0: NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. En dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 16 tot 21 graden. Overdag is er weer veel zon en het wordt warmer dan de afgelopen dagen. 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Schouders. Haastig, duwend, persend. Overal rondom. Omkijken lukt niet. Ik wil schreeuwen. Ook dat gaat niet, want ik heb geen gezicht meer. Ik voel mezelf kleiner worden en word teruggetrokken, ga kopje onder en dreig te verdrinken in aanzwellend luid gegil. In mij, maar van een vreemde. En ik schrik wakker. Van een trillend schokken waarop de bodem onder mijn bestaan wegzakt. Rechtop in halve doodsnood. Handen aan de armleuning. Het riem vaststeken brandt. Speeksel bij de mondhoek. Heb ik mezelf belachelijk gemaakt met woeste slaapschokken? Het zijn de eerste woorden van het boek Jong en Eenzaam van schrijver Kevin van Vliet. Hij is correspondent in Zuid-Afrika voor onder andere Trouw en het Financiële Dagblad. En vannacht schrijft hij bij ons aan.
3: Joanna van Langevelde. De Nacht van EO.
2: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. Kevin van Vliet dus. Ik zei het al, hij is niet alleen de schrijver van het boek, maar ook de hoofdpersoon. Of nou ja, dat valt niet helemaal samen, maar toch zegt het boek veel over zijn leven. Dezelfde eikpunten, dezelfde tendensen, misschien ook dezelfde gedachten. Het boek schetst een beeld van een jongen die opgroeit in Harderwijk, maar de weg wil. Weg moet zelfs. Uiteindelijk wordt hij correspondent in Zuid-Afrika. Maar hoe verder van huis, hoe meer ontheemd hij ook raakt. Wat zegt dit verhaal over Kevin? En wat vertelt het ons? Zijn we niet allemaal ergens jong en eenzaam? Welkom Kevin, goedenacht.
4: Goedenacht.
2: Fijn dat je er bent. Je bent inmiddels al een tijdje in Nederland, begreep ik. En de hoofdpersoon van je boek, die keert alleen terug als de nood extreem hoog is. Wat is jouw doodsoorzaak waardoor je naar Nederland moest?
4: Nou, kijk... Het is natuurlijk fijn als je in een buitenland woont... dat je moeder je af en toe even ziet, zodat ze je gezicht niet vergeet. Een paar weken in Nederland ben je voor wat familiezaken.
2: Maar vooral omdat de wens er van het hen is.
4: Ja, maar het is wel zo dat wanneer je langer wegblijft... in mijn geval was er een enorme weerstand om terug te komen naar Nederland. Maar die is minder geworden. En zeker wanneer het hier zomer is en niet winter... en niet een enorm pak regen boven het land hangt 3 maanden lang... Het is toch eigenlijk wel vrij aangenaam om af en toe even uit de winter daar te ontsnappen. Want de seizoenen zijn tegenovergesteld.
2: Ja. Dus daar niet. Als een soort trekvogel. Ja. Ga jij naar de plek waar het warmst is?
4: Als een zwaluw.
2: Als een zwaluw. Is dat echt een soort behoefte, ja? Je moet in de warmte leven. Je moet ergens zijn waar het aangenaam is.
4: Nou, niet zozeer de warmte. Sterker nog, ik denk dat ik minder gesteld ben geraakt op de warmte. Omdat je het... omdat die er zoveel is. Dus je hoef je er... Het is natuurlijk zo dat als je het grootste deel van het jaar in de kou zit... dan is de behoefte tot en of voor een zomervakantie is vrij groot. Dus die valt weg wanneer je het hele jaar onder de evenaar zit... dicht bij de waar de zon lekker schijnt.
2: Dus het is balen dat het hier nu 30 graden is.
4: Ja, nou goed, ik heb ook kou meegemaakt. Dus dat is kennelijk nieuw in Nederland. Goeie flinke, wat was het? 15 graden, ja. 40 graden een week later. En wie weet waar we over 2 weken zijn. Maar je moet je dus altijd op alles voorbereiden. Dat is eigenlijk de les, ja.
2: Een onmogelijke les en daarmee gaan we het uur in. Hey, dat het hier zo heet, is dat past wel eigenlijk bij jouw boek, Jong en Eenzaam. Daar is temperatuur ook een hele belangrijke factor in. En ik las ergens dat je, ik weet niet of jij dat zei of dat iemand anders dat zei... maar dat het een autobiografische roman is. Daar moet je toch even wat meer woorden aan geven. Autobiografische roman.
4: Ja, tegenwoordig is volgens mij alles autobiografisch. Ik heb volgens mij wel gezegd dat ik alles een keer nu eindelijk eens heb opgeschreven zoals het is... waarmee ik volgens mij nog niet zoveel gezegd heb... omdat het hooguit een soort denken en gevoelsleven blootlegt... maar niet zozeer de feitelijke werkelijkheid van mijn leven. En dat is het mooie aan een roman. aan de literatuur in brede zin. Dat je kunt spelen met jezelf, met je zelfbeeld. Zonder dat je heel feitelijk hoeft te beschrijven waar je die dag geweest bent. Wat je bij de bak hebt gedaan. Er is natuurlijk geen hond in geïnteresseerd. Maar je kunt bepaalde vertrekpunten nemen uit je eigen leven. Volgens mij staat er niet op de roman zelf autobiografisch.
5: Nee,
4: staat niet eens een roman op. Dat zijn ze of vergeten.
5: Er staat eigenlijk heel weinig. Ja.
4: Ja. Dus de lezer mag het een keer zelf invullen. Dat is ook wel eens goed. Er wordt veel te veel uitgelegd in het land. Dus een beetje verbeelding of iets overlaten aan de verbeelding. Daar ben ik groot voorstander van.
5: Nou ja, aan de verbeelding laat je vrij weinig over. Je hebt ook gezegd, dit heeft zich in 10 jaar opgebouwd. Toen kwam het eruit als spuitkak.
4: Ja, zo voelde dat wel, ja.
5: Dus ik heb eigenlijk te houden.
4: 3 maanden zitten.
5: Stroom. Ja. Ik heb er heel veel visualisatie natuurlijk bij.
4: 3 maanden lang ontlasten. Elke dag tot het, laten we het een ei noemen, gelegd was. En dat heeft zich precies in het bestek van 3 maanden afgespeeld. Dus ik begon, uiteraard de ideeën waren er, de sfeer was er. Dus ik wist waar ik ongeveer naartoe wilde. Maar ik ben gaan zitten, ik heb me helemaal vrijgemaakt. En dat is volgens mij voor elke schrijver een hele prettige positie om in te zitten. Waarbij je dus niet afgeleid wordt of nauwelijks wordt afgeleid. En ik had me voorgenomen om dat in 3 maanden op papier te zetten. En op de laatste dag, het was volgens mij 30 april. Nou ja, goed. Laten we zeggen, dat is de laatste dag van de maand. In april. Laten we zeggen dat het de eerste was.
5: Ja.
4: 5 uur netjes kantoortijd was het klaar. Dus ik heb als een waanzinnige in een soort isolement.
5: Ja, maniakaal bijna dan.
4: Ja, en dat is natuurlijk alles wat je om je heen meemaakt. Dat kruipt dat boek in. Dus die sfeer die je bij je draagt, die vindt zijn weg naar binnen.
5: Wat was die plek dan? Waar zat je?
4: Kaapstad, waar ik woon. Ik heb de laatste weken heb ik in een huis, een stenen huis in de bergen gezeten. De Cedarburg Mountains. Heel oud land. Hele woeste natuur. Grote temperatuurwisselingen. Veel, of ik moet zeggen eigenlijk hoogteverschillen daarmee. Hoogtedrukverschillen. Rugdrukverschillen, pardon. Dus veel regens, wind. Enorme zonvloed. Beukt op een bepaald moment tegen de ruiten aan. Dieren wisten mij te vinden en kwamen schuilen onder de kap en binnen. Dus dat was wel een fijne plek om in te zitten. Zeker gezien de thematiek die ik opzoek in het werk. Dat kwam het als complementair.
5: Ja, want het is, we hadden het net al een beetje erover toen de microfoon nog uitstond, maar het is echt een wervelwind. Dat boekje wordt helemaal meegesleurd en de hoofdpersoon die waait hierheen, die waait daarheen, van binnen stormt het. En dat kwam dus ook een beetje doordat je daar hoog op die berg zat en het begon in jou ook een beetje te waaien. En te.
4: Ja, het is nou zoals je het nu beschrijft, is dat ook niet een beetje het hele leven, dat je wordt meegenomen door omstandigheden, door, althans zo leef ik graag, waarbij de ruimte is voor spontaniteit. Niet al te veel voor opgezet. Weet je, op eigen interesse volgen, eigen inzicht. En maar laten meevoeren in de stroom die het leven heet.
5: Ja, en dat gaat dus bij jou ook in de vorm van het schrijven heel erg.
4: Ja,
5: dat is echt.
4: Is iets intuïtiefs. Dus dat is heel gevoelsmatig, dat kan ik ook niet echt uitleggen achteraf.
5: Ja, is dit een soort drang achter van, oh, ik moet dingen op papier. Ja, nou ja, als je het hebt over spuitkak, dan.
4: Ja, het moet eruit. Het
5: moet
4: eruit.
5: Moet schrijven.
4: Dat kun je wel stellen, denk ik. Het is. Kijk, de mens moet zich op de een of andere manier. Er moet een soort. Je hebt expressie nodig. Dat even kunnen kan allerlei vormen aannemen. Dans. Goed, ik weet niet hoe jij je uit of uitdrukt. Maar er zitten natuurlijk bepaalde zaken die je in de moderne. Gewoon in de maatschappij niet zo makkelijk kwijt kunt. Ik moet nou denken aan een van de schrijvers die ik graag lees. Is de Britse reisschrijver, leeft lang niet meer. Bruce Chatwin, die heeft. Is bekend van zijn werk in Patagonia. Dus die reisde de Pampas van Argentinië over. Heeft daar inheemse volken ontmoet. Was erg geïnteresseerd in de wereld om hem heen. Die boeken gingen helemaal niet over hem. Ergens wel, maar hij kwam er zelf nauwelijks in voor. Hij was hooguit de drager, of tenminste het vehikel. En die heeft wel eens gezegd ergens, in een brief volgens mij, moet ik dat goed zeggen. Maar goed, het komt eigenlijk op neer. De mens heeft een natuurlijke migratiedrang. En op het moment dat je hem ergens neerzet, dus hem in een sedentaire positie zet, dan krijgt hij neiging tot geweld, obsessie met de laatste modus. Eigenlijk allemaal, dat zijn volgens mij allemaal uitlaatkleppen van een maatschappij die mensen niet echt de ruimte geeft om zich te uiten. Voor mij is dat het schrijven van een boek als dat ik nu heb geschreven.
5: Dat is wel interessant, want je zegt dan toch op een bepaalde manier dat je zelf ook ergens klem zit en vast zit.
4: Ja. Ja, ik vind leven niet altijd even makkelijk. Ik zal niet zeggen dat ik in een continue existentiële crisis zit. Maar laten we het voor het gemak maar wel zeggen, want dat is goed voor de verkoop.
5: Ja, precies. En dan daar, vanuit daar Is het schrijven jouw uitvlucht?
4: Ik denk dat ik me echt... Ik denk dat ik tot geweld zou moeten overgaan om te compenseren voor wat ik niet zou kunnen doen als mij de pen zou worden ontnomen, om het maar een beetje coquet te zeggen.
5: Ja, nou, als mensen nu nog niet benieuwd zijn waar dat boek over gaat, dan weet ik het ook niet meer. We hebben ook muziek vannacht. Jij bent de DJ als het ware. En we gaan als eerste luisteren naar een nummer van Mormor. Zeg ik dat goed?
4: Ik denk het wel. Ik zou het eigenlijk niet weten.
5: Chasing Ghost. Wat, kun je uitleggen? Waar gaan we naar luisteren?
4: Nee, kunst moet je dus nooit uitleggen. Ook met een boek eigenlijk zo, om Wim T. Schippers te citeren. Het werk spreekt voor zichzelf.

0: Chasing Ghost was dat van Mormor.
1: De nacht van EO.
0: Bij mij in de studio zit Kevin van Vliet en we praten dit uur over zijn nieuwste boek, Jong en Eenzaam. En Kevin, we hadden het er net al even over. We hebben iets gemeen. Wij zijn allebei geboren in Harderwijk.
2: Ja.
0: Bekend van het Dolfinarium, een plaatsje op de Veluwe.
2: Volkers van de Graaf.
0: Volkers van de Graaf, nou ja, nog vele hoogtepunten.
2: En Joost Eertmans.
0: Joost, nou, precies. Het kan niet op in Harderwijk. Maar ik ben daar geboren in het ziekenhuis. Mijn ouders die zijn een stukje verderop gaan wonen. Jij bent daar, nou ja, tot je, wat is het? Tot hoeveelste heb je daar gewoond?
2: Ik zou het eigenlijk niet durven zeggen. Ik ben ook heel slecht met getallen, maar laten we zeggen mijn...
0: Je hebt je tienerjaren daar in ieder geval doorgebracht.
2: Ja, en een paar begin 20 jaren.
0: Best wel een lange periode. Toen ik je boek las, las ik dus eigenlijk een soort alternatieve werkelijkheid van hoe het had kunnen zijn als ik in Harderwijk was opgegroeid. En kun je nou eens aan de luisteraar uitleggen, wat is de impact van een plek als Harderwijk op een jongen als Kevin van Vliet?
2: Ja, dan moet je natuurlijk eerst mij kennen. Ik denk... Waar
0: ja, wacht even hoor, want ja. Dan heb je dus jou en je hebt Kevin van Vliet in het boek.
2: Oh ja, precies. Dus we maken nu natuurlijk het verschil tussen... Dat is heel goed, dan maakt u een hele belangrijke... Of laat ik zeggen, u maakt daar niet de beginnersfout dat mensen denken dat de schrijver dezelfde persoon is als de hoofdpersoon.
0: Het is een roman.
2: Het is een roman, ja. Inderdaad. Dat is goed, dat is goed om even om dat verschil te maken. Even zien, dus de Kevin van Vliet in het verhaal en de versie van Harderwijk in het verhaal, of laat ik zeggen... Het dorp in het verhaal, waar deze jongen vaststelt. Waar het niet goed gaat, is dat er eigenlijk geen ene reet gebeurt. Dus het leven staat ergens 100 of 150 jaar stil. Mensen doen elke dag praktisch hetzelfde. Af en toe krijgt er iemand kanker, dan gaat er iemand dood. Maar er gebeurt weinig. Je komt er weinig interessante mensen tegen. En er is weinig poëzie te vinden. En de Kevin van Vliet in het verhaal is daarna op zoek. Die zoekt naar buitenwereld, naar iets wat hij niet al kent.

0: En voor hem zit de interesse er toch echt in de meer poëtische zaken. Maar daarbij is ook belangrijk om aan te merken dat die jongen de poëzie pas ziet wanneer hij er ver vanaf staat of heeft gestaan, is gaan staan. Wat volgens mij het verhaal interessant maakt, is dat de terugkeer, in dit geval, dus hij is 5 jaar niet thuis geweest. Hij werkt in Zuid-Afrika als journalist. Dat hij met nieuwe ogen naar hetzelfde kan kijken. En dat maakt het volgens mij dat ook de pijn van die plek wat draaglijker wordt. Totdat hij er vast komt te zitten en helemaal gek wordt. Maar goed, dat was een ongelukje. Dat was niet de bedoeling van zijn terugkeer.
1: Ja. En als we nou eens naar jou gaan. Hoe was Harderwijk voor jou?
0: Veilig. Er was niet zoveel buitenwereld. Dus ik durf wel te zeggen dat ik uit een betrekkelijk vrij nest kom. Mijn ouders die hadden beide op hun eigen manier en samen een vrij leven. Waar best wel veel mogelijk was. We waren veel op het water, we zeilden veel. Mijn ouders konden goede feesten geven waar de buren volgens mij aardig wat, laten we zeggen, grijze haren hebben overgehouden. Maar het was allemaal veilig. Mijn vader was politieagent, dus het was overal gevaar. Er waren veel lijnen, veel grenzen, veel risico's.
1: Interessant hoor, die twee tegenstellingen. Ja. Veilig, ondanks dat er overal gevaar was.
0: Ja, dus je kunt, ik denk in een opvoeding is het dan moet ik natuurlijk nu de opvoeding van mijn ouders gaan taxeren, laat ik dat maar niet doen. Maar ik kan me voorstellen dat het prettig is om een bepaalde vrijheid te hanteren, maar toch ook bepaalde grenzen op te richten. Maar goed, die grenzen werden wel eens een beetje overdreven in mijn ogen. Als ik er zo aan terugdenk, wel eens overdreven, zwaar bewaakt.
1: Ja, want veilig is in principe iets positiefs.
0: Ja.
1: Maar
0: het is ook saai. En je wil, althans, ik wilde dat op een bepaald moment wel. Ik wil ook wel eens weten wat er aan de andere kant van die schutting gebeurde. En dat daar gevaar lag. Ja, dat is dan maar zo. Dan moet je een omgang mee zien te vinden of op formuleren. En als je dat de eerste 20 jaar van je leven niet hebt kunnen doen, dan moet je dat in de volgende 20 jaar zien te doen. En het risico daar is natuurlijk dat wat je verbiedt, dat wordt interessant. En als gevaar interessant wordt en je dat gaat opzoeken, kun je daar natuurlijk ook een obsessie voor ontwikkelen of je daar te veel in verliezen. Dat is denk ik het gevaar van wanneer je bepaalde dingen uit buiten de maatschappij of buiten de jeugd van een kind houdt. Zaken als ziekte, dood, risico's. Natuurlijk allerlei gevaren. Bedenken, Nederland is gewoon een heel veilig land. Dus of het naar Harderwijk was geweest of Amersfoort of Apeldoorn, dat had waarschijnlijk niet zoveel uitgemaakt. Maar een land waarin alle gevaren zijn geëlimineerd en geen risico's bestaan. Ja, wat ik net zeg, mensen hebben toch bepaalde behoeften of ze zijn geïnteresseerd in wat er nog meer te halen valt. Het tegendeel.
1: Ja, en binnen dat hele veilige, aangeharkte Harderwijk waren je ouders dus. Nou ja, die hadden hun manier gevonden om daar op een vrije manier mee om te gaan.
0: Denk het wel, ja.
1: Om het zo even te zeggen. Gaf dat niet iets van verlichting?
0: In de tijd?
1: Ja, in dat hele
0: feit. Nee, je bent puber en je wilt weg. Je wilt weg.
1: Per definitie.
0: Alles wat je ouders doen is dan even verkeerd. En je wil de grote stad in. Wat natuurlijk ook meespeelde. Dus ik was de, hoe heet dat zo leuk ook weer? Die sketch van die twee Britten. Ik was praktisch de only gay in the village. Dus Amsterdam is in dat opzicht dan ook veel interessanter. Want er valt meer te halen.
1: Ja. En dat was dat ook echt wel een heel groot onderdeel van wat er mist in Harderwijk voor jou?
0: Ja, het is. Kijk, de homoseksualiteit bestaat er wel, maar ja, er zijn niet echt veel woorden voor. En er wordt ook niet heel veel uitdrukking aan gegeven. Niet dat ik vind dat mensen de verstandig aan doen om de homoseksualiteit tot een identiteit te maken. Maar ja, er werd toch lacherig over gedaan. En het is nog wel zo'n beetje een stoere jongensomgeving. Zoals je dat al vaak in dit soort dorpen. Ik noem Harderwijk een dorp met stadsrechten. Sorry voor alle mensen die zich beledigd voelen. Ik kan er niets aan doen. Maar dat zag je ook in dit dorp. Dus daar moet je een keer uit. Tenminste, ik moest daar een keer uit.
1: Ja, en dan is dus ook de vraag, in hoeverre paste jij in die omgeving? En was die omgeving misschien wel gewoon best wel prima, maar gewoon niet voor jou?
0: Dat zou heel goed kunnen.
1: Ja, je schrijft ook. En nu ben ik dus heel benieuwd of dat over jou gaat of over Kevin van Vliet, om het zo te zeggen. Dat je nadenkt over Indische wortels. Over ergens een soort, nou ja, een verleden wat toch een weg in jou vindt waar niemand weet van heeft. Dat lees ik daar een beetje in.
0: Groot geheim romantisch verleden.
1: Ja, heel romantisch. Je kan je lekker laten meevoeren daardoor.
0: Ja. Ja, ik weet dus eigenlijk niet of dat zo is. Dus ik moet, het is een beetje plagerig natuurlijk, ik moet het aan de lezer laten.
1: Ja, maar toch kan ik me wel voorstellen als je daar vast zit voor je gevoel in Harderwijk als jongetje. In een gezin, nou ja, waar je eigenlijk ook als puber niet zoveel mee te maken wil hebben. Dat zo'n Indisch verleden, dat daar droom je in weg. Daar zoek je misschien iets in. Of was dat niet hoe het bij jou ging?
0: Het is een aardige fantasie om te verkennen, ja. Wat ik daar ook in doe, is dat ik mezelf de vondeling leg. Ik speel met een vondelingenfantasie. Ergens speel ik in mijn werk ook wel eens een beetje met het romantische van wees zijn. De tragiek van de wees. En dat vind ik toch allemaal literair hele bruikbare materialen. Of moet eigenlijk zeggen, terreinen om in te gaan. Het is groot. Het is mysterieus. Het is niet letterlijk. Of in die zin, ik moet het zo zeggen. Het is niet, je weet het niet. Dus je laat eigenlijk alles over aan de verbeelding en het idee en de fantasie. En dat vind ik, in de kunsten vind ik dat een erg belangrijk element. Ja.
1: In hoeverre voelde jij je ontheemd in Harderwijk?
0: Ik denk dat eigenlijk het tegenovergestelde gebeurt. Dus ik heb me een soort van ontheemd. Ik ben me gaan ontheemden.
1: Ja.
0: Dat heb je op het moment niet door, maar dat gebeurt onderweg.
1: Oh nee, dat had je niet door?
0: Nee. Je weet wel dat je ergens anders naartoe gaat. Dat voel je natuurlijk als je verhuist. Of dat nou naar het dorp verderop is, of naar een grote stad, of naar een ander land, of naar een ander werelddeel. Je voelt natuurlijk dat het allemaal nieuw is. En op een gegeven moment in dat nieuwe begin je het oude te vergeten. Of daar is er geen ruimte meer voor. Dat uit het oog, uit het hart. Er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Op het moment dat je niet bezig bent met iets, dan is het er ook niet. En wat was de vraag ook alweer?
1: Ja, voelde jij je ontheemd?
0: Inmiddels wel eens een beetje, ja. Dat vind ik wel lekker. Dat is wel goed.
1: Oh, dat heeft iets lekkers. Ja, het is heel plastisch misschien, maar ik keek op jouw LinkedIn-pagina. En dat begint eigenlijk pas bij jouw leven in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Daarvoor, dat maakt allemaal niet uit. Dat lijkt te zeggen.
0: Dat stelde niets voor, dat was er nog niet. Ja, het is gewoon wel eens lekker om opnieuw te kunnen beginnen. Om dat allemaal achter je te laten. Tuurlijk is het ergens wel. Het vindt zijn plek ook wel weer. Maar
1: maar daarmee zeg je, het speelt eigenlijk niet zo'n rol in hoe ik er nu in zit. In wat er nu in mijn leven gebeurt, waar ik me op richt.
0: Ik vind de positie als buitenstaander in Nederland vind ik een prettige positie. Omdat ik daarmee, vanuit die positie kan ik de dingen weer waarderen. Omdat ik een bepaalde afstand heb. Dus ik heb nu het gevoel als ik in de trein hier naartoe kom. En het forense gedom zie. Ik bedoel, ik zit erin en ik loop ernaast. Maar nu ben ik meer een observeerder. Ik ben nu meer een observator is volgens mij het juiste woord. En dat is ook prettig aan de functie van schrijver. Je bent een buitenstaander. En ik denk dat die positie van buitenstaander mij beter ligt dan de positie van binnenstaander. En of dat ten opzichte van andere landen ook zo werkt, dat zou ik misschien goed weten. Vraag dat me over 10 jaar nog eens. Misschien vind ik het ook wel fijn om buitenstaander te zijn van Zuid-Afrika. Maar ik denk dat ik daar juist een betere binnenstaander ben. Hoewel ik natuurlijk een gast ben in het land. Beetje potsierlijk kun je me een migrant noemen. Maar dat past misschien ook niet helemaal. Maar ik vind die rol van een beetje de wereld doordolen langs. Dat is ook fijn van dat correspondentschap. Dat je langs bepaalde gemeenschappen, door bepaalde gemeenschappen kunt lopen. Bepaalde problemen mag bekijken en belichten en daar ideeën over kunt formuleren en die opschrijven, dat vind ik een prettige positie om te hebben.
1: Ja, want het werd Zuid-Afrika uiteindelijk voor jou.
0: Ja.
1: Waarom moest het dat land worden?
0: Nou, mijn partner is een Zuid-Afrikaan. En we zaten een aantal jaar geleden, zoals wel meer van de luisteraars hier vanavond, we zaten vast in een lockdown. Er was een pest uitgebroken. En in Amsterdam.
1: Ja, even voor de goede orde. Coronatijd.
0: Ja, vleerpest.
1: De
0: appartementen in Amsterdam werden ineens wel heel erg klein. Want je kon niet naar buiten, het was winter. En we werden eigenlijk allebei gek. En mijn partner kon eigenlijk zijn familie weer opzoeken in Zuid-Afrika. Want de luchtbrug was lang gesloten geweest. En toen we daar waren, Het was de wereld op zijn kop, het was zomer. De lockdown daar konden ze economisch lang niet zo heel lang volhouden. Dus er was redelijk veel vrijheid. En dat was op dat punt wel een prettige positie om in te zitten. Het is eigenlijk gewoon uit de hand gelopen vakantie.
1: Echt waar? Het is geen bewuste vlucht?
0: Ja, nee, je boekt wel een ticket, maar het was een enkeltje. Ik heb mijn appartement destijds opgezegd.
1: Ja, maar geen vlucht uit Nederland?
0: Jawel. En ik denk dat die hele toestand met dat virus en die lockdowns, dat was voor mij de druppel. Of althans, nee, de druppel is niet, dat is geen goede vergelijking. Het was de laatste kneep. Maar goed, je hebt altijd natuurlijk een setje nodig. Althans, ik wel. Je kunt mij in een kamer laten zitten in een hele onprettige situatie. Ik heb volgens mij een hoge verdraagzaamheid voor ongemak. En ik kan daar heel lang niets aan doen. En als iemand dan zegt van, joh, je kan het ook zo doen, of je krijgt dus een zetje van links of rechts, dan komt er ineens schot in. En ik denk dat die periode, dat is een katalysator geweest. Maar dat is voor mij een hele goede uitweg geweest. Uit een situatie waar ik kennelijk al heel lang uit wilde. Soms zie je die zaken ook pas achteraf. Als je weet dat je ergens in zit en je bent je er ontzettend van bewust dat het niet aangenaam is. Je weet nog niet zo goed waarom. Je reageert het af op je omgeving, op het land waar je woont. Het heeft vaak uiteindelijk met jezelf te maken. En wanneer je dan uit bent, dan heb je daar weer wat zicht op.
1: Ja, en dan kom je in Zuid-Afrika, omdat het het land is waar je met je partner heen gaat.
0: Ja.
1: Ook meteen een heel ingewikkeld land om correspondent te zijn, lijkt me.
0: Het is een goudmijn in die zin dat er van alles valt te beschrijven. Allerlei thema's. Het is een heel complex land en dat ligt me goed. Ik denk ook dat de partnerkeuze het al in zich had. Dat heeft er maar een beetje aan mij verraden dat het land ook... Dat land me ook interesseerde. Want een cultuur kweekt een persoon. En er zijn bepaalde zaken die Zuid-Afrika kweekt, die mij wel aanstaan, zeg maar. Zuid-Afrikaan is bijvoorbeeld heel zelfredzaam. De overheid is nauwelijks, is er niet. Politie is altijd te laat. Pensioenen heb je eigenlijk ook niet. Staatspensioentje, ja goed. Nou ja, volgens ik weet niet eens echt of de staatspensioen is. Jawel, je kunt wel een pensioentje krijgen, een uitkering. Maar er gaat van alles mis en je bent continu op jezelf aangewezen. En dat is... Dat vind ik prettig.
1: Dat is niet geloofgesteld van Harderwijk in die zin.
0: Ja, er wordt voor je gedacht. De instanties denken voor je. Er is geen foutmarge, sowieso niet in Nederland. Dus als je een keer wat verkeerd doet, dan staat een of andere idioot gelijk naast je. Te zeggen dat je daar niet mag staan en dat je 1 centimeter naar links op moet schuiven. In Nederland heb je geen politie nodig, want je hebt de buurman al. Het gaat volgens mij ook op voor de trein. Of dat dan de buurman is van je huis of in de trein. Maakt dan niet zo gek veel uit. En daar gebeurt dat niet. Ik bedoel, er gaan natuurlijk allerlei dingen mis en er gaan aardig wat mensen dood als gevolg hiervan. Maar ik vind het wel erg prettig om in een land te leven waar je zelf moet nadenken. En je dus ook allerlei zaken die je uit handen geeft ineens zelf moet doen.
1: Ja, waar geniet je dan van?
0: Ja, genieten. Ik geniet eigenlijk niet zo vaak. Maar... Het is fijn om zelf in het verkeer na te denken. Dus de stoplichten doen het ook wel eens niet. Dat we hebben heel lang enorm veel stroomuitval gehad. Ja, dan moet je toch ineens vanuit eigen inzicht en door met mensen samen te werken, moet je ineens al verkeersplein over. Dat vind ik toch prettiger dan wanneer er een gek met een hesje en een bord staat die je moet volgen. Maar goed, dat kan aan mij liggen.
1: Ja, dus juist in alles wat er misgaat zie jij een soort... Nou ja, misschien schoonheid, misschien ook een kans om het eens zelf te proberen, vooral.
0: Ja, en ik vind het ook interessant om te weten waarom bepaalde zaken nu eenmaal zo gaan. Zuid-Afrika is een vrij jong land. Dat moet ik anders formuleren. De moderne geschiedenis is vrij jong. En dan heb ik het natuurlijk over het moment dat de Europeanen daar voet aan wal zetten en daar eens even flink gaan huishouden. En daarmee liggen heel veel zaken liggen nog open of moeten nog ontwikkeld worden. Zuid-Afrika is geen afland, zoals Nederland wel een afland is. In Zuid-Amerika zie je dat ook veel landen die er nog niet zijn en die nog bezig zijn met allemaal zaken uitvinden, opbouwen, dingen die weer zijn afgebroken, opnieuw opbouwen. En in dat proces leer je begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Ze hebben natuurlijk zaken gaan in de maatschappij of lopen op een bepaalde manier. Daar is ooit een doel voor geweest en dat doel raakt op een gegeven moment uit ogen als dat maar lang genoeg gewoon zo gaat zoals het gaat op automatische wijze. En ik vind het leuk om te weten waarom dingen gaan zoals ze gaan. En soms gaan ze zoals ze gaan om redenen die heel, ja, die nergens op slaan of niet logisch zijn. En dan kun je natuurlijk bepaalde protocollen kun je afschaffen en er weer nieuwe voor in de plaats zetten, omdat er nu helemaal andere noden zijn waar een mouw aan moet worden gepast. Dat vind ik interessant.
1: Kreeg ook een land om eindeloos over te schrijven ook.
0: Ja, ja. Tegelijkertijd heb ik wel het gevoel dat er minder interesse naar uitgaat. Dus daarmee wordt er ook minder van mij verlangd. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Als correspondent hoef je, is er alleen bij urgenter nieuws dus een verlangen naar een stukje? Of is dat die persoon?
0: Nou, eigenlijk, het gaat best wel goed in Zuid-Afrika. We hebben dichter bij huis hebben het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Inmiddels is het weer een klerenzooi in het Midden-Oosten. Ik meen dat het half opgelost is inmiddels. Ja. Maar met dat gebeurt, of wanneer er een coup d'état in Venezuela plaatsvindt, dan moet Zuid-Afrika moet toch even weer wachten. Dan worden de stukken op de plank gelegd. Dus in die zin concurreer je natuurlijk als correspondent enorm met de plek in de wereld waar meer aan de hand is. En het werk dat ik de afgelopen jaren heb gedaan is ook een beetje mooi weerzeilen. Dus ik heb geprobeerd om bepaalde culturele, politieke, economische fenomenen, met een beetje geduld te aanschouwen en op de juiste momenten te beschrijven. Maar echt hard nieuws, snel ergens op zitten. Het gaat eigenlijk wel goed daar. Ondanks dat er van alles misgaat, maar er zijn geen... het ziet er niet uit dat er de komende jaren een burgeroorlog uitbreekt.
1: Ja, dan leg je de lat ook wel hoog voor wanneer iets ellendig genoeg is om erover te schrijven, toch?
0: Ja, maar dat zijn toch die wetten in de journalistiek, dat weet je, dat zul je ook nog wel weten. Aantal doden, dicht bij huis. Het is natuurlijk, Afrika is een van de eerste continenten die afvalt. Ik voel aan alles dat de interesse in Afrika afneemt. En dat is zorgelijk. En dat heeft denk ik te maken met toch wat je wereldwijd ziet, zeker in de westerse wereld, terugkeer naar de natiestaat. Buitenlandbudgetten worden kleiner. Ontwikkelingssamenwerking wordt opgeschort of helemaal afgeschaft. En Zuid-Afrika staat dan zogenaamd helemaal op eigen been. Maar dat klopt natuurlijk ergens niet. Want er zijn genoeg zaken die door buitenlandse barmhartigheid konden bestaan. En ik zie dat nu afnemen. En daarmee ook de interesse.
1: Je hoort ook vaak berichten dat waar de VS en Europa Afrika inderdaad een beetje laten varen, dat China in dat gat springt.
0: Ja, ik zie dat in Zuid-Afrika niet zoveel. Als je de grens met Mozambique overgaat, ziet gelijk goede wegen. Dus er wordt aan een rotonde gewerkt door vier lokale jongens in de staat en één Chinese opzichthouder bij. Of dat is het, opzichthouder. Nee, dus het gebeurt wel, ja. En dat die hele nieuwe zeeroute natuurlijk.
1: Ja.
0: Of de Belt and Road
1: Initiative, ja.
0: Road Initiative, daar wordt aardig aan de weg getimmerd door.
1: Zuid-Afrika, dat blijft daar een beetje langs de zijlijn staan.
0: Ik heb de cijfers niet paraat, maar de Chinezen zijn wel actief in Zuid-Afrika. Maar je ziet ze veel meer waar de mijnbouwproducten zijn, volgens mij. En de routes liggen waar ze in geïnteresseerd in zijn. En die lopen niet door Zuid-Afrika. Er is wel Chinese aanwezigheid, maar niet zo sterk als in... Goed, ga ik mezelf voor schut zetten. Maar ik meen dat ze veel in Angola doen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Hoe lang zit je nu in Zuid-Afrika? Een paar jaar inmiddels?
0: Vijf jaar.
1: Ja. En wat voor werk deed je hiervoor in Nederland?
0: Ik deed redactiewerk op verschillende redacties. Ik heb lang bij een tijdschrift gewerkt dat van alle episodes in het boek... of laat ik zeggen, alle momenten uit mijn werkleven die ik heb beschreven in dat boek. Dus dat een periode die me gevormd heeft. Mijn tijd bij een tijdschrift dat in dit boek heet De Post. Die periode die duurde het langst en die staat mij het meest bij. En die is in het boek ook het meest waarheidsgetrouw opgeschreven.
1: Een behoorlijke excentrieke werkgever was dat dan.
0: Zeer creatieve omgeving, totale gekte. En dat, hoewel het niet altijd even makkelijk werken was. We hebben het over HP de tijd. Onder de legendarische hoofdredacteur Tom Kellerhuis. Dat was een interessante periode die me min of meer gevormd heeft, of er in ieder geval aan heeft bijgedragen. Ja, dat deed ik zoal. Een beetje redactiewerk op een krant. Ik heb ook nog wat voor de televisie gedaan. Dat vond ik helemaal niks. Dat vind ik een afgrijzelijke omgeving. Maar goed, dat zal ik maar niet zeggen.
1: Maar dan is het best wel een stap van een redactie waarin je allemaal samen een beetje ploetert en wat taakjes verdeelt, naar correspondent zijn waarin je, nou ja, je zei net, als ik in een kamer zit, dan heb ik er een zetje nodig voordat ik er iets doe aan iets wat me ergert of voordat ik echt ergens iets aanpak.
0: Ja, maar daar kom ik toch ook weer op terug. Want in andere situaties doe ik dat dan weer niet. Het ligt er ook maar net een beetje aan waar het om gaat, waar het over gaat.
1: Maar goed, als correspondent heb je best wel volgens mij veel vrijheid. En moet je heel assertief op verhalen afgaan. Dat is een hele andere werkomgeving.
0: Ja, je hebt veel zelfdiscipline nodig. En je moet natuurlijk je moet je ideeën bij de krant slijten. Want we zijn bijna allemaal freelancer. En je moet in omstandigheden werken die, zeker als je net begint, helemaal niet kent. En die heel anders zijn dan in Nederland. Dus ja, veiligheid speelt in veel landen ineens een best wel grote rol. De afstanden zijn gigantisch. Mensen, ja, je hebt met de lokale werkcultuur te maken. Mensen komen in afspraken niet naar, komen niet opdagen. Dus waarbij je in Nederland makkelijk op de trein stapt en met een stukje thuis komt, ben je zo in Zuid-Afrika. Ben je zo 3-4 dagen bezig om iets te krijgen. En dat is interessant werk, omdat je dat allemaal zelf mag uitvinden en uitdokteren. Niemand die het je vertelt.
1: Ja.
0: Volgens mij is er nog nooit een correspondent geweest die alles, die er een soort stoomcursus voor heeft gekregen. Je wordt gewoon, en ik denk dat dat ook het best werkt, je moet gewoon de diepe inspringen en je blijft vast wel drijven.
1: Is dat dan een soort tweede professionele volwassenwording of zo die je doorgaat?
0: Je leert er wel heel veel van. En ik denk, ik zou het ieder jonge journalist zou ik het aanraden om die kantoortuin eens uit te gaan. Wat zekerheden op te geven. En gewoon die wereld is een beetje door te banjeren, kijken wat dit te halen valt. Want het kweekt doorgaans karakter. En je houdt er toch ook wel. Je houdt er wel een bepaalde beroepsethos of werk. Je steekt er veel van op beroepsmatig. En daar heb je, denk ik, in je latere leven wat aan. Want je weet hoe het werkt buiten Amsterdam en Hilversum.
1: In de echte wereld.
0: In de echte wereld.
1: Ja. En hoe heeft het jou veranderd dan? Wat zou je dan meenemen? Stel je zou ooit weer die kantoortuin ingaan?
0: God verhoede het, maar even zien hoor. Ja, wat neem je mee? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat moet je me dan natuurlijk achteraf vragen, want dan weet ik dat.
1: Sorry, domme vraag. Ja. En de plannen zijn dus.
0: Geen domme vraag.
1: Sorry, onhandige vraag.
0: Onhandige vraag.
1: maar de kans dat je ooit die kantoortuin ingaat. Die is niet.
0: Nou ja, goed, je moet geld verdienen. En kijk, het kan zomaar zijn dat het hele correspondentschap of dat hele vak uitsterft binnen de komende 10 jaar. Omdat het geld van de uitgevers en de mediahuizen en de omroepen allemaal in podcast wordt gestoken, weet ik veel. En dat kan natuurlijk zomaar zijn dat ze zeggen, ja, weet je, buitenlandsjournalistiek, het is leuk, maar niemand is geïnteresseerd in wat er in Afrika gebeurt. Ze kappen we mee. En ik moet toch mijn geld zien te verdienen. Van het boeken schrijven word ik volgens nog niet heel rijk. Ja. Wie weet, ik vind de journalistiek een heel prettig vak. Of heb ik het, denk ik, in de 10 jaar dat ik het nu doe wel aardig zien veranderen. Het wordt wel, lijkt wel steeds minder journalistiek. Activistischer, beetje onderwijzender of zo, opvoedender.
1: Je geeft in je boek ook best wel af op de journalistiek, op de Nederlanders en de Nederlandse journalistiek. Heel expliciet zeg je, Nederlanders zijn ook kritisch. Maar Nederlandse journalisten die zijn nog kritisch om het kritisch zijn. Want ze mogen niet kritisch gevonden worden. Conclusie. Mijn mond bijna uit in een soort. We moeten overal heel sceptisch en zuur over doen.
0: Nee, volgens mij wat ik geschreven. Als ik me er goed voor ogen heb. Het is al even geleden dat ik het geschreven heb. Dus het is altijd moeilijk om daarop terug te kijken. Wat ik volgens mij ergens mezelf laat opmerken. Is dat hij zit op een gegeven moment tegen een beetje een zure chef. Hij had met zijn chef buitenland een praatje willen maken op het bezoek aan zijn redactie. Maar de chef buitenland is op vakantie. Dus heeft hij ineens met de chef binnenland te maken. En die man die stelt allerlei kritische vragen zonder dat hij geïnteresseerd is in het antwoord. Dat is volgens mij de observatie die ik doe.
1: Ja,
0: ja, volgens mij ben ik nog vrij mild in mijn observaties. Het kan altijd erger, maar goed, waarom zou je? Je moet natuurlijk, iedereen moet je het licht in de ogen gunnen, vind ik.
1: Maar elk geintje is een seintje, toch?
0: Pardon?
1: Elk geintje is een seintje. Als in er zit een kern van waarheid. Waarschijnlijk wel een beetje in verhouding. Ja. Maar je knikt heel veel zeggen.
0: Het zou heel goed kunnen, mevrouw.
1: Als journalist in Zuid-Afrika. Probeer je dan niet al te zuur uit de hoek te komen of zo? Wat zegt dit over jouw werk?
0: Nooit zuur worden, nooit rancuneus en nooit bitter. Je moet altijd nieuwsgierig blijven, overal de lol van blijven inzien. Want anders hou je het niet lang vol. En dan is denk ik de journalistiek ook niet echt een goede plek voor je. Ik denk overigens wel dat het erg moeilijk is, zeker voor wat oudere journalisten die het al heel lang doen en misschien vast komen zitten op zo'n redactie. dat toch wel gauw cynisme dreigt. En daar moet je altijd voor waken. Cynisme, dat is, daar heb je echt geen ene reet aan. Je moet nieuwsgierig blijven.
1: Je gebruikt weer het woord vastzitten, net als bij Harderwijk. Komt er een punt, denk je, dat jij in Zuid-Afrika vastzit? En zo ja, wat dan?
0: Nee, ik denk dat ze me eerder gaan deporteren. Als ik te lang blijf op dit visum en niet een nieuw visum krijg. Nou ja, goed, ik ben daar geen permanente inwoner, dus ik moet altijd weer een keer weg.
1: Ja, en is dat een heel fijn...
0: Ik kan dat visum wel weggooien, mijn paspoort dan zit ik er vast. Maar dan kom ik er ook nooit meer uit. Als ze me vinden, dan sturen ze me, nou ja, noem eens wat.
1: Naar het Vreemdelingenlegioen.
0: Ja, of dan kom ik in zo'n... Dat doen ze tegenwoordig, het offshore van migranten. Voor een eiland, dan kom ik op een eiland voor de kust van Australië vast te zitten. Met allemaal andere arme stakkers. Die zijn gedeporteerd. Ja, wie weet.
1: Ja, maar even zonder gekheid. Is dat dan ook een soort fijne muur om achter te schuilen? Van ik weet dat ik hier niet dat ingesloten gevoel ga kunnen krijgen.
0: Ik vind het idee dat niets permanent is, vind ik een prettig gevoel geven. Je weet niet waar je morgen bent. Tuurlijk weet ik waar ik morgen ben, maar metaforische zin.
1: Ja, het staat niet allemaal zo in beton gegoten.
0: Nee.
1: Als dat het in Harderwijk stond.
0: Nee. Ik vind het wat prettig om een beetje onzeker te leven.
1: Ja. Nou, zometeen duiken we weer even wat verder dat boek in. Maar we gaan weer even naar de muziek. Anna Gabriela, denk ik.
0: Oh, ja, correct.
1: En welk nummer gaan we luisteren? We gaan er iets over uitleggen.
0: Ja, nee, ik kan hier wel trouwens iets bij vertellen als we nog tijd hebben.
1: Tuurlijk, ja.
0: Werner Herzog heeft ooit eens een hele mooie film gemaakt. Met beelden die niet van hem zijn. Dat kan volgens mij alleen hij. En die beelden... Die zijn geschoten door een echtpaar dat vulkanoloog was, beide. En best wel grote risico's nam om dicht bij die vulkanen te komen. Ik ben daarna van de film, dat is mij even ontschoten. Dat is misschien wel de mooiste film die ik ooit gezien heb. Althans in ieder geval in de laatste jaren. En daar zit dit nummer in. Dat heeft hij er waarschijnlijk onder gezet. En er gaat een enorme hartstocht uit van dat nummer. Richting Van Herzog naar dat echtpaar dat aan het einde van de film doodgaat. Omdat ze... onder vulkaanas of lava bedolven worden... omdat ze een beetje een stomme fout maken. Of althans... te dicht bij het gevaar komen te staan. En dat nummer, daar zit heel veel gevoel in. En dat kunt u nu gaan horen... en zelf ervaren, lieve luisteraar.

0: Tulo Decidiste van Anna Gabriella.
1: De nacht van EO.
0: We zijn hier al bijna een uur aan het praten met Kevin van Vliet. Deze nacht. Hij is de schrijver van het boek Jong en Eenzaam. Ook correspondent in Zuid-Afrika voor onder andere Trouw en het Financiële Dagblad. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Laten we weer even die literatuur induiken. Overal waar ik eens las over jouw boek, klonk de naam van Gerard Reven.
2: Ja, daar kom ik nooit meer vanaf.
0: Dat gaat je achtervolgen, zolang je nog schrijft, denk ik.
2: Ik heb besloten dat ik vadermoord moet plegen. Dat is de enige manier om hier ooit nog onder te kunnen vandaan te worstelen.
0: Reviaans, ja, ik vond het ook. Het boek deed mij heel erg denken aan. Misschien heb je het ook wel gelezen. Ik heb altijd gelijk van Willem Frederik Hermans. Je kijkt heel, heel zoekend.
2: Ik ken het van naam, ik heb het nooit gelezen.
0: Het heeft een hoofdpersoon waar je niet gek op wordt. Het is een beetje een nukkig type. Alles overkomt hem, maar ook in zijn nadeel. En hij geeft een beetje af op de wereld om hem heen. Altijd met de fles wijn in de hand. Die is in jouw boek ook nooit ver weg. Om het mensen te zeggen.
2: Ook een aardige dranklucht omheen.
0: Nou, een behoorlijke. Dat zijn Reven, Hermans, het zijn ook schrijvers waarvan de meeste mensen die nu op school zitten zullen zeggen, die boeken laat ik links liggen. Die boeken vind ik te ingewikkeld. Het ligt als over achter ons. Ik lees liever, hoe heet dat boek? Het Gouden Ei van Tim Krabbe. Een dunner literair werk. Wat is het aan dat Reviaanse, aan de grote drie-stijl, zeg maar, die jou zo aanspreekt?
2: Ze deinsen nergens voor terug. En wat ik goed vind aan zowel Hermans als Reven is dat ze hypocrisie blootlegden. En ik denk dat veel schrijvers toch geneigd zijn om in dat schrijverschap te gaan geloven, pretentieus worden, arrogant worden. En wat Hermans en Reven deden, is die gooiden zichzelf een beetje in de strijd. Die waren bereid om van zichzelf op te offeren om bepaalde eerlijkheid te benaderen. In zichzelf en in anderen. En dat vind ik een hele goede houding. En dat zie je terug in hun werk.
0: En daar ligt dan de aanname onder, dat als je alle pretenties weghaalt, dat je dan eigenlijk iemand overhoudt, die waar je helemaal niet zoveel mee kan, die helemaal niet zo aantrekkelijk is om in je buurt te hebben.
2: Terwijl Van Reven was bekend dat het een hele leuke man was, niet om se om mee in huis te wonen, maar wel om in je buurt te hebben. Wat je natuurlijk ook iets zegt, of mij iets zegt over de discrepantie tussen de stoeve figuur. Nou goed, hij was in zijn tv-optreden helemaal niet zo stoef. Dat was vrij hoffelijk. Maar de man die in zijn werk bepaalde grenzen durfde op te zoeken en over te gaan, en de vriendelijke buurman, want volgens mij heeft er even toch best wel wat mensen aangetrokken die op hem vielen vanwege zijn eerlijkheid en zijn, volgens mij had hij ook wel iets gastvrijs. Hermans ken ik persoonlijk wat minder. Ik heb ze persoonlijk allebei natuurlijk niet gekend, maar Reven ken ik persoonlijk een beetje vanuit zijn biografie en zijn brieven, zeg maar, gerust best wel goed. Hermans zou ik er eigenlijk niet zo goed van weten. Volgens mij was Hermans een wat stroevere figuur. Maar goed, het gaat natuurlijk om het werk. Het gaat jou om het werk. Ja. Omdat nu niet meer begrepen wordt of niet meer gelezen wordt, ik zou het eigenlijk niet weten. Het zegt me iets over de tijd, maar wat? Ik heb geen idee.
0: Nou, ik zat te denken, het begrip authenticiteit is iets wat heel hoog in het vaandel staat. Veel mensen willen, vinden het belangrijk dat je eerlijk bent, dat je je echte zelf laat zien. Ook op sociale media gaat het steeds meer. En als je een boek schrijft waarin Kevin van Vliet allerlei dingen meemaakt.
2: Die niet mogen.
0: Die misschien niet mogen, die niet wenselijk zijn. En daarin je net ook zelf vertelde, het is leuk om te spiegelen, om verschillende rollen aan te nemen. Dat is misschien iets wat niet helemaal meer strookt of zo. Met de lezerswens.
2: Ja, ik weet het niet. Is het niet ook van alle tijden? Misschien wordt het wel erger gemaakt door die technologische ontwikkelingen van de laatste tijd. En al die apps waar men tegenwoordig op sociaal zit te doen. Ik denk vaak, er wordt volgens mij, en dat zal iets zijn wat je in wel meer culturen ziet, maar er wordt toch over zaken gedacht, zeg maar, dood, ziekte, leed, geweld. Er wordt toch vaak een beetje, mensen hebben er geen geduld voor. En die kijken daarvan weg. Dus die hebben maar eigenlijk de helft van het leven zoeken ze op. En dat moet zijn geluk, gezelligheid en noem nog eens wat van die zaken. En die mensen die ontkennen natuurlijk de maatschappij. En ik denk dat daarom zo'n zoektocht naar authenticiteit is gedoemd om te mislukken. Dat is een mooi tragisch gegeven waar je als schrijver trouwens wel iets mee kan. Misschien moet ik daar toch wel eens wat mee doen. Lui die zoeken naar authenticiteit, maar op een soort muur van hun eigen goede bedoelingen stuiten. Ja, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik, ik, ik hoor het ook wel, dat de jeugd of dat jongeren zoeken naar authenticiteit. Ik neem aan dat er ook wordt gezocht naar zingeving, want de kerk is natuurlijk vrijwel helemaal uit Nederland verdwenen. Ik heb het over de christelijke kerk. Ja, er wordt gezocht, dus ja, dat is de naar het zelf, wie ben ik? Maar tegelijkertijd doet iedereen dat waarschijnlijk weer op zo'n ontzettend conformistische manier, met dezelfde taal en dezelfde dezelfde focus. Het is moeilijk om jezelf te vinden, maar ik denk dat je ervoor wel op de proef moet stellen.
0: Het motto van het boek, als ik het zo mag noemen, zo spoedt alles zich door het lot richting de ondergang. Ik denk niet dat een ander motto beter had gepast bij het boek. We hadden het al, het is een wervelwind en uiteindelijk storm je nou een hele ellendige kant op volgens mij in de laatste hoofdstukken. Dan wil ik toch even naar dat spanningsveld tussen Kevin van Vliet en Kevin van Vliet. Hoe verhoud jij je tot dat motto? Wat zegt dat jou?
2: Nou, ik heb het zelf geschreven. Dat is al goed om te... Dat is al een goede eerste observatie.
0: Wat ontzettend pretentieus, want je zet hem eerst aan het Latijn in het boek. Ja. En dan een vertaling erbij.
2: Nee, wacht even. Dit is dat andere motto. Je pakt me nu op mijn eigen... Ik zit er gewoon niet goed meer in. Het is een regel uit de Georgica, het landbouwgedicht van de Romeinse dichter Virgilius. Okay. Daar doelt u op.
0: Ja.
2: Dat is het motto en daar kan ik mij inderdaad goed in vinden. Heb ik dus niet zelf geschreven, zo briljant ben ik ook niet.
0: Is dat even rechtgezet?
2: Ja.
0: Wat zegt dat motto jou, de mens, Kevin van Vliet?
2: Het zegt mij dat, ik kan me er goed in vinden omdat ik het ook zo zie. We zijn geboren in een verloren strijd. Om er even aan te halen, de eerste 30 jaar van je leven leef je van je geboorte af. En de laatste 30 naar je dood toe. En ik zie het hele leven gewoon als een soort afloop. Betekent niet dat je bij de pakken neer moet gaan zitten. Maar dat, daarmee heb ik al vrede met heel veel zaken. En dat maakt het allemaal wat draaglijker.
0: Oh ja, waar kan je je bij neerleggen?
2: Als het morgen voorbij is, heb ik het leuk gehad. Nou ja, dat maakt het alweer wat makkelijker.
0: Maar dat kan dus alleen in een situatie waarin je weet dat de ondergang komt?
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat er ook wel andere situaties denkbaar zijn waarin je dat kunt doen. Maar ik vind het de verzoening met het naderend verval en de naderende ondergang van ons. En, nou ja, een beetje modern gezegd, de hele aarde erbij. Want we zijn natuurlijk, dat is de moderne idee, is dat wij de aarde naar de verdoemenis helpen. Ik heb het nooit kunnen toetsen, dus ik kan er niet zoveel zinnigs over zeggen. Maar dat die verzoening daarmee, vind ik, geeft mij rust. Niet dat ik vind dat je anderen iets aan moet doen, of de grond waar je op leeft moet vervuilen, of dat soort zaken. Maar er is een bepaalde onontkoombaarheid. En wanneer je daarbij neerlegt, dan worden veel zaken makkelijker. Kun je weer op iets anders focussen.
0: Dat hele nukkige, dat onvoorspelbare, het leven overkomt je, wat in het boek heel duidelijk een rol speelt. Nou, het is een stijlfiguur. Je hebt dat overduidelijk ergens anders ook gelezen en dacht, oh, hier kan ik wat mee, hier voel ik wat bij en daar haak ik op aan. Is het ook in zekere zin een soort schets van hoe het met jou had kunnen lopen als je je te veel overgeeft aan de romantische ideeën of aan te veel in je eigen hoofd zitten? Is daarom de hoofdpersoon ook Kevin van Vliet, zeg maar? Dit is een alternatief voor hoe het had kunnen gaan?
2: Ja, er zit wel een element in van zo had het kunnen zijn als het niet anders gelopen was. Dat heeft hij goed gezien, ja. Ik ga natuurlijk niet zeggen waar en wat en hoe, maar dat zit erin. Misschien sta ik een soort van fluitend aan de afgrond naar mijn eigen vernietiging te kijken. Hoewel het boek verder goed afloopt hoor, het gaat ook allemaal nergens over. Het zijn allemaal alles wat tegen zit, dat is allemaal betrekkelijk klein leed. Maar dat is volgens mij een juiste observatie, ja.
0: Klein leed, maar wel heel, heel ingrijpend en wezenlijk.
2: Klein leed kan, omdat het toch een soort binnen dat subjectieve heel absoluut is, kan ook klein leed heel overweldigend en pijnlijk zijn. Dus ik vind dat altijd zo achterlijk wanneer mensen zeggen van ja, wat erg dat met je vader of met je zieke tante of je zwaar gehandicapte zus zo erg. Ja, ik heb ook iets, maar dat valt er dan bijna niet. Dan denk ik van nou ja. Dat weet ik helemaal niet. Het kan natuurlijk zijn dat je relatie uit is en dat je helemaal in de ellende zit. Dat kan volgens mij misschien zelfs wel pijnlijker aanvoelen dan het verlies van een ouder. Dus ja, goed, altijd leed vergelijken, dat heb je eraan.
0: Ja, dus in die zin was het boek denk ik voor jou ook best wel een speeltuin. Hè? Lekker laten gaan.
2: De literatuur is een vrijplaats.
0: Ja, heerlijk.
2: Geen verantwoordelijkheid. Je hebt er geen verplichting om na te komen. Er zijn geen verwachtingen waar je aan tegemoet moet komen.
0: Ja.
2: Ik denk dat de literatuur of de kunst eigenlijk in brede zin, dat het een hele waardevolle vrijplaats is.
0: En er tegenover schrijf je stukjes in de krant. Ik hoorde je ergens zeggen, ik schrijf eigenlijk hele saaie stukken.
2: Ja, kijk, je wordt door die krant natuurlijk ook een beetje in een soort, je wordt een beetje gedresseerd. Ik zou het liefst helemaal vrij willen schrijven, maar er zijn natuurlijk bepaalde wensen vanuit de redactie, bepaalde rubrieken, bepaalde genres waar je...
0: Wat zou je dan willen maken? Als je een journalistiek stuk moest schrijven?
2: Ik zat net in de trein. Ik dacht wat nou leuk is, aangezien jullie het allemaal zo druk hebben met die migranten. Het is overal ter wereld trouwens, ook in Zuid-Afrika. Er gaat natuurlijk gewoon heel veel mis. En dan heb je een zondebok nodig. Ik zou die onderkant van de samenleving wel eens een keer willen schetsen vanuit de trein. Volgens mij als je 's nachts in de trein gaat zitten tussen, laten we zeggen, Amersfoort en Zwolle. En je gaat gewoon met een blik bier een beetje tussen de Polen en de Litouwers en de weet ik wat allemaal zitten. Heb je volgens mij een geweldig verhaal als je dat een week doet. Zulke dingen zou ik willen doen. Maar goed, dat past natuurlijk misschien wel ook wel in de kranten waar ik voor werk. Dat weet ik niet, ik heb het nooit voorgesteld. Maar dat moet je dan in totale vrijheid kunnen doen. Dus daar moeten geen regels aan worden opgelegd. En ik krijg van de journalistiek steeds meer de indruk, zeker als ik naar de televisie kijk, maar ook als ik bepaalde kranten opensla, dat het een invaloefening aan het worden is. Een beetje schabloon schrijven. Of ja, wat is zo'n ander populair woord, narratief denken. En het is natuurlijk het leukste, zeker in de journalistiek, als je totale vrijheid hebt om, ja, weet ik veel, maar lui die je anders nooit zou aanspreken op wijze die misschien een beetje ongepast zijn in de journalistiek. Maar die toch een soort waarheid openbaren, om het maar eens een mooi christelijk woord te gebruiken. Zoiets lijkt me wel leuk, ja. Moet ik misschien maar gaan doen.
0: Ben je dan niet bang dat die drang tot spuitkak, dat die dan verdwijnt als je dat in het journalistiek wel kwijt kan?
2: Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat er altijd een deel van jezelf is dat je... Ja goed, dat weet ik eigenlijk niet. Moet ik over nadenken. Er is natuurlijk altijd reden om te kakken. Daar komt het eigenlijk op neer. Of dat dan in de trein is of in een redactiekantoor of in Zuid-Afrika. Er moet altijd een keer wat naar buiten.
0: Lijkt me mooie woorden om het uur mee af te sluiten. Dankjewel dat je er was, Kevin van Vliet. Boek Jong en Eenzaam is te verkrijgen bij de Betere Boekhandel. Zometeen het nieuws van 3 uur. En daarna zijn wij terug met de Nacht van EO.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vandaag vanwege de hitte. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers in Duitsland nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK heeft Kroatië zojuist met 1-0 gewonnen van Panama. Het enige doelpunt werd gemaakt door invaller Ante Budimir. Eerder vannacht speelden Engeland en Ghana gelijk. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. En gisteravond won Portugal van Oezbekistan met 5-0. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag is er opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Donderdag wordt het nog iets warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Wat denk jij? Houdt het helemaal op de dag dat je voor de laatste keer je ogen sluit? Of is er meer tussen hemel en aarde, bijvoorbeeld een leven na de dood?
3: Joanna van Langevelde. De Nacht van EO.
2: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. Het komende uur gaan we dus stilstaan bij die grote vraag: is er leven na de dood? En dat doen we met de ongelofelijke podcast. Daar schuift deze keer theoloog Reinier Sonneveld aan bij journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas. Sonneveld denkt veel na over wat er na dit leven gebeurt. Als kind had hij namelijk zelf een bijna doodervaring en later verdiepte hij zich verder in wetenschappelijke onderzoeken naar dit fenomeen. En interessant, er zijn dus echt heel veel onderzoeken naar dat fenomeen gedaan. Maar wat valt er nou echt over te zeggen? Nou, volgens Reinier is dat behoorlijk wat. Hij is er stevig van overtuigd dat er leven na de dood is en dat uiteindelijk iedereen naar een hemel gaat. Het klinkt prachtig. Maar is het daarmee ook niet te mooi om waar te zijn?
4: Reinier Sonneveld, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat je er bent. We zitten in de vakantietijd. Maar dat is niet een tijd zonder gevaren. Blijkt ook uit jouw eigen leven. Tja. Want het was op vakantie dat jij een bijna doodervaring kreeg, toch?
5: Ja, laten we er meteen mee beginnen.
4: Ja, met de deur in huis. Met de deur in huis.
5: Wil je nog teasen? En dan, prima. Ik was 10. 1988 hebben we het over. We waren inderdaad op zo'n campingvakantie in Frankrijk geweest. Dat er ging met een Lada. Reden we terug.
4: Een Lada. Dat is zo'n Russisch
5: soort tank met op 4 wielen, zeg maar. We waren op de terugweg en we parkeerden op een van die parkeerplaatsen in Noord-Frankrijk. En in die tijd waren daar geen wc's, zeg maar. Dus dat of hele gore van die gaten in de grond.
4: Nee, die waren berucht, dat klopt.
5: Ja, en dus ik dacht, ik moest nodig naar de wc. Dus ik dacht, dat ga ik niet doen. En toen ging ik even achter een muurtje. En toen ik terugklauterde, toen had ik hier een soort felle tik, voelde ik.
4: Alleen op je hand?
5: Op mijn hand. En ik snapte niet wat het was, of besteedde niet zoveel aandacht aan. Dat was een klein bloeddruppeltje. En toen, 20 seconden later, toen ik bij mijn ouders terug was, raakte ik in een... Ja, mijn moeder is kinderverpleegkundige en zij beschrijft het als een heftige shock. En ze heeft veel kinderen zien sterven in haar tijd als verpleegkundige. En zij dacht meteen, dit is foute boel, dit gaat helemaal mis.
4: Oh, wauw.
5: En achteraf, bleek het, echt een paar dagen later is dat pas duidelijk geworden, want ik had niks gezien, dat het een aspisadder was. Dat is de giftigste adder die, of de giftigste slang überhaupt die in het wild in Nederland of in Europa rondzwermt.
4: Dus we hebben dus dat soort slangen gewoon in Europa. Je denkt
5: ja,
4: dat
5: en als kind kun je daaraan sterven. En uiteindelijk waren de klachten ook.
6: Volgens overlevering is Cleopatra gestorven aan een aspisadder, volgens mij.
5: Nou, bijvoorbeeld, dus het is de beruchte adder, zal ik maar zeggen. En als kind kun je er zeker aan sterven. Maar ik vond het, ik had het, en dat is een deel van het rare van dit deel van het verhaal. Ik had het prima. Dus ik zat in een soort zachte witte wereld. De kleur leek een beetje op die witte streepjes daar. Dat is een beetje een gek detail.
4: Witte streepjes maar, in de studio.
5: Het was een zachte wereld waar ik heel graag wilde blijven. En pas een jaar.
4: Jij zat in die shock, zeg maar.
5: Ja.
4: Jouw moeder als verpleegkundige die herkende dat gelijk.
5: Ja, en die schrok heel erg.
4: En die schrok heel erg. Ja. En jij zat ondertussen, terwijl je dus eigenlijk bijna dood aan het gaan was, zat jij in een hele andere.
6: In iets wat leek op deze podcaststudio. Hoor ik je niet zeggen.
5: Het licht leek een beetje op die streepjes. Ja. Dat is het enige. Maar ik heb pas 30 jaar later iets gezien waarvan ik dacht, hey, dat lijkt er het meest op wat ik tot nu toe heb gezien. Dat was namelijk in de laatste, het is een beetje bizar, maar in de laatste Harry Potter film sterft Harry Potter op een gegeven moment. En dan komt hij inderdaad ook in een van de laatste scènes, komt hij, spoiler. Spoiler. Komt hij inderdaad ook in een soort hele licht zacht witte wereld. En, en toen ik dat zag, toen dacht ik voor het eerst van, hey, dit lijkt behoorlijk op waar ik was. Als
4: en je had een soort vredig gevoel eigenlijk.
5: Ik had een heel vredig
4: ondanks
5: gevoel.
4: Ondanks dat je zo denkt, je hebt pijn of wat dan ook.
5: En toen hoorde ik, als het ware van achter de horizon, mijn moeder op hoge toon eisen dat ik terug zou keren. En dat heb ik toen een beetje zo gedaan. Van, als mijn moeder dat zegt, dan ga ik me terug.
4: Maar je wilde eigenlijk niet terug?
5: Ik wilde niet terug. Het was daar fijn. Een paar dagen later in het ziekenhuis gebeurde weer iets raars. Toen ik had allerlei. Het was gewoon één groot drama. Ik zat vol met slangen en ik werd geopereerd.
6: Nog steeds vanwege die beet?
5: Nog steeds vanwege die beet. Dus ik heb daar. Dus dat was toen in het havenziekenhuis in Rotterdam. Want dan zijn ze gespecialiseerd in gekke dingen. Toen werd ik geopereerd onder volledige narcose. En wat er gebeurde is dat ik. Dat was voor mij als kind heel intuïtief en niks raars aan eigenlijk. Maar ik ging een beetje boven mijn lichaam zweven. En ik zag wat ze deden en zag er ook een aantal details van. Bijvoorbeeld dat de hoofdarts Engels sprak en dat er iets misging. Dus dat was op een gegeven moment een soort paniek. Mm. En ik ging dat toen ik bijkwam van de narcose, ging ik dat gewoon vertellen aan de verpleegkundige. Van dit en dit is gebeurd. En die vond het allemaal wel heel interessant. We hebben het over 1988, waar het woord bijna doodervaring en al die dingen.
4: Dat was toch helemaal niet bekend?
5: Bijna geen cultureel fenomeen. Dus ergens in eind jaren 70 zie je het eerste onderzoek daarover opkomen. En toen een paar uur later stond er een hele klas met medicijnstudenten aan mijn
4: bed.
5: Die dachten, wat is hier aan de hand?
4: Hij was onder narcose. En hij heeft toch van alles meegekregen.
5: Ja.
4: En de narcose heeft goed gefunctioneerd. Want dat kan natuurlijk ook heel verschrikkelijk zijn als narcose niet goed werkte. Waardoor je
5: dus ik had geen pijn.
4: Maar je zag jezelf eigenlijk liggen.
5: Ja, en ik zag er allerlei details van die je niet kan weten, zeg maar. Dus dat maakt het.
4: Wat voor soort details dan?
5: Bijvoorbeeld dat het een Engelstalige arts was. Dat was vreemd, zeg maar. Dat was opvallend.
6: Die had er niet. De scepticus ga uithangen. Die had er niks tegen je gezegd voor de operatie.
5: Dat kan natuurlijk. Dus ik hoef dit niet in een soort bewijsvoering te leggen. Maar het was op zijn minst op dat moment opmerkelijk. En je kunt inderdaad, als je wat sceptisch bent, kun je allerlei ad hoc verklaringen kun je mee komen. Van eigenlijk heeft hij al tegen hem gepraat.
6: Handel met voorkennis.
5: En heeft hij iets tegen hem gezegd? Of is er ergens op een andere manier duidelijk geworden wat er misging tijdens die operatie?
4: Je wist dus ook dat er iets misging. Ja. Wat er misging, dat kreeg je allemaal mee.
5: Ja, dus er was een soort bloeding. En dat.
4: Dachten, hoe kan deze jongen dit allemaal weten?
5: Ja. Mm. Dus het was op zijn minst opmerkelijk voor die verpleegkundige.
4: Ja.
5: En dus dat had geen naam in die tijd. Dus ik heb er met het gezin over gepraat. Ik heb er toen met de dominee over gepraat. Die het meteen heeft weggewimpeld als iets wat onmogelijk is. Want dat kan niet. We kunnen niet communiceren met de hemel.
6: Nee, alle onderzoeken laten zien dat orthodoxe protestanten en atheïsten de minst gelovige mensen zijn als het gaat om dit soort verschijnselen.
5: Nee, zeker.
4: Maar het is ook interessant dat jij erover vertelt. Dat je bent als schrijver ook bekend om je rationele benadering. Van thema's. Mm-hmm. En dit is niet iets wat mensen natuurlijk associëren met rationele mensen. Maar goed, jij benadert dit onderwerp ook op die manier. Namelijk ook door wetenschappelijke onderzoeken en zo die je daarna ging uitpluizen. Mm-hmm. Gaan we het zo over hebben. Ik vroeg me nog wel af, ook als rationele man die je nu bent. Ja. Heb je ook niet heel vaak gedacht, ja, maar dit was misschien een soort kinderlijke fantasie van mezelf, die episodes? Of ben je nog steeds ervan overtuigd, er gebeurde echt veel meer?
5: We hebben het over 37 jaar geleden. En dus herinneringen worden ook weer gekleurd doordat je het vertelt en al die dingen. Dus,
6: dat is ook zo, ja.
5: Wat voor mij heel belangrijk is dat ik er verder over ben gaan lezen. En dan, het zijn zulke massa's mensen die dit soort ervaringen meemaken. En voor mij was het maar een hallucinatie in mijn geval. Weet je wel? En het is ook, als je de meeste getuigenissen over bijna doodervaringen leest, was het een hele beperkte en kleine ervaring. Hmm. De meeste ervaringen zijn veel nauwkeuriger, veel preciezer, hebben veel meer effect op levens dan mijn kleine ervaringje. Maar het onderzoek verschilt over hoeveel mensen dit ergens in hun leven meemaken. Maar dan de schattingen gaan tussen de 4 en 20%. Weet je wel? Dat zijn
6: mensen die in narcose komen of zo.
5: Nee, alle mensen.
6: Alle mensen. Oh ja.
4: Heb je echt over miljoenen mensen?
5: Ja, tegen de miljard zit je dan zelfs op een gegeven moment. Hè. Dus dat zegt massa's zijn dat. En ik merk dat ook op het moment dat ik dat voor een zaal vraag. Van wie durft te vertellen dat hij zoiets heeft meegemaakt? In elke zaal zijn er een paar.
6: Het is echt niet bijzonder eigenlijk. Hè? Want ik denk dat ik jaren geleden, dat boek las van Pim van Lommel. Eindeloos bewustzijn.
5: Die was voor mij heel belangrijk.
6: Precies, dat is degene die in Nederland dat eigenlijk. Ja.
5: Op
6: de kaart heeft gezet.
4: Hij was een cardioloog, hè?
6: Ja, die inderdaad. Ja, verhalen begon te horen en verzamelen.
5: Cardioloog die op een gegeven moment merkte gewoon dat inderdaad, er zijn patiënten die onder gecontroleerde omstandigheden bijvoorbeeld geen hartslag hadden en ook regelmatig officieel hersendood waren, dus een platte lijn op de hersenscan hadden en gereanimeerd werden, terugkwamen met heel gedetailleerde verhalen. Ja. En dacht van ja, dat moet ik toch eens een keer gaan onderzoeken.
6: Het is als een artikel in de Lancet nog geworden. Hè?
5: Zeker.
6: Dat gezaghebbend journal.
5: Ja. Zeker. Ja. Zeker.
6: Ja. Ja, nou goed, maar ik haak er even op aan dat je net zei dat het wel kwetsbaar is om erover te praten. Als je in een zaal vraagt wie heeft dat wel eens meegemaakt. Dat kwam ook uit het boek van Lommel, herinner ik me.
5: Zeker.
6: Dat mensen, en dat herken ik veel mensen wel, die bijzondere ervaring hebben of dit nog eens of iets anders. Het is teer op een bepaalde manier. Het doet heel veel met jezelf. Ja. Je hebt niet zo'n behoefte dat mensen dan een beetje kritisch gaan zitten evalueren van buitenaf of daarom lachen of je wegzetten als een gekkie of wat dan ook.
5: Ik merk dat speelde voor mij als 20er en 30er heel erg. Zeg maar. Dus ik was er heel zuinig mee om dit te delen binnen. Want inderdaad, voor je het weet word je weer als gekkie. Word je weer of daar ben je gewoon bang voor. Dat geldt voor heel veel van dit soort ervaringen.

0: Want inderdaad, voor je het weet, word je weer als gekkie. Ja. Word je weer, of daar ben je gewoon bang voor. Dat geldt voor heel veel van dit soort ervaringen inderdaad. Mm-hmm. Het is voor mij nu lang genoeg geleden. En en ik heb er veel over gelezen. Ik ben een van de paar honderd miljoen die met zo'n verhaal. Ja, dan op een gegeven moment toch.
1: Heb je rationeel bewapend.
0: Ja, ook wel. En het. Ja,
2: en je staat dus niet alleen.
0: En dan kunnen mensen allemaal wel prima dogma's of vooroordelen hebben dat allemaal onmogelijk kan. Ah. Maar dan denk ik, ja, jongens, de ervaringen zijn toch vaak wat sterker dan dogma's. Ja,
2: precies, daar wij hebben natuurlijk ook best veel niet-gelovige of atheïstische luisteraars als podcast. En je schrijft ook dat Nederland in de top 10 meest sceptische landen staat als het gaat om het leven na de dood. Ik geloof 40% van de Nederlanders, dus dat is niet de meerderheid, die gelooft. Dat er geen leven na de dood is. Dat is wat dat betreft zit ook wel in een land waar het meest, misschien wel een van de meest.
0: Ik denk dat we de noodzaak gewoon wat minder voelen, zeg maar. En de urgentie daarvan. Er is een hele sterke samenhang tussen welvaart en religiositeit. Nou ja, dat. Ja.
2: Ja, je schrijft ook.
0: We zijn een van de meest welvarende en gelukkige landen.
2: Ja. We brengen onze meeste dagen door in een milde ontkenning van de dood. Ja. We denken er vaak gewoon niet eens over.
0: Ja. En ik. Ja, ik moet. Nou ja, ik verlang wel naar een hiernamaals. Bij vlagen. Het is niet iets wat me elke dag bezighoudt. Mm. Maar ik zou wel heel graag willen dat er een hiernamaals is. Ja.
1: Komt dat door die ervaring of staat dat er meer of meer last van?
0: Laat ik wat vertellen. 2 weken geleden is een vriend van ons overleden, Fred. En dat was een bijzondere man. Hij heeft een jaar of 10, 15 op straat geleefd. Hij kwam uit Nigeria, was een vluchteling. Mm-hmm. We hadden bijna wekelijks contact. Dus dan spraken we elkaar even. En, ja, het was een leven wat op heel veel manieren kapot is gegaan, zeg maar. Het was een ontzettend gulle, vriendelijke, ook getalenteerde man. Maar op een gegeven moment kwamen de heksen, zoals hij dat noemde. Oftewel de schizofrenie kwam.
1: Oh ja.
0: En hij ging op straat leven, raakte goed verslaafd. En dat is een zo onafleven geworden. Dus wat werd de begrafenis? Er stonden 3 zorgverleners en ons gezin.
2: Wauw.
0: En dat is zo, ja, dat is zo verdrietig, zeg maar. Dat een leven van iemand waar zoveel in zit, zeg maar, zoveel potentie, zoveel talent, zoveel. Het was echt een hele gulle man. Dat zo moet eindigen. Dat je met z'n zessen bij zo'n graf staat. En een paar van zijn gedichten voorleest. En dan zegt van ja.
1: Onaf, zeg je.
0: Het is onaf. En er is heel veel onaf in dit leven. En dan hebben we het ook over gewoon het diepe onrecht. Wat er gebeurt. Van de 1000 verkrachtingen. Wordt er 6 worden veroordeeld.
2: 6 van de 1000.
0: Nou ja, dat is. Als je dat even naar alle mogelijke soorten onrecht doortrekt, zou ik maar zeggen. Er is zo'n zee aan dingen die hier in dit leven gebeuren, wat niet wordt afgerond in dit leven. Ja. En dat gaat over gemis, dat gaat over onrecht. Het verhaal is in heel veel gevallen fundamenteel niet af.
1: Ja.
0: En dat doet mij wel, bij mij op zijn minst, een heel diep verlangen.
2: Je schrijft ergens, het is bijna een morele plicht om te hopen op een hiernamaals, omdat je er is zoveel leed en ellende. Wat anders zeker niet wordt verzoend.
1: Of zoveel goeds wat niet wordt beloond.
0: Exact. Dus er is nou zeker in gevallen van groot onrecht. Voel ik een urgentie om dat te kunnen zeggen.
2: Dat
0: van op een dag, Fred, zul jij dat dochtertje wat je al 30 jaar niet hebt gezien, wat je hebt achtergelaten in Nigeria. Dat was voor hem ook een diepe troost. Hè, dat hij haar op een dag zou zien. Zeg maar. Het was een gelovige man. Hij had een zoontje ook in Nigeria verloren. Mm-hmm. Ik gun zo'n man zo erg dat hij verder kan met zijn gedichten. Dat hij zijn dochter op een dag weer ziet. Dat hij weet dat hij zijn zoon weer ziet. Dat is zo'n. En dat geldt natuurlijk. En dit is een heel typisch onafleven, zal ik maar zeggen. Maar we hebben allemaal dit soort verhalen.
1: Ja. Ja. Dus de gedachte aan een hiernamaals brengt ook een zekere, hoe zou ik het zeggen, rechtvaardigheid in het bestaan. Want wat je beschrijft is in zekere zin ook onrecht. Hè? De goede dingen die niet beloond worden, levens die niet af, waar nog zoveel in zit. Onrecht dat niet bestraft wordt.
0: Zeker. En ik ben een gelovig jongen. En dan speelt ook nog de vraag, wat doet God met al dat onrecht? Uh-huh. Nou, ik kan dat niet rijmen. Er is geen onderwerp wat ik meer heb bestudeerd dan de vraag waarom laat God het lijden toe.
2: Je hebt ook een boek geschreven, Stilte van God. Dat gaat hier over.
0: Precies. Ja. En alle

0: alle antwoorden die erop bedacht zijn, vind ik fundamenteel tekortschieten. En het klopt gewoon niet. En dat is een echte vraag. Waarom, als er een goede God is, is er nog steeds lijden? En het enige wat ik ervan kan maken is, oké, het klopt hier niet. Maar ik kan op zijn minst hopen dat er wel dingen gaan genezen. Dat er wel dingen hersteld worden en verzoend worden in een leven na dit leven. Dan klopt het hier nog steeds niet. Maar kan het wel in het verhaal van een mens uiteindelijk genezen.
1: Maar je legt nu ook een beetje ook je drijfveer op tafel. Dat is mooi. Tegelijkertijd kan een sceptisch stemmetje mij dan denken. Oké, maar Reinier, jij wilt dus zo graag
2: dus major wens denken.
0: Ik heb een major bias, thinking. Om het maar in het Engels te zeggen. Ja, zeker.
1: Dan zoek je het narratief bij elkaar. Dan zoek je het bewijsmateriaal bij elkaar. Omdat je dit zo graag wil.
2: Zo ontzettend graag wil. En niemand kan je dat kwalijk nemen. Wie wil dat niet? Maar het is natuurlijk ook in onze westerse cultuur, misschien de mens als geheel, maar zeker bij ons is dat gecultiveerd, een diepe scepsis tegen alles wat we graag waar willen hebben. Zeker. Want dat zal wel niet kloppen.
1: Nou, ik zei ook in mijn intro, het klinkt haast te mooi om waar te zijn natuurlijk. Maar hoe denk je erover?
0: Hoewel ik dan meteen denk van, ach, waarom zou de waarheid niet voor een keertje mooi zijn?
2: Ja, nee, dus dat, het is ook niet, het is ook niet een, die scepsis is ook niet per se een goed filosofisch argument. Ja. Zo van, je wil dat het graag klopt. Dan zal het wel niet kloppen. Maar het is wel een heel sterk, hoe zal ik het zeggen, levensgevoel. Of een zeker wantrouwen, een zeker terughoudendheid. Laten we dan niet te snel denken dat het
0: en terecht,
2: goed
0: hè? Want we kletsen onszelf heel veel een bepaalde kant op. En we zitten heel veel voor onszelf te rechtvaardigen. Laten we het maar eens onderzoeken.
1: Laten we maar eens onderzoeken, inderdaad.
2: Ja, dat moet doen.
1: Misschien beginnen bij die bijna doodervaring. Ja. Jij hebt het zelf meegemaakt, dat vertelde je net al. Maar het interessante is dat er dus best wel verbazingwekkend veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Misschien ook wel net werd Pim van Lommel aangehaald als een van de eerste bekenden. Ja. Wereldwijd ook eigenlijk die dit ging doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel artsen met name die dit soort verhalen tegen zijn gekomen. Ja. En daarom dachten ik ga hier onderzoek over doen.
0: Zeker.
1: Want volgens mij echt honderden onderzoeken.
0: Ja, het ergens tussen de 300 en 400 gewoon goede wetenschappelijke deugdelijke onderzoeken. En wat er onder andere uitkomt, en dat is heel fascinerend, is dat het in alle culturen, onder alle mogelijke soorten mensen, zou ik maar zeggen, voorkomt. Dus er is geen enkel, weet je, gelovigen maken het niet vaker mee dan atheïsten. Heiligen maken het niet vaker mee dan criminelen. Jongeren niet meer dan ouderen. Mannen niet meer dan vrouwen. Rijk, alles. Dus iedereen overal kan dit meemaken.
1: Ja. En dat is bijvoorbeeld anders dan bijvoorbeeld reïncarnatie, waar je ook vergelijkingen mee maakt. Dat lijkt vooral voor te komen, dat soort ervaringen in bijvoorbeeld India of landen waar ze daarin geloven. Nou ja, maar dit is veel algemener.
0: Dat is inderdaad wel een verschil. Dus ook reïncarnatieverhalen zijn stevig onderzocht. Wel veel minder dan bijna doodervaringen. Maar daar is wel een interessante groep publicaties over. Maar het grote verschil is inderdaad dat vooral speelt bij mensen die al in een cultuur zijn waarin reïncarnatie wordt geloofd.
1: Ja.
0: En bovendien dat die verhalen een beetje geskewd zijn. En wat ik bedoel is dat het zijn verhalen van kinderen die bijna altijd via tolken tevoorschijn komen. En het gaat bijna al die verhalen gaat over een wat rijker verleden. En vaak dat mensen door gewelddadigheid zijn.
2: Ik wil zeggen, je komt bijna nooit iemand tegen die putjes scheppen was in een vorig leven. Bijna altijd de Egyptische koningin of zo.
0: Nou ja, dat valt dus wel mee. Dus zo extreem is het niet. Okay. Maar het is wel altijd wat rijker en door geweld. Of heel vaak door geweld. Dus dat maakt het wat verdachter.
1: Wil niet helemaal, nee.
0: Dat maakt het wat verdachter, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dan voel je een culturele bias, zoals dat dan heet. Die speelt bij bijna doodervaringen niet.
2: Nee.
0: En dat maakt het ook onmogelijk dat het in alle gevallen via culturele overdracht of via. Maar ook gewoon mijn eigen verhaal. Weet je wel, bijna doodervaring was onbekend in mijn gereformeerde jeugd. Dat was gewoon geen fenomeen. Nee, er was geen woord voor.
2: Er zat niemand op te wachten.
0: Er zat en niemand op te wachten en we kenden het gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus dat
2: de eerste reactie was scepticis.
0: En de eerste reactie was ook scepticis. En ik hield gerust 15 jaar mijn mond. En dus er is ook niet een soort, anders dan bij reïncarnatieverhalen vaak. Er is ook niet, ik kon niet een soort status ontlenen aan mijn verhaal, zou ik maar zeggen.
2: Nee.
0: En dat speelt nog steeds.
2: Want kan ik bevestigen, dat is in die kringen zeker niet een iets wat geaccepteerd wordt of leuk gevonden. Of.
1: Nee.
0: En omdat wat het spannendste, of dat is. En dan zijn er heel veel gekke dingen, dus aan bijna doodervaringen. Dus wat het spannendste is, daar hebben we het al een beetje over gehad, dat het. In veel gevallen gaat het dus over mensen die onder gecontroleerde omstandigheden klinisch dood zijn. Oftewel controleerbaar. Dus dan hebben we het er gewoon over een platte lijn bij de hart en een platte lijn bij de hersenen.
1: Ja, dus die waren gewoon net als jij in het ziekenhuis.
0: Ja. Bijvoorbeeld, en krijgen daar een hartaanval, worden gereanimeerd. Of het gaat om mensen onder volledige narcose. Die vervolgens beschrijven dat ze in die omstandigheden een zeer helder bewustzijn hebben. En dan een aantal dingen meemaken. Dus er zijn een aantal standaard elementen bij bijna doodervaringen. Dus ik heb een heel beperkte meegemaakt. Maar wat je heel vaak hoort, zijn mensen die in een soort tunnel gaan naar een lichte wereld.
2: Dat hoor je
0: heel
2: veel, hè? Ja.
0: Die hoor je heel veel. Dat is ook een cultureel cliché geworden eigenlijk. De tunnel van licht.
2: Dus dat is een beroemd schilderij van Jeroen Bos, geloof ik.
0: Jeroen Bos al, dus dan zitten we al 5-6 eeuwen geleden. Heel veel mensen zien ook hun leven als een film aan zich voorbij gaan. Ook dat is een cultureel cliché geworden, maar dat is gebeurd.
1: Ja. Maar dat is dus ook wat mensen echt ervaren.
0: Ja, dus als je de precieze getuigenissen... Dus er zijn een aantal databases online waarin je de precieze getuigenissen kunt lezen. En deze is heel interessant, want mensen beschrijven het niet als een film, maar dat ze hun hele leven in één keer waarnemen. Dus dat is dus niet lekker in normale aardse taal. Dat is eigenlijk iets wat normaal niet kan. En dan beschrijven ze ook dat ze alles tegelijk voelen wat ze in dat leven hebben gevoeld. En dan nog gekker, dat ze ook nog weer alles tegelijk voelen wat anderen daarbij hebben gevoeld. Dus en daar zit ook
1: wat ze anderen hebben aangedaan, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld. Dus dat is niet altijd een prettige ervaring. Alleen, wonderlijk, er zitten bij bijna doodervaringen, komen even wat dan een beetje neutraal gezegd in het onderzoek, lichtwezens worden genoemd. Die veel mensen identificeren met de goden uit hun eigen cultuur. Dus een hindoe heeft het vaak over Krishna. En een christen of iemand uit de westerse cultuur, die heeft het vaak over Jezus. Die beschrijft dat die daarbij is, bij die ervaring. En die dat als het ware in een soort liefdevolle context plaatst. Dus het is nooit traumatiserend, die ervaring. Maar het kan wel serieus pijnlijk zijn.
1: Okay. Omdat het confronterend kan zijn.
0: Omdat je voelt
1: wat je een ander hebt aangedaan, bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker.
1: Dat zijn de elementen die dan langskomen. Ja. Ik vind het dan bizar dat het ook zo'n cultureel cliché is geworden. Want net als de tunnel, waar Jeroen Bos inderdaad al over schilderde. En ook die, je hele leven voor je ogen voorbij flitst. Dat is ook een soort cultureel cliché geworden. Terwijl er een soort taboe op dat onderwerp was. Mensen er niet vrijuit over spraken.
0: Ja, ergens niet zo gek. In elke familie zit er één, zal ik maar zeggen. Die zoiets heeft meegemaakt. Dus op een gegeven moment gaat het vuurtje wel lopen.
1: En er is in de literatuur, de onvermijdelijke Plato. Die komt vaker bij ons langs. Maar die heeft er volgens mij ook al over geschreven. En het gebeurde dus wel incidenteel wel.
2: Maar wat zegt dat dan? Want je noemt het niet van iets bijna doodervaringen. Dus het zijn allemaal mensen die nog althans niet na kunnen vertellen. Ja. Is het een ervaring van gene zijde, of toch een ervaring aan deze kant van het graf? Iets in de hersens. Dus het feit dat iedereen ze kan hebben, zegt misschien ook iets dat we gewoon biologisch allemaal redelijk op dezelfde manier gewired zijn. En
0: zeker.
2: Dat er onder zuurstofgebrek en nog wat dingen, dingen gebeuren in de hersens. Je wijst op die platte lijn, maar ik lees ook wel studies die zeggen maar je weet nooit helemaal zeker natuurlijk of die ervaringen zelf misschien toch net voordat die lijn plat werd of net daarna weer zijn. Hè? Je hebt zelf natuurlijk niet het schermpje voor ogen, waar je precies kunt meten wanneer mijn ervaring kwam.
0: Laat ik een paar voorbeelden noemen.
2: Er zijn wel vragen bij te stellen natuurlijk.
0: Zeker,
2: wat is het nou precies?
0: Zeker.
2: Je hoeft niet te ontkennen dat mensen die ervaringen hebben.
0: Zeker.
2: Maar wat is het nou precies?
0: Dit is zeker een punt. En dan is het inderdaad goed om even in te zoomen op die verhalen. Dus van mensen die officieel hersendood zijn en waar ze dan mee terugkomen. Want het fascinerende is dat ze dus vaak terugkomen met verhalen. Ja, ik heb mijn eigen platte lijn gezien. En er worden ook regelmatig groepen vergeleken van mensen die wel of niet een bijna doodervaring hebben gehad. Mm-hmm. En die mogen dan hun eigen reanimatie beschrijven.
2: Oh, ja.
0: En dan zie je inderdaad dat mensen die geen bijna doodervaring hebben gehad, dat heel rommelig en onnauwkeurig doen. En mensen die wel een bijna doodervaring hebben gehad, en dat dus bijvoorbeeld door een uittredingservaring, dat zelf hebben beweerd te zien, extreem nauwkeurig daarin zijn. Dus er gebeurt... En dan komen we wel op een gebied dat wat niet lekker meer is
1: te verklaren.
0: Niet lekker meer is te verklaren. Of een ander fenomeen. Er is een heel boek verschenen over blinden die vanaf hun dood of vanaf hun geboorte blind zijn.
2: Ja.
0: Die opeens tijdens een bijna doodervaring zien. En dan zeer nauwkeurig van alles meemaken. Of doven die zeer nauwkeurig opeens allemaal dingen horen. En
2: fascinerend,
0: En dat zijn zulke...
1: Dat is bizar.
0: En daarbij
1: dus dan lijkt het alsof de zintuigen opeens werken. Want dat is volgens mij ook iets wat in die verhalen telkens gezegd wordt. Ja. Dat je zintuigen een soort van overdrijf zijn.
0: En dat kan je dus ook niet lekker verklaren met een... Want het is echt een soort hyperbewuste staat. Mensen beschrijven het ook vaak als een hyperreële werkelijkheid. Ja. Dus er lijken veel meer kleuren te zijn dan in, maar veel meer klanken. Alles is... Dus veel mensen komen terug met het gevoel dat dit echte leven de droom is. Zeg maar. Dat het daar echter dan echt is.
2: Maar dat klinkt wel heel erg Plato, ja.
0: Dat klinkt heel erg Plato. Ja, ja, ja. En het lijkt er heel goed op dat Plato een aantal mensen heeft gesproken die zoiets hebben meegemaakt. Want dat is zo erg. Ja, dat is heel erg Plato.
1: Maar dat is interessant wat je zegt. Dus dat is eigenlijk het omgekeerde van wat mensen verwachten. Dus je maakt zoiets mee. En je krijgt dan, stel dat je erover vertelt, zoals jij gedaan hebt, je krijgt dan de logische vraag van ja, maar Reinier, heb je dat niet allemaal verbeeld? Jij zegt de meeste mensen die zo'n bijna doodervaring hebben gehad, die denken nee, het is omgekeerd. Het is juist echter dan wat ik hier meemaak.
0: Nou ja, en dat maakt een aantal alternatieve verklaringen. Dus wat je regelmatig mensen hoort zeggen is van ja, dit is gewoon wat er gebeurt als bent hersenen op zuurstofgebrek.
2: Bijvoorbeeld.
0: Dit lijkt op, en dat is ook. Er zijn overeenkomsten met mensen die paddo's gebruiken, bijvoorbeeld. Of die DMT slikken, dat is de werkzame stof in de ayahuasca. Er zijn een aantal overeenkomsten. Alleen een van de grote verschillen is dat hallucinaties of de visioenen die opgewekt worden door drugs, bijvoorbeeld, dat die veel warriger zijn. En niet hyperrealistisch. Dus bijna altijd bij hallucinaties heb je een besef. Dit is niet echt. Er zit een soort warrigheid in. Mensen spreken ook iedereen en alles tijdens hallucinaties. Dus ze kunnen van Michael Jackson tot Taylor Swift, zeg maar. Terwijl specifiek bij bijna doodervaringen het vrijwel exclusief over overleden geliefden gaat, bijvoorbeeld. Hmm. In een heel reële werkelijkheid.
1: En dus die ene lichtgevende, liefdevolle persoon die ze allemaal ontmoeten.
0: Nou ja, en inderdaad, dus inderdaad die lichtwezens die ook niet voorkomen in of heel zeldzaam in bij hallucinaties. Het is interessant. Er is dus ook onderzoek gedaan naar mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. En die hebben ze vervolgens DMT gegeven. Dus paddo's. Vergelijk het eens met elkaar. En dan zegt ze, ja, er zijn overeenkomsten. En dan wordt er gevraagd, van, ja, op een schaal van 0 tot 10. Hoe erg lijkt het dan op elkaar? En dan is dat gemiddeld een 2. Dus dat is reëel, hè? Dus de reële overeenkomst.
2: Er is enige overlap.
0: Ja, dus bijvoorbeeld het overweldigende, liefdevolle gevoel is een overeenkomst. Dat hebben mensen met onder DMT ook. Het gevoel van transcendentie. Een aantal van die meerdimensionaliteit, wat mensen vaak beschrijven. Maar inderdaad, bijvoorbeeld het tunnel van licht. De levensfilm, het hyperrealisme. Als herboren terugkeren, wat je bij heel veel mensen ziet na een bijna doodervaring. Dus mensen die gewoon niet meer bang zijn voor de dood.
1: Oh ja, dat hoor je.
0: Dat is een heel. Ja,
1: ja, want dat beschrijf je ook in je boek. Dat mensen die dit meemaken, die zijn daarna vaak niet meer bang voor de dood. Of veel minder bang voor de dood. En je zegt ook, ze zijn vaak minder atheïstisch dan ze waren, toch?
0: Ja, en minder georganiseerd religieus. Dus het gaat beide kanten op.
2: Minder dogmatisch, zeg maar, aan beide kanten.
0: Het worden gemiddeld wat zweverige, types, om het zo te zeggen. En dat is ook wel te begrijpen. Want bijvoorbeeld, het botst wel echt met een aantal atheïstische overtuigingen. Maar ook wel met een aantal orthodox religieuze overtuigingen. Want, het spannendste is, de orthodoxe religies hebben vaak iets exclusiefs. Dus die zeggen van ja, wij, als je ons geloof hebt, en dan hebben ze allemaal hun eigen versie, maar als je ons geloof hebt, dan ga je eeuwig naar een hemel. En anders is er een eeuwige hel voor. Ja. Ja, en dat is een beetje een probleem met bijna doodervaringen. Want iedereen gaat naar die hemel. Ja. En er is geen onderscheid tussen mensen die deze ervaring kunnen hebben. En er is wel degelijk een soort oordeel, om het zo maar te zeggen, in religieuze termen. Dus er is echt wel. Dus je wordt geconfronteerd met je leven.
2: Ik wou zeggen, dat zit er wel in.
0: Dat is heel fascinerend. Mensen kunnen zich echt schuldig voelen. En dan is er ook nog een subcategorie van helse bijna doodervaringen. Dus,
1: ja, voor niet iedereen is het prettig.
2: Even.
0: Nou,
2: dus het gaat niet allemaal naar de hemel.
1: Wordt steeds fascinerender.
0: Er is een serieuze categorie van helse bijna dood. Of distressing. Of in het onderzoek wordt het een beetje verschillend genoemd. De situatie is ongeveer dit. Het lijkt erop dat in de sfeer van 5-10% van de mensen met een bijna doodervaringen, dat die hele ervaring naar was. En in de meeste gevallen een deel van de ervaring heel angstig was.
2: Ja.
0: En het gros daarvan zijn, dan zien ze of horen ze dezelfde dingen als bij een gewone bijna doodervaring. Alleen hebben ze daar een heel naar gevoel bij.
2: Hmm.
0: En dat vraagt om een verklaring. Van wat is hier nou aan de hand?
2: Ja, zijn dit buitengewoon slechte mensen? Of?
0: Nou ja, dat is dus heel interessant is dat er weer, net zoals bij gewone bijna doodervaringen, zal ik maar zeggen, geen enkele samenhang tussen iemands levensstijl is.
2: Nee.
0: Dus er zijn heiligen met helse bijna doodervaringen. En er zijn criminelen die direct naar een hemelse bijna doodervaring hebben. Zeg maar. Dus ja, daar is geen.
2: Nee.
0: Maar er is anders dan bij gewone bijna doodervaringen wel een psychologische samenhang.
2: Okay.
0: Namelijk dat mensen met een helse bijna doodervaring vaak banger zijn voor de dood.
1: Ah, oké.
0: Nou ja, als je dat combineert met alles wat daar waar ze mee terugkomen. En
2: ik,
0: dat het dus
2: ik neem aan dat het achteraf gemeten is. En dan snap ik wel dat je banger bent voor de dood. Als je zo, dat is bijna een soort cirkel, toch?
0: Nou zeker, dus het is vaak, ja, het effect is vaak traumatiserend. Mensen komen er echt met echt serieuze traumatische klachten vandaan. En gaan vaak hun leven heel erg omgooien. Dus denk van ja, ik heb blijkbaar iets heel verkeerds gedaan.
2: Ja.
0: Ik moet alles. En dan kunnen het ook echt de liefste tantes en ooms zijn die je kent. Hè, die er toch denken van ja, ik heb dit meegemaakt. Ik moet nu echt iets. Waar je ziet, dus er zijn verschillende publicaties, verschillende boeken over verschenen. Hoe het meestal nu wordt geplaatst, is dat mensen zeggen van ja, voor een deel kunnen het gewoon hallucinaties zijn. Waarom niet?
1: Nou, zeker als je psychologisch bang bent voor de dood. Dan kan ik me voorstellen, dan kom je misschien daarna ook in een bange plek terecht. Of zo.
0: Er is sowieso een soort psychologische schil, zou ik maar zeggen, over die ervaringen. Dus ja, bijvoorbeeld, dat merkt wel als het gaat over die lichtwezens. Ja, het is een lichtwezen, maar ja, de een noemt hem Jezus en de ander noemt hem Krishna.
1: Ja.
0: Dus er is sowieso een soort psychologische component waardoor die ervaringen sterk worden ingekleurd.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dat kan hierbij ook aan de hand zijn. En het is dus heel fascinerend dat ze meestal gecombineerd zijn. En dat is in de meeste gevallen. Dus dat schrijft sowieso de mogelijkheid dat er, of althans, dat maakt het veel minder waarschijnlijk dat er een eeuwige hel is. Dus ja, er kan wel zoiets als oordeel zijn. Of in een of andere. Je kunt een probleem hebben in het hiernamaals.
2: Ja.
0: Maar ja, als je vervolgens weer naar de hemel gaat. Ja, dan.
1: Je beschrijft dat sommige mensen begint het met een helse ervaring. Ja. Maar die komen uiteindelijk toch bij dat lichtwezen vaak terecht in die tunnel. Ja, ik had ook een keer een verhaal gelezen. Dat is ook echt in een vrij serieuze krant. Ik moet even achterhalen waar dat ook weer was.
0: Ja.
1: Maar er was een Howard en die kreeg een helse ervaring.
0: Ja.
1: En die was een Amerikaan, was hij. En hij werd, ja, naar eigen zeggen, toen hij die bijna doodervaring had, werd hij meegenomen door een paar mannen. Ja. En dat begon aardig, maar dat werd steeds naarder.
0: Ja.
1: En toen is hij gewoon alle religieuze teksten die hij kende, hij was atheïst, is hij alle religieuze teksten die hij ooit had gehoord, is hij gaan prevelen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment steeds meer Jesus, want dat was Amerikaan, dus dat kende hij. Mm-hmm. En toen werd hij langzaam meegenomen het licht in. Die tunnel in. En die is uiteindelijk, heeft ook zijn leven omgegooid. Is daardoor, hij is pastor geworden, dominee geworden. Maar zijn vrouw ging wel bij hem weg. Die dacht, wat heb jij nu allemaal voor rare dingen?
0: Nee,
1: Dus ja, dan heb je, dat was ook zo'n verhaal van iemand die daar ook over gepubliceerd had. En die zijn leven had omgegooid. Wat dus zelfs begon en uiteindelijk toch een soort hemels eindigde.
0: Ja, dus hij plaatst het echt in een soort narratief. Hè? Dus hij gebruikt het als een soort, ook als een soort bewijs voor zijn eigen keuzes.
1: Ja.
0: Which is fine, wat ik snap.
2: Ja.
0: Als ik ietsje uitzoom, zou ik geneigd zijn om het te plaatsen, om veel gevallen het te plaatsen als zeg maar onaffe bijna dood, normale bijna doodervaringen.
1: Ja.
0: Dus in veel gevallen, bijvoorbeeld, wat ook veel gebeurt, is dat mensen in een soort volledige duisternis zitten en dan allerlei stemmen horen. Maar dat lijkt als het ware de onaffe versie van die tunnel van licht.
2: Mensen die te snel gereanimeerd zijn, zeg maar.
0: Eigenlijk wel. Dus die zijn eigenlijk te snel teruggehaald om de lichtende kant van de ervaring mee te maken. Hmm. Dat is mijn sterke vermoeden.
2: Oké. Okay.
1: Ja, nou ja, toch die. Ik snap de vraag ook wel dat als je. Dat je denkt van oké. Is dit uiteindelijk echt een soort leven na de dood?
0: Mm-hmm.
1: Of zijn dit uiteindelijk allemaal mensen die het hebben kunnen navertellen?
0: Ja.
1: Dus die toch nog leven. Dus ja, eigenlijk, je kan nog steeds zeggen, niemand is echt dood geweest.
0: Nee.
1: Anders had ze niet daar kunnen vertellen. Dus is het toch nog uiteindelijk een soort.
0: Of dat kan blijkbaar wel. Tenminste, dat is natuurlijk de andere optie. Het kan blijkbaar wel dat je echt dood ben en echt iets ervaart van een leven na dit leven. En dat inderdaad kan. Wie verbiedt dat, zeg maar? Dat je kan.
2: Dat durf ik niet. Ik ben geen medicus, dus dat vind ik al een beetje speculeren. Wat dan, Maar het is in ieder geval fascinerend wat je vertelt. Dat is meer dat dit soort ervaringen vrij breed een rol spelen. Ik kijk er ook een beetje als vanuit de theologie naar, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Dus je zegt al terecht dat veel religies dit soort ervaringen wel erkennen. Maar dan vooral zien als, dat laat maar weer zien dat wij gelijk hebben.
0: Zeker.
2: Tegelijk is het ook wel zo dat, denk ik, ook in de meeste religies wel erkend wordt. Zeker in de meer missionair bevlogen religies, dus die ook grenzen oversteken, andere culturen komen. Dat dromen, visioenen, lichamelijke genezingen enzovoort heel breed voorkomen. De De meeste religies zullen zeggen, zeker ook het christendom. Mm-hmm. Maar dat de bewijskracht ervan moet je wel voorzichtig mee zijn. Hè? Dus allerlei lichamelijke ervaringen komen natuurlijk breed voor. We hebben ook allemaal honger en dorst. En we zullen ook allemaal wel een keer een droom krijgen die heel veel zegt. Of een visioen of een bijna doodervaring. Zeker. Maar wat betekent het nu? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag die beide kanten op werkt. Je moet oppassen met daar bewijskracht aan te ontlenen. Mm-hmm. Ook voor je eigen religie.
0: Zeker.
2: Je moet ook oppassen om daar een soort bewijskracht aan te ontlenen van, nou, eigenlijk is er gewoon één grote fusie, wereldreligie, waar alle religies zijn eigen dogmatiek aan hangen.
0: Zeker.
2: Bewijs beide kanten op, misschien niet zoveel.
0: Ja, weet je, het gaat over de meest intense ervaringen van honderden miljoenen mensen. Ja. Zeg maar. Dus daar moet je wel wat mee.
2: Dat moet je zeker wat mee.
0: Dus dat vind ik. Dus ja, dat doe je voorzichtig. Omdat vervolgens, als je er wat mee doet, kunnen daar hele grote claims uitkomen. Dus dat wil je met enige voorzichtigheid doen. Dus ik kan me best wel voorstellen dat je zegt van, nou, ik ga echt super sceptisch zijn. En ik ga 99% is een hallucinatie, zegt allemaal niks. Maar ja, met 100 miljoen ervaringen zit je nog steeds wel met dan een heel aantal ervaringen
2: maar
0: die overblijven.
2: Maar dat is niet mijn houding. Ik kom uit een hoek van de kerk waar men buitengewoon sceptisch is tegenover dit soort dingen. En dat is denk ik ook goed om nuchter te zijn, dus in het algemeen. Maar het gaat me niet om dat te zeggen, dat het komt, maar eigenlijk is het allemaal, of heel weinig daarvan klopt. Nee, stel nou dat er heel veel van wel klopt, wel echt is, wel authentiek is. Ja. Wat betekent het? Hè? Zeg meer filosofisch, religieus op zich. Ja, ja. Wat wil het ons nu zeggen?
1: Ja. Nou, daar wil ik het nog over hebben. Ja. Maar ik was ook nog over benieuwd. Want er zijn natuurlijk ook. Ja, er zijn alternatieve theorieën. We gingen er net al even langs. Hè. Je had het bijvoorbeeld over. Dat dan sommige artsen misschien ook zeggen van, dit is iets wat je ook kan opwekken. Dus dat proberen we ook met bijvoorbeeld paddo's of alle andere hallucinerende middelen. Maar dan zeg je
0: hele grote centrifuges met ze ronddraaien. Dat gebeurt
1: dat
0: ook wel.
1: Ook.
0: Maar dan zie je een tunnel van licht.
1: Er zijn toch mensen die bijna doodervaring hebben gehad. Die zeggen, het is toch net even wat anders.
0: Ja.
1: Andere theorie die je natuurlijk wel hoort is, ook van artsen volgens mij, is dat ze zeggen, ja, maar dit zijn mensen die ontzettend extreme fysiologische, psychologische stress ervaren. Wat je lichaam dan doet, die gaat een soort shot endorfine geven, waardoor je, dat laatste zetje, de dood in eigenlijk, dat je toch een gelukzalig gevoel krijgt.
0: Zeker.
1: Je ziet soms ook, geloof ik, uit onderzoek een soort piek in de hersengolven. Mm-hmm. Dus je krijgt een soort extra hyperstimulans. Om je eigenlijk een soort van pijnstilling te geven. Ja. Psychische, maar ook fysieke pijnstilling.
0: Zie je ook bij allerlei zoogdieren, dat soort verschijnselen. Dus ja, dit kan het in heel veel gevallen zijn. Alleen, ik noemde het al, dus wat het spannend maakt en wat dit uitdaagt, dit verhaal, zijn de verhalen van mensen die, ik noemde het al, de platte lijnen zelf zien en daarmee terugkomen.
2: Want, zo fascinerend.
0: Ja, dat is. En dan heel gedetailleerd die eigen. Of weet je al, over vertellen over een gestorven broertje die ze hebben gesproken. Waar nooit over verteld is, omdat het taboe was in de familie.
1: Dus zij wisten
0: of,
1: niet.
0: Dat is een beetje een beroemd verhaal in het onderzoek. Maar dat is iemand die was al een half uur al volledig platte lijn. Die begint uit het lichaam en dat gaat steeds behoorlijk spectaculair. In mijn geval was het een halve meter, zeg maar. Maar in haar geval meters. En die begint op een gegeven moment boven het ziekenhuis te zweven. En ziet daar van alles. Maar onder andere een blauwe Nike sportschoen.
1: Ja.
0: En ze keert langzamerhand weer terug. En begint daar vrij spontaan en naïef over te vertellen naar de verpleegkundige. En die denkt, dat ga ik controleren. Dus die klautert het ziekenhuisdak op. En ziet precies dezelfde Nike blauwe sportschoen. En dit zijn te veel verhalen, zeg maar.
2: Als een soort drone-ervaring bijna, hè?
0: Het is een soort drone-ervaring. En,
1: ik hoorde ook zo'n verhaal van iemand die zag een rode sticker op een ventilator van het ziekenhuis. Dat is toen ook gecontroleerd. Dan dacht ze, verrek, er zit een rode sticker bovenop de ventilator.
2: Maar ik heb er altijd de pest aan. De scepticus uit te hangen. Dat kent u niet van mij, hè? Ja. Maar ook in dit geval moet je ook altijd nagaan. Je bent wel aan het vertrouwen op getuigenverklaringen.
0: Zeker.
2: Die altijd wel een zeker belang bij hebben. Dus dit verhaal van die schoen, daar heb ik nog wat dingen over gelezen. Er zijn ook wel onderzoekers die zeggen, je zag hem echt wel liggen vanaf de grond.
0: Ja.
2: Als je goed kijkt vanaf het parkeerterrein. Wat er met onbewust opgeslagen wordt. Dus ik had maar de vraag.
0: Nou, vanaf de grond is echt ondenkbaar in dit geval. Maar
2: ik ben daar niet geweest. Ja. Maar dat artikel beweerde dat een aantal onderzoekers had geprobeerd vanaf het parkeerterrein. Er zelf een schoen op neergelegd. En zei, we kunnen hem ook zien.
0: Ja.
2: Ik weet het verder niet. Dus het gaat me niet om het. Maar ik weet het bijvoorbeeld uit wonderverhalen, genezingsverhalen. Heb je dat ook een beetje, deze discussies?
0: Zeker.
2: Je hoeft niet te ontkennen dat er echt dingen gebeuren.
0: Ja.
2: Die, we hebben er zelf een keer een podcast naar gewijd.
1: Ja, met een arts die dat heeft onderzocht.
2: Die echt onverklaarbaar zeker. Zijn. En waar je echt met een mond vol tanden staat. Er is ook wel heel veel humbug.
0: Er is heel veel indruk.
2: Of gewoon oprechte misleiding. En het hoeft niet altijd te zeggen dat mensen bewust liegen of zo.
0: Oh, en er zijn specifiek in christelijke kring ook complete boeken met bijna doodervaring verschenen. Die dan 5 jaar later moeten worden herzien.
2: Ja.
0: En teruggetrokken omdat het gewoon één grote leugen was.
2: Ja.
0: Dus dat er heel veel humbug is het is evident.
2: Ja.
1: En hoe reageren onderzoekers zelf op dit soort verhalen? Want Pim van Lommel is natuurlijk bekend. Ja. Hè? Die had zelf als arts, die is helemaal overtuigd van dit is echt.
0: Ja. Dus je ziet dat het gros van de onderzoekers, zoals westerse onderzoekers dat betaamt, een soort neutraliteit hierin bewaren. Je ziet een aantal onderzoekers echt omgaan. Dus die worden een beetje zweverig, zal ik maar zeggen. Dus Pim van Lommel heeft echt een soort... die is echt een heel spirituele man geworden.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dat gebeurt. Dus het is vaak als mensen wat langer ermee bezig zijn, op een gegeven moment zijn ze om. Dat vind ik een van de opvallende.
1: En
0: dat is niet handig hè, in de wetenschappelijke wereld, zeg maar. Het is, je wordt gewoon een stuk minder serieus genomen.
2: Wetenschap is toch gericht op falsificatie? Ja. He, dus we zijn altijd gebiased in de richting van we gaan eens kijken of we er een gat in kunnen schieten.
0: Ja.
2: En we gaan nog eens wat verzinnen waardoor we een gat in kunnen schieten. Ja. Dus dat is ook wel, dat brengt ons ook ver. Het heeft soms ook de neiging om een soort zuurbad te worden waar er niks meer overeind blijft.
1: Wat vaak, dat staat ook bij van het gesprek wat we hadden over die wonderbaarlijke genezingen.
2: Ja.
1: Vindt dat echt plaats? Dat was met een arts die erop gepromoveerd is en die dat onderzocht heeft. En die zei ook van, en dat is denk ik ook een beetje hier aan de hand bij bijna doodervaringen. Mm-hmm. Die zei van, we hebben heel veel zaken onderzocht.
2: Ja.
1: En we kunnen niet van één zaak onomstotelijk zeggen, hier heeft een soort wonder plaatsgevonden. Mm-hmm. Maar we hebben wel heel veel zaken die
2: te denken geven.
1: Ja, die echt te denken geven. Of die we eigenlijk op dit moment niet medisch kunnen verklaren. En die wel echt bijzonder zijn. Ik mis even het exacte woord wat hij daarvoor gebruikte. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook wat van die onderzoekers hier zeggen. Ik las ook laatst een interview in NRC volgens mij met een bijna doodervaring onderzoeker aan de universiteit. Mm-hmm. En die zei ook van, ik ben niet meer zo atheïstisch als ik eerst was.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik kan ook nog niet 100% zeggen van dit is helemaal waar of zo. Dat is toch vaak de wetenschappelijke tussenfase.
0: Ja, en er is ook wel zoiets als hypersepsis, zal ik maar zeggen. Want je kunt elk verhaal onderuit halen.
2: Professorenneurose, noemen we dat wel eens.
0: Dat. En je kunt denk ik aan dit soort ervaringen niet de eisen van bijvoorbeeld een dubbelblind onderzoek opleggen.
2: Nee.
0: Dus dit is eerder, dit gaat eerder over de eisen die je aan een rechtszaak en een getuigenverklaring
2: in real life plaatsvindt. In ongecontroleerde omstandigheden meestal.
0: Zeker. Ja. Dus het gaat over getuigenissen van waar de rechter, wij even in dit geval, zelf niet bij waren. Ja. Als één iemand iets gek met een heel spectaculair verhaal komt. Ik heb een roze olifant gezien. Ja, dan ga je denken van, het zal niet. Als 5 mensen dat zeggen, dan gaat een rechter toch wel denken van, dat is wel iets.
2: Ja.
0: Ja, en dit is wel massaal en volledig en allemaal onafhankelijke getuigen, gaat het nu dus over. Dus allemaal getuigen die elkaar niet gesproken hebben. Dat is...
2: Ja, het is ook niet een hype ineens. Het is niet in alle culturen van
0: bijvoorbeeld met UFO's. Met UFO's zie je typisch een culturele invloeding. Bij reïncarnatie zie je typisch een hype-achtig verschijnsel. Dat zie je niet. En dat maakt het wel heel spectaculair.
2: Ja, interessant. En je schrijft ook wel in je boek van... het is ook een beetje een black box. Dat geeft zich niet. Ja. Je zegt, misschien moet je op een gegeven moment ook zeggen, er gebeurt iets in een ruimte waar je niet helemaal bij kunt. Ook als onderzoeker niet. Iemand maakt dat mee. En je kunt allerlei kritische vragen stellen. Maar als dat 100 mensen zijn, 1000 mensen, 1 miljoen mensen. Dan moet je ook wel zeggen, er blijft wel iets van over.
0: Misschien als ik het een beetje wetenschappelijk zeg, het past wel erg goed bij de godhypothese. Je vroeg daarna van wat zegt dit nou? Het past, dan zeg ik het weer een beetje wetenschappelijk, maar het past wel erg goed bij de hypothese dat er op zijn minst iets is buiten deze werkelijkheid die wat extreem liefdevol is en geen onderscheid maakt. Dus niet mensen voor eeuwig uit elkaar.
2: Als je gelovig bent, hoef je niet gek op te kijken van dit soort dingen.
0: Precies.
2: Bewijskracht is een ander woord. Dat zou ik niet zo gauw roepen. Maar.
0: Een wat fundamentalistisch christen of moslim, die kijkt toch gek op. Want die ziet opeens daar iemand van de andere partij. En die denkt van dat was niet de afspraak.
2: Nou, die zou ook misschien wel kunnen zeggen van dat laat toch wel zien dat God breed uitreikt. Maar ze moeten natuurlijk uiteindelijk wel christen of moslim worden.
0: Ja, ja.
2: Maar kijk, ze hebben toch een tikje op de schouder gehad van joh.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel interessant om te verkennen. Want jij bent zelf christelijk. Je gaat ook naar de kerk. Dit is natuurlijk wel ook een thema waar wat op dat gebied, dat zei je al, veel vragen oproept. Nee. Van oké, stel dat er inderdaad ervan uitgaat nu, er is een leven na de dood. Ja. Wat heel veel van die mensen zeggen, dat geeft ons voldoende aanleiding om dat te denken. Als we daarvoor van uitgaan, dan is natuurlijk de hele grote vraag, maar wat is dat dan? Dat leven na de dood. Wat omvat dat? En daar heb jij natuurlijk over nagedacht. Ja. Daar gaat jouw boek natuurlijk over. Ja. Met de titel die al een beetje verraadt natuurlijk hoe jij erin staat. Het einde van de hel. Waarom niemand wordt afgeschreven. Dat is uiteindelijk wat jouw verwachting is. Niet alleen gebaseerd op deze bijna doodervaring. Maar ook, je kijkt ook naar de Bijbel. Je kijkt naar allerlei factoren. Filosofie. Je had ook filosofische argumenten aan. Dat jij zegt, uiteindelijk gaat iedereen naar die lichtgevende fijne plek.
0: Ja, precies. Dus het hoogtepunt van de meest extreme bijna doodervaringen is een soort naderen van een totaal omgevend, allesomvattend licht. Ja. Dus dat is vaak het hoogtepunt. Dus
2: mensen eenheidservaring.
0: Een totale eenheidservaring van onbeschrijfelijke liefde. Ja. En mensen beschrijven dat in ongelooflijke termen. Het is altijd 1000 keer zoveel dan ze ooit hebben meegemaakt.
2: Ook bekend uit de mystieke tradities natuurlijk.
0: Zeker.
2: Ervaringen.
0: Zeker. Ja. Dus wat het zegt is, althans, het, als ik het voorzichtig zeg, het past heel goed bij het geloof in een liefdevolle God. Die barmhartig is voor al het leven. En al het leven bij zich neemt. En al het leven herstelt.
2: Ja. Dat,
0: en daar zit dan de knauw. Op een niet-exclusieve manier. Dus het is niet dat het andere clubpie voor eeuwig wordt afgeschreven en dat hij voor eeuwig in een soort hel zal branden. Nee, die horen er ook bij. Er is wel degelijk een confrontatie met het verleden. Mensen spreken andere overleden mensen. Er zijn vormen van verzoening. Maar dit is het volgende stadium in de geschiedenis.
1: En dat maakt natuurlijk, dat zei je al voor, sommige gelovigen ingewikkeld. Want de grote wereldreligies, christendom, islam, jodendom, voor een deel ook, hebben wel echt een concept van een hel. Ik geloof zelfs hindoeïsme heeft een bepaald concept daarvan, wel anders. En wat jij nu stelt, ook in je boek, gaat daar natuurlijk wel tegenin. Of zeg jij,
0: al die religies ook een stevige universalistische traditie, heet dat dan. Dus er is een stevige lijn, ook in het christendom, die zegt, en ik zou zeggen dat die in het begin van het christendom verreweg de grootste groep was. Die zeggen, er is wel degelijk een vorm van oordeel, wordt dat dan vaak in christelijke termen genoemd. Ook na dit leven, dus vooral in dit leven, maar ook wel degelijk na dit leven. Een confrontatie met wat je hebt gedaan en dat moet hersteld worden. Alleen dat is niet eeuwig. Dus dat is altijd gericht op verzoening en genezing.
1: Het is wel iets wat je een hel zou kunnen noemen, maar het is een tijdelijke plek.
2: En hoe gebruik je de analogie van herstelrecht, hè?
0: Zeker.
2: Dus met mediatie, daar kan ook bestraffing bij horen.
0: Zeker.
2: Een soort.
0: Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika heb je de Waarheids- en Verzoeningscommissie gehad. Dat is een typisch voorbeeld, het grote internationale voorbeeld van herstelrecht, waarbij de daders eerlijk moeten vertellen wat ze hebben gedaan. En dan kunnen de slachtoffers of de representanten van de slachtoffers, dus de familie daarvan, kan dan heeft de vrije keus om verzoening aan te bieden. En dit blijkt vele malen pijnlijker voor de daders dan strafrecht. Omdat je niet meer, als je in een gevangenis wordt opgesloten, kun je nog prima je eigen rechtvaardigingen volhouden. Van ik had eigenlijk wel gelijk en het is oneerlijk dat ik hier zit. Maar als jij werkelijk met de billen bloot moet en moet vertellen wat je hebt gedaan, waarom je dat hebt gedaan en je ziet je slachtoffers, dan gebeurt iets. Dat is bijna onvermijdelijk, zeg maar, in hoe wij gewired zijn als mensen.
2: Ja.
0: Dus dat beschrijven mensen dan ook. En het is veel genezender voor de gemeenschap. Dus zowel slachtoffers als daders ervaren dan een nieuwe kans om door te gaan. Rwanda heb je daar heel beroemde voorbeelden van. Ja. Waarin dorpen met elkaar in gesprek gaan. Waarbij op fietsjes door het hele land een dader en een slachtoffer, eentje achterop, ander voorop, dorp naar dorp langs gaan en hun verhaal vertellen. Nader tot elkaar komen.
2: Ja, zelfs een keer meegemaakt met de Rwandezen. Dat is onvoorstelbaar ontroerend en diep. Er zijn wel vragen bij, hè? Ook wel vragen naar die Waarheid- en Verzoeningscommissie. Is daar uiteindelijk wel echt recht gebeurd? Hè? Want zoals een zwarte collega ooit tegen mij zei, een Zuid-Afrikaanse collega, het eind was wel dat alle witte mensen weer teruggingen naar hun villa's en wij weer terug naar onze shantytowns. En het land bleef van hen. Dus vandaag de dag zijn er bijvoorbeeld alle dingen over herstel en de teruggave van land. En dat is nu veel te doen. Wat je zou kunnen zeggen, een soort lange termijn gevolg. Of een, misschien wel weer een reparatie van wat Tutu toen gedaan heeft. Ja. Van waar te weinig ook dat herstel, volledig herstel, een plek in had.
0: Dus het was
2: ook
0: niet een systemisch herstel, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld. Dus het was een soort onvolkomen vorm van herstelrecht.
2: Ja.
0: Zou ik geneigd zijn te zeggen.
2: Dat is een risico, hè? Dat je kijkt elkaar diep in de ogen. Spreek uit dat je je echt spijt. En dan moet jij vergeven. En we voelen allemaal wel aan. Dat gaat een beetje te kort in de bocht.
0: Ja, en tegelijk, de mensen die het zelf meemaken, zijn er allemaal veel positiever over. Dus het is een heel... en dan nog, stel dat je meegaat in het strafrechtnarratief. Van er moet wel een soort pijn geleden worden, zal ik maar zeggen. Ook dat
2: genoegdoening
0: gebeuren. Ook dat gebeurt bij herstelrecht, hè, want het gaat diep.
2: Ja.
0: Maar stel dat je zegt van dat is me toch te makkelijk. Dan zou ik, als het gaat over een eeuwige hel, zou ik zeggen, maar dat eeuwig iemand straffen voor wat in dit beperkte kleine leventje is gekozen, dat is wel nogal buiten proportioneel.
2: Kan ik me iets bij voorstellen. Maar je begon deze podcast met te beschrijven hoe gruwelijk diep onrecht er gebeurt in de wereld. En we kunnen daar allemaal voorbeelden van noemen. Mm-hmm. Rwanda is een voorbeeld, de Holocaust is een voorbeeld. Waarin een relatief kleine groep kwaaddoeners een hele grote groep mensen zoveel potentieel ontneemt. Zoveel leven en geluk ontneemt. Mm-hmm. Zoveel vernietiging, dood en verderf zaait, dat het bijna onvoorstelbaar is.
0: Mm-hmm.
2: Ergens voelt het dan misschien ook wel wat snel gaan. Als je het alleen gooit op mediatie, toegeven dat je fout zat. En een redelijk snelle verzoening. Zonder dat er iets tussen zit van, hoe zou ik het zeggen, straf? Toch maar. Ja, ik noem het toch maar zo.
0: Ja, maar dat kan, hè? Dus waarom niet? Nee. Dat daar iets tussen zit van straf.
2: Ja.
0: En voor mij duurt dat 100 jaar. Of voor mij moet, laten we het over Hitler hebben. Voor mij moet hij 6 miljoen van zijn slachtoffers allemaal stuk voor stuk langs. En elke keer weer door het verhaal heen. En elke keer maar weer wachten tot hij vergeven wordt.
1: Ja, maar dat is een klassieke tegenvraag. Ja. Je hebt ook een bijlage in je boek, besteed je daaraan. Van wat dan met Hitler? Wat als je niet meer gelooft in een eeuwige hel?
0: Zeker.
1: En eigenlijk is het gevolg van jouw wereldbeeld, Reinier, dat ook Hitler naar de hemel gaat.
0: Ja.
1: En dan zeg jij, maar dan zou die in jouw... Ja. Visie even, en zou die 6 miljoen slachtoffers...
2: Het zal wel even duren.
0: Het zal even duren, dat lijkt me tenminste proportioneel. Ja. maar het kan, hè. Dus er zijn slachtoffers van grote kampbewaarders... die niet zomaar, maar die hun daders hebben vergeven.
2: Ja.
0: Dus er zijn slachtoffers, en dat kun je niet opleggen. Je kunt niet zeggen, je moet je verkrachter vergeven of wat dan ook. Maar het gebeurt. Het gebeurt in Rwanda, gebeurt het... bijna aan de lopende band. Dat mensen die lichaamsdelen missen, waarvan een halve familie is afgeslacht. En zij mogen het zeggen. Hè? Dus ergens heeft het iets comfortabels om te zeggen van dat is wel heel moeilijk om. Dat is heel moeilijk. Maar zij doen het in Rwanda. En dat gebeurt daar dag in dag uit. Zijn het slachtoffers die alles hebben meegemaakt. En die toch zeggen: vergeving is de weg. Want dat is de weg tot herstel.
1: Nou ja, jij rekent in je boek natuurlijk af met de hel. Althans, als een eeuwige plek. Hè, waar mensen eeuwig gestraft worden. Zoals in sommige traditionele opvattingen van religies natuurlijk beleden wordt.
0: Mm-hmm.
1: Misschien wel de mainstream van religies. Mm-hmm. Die hel heeft natuurlijk een beetje een imagoprobleem. Tegelijkertijd heb je, natuurlijk ook... Ik herinner me ook een uitspraak van Lilianne Ploemen... toen zij volgens mij PvdA-leider was. Toen zat ze bij Jeroen Pauw aan tafel.
0: Okay.
1: En toen zei ze van, ik ben blij dat er een hel is.
0: Ja.
1: Want als het over al het onrecht, alle dictators en slechterikken...
2: Die vaak een straf ontlopen.
1: Zeker. Op deze wereld een straf ontlopen. En het is zo'n bekende uitspraak van zonder hel heeft de beul een eeuwige voorsprong op het slachtoffer. Het is,
0: zeker.
1: Je hebt het nodig om ook, het concept van de hel
0: dus
1: heb je nodig.
0: Een universalist of een alverzoener zoals ik zegt dan ja. Maar dit argument werkt alleen als het een tijdelijke hel is. Omdat je anders, het punt is namelijk, op het moment dat je alle daders voor eeuwig opsluit, ontneem je dus ook de slachtoffers elke mogelijkheid tot herstel. Want ze kunnen niet meer dat proces aangaan met hun dader. Dus als zij iets willen vragen aan die dader... die is voor eeuwig opgesloten. Ze zullen het in een eentje moeten rooien.
1: Hm.
0: En nog ingewikkelder, heel veel daderschap en slachtofferschap loopt natuurlijk helemaal door elkaar. Je kunt niet zeggen dat is het clubje daders en dat is het clubje slachtoffers. Heel veel daders zijn slachtoffer van weer iemand anders. En waar zit hij dan? Zit hij dan? Weet je wel, wie, ja, nou ja, zelfs dat, Hitler. Dat was, ik bedoel, de pa van Hitler was echt een verschrikkelijke kerel.
2: Ja. Daar is natuurlijk de traditie in voorzien. Ja. En zeker de literaire traditie. Mm-hmm. Denk aan Dante Alighieri. Hè, die zeg maar rond 1300 met Divina Commedia. Dat beroemde boek over de hel en de hemel. Die 9 kringen.
0: En het vaagvuur.
2: Dus dat helemaal aan de buitenkant, zeg maar, waar het relatief goed toeven is. Zitten dan de oprechte heidenen. Zoals volgens mij Socrates en dat soort mensen. Die weliswaar geen christen waren, maar ja, uiteindelijk wel heel goed bedoeld allemaal. En helemaal binnenin zitten dan de landverraders. Dat zegt ook iets waarschijnlijk over de 13e eeuwse Italië.
0: Ja, en Mohammed zit heel laag bijvoorbeeld.
2: Helemaal niet goede plek.
0: Nee.
2: Er gebeuren ook hele nare dingen mee.
1: En
2: maar mijn punt is
1: pausen
2: dus,
1: waar hij mee afrekende, geloof ik.
2: Ja, ook pausen, kardinalen, die zitten ook allemaal. Maar goed, mijn punt is nu meer van de gedachte dat er dus gradaties van straffen zijn. Dus daar is wel een zekere zin in voorzien. Dat, net zoals met het strafrecht, bij wijze van spreken, kun je ook natuurlijk zeggen. Je weegt verzachte omstandigheden mee. Je hebt vonnissen die langer en korter duren. Nou ja, of zwaarder of minder zwaar zijn.
0: Dus dat helpt iets. Dat verzacht een beetje die eeuwige scheiding tussen mensen. Alleen dan zit je nog. Ja, hoe kan het eerlijk zijn dat iemand tot in alle eeuwigheid in de 9e kring van de hel. Dat is wel lang. En dat maakt het dus ook een oneindig verschil nog steeds weer tussen de 9e en de 8e kring.
2: Ja.
0: Dus wat hij denk ik aanvoelt, is dat er. En wat de katholieke traditie heeft aangevoeld, is dat er iets fundamenteel oneerlijk zit in het eeuwig scheiden van mensen. Dus komt op een gegeven moment komen die kringen, komt er een vagevuur, komt er een voorgeborgde. Dus allemaal een soort van verzachtende manieren om een soort grijs gebied.
2: Differentiatie.
0: Ik zou zeggen, waar zowel de Bijbel als veel christelijke denkers als bijna doodervaring op duiden, is dat iedereen een eigen proces met zijn omgeving doormaakt. Mm-hmm. Dus dat het gewoon dat iedereen zijn persoonlijke straf of herstelrecht zal doormaken.
3: Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast. Vond je het leuk en wil je vaker dit soort podcasts horen? Ga dan eens zoeken in het archief. Je vindt het in je favoriete podcast app. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur en daarna zijn wij terug met de nacht van Ayo. Tot zo!

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer vaker dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen. Leuk dat je luistert. Dit is de nacht van EO. Later dit uur schrijft schrijver en journalist Godfried Nevels aan. En hij neemt ons mee in de geschiedenis van de Nederlandse top 40.
3: De nacht van EO.
2: Maar eerst gaan we naar Den Haag. En dat doen we met podcast De Spindokters. Daarin blikt journalist Guido van Dijk met oud-spindokters Julia Wouters en Jonathan van der Geer terug op een oprichtingscongres van Pro en een gewoon congres van de VVD. Twee congressen dus, maar die leken totaal niet op elkaar. Wat hebben we daar gezien en wat kunnen we daaruit ontspinnen?
4: Hockeyt en dan is er altijd aan het eind van het seizoen, dan worden alle vrijwilligers bedankt.
5: Ja.
4: En dan wil ik die altijd zorgt dat er vers fruit was. Ja!
3: De Spindokters.
5: Hallo. Beste kijkers en ook hallo Café Miles in Amersfoort. Vanuit een warm en klam Amersfoort, maar een koel Café Miles, gaan we weer een politieke week ontspinnen. Over twee weken begint het zomerreces in Den Haag. Maar je moet niet denken dat de boel nu al stil ligt of dat ze een beetje in de slaapstand zijn. Want iedereen wacht op de stikstofplannen die deze week ook steeds meer en gedetailleerder uitlekken. Allemaal voor de grote stikstofdag van volgende week, 26 juni. En dat is belangrijk voor premier Jette, want hij belooft grote doorbraken op dit dossier. Dat hoor je hem de hele tijd noemen. En ondertussen bestaat er ook nog zoiets als politieke partijen. En twee partijen hadden afgelopen weekend hun congres op zaterdag. De fonkelnieuwe partij Op Links. Nou, links gebruiken ze zelf niet meer. Ze noemen zichzelf Progressief Nederland. En de liberalen van de VVD. Allebei op dezelfde dag, maar de verschillen waren groot, toch?
4: Jazeker.
5: Ja, daar gaan we het over hebben. Julia hoorde je al jazeker zeggen. Jij was bij het oprichtingscongres en jij was ook politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. En naast jou staat niemand minder dan Jonathan van der Geer. Jij was voormalig. Jij bent voormalig politiek adviseur van ChristenUnie-minister Carola Schouten. Goed dat je er bent.
6: Dankjewel.
5: Ben jij een beetje een congresdier of was jij een congres-tijger? Je hebt sommigen die gaan altijd heel graag
6: naar ik haat het altijd een beetje.
5: Oh, dat. Ja. Oh, wat dan?
6: Nou, gewoon het is op je zaterdag. Gewoon meestal op zaterdag. En als je dan bij een fractie werkt, dan ben je gewoon vooral bezig met die zo'n speech. Je bent met de media bezig. Ondertussen heb je ook heel veel mensen uit de partij die je kennen en die willen je van alles vragen, wat heel leuk is.
5: Ja.
6: Maar je moest altijd vooral zorgen dat de fractievoorzitter of politiek leider die dan de speech ging houden, daar klaar voor was. En later toen PA werd, dan moet je een winstroom begeleiden. Het was een dag waarin je vooral een beetje geleefd werd. En ik ben eigenlijk sindsdien ook... Ik ben er één keer nog geweest. Dus
5: ook nadat je wegging uit Den Haag, ja. Ben je nog één keer op een partij.
6: Ja, ik ben er wel steeds lid hoor. Maar,
5: ja, okay. Ja. En, is dat, en dan zijn het ook allemaal vervelende afdelingen die zeggen van... Nee. Heb je het al geregeld?
6: Nee. Het
5: al
6: gedaan? En dat zijn juist hele aardige mensen. Ja. Alleen, je hebt zoveel aan je kop dat je eigenlijk gewoon niet echt de rust en de tijd voor mensen hebt. Dat vind ik dan vervelend.
5: En dan haten, ja, je haat ze nu eigenlijk. Of is dat te groot woord?
6: Sorry.
7: Je bent als politiek adviseur ook een soort van de stresspons... van je baas.
5: Ja, die zat er een beetje te ijsberen voor de speech.
7: Nou ja, je doet alles om die persoon heel rustig te houden. En dat doe je ook door heel veel van die stress over te nemen. Ja. En dingen weg te regelen. Dus meestal is dan je baas redelijk relaxed.
5: Ja.
7: Want die weet, ja, alles over de schutting, daaro. En
6: dat draag jij mee.
7: Ja, en ook de hele tijd ingewikkelde leden of gesprekjes... dat je dan moet natuurlijk de politiek leider... of de vicepremier of de minister aardig doen. En dan moet jij er als politiek adviseur tussen springen. Want jij moet dan in mijn geval de bitch zijn. Die zegt dan, ja, sorry, ik moet hem nu echt meenemen en zo. Dus ik vind het nu veel leuker dan toen.
5: Ja.
7: Ja.
5: Nou, dat over de congressen waar we het straks veel meer over hebben. Die rode knop hier. Ik zeg wat maar even. Mag je gebruiken? Voor de mensen is daar de microfoon. En we vinden het heel leuk als ze vragen stellen. Mag over alles, als het maar politiek is. En daar is de bar. Bestel je drankjes, want dat hebben we nodig vandaag. En voor volgende week begrijp ik dat er een paar extra kaarten in de verkoop zijn. Ze waren in principe uitverkocht voor 26 juni en 3 juli. Maar er zijn een paar extra kaarten, ik zeg maar tegen luisteraars... die kun je nog kopen op dit.io.nl/café.
7: En is het nog gelukt als cliffhanger vorige keer met de lift vanaf het station?
5: Ja, volgens mij is er... Ik zie hier Twan zitten, toch? Ja, Twan zitten. Dus, ja. Oké, Caroline heeft geholpen. Dankjewel, Caroline. Goed dat jullie er zijn. Twan, je zit naast de microfoon, hè, dus hou je niet in.
7: Ja. En dit is de tweede keer dat er een hond bij de opname van de podcast is.
5: Ja, die ligt
7: vorige
5: rustig.
7: Vorige was mijn eigen hond, maar nu is er een...
5: Met een bakje
7: water. Geleide hond.
5: Helemaal
7: hele
5: goed.
7: Lieve, ja.
5: Julia, jij ging dus naar het congres afgelopen zaterdag. Het best wel historische fusiecongres.
7: Ja.
5: GroenLinks en PvdA bestaan niet meer.
7: Nee.
5: En het is pro geworden. Ik heb op de Instagram van ons een foto gedeeld en daar nog ingezoomd. Want ik zag jou achter de grote leider staan.
7: Ja.
5: Met een heel trots gezicht. Hoe was het?
7: Nou, dat was niet de bedoeling.
5: Oh.
7: Want ik was gewoon ergens een beetje in het midden... bij wat gezellige mensen gaan zitten. Het gezelligst vond ik dat... Ik kwam een trouwe luisteraar van de podcast tegen... die ik al eerder een keer... dat ik een weekendje in Vlieland was... had ze me al aangesproken. En van, goh, ben jij niet van de podcast? Nou, ik kon haar natuurlijk niet meer herinneren. Maar ze zei, ja, we hebben elkaar op Vlieland ontmoet. En zij was pro-lid.
5: Oh ja.
7: Dus zij was geen GroenLinks en geen PvdA-lid. Ze mocht dus ook nog niet stemmen.
5: Oh ja.
7: Want ja, die partij...
5: Dat was ook nooit geweest van beide partijen lid.
7: Nee. Dus zij was echt een helemaal nieuw lid.
5: Ding.
7: En nou, ik vond het heel bijzonder om naast haar te zitten. Want ik zat de hele tijd door haar ogen... Nou, en hoe haar lichaam zich gedroeg naar dat congres te kijken. Dus dat gaf wel een extra dimensie. Maar ik was dus ergens een beetje zo nondescript, onopvallend gaan zitten. En toen kwam de speech op een gegeven moment van de grote... Ja, vroeger zei ik van de grote rode roerganger. Maar nou, de pro-roerganger. En die liep het podium af. En die ging high-five-ond en groetend, helemaal Amerikaans... door de groegemeente heen. En liep vlak langs mij en ging toen op een heel klein podiumpje... wat ik helemaal niet gezien had, dus net achter mij. En ik vond dat wel
5: echt een beeldregie. Dus het was een ander podium waar alles gebeurde... maar voor de speech ging hij tussen...
7: Ja, er is al veel over gezegd. Er waren dus 6.000 mensen. Dat is niet zoveel als bij Harry Styles.
5: Nee.
7: Maar het was best heel indrukwekkend om in zo'n hele grote zaal... met heel veel mensen te zijn. En voor de beeldregie... Kijk, ik ben de PvdA gewend.
5: Ja.
7: Dus wij hadden altijd als beeldregie... van die staattafeltjes met zo'n jurkje eromheen. Mm-hmm. Of een tafel waar het presidium dan zat.
5: Ja.
7: Geen zaallicht. Dus je zag niet wie er in de zaal was. En dan stond er iemand achter zo'n katheder. En op een gegeven moment hadden ze dan wel... ook van die hippe Obama... hoe heette die ding ook weer?
5: Ik ben even de naam kwijt. Van die doorzichtige spiegels waar je dan van kan speechen.
7: Autocue.
5: Ja.
7: Dat het dan lijkt of je uit je hoofd praat... en dat je zo de hele tijd aan de ene kant en naar de andere kant kijkt. Dat was wel echt het toppunt van moderniteit.
5: Ja.
7: Maar nu was het dus met een waanzinnig scherm erachter. Nou, dat hebben we al een keer... Volgens mij heeft D66 ook gecongresseerd in de Brabanthallen. Ja. En daar heb je dus enorme schermen.
5: Waar je bewegende beelden op kunt doen.
7: Ja, ik denk, voor mijn gevoel van een kilometer lang. Dus dat ziet er heel cool uit. Maar hij ging dus weg van die beelden en dus in die... En dat, dus de camera kon niet anders dan heel goed in beeld brengen hoe druk het daar was. En nou, we hebben hier in de podcast ook wel gehad over hoe zullig het is dat er dan op zo'n podium zo bij PvdA dan keurig net geselecteerde mensen van alle kleuren eentje.
5: Ja.
7: en een perfecte balans tussen man en vrouw.
5: Toevallig.
7: En, je kan dan niet zien of ze uit de regio of uit de stad komen, maar dat is ook ongetwijfeld helemaal keurig.
5: Ja.
7: En die zitten dan tegen de rug van iemand aan te kijken. En ik zat nu ook wel tegen iemands rug aan te kijken, maar ik zat er wel in die...
5: Middenin.
7: Ja, en dus het jammer is, als je luistert naar de geluiden, dan is dat natuurlijk weggefilterd, anders sta je niks. Maar dus zo'n zaal waar je dan... het was wel echt gewoon, behalve de linkse kerk, ook echt wel een soort van kerk.
5: Ja. En dat gaan we zo nog horen, want ik deed me heel erg denken aan de kerkdienst. Heb jij het gevolgd, Jonathan?
6: Nee, niet nieuws.
5: Nee. Oké. Want je kijkt ook niet vrijwillig op je zaterdag nu naar congressen.
6: Nou, heel af en toe wel. Als ik dan toevallig op nws.nl en dan zie je dat... Ja. Iets zo live gaat, dat ik nog wel eens NPO Politiek uitzetten.
7: Ja. En ook niet als je weet dat je in deze podcast komt, ga je het niet terugkijken. Want...
6: Ik ga niet hele congressen terugkijken.
7: Nee, niet hele, maar wel gewoon
5: de even... De speech. Ja, die krijg je dan door, ja.
6: Maar je beschrijft een hele mooie sfeer. Jij bent wel er helemaal meegenomen en ook een beetje uit je anonimiteit gehaald. Want kom je daar dan ook als een soort... jij bent inmiddels dan toch ook in de Linkskerk wel een bekend lid...
7: Nou ja, ik heb 12 jaar voor die partij gewerkt, dus ik ken heel erg veel mensen. Dan heb ik ook nog een heel groot gedeelte van de vrouwen door het hele land op enig moment wel gecoacht. Ik heb boeken gesigneerd. Ja, het was voor mij persoonlijk ook een gloriedag.
5: Ja, heb je goed voor. Maar je hebt hier ook wel eens gezegd dat je bewust wel eens daar weggegaan in de tijd daarna om zeg maar echt goed af te kicken en niet tijden te herleven van vroeger.
7: Nou ja, kijk,
5: dit was lekker.
7: Aan zo'n fusie, het mooie daarvan is dat GroenLinks heeft veel meer kennis en vindt het ook belangrijker om te zorgen dat het er goed uitziet, gelikt uitziet. Dus dit was een festival, dit was een congres dat leek meer op zo'n VVD-festival. Dus dit was het oprichtingscongres, er was nog één ingewikkelde motie, waar dan drie moties, er was één momentje wat spannend was. Katy Piri had niet daags voor het congres nog een ingewikkelde motie ingediend in de Kamer.
5: Nee.
7: Dus het was echt gewoon alleen maar feest. Dus er was een klein mini-reuzenradje waar je in kon speedaten. Er was een wijnproeverij.
5: Wauw, wel natuurwijn, toch?
7: Natuurlijk was er natuurwijn. Ja, laag alcoholische, heel non-alcoholische.
6: Mooi. Ook bitterballen dan?
7: Er waren Brabantse worstenbroodjes met vegan worst. En echte worst. Ja. Het was echt...
6: Eigenlijk zoals je de samenleving wil hebben.
7: Nou, ja, heel veel hele lieve mensen ook.
5: Dus de spannende momenten op de congres die komen... waarschijnlijk op de volgende pro-congres. Het was feest, maar...
7: Ja, dit was echt gewoon alleen maar enorm genieten.
5: Ja. Hey, we hadden het net over...

0: Maar
1: ja, dit was echt gewoon alleen maar enorm genieten.
0: Ja. Hey, we hadden het net over, ergens verderop in Den Haag, dit was volgens mij in Den Bosch, congresseerde de VVD.
1: Ja.
0: Ongeveer op hetzelfde tijdstip. Maar dat was een ander verhaal. Hè? Dat was die hadden geen oprichting, die hadden niet per se heel veel te vieren. Die hadden gewoon een ledenbijeenkomst.
1: Ja, en dat kan niet rotter gepland worden dan tegenover zo'n massahysteriefeest.
0: Ja.
1: Dus op zich was het plaatje best goed van de VVD. Ze hadden, ik hoorde 700 of 1000 leden. Ja. Dat is niet slecht. Dat is gewoon een goed gevulde zaal. Niks mis mee. Maar ze hadden niet de gladde speech met de autocue. Dus het was een beetje, ze had kaartjes en ze stond een beetje te jammen. Ja, de boodschap was wel helder, maar... Ja,
0: want dat gaan we nu doen, hè? Snijdt. Jij zegt tegen mij, Guido, kunnen ze even wat verschil laten horen alleen al? En, we hadden het net over dat sommige dominee een puntje aan kan zuigen... wat Jesse Klaver deed afgelopen zaterdag. Laten we het gewoon even gaan luisteren hoe hij dat deed.
2: En mensen in het land, die voelen het. Verandering hangt in de lucht. Mensen hunkeren naar vooruitgang. Want heel veel Nederlanders met ons die weten... dit land kan zoveel eerlijker. Want in een progressief Nederland hoeft niemand te kiezen tussen de boodschappen of naar de tandarts te gaan. Steekt niemand zich in de schulden vanwege een kapotte wasmachine. En is een dagje naar het strand of de dierentuin voor mensen met een heel gewoon inkomen betaalbaar. Want dit land kan zoveel eerlijker. En in een progressief Nederland verdienen vrouwen evenveel als mannen. Wordt je toekomst niet bepaald door je afkomst of je postcode, maar door je dromen, je talenten en je harde werk. En in een progressief Nederland krijgt extreem rechts geen millimeter ruimte. Dit land kan zoveel eerlijker.
0: Worden we hier Barack Obama of worden we hier Martin Luther King?
1: Kijk, onze Jesse's kan als de beste jatten.
0: Ja.
1: En je kan beter een goed idee jatten dan het slecht zelf verzinnen. Maar hij begon zijn speech van dat moed was niet een gebrek aan angst... maar die angst recht in de ogen aankijken. En dan denk ik, Ewart van der Laan. En dit land kan zoveel beter. Dat is op Wouter Bos. Dit land kan zoveel beter. Dus ja, weet je, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Mij valt ook wel op, maar misschien omdat ik wat minder in de GroenLinks... taal zit. Dat hij deed ook echt heel erg zijn best om de PvdA'ers als oud-GroenLinks-leider heel erg gerust te stellen. Daar was het hele congres op gebouwd. Hè? Want de eerste spreker van het officiële gedeelte, dus niet het procedurele gedeelte, was ook de voorzitter van de FNV.
0: Hans Spekman.
1: Die ook nog, hij begon met lieve vrienden en daarna maakte hij bekend dat hij ook lid werd van PRO. Dus toen switchte hij naar partijgenoten.
0: Na jarenlang hebben we gezegd dat hij moeite had met de fusie.
1: Ja, dus de massahysterie is dan wel compleet.
0: Ja. Komt dit bij jou binnen, Jonathan? Zo'n volle speech, bijna dominee-achtig, Martin Luther King-esque, wil ik bijna zeggen.
1: Fired up, ready to go.
3: Nee.
0: Stem, er zat bijna een trilletje in zijn
3: stem.
1: Dat is ook gewoon zenuw, hoor.
0: Oh,
1: het is best eng, zo'n speech.
3: Ja, maar hij kan dat wel.
1: Ja.
3: Ik vind het gewoon heel, heel gaaf dat twee partijen... daar is ook de rol van Jesse echt in te prijzen. Die heeft gewoon echt mede aan de basis gestaan... dat die beweging echt op gang kwam. Zelfs daar eigenlijk zelfs een flinke stap voor opzij gezet... door Timmermans daar de ruimte voor te geven. Dus ja, dat sprak ook heel erg uit de beelden van afgelopen zaterdag. Gewoon, dat is gewoon gelukt. Gewoon in een land waar zoveel splintering is... dat twee grote bewegingen gaan samengaan. Ja, ik vind dat...
0: Dat heb ik niet echt meegemaakt in mijn...
3: De ChristenUnie is daar een heel klein voorbeeld van. En verder verleden natuurlijk het CDA. Maar ik vind dat mooi dat partijen samen willen bouwen.
0: En als je hem zo hoort speech, denk je van ja? Of denk je van dit is echt specifiek voor een gedeelte van zijn kiezers of volgers?
3: Ik denk het laatste. Want ik denk gewoon dat daar... ik denk dat Jesse daarvoor ook gewoon te omstreden is... bij heel erg veel mensen die bijvoorbeeld in de schulden zitten. Ik weet niet of dat door iedereen in het land zomaar geloofd wordt. Want je zit gewoon... zij kijken ook tegen een hele grote rechtse meerderheid van kiezers. Wat verkiezing zichtbaar wordt. Ik spreek wel eens Kamerleden van pro-huizen. Die verzuchten soms echt dat het in de Kamer afgelopen jaren gewoon echt naar bitter. Een soort gesticht bijna is geworden.

0: worden. Dus ik bedoel, zij opereren in een hele rechtse werkelijkheid.
1: Ja. Ja.
0: En dan is voor me wel, en dat is wat je me hoort doen, hou contact met jouw idealen. Maak duidelijk voor wie jij daar staat. En dat doet Jesse wel knap.
1: Dat hele congres was een beetje op vechtlust gericht. He, dus daarom zei ik ook fired up, ready to go. Ja. Ja, we gaan rellen. Dat was duidelijk de boodschap. We pikken dit niet, we gaan in de vakbond. En het was heel erg op...
2: Zat die vechtlust ook bij de VVD in Den Haag, bij Dylan Jessicus, of niet?
1: Ja, die zat zeker in Dylan op een hele andere manier. Dus ze hadden ook nog de pech, dat is geen toeval, want dat doen omroepen, dat er ook de avond daarvoor of de ochtend zelf kwam dat bericht van RTL en dat...
2: Over die peiling. Over
1: de peiling en dat ze niet gepruimd wordt als leider. En het was mij niet helemaal helder of dat nou onder leden...
2: VVD-kiezers die liever breken.
1: Ja, maar dat zijn andere leden en kiezers zijn wat anders. Hè? Dus als de leden je niet meer pruimen...
2: Nee, die peilen kiezers.
1: Ja. Maar ja, nu heb ik in mijn eigen vrienden- en kennissenkring gepeild. Mm-hmm. En toen bleek dat alle VVD'ers... Nee, VVD-leden.
2: Leden?
1: Dus actief, oud-collega's, et cetera. En die hadden allemaal een lidmaatschap opgezegd.
2: Ja.
1: Dus dan dacht ik, nou, misschien die dan nog ook. Dus,
2: als ze in jouw vriendengroep zitten, zijn misschien sowieso al links.
1: Nee, het zijn dus oud-collega's.
2: Okay,
1: Bas Erlings is er loud en proud over. Maar die waren wel altijd al kritisch vanuit de tijd dat ze samen met de PVV gingen. Maar ook mensen die zeiden, nou, ik blijf er wel bij... want dan kan ik het van binnenuit bijsturen... In mijn vrienden, ik ging denk steeds aan, nou dan die. Die waren ook allemaal niet meer lid. Dus dat gaat een beetje schuiven. Maar in ieder geval, zij had dus een andere opdracht. Zij kon daar niet de grote... Kijk, Jesse kon daar de grote Jessias uithangen. Het was een hele erg ego-show. Ja. Hè? Dus inderdaad, dat high five. Van
2: dat kon niet op het VVD. Ze kon niet de keizerin van Nederland uithangen.
1: Nee, en dus wat ze deed, wat ze ook al heel slim... en verstandig en effectief in de campagne heeft gedaan... Zij is de hele tijd aan het... uitstralen. Ik doe dit niet alleen. Ik maak onderdeel van een team. En dat deed ze ook op een grappige manier. Want ze ging dus allemaal mensen... gaan we even naar luisteren zo. Maar ze ging dus allemaal mensen introduceren. Maar dan ging ze hun taak aan de ene kant heel groot maken... maar ook heel klein.
3: Lieve mensen, wat fijn om jullie allemaal te zien hier. Het nieuwe kabinet. Het zit er nu zo'n 4 maanden... En onze ministers en staatssecretarissen die zijn heel erg druk bezig met leveren voor Nederland. Zoals Vincent Karmans, die is hier toch ergens? Daar. Die is druk bezig met het versterken van onze kaders, van onze bruggen, van onze wegen. En ondertussen natuurlijk alles op alles zetten om Lelystad Airport zo snel mogelijk open te krijgen. Ik zie Sylvia... Ja. Ik ga door mijn speech ze allemaal noemen. Dan moeten we wel voor iedereen klappen, hè? Sylvia zit ernaast. Doe maar vast. Hebben we dat gehad? En Silvio is ontzettend druk bezig om ervoor te zorgen dat onze landbouwboeren, tuinbouw, ondernemers, dat zij kunnen blijven ondernemen, groeien, innoveren. Een hele belangrijke taak voor hem. We hebben Judith. Is zij er ook ergens? Ja, doe maar. Judith is in ieder geval... Die zet zich dag en nacht in om ervoor te zorgen dat onze kinderen sterk en weerbaar blijven. En Sophie, nou die, ja.
2: Ja, nou, ze ging het even door nog. Iedereen uit het kabinet werd benoemd.
1: Ja, en het deed mij een beetje denken, mijn dochter hockeyt. En er is er altijd aan het eind van het seizoen, dan worden alle vrijwilligers bedankt.
2: Yes. Ja.
1: En dan wil ik die altijd zorgt dat er vers fruit was. Ja! En die vibe kreeg ik er een beetje van. En ze deed nog iets anders. Iedereen weet, als hij de leider kan je niet spelen. De koning kan je niet spelen. Dat ben je of dat ben je niet. Maar zij had dus in haar speech de hele tijd... maakte ze referenties over wat echt leiderschap was. Ja. En dat is dus ook de hele tijd... dat beeld neerzetten, niet over het ik, maar over... Nou ja, je zou bijna denken dat ze iets over visie probeerde te vertellen. Ja.
2: Over en, wij, klinkt bijna CDA, niet ik, maar wij. Maar,
1: ja. Maar echt leiderschap was vooruitkijken en dingen durven en zo. Wat ze ook heel slim deed... Kijk, als je weet dat je niet heel erg fantastisch licht heeft... dus iedereen laten even in het zonnetje gezet... En normaal komt er dan altijd die staande ovatie aan het eind van de speech van de grote leider. Maar daar was geen gelegenheid voor, want zij eindigde met een introductie van Ruben Brekelmans. Die zo geweldig en had niet beter kunnen dromen. Een heel hard applaus voor Ruben.
2: Ik kreeg een heel groot lang applaus.
1: Ja. En toen ging hij weer haar applaus voor haar vragen.
2: Ja.
1: En ja, daar is natuurlijk gewoon goed over nagedacht. Dat het was ook echt op geen enkele manier. Er zaten geen lekkere. Normaal zo'n speech, dat weet Jonathan natuurlijk ook wel. Er zitten claptraps in.
2: Ja, en zoals dus bij Jesse Klaver hoorde.
1: Ja, er zijn er meerdere. Hè, ja. Dus,
4: en van je hoop dat ze werken.
1: Ja, maar je dwingt ook af dat ze werken door stiltes te laten vallen. Hè? Dus je doet. En dan weet je, je moet klappen. En ook als je het matig vindt, dan ga je gewoon braaf klappen. Want je weet het, dit is mijn rol hier. Die zaten niet in haar speech. Dus ook af en toe gingen mensen applaudisseren. Maar dan was het meer een interruptie dan dat het een claptrap was.
2: Ja, dus dat is wel een verschil tussen twee congressen op één dag. Maar een heel duidelijk verschil in hoe ze überhaupt dat congres al inging. En dat hebben ze ook bewust anders aangepakt, zeg je. De spindokters, de speechschrijvers.
1: Ja, maar ik denk, je plant zoiets en dan weet je niet dat er ook het oprichtingscongres van een andere partij op dat moment is. Je bent gewoon heel erg aan het kijken, net genoeg voor het zomerreces en te ver. Geen vakanties in welke regio. Dan blijven er 3 zaterdagen over. En dan heb je net zo'n halleluja-congres.
0: Jij noemde het dat zij dus dat hele VVD-team aan het bedanken is. Wat mij wel opviel, dat ze dat ook deed bij bewindszonen van andere partijen.
2: Ja. Bart van der Brink en Jane, als ze werden genoemd.
0: Ja. Ik dacht van, volgens mij wil ze ook ergens een klein beetje uitstaan. Van, ja, weet je, ze heeft natuurlijk altijd een beetje een naam dat ze natuurlijk nogal scherp is op het VVD-profiel binnen het kabinet. Alsof ze daarmee ook uit wil staan als vicepremier. Van, hey, ik heb ook collega's die ook lekker bezig zijn.
1: Ja.
0: Wat ik altijd heel leuk vind op die. Want ik kijk dan misschien die speeches niet helemaal integraal. Maar ik zit dan wel de dag een beetje op social media, op Instagram bijvoorbeeld te volgen. En daar zag je bijvoorbeeld dat filmpje van mij van haar. Dat ze dan met Ruben vooraf voorgaan aan het speech. Even samen gaan overleggen. En dan even de peiling bespreken.
2: Ja.
0: En dat vind ik wel typisch Dylan. Om zelf te benoemen wat iedereen natuurlijk denkt. En daarmee een bepaalde manier de regie op die boodschap te houden. Maar ik denk wel dat het doorwerkt als je gewoon ziet dat je in, wat was het, in 2-3 maanden tijd van 72 naar 52% steun van je eigen achterban bent gegaan.
2: Ja. Ja.
0: Dat doet iets. En het verbaast mij wel een beetje dat in de media werd het als een heel rustig VVD-congres besproken. Ik dacht, dat gaat natuurlijk. Of je hebt misschien hele goede opvolgers klaargaan. Maar je kunt niet zeggen dat die partij blaakt van zelfvertrouwen.
2: En wat denken jullie, gaat zij dit volhouden? Want sommige mensen zeggen van, nou, Ruben Brekelmans staat te trappelen. Er was zelfs een vraag van een lid op het congres van, die zei, willen jullie duidelijk zijn, wie is nou de leider? En toen moesten ze zelf zo gaan reageren. Dat was ook een beetje spannend. Gaat zij dit redden?
1: We hebben haar al een paar keer afgeschreven. Zij is een overlever.
2: Ja.
1: Dus je moet haar niet onderschatten. Nou, dat weet ik niet.
2: Nee.
1: Maar je moet ook niet denken, als je Mark Rutte moet geloven, is zij een betere comeback kid dan Clinton.
2: Ja, ik had het er ook een keer besproken hier.
1: Ja, dus vlak haar niet uit. Zij heeft een vechtlust waar je echt een puntje aan kan zuigen.
2: Is dat zo?
0: Nee, dat laat ze zeker. Ja. Ik weet alleen niet of ze dit helemaal kan keren. Daarvoor staan er voor me ook gewoon te veel getalenteerde mensen klaar. En die zijn we allemaal, dat vond ik wel heel grappig, met Ruben Brekelmans. En richting alle camera's die dag. Nee, Dylan was echt de onbetwiste leider.
1: Ja.
0: Maar je moet alleen maar naar die ogen van die man kijken. Die geniet wel van die peilingen. natuurlijk. Dat is toch heel fijn dat je zo gewaardeerd wordt.
1: Ja, mijn plekken jatten. Ik jouw plekken jatten.
2: Ja. En in de VVD, daar zijn ze van concurrentie onderling. Dus dat moeten ze daar maar van houden natuurlijk. Julia, we gaan dan gelijk door naar jouw spin van de week. Maar dan blijven we gewoon lekker bij die twee congressen. Want er gebeurde nog meer. We zitten met die speeches. En dus ook midden in jouw spin van de week. De bezuiniging op de sociale zekerheid, die hangen nog steeds boven de lucht. En op zaterdagochtend was er een heel groot interview met Jesse Klaver in de Volkskrant.
1: Ja.
2: Die zei, we moeten meer belasting halen bij rijke mensen.
1: Ja, nou, Raymond is er niet. Dat is jammer voor hem. Want anders dan zou hij heel gelukkig worden. Ik vond het zielloos interview.
2: Oh,
1: nee. Dus ik had niet gedacht dat de speech zo goed was. Maar ik ben van de school, dat heb ik altijd geleerd. Ik weet niet of jij dat ook zo met zweepslagen zo opgevoed bent. Never talk strategy. Dus je gaat niet je tactiek en je strategie in een interview spreken. En ook niet in een speech. En dit interview ging helemaal over hoe die ging bereiken wat hij wilde bereiken. En dat wat hij wilde bereiken, dat was ondergeschikt aan hoe hij het ging doen. Ja. Dus het was heel erg... Ja, ik denk dan, bel ze even op. Volgens mij heb je een nummer. Waarom moet dat via de krant? He, dus ja. Wat die, zijn boodschap aan D66, VVD en CDA. Dus ik vond dat niet zo goeie.
5: Het ging te veel over het spel, vond je?
1: Ja, en niet over knikkers. In de speech draaide dat heel erg om. Maar mij valt het op hoe ze dus die bezuinigingen op de sociale zekerheid... hoe ze die bij de VVD en bij Pro hebben geframed, ja, alle twee.
5: Maar ik denk dat ze bij VVD 's ochtends wel even dat interview in de Volkskrant hebben gelezen... en nog de tekstschrijver wat in die speech van Dylan Jezus heeft gestopt, hè?
1: Ja, nou, dus ze konden daar niet omheen. Nee. Maar ik denk dat er ook wat anders is. Ik denk dat... Ze hebben de hele tijd gedacht, nou, we gaan een meerderheid over rechts in de Tweede Kamer. En dan zien we in de Eerste Kamer wel waar het schip strandt. Maar de eerste grote waar ze dat op moeten gaan doen is waarschijnlijk stikstof. En daar is geen meerderheid over rechts mee. En ik denk dat ze inmiddels dus ook daar erachter komen dat je wel heel stoer kan doen. En zegt dat je iemand te radicaal vindt en er niet mee wil regeren. Maar dat ze uiteindelijk toch op... Pro aangewezen zijn. En ook, weet je, de bond was op sterven na dood... op het moment dat ze dit coalitieakkoord hadden. Ja, en die zijn weer als een phoenix uit de as herrezen. Dus ik denk dat ze ook wel zien, oh shit.
5: Ja, en daar gaan ze... Jill Heersekes zei dit dan op het congres over de bonden en over links.
1: Ja, links.
3: Ik wil de bonden oproepen om niet economische groei en vooruitgang tegen te werken. Maar vooral... werk het niet tegen, maar denk vooral met ons mee... wat er voor nodig is om zoveel mogelijk Nederlanders... perspectief te geven en mee te kunnen doen. Dat is waar we op inzetten, dat is wat we zoeken... en dat is wat nodig is. En als ik daar meteen een oproep aan toe mag voegen... dat is richting die linkerkant van de Kamer... waar het gesprek alleen maar kan gaan de hele tijd over meer belastingen... belastingverhogingen. Die belastingen zijn al intens hoog in Nederland. Laten we alsjeblieft nou eens kijken waar de overheid zelf minder kan doen... zodat we met z'n allen vooruit blijven komen. Dus deze oproepen hoop ik dat jullie ook die namens ons meenemen.
5: Ik denk de hele dag, de hele tijd aan belastingen en verhogingen, jullie.
1: Ja, maar ik vind het een geestig frame. Dus ten eerste...
5: Dat is een frame, hè? Dat links denkt de hele tijd aan hoge belastingen.
1: Ja. Dus er is een keuze, je kan de belastingen verhogen... of je kan het weghalen bij de overheid.
5: Ja.
1: En nou, dat is een heel rechtsframe. Hè. Dus mensen worden meestal blij als je denkt van... Nou, ik kan het bij jou pakken... of we kunnen het bij onszelf, de overheid, halen.
5: Je kiest de meeste mensen voor...
1: de overheid. Maar als een partij het heeft over dat hij het weg gaat halen bij de overheid... bedoelen ze er natuurlijk niet mee dat ze hun eigen salaris omlaag gaat. Dan bedoelen ze met de overheid uitgaven... En de overheid uitgaven, nou, daar is links best wel voor te porren... want die willen heel graag dat de hypotheekrenteaftrek afgeschaft worden. Maar daar is hij niet voor. Die overheidsuitgaven, die bedoelt ze niet. En dus de overheidsuitgaven als in uitkeringen voor mensen... die bedoelt ze dan weer wel. Dus het is een knap frame waarin je in eerste instantie denkt... Ja. Laat ze het bij hun eigen pakken in plaats van bij mij.
5: Dat is een best logische reflex.
1: Ja, maar de overheid is natuurlijk gewoon... wat doe je met je belastinggeld?
5: Weet je ermee eens, Jonathan, dat je denkt... van als je hoort van de politie die moet eerst geld bij jezelf bezuinigen... en dan pas bij ons.
1: Niet de politie, hè? De politici.
5: Politici. Dat is toch een lekker frame. Ik denk dat dat blijft hangen bij mensen. Denk van inderdaad, vertel het ze.
0: Ja, ik vraag me af of dat dus werkt. Op Instagram vond ik het heel grappig, want Lef Lezer was dus ook op dat VVD-congres.
1: Ja, ontzettend
0: leuk om te zien.
5: Ja, dat is een heel links mediakanaal.
0: Maar hij is niet bang. Maar die had, ik weet niet hoe hij zich gekast heeft, maar die had best wel wat VVD-leden die met name juist vonden dat op het sociaal vlak met elkaar door een ondergrens aan het zakken zijn. Dus voor mij lopen die discussies dan heel erg door elkaar. Dus Dylan roept eigenlijk een heel klassiek oud frame op.
1: Ja.
0: En links tegen rechts. Hè. Links wil een grote overheid, veel uitgaven. En ze willen bij u gaan pakken, beste hardwerkende Nederlander. Ik vraag me af of dat op die manier zo aanslaat.
5: Lang niet alles is gezegd.
1: Maar we hebben geen vragen gehad.
5: Ik wil toch iedereen bedanken, want ik vond het heerlijk dat jullie er waren. Jonathan en Julia bedankt. Iedereen hier in Café Miles bedankt. En ik zou zeggen, tot volgende week. Tot grote stikstofdag. Dankjewel.
6: Podcast De Spindokters was dat terug te vinden in je favoriete podcast-app. En dan wil ik nog even zeggen, in de 33e minuut staat tussen Colombia en Congo 0-0.

0: Ja, een sunny day. Armin van Buren, dat belooft het vandaag ook weer te worden. Godfried Nevels kan me alles over vertellen over die sunny day. En hij zit hier bij mij in de studio. Hij heeft een boek geschreven, een derde deel van een trilogie. 60 jaar tot 40, de verhalen achter de hits. En we gaan het hebben over de periode van 2005 tot 2024. Hele goede nacht, Godfried.
1: Goeienacht.
0: Zo vroeg uit de veren om het te hebben over de muziek.
1: Ja, altijd, hè? Altijd goed. Ja.
0: En dan beginnen we met Armin.
1: Ja, Armin van Buren. Een van de mensen die ik heb gesproken voor deel 3 van de boekenreeks 60 jaar top 40. En het grappige is trouwens dat ongeveer de helft van dat deel 3 bestaat uit Nederlandse artiesten en bands. Dat is wel bijzonder, want de eerdere twee delen van deze boekenreeks bestonden uit ongeveer een kwart aan Nederlandse artiesten en bands. Maar ik heb voor deel 3 besloten om de aandacht extra te richten op de Nederlandse muziek ook.
0: Ja. Dat was een actieve keuze van jouzelf ook.
1: Klopt, ja.
0: Want je hoort wel vaker dat er gezegd wordt over de afgelopen jaren dat Nederlandse artiesten steeds groter en groter worden. Dat ze direct in de Kuip staat. Dat Nederlandstalige muziek helemaal opkomt. Maar het is dus ook wel... jij ziet dat ook al en je vindt het ook belangrijk.
1: Ja, ik vind het belangrijk om dat te benadrukken. Want ik heb natuurlijk ook een behoefte om heel veel grote sterren te willen spreken. Nou, bij een aantal is dat ook gelukt. Hè? Ook voor deel 3 gelukkig. Maar de Nederlandse muziek zelf moet je ook niet vergeten. En die is ook heel veelzijdig door de jaren heen. En we zien inderdaad tegenwoordig ook een opleving of een heropleving van Nederlandstalige popmuziek van jonge artiesten. En dat is voor mij de reden geweest om de boekenreeks af te sluiten met Hannah May. Ja, een artiest die voor mij toch symbool staat voor een nieuwe generatie artiesten die zingen in het Nederlands ook weer populair maakt. Ja.
0: Ja, maar eerst even bij dat Engels, Armin van Buren.
1: Ja.
0: We horen hem nog even op de achtergrond.
1: Sunny Days.
0: Het is een van de nummers die best wel een belangrijke plek heeft in het boek.
1: Ja, zeker. Ik ben zelf, na schrijven ben ik ook muziekliefhebber. En ik ben altijd op zoek naar de verhalen achter de nummers. Dat is een beetje de rode draad van de hele boekenreeks. En toen ik Armin van Buren voor dit boek interviewde, toen vertelde hij mij het verhaal over Sunny Days, wat ik helemaal niet wist. Namelijk dat Sunny Days is geïnspireerd door een nummer dat 40 jaar eerder is uitgekomen, 1977. En dat is A Lovely Day van Bill Withers.
0: Ja, deze.
1: Ja.
2: When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes.
0: En waar zit die inspiratie dan in?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Want als je de muziek naast elkaar legt, dan hoor je nauwelijks een overeenkomst eigenlijk.
0: Nee,
1: het zijn allebei wel hele
0: leedwerk
1: nummers, maar het is compleet verschillend. Maar de songteksten. Als je de songteksten naast elkaar legt, dan zie je heel sterk waar Armin zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. En ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe muziek uit het verleden, dus in dit geval een soul classic uit de jaren 70, eigenlijk aan de basis staat van de dance hit van 2017.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dacht, ik moet Armin van Buren spreken. Als we het over 2005 tot 2024 gaan hebben, dan is dat wel iemand die hele periode eigenlijk relevant gebleven is. Van alles heeft gedaan, allerlei afslagen heeft gemaakt.
1: Klopt.
0: En een hele grote vis.
1: Ja, zeker. Ik was ook heel blij dat hij wilde meewerken. Ik heb hem online geïnterviewd. De meeste interviews waren online. En het grappige is, ik moet hem nog steeds een boek geven. Want hij was niet bij de boekpresentatie, helaas. Hij was natuurlijk heel druk met weet ik veel wat draaien
0: en zijn
1: shows. Ja, en hij heeft nog een eigen dance show die hij maakt. Maar ik ga binnenkort langs een van zijn dance shows. Want hij heeft ook een radio show die hij opneemt. En dat wordt uitgezonden over de hele wereld. A State of Trance. En daar ga ik binnenkort heen om het boek te geven aan hem. Dus dat is ook wel weer leuk. Hè? Ik wil de boeken toch vaak persoonlijk aan de artiesten geven. Ook als dank voor een bijdrage aan het boek. Maar ik was inderdaad heel blij dat hij meewerkte aan het boek. Want het is toch een van de grootste namen uit de Nederlandse pophistorie.
0: Ja.
1: En, en ook een man met hele mooie verhalen te vertellen.
0: Ja, en hoe ging dat dan? Ga je dan met hem zitten en je gaat de discografie langs bijvoorbeeld? Van wat heb jij in 2005 gedaan en hoe rolde dat door?
1: Ja, ik probeer altijd, bij elke artiest kijk ik in ieder geval naar de top 40 hits natuurlijk. En dan haal ik daar een paar hits uit waarbij ik hoop of denk dat daar misschien een mooi verhaal achter zit. Je kan niet alle hits doen. Alleen Armin van Buren al heeft meer dan 40 hits gehad in de top 40. Dus je kunt onmogelijk bij langs gaan. Dus je moet keuzes maken. Maar dus van tevoren haal ik een paar nummers eruit waarbij ik hoop dat daar een leuk verhaal achter zit. En verder heb ik altijd wel een paar vragen over bijzondere momenten in de carrière. En bij buitenlandse artiesten van wat is jouw link met Nederland bijvoorbeeld. Zo probeer ik bij elke artiest een mooie mix aan verhalen boven water te krijgen.
0: Ja. Even voor de luisteraar. 1965, toen begon het toch? Die top 40. Waarom was er een behoefte om een lijst? Was er behoefte aan iets van de richting? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, dat was in de jaren 60. Had je wel een aantal hitlijstjes, maar die waren heel subjectief. Die werden eigenlijk gewoon door één persoon ingevuld. Misschien een hele persoonlijke muzieksmaak die erin zat. Maar totaal niet betrouwbaar of realistisch. En toen was Willem van Kooten, de bekende man, die heeft toen besloten van ja, er moet eigenlijk een echt betrouwbare hitlijst komen waarin mensen kunnen zien, ja, wat is de populaire muziek van dit moment? En hij is toen op studiereis geweest naar Amerika. Er was nog geen top 40 in die tijd. Maar daar had je wel de hitlijst, de Billboard Hot 100. Hè,
0: de grote, die er nog steeds is.
1: De belangrijkste hitlijst van de wereld misschien wel. Maar hij was daarheen gegaan. Hij zag hoe je dan binnen 2 uur 40 nummers kon laten horen. Nou, 40 vond hij een mooi aantal. Het is niet te lang, ook niet te kort. Dus hij heeft het helemaal bedacht. Hij heeft het hele format van de top 40 bedacht en meegenomen naar Hilversum. Waar vrij veel weerstand was eromheen. Want heel veel mensen zeiden, ja, waarom heb je zo'n hitlijst nodig? We hebben toch al muziek en dit en dat. Maar hij heeft het toch doorgezet, gelukkig. En het grappige is, 60 jaar later zitten we hier en praten we nog steeds over diezelfde hitlijst.
0: Yeah.
1: Terwijl de muziekindustrie compleet veranderd is, is de hitlijst nog steeds actueel en betrouwbaar. Dus het heeft wel dezelfde functie nu vergeleken met 1965. En dat is wel heel bijzonder.
0: En wat is dan die waarde van het weten wat populair is?
1: Ja, ik denk enerzijds voor de luisteraars, ja, wij zijn een land die gek zijn op lijstjes. Dat zie je met de top 2000 ook, hè, elk jaar. Wij als Nederlanders hebben daar toch behoefte aan. En ja, voor artiesten, het is toch een soort van maatstaf van succes. Hè. Als jij artiest bent en je hebt een nummer uitgebracht en je haalt de top 40... ook in deze moderne tijd van social media, noem maar op, is die top 40 nog steeds een soort van maatstaf eigenlijk. Een
0: ja, best wel objectief meetbaar iets,
1: ja,
0: dan ook.
1: Zeker. Want het is ook meegegaan met de tijd. Hè? Want in het begin was de top 40 gebaseerd op de verkoop van singles. Dat is natuurlijk nou compleet veranderd door de jaren heen. Maar die hitlijst is nog steeds actueel. Want hij wordt nu gevoed door andere data. Dus door streaming, audio-streaming. De airplay op de radio wordt ook meegenomen in de berekening en de samenstelling van de lijst.
0: Oh ja, dat wist ik niet eens.
1: En ook met name social media. Dus als een nummer viral gaat op TikTok, dan wordt het ook meegenomen in de berekening. En hoe die berekening is, dat is een groot geheim. Dus dat weet alleen de mens van de top 40 zelf. Maar het laat wel zien dat ondanks de veranderde muziekwereld, dat de lijst nog steeds belangrijk is en betrouwbaar.
0: Ja. Wat is jouw eerste top 40 herinnering?
1: Dat is een hele moeilijke vraag. Want ik weet dat ik begin jaren 80 begon ik serieus naar muziek te luisteren eigenlijk. Ik weet nog wel mijn eerste singeltje. Dat was Shakin' Stevens. Ja, dat moet ik toch een beetje met schaamrood op mijn kaken toegeven. Cry Just a Little More heette volgens mij. Maar ik was wel de periode begin jaren 80 dat ik naar muziek ging luisteren. En ook naar de top 40. Hè. Ik zat ook aan de radio gekluisterd met mijn cassettebandjes en met de hitlijst voor mij. En ik had natuurlijk geen idee dat ik 40 jaar later dan deze boekenreeks zou gaan schrijven. En ook al die artiesten zou interviewen.
0: Dat is nog een tweede.
1: Dat is echt super tof.
0: Ja, maar daar is dus wel iets gaan kriebelen, iets ontstaan wat jou aan die muziek heeft doen blijven plakken.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat muziek voor mij, ja, het was ook een beetje een toegangspoort tot een hele andere wereld. Hè. Begin jaren 80 had je natuurlijk geen internet, geen social media, dus je wereld was best klein. Voor mij was de radio en muziek echt een soort van toegangsweg naar een heel andere omgeving. In dit geval een muzikale omgeving. En dat je ook op de radio, ook in de top 40, hoorde je vaak leuke muziekfeitjes en muziekweetjes over jouw favoriete artiest in het verre Amerika bijvoorbeeld. En ja, tegenwoordig is het compleet anders. Hè. Je kan online mensen spreken en de wereld is veel groter geworden in die zin. Maar in die tijd was het voor mij heel belangrijk, ja.
0: Ja, een portaal naar een ander leven.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, dit boek gaat nu over 2005 tot 2024. Ik ben 28, dus als ik hier doorblader, dan zie ik mijn leven aan me voorbij flitsen. Hoe was het voor jou om in deze periode te duiken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want ja, ik ben ja, van de generatie van de 80s en 90s een beetje in die periode. Dat was mijn jeugd. Dus die muziek, de muziek van je jeugd is gewoon heel belangrijk. Voor iedereen eigenlijk. Of je nu van de jonge generatie bent of van vroeger. Dus ja, om nou in deze muziekperiode te duiken, de laatste 20 jaar, ik heb veel geleerd eigenlijk wel. Ja, ik heb echt artiesten gesproken waar ik misschien 1 of 2 hits van kende. Maar ja, als je dan iemand interviewt, dan ga je toch wat dieper erop in. En dan leer je muziek kennen waar je anders nooit naar had geluisterd, bijvoorbeeld.
0: Ja, welke was daar een voorbeeld van?
1: Nou, ik weet nog wel iets van de Black Eyed Peas. Ik kende wel een aantal hits van hun, maar dat was eigenlijk alles. Maar ja, door het luisteren naar meer muziek ter voorbereiding op een interview met een van de leden van de Black Eyed Peas, kom je toch in, hoor je toch hele onbekendere albumtracks die ook wel weer heel erg leuk zijn, bijvoorbeeld. Dus zo heeft elke artiest weer een veel rijker oeuvre. Maar daar ga je pas achterkomen als je erin duikt. Ja. En dat moest ik ook doen in de voorbereiding van een specifiek interview, bijvoorbeeld.
0: Daar snijd je ook wel, nou ja, moet ik het een manco noemen? Moet ik het een schaduwkant noemen? Die top 40 die laat natuurlijk maar heel beperkt een aantal nummers toe. Mm-hmm. Vaak moet het niet al te ingewikkeld of muzikaal ontoegankelijk zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Waardoor ook een heel deel van je oeuvre buiten boord valt als
1: Klopt.
0: Artiest.
1: Ja, het is een maatstaf voor de populaire muziek van deze tijd. Maar het is geen maatstaf voor alleen maar goede muziek en dat er geen andere muziek is. Dus er is een hele wereld buiten de top 40. En je hebt gelijk hoor, nummers moeten een bepaald format hebben. Willen ze in de top 40 kunnen komen überhaupt? Dus ik hoop dat mensen naast de top 40 echt nog wel naar andere muziek blijven luisteren. Want er is veel meer dan de top 40 inderdaad. Ja.
0: Nou, wij gaan wel even die top 40 induiken. Ik heb zomaar lukraak een paar dingen gepakt uit je boek. Die verhalen achter de hits, daar gaan we naar op zoek. Dit nummer bijvoorbeeld, daar zit een mooi verhaal achter. Veel mensen zullen hem nog wel kennen.

0: Train, Drops of Jupiter.
1: Ja.
0: Een nummer dat nog heel veel gedraaid wordt. Van welk jaar is het?
1: Oeh.
0: Ongeveer, om en nabij.
1: Oh, mag ik even goed nadenken. Was het 2000... was het... Ik weet even niet meer.
0: We kunnen een boek erbij pakken. In ieder geval begin jaren 2000.
2: Ja, dat sowieso, ja.
0: Jij besloot de zanger van de band Train op te zoeken.
1: Ja.
0: Of in ieder geval te spreken.
1: Ja, en het leuke was, ik heb hem face-to-face kunnen spreken. Want hij speelde in Groningen met zijn band. En ik woon in Groningen. Ik dacht van, nou, dan kunnen we misschien backstage in de Oosterpoort elkaar spreken. En dat is gelukt. Het was een leuk interview. Ja, het is een heel, heel bijzonder nummer. Een nummer met een hele emotionele lading erachter. Ook voor de zanger met name persoonlijk. Want het nummer heeft hij geschreven naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder. Kort daarvoor. En dit nummer was voor hem een soort van uitlaatklep om zijn emoties toch eruit te gooien in een prachtig nummer. En hij heeft het ook binnen 15 minuten geschreven, dus het kwam er ook heel snel uit. En het is een nummer met een emotionele lading, ook voor mensen die ernaar luisteren. Er zijn heel veel mensen die hebben dit nummer omarmd eigenlijk, omdat het voor hun ook een hele andere lading kan hebben. Een compleet ander verhaal, dus los van het verhaal van de zanger.
0: Ja.
1: Maar toch een nummer wat mensen raakt. En ik vind het inderdaad een van de mooiste nummers van de band. En het grappige is, dit is een van de grootste hits geweest. Not Over You is ook een hele grote hit van hun geweest. En dat is juist een nummer met een hele positieve lading. Want het gaat over een bepaalde visioen of een droom die de zanger had over zijn vrouw die aan het dansen was voor een soort van vuur. En het was een heel mooi romantisch verhaal. Dus twee nummers die hele grote hits zijn geworden, maar met compleet andere achtergronden. Maar wel allebei hele persoonlijke verhalen vanuit het leven van de zanger zelf.
0: Ja, ja, want ik kan me voorstellen dat je dan allerlei nummers even aanraakt. Is dat een beetje, ja, hoe zeg je dat? Is dat wat zijn kenmerk, dat het altijd vanuit het persoonlijke ontstaat?
1: Ze hebben meerdere nummers inderdaad die heel erg persoonlijk zijn. En wat ook wel hun eigenlijk onderscheidt van heel veel andere bands is dat de hits nooit in één keer mega groot zijn. Ze hebben altijd tijd nodig om wat te groeien. Ze hebben tijd nodig bij mensen misschien om misschien te landen. En dat het misschien dan een grotere hit gaat worden in de hitlijst. En dat is wel heel bijzonder. Want ze hebben meerdere nummers gehad waarbij ze toch een aanloopje nodig hebben voordat het nummer enorm groot is geworden. Dus dat is wel heel grappig om te zien. En heeft die zanger zelf nog benoemd ook. Hij weet niet precies wat de reden is, zei hij tegen mij. Maar dat is blijkbaar is dat iets wat hoort bij onze band.
0: En toch is dit echt een gigantische hit. Heel veel mensen kunnen ermee zingen. Je hoort hem, nou, ik durf wel te zeggen, dagelijks nog op de radio. Mm-hmm. Dus wat maakt dit dan een goed nummer? Dat een soort blijvende waarde heeft. Kan je dat beschrijven?
1: Ja, ik denk dat het een combinatie is van enerzijds niet alleen de tekst, maar ook de muziek. Als je maar gewoon de akkoorden, de opbouw van het nummer, daar voel je al de emotionele lading die erachter zit. En als je dat hebt en dat raakt jou als mens. En je neemt ook nog de tijd om even goed naar de songtekst te luisteren. Want dat is ook wel een dingetje. Iedereen luistert naar muziek, maar luister je echt goed naar de songtekst. Als je dat doet, ik denk dat die combinatie dan echt enorm raak kan zijn. En dat is natuurlijk enorm moeilijk, hè? Ook als songwriter. Hoe ga je een nummer schrijven dat mensen muzikaal en textueel weten raken? En ik denk dat dat bij dit nummer heel goed gelukt is. En als je dan ook nog weet wat het verhaal achter het nummer is, hoeveel het betekent voor de zanger zelf, ja, dan heb je nog meer kans op slagen. Dus het is echt, voor elke songwriter is het echt de uitdaging om zo'n mooi nummer te kunnen schrijven met die balans erin.
0: Ja. Laten we een stapje in de tijd zetten.

0: wie hem kent, herkent hem nu ook al wel.
1: Ja.
0: Dit deinst het hele nummer door.
1: Waves.
0: Waves van Mr. Props. Ook een van de mensen die jij gesproken hebt.
1: Ja, klopt. Ja. Ik vond Waves, dat vond ik ook eigenlijk een tijdloos nummer. Het is natuurlijk een mega nummer wereldwijd geworden. En dat is voor een Nederlandse act best bijzonder. Dus ik dacht, ik wil hem heel graag spreken. Is ook gelukt uiteindelijk. En hij heeft me heel veel verteld. Niet alleen over Waves, maar eigenlijk over zijn hele leven. En wat hij allemaal heeft meegemaakt. En als ik kijk naar de carrière en het leven van Dennis. Of Mr. Props, zoals hij heet. Is het een stukje veerkracht, zie ik terugkomen. En omgaan met tegenslagen. Want hij heeft echt heel veel dingen meegemaakt. Dat had ik in mijn boek. Hij vertelt uitvoerig ook over... Hij is betrokken geweest bij een schietpartij. Dus hij is zelf neergeschoten. Hij heeft een keer een auto-ongeluk gehad. Zijn huis is in de brand gevlogen met zijn studio erin. Dus als je het hebt over tegenslagen, dan heeft hij het zeker meegemaakt. Maar het mooie is hoe hij dan toch weer een manier vindt om op zijn voeten terug te komen. En dan vol motivatie doorgaat. En dat leidt tot hele grote successen. Waaronder dus dit nummer Waves. Wat met name de remixversie dan hiervan. Die is echt, die is gewoon de hele wereld overgegaan.
0: Ja, dat is deze. En dan zat ik hier over na te denken en ik dacht, met die lading van het verhaal in je hoofd, dan kan je toch eigenlijk beter die eerste versie hebben? Of is dat niet hoe jij dit naar luistert?
1: Als ik eerlijk ben, ik ben het met je eens hoor. Ik vind de originele versie vind ik persoonlijk mooier. Alleen het grappige is, die remixversie is gemaakt door een Duitse DJ. En,
0: Robin Schulz.
1: Robin Schulz. En toen was Dennis, die Mr. Props, die was best wel een beetje aan het twijfelen in het begin. Ja, moeten we dit wel doen? Want het is een compleet andere sound dan het origineel.
0: En dat hele deinende is eruit.
1: Ja, het is echt een beetje zo'n clubachtig nummer geworden. En hij vond het best wel spannend eigenlijk. Maar toen dacht hij, weet je wat, als we nou gewoon erbij zetten de remix bij Robin Schulz, dan, als het echt misgaat, dan kan hij daar nog een beetje afschuiven. het ging helemaal niet mis. Het ging juist heel erg goed. Maar hij vond het best wel spannend inderdaad. Want het is toch een heel andere sound dan het origineel. En het is alsof je gewoon je eigen baby weggeeft aan iemand anders die er iets anders van maakt. Ik vind het ook wel een beetje meevallen. Want het heeft steeds wel dezelfde geluid. Alleen het is een wat moderner jasje gegoten. Maar ik vond het wel grappig dat hij in het begin dus het best wel spannend vond. Niet wetende wat ermee zou gebeuren natuurlijk.
0: Ja, en dit nummer, als ik het goed las, dan is dit nummer ook op nummer 1 beland in Engeland zelfs. Mm-hmm. Hoe deed het in Nederland?
1: In Nederland heeft het ook wel goed gescoord. Ja. Ik heb even niet de hitnoteringen in mijn hoofd.
0: Dat begrijp ik allemaal. Al die getallen door elkaar, begrijp ik helemaal. Maar dat zegt ook iets over... de Engelsen kunnen dit dus wel waarderen.
1: Ja, zeker, zeker. En dat is wel grappig, hè. Er zijn natuurlijk een aantal Nederlandse hits geweest door de jaren heen. Ondanks het feit dat wij niet Engels als eerste taal hebben, maar dat er toch nummers zijn die wel wereldwijd, ook in Engels sprekende landen, Engeland, Amerika, dat het daar toch ook weet door te breken. Dat hebben we natuurlijk ook meegemaakt met Arcade van Duncan Lawrence bijvoorbeeld. En heel lang geleden met
0: Golden Earring,
1: Radar Love.
0: Ja.
1: Dus dat zijn, ik vind het heel knap voor Nederlandse artiesten. Want dat is toch, ik bedoel, het is al heel wat om in Nederland door te breken. Maar laat staan in een Engelstalige markt waarin die taal niet onze eerste taal is, bijvoorbeeld.
0: En toch lukt het soms met de hulp van een Duitse DJ.
1: Soms heb je wat hulp nodig in het leven.
0: Ja, precies. Er is nog één nummer wat ik eruit wil pakken vanavond. En dat vannacht, moet ik zeggen. En als EO'er moet ik zeggen dat ik daar best wel verbaasd over was. Het was dit nummer.

0: heb ik het nummer Chariot, ja. Gavin DeGraw. Ja. Ik dacht dat het altijd ging over we moeten terug met onze voeten in de klei. we moeten watermeloen met pitjes eten in plaats van zonder. Maar er zit een hele andere laag achter, las ik in jouw boek.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik heb hem geïnterviewd en het verhaal ging hem. Ik moet even een stukje terug in de tijd. Gavin DeGraw was een beginnende muzikant. Hij woonde in New York in het appartement van zijn broer. Hij probeerde het als muzikant te maken. Maar ja, ook in New York had je natuurlijk duizenden muzikanten. Dus het was heel moeilijk. En op een bepaald moment heeft hij besloten om terug te gaan naar zijn ouders. Om een tijdje bij zijn ouders te wonen. Dat was dan buiten New York. En toen ging hij kort na aankomst bij zijn ouders thuis, ging hij met zijn ouders naar de kerk. En daar was een hele bevlogen preek. Een hele vurige, passievolle preek die hem enorm raakte. En hij was zo geïnspireerd door het hele betoog van die dominee, dat hij dus thuis ging schrijven. En het verhaal, of het nummer Chariot kwam eruit. En het grappige is dat er zijn meerdere Bijbelverhalen die hebben geleid tot dat nummer. En een van de verhalen gaat over Elia, die op een chariot of fire omhoog ging, zal ik maar zeggen.
0: En gouden koets.
1: Gouden koets, inderdaad. En dat nummer heeft dus geleid ook door de songtitel Chariot. Maar ook het Bijbelverhaal van ook van Samson, dat zit er ook in. He, Samson met zijn lange haar en met het kracht wat erachter zit. Dus het is eigenlijk een mix van Bijbelverhalen. Maar dat heeft geleid ook tot een prachtig nummer, wat hij ook weer heel snel geschreven heeft. Soms komen goede nummers enorm snel tot stand. En sommige artiesten willen dan daarna nog allerlei dingen veranderen. Maar soms moet je dan nog gelijk laten wat het is.
0: Ja, en dat Bijbelse referentie. Je zou niet verwachten dat dat per se in een land als Nederland ook zo aanslaat. Of hebben mensen dit niet door?
1: Ja, dat is inderdaad lastig om te zeggen. Ik denk inderdaad dat zeker een deel van de mensen het hele verhaal niet kennen. Die vinden het gewoon een lekker nummer. Wat het ook is natuurlijk, want het is muzikaal gezien echt ook weer zo'n mooi nummer.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik denk dat meer mensen in Nederland niet altijd weten waar een nummer over gaat. Überhaupt wat dan de songtekst is. Hè. Soms worden compleet andere stukken meegezongen. Het bekende mama appelsap verhaal. Maar ik hoop ook door de boeken die ik schrijf, ik hoop dat mensen die verhalen lezen, dat ze het leuk vinden om die verhalen te lezen. En dat ze met die kennis dan toch iets anders naar een nummer gaan luisteren. Ja.
0: 60 jaar top 40, dat geeft ook een beeld van 60 jaar popmuziek, popcultuur in Nederland. Mm-hmm. Wat heb jij geleerd door die drie boeken heen over ons land? Wat ben je gaan zien?
1: Specifiek over Nederland bedoel je?
0: Het gaat over de Nederlandse top 40. Dus wat schetst het van ons voor beeld?
1: Ja, ik vind voor ons als land, ik denk dat wij natuurlijk, wij zijn onderdeel van een groter geheel. Hè, dus we kunnen ons niet helemaal losmaken van de internationale muziekstromingen, want die zijn ook hier populair natuurlijk. Dus het gaat, wat dat betreft gaan we daar gewoon vrolijk in mee. Wat ik specifiek over de Nederlandse top 40 wel heel erg bijzonder vind, waar we het ook eerder over hadden net, is over dat het nog steeds dezelfde functie heeft nu als voorheen. En dat vind ik wel ook weer de kracht van de top 40. En daardoor denk ik ook dat de lijst nog lang blijft bestaan. Zo langzaam maar de ogen open houden voor wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Met name de muziekindustrie. En ik denk dat het ook gewoon tijdloos is. Wij willen als Nederlanders weten wat er populair is en waar het staat. En die hele drang naar lijstjes en organisatie hebben wij gewoon in ons. En dat is nog steeds actueel in de top 40.
0: Dus dat vind ik zegt ook wel iets over de volksaard. We willen de dingen ordenen.
1: Wij willen dingen ordenen. Dat kan wel eens enorm doorslaan. Maar ik ben er zelf ook onderdeel van. Ik luister graag naar de top 40. Ik luister graag naar de top 2000. Ook eerlijk aan het eind van het jaar. En wij zijn wat dat betreft een heel ordelijk en netjes land.
0: Wilt u aan de andere kant van de radio een paar ordelijke lijstjes doornemen en daar een helemaal mooie verhalen op doen? Lees dan vooral het boek 60 jaar top 40. Nou, deel 1, 2 en 3 zijn allemaal verkrijgbaar. Dankjewel, Godfried Nevels. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de Nacht van EO. Volgende week zijn we er weer in de nacht van dinsdag op woensdag. Tot dan.
2: NPO Radio 1.
3: 5 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer, een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer en het is onbekend wat de oorzaak is van die storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En daarom geldt vanaf 12:00 code oranje in bijna het hele land. Donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Vandaag is kabinet Jetten officieel beëdigd. Hier nog even hun belangrijkste plannen voor jou op een rijtje. Er komen meer huurwoningen voor mensen met een laag inkomen en een verplichte stagevergoeding voor alle studenten. Er gaat veel meer geld naar defensie. Naar het onderwijs gaat 1,5 miljard euro extra. En voor de stikstofmaatregelen wordt 20 miljard euro uitgetrokken. Maar dit kabinet gaat ook bezuinigen. Zo krijg je nog maar 1 jaar een uitkering als je werkloos bent. En het eigen risico in de zorg gaat omhoog van €385 naar €460.
5: Vroeg. Merel Wielaert.
6: Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van woensdag 24 juni. 4 maanden geleden verklaarde en beloofde kabinet Jette aan de slag te gaan voor Nederland. De plannen werden gepresenteerd, bezuinigingen werden aangekondigd, maar dit minderheidskabinet wist dat ze voor al die plannen op zoek moesten naar een meerderheid. Hoe gaat dat nu eigenlijk, nu 4 maanden met kabinet Jette? Wat is er bereikt en wat nog niet? Daarover ga ik deze ochtend in gesprek met Saskia Bouwmans, redacteur Economie en Werk bij Jacobin, en met Marten van Bronckhorst, co-host van Radio Kookpunt. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Saskia, jij was nog heel even je telefoon aan het zoeken terwijl we de samenvatting weer even kregen wat het kabinet Jette allemaal van plan was. Marten was er wel bij. Heb je wat opgevangen van het fragment wat we net lieten horen?
7: Ja, het was een hele mooie D66-achtige samenvatting. Een beetje van dit, een beetje van dat.
6: Ja, is dat hoe je D66 in zijn algemeen ervaart of sinds dit kabinet? Ja,
7: nou, mijn vader zei altijd het is vlees nog vispartij.
6: Oké. En daar ben je niet van mening van veranderd,
7: nee,
6: van je vader?
7: Nee, niet.
6: Okay. Hoe is dat voor jou, Saskia? Waar moeten we D66 zien?
8: Ja, dat is altijd een beetje onduidelijk met D66. Hè? Het is een soort chameleon die zich aanpast aan haar omstandigheden. En ik denk dat je dat nu ook heel erg goed ziet. Dat ze zich uitstekend aanpast aan de omstandigheden van de VVD.
6: Heel chameleonachtig, maar wel vaak de chameleon de rechterkant op, toch? Zouden we kunnen concluderen.
8: Ja, de laatste jaren in ieder geval. De geschiedenis van D66 is natuurlijk een andere.
6: Ja.
8: Maar de laatste 10, 20 jaar, wat al best lang is, wel.
6: Maar we hadden bijvoorbeeld onder Kaag nog wel te maken met een wat steviger progressief geluid in ieder geval. Tenminste, die indruk heeft het bij mij achtergelaten. Was Rob Jetten inderdaad misschien nu net zo rechts als we hem zien, ook met de VVD en het CDA? Want we kennen hem ook nog van de Rode Lijn, Marten.
7: Ja, mijn theorie is dat het campagneteam gewoon nu met pensioen is. Dus dat dit was altijd D66. Maar in verkiezingstijd nemen ze gewoon een paar ijzersterke campagnemedewerkers aan. En dan krijgt het een heel progressief geluid, schijnbaar.
6: Ja, dus het economisch rechtse jasje wordt in ieder geval in iets linksigs gekleed.
7: Ja, en dan kan het ineens allemaal wel. En ja, de middenpartijen en dus ook D66 hebben heel erg het idee dat je na de verkiezingen stopt met dus dat uitdragen en met campagne voeren. Dus dan gaat het weer terug naar de status quo. Want D66 is een status quo partij. Die past zich aan wat het normaal is, dus rechts. Ja, dus dan als het team niet campagne aan het maken is voor al die geweldige toekomstbeelden, die idylle, die 10 nieuwe steden, ja, dan valt het allemaal weer weg.
5: Ja, back to reality. 4 maanden minderheidskabinet. Saskia, is het knap dat ze er nog zitten of knap dat het er ooit is gekomen?
8: Nou, het is denk ik vooral vrij droevig.
5: dat woord had ik er nog niet bij bedacht.
8: Vrij droevig dat het er is gekomen. En ja, in zekere zin ook dat het er nog steeds zit natuurlijk. Hè. Al zou je kunnen zeggen dat voor de continuïteit van Nederland het wel fijn is als er een kabinet is dat haar klus, hè, na de afgelopen kabinetten een keer afmaakt.
5: Ja.
8: Maar ik had natuurlijk liever gehad dat Jette over links was gaan regeren. Wat een even prima cijfermatige optie was, zelfs wat beter. Hè. Dan had ze in de Eerste en de Tweede Kamer gecombineerd een net wat grotere minderheid gehad dan wat er nu is gekozen.
5: Ja, daar komen we ongetwijfeld nog op terug. Want volgens mij gaat Pro ook wel degelijk een rol spelen. Want ze zullen ze toch moeten opzoeken. Voor jou
7: glansrol.
5: Ja, glansrol voor Pro. Ja, ik merk aan mezelf dat ik daar ook een beetje mee worstel. We gaan niet liegen hier op Radio 1. Het lijkt me helder dat we allemaal aan de linkerkant van het spectrum zitten. Inclusief mezelf. Maar dat je toch soms iets gaat verdedigen wat je niet wil. Want het laatste waar ik zin in zou hebben is weer een val van een kabinet. Hoe is dat voor jou, Mart?
7: Ja, ik weet het dus niet of dat desastreus is. Ik denk op de korte termijn is het voor sommige mensen en hun leven is het natuurlijk heel, heel angstig als er een kabinet valt en dan weer een tegenbeweging komt van weer de extreemrechtse krachten die dan ongetwijfeld weer gaan winnen. Dus dat heeft natuurlijk nu invloed op sommige mensen hun leven. Maar uiteindelijk, op de lange termijn, denk ik dat er misschien ook ja, dat er voordelen aan kunnen zitten als het valt.
5: Ja, nee.
7: Omdat we dan, ja, ik denk dus dat we in een soort pendule zitten. Een klok die de hele tijd heen en weer slingert. Tussen het gematigde, fatsoenlijke, het kan wel alternatief. Wat niet erg links is, maar in ieder geval niet zo rechts als dat andere rechts. En het extreem rechts. En dat wisselt elkaar af. Een beetje zoals in de Verenigde Staten, de Democraten en de Republikeinen elkaar afwisselen. En ik heb het idee dat nu elkaar steeds sneller aan het afwisselen is.
5: Ja.
7: Dus dat er een soort escalatie plaatsvindt. Dus kabinetten zitten minder lang, hebben grotere vraagstukken. Het volgt elkaar allemaal sneller op.
5: Maar daardoor worden er natuurlijk ook nooit echte beslissingen genomen.
7: Nee.
5: Want ze zijn elke anderhalf jaar later weer kapot. We hebben net een huurwet bijvoorbeeld van Hugo de Jonge in werking gezien. Nou ja, die wordt er nu alweer uitgelazerd. Dus wat zijn dan de effecten die je daadwerkelijk zou kunnen meten? En volgens mij voor het vertrouwen van de kiezer zou het ook wel weer eens lekker zijn als mensen in ieder geval hun tijd uitzitten. Ook al is het niet ons lievelingskabinet, of niet?
8: Ja, voor een deel is dat natuurlijk zo. En ik voel dat wel samen met je mee. En tegelijkertijd zijn de plannen die op tafel liggen. We gaan het straks wat uitgebreider ook nog hebben over de sociale zekerheidsbezuinigingen bijvoorbeeld. Maar die gaan echt wel heel erg veel effect hebben. Dus je hebt enerzijds die behoefte aan een beetje stabiliteit en niet weer. Zo'n crisisgevoel over het hele politieke spel wat het dan op een gegeven moment wordt. Maar tegelijkertijd is de effecten of zullen de effecten van het huidige regering echt wel heel erg negatief zijn voor heel veel werkenden, voor het klimaat, voor de woningmarkt, voor vluchtelingen. Dus het is
5: desastreus.
8: Het kost ons ook echt wel van alles.
5: Ja. Oké, laatste vraag voor dat we even naar een bumpertje gaan. Is dit, want er is ons natuurlijk in die zin ook beloofd dat het echt anders zou zijn dan het kabinet Schoof. Is dat wat jullie betreft gelukt tot op heden, Marten?
7: Nee. Ik bedoel, ja, wat is er nou precies veranderd? Ik bedoel, woon ik nou in een van die glorieuze 10 nieuwe steden? In de heerlijke koelte van de afgeschafte fossiele subsidies?
5: Het is wellicht iets fatsoenlijker. Dus in de toon is er allicht iets veranderd.
7: Nou ja, er wordt continu begrip geuit voor de zorgen van allerlei naties. Dus ik weet niet of dat per se fatsoenlijker is. Volgens mij worden die juist doodgeknuffeld. Dus ja,
5: beschermd.
7: Er was enorme onkunde in dat vorige kabinet op En de individuen waren natuurlijk allemaal clowns. Mm. En deze clowns komen iets beter uit hun woorden. Mm. Dus ja.
5: Misschien is dat ook wel een ding, hè? Voorheen kon je nog concluderen, ze kunnen in ieder geval niet zoveel met die enge ideeën. Maar de enge ideeën worden wel voortgezet door een kabinet wat misschien net iets meer kan.
8: Ja, dus nu, ik denk dat inhoudelijk lijkt het kabinet Jetten erg op schoof. En qua likability lijkt het een beetje op de beginjaren van Rutte. Zo'n snelle, sympathiek ogende jonge man die heel likable is, het fijn vindt om gezellig over te komen. Hè, een beetje die Obama vibes proberen te imiteren. Mm. Maar inhoudelijk zitten we gewoon nog steeds in een sterk rechts van het midden kabinet. Hè, met wat Martin net ook zegt, waarbij extreem rechts telkens opnieuw wordt gepaaid.
5: Mm, mm.
7: Ook in maatregelen, hoor. Dus er worden ook gewoon weer nieuwe voorstellen die uit de oude doos kwamen van Schoof. Die worden weer opnieuw ingediend.
5: Maar ja, de Faber-asielwetten die zijn er eigenlijk zo goed als door, met misschien een kleine schakering waar we dan om gaan juichen, hè, aan deze kant van het spectrum, alsof we heel dankbaar moeten zijn dat in ieder geval die illegaliteitsstelling, dat dan niet er doorheen is. We gaan even naar jullie aangedragen onderwerpen.
6: Vroeg. Merel Wielaert.
5: Ja, ik heb lekker al mijn eigen vragen aan jullie gesteld, maar we hebben je ook uitgenodigd omdat we natuurlijk hebben gevraagd, wat is jullie nou opgevallen in die 4 maanden specifiek? Want je zou oneindig veel dingen kunnen zeggen. En Marten, bij jou kwamen we uit bij de schaduwdeal eigenlijk. Ja. Noem jij die zo? Heet die officieel zo? En waar hebben we het over?
7: Het zijn niet mijn woorden. Dus dat heb ik ook uit een volgens mij was het uit de Volkskrant. Het was uit Trouw. En dat gaat over een uitruil. En tussen GroenLinks, PvdA, of Pro moet ik zeggen, en D66 enerzijds en VVD anderzijds.
5: Mm.
7: En dat is blijkbaar vorige week in heimelijkheid besloten. En ik had dat voorgedragen omdat ik dacht, ja, ik kan wel helemaal uitleggen wat ik vind of wat mijn mening is, maar misschien moet ik gewoon laten zien van hoe ik denk dat dit kabinet dingen aanpakt. Dus iedereen herinnert zich misschien nog wel de anti-NAVO-protesten. Dus ten tijde van die NAVO-top vorig jaar. Maar was er ook tegenprotest. Toen heeft Van Wil zelf dingen gezien die hij niet. VVD-minister Van Wil, die vond daar dat er allemaal dingen werden gezegd die niet konden. Zoals Honor the Martyrs, geloof ik. Nou,
5: ja,
7: mag ik al bijna niet zeggen. Want er is nu een wetsvoorstel om dat terrorismeverheerlijking te noemen. En dat had hij toen al geprobeerd in te dienen. Dat kwam toen allemaal op de lange baan, omdat natuurlijk het kabinet viel.
5: Mm-hmm.
7: Dus dat was een beetje een wetsvoorstel. Volgens mij kennen mensen dat vooral als het je mag geen watermeloen meer dragen.
5: Ja.
7: Wetsvoorstel.
5: Ja.
7: Dat maakt
5: dus alles wat geassocieerd zou kunnen worden bij het feit dat je misschien sympathie hebt voor wat wij dan terreurorganisaties hebben bestempeld, kan je, als dit er doorheen komt, voor vervolgd worden, voor opgepakt worden. Dat is het idee.
7: Ja, en ik heb dus gekeken naar dat voorbeeld wat het destijds was. En dat was dus Honor the Martyrs en Honor the Resistance. Wat ik nog best wel vaag vind, want dat kan van alles betekenen. Maar goed, dat was al voldoende.
5: Eer het verzet, even in het Nederlands. Ja.
7: Nou, dat is natuurlijk Van Wils troetelkindje. Dat wilde hij er heel graag doorheen jassen, maar dat was nog

0: in het Nederlands. Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk Van Wils troetelkindje. Dat wilde hij er heel graag doorheen jassen. Maar dat was nog een schoofvoorstel. Dus dat kwam op de lange baan of zo. Dat kon niet meer ingediend worden, want het was gevallen. Dat heeft hij nu kunnen herindienen met goedkeuring van D66 en Pro. In ruil daarvoor hebben D66 en Pro het voor elkaar gekregen dat die ontwikkelingsbegroting wat meer geld kreeg. Dus een appeltje voor de dorst erbij.
0: Ja, en niet niks om af te doen aan ontwikkelingsgeld. Want het is prettig als dat er is. Maar als je het tegenover elkaar zou moeten zetten, wat levert het op en wat kost het als je zo'n uitruil gaat maken?
1: Ja, ik vind dit dus echt piek D66 om dit te doen. Want het is heel erg het kijken naar problemen die we hebben. Namelijk, aan de ene kant hebben we natuurlijk armoede, het globale armoede ook gewoon in het globale zuiden, maar ook vluchtelingenstromen, epidemieën. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. En daarom hebben we natuurlijk ook ontwikkelingshulpgeld nodig. En aan de andere kant hebben we de partijen die dat veroorzaken. Dus de grootmachten, bijvoorbeeld de Amerikanen, het militair-industrieel complex, alles waar je tegen zou willen demonstreren, de fossiele giganten. En dus het demonstratierecht. En D66 kijkt niet naar dat als een geheel. Die kijkt gewoon naar verschillende problemen als losse puzzelstukjes in een soort schuifpuzzel. Waar je dan een beetje daar kan tweaken, een beetje daar.
0: Ja.
1: En dan kan je een beetje koehandel doen. En dan heb je weer een probleempje opgelost. Zonder te kijken van, hangt dit misschien samen? Moet ik misschien voor allebei? Desnoods, maar dan schop je maar een mediarel. Als het niet mogelijk is om het natuurlijk echt voor elkaar te krijgen, dan moet je daar dan moet je daar een opera over opvoeren. Dan moet je tranen trekken. Dan moet je zeggen, dit is verschrikkelijk en het wordt onmogelijk gemaakt. En dan denk ik, als dit je dilemma is, enerzijds het mogelijk maken om te protesteren tegen de oorzaken van al die ellende, of een eenmalige schenking doen aan goede doelen. Dan volgens mij maken ze ook nog eens de verkeerde keuze van die twee.
0: Oké, nou licht jij ook D66 uit. Dat is een nieuw. Want veel mensen zeggen eigenlijk, ja, die VVD, die gijzelt eigenlijk ons allemaal. Maar daarmee maken we D66 en het CDA misschien wel te klein in dit kabinet.
1: Ja, dat denk ik zeker. Want je bent de premier. Jij hebt de kans om jezelf overal op te voeren in ieder praat- en opinieprogramma. Elke dag, en Rutte is daar heel goed in, en Jezelkus is daar ook heel goed in. Die zit wel overal om haar ideeën toe te lichten. Dus als jij de agenda wil domineren, dan moet je dat ook echt doen.
0: Ja.
1: En dan snap ik dat het parlementair heel lastig is om meerderheden te vinden. Maar je kan nog veel meer doen dan alleen maar proberen stemmetjes en handjes opsteken te regelen in de Kamer.
0: Nou, was jij je favoriete programma Sven Kokkelman, Café Kokkelman, was je aan het kijken. Toen kwam hier eigenlijk opnieuw achter dat dit nog steeds speelde. Dat David van Wil, die kreeg toen ook allerlei voorbeelden van Sven Kokkelman. Wat gaat die wet dan inhouden?
1: Heel interessante situatie ook, dat hij dat dan zo ging beoordelen als een rechter.
0: Ja, waarvan hij op een gegeven moment na 16 voorbeelden ook zei, ik ben geen rechter, dus misschien moeten we dit heel even gaan stoppen nu. Wat vind je ervan dat Pro dit dan toch ook als oppositiepartij in zo'n uitruil heeft gedaan? Want zeker voor de linkerkant van het spectrum, waar we Pro, ik weet niet of jullie dat doen, maar laten we zeggen algemeen gezien toerekenen, is dit nogal wat? Het gaat over het vrije woord. Het gaat over potentie totalitair gedrag van een staat of overheid die gaat bepalen wat jij wel of niet mag zeggen. Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, dat is gewoon niet wat oppositie voeren is, wat mij betreft. Oppositie voeren is je troef zo hard mogelijk spelen. Dus het hoogste bot, het hoogst haalbaar. Je gaat voor die utopie, je zit in de oppositie, je hoeft met niemand rekening te houden. Je hoeft niet alvast een compromis te sluiten. Je moet een heel hoog bot doen. En je moet niet alvast maar inbinden en alvast maar capituleren. En daarin vind ik dat Pro dus, ja, als je dan zegt van oké, dan ben je één keer geld voor ontwikkeling en dan mogen we nooit meer iets slechts zeggen over het kabinet. Je maakt jezelf toch monddood. Het is toch super dom.
0: Maar zijn wij ook, we hebben ook keuzes gemaakt als kiezer. We hebben gestemd op deze partijen. Zijn we ons wel genoeg bewust geweest dat toch hoog op de agenda iets stond over dat protestrecht? En nu we het dus in uitwerking zien, in Engeland is het er al doorheen. Nou, daar zien we ook wat de consequenties daar eigenlijk van zijn.
1: En ze moesten 8 jaar de cel in of zo?
0: Ja, maar zijn we ons bewust genoeg dat ook al gaat het dus niet over onderwerpen die jou meteen raken, dat het uiteindelijk over ons allemaal kan gaan, hè? Dat protestrecht, Saskia.

0: zie ik.
1: Ja, nou ja, want ik denk dat Maarten dat heel goed zegt. En dat je als oppositiepartijen hier gewoon echt een publiek debat van moet maken. En niet een politiek spel met het uitruilen van het een tegen het ander. Maar dat je de kiezers, dat je Nederland mobiliseert. Dus dat je gaat organiseren, mobiliseren buiten de Kamer. Buiten de Den Haagse of de Haagse stolp. Mm-hmm. Om het belang hiervan echt duidelijk te maken. Ja. En dan ben je volgens mij met serieuze linkse oppositie bezig.
0: Oké, dat is een aanvulling van jou. Goed om die even erbij te hebben. Wat je ook ziet, en dat kaart jij ook aan, Marten. Juist heb je dat misschien in het begin al geïntroduceerd. Maar over rechts gaan lijkt in ieder geval de wens te zijn vanuit het kabinet. D66, CDA en VVD zijn ook niet per se midden- of linkse partijen meer te noemen misschien. Maar dat betekent ook dat de oppositie juist aan de rechterkant kansen voelt en grijpt.
2: Zeker, ja.
0: Zo hebben wij de SGP.
2: Ja, vond ik. Ik wou zeggen grappig, maar het is misschien een beetje lach om niet te huilen. Maar alle partijen merken dat dat kabinet een zwakke onderhandelingspositie heeft. We moeten natuurlijk steun vinden bij een oppositiepartij om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Mm-hmm.
2: En ja, ook de partijen die ook best wel extreem rechts zijn, of radicaal rechts of flink rechts. Maar die zich altijd
0: opgeschoven
2: wel,
0: zijn ook. Ja, ja.
2: Maar die zich wel altijd aan de fatsoenlijke debatregeltjes hielden. En u zeiden enzovoort. En via de voorzitter spraken, zoals de SGP.
0: Mm-hmm. Onder Kees van der Staaij nog.
2: Ja, zeker. Die ruiken bloed, joh. Dat is, die zien hun kans. Dus die gaan nu ineens ook cocky doen. Dus SGP had volgens mij op de partijbijeenkomst. Of op het congres zelfs gezegd van nou, wij zijn helemaal bereid om ook steun te verlenen. Als die abortussen flink omlaag gaan.
0: Ja.
2: Dus je ziet dat ook een splinter kleine partij in de marge ineens zich zelfverzekerd genoeg gaat voelen in de onderhandelingspositie om ook wilde voorstellen te doen. Ja, dan zouden wij als vrouwen allemaal onze ongewenste kinderen moeten gaan dragen, omdat Jette Troonsen wil bestellen en dat door moet gaan.
0: En we hebben de SGP, dat hij graag wil blijven zitten.
2: Ja, dan moet ik met een kind zitten 18 jaar lang. Omdat
0: SGP dus jij zegt eigenlijk, ze ruiken bloed. De SGP die voelt in één keer, hey, als ze ons nodig hebben voor moties of om er iets er doorheen te krijgen, dan kunnen wij de meest absurde voorstellen, uitruilsvoorstellen doen.
2: Exact.
0: Hoe luister jij hiernaar, Saskia? Heb je dat meegekregen eigenlijk?
1: Nee, ik zit wel een beetje
0: in
1: shock dat opeens. Nou, opeens. Hè, dus natuurlijk wordt al langere tijd aan de abortuswetgeving zachtjes aangemorreld. Maar dat was mij nog onbekend.
0: Ja, de SGP had duidelijk gemaakt, samenwerken prima. Maar dan gaan we toch weer opnieuw over dat abortuscijfers praten. En anders doen we het ook helemaal niet. Dat was een beetje het schaken.
2: Het was niet eens een wet of zo waar ze het over hadden. Ze wilden gewoon de cijfers omlaag.
0: Ja. Ja.
2: Wilde Christoffer althans. Ja.
0: We hebben nu best wel twee belangrijke dingen genoemd. Het gaat gewoon over het inperken van vrijheden van individuen, maar ook je dus mogen mobiliseren in een groep om te protesteren tegen, laten we zeggen, de macht. Hè? Dat is vaak wel waar het over gaat. Je demonstreert vaak niet voor Shell, maar tegen Shell, om maar iets te noemen. Moeten we ons zorgen maken?
2: Ja, ik zou me hier wel echt zorgen over maken. Dus Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat deze wetten door de VVD worden niet ingediend in te goeder trouw. Mm-hmm. De VVD denkt echt niet van wat fijn dat die protesten er zijn. Laten we zorgen dat het ordentelijk verloopt. Mm-hmm. En veilig voor alle partijen.
0: Mm-hmm.
2: Dit is heel ideologisch gedreven. Zij willen natuurlijk gewoon geen tegenspraak.
0: Ja.
2: Dat is het. En als je ze een vinger geeft, dan nemen ze de hele hand. En we hebben nu die vinger gegeven. Mm-hmm.
0: Ja, maar het is de slippery slope, hè? Want het wordt natuurlijk heel erg uitgelegd, tenminste vanuit de VVD en iemand als Van Wil, als wij willen juist het demonstratierecht beschermen door strakker onderscheid te gaan maken tussen wat gewoon echt niet kan, zoals op een spoor gaan liggen of gezichtsbedekkende kleding. En dat doen we juist ter bevordering van het demonstratierecht.
2: Ja. Maar alle voorbeelden die hij noemde bij Kokkelman, dat waren allemaal voorbeelden van die Kokkelman noemde en waar Van Wil dan ook op aanging, dat waren natuurlijk allemaal voorbeelden van linkse of progressieve uitspraken, demonstraties die ze te ver vonden gaan. Het ging allemaal niet over...
0: Maar het ging bijvoorbeeld ook over het meenemen van een Hamas-vlag. Of dat wel of niet mag naar een protest.
2: Ja. Maar heel apart, want er werden ook Hamas-vlaggen dan getoond ter illustratie.
0: Ja,
2: maar dit mag dan weer wel.
0: Ja,
2: omdat zij er zitten. Maar je zou het maar in je uitzending doen op BNNVARA. En dan krijg je misschien wel ineens een...
0: Omdat ze er niet bij zijn, zeg je dan eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja. Nou, plus even, ik wil niet van er wil meteen helemaal nu op het schavot leggen. Gewoon puur omdat dat mijn rol hier ook niet is. Misschien bedoelt hij het allemaal wel goed, maar we weten dat het een slippery slope is. Als je eenmaal begint
1: met... VVD heeft natuurlijk ook in haar verkiezingsprogramma bijvoorbeeld gezegd dat ze het stakingsrecht, wat in Nederland al nauwelijks bestaat en afhankelijk is van Europees recht, wil verder inperken.
0: Ja.
1: Dus dat ondersteunt heel erg jouw verhaal, Marten. Dat het puur ideologisch is.
2: Zeker weten. Het staken en protesteren zijn onze enige machtsmiddelen als burgers.
0: Tussen de verkiezingen door.
2: Zeker, ja. Behalve inderdaad dat hokje inkleuren als we mogen stemmen. En dat is nou precies waar de VVD van af wil.
0: Over staken gesproken, want dat gebeurt natuurlijk vandaag.
1: Ja.
0: Ja. Misschien wil jij er iets over zeggen, Saskia. Want het past wel in de lijn eigenlijk ook een beetje... In dit bredere gesprek over protestrecht bijvoorbeeld. Is zo'n staking als vandaag die groots aangekondigd is... en er goed doorheen is gedrukt door de vakbond... misschien ook nog wel even een laatste goede streek om te laten zien... het is wel degelijk van belang dat we dit doen.
1: Nou, dat denk ik wel. En wat ik begrijp, dus de actieweek van de FNV, CNV en de VCP... van de drie vakfederaties is maandag begonnen op Schiphol. En gisteren waren er in allerlei steden, waaronder Amsterdam... waar ik zelf even was, actiebijeenkomsten. Vandaag is dan de staking in het OV, de universiteiten gaan staken ook. Allemaal om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te stoppen. Mm-hmm. Want dat is voor ons allemaal belangrijk. En wat mij wel net een beetje deed denken aan wat jij zei, Marten, over dat pro nu met zo'n uitruil bezig is. En dat hebben ze natuurlijk ook met de vakbonden geprobeerd. Dus er was die bezuiniging van ruim 6,5 miljard op de sociale zekerheid. Daarbovenop gaat er nog bezuinigd worden op de zorg. Toen heeft VNO-NCW, de werkgeversorganisaties, op een gegeven moment gezegd van ja, nee, wij vinden het toch ook niet helemaal netjes, die enorme bezuinigingen. Zeker ook op de ouderdomsvoorziening. In de hoop dat daarmee de vakbonden hun protest zouden stoppen. Mm-hmm. En er gewoon weer business as usual gedaan kon worden. En er in de beslotenheid van de kamertjes in Den Haag onderhandeld zou kunnen worden. Zoals Pro nu mee bezig is met de schaduwdeal.
2: En zo ziet Jessica dat ook heel erg. Die heeft toch ook opgeroepen van, nou, vakbonden, jullie zijn hier om mee te werken. Weet jullie dat dan niet?
0: Je moet onze kant op komen, want jullie leggen de economie
2: letterlijk
0: stil.
2: Letterlijk niet waar de vakbond voor is.
1: Nee, en dit is ook nu voor het eerst in jaren dat het inderdaad niet zo gebeurt.
0: Hmm.
1: Dus dat is
2: dan hoopvol.
1: Een hoopvol, is een grote verandering. En de actieweek nu, ik denk dat een beetje zoeken is. Hmm. Dat er nog niet... tienduizenden mensen zijn gemobiliseerd. Maar ik zou zeker er naartoe gaan, mensen, als jullie luisteren. Vandaag, morgen.
0: Maar het laat ook zien hoe belangrijk dat is. Dus nogmaals, als je het protestrecht, ook als burger, als je denkt, ja, wat kan mij het schelen? Ik bedoel, ik protesteer nooit, dus het raakt mij niet. Nou, het kan zomaar een onderwerp zijn wat je wel raakt. Want dit is ook een vorm van protest, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En er wordt in Nederland vaak een beetje meewarig gedaan als we weer op vakantie gaan naar België of naar Frankrijk. En want ze zijn daar weer aan het staken. Wat vervelend. En ouderwetse mensen. Maar de sociale zekerheid in België en in Frankrijk en ook de pensioenleeftijd is nog meer intact dan in Nederland. Mm. Dus het heeft wel daadwerkelijk effect.
0: Ja.
1: Je kan iets doen met elkaar, gelukkig maar.
0: Ja. Nou ja.
2: Ik viel echt van mijn stoel toen ik hoorde om welke pensioenleeftijd het toen ging. Dat was volgens mij 67 of zoiets. Toen die grootschalige protesten waren in Frankrijk.
1: Ja.
2: En dat was hier al lang normaal. En
1: ja.
2: Nou, daar gaan ze al de straat op als ze niet met hun 45ste met pensioen mogen. Joh.
0: Ja, ja.
1: Je overdreven, maar...
2: Nee,
0: soms moet je even overdrijven om een punt te maken.
2: Maar dat is onderhandelen.
0: Ja. Ja. Oké, hebben we, voordat we natuurlijk naar het volgende onderwerp gaan... samengevat tot nu, is er iets bereikt tot nu toe? mag negatief en positief zijn. Laat ik bij Marten even beginnen.
2: Goed.
0: Volgens mij, in het voorgesprek kwamen we erachter dat jij toch wel nogal een deceptie vond. Zeker als het ging om het standpunt rondom Palestina, hè, bijvoorbeeld vanuit Rob Jetten gezien.
2: Zeker.
0: Ja, misschien dat je daar nog wat over wil zeggen.
2: Ja, is er iets bereikt? Ik krijg nu helemaal zo'n toetsdroom.
0: Ja.
2: Dat ik het helemaal aan het zweten.
0: Dit is ook een toets. Ja.
2: Wat is er bereikt?
0: Aan het einde ga ik je een cijfer geven.
2: ik denk dat er... wat bijvoorbeeld hoopvol zou kunnen zijn... is dat er natuurlijk geld wordt uitgetrokken voor onderwijs.
0: Mm-hmm.
2: En dat ze daar nu ook wat slimmer mee om willen gaan. Omdat er... dat geld niet altijd goed terecht is gekomen. Mm-hmm. Ik heb er wel een hard hoofd in, omdat het allemaal... er is weinig oog voor ongelijkheid en ongelijkwaardigheid. Maar goed, het blijft op de agenda en dat is de toekomst. Dus dat het is bare minimum, maar het is in ieder geval iets. Hetzelfde geldt natuurlijk voor die aangekondigde stikstofmaatregelen.
0: Mm-hmm.
2: En er is één keer, om dan even terug te komen op jouw punt... geloof ik, een ambassadeur ontboden.
0: Ja. En dat was naar aanleiding van de flotilla, geloof ik. Hè?
2: Ja.
0: Hoe er met Nederlandse activisten en journalisten is omgegaan.
2: Wat ik heel, heel verwarrend vond. Omdat ik dacht dat er namelijk een reden was dat dat gewoon niet kon.
0: Mm.
2: Omdat het nooit gebeurde. Welke misstand Israëlische leger, regering ook begingen. Er kwam nooit een diplomatieke, zelfs geen woordelijke maatregel. Anders dan we volgen de situatie op de voet met grote zorgen.
0: Want wat vond je er dan verwarrend aan dat je dacht van... hè, ik ben een soort van gegaslight al die tijd door politici.
2: Het kan wel.
0: Ja, precies.
2: Ja. Maar dan denk je ook, wat is er dan in godsnaam al die andere momenten gebeurd?
0: Mm.
2: Dus er is wel degelijk iets mogelijk om eerst in woord... en uiteindelijk diplomatiek en ik denk uiteindelijk te escaleren in druk zetten.
0: Mm-hmm.
2: En daarvan is dus blijkbaar het eerste stapje gezet. Maar waar stokt het dan?
0: Ja.
2: Maar
0: ja.
2: Goed, dat geeft mij wel hoop dat het misschien dus toch gewoon kwaadaardigheid is en onwil en niet onmogelijkheid.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat geeft dan hoop in een hele barre omschrijving.
2: Ja.
0: We gaan heel even naar muziek. Er zijn ongetwijfeld ook mensen die wat opmerkingen of vragen hebben. Die kunnen ze zoals gewoonlijk stellen in de NPO Luister-app.

0: Still Broke van Sam Henshaw hoorde je tijdens Vroeg van woensdag 24 juni. En het past misschien wel mooi bij het volgende onderwerp. Kabinet Jette zit 4 maanden in het zadel. En daarom is het tijd om een beetje terug te blikken op die eerste periode. Wat viel op? Wat gebeurt er nou in Politiek Den Haag? Dat bespreken we met Saskia Bouwmans, redacteur economie en werk bij Jacobin. En met Marten van Bronckhorst, co-host van Radio Kooppunt.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
2: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, Saskia, ik zei Still Broke. Dat past misschien wel goed bij het volgende onderwerp. Want we gaan het hebben over die bom aan bezuinigingen. Dat zijn woorden die jij gebruikt hebt, begreep ik van de redacteur. Maar voordat we daarheen gaan, misschien ook nog wel leuk, omdat dat natuurlijk ook recentelijk is gebeurd. Het is er officieel doorheen. GroenLinks PvdA is pro geworden. We hebben het net al even over hun oppositierol gehad. Heb je iets meegekregen van het congres?
3: Nee, helemaal niet.
0: Oh, dat
3: nee.
0: Is, wat zegt dat? Want je bent ook nog politicoloog.
3: Ja, ja.
0: Nou boeien
3: ja,
0: boeien dat, je gewoon niet?
3: Ja, ik heb gewoon wat, ja, ik heb wat gemengde gevoelens over de fusie zelf.
0: Mm, je mag ze uiten?
3: Ik denk dat... Ik ben geen lid van een van beide partijen. Hè. Dus wat dat betreft is het altijd een beetje gek om het over de interne situatie van een andere club te hebben. Aangezien dat niet mijn club is. Maar GroenLinks en PvdA komen wel heel duidelijk uit andere politieke families. Met andere historische wortels. En daardoor ook een andere focus. En die fusie kan ervoor zorgen dat het versterkt. Maar het kan er natuurlijk ook voor zorgen dat het verzwakt. En dat er meerdere geluiden zijn op links. Mm-hmm. En een variëteit van inbreng. Dat waardeerde ik eigenlijk altijd wel. En bij de laatste verkiezingen zagen we helaas ook. Dat die 1 plus 1 is 3. Wat er natuurlijk op gehoopt was. Dat gewoon niet... gerealiseerd is.
0: Ja. De positieve noot is misschien wel dat in tijden waarin afsplitsing eerder normaal is dan samenvoegen, dat het ook wel wat zegt. Als je denkt, we gaan dit experiment in ieder geval met elkaar aan en we gaan in plaats van uit elkaar vallen, elkaar juist zoeken.
3: Ja, maar wat ik heb begrepen is dat het toch vooral een opportunistische move is. Hè, dus in de hoop dat er regeringsverantwoordelijkheid kan komen. En kan worden genomen. Dat ze op die manier groot genoeg zijn. Nou, dat is bij deze eerste verkiezing is dat mislukt. Ik neem aan dat bij de volgende verkiezingen, als D66 blijft doen wat ze aan het doen is. Hè, dat ze wordt geminimaliseerd. En heel veel kiezers van D66 waarschijnlijk... voor een deel misschien naar rechts, maar zeker ook voor een deel naar pro zullen gaan. Hè? En dat dus in zekere zin dus goed nieuws is voor pro. Mm-hmm. Maar zelf hou ik er altijd erg van als politiek vooral over inhoud gaat. En niet zozeer over het hebben van de macht om het hebben van de macht. En okay. Dat was toch wel de belangrijkste motivatie.
0: Toevoeging, Marten?
4: Ja...
0: Ik
4: verwacht
0: niet.
4: Ook geen 1 plus 1 is 3. Want ik denk 0 plus 0 is 0.
0: Okay. ook niet jouw favoriete partijen dus. Nee. De bom aan bezuinigingen. Vertel, dat was eigenlijk hetgene waar jij van hebt gedacht de laatste 4 maanden. Jette, dit is blijven hangen.
3: Ja, zeker. Ja, het is op laten we eerst even naar de feiten kijken. Hè. Dus er wordt ruim 6,5 miljard... bezuinigd op de sociale zekerheid. Hè. En dat gaat dan met name over de AOW. Hè. Dus de oude dagvoorziening. Mm-hmm. Die zou versneld oplopen. Dat is ondertussen van tafel, die hele specifieke maatregel. Hè. Maar het geld dat daarmee gemoeid gaat moet nog steeds uit de sociale zekerheid komen. Hè. Dus eigenlijk is daar feitelijk nog weinig veranderd. Dan gaat het over een kortere WW. Hè, dus dat op het moment dat je werkloos bent... dat je van 2 jaar WW naar 1 jaar WW gaat. Dat betekent dat je dus veel sneller in de bijstand terechtkomt. En het wordt een lagere uitkering. En een kortere en een lagere WIA. En dat is voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. Hè. Dus die ofwel arbeidsongeschikt raken door hun werk of door andere omstandigheden. En daardoor niet meer volledig of nooit meer kunnen werken. En daarnaast En gaat het maximum dagloon naar beneden. En dat is, nou, dat is een beetje technisch. Maar een uitkering wordt berekend op een percentage van je loon. Dus dat is 75%, 70%. Mm-hmm. Vroeger was dat 80%, 85%. Maar er zit een maximum aan. Dus als jij 10.000 euro per maand bruto verdient, dan krijg je niet 80% van die 10.000 euro. Maar dan krijg je het maximum dagloon. En daar krijg je een percentage van. En dat gaat ook naar beneden. En dat geldt voor iedereen met een bruto loon van boven de 5.000 euro per mm-hmm. maand.
0: Mm-hmm.
3: Maar daar moet je dan je 13e maand mocht je die hebben. En in ieder geval ook je vakantiegeld bij optellen. Dus ja. Dat geldt eigenlijk voor iedereen met een inkomen. Een modaal inkomen en bovenmodaal.
0: Mm-hmm.
3: En dat zijn dus enorm forse bezuinigingen.
0: Ja, maar er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn, zoals VVD'ers, die zeggen, ach ja, hoor je de bedragen, dit kunnen mensen wel dragen.
3: Ja, en
4: als de huren omlaag zouden gaan, ja. Maar dat is ook niet zo.
0: Ja, ja. Want ja. Even 5.000 euro per maand verdienen is natuurlijk veel geld, of tenminste, dat hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Maar als jouw huur ook 2.000 euro per maand is en je komt dus in zo'n pakket en je gaat in één keer terug, dus het wordt ineens 65% of 70%, ja, dan hebben we in één keer een probleem.
3: Ja, dan hebben we een probleem. En het gaat dus over 5.000 bruto.
0: Mm-hmm.
3: Waarbij dus je vakantiegeld van 8% of 8,8% is dat al in zit. En als we naar de ontwikkeling van de sociale zekerheid kijken in Nederland. Kok Vrooman, dat is een bijzonder hoogleraar van de Universiteit Utrecht. Die heeft daar echt een hele mooie studie naar gedaan. En die heeft vanaf de jaren 80 tot midden jaren 10. Nou, sindsdien is het niet verbeterd. Dus die trend heeft zich doorgezet. Heeft gekeken naar wat is er nou gebeurd met die sociale zekerheid. En die zegt van in hele kleine stapjes. Want ook dit zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk een klein stapje. Het gaat over een paar procent hier, een paar procent daar.
0: Mm-hmm.
3: Is zowel de uitkeringsduur is enorm verkort. De hoogte is verlaagd. En de selectiviteit is toegenomen. Dus aan alle kanten is er stapje bij stapje bij stapje is er eigenlijk een vrij radicale verandering van dat sociale zekerheidsstelsel is doorgevoerd de afgelopen 40, 45 jaar. En als je nu even nadenkt over die bezuiniging, dan blijkt uit alle berekeningen die zijn geweest dat het niet nodig is.
0: Ja.
3: En want het wordt dan gemotiveerd op een wat ingewikkelde manier. Enerzijds om natuurlijk die extra uitgaven voor defensie te kunnen financieren. Mm-hmm. Maar dat is toch wat ingewikkeld om nou te zeggen van naast de vrijheidsbijdrage en moeten we dan ook nog eens een keer de sociale zekerheid ontmantelen. Dus er wordt dan ook wat zogenaamd inhoudelijke argumenten bijgehaald. Als dat de uitvoeringscapaciteit van de UWV te laag is.
0: Mm-hmm.
3: Maar ook hier zie je dat het echt ideologisch is.
0: Nou ja, je zei het al, we zijn in 40 jaar tijd eigenlijk al heel veel bezuinigingen rijker. Dus het lijken elke keer kleine stapjes. Maar aan het eind van de rit staan we nu zelfs hier. Oxfam Novib, die heeft volgens mij ook een alternatieve belastinggids uitgebracht. Hè? Daar wilde je ook nog wat over zeggen. En ook daar is eigenlijk best voor, of in ieder geval in hun theorie te zeggen, ja, dat geld voor defensie, moet dat A zo hoog en B, waarom moeten dan de gewone werkende mensen dat betalen als je het per se wil? Want vooral de partijen als de VVD zijn nogal voor de verhoging van het defensiegeld, maar ze zijn er ook nogal voor om dat vooral niet te halen bij hun achterban.
3: Nee, nee.
0: Het gaat niet over de hypotheekrenteaftrek.
3: Nee. Nee, nou ja, en of de verhoging van de winstbelasting. Want die is de afgelopen decennia ook enorm verlaagd samen met de uitkeringen. Maar dat heeft wel een heel ander effect.
0: Mm-hmm.
3: En we kunnen het hebben over of die enorme verhoging van de defensieuitgaven nou nodig is. Maar zelfs als je vindt dat dat nodig is, dan is het dus mogelijk om die defensieuitgaven, daar heeft Europa een truc, als je dat zo wil noemen, voor bedacht, is het mogelijk om die buiten de begroting te houden. Heel erg veel landen om ons heen doen dat.
0: Mm-hmm.
3: Nederland heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Daarnaast is het zo dat Nederland, als we kijken naar de staatsschuld, ruim onder de Europese regels zit. Dus er kan gewoon meer schuld aangegaan worden. En ook dan zijn die bezuinigingen op de sociale zekerheid niet nodig. En dan ten derde is het zo dat het geld ook gehaald kan worden daar waar het zit.
0: Ja. Ja, dus we hebben al drie argumenten opgenoemd. Marta, hoe hoor jij dit even als analyse die je erover kan loslaten? Maar dit gaat natuurlijk ook wel over mensen zoals jij en mensen die je kent. Jouw leeftijdscategorie zijn allemaal boomers die voor jou gaan besluiten dat jouw toekomst er anders uit gaat zien.
4: Ja, en ik vind het interessant dat dan die oplopende pensioenleeftijd, dat ze dat hebben losgelaten. Want dat was volgens mij het meest beeldend. Dus dat sprak heel erg tot de verbeelding voor mensen. Van wow, maar voor mij betekent dat dan in het tabelletje opzoeken. Wat? 72? Voor mij volgens mij 70.
0: Ja.
4: Dus dat hebben ze losgelaten, want dat geeft onvrede.
0: Ja, dat konden mensen zich te goed voorstellen.
4: Ja, en alle dingen die iets abstracter zijn, die jij net heel goed hebt uitgelegd. Maar ja, de mensen die dit niet hebben geluisterd, die weten misschien niet helemaal hoe het zit. Mm-hmm. Die staan gewoon nog. En
0: maar het komt ook, zoals jij niet niks aan jou afdoen. Maar omdat als je het uitlegt, is het zo gorddroge kost. Het is moeilijk om er heel veel emoties bij te voelen. Terwijl het uiteindelijk echt effect heeft op een mensenleven.
3: Ja, het is bijvoorbeeld het zwangerschapsverlof. Hè? Dus het geld dat je krijgt als je met zwangerschapsverlof gaat, gaat ook naar beneden. Ja. Het zorgverlof gaat ook naar beneden.
0: Ja.
4: Terwijl je zou ook kunnen zeggen, het zwangerschapsverlof. Dat geld, dat is er, zodat we die nieuwe werkers kunnen maken. Wat vinden we toch zo belangrijk? Dat we straks ook nog een werkende populatie hebben. Maar hoe je dat fixt.
0: Ja, of mensen die naar het front moeten, uiteindelijk.
4: Jezelf ook maar uitvogelen. Nou, en dit gaat wel echt ook over de patiënten die ik zie. Want ik werk ook als psycholoog in de huisartsenpraktijk. Dit zijn wel echt mijn mensen die dit raakt. Mm. Dit zijn mensen die gewoon, weet ik het, een hernia krijgen door hun werk. En die kiezen daar niet voor. Hè. Dat zijn geen vrolijke paupers die eens even lekker het systeem gaan uitknijpen. Die zitten gewoon in de shit. En dan worden ze ook nog eens gestraft. Terwijl ze al fysieke klachten hebben. En misschien wel zouden willen werken. Of meer zouden willen werken. En dan word je ook nog afgestraft. Het is echt geen leuke, vrolijke regeling om in de via te zitten. Het is geen feestje.
0: Nee.
4: Mensen met, weet je, als je je voet breekt en je hebt daar langdurige klachten van, je kan niet lang staan. Kan je niet je werk uitoefenen zoals je het zou kunnen. Mm-hmm. Maar je kan ook niet helemaal ziek zijn, je kan nog wel wat.
0: Mm.
4: Precies die mensen die dus wel werken, wel bijdragen, ook fysieke klachten hebben, die worden een soort dubbel gestraft, want dan krijgen ze ook nog eens minder geld. Ja, ik vind het echt. Ik kan er echt woest om worden.
0: Ja, even, wij hebben net al even kort genoemd, hè, de rol van de oppositie. Dat is in een minderheidskabinet nog gekker ook dan normaal gesproken. Maar een soort van oppositie, of in ieder geval een controle van de macht, is natuurlijk ook media. Vind je dat wij in die 4 maanden jetten genoeg hebben laten zien wat voor gevolgen keuzes of ideologieën of beleid hebben? Zijn we confronterend en analytisch genoeg?
3: Nou, het kan altijd beter.
0: Deze zou ik opschrijven.
3: Maar ik ben er heel erg door verrast hoe ontzettend duidelijk, zowel in de reguliere media als de linkse media, als bij de mainstream economen en de meer linkse economen, hoe consequent en hoe duidelijk de kritiek is geweest op deze plannen van het kabinet.
0: En dan hebben we het over de bezuinigingsplannen.
3: Over de bezuinigingsplannen. Hè? Ja. Hè? Dat ook bij de Telegraaf bijvoorbeeld. Hè? Martin Visser is daar een belangrijke redacteur economie. Hè? Ook hij was heel duidelijk in, ja, dit is niet nodig.
0: Mm-hmm.
3: Hè? En dit gaat alleen maar meer kapot maken dan dan wat het zou helpen, hè, als je daar überhaupt al in zo'n frame gelooft.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk ben ik daar heel positief over. En ik denk ook echt dat dat een soort, ja, je hoopt dan dat het een soort breuk is. Hè, dat vanaf nu dat beter gaat. En maar heel erg lang, echt jarenlang, we hebben daar wel eens, en onderzoek is het een groot woord, maar naar gekeken. Als het op het moment dat de vakbeweging, hè, zich uitsprak tegen bezuinigingen, was er altijd weer zo'n foto van een bouwvakker, hè, met zijn broek op 6:30, hè, om te laten zien dat het, hè, dat het allemaal oude witte mannen zijn die een beetje aan het zeuren zijn. Ja, hè, dat was continu beeld. Dat frame werd altijd weer de rupsjes nooit genoeg. En dat is deze keer is dat echt anders.
0: Hoe ervaar jij dat, Marten? Want je bent natuurlijk, net zoals wij hier aan tafel, ook mediamaker op jouw manier. Dat doe je ook op jouw manier. Je bent niet van een mainstream kanaal, om dat zomaar te noemen. Maar je volgt het daarmee wel. Heb je het gevoel dat we dus nogmaals ons vak goed beoefenen en kritisch genoeg naar Kabinet Jette kijken?
4: Nou, op dit punt kan ik me wel bij je aansluiten. Dus deze economische bezuinigingen treffen iedereen. Het was heel goed dat iedereen meteen die leeftijdstabelletjes maakte van die AOW-leeftijd. Want dan kon iedereen ook opzoeken, wat betekent dit voor mij?
0: Mm-hmm.
4: Dat is denk ik heel belangrijk als je media maakt. Dat je mensen laat inzien wat het voor ze betekent.
0: Ja.
4: Dus op dit vlak denk ik dat er goed, kan natuurlijk beter, maar dat er goed over bericht is.
0: Mm.
4: Wel las ik gisteren in verschillende krantenberichten dat meer dan de helft van de jongvolwassenen niet rond kan komen. En toen dacht ik wel, ik las er eerst overheen. Want ik dacht eerst van ja, zoveel is de statistiekje. Ik lees wel vaker dingen van die groep kan niet rondkomen. Of zoveel procent.
0: Mm-hmm.
4: Maar nu was het dus de meerderheid.
0: Ja, 54 geloof ik. Hè?
4: En toen dacht ik, waarom is dit niet, weet je, primetime nieuws? Want dit is toch insane? We zitten nu gewoon met een minderheid van mensen die gewoon voor de meerderheid van een bepaalde generatie het leven onleefbaar maken.
0: Mm.
4: Dit zou enorme revolutionaire dan wel stakingspotentie bereidheid.
0: Ja, ik zag het ook voorbij komen, zo'n soort dataslide, geloof ik, bij RTL4, waarin je dan alle uitgaven, inkomsten en dus de grote hamvraag, kunnen mensen rondkomen? Dat gaf voor een knijterrijk land best chockerende cijfers. Ook omdat het voor een groot gedeelte voor over werkende mensen ging.
4: Ja.
0: Dus helemaal niet. Mensen die in dit soort situaties zitten, dat het niet kan. Het is bijzonder dat je een baan kan hebben en toch niet rond kan komen.
4: Ja, en ik dacht wel, dat kan nog veel meer belicht. Want we hebben het nu dus niet over een klein groepje, een minderheid. We hebben het nu dus over de meerderheid van jongvolwassenen.
0: Mm-hmm.
4: Dus daar kan je veel meer stampij over maken.
0: Ja.
4: En ik denk dat op andere vlakken onze media natuurlijk wel ernstig tekort zijn geschoten de afgelopen 4 maanden. En daarvoor ook, maar ook de afgelopen 4 maanden.
0: Zoals?
4: Nou ja, normalisering en het toch weer trappen in dat we nu zogenaamd fatsoenlijke regeringspartijen hebben en dat die het fatsoenlijk aanpakken en het bovenmatig aandacht hebben voor de extreemrechtse groeperingen in het land, als in dat hun zorgen terecht zouden zijn, maar dat is een beetje gek uiten.
0: Mm-hmm.
4: En daar denk ik dat we nog steeds een beetje in de greep zitten. Dat het debat en ook het mediadiscours heel erg gekaapt wordt nog steeds door extreemrechts, terwijl we zo geheten niet een extreemrechtskabinet meer hebben.
0: Mm.
4: Dus daarin zijn we niet uit dat spelletje, dat eeuwige asielgezeik, gezanik, gezeur. Daar zijn we nog steeds niet van af, omdat media daar nog steeds heel erg op inspringen.
0: Ja, ja. We gaan nog even naar wat opmerkingen vragen, het publiek.
2: Vroege vragen.
0: Yes, ik krijg een vraag van Vera. En daar wordt de vraag gesteld, laat ik hem even bij Saskia neerleggen. Kan een partij zoals Pro überhaupt nog wel samenwerken met D66? Ja.
3: Ja, dat lijkt me wel. Ten eerste is een parlementaire democratie natuurlijk gestoeld op samenwerking.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik denk wel dat het, zoals het voorbeeld dat Marten gaf over die schaduwdeal, dat het ingewikkeld is. En dat,
0: maar stel het valt en we gaan dus opnieuw de kaarten schudden.
3: Ja, dan kan er zeker worden samengewerkt.
0: Ja. Ik kijk ook wel eens naar die peilingen en dan denk ik, we gaan opnieuw herverdelen. We moeten bijna wel.
3: Ja,
0: dit coalitieland, we hebben niet te kiezen.
3: Nee, dus daar is niet voor te kiezen. En dat is op zich is dat natuurlijk ook, is dat denk ik ook een goede situatie. Hè? Want anders dan krijg je situaties zoals in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, hè, waarbij je een twee partijenstelsel hebt. En mij lijkt dat van de regen in de drup.
0: Maar anderzijds, hè, daar kan je iets tegen inbrengen. Maar je kan ook zeggen, door dit enorme versplinterde coalitieland wat we inmiddels zijn, waar echt grote meerderheden bijna niet meer kunnen, elke coalitie waar een enigszins linkse partij in gaat stappen, gaat altijd aan het kortste eind trekken. Hè, ik bedoel, dat hebben we in het verleden ook gezien, dat wanneer de PvdA in zee ging met bijvoorbeeld VVD-jaren, dat de grootste klap en de grootste schuld en de verantwoordelijkheid vaak toch op het linkerbordje terechtkomt.
3: Ja, zeker. En ik denk dat de PvdA daar een aantal keer echt verkeerde besluiten heeft genomen. Hè? Want net als dat D66 nu had kunnen kiezen om over links te regeren, heeft de PvdA de afgelopen 30 jaar, dus niet als we een korte periode van 10 jaar nemen, maar als we iets verder terugkijken, ook een aantal keer echt wel de optie gehad om over links te regeren. En heeft ze daar niet voor gekozen.
4: Punt 2004 of zo, toch?
3: Ja, omdat zij het fijn vond om de linkerflank te zijn en niet vanuit links beconcurreerd te worden.
0: Ja.
3: Dus ook dat zijn weer van die opportunistische korte termijn overwegingen in plaats van
0: heel zelfgericht ook.
3: Heel zelfgericht. Af en toe lijkt het wel alsof politiek, voor een deel door de manier waarop daar aan de tafels in Hilversum over wordt gepraat, maar voor een deel ook door politici zelf, alsof het een soort voetbalwedstrijd is. Mm-hmm. Waarbij iedereen vanuit een soort derde oog aan het kijken is, wat welke poppetjes allemaal aan het doen zijn. Maar daarmee
0: en wie
3: wordt,
0: debatteert het best?
3: Het gaat allemaal over strategie en eigenlijk gaat het bijna allemaal over communicatie. Maar het gaat echt wel over onze levens. Er zijn een aantal echt grote problemen in Nederland en in de wereld. We zitten in een enorme klimaatcatastrofe. En we zijn de afgelopen dagen aan het puffen. En misschien zijn er ook mensen die ervan genieten. Maar het is verschrikkelijk heet.
0: Uh-huh.
3: Dat is een rechtstreeks effect van ons menselijk handelen.
0: Uh-huh.
3: Daar gebeurt eigenlijk niks mee. We zitten in een netcongestie. Er is te weinig grond beschikbaar voor de enorme economie die Nederland heeft uitgebouwd.
0: We verdelen ons water over mensen of AI inmiddels.
3: Ja.
0: Dat soort gesprekken zeg je eigenlijk.
3: En daar zouden we het volgens mij veel en veel meer moeten hebben, in plaats van doen alsof we naar een voetbalwedstrijd kijken en de vermakelijkheid daarvan bediscussiëren.
0: Marten, ook nog even een vraag voor jou, want we kruipen naar het einde toe, of tenminste, we sneller erheen als Jaguars, durf ik eigenlijk wel te zeggen. En dat is namelijk een vraag van Dirk, die zegt: zijn we ook niet te veel eisend geworden? Willen we niet te snel nu heel veel? En als we ontevreden zijn, moet het meteen vallen, weg en opnieuw?
4: Dirk, ik weet niet of je per se tot je 72ste door wil werken. Vind jij dat veel eisend? Ja. Ik zou die vraag wel even willen terugkaatsen. Van, is het veel eisend om niet te willen werken
0: resultaat,
4: tot je erbij neervalt?
0: Laat ik het zo zeggen. Dat we van politici tegenwoordig ook wel heel snel resultaat verwachten, omdat anders het meteen slecht werk is geleverd. Hè? Je ziet het aan de rechterkant natuurlijk ook. Weer gaat het niet snel genoeg met migratie. Weer zijn die grenzen niet dicht. Zie je wel, alle politici zijn kut. Laat maar.
3: Ook daar gaat volgens mij de voetbalwedstrijd vergelijking wel op. Net als dat trainers heel erg snel bij mislukte seizoenen worden afgeracht, is dat ook met politici zo. En ik denk dat dat een slechte deal is.
0: Ja. Maar Marten zegt wel, als ze het gewoon slecht doen, dan moeten we daar ook.
4: Die veel eisende groepen, dat zijn de vocale minderheden. Het zijn toch wel heel vaak vocale extreemrechtse minderheden. Die voor wie het allemaal niet snel genoeg gaat. En die dus niet zich wel genoodzaakt zien om een cobra door een van de AZC heen te gooien.
0: Mm.
4: Ja, die zijn in die zin veel eisend. Maar dat is ook strategisch. Die willen gewoon drammen.
0: Ja.
4: Ik vind dat
0: en de piketpaaltjes verplaatsen.
4: Ja,
0: hè?
4: Ik vind dat de linkse oppositie veel, veel eisender moet worden. Dus ik denk dat het niet veel eisend genoeg kan.
0: Oké. En welke strategie is dat dan? Ik neem aan, niet cobra's gooien.
4: Nee. Ik denk dat dat niet hoeft. Want je kan heel veel met woorden. Je kan heel veel met een mediaspel. Ik denk dat die mogelijkheden niet optimaal worden benut.
0: Mm-hmm.
4: Ik denk wel degelijk dat er naast elke dag drammen in de media, dat er ook protesten, stakingen en dat soort directere acties georganiseerd moeten worden.
0: Oké, dus vandaag zijn we solidair. Duurt tot 8 uur, geloof ik, hè, van deze ochtend. Reken maar dat het opstarten van de treinen en andere OV ook daarna nog wat langer duurt. Jullie horen de muziek beiden. Dat betekent dat het sloes is en dat we toch de laatste vraag gaan stellen. Gaan ze het afmaken, dit kabinet? Gaan ze vallen? Wordt het 4 jaar?
3: Nou,
0: kleine voorspelling.
3: Ik denk niet dat ze het gaan halen.
0: Oké, dat was Saskia, Marten.
4: Ja, ik denk het ook niet.
0: Oké, dan schrijven we die op. Ik zal er geen geld of andere dingen tegenover zetten, want we moeten de spaarpot nog aanvullen de komende jaren. Saskia Bouwmans, redacteur Economie en Werk bij Jacobin. En met Marten van Bronckhorst, co-host van Radio Kookpunt. Fijn dat jullie deze verschrikkelijk hete nacht en dag met mij wilden starten.
3: Heel graag gedaan.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Simone Wijmans.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is woensdag 24 juni. Tot 8 uur vanochtend nauwelijks openbaar vervoer vanwege de landelijke staking. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
3: OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er vanochtend minder of geen treinen, bussen, trams en metro's. Het personeel is boos om de verhoging van de AOW-leeftijd en andere bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Het gaat niet goed met kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat Nederland nu op plek 22. 4 jaar geleden stond ons land nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede en de kwaliteit van de jeugdzorg. Daarnaast is in Nederland de kindersterfte hoger dan het West-Europese gemiddelde. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen afval eerder opgehaald dan anders. Medewerkers van de vuildienst hoeven dan niet te werken op het heetste moment van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat is gebeurd na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. En op het WK heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef dus 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer. Het is droog en een graad of 19. En later vandaag opnieuw veel zon bij 30 tot 35 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hoe is het op de wegen?
4: Goedemorgen. Ja, op de meeste plekken nog vrij gemoedelijk. Maar het wordt al wel wat drukker, bijvoorbeeld op de A27 Breda-Gorkum. Voor knooppunt Gorkum, 5 minuten vertraging. Komt omdat de weg een stukje verderop dicht is wegens wegwerkzaamheden. Dan al vroeg in de morgen ook een ongeluk op de A59 naar Den Bosch. Tussen Os en Kruisstraat, 4 kilometer en een kwartier extra. Daar is 1 rijstrook dicht. Zodra het drukker wordt, kun je beter omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En het kan u niet ontgaan. Zijn een NS-staking vandaag. Tot 8 uur deze morgen rijden er geen treinen.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Ja, door het hele land ligt het openbaar vervoer tot 8 uur vrijwel plat. Vakbond FNV staakt vanwege het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. Dat is de uitkering voor langdurig zieken. Verslaggever Mark Hamer is op Utrecht Centraal. Ja, dat betekent een lege stationshal dus, Mark, hè?
5: Ja, zeker. Ja, alleen wat cameraploegen, veel televisie hier. En mensen met FNV-jasjes aan die hier rondlopen. Alhoewel, je zal er natuurlijk altijd eentje tegenkomen die niet wist dat ze staakten.
6: Zo'n warme dag dacht ik lekker een uur eerder te beginnen om 2 uur eerder te stoppen met werk. Kom ik nog niet op mijn werk.
5: Nee, dat zit er niet in.
6: Dat zit er niet in, helaas. Ja. Nee,
5: tot 8 uur wordt er gestaakt. Je hoorde nu ook de omroepen. Ja, tussen 4 en 8 wordt er gestaakt.
6: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
5: Je had het niet gehoord?
6: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
5: Ja, wat nu? Ja.
6: Geen idee nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis. Ja. Als dat zo is. We hebben een project dat voor vrijdag af moet. Dat gaat nou niet lukken.
5: Nee. Jeetje. Maar ik zou me even bellen. Misschien kunnen ze u ophalen of zo.
6: Dat ga ik nu doen.
5: Ja, oké. Nou, succes.
6: Nou, succes.
5: Oké, dag. Ja, die ene reiziger die het niet wist. De actie wordt gevoerd door de CNV en FNV. Voorzitter van de FNV. Kerstvers in mei begonnen. Hans Spekman. Ja, uw eerste actie.
7: Ja, zeker. Ja, ik vind het geweldig. De organisatiekracht van de FNV is fenomenaal.
5: Is dit uw visitekaartje afgeven?
7: Nou, niet mijn visitekaartje. Van alle leden die het gewoon niet eens zijn met de plannen van het kabinet. Dat die bezuinigingen moeten van tafel.
5: Want waarom wordt er gestaakt?
7: Uiteindelijk omdat gewoon de sociale rechten van mensen worden afgepakt. Terwijl de potten heel vol zitten met geld. En dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard. En iedereen die denkt, ja, het zal mijn tijd wel duren, dat kan jou ook overkomen.
5: Maar die keutel van de AOW hebben ze al ingetrokken.
7: Ja, maar het geld staat nog steeds op de begroting van sociale zaken. En dat is geen manier van werken. Dat is iets wat sowieso al heel stom is, dat ze dat überhaupt hebben voorgesteld, dat die bezuiniging dan wel moet worden opgebracht als sociale zaken. Ja, dat gaat ten koste van uitkeringen of rechten die je hebt opgebouwd ter werkeloosheid of bij ziekte.
5: Ik hoorde vanochtend een theorie op de radio. Die zei, ja, het kabinet had even gedacht, de FNV lag op zijn gat. Dan hadden we intern wat problemen. Maar de FNV staat er weer.
7: Ja, de FNV staat er en vol. En we hebben nu vandaag 150 stakingslocaties. Dus ik ben super trots op al die mensen die dat doen. En dan moeten we ook nog bedenken, en dat vind ik ook belangrijk voor de luisteraars om te beseffen, dat mensen leveren eigen salaris in. Dus de stakers, die leveren salaris in, pensioenpremie in, omdat ze het zo belangrijk vinden om op te komen voor zichzelf, maar ook voor anderen.
5: Maar heeft dat kabinet zich vergist door niet meer eerst met u te gaan praten?
7: Nou ja, dat wilden ze wel graag. Alleen, ik wil geen gesprek voeren met die bezuinigingen die boven de markt hangen. Want dat is geen manier van praten. En ik hoor de VVD, die gijzelt dit kabinet. Dat zie je met alle eisen die ze hebben en dat het financieel dan allemaal vanuit sociale zaken moet. Dus eigenlijk, ja, D60 en CDA moeten echt gaan kiezen.
5: Ze zitten klem eigenlijk.
7: Nou ja, ze zitten niet klem, maar dan moeten ze ook een keertje harde politiek spelen, wat de VVD natuurlijk constant doet. Die begon al net na dat deze vrijage was uitgedanst en ze met z'n drieën in bed lagen, met grote billboards te publiceren waar ze allemaal trots op waren. Ja, dan gijzelen zij het kabinet en dan zijn zij een risico voor het land.
5: U heeft al aangekondigd, dit is de eerste actie. Na de zomer gaat het misschien door.
7: Ja, en dat is niet omdat we het leuk vinden om te staken, om dit soort acties te voeren, maar omdat het nodig is voor de toekomst van ons land. Want de sociale zekerheid, het sociale vangnet voor iedereen, ja, staat wel op de tocht op dit moment.
5: Hoeveel mensen zijn er nu aan het staken eigenlijk?
7: Ik weet alleen dat er 150 stakingslocaties zijn en dat de actiebereidheid, zeker bij het openbaar vervoer, heel groot is. En er gaat ook nog verder gestaakt worden. Want ook in de metaal wordt fors gestaakt, bij sociale leerbedrijven wordt fors gestaakt. Bij schoonmaak wordt gestaakt, ook vandaag nog hier. En dit is nog maar het begin.
5: Het signaal is afgegeven.
7: Zeker, en ik hoop dat het kabinet ernaar luistert en anders gaan wij door.
5: Dank u wel.
7: Graag gedaan.
2: Dat was
0: het NOS Radio 1-journaal.
2: In Nieuwsuur ging het over de Nederlandse infrastructuur. Het onderhoud en de vervanging van wegen, bruggen en sluizen laat te wensen over. Er is veel achterstallig onderhoud en de problemen dreigen groter te worden. Sommige bruggen kunnen zelfs niet eens meer open, ziet ook Bas Jansen, directeur van ondernemersvereniging Delta Links in Rotterdam.
8: We zijn hier bij de Giezenbrug. De Giezenbrug is een brug uit de jaren 60. En eind jaren 60, toen is die gereed gekomen. En eigenlijk is die aan het eind van zijn levensduur. Het grote probleem is op dit moment dat we dit moeten gaan vervangen. En misschien in ieder geval heel diep onderhouden. Het groot probleem is, hij kan niet meer open. Eigenlijk is het afgeschreven infrastructuur. En rondom Rotterdam hebben we veel meer van die voorbeelden. En dat is echt een probleem aan het worden.
2: En om de wegen te herstellen is geld nodig. Maar het kabinet komt 80 miljard tekort om alle infrastructuur te kunnen onderhouden. En daarom krijgen bepaalde projecten voorrang, vertelt verkeersminister Karremans.
9: We hebben nu een afwegkader gepresenteerd en gezegd van, nou, langs deze lat willen we het leggen. Dus dat het niet meer gaat om wie heeft de sterkste lobby of wie heeft de beste toegang tot politie in Den Haag. Maar wat is het beste voor de economie, wat is het beste voor de woningbouw, wat is het beste voor bereikbaarheid. En zo gaan we dat objectief wegen en daar komt dan iets uit.
2: In De Rode Draad aandacht voor verloren en onbekende kunst. Want hoe vind je vermiste werken terug? In 2024 lukte het Museum van Bommel van Dam in Venlo met een bijzondere publieksactie. Het museum zocht werk van Limburgse kunstenaar Giselle Kuster en riep het publiek op om mee te speuren. Conservator James Hanan vertelt hoe ze op het idee kwamen.
10: Het begon eigenlijk gewoon met een schilderij dat bij ons in het depot hing. Dat een soort van de beelddrager werd van de tentoonstelling. Van een heel expressief geschilderd zelfportret van de kunstenaar 1945. Maar meer wisten we niet van. En die ogen in het depot, die volgden me altijd als ik daar voor mijn werkzaamheden ooit was. En dacht, nou, dat vond ik interessant. Daar wilde ik een keer iets mee doen, maar je hebt nooit tijd ervoor. Het was een keer een journalist, Pauline Broekema, bij ons. Om voor Museumtijd heeft een stuk te schrijven over dat stuk dat ze op onze website ook had gezien. En daar kwam best een interessant levensverhaal uit.
2: Wat het museum op het idee bracht meer schilderijen van Kuster op te sporen.
10: We hadden een 20-tal schilderijen in onze collectie. Mm-hmm. Maar vooral heel veel werk op papier. 800 tekeningen. En daarvan dachten we, als dat schetsen zijn voor andere schilderijen, dan kunnen we nog heel veel vinden. Dus toen begonnen we met ons detectivewerk.
2: En die actie bleek succesvol. Uiteindelijk werden er in totaal 180 schilderijen teruggevonden. In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor autoraces. Na dit jaar verdwijnt het circuit van Zandvoort van de Formule 1-kalender. Maar vanaf volgend jaar komt er een andere race voor terug. De elektrische raceklasse Formule I komt naar Zandvoort. Directeur van het circuit Robert van Overdijk zegt dat we het niet moeten zien als vervanging van de Formule 1.
11: Het evenement Formule 1 wat we neer hebben gezet kent zijn weerga niet. Is ook niet te vergelijken met Formule I, wat best wel een deel toekomst van de autosport is, maar wat door ons denk ik veel meer als een platform voor innovatie, mobiliteit, energie, transitie wordt neergezet samen met een sportevenement, maar wel in die combinatie. En het gaat natuurlijk niet de grootte geven die we de afgelopen jaren en dit jaar voor het laatst met Formule 1 hebben gehad.
2: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Happiness, Jonathan Jeremiah. Op de voorpagina van Trouw vandaag aandacht voor dossiers van toeslagenouders en kinderen.
1: Want het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt aan de krant dat de zaken van slachtoffers niet opnieuw zullen worden beoordeeld door de staatscommissie die de jeugdbescherming onderzoekt. Een groep gedupeerden bij wie kinderen uit huis zijn geplaatst had daar wel om gevraagd. Ze willen nu dat hun dossiers alsnog worden herbeoordeeld via een andere weg. De nieuwe beoordeling kan helpen ouders en kinderen alsnog te herinneren, zo hopen ze, of anders helpen bij de verwerking. Een van de leden van de commissie vindt ook dat de dossiers alsnog opnieuw bekeken moeten worden buiten de commissie om, zegt hij op persoon.

0: commissie vindt ook dat de dossiers alsnog opnieuw bekeken moeten worden buiten de commissie om, zegt hij op persoonlijke titel tegen Trouw. En Nederland gaat zich mengen in de strijd om de ruimte, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant wil Defensie de komende jaren tientallen satellieten de ruimte inschieten die moeten helpen met navigeren, het verzamelen van informatie en communicatie. De toename van het aantal satellieten is volgens Defensie onvermijdelijk. Het is een wedloop waarin Nederland niet achter kan blijven. Zo kunnen met die satellieten bijvoorbeeld Russische schepen in de Noordzee in de gaten gehouden worden. Defensie heeft op dit moment al een aantal van die satellieten in gebruik, maar dat moeten er dus een stuk meer worden. En verslaggever Mark Hamer was net nog op Utrecht Centraal om te vertellen over de OV-staking. Nou, die actie kan volgens NRC op weinig steun rekenen. Staken is voor de bonden een risico. Als mensen veel last hebben van stakingen, kan de sympathie voor de bonden afbrokkelen. Binnen de vakbonden zelf is ook niet heel veel animo voor de staking. Van de FNV-leden staat 58% achter de actie. Dat is wel flink meer dan onder alle kiezers, van wie ongeveer een derde achter de OV-staking staat. Een onderzoeker zegt in NRC dat er weinig begrip is voor de staking, omdat een van de belangrijkste redenen, het plan om de AOW-leeftijd te verhogen, al van tafel is. Die bezuiniging is voor de meeste Nederlanders een no-go. En het gaat flink warm worden vandaag. En in het AD is er aandacht voor de hitte op scholen. Volgens de krant zijn veel schoolgebouwen gebouwd in de tijd dat over isolatie niet werd nagedacht en dat er minder hittegolven waren. Op een basisschool in Wijchen werd het in een klaslokaal zelfs 35 graden, terwijl er een airco is. De ouderwetse schoolgebouwen met platte daken hadden allang vervangen moeten zijn of grondig verbouwd. Maar onderhandelingen daarover zitten al jaren muurvast. Sinds 2023 worden nauwelijks nog nieuwe scholen gebouwd. Leerlingen plukken hier nu de wrange vruchten van, zegt een woordvoerder van middelbare scholenkoepel VO-raad tegen het AD.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Op de meeste plekken rijdt het nog soepel door. Het wordt wel drukker, bijvoorbeeld op de A59, Os richting Den Bosch. Tussen Os en Rosmalen, 4 kilometer en een kwartier vertraging alweer. Komt er een ongeluk, de rechter rijstrook is dicht.
3: Het wereldkampioenschap voetbal.
1: Het regent records op het WK voetbal. Gisteren schoot Lionel Messi zichzelf voor de zoveelste keer de geschiedenisboeken in als topscorer aller tijden op een WK. En op dag 13 van het WK deed zijn eeuwige rivaal dat ook.
4: Off goes Cancelo delivering the cross. Ronaldo! Relief, aggression, delight. And a smile on the face of the Portugal squad because their main man is off and running in the tournament.
1: En die main man is natuurlijk Cristiano Ronaldo. Portugal won overtuigend van Oezbekistan, maar het was vooral de wedstrijd waarin Ronaldo zijn critici de mond snoerde, vertelde verslaggever Jeroen Stekelenburg vanuit Kansas City.
5: Hij kon niet achterblijven. Hè? Alle grote sterren hadden al gestraald tijdens dit toernooi. En met name de allergrootste rivaal van Ronaldo, Messi. Want die hebben natuurlijk eigenlijk al een decennium lang een tweestrijd over wie nou de beste van de wereld is. En Messi die is echt als een raket uit de startblokken geschoten tijdens dit wereldkampioenschap. En ja, er was inderdaad, zoals jij zegt, veel kritiek en skepsis bij Ronaldo. Kan hij het nog wel? Is hij niet te oud? En toen kwam die wedstrijd vandaag en toen scoorde hij die geweldig eerste doelpunt en ook een heel mooi tweede doelpunt. En nu staat hij ook op de topscorerslijst. Niet helemaal bovenaan weliswaar. Bescheiden nog achter een aantal andere grote verdettes. Maar het zal hem persoonlijk wel heel veel goed hebben gedaan dat hij er nog is. Dat zei hij ook. Hij riep op het veld, I'm back. En dat is wel duidelijk wat hij daarmee bedoelde.
1: Nou, er kwam nog een grote ster in actie. Harry Kane bij Engeland tegen Ghana. Hoe verliep die wedstrijd?
5: Nou, dat was misschien wel tot nu toe de minste wedstrijd van het toernooi. De tweede helft is er zelfs helemaal niet op doel geschoten. Engelsen hadden de eerste wedstrijd overtuigend gewonnen. Nu werd het 0-0. Een teamgenoot van Harry Kane, Jude Bellingham, zei, ja, dit is misschien wel het second match syndrome. Dat als je de eerste wedstrijd op zo'n toernooi goed speelt en wint, ja, dat er dan een kleine terugval kan komen. Dan moet je weten dat zo'n toernooi is uiteindelijk geen sprint. Dat is een marathon. Je moet goed zijn als er straks knock-out wedstrijden zijn in de kwartfinale en de halve finale. Dan worden de prijzen pas verdeeld natuurlijk. Dus dat dit nu gebeurt, dat is voor nu misschien wel een beetje teleurstellend in Engeland. Maar ik zou zeggen, niks aan de hand.
1: Goed, dan het Nederlands elftal. Daar was alles achter gesloten deuren. Kon je toch nog iets wijzer worden? Heb je nog wat informatie kunnen achterhalen?
5: Ja, heel weinig. Ze doen dat heel vaak. 2 dagen voor de wedstrijd. Dan gaan ze tactisch trainen. Gaan ze corners trainen. En ze gaan 11 tegen 11 spelen. Dan krijgen de spelers wel een idee van wat de opstelling gaat zijn. Wij gaan dan wel altijd even naar het trainingscomplex. Omdat we dan wel nieuwsgierig zijn of iedereen erbij.

0: Hij is. Ja, ja. Dus we gaan tellen. En er kwamen vandaag 25 spelers uit de bus, terwijl ze hier met z'n 26 zijn. Ja, dus toen dachten we wel even van, hé, wat is hier aan de hand? Toen kwam 20 minuten later, kwam met een auto alsnog Cody Gakpo. Die was het dus, die niet in de bus zat. Ja, en we weten inmiddels van de KNVB dat daar een goede reden voor is. Hij was niet te laat, er is niet een blessure of zoiets. Hij heeft uiteindelijk ook gewoon met de groep meegetraind. Alleen, dit is een privéreden, dus dat krijgen wij ook niet te horen. En dat is soms ook, prima, dat
1: zeker.
0: Er iets is wat wij niet mogen weten.
1: Nou, die wedstrijd van Oranje tegen Tunesië is morgen. Wat gaan de spelers vandaag doen?
0: Vandaag gaan ze nog een keer trainen. Dat kan in dit geval gewoon in het basiskamp. Dat doen ze normaal bij een wedstrijd die ergens anders is ook wel. Alleen dan stappen ze daarna in het vliegtuig. Dat hoeft natuurlijk niet nu, want ze spelen in de stad waar ook hun basiskamp is. Dus ze trainen gewoon op hun eigen trainingscomplex. En dan is er in de middag om 3:30 in Kansas, dat is om 10:30 Nederlandse tijd, dus in de avond, is er een persconferentie met de bondscoach. En die neemt Ryan Gravenberch van Liverpool mee. En dan moeten ze er klaar voor zijn voor die wedstrijd tegen Tunesië. Ik heb het idee dat ook wel zo is. Volgens mij is iedereen wel zo'n beetje fit. Dus ze werken heel rustig toe naar die wedstrijd, de derde poolwedstrijd.
1: En dat zei Jeroen Stekelenburg vanuit Kansas City. Het is 7:50. Oekraïne en Rusland wisselen geregeld krijgsgevangenen uit. En dat gaat dan met honderden tegelijk. Toch zijn er 2 krijgsgevangenen in Oekraïne die maar niet aan de beurt komen. Want dat zijn geen Russen, maar Noord-Koreanen. En die willen per se niet terug naar huis. Er lijkt nu eindelijk een oplossing te komen. Zuid-Korea wil ze opnemen. Oud-Azië-correspondent Laura van Meegen. Laura, hoe zijn deze Noord-Koreanen krijgsgevangen gemaakt?
2: Ze zijn in de Russische regio Koersk in januari 2025, dus al 1,5 jaar geleden, door Oekraïne, die daar een speciale operatie uitvoerde, gevangen genomen. Ze behoren volgens schattingen tot de zo'n 14.000-15.000 Noord-Koreaanse soldaten die gestuurd zijn naar Rusland. Daarvan zijn er volgens de inlichtingendiensten van Oekraïne en Zuid-Korea al zo'n 6.000 gestorven. En dus deze 2 zijn tot krijgsgevangenen gemaakt. In Noord-Korea wordt het gezien als landsverraad. Als je je gevangen laat nemen en geen zelfmoord pleegt om je gevangenschap te ontlopen. Dictator Kim Jong-un verheerlijkte ook dit jaar al soldaten die zichzelf met granaten hadden opgeblazen om gevangenschap te ontlopen. Maar deze 2 hebben dat niet gedaan. Eentje werd ook geciteerd in een Zuid-Koreaanse krant. Iedereen blies zichzelf op, maar ik faalde daarin. Mm-hmm. En nu zitten ze dus al 1,5 jaar vast als krijgsgevangenen.
1: En waarom willen ze niet terug naar huis, naar hun familie?
2: Nou ja, het lijkt er dus op dat ze vrezen ervoor dat als ze terug worden gestuurd naar Noord-Korea, dat ze daar gestraft worden om hun zogenaamde lafheid. Noord-Korea staat ook bekend om toch een soort van Machiavelliaanse praktijken, dat ze meerdere generaties aan familieleden straffen voor de daden van 1. En dat kan een doodstraf zijn, dat kan dwangarbeid zijn, marteling, strafkampen, noem het op voor hen en ook voor hun familie. Ook de VN-speciale rapporteur voor Noord-Korea waarschuwde al dat er een grote kans is op marteling en dat dat tegen het internationaal recht is om deze soldaten terug te sturen. Het is ook zo dat er ook straffen staan op het vluchten naar Zuid-Korea voor de familieleden. Dus dat misschien deze soldaten wel denken, ja, mijn familie zit sowieso in de problemen. Ze hebben ook actief met de Zuid-Koreaanse media gepraat. Dus hun namen en gezichten zijn bekend. En ze vrezen duidelijk voor hun leven bij terugkeer naar Noord-Korea.
1: Maar er is nu dus een oplossing. Ze kunnen naar Zuid-Korea. Dat land wil ze opnemen.
2: Ja, klopt. In principe is het zo dat Zuid-Korea volgens de grondwet zegt dat Noord-Koreaanse soldaten burgers zijn van Zuid-Korea. En dat het de verantwoordelijkheid is van Zuid-Korea om de veiligheid te garanderen. Dus dat daarom ook Zuid-Korea deze mannen moet opnemen. En Zuid-Korea en Oekraïne zeggen dat ze een akkoord hebben. Dat deze soldaten zullen worden teruggebracht. Volgende week op 30 juni staat er ook een bezoek gepland van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken aan Zuid-Korea. Dus dan zullen details waarschijnlijk verder worden uitgewerkt. Maar het heeft dus wel lang geduurd om dit in principe akkoord te bereiken. 1,5 jaar.
1: Waarom heeft het zo lang geduurd? 1,5 jaar, zoals je zegt.
2: Ja, meerdere dingen. Allereerst, Noord-Korea en Rusland hebben ook allebei van Oekraïne geëist dat deze twee soldaten worden uitgeleverd aan Noord-Korea. Ten tweede is het zo dat het internationaal recht voorschrijft dat krijgsgevangenen pas hoeven te worden uitgeleverd als de oorlog voorbij is in vredes- of staakt-het-vuren onderhandelingen. En daar zijn we natuurlijk nog niet. Ik lees ook in de Zuid-Koreaanse media dat Zuid-Korea vreest of verwacht dat Oekraïne meer hulp gaat vragen in ruil voor deze krijgsgevangenen. Denk aan militaire hulp of geld voor de wederopbouw, al is dat nog niet bevestigd. Officieel levert Zuid-Korea geen wapens aan landen in oorlog, maar werkt er in de praktijk wel direct of indirect omheen. Ze hebben bijvoorbeeld een grote militaire deal met Polen en dan komen die wapens uiteindelijk bijvoorbeeld in Oekraïne terecht.
1: En wat gebeurt er in Zuid-Korea als ze daar eenmaal naartoe zijn gegaan? Komen ze gewoon vrij tot slot?
2: Het standaard integratiepad van Noord-Koreaanse vluchtelingen, want dat gebeurt best wel regelmatig, vanochtend was er ook weer een geval, is dat ze eerst een paar maanden worden onderzocht en verhoord worden door de Zuid-Koreaanse geheime dienst. Daarna krijgen ze een integratietraject waarin ze leren hoe ze moeten wonen in een moderne samenleving. En heb je allerlei instellingen die ze helpen bij de integratie. Denk aan huisvesting, mentale gezondheidszorg, lid worden van een gemeenschap, een baan vinden, dat soort praktische zaken. Maar het is een enorm moeizame weg. Er is heel veel stigma, er is heel veel uitsluiting en ja, niet genoeg geld om die begeleiding altijd goed te doen. Maar de verwachting is wel dat deze mannen, omdat ze militairen zijn, hebben gevochten aan het front, wel een speciaal integratietraject zullen krijgen.
1: Dankjewel, correspondent Oost-Azië Laura van Meegen. De Britse muzikant en producer Tom Misch bracht onlangs een nieuw album uit. Full Circle is de titel. Dit is een ouder nummer van hem, Insecure.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws.
2: OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid, zoals het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA, de uitkering voor langdurig zieken. De staking duurt tot 8:00 vanochtend. Er zijn meer kinderontvoeringen gemeld in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Dat gebeurde vorig jaar 270 keer. Dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. En overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer zonnig en heet dus, met 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust.
1: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Is het iets drukker op de weg? Heb jij de indruk door die staking?
3: Nou, tot nu toe nog niet. Maar het zou nog wel eens kunnen komen, hoor. Maar normaal gesproken zien we op woensdag niet echt een drukke ochtendspits. En tot nu toe is dat ook het geval. Al is die spits wel begonnen, 60 kilometer alweer. Op de A4 wordt langzamer gereden richting Amsterdam, tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. 18 kilometer en 25 minuten komt door wegwerkzaamheden op de A44. Daar is de weg helemaal dicht. Dan ook wegwerkzaamheden op de A27. Vanaf knooppunt Gorkum is de weg helemaal dicht. Voor die afsluiting nu een file van 10 minuten vanaf Nieuwendijk. En goed nieuws vanuit Brabant. De A59 naar Den Bosch is weer vrij. Er gebeurde een ongeluk bij Kruisstraat. Nog wel een file van 10 minuten vanaf afrit Os.
1: Je kunt je lichaam trainen om dit warme weer beter te verdragen. Straks een onderzoeker met tips hiervoor.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
6: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iyungo.
5: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl Iyungo.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: De airco's en ventilatoren zijn niet aan te slepen nu de temperaturen maar blijven oplopen. En hoewel veel mensen deze dagen zwetend en puffend doorkomen, kan ons lichaam dat warme weer toch best verdragen, maar dan moet je het wel trainen. Hanna Palubinski is thermoregulatieonderzoeker. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Ja, wat is nou de beste manier om deze warme dagen toch goed door te komen?
12: Nou, ik zou sowieso iedereen aanraden om goed naar het eigen lichaam te luisteren, want er zijn altijd mensen die daar beter tegen kunnen dan anderen. Maar het is zeker waar dat het lichaam kan wennen eigenlijk aan de warmte. Door geleidelijke blootstelling voel je je na waarschijnlijk een paar dagen blootstelling in zo'n heatwave al wat beter.
1: En hoe train je dat dan? Waar begin je? Is het elke dag een uurtje langer of hoe gaat het?
12: Ja, geleidelijk aan is eigenlijk de beste manier. Dus ik zou sowieso proberen eigenlijk de airco zo min mogelijk te gebruiken. En het te gebruiken als een buffer in plaats van altijd één temperatuur instellen. En daardoor dan zeg maar altijd heel comfortabel te zijn. Want het lichaam heeft die prikkel van de warmte wel echt nodig om daaraan te kunnen wennen. En inderdaad meegaan met het seizoen. Dus dit ook proberen vroeg in de zomer al een beetje te trainen. Want dat is het eigenlijk. Het is een soort training. Mm-hmm. En daardoor kun je eigenlijk het beste wennen aan de warmte.
1: En jullie hebben ook onderzoek gedaan naar ouderen en hoe zij zich kunnen aanpassen aan die hitte. Hè? Hoe gaat dat?
12: Ja, dat klopt. Ja, er is vaak een beetje de aanname dat als men ouder wordt, dat het dan niet meer kan. Dat men niet meer kan wennen aan de warmte. Dat hebben we wel laten zien in het lab dat dat wel degelijk mogelijk is. Natuurlijk moeten we daar iets meer voorzichtig zijn, omdat toch bepaalde beperkingen ontstaan van de thermoregulatie van oudere mensen. Dus ook daar heel goed luisteren naar het lichaam. Maar ook bij oudere mensen is het mogelijk dat bijvoorbeeld het lichaam gewoon wat makkelijker kan afkoelen. En ook dat minder stress ontstaat voor het hart- en vaatstelsel bij blootstelling aan de hitte met dit soort hittegewenning.
1: Want wat gebeurt er in je lichaam als je begint te wennen aan die hitte?
12: Ja, de thermoregulatie verloopt eigenlijk beter. Dus normaal als je bent blootgesteld aan hitte, dan moet het lichaam heel hard werken om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Dus dan gaat je bloed naar je periferie, dus naar de handen en voeten, om daar te kunnen afkoelen richting de omgeving. Daardoor wordt je hartslag ook hoger. Je gaat natuurlijk zweten. En al die processen die gaan gewoon wat efficiënter na de gewenning. Dus dat betekent ook minder stress op het hart.
1: En hoe lang duurt het dan voordat je lichaam dat peil heeft bereikt, dat je toch wat rustiger bent als het zo warm wordt?
12: Dat is heel erg afhankelijk ook van de blootstelling. Maar we zien wel dat binnen echt enkele dagen, dus 3-4 dagen... dat er al bepaalde veranderingen optreden. Ja, en eigenlijk binnen een week kun je al heel veel bereiken.
1: En hoe heeft u dat zelf gedaan? Doet u dit op deze manier ook thuis?
12: Ja, ik probeer dat inderdaad ook. Ik heb geen airco. Als ik het toch te warm vind, dus bijvoorbeeld 's nachts in de slaapkamer, gebruik ik nu een ventilator. Maar ik probeer echt wel me bloot te stellen aan de hitte. En ik merk ook al nu dat het veel beter gaat dan in het begin van deze hittewave.
1: Nou, heel veel sterkte ook u de komende dagen. Hanna Palubinski, thermoregulatieonderzoeker aan de Universiteit van Maastricht.
9: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
0: Mail naar r1jn@nos.nl.
9: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Ze werden in die tijd soms gezien als verspreiders van het virus. Studenten die in coronatijd illegale huisfeestjes hielden en zich weinig aantrokken van de maatregelen. Maar ondertussen voelden heel veel studenten zich somber en eenzaam. Deze week gaat het in de corona-enquête over het onderwijs en de langdurige sluiting van scholen en universiteiten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs bezocht een studentenhuis in Leiden en sprak met studenten van toen en ook van nu.
7: Ja, uiteindelijk, we zaten weken achter elkaar, zeg maar, dan echt in lockdown. En dan die laatste week.
13: Twee lichtingen studenten in een huis in Leiden.
14: Uit het raam had ik een touw.
13: Martijn en Chris zaten hier in 2020 op de bank toen ze de persconferentie van Mark Rutte zagen.
15: Universiteiten, hogescholen en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online.
7: Die boodschap hakte er destijds ook best wel heel erg in. Want we hadden toen al een paar maanden erop zitten dat we opgesloten zaten in ons studentenhuis. Echt in ons kamertje daar alleen zaten. En toen kregen we ook te horen dat het studiejaar dat traditiegetrouw begint met de introductieweek eigenlijk ook niet echt van start ging.
15: Zonder alcohol, in kleine groepen op 1,5 meter, met een eindtijd van 10 uur 's avonds.
13: Het idee ontstond toen om Lieve Mark de stichting op te richten. Lieve Mark Rutte, neem ik aan.
16: Ja, Lieve Mark Rutte. Omdat we eigenlijk op een vriendelijke manier heel graag de aandacht wilden. Eigenlijk te vragen van waarom wordt er niet zo specifiek over ons studenten of jongeren nagedacht.
13: Wild idee.
16: Ja, ik weet niet of het erdoor kwam omdat studenten gewoon niet zo heel veel te doen hadden. Maar onze enquête die we hadden uitgestuurd, die kregen bijna 7.500 reacties. En daarna kregen wij heel vaak de vraag, wat gaan jullie er nu mee doen? En toen hebben we daar een heel groot rapport over geschreven. En toen bleek dus dat 1 op de 3 studenten zijn leven eigenlijk een zware onvoldoende gaf. En dat baarde ons ook wel heel veel zorgen. Dat hadden we niet eens zo erg verwacht, denk ik. Maar toen voelden we al helemaal hier moeten we iets mee.
7: Toen zijn we uiteindelijk in contact gekomen met het OMT, met Karel Illy en Diederik Gommers. En we hebben tegen hen gezegd, het is op dit moment echt wel heel erg gesteld met studenten die verpieteren op hun kamer.
13: Er was eigenlijk weinig aandacht voor, hè? Vooral over IC-bedden.
7: Ja, op dat moment was er eigenlijk al maanden niet gesproken over studenten in de persconferenties. En dat ging heel terecht ook wel over IC-bedden, maar eigenlijk de effecten op studenten, die waren eigenlijk helemaal niet in beeld. En toen hebben we uiteindelijk met hen ervoor kunnen zorgen dat de introductieweken van het jaar daarop wel door konden gaan. En ja, dat was heel bijzonder om te zien. Ik heb echt huilende mensen gezien die zo blij waren dat de studententijd wel kon beginnen.
13: Ik ga even naar Olaf. Dat was jouw introductie.
0: Ja, zeker. En dat is ook wel echt een van de redenen dat ik mezelf nu voor Lieve Mark aan het inzetten ben. Omdat ik nog weet wat voor impact dat eigenlijk op mijn studentenleven heeft gehad.
13: Want je wilde misschien wel even niet studeren, even wachten.
0: Nou ja, ik weet wel dat in mijn leeftijdscategorie er heel veel mensen waren die misschien nog, omdat ze niet wisten waar ze aan toe zouden zijn, omdat we niet wisten of die introductieweek door zou gaan en dat soort dingen, of we dan niet nog een jaar bij onze ouders op onze kamer moesten zitten in plaats van ergens in Leiden.
13: En de stichting Lieve Mark bestaat nog steeds. Olaf en Mathilde zijn er nu actief. Wat doen jullie dan nu er geen corona is?
17: Lieve Mark heeft sinds corona eigenlijk heel erg ontdekt dat de stem van studenten en hoe wij midden in die doelgroep staan heel effectief is om aandacht te krijgen voor allerlei verschillende onderwerpen waar studenten en studentenwelzijn in het algemeen mee te maken heeft.
13: Dus wat zijn dan nu de problemen?
17: Naast mentaal welzijn ook zorgen over alcoholmiddelengebruik onder studenten.
13: Drugsgebruik steeg ook enorm in coronatijd.
17: Ja, dat klopt. En dat is ook een geest die uit de fles is gegaan en die er niet meer ingaat.
7: En eigenlijk sinds corona, sinds dat dit allemaal is begonnen, kregen mensen eigenlijk het zelfvertrouwen om wel zichzelf in te zetten en zich uit te spreken binnen de maatschappij. Dat ook als je jong bent, ook als je student bent, dat je er dus toe doet, dat jouw welzijn er ook toe doet en dat er naar jou geluisterd mag worden.
13: En ook zonder een wereldwijd virus is dat belangrijk.
0: Ja, dat denk ik ook.
17: Absoluut.
1: Martijn, Chris, Olaf en Mathilde van de stichting Lieve Mark, die dus nog steeds actief is. Alex Lokhorst was in coronatijd hoofdstudentenhub van de Technische Universiteit Delft en werkte samen met een van deze studenten, met Martijn, om studenten te betrekken bij de coronamaatregelen. Goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen.
1: Hoe is het eigenlijk voor u om die coronaverhoren weer te horen, om al die verhalen weer terug te horen?
18: Ja, het raakt me natuurlijk wel. Want kijk, het leven gaat gewoon door. En je hoort natuurlijk in die tijd hoe dat allemaal ging. Dus dat raakt natuurlijk wel heel veel weer omhoog. Dat doet dat met je. Maar je ziet natuurlijk ook tegelijkertijd dat het gewoon ontzettend veel heeft gebracht. Hè? Als je kijkt naar de samenwerking met de studenten nu. En hoe je eigenlijk allemaal met elkaar omgaat. Maar het is wel gek om dat allemaal weer terug te luisteren.
1: Ja, want u zat er destijds dus middenin. Premier Rutte kondigde aan dat de introductieweken niet door mochten gaan. Wat was toen uw reactie?
18: Ik was in die tijd verantwoordelijk ook voor de OW, de ontvangstweek in Delft, al heel veel jaren. Dus waar je normaal gewend bent om in een cyclus te gaan werken, om toe te werken naar zo'n enorme complexe ontvangstweek voor duizenden aankomende studenten. Ja, dat lag in één keer helemaal stil. En je moest nieuwe plannen bedenken. En gelukkig hebben wij ook een halfjaarlijks bestuur, dus je kon snel schakelen. Maar dat was in die tijd natuurlijk heel onduidelijk en chaotisch. En ook heel spannend. Van kunnen we nog wel een ontvangstweek brengen die we eigenlijk altijd al die jaren gewend zijn? En kan je die kwaliteit ook leveren? En het allerbelangrijkste natuurlijk, je wil dat iedereen een goede plek verdient in Delft en kan ontdekken waar diegene naar op zoek is. Dus dat komt dan toch een beetje op het spel te staan.
1: En wat hebben jullie uiteindelijk gedaan? Hoe hebben jullie hierop geanticipeerd?
18: Het was uiteindelijk heel snel schakelen. Kijk, wat je dan op een gegeven moment hebt, je bent met een ontvangstweek niet de enige die nieuwe studenten ontvangt. Hè. Je hebt natuurlijk ook eerstejaarsweekenden van studieverenigingen. Je hebt de verenigingen in de stad die natuurlijk ook een bepaalde kennismakingstijd, oftewel een ontgroening ook organiseren. Je hebt huisintegraties. Dus er zijn zoveel verschillende ontvangstdagen in die periode. En dat moet je toch met elkaar afstemmen. Dus uiteindelijk hebben we ook de commissie Start Collegejaar opgezet, waarbij we samen met pak een beetje 20 partijen, dus ook een gemeente, dus het zijn ook externe partijen, met elkaar om de tafel zit. Van hoe ga je dat nu inregelen? En hoe stem je dat met elkaar af? Want dat moest toch allemaal in een hele beperkte tijd. En waar je normaal gesproken 5 dagen hebt voor een ontvangstweek, dat ging nu terug naar 1 of zelfs een heel dagdeel. Ja. Want je moest toch op 1,5 meter de aankomende studenten ook zien te houden. Dus dat was heel spannend en heel ingewikkeld in die tijd.
19: En wat is er uiteindelijk blijvend uit voortgekomen, wat toch waardevol is?
18: Ja, wat ik eerder zei, het gaat ook vooral over de manier hoe je met elkaar omgaat. Hè. Dus ook het aanspreken van elkaar, de korte lijnen. Nou, uiteindelijk die commissie Start Collegejaar, dat werkte zo goed omdat je frequent structureel bij elkaar zit. Dus dat hebben we volgehouden in bijvoorbeeld een maandelijk studentenkoepenoverleg. En uiteindelijk is het toch ook wel de afdeling studentenhub van de TU Delft geworden. Waarbij je toch zeg maar een verbindende schakel bent met en voor de studenten. Hè. Dus er zijn ontzettend veel initiatieven die zijn ondernomen al in die tijd. Ja, en ook vanuit de universiteit is gekeken, hoe kan je dat het beste supporten en hoe kan je dat het beste ondersteunen. Dus we hebben nu ook een fonds in het leven geroepen om initiatieven op het gebied van studentenwelzijn, van sociale veiligheid, van maatschappelijke betrokkenheid of van overlast, alcoholmiddelenbeleid, hè, dat werd net ook even genoemd. Ja, om dat te supporten en te ondersteunen. En dat doen we dan ook met de studentenambtenaar. Dat is eigenlijk ook wel een hele mooie functie die in die tijd overeind is gebleven. Want er was er in die tijd nog maar één, waar we ook elke vrijdag een vrijdagochtendoverleg mee hadden. Ja, en dat zijn er nu veel meer in Nederland geworden. Dus het heeft ook best wel veel gebracht.
19: Dank, Alex Lokhorst, hoofdstudentenhub aan de TU in Delft. De stroomprijs in Nederland stijgt vanavond naar verwachting tot het hoogste niveau in jaren, dat schrijft BNR.
2: In heel Europa gaat de stroomprijs door het dak en dat zou komen door een zogenoemde airco-piek, de vraag naar verkoeling in deze hittegolf. Als gevolg daarvan gaat de dynamische stroomprijs naar het hoogste niveau ooit volgens vergelijkingssite keuze.nl. Naast de hoge vraag naar koeling in de avonduren speelt volgens BNR ook mee dat er weinig stroom wordt opgewekt in Europa. Het waait niet hard genoeg voor windturbines en Franse kerncentrales draaien ook niet allemaal voluit. Slachtoffers van acteur Thijs Reumer zijn niet blij met zijn nieuwe theatervoorstelling. Dat weet nu.nl. Reumer werd in 2023 veroordeeld voor het hebben van kinderporno plus online zedendelicten met 3 minderjarige meisjes. Hij haalde hen over om naaktfoto's te sturen. Reumer zat zijn straf uit en trok zich daarna terug. In stilte werkte hij aan een voorstelling waarin hij reflecteert op de tijd na zijn veroordeling. De advocaat van 2 van de slachtoffers vertelt dat zij het belachelijk vinden dat ze via de media moesten horen dat die voorstelling eraan kwam. De meisjes zien dat als een teken dat Reumer alles nog steeds buiten zichzelf legt en vinden de voorstelling een trap na. In het Brabantse Rijen is gisteravond Kees Embrechts herdacht. Dat is te zien bij Hart van Nederland. Kees kwam vorige week om het leven na een brand in zijn woning. Bij de kerk werden bloemen gelegd, een moment van stilte gehouden en de burgemeester hield een toespraak.
20: Kees was een paradijsvogel, onze paradijsvogel. Bedankt voor je prachtige, kleurrijke veren en een mooie vlucht daarboven, Kees.
2: Veel aanwezigen bij de herdenking kwamen in korte broek, zo ook de burgemeester. Dat was een eerbetoon aan Kees, die ook altijd in korte broek liep. En bij Pointer lezen we het verhaal van Laurien van 32 uit IJsselstein. In haar gemeente waren protesten tegen de komst van een AZC. Laurien startte een petitie om een tegengeluid te laten horen en ging ook de straat op. Ze plakte Zaai hoop geen haat stickers over anti-AZC stickers en haalt een spandoek van tegenstanders van een hek af. Binnen een paar minuten stonden er ineens 5 tot 10 mensen om ons heen. Ze schreeuwden naar ons, beledigden ons en gingen voor ons staan als we wilden wegfietsen, vertelt ze. Ook werd ze gebeld door een nepjournalist die wilde weten wanneer de groep voorstanders actie zou voeren. En daarna werd een tegendemonstratie aangekondigd op dezelfde plek en tijd. Volgens Pointer worden voorstanders vaker tegengewerkt en geïntimideerd. Soms worden acties daarom afgeblazen.
19: Hoe is het op de weg, Tim Schaap?
3: Ja, op de meeste plekken gaat het eigenlijk nog wel vrij soepel. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De file met de meeste vertraging kun je nu vinden op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Ongeveer 30 minuten. Mensen rijden om omdat de A44 dicht is wegens werkzaamheden.
19: Gisteravond trad hij op in een uitverkocht Gelredome. En op Ticketswap worden voor vanavond nog tienduizenden kaartjes voor zijn tour gezocht. De Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny met zijn tour Debbie Tirar Mas Fotos. Yo!

0: Het was Bad Bunny met Nueva York. Wereldwijd was hij trouwens vorig jaar de meest gestreamde artiest, met maar liefst 124 miljard streams. En hij treedt dus op in Nederland. Journalist en historicus Christine Alvarado was er gisteravond bij. Nog aan het nagenieten?
1: dit horen. Ik sliep een beetje. Nou ja, ik ben nog niet helemaal wakker eigenlijk.
0: Ik hoor het.
1: Maar nu ik door Nueva York net te horen, leefde ik alweer een beetje op. Dus ik wil eigenlijk gewoon. Ik wil vanavond eigenlijk gewoon weer.
0: Want hoe was het? Vertel eens even.
1: Ja, het was echt fantastisch. Het was het Gelderdoom was bloedje heet. Het dak ging niet open, was van tevoren al gezegd. Dus en ik zat op de tweede rang, dus best wel hoog. Nou, dus het was echt zweten als een malle, maar dat drukte de pret niet. Het was echt, ik denk, de beste concert waar ik ooit geweest ben. En de mensen waarmee ik was, die zeiden hetzelfde. Dus je hebt wat gemist, Simone.
0: Ja, ik wilde eigenlijk ook wel een kaartje, maar dat gaat me niet meer lukken, ben ik bang. Ah. Even voor de mensen die hem niet kennen, hè? Wie is deze man achter die artiestennaam Bad Bunny?
1: Ja, hij is een Puerto Ricaanse artiest, 32 jaar oud. Hij heet Benito Martinez Arcasio. En hij is groot geworden als Latin trap artiest. Maakte heel veel reggaeton en rapte daar veel. En is met zijn laatste album echt wereldwijd doorgebroken. Debi Tirar Mas Fotos heet hij. Mm-hmm. Waarin hij ook heel veel traditionele Puerto Ricaanse ritmes en Latijns-Amerikaanse cultuur vermengt met die supermoderne muziek. Nou ja, zoals je eigenlijk net hoorde. Je hoorde in het liedje net een salsa sample van El Gran Combo de Puerto Rico. Waarmee die begint. En dan komt daar zo'n keiharde dembow beat. Dat is muziek uit de Dominicaanse Republiek, die komt er dan overheen. En nu kunnen we het zelfs op Radio 1 over hebben. Dus dat zegt toch wel, na de Super Bowl begin dit jaar, dat hij gewoon wereldwijd echt, zelfs tot in Radio 1 kringen is doorgebroken.
0: Want wat maakt hem zo universeel populair, denk jij?
1: Ja, die muziek, denk ik gewoon. Ik denk dat het voor, als je geen Spaans verstaat, dan kun je gewoon erop dansen. Ik denk dat het gewoon de muziek is die echt behoorlijk universeel aanspreekt. Mm-hmm. En hij snijdt ook thema's aan die, denk ik, iedereen kan voelen. Dat vind ik heel tof aan hem. Voor mij is hij super Puerto Ricaans en hij verheft hij laat die cultuur aan iedereen zien. En hij bespreekt ook allemaal actuele thema's die in het land spelen en de geschiedenis. Maar ook als je daar helemaal niks van af weet, hoor je ook gewoon hele menselijke thema's, zoals dat je bang bent om tijd te verliezen met je naaste. De Witi Rermas Fotos, de titel van het album, heeft bijvoorbeeld ik had meer foto's moeten maken, zo heet de tour ook. En dat is denk ik wel iets wat iedereen wel voelt. Dat je denkt van jeetje, de tijd glipt weg. En ben ik wel genoeg in het moment geweest? Heb ik wel genoeg foto's gemaakt van mijn dierbaren om ze te onthouden? Ja.
0: Ja, jouw favoriete nummer is, hoorde ik, La Mudanza. En daarmee opende Bad Bunny de show gisteren. Laten we nog heel even een klein stukje luisteren.

0: Ja, salsa dus op Radio 1. Waarom vind je dit zo'n goed nummer?
1: Zoals je zei, ik ben historicus. Ik heb Puerto Ricaanse roots. En in dit liedje vermengt hij zijn eigen familiegeschiedenis. Hij zingt net van gracias, mami. Hij zegt, dankjewel, mama, dat je me hier geboren hebt laten worden. Dus op Puerto Rico. Hij bezingt liefde voor Puerto Rico. En hij vermengt de geschiedenis en de actualiteit van het eiland heel goed met elkaar. Hij zingt, het eindigt met... ik ga hier niet weg, want hier, ze kunnen me niet wegkrijgen. Want hier staat het huis waar mijn opa geboren is. En dat is een gevoel dat denk ik heel veel Puerto Ricanen op dit moment hebben. Is met stijgende huizenprijzen door gentrificatie, door klimaatverandering. Hebben ja, die eilanden, of is het Caribisch gebied, het gewoon best wel moeilijk. De mensen die daar al lange tijd wonen. En door zo te zingen van je krijgt me hier niet weg. En ook vermengt hij de koloniale, anticoloniale geschiedenis van het eiland. De onafhankelijkheidsstrijd tegen eerst Spanje en toen de Verenigde Staten, waar het nu nog steeds een onderdeel van is, door gekoloniseerd wordt. Die haalt hij aan in dat lied. En dat, als mensen benieuwd zijn, haal even de Engelse teksten bij. Die zijn wel online te vinden. Of kijk gewoon naar de videoclip. Maar dat kan ik iedereen aanraden. Want het is ook gewoon heel dansbaar.
0: Jij kan nog even nagenieten deze ochtend. Dankjewel, Christine Alvarado, fan van Bad Bunny.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven. Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale Van Hoven's musical Rebel Rebel in première. Die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
3: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: NPO Radio 1. 7 uur.
13: Simone Wijmans.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een OV-staking legt het openbaar vervoer in Nederland vrijwel plat. En het aantal meldingen van kinderontvoeringen neemt toe. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
14: Er zijn meer kinderontvoeringen gemeld in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat minstens 270 keer. Dat is 70 keer vaker dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen. Daarna volgen Spanje en Syrië. OV-medewerkers staken tot 8 uur vanochtend. Daardoor rijden er momenteel geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. De NS verwacht wel dat later op de dag nog treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling na de staking weer moet worden opgestart. Daarnaast rijden er vanwege de hitte minder treinen. Het gaat niet goed met kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat Nederland nu op plek 22. 4 jaar geleden stond ons land nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede en de kwaliteit van de jeugdzorg. Daarnaast is in Nederland de kindersterfte hoger dan het West-Europese gemiddelde. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. En Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. En het weer zonnig en heet met 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden.
15: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
16: De ochtendspits is begonnen en bestaat nu uit 75 kilometer als we alles bij elkaar optellen. De file met de meeste vertraging is de A4 naar Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude. Een half uur door wegwerkzaamheid op de A44, veel mensen rijden dus om. En er wordt ook gewerkt op de A27 richting Gorkum. Vanaf knooppunt Gorkum tot aan knooppunt Everdingen is de weg helemaal dicht. Voor die afsluiting een file van 10 minuten. Die file staat voordat mensen kunnen omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2.
15: Treinen, bussen, trams, metro's. Deze ochtend rijden ze vaker niet dan wel. Straks de vakbond hierover. Wat is de reden achter deze staking?
17: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
20: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
21: Vergeet je niet in te smeren.
20: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
15: Tot 8 uur vanochtend rijden door het hele land vrijwel geen treinen, bussen, trams en metro's door een staking van de vakbonden CNV en FNV. FNV-voorzitter Hans Spekman vertelde een uur geleden waarom er vandaag gestaakt wordt.
22: Omdat gewoon de sociale rechten van mensen worden afgepakt, terwijl de potten heel vol zitten met geld. En dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard. En iedereen die denkt, ja, het zal mijn tijd wel duren, dat kan jou ook overkomen.
15: Verslaggever Mark Hamer is op Utrecht Centraal. Mark, net sprak je iemand die niet had meegekregen dat er een staking zou zijn. Lopen daar meer verdwaalde reizigers rond?
1: Ja, die zijn er wel. Maar wat me toch meestal met zo'n staking opvalt, hoeveel mensen het wel weten. Dat eigenlijk hoe stil het hier dan is. Iedereen die toch dan op de hoogte is dat er een staking is. Alhoewel, ja, natuurlijk weet niet iedereen het.
2: Nee, dat wist ik niet. Nee, dat is heel onverwacht. Kom ik hier helemaal niks.
1: Hoe laat had u de trein moeten hebben?
2: Vanaf 7:05.
1: Oh, dus dat is al even geleden.
2: Ja, is dat
1: eigenlijk. Dus u hangt al een tijdje rond hier?
2: Ik hang al een tijdje rond hier, ja. Ja.
1: En waar moet u naartoe?
2: Naar Weesp. En naar Weesp fietsen daarna naar Diemen.
1: Ja, u heeft een fietsje bij zich, hè?
2: Ja, ik heb een fietsje bij. Dus ja, ik had daar heel lang op mijn werk moeten zijn. Maar ja, ik heb hier nu gebeld dat ik gewoon waarschijnlijk later ga worden.
1: Ja, deze meneer, uren eigenlijk hier op het station, rond het station rondgehangen. Ja, voor de mensen die nu aankomen, ja, is het wat minder zielig. Over een uurtje, ja, dan starten ze het alweer op. Er lopen hier ook al mensen van de NS die straks over een uurtje weer aan het werk gaan. Zoals Daniel Beroep, hoofdconducteur.
21: Ik staak, ja.
1: En waarom?
21: Vanwege de voorgenomen bezuiniging van het minderheidskabinet bij de WW, WIA en de ouderenzorg.
1: Waarom vindt u het belangrijk om te staken?
21: Omdat wij allemaal ouder worden en af en toe ook ziek. En het is een solidariteitsstaking met mensen die ook in veel gevallen niet kunnen of niet meer werken.
1: Tot 8:00 duurt de staking?
21: Tot 8:00 inderdaad voor ons. Maar daarnaast, ik heb gehoord dat schoonmakers vandaag sowieso 24 uur staken. Er zijn ook stakingen bij ASML. Onder andere bij DAF en nog zeker ook bij andere bedrijven.
1: U zei de schoonmakers staken, de schoonmakers in de trein ook?
21: Ja, zeker. Ja.
1: Dus de treinen zijn vuil?
21: Ook. Ja. Ja, ook omdat het al gestaakt wordt vanaf 12:00. Ook door streekvervoer. Maar ja, de treinen zijn vandaag vuil. En warm. En dat is niet ideaal.
1: Nee.
21: Maar nogmaals, we vragen daarom dus ook wel gewoon clementie van mensen. Ja. Die dat mensen wel begrijpen dat ze ook ouder worden.
1: Tot 8:00 duurt de staking, dan moet het helemaal opgestart worden. Dan gaan de treinen weer rijden. Maar ja, dan zit je dus wel in een vuile en een warme trein.
21: In het geval, het gaat vaker wat minder goed qua opstarten. Maar wij hopen natuurlijk dat de treinen ook schoon zijn achtergelaten. Dat kan verkeren, maar meestal komt dat wel goed. Ja, we rijden niet zo snel mogelijk.
1: Hoe laat rijdt men? Men gaat sowieso niet vandaag normaal rijden, geloof ik. Maar hoe laat zou men weer de normale dienstregeling hebben?
21: Mijn eerste trein rijdt gewoon om 8:50 weer. Dus in principe houdt de NS zich gewoon aan wat ze heeft gezegd. Na 8:00 beginnen we weer gewoon met onze dienstregeling.
1: Ja, en uw trein staat hier al klaar?
21: Dat weet ik niet helemaal goed op dit moment. Maar ik zou wel zo snel mogelijk naar Den Haag gaan. Dus als u van Utrecht naar Den Haag gaat, dan heeft u mij.
1: Om 8:50. Oké, dat weten we dan. Dank u wel. Ja, mensen die straks de trein moeten nemen richting Den Haag, 8:50. Dan kom je dus waarschijnlijk Daniel tegen, beroep hoofdconducteur. Daar moet ik even iets bij zeggen. Ik zeg zo, hoofdconducteur. Ja, maar we hebben nog maar één conducteur op de trein. Dan heb je nog maar ook, dan ben je al heel snel hoofdconducteur. Maar goed, hij gaat straks rijden. Het is natuurlijk afwachten. Nog een klein uurtje wordt er gestaakt. Daarna gaat men opstarten. Ja, en wanneer de treinen echt goed rijden, dat is de grote vraag. Want er rijden ook minder treinen. Vandaag, ik zei het net ook al in de bijdrage. Ja, het is warm en ze gaan met minder treinen rijden. Nou, succes als je met de trein moet vandaag.
15: Zeker, sterkte iedereen. Mark Hamer was dat op Utrecht Centraal. Nederland is opnieuw gezakt op de internationale kinderrechtenranglijst. Voor het tweede jaar op rij staat Nederland buiten de top 20. Dit keer op plek 22. Mark Dullaert is voorzitter van Kids Rights. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
15: Ja, waardoor is Nederland weer gezakt op die lijst?
23: Ja, wat dit jaar opvalt, dat we weer een plek zijn gezakt door de toename van kindersterfte in Nederland onder de 5 jaar. En door toenemen van obesitas, dus overgewicht onder kinderen.
15: Dat zijn de twee belangrijkste redenen. Hoe kan het dat een rijk land als Nederland dat er kindersterfte is?
23: Ja, dat is een hele goede vraag. Het Verenigde Naties Kinderrechtencomité heeft er al in 2022 op gewezen. En met name blijkt dat in arme wijken in Nederland kindersterfte onder 5 jaar twee keer zo hoog ligt dan in welvarende buurten. Ja, en het is gewoon gebrek aan ingrijpen en beleid. Want ook het comité heeft gezegd, ja, met goede postnatale en prenatale zorg, dan is dit te voorkomen. Daarnaast is het zo dat Nederland op een aantal zaken blijvend laag scoort. Op kinderarmoede gebied op jeugdzorg die niet op orde kan komen, op het materiaal wat Nederland wereldwijd verspreidt en ook in Nederland rond seksueel misbruik van kinderen. Het is ook een aantal andere zaken waar we voor op de vingers zijn getikt, weten we niet te verbeteren. En dan nog die kindersterfte en de obesitas erbovenop. Ja, dat maakt dat we steeds verder onderaan bungelen. Hè? Ook in vergelijk met onze buren. Bijvoorbeeld België staat op nummer 8, Duitsland op nummer 4. Ja, en wij dan op plaats 22. En dat is bijzonder pijnlijk.
15: Ja, een andere bevinding is dat wereldwijd obesitas voor het eerst vaker voorkomt onder kinderen dan ondergewicht. Wat moet er volgens jullie gebeuren om dat naar beneden te krijgen?
23: Ja, dus inderdaad historisch dat er meer kinderen zijn met overgewicht dan ondergewicht. Nou, wat daar moet gebeuren, zowel in Nederland maar ook internationaal, dat er strengere regels komen om de marketing, het is de verkoop van ongezonde voeding die op kinderen gericht is. Ja, die moet gewoon beteugeld worden. Hè. Kinderen worden echt onder vuur genomen, met name op sociale media, met ongezonde voeding. Daarnaast is het ook zo dat als je gezond wil eten, dat gezonde voeding vaak duurder is dan ongezonde voeding. Dus die toegang tot betaalbare voeding is belangrijk. Ja, en we zullen kinderen ook moeten stimuleren om meer te bewegen. Dus die drie dingen, die kunnen echt het verschil maken.
15: Nou scoorde Nederland vorig jaar ook al niet goed. Toen stond Nederland op plek 21. Het ging toen vooral over zorgen over de mentale gezondheid van kinderen. Vooral door sociale media. Hoe staat het daar nu mee?
23: Ja, nou kijk, toentertijd heeft de toenmalige staatssecretaris wel gelijk de volgende dag gereageerd op mentale gezondheid en sociale media. En is met de aanwijzing gekomen richting ouders. Dat is op zich goed. Maar voor de rest zie je dan, en dat is eigenlijk wel exemplarisch, dat er geen stevige maatregelen worden genomen. Een van onze adviezen was om te kijken, goh, hoe kun je die leeftijdsverificatie, dus hoe kun je nou strenger kijken dat kinderen niet bij schadelijke inhoud terechtkomen. Nou, iets van 7 weken geleden kwam de Europese Unie, de Europese Commissie, met een app waardoor het heel moeilijk is voor kinderen om bij schadelijke content te komen. Met een paspoort en al soort zaken meer. Een aantal landen neemt het over en Nederland neemt het niet over. Dus ja, het valt op dat we vaak op dit gebied halve maatregelen nemen.
15: Dank Mark Dullaert, oprichter en voorzitter van Kids Rights. Ja, bij ons wordt er dus weer gestaakt, maar in Duitsland rijden de treinen inmiddels weer.
14: Gisteravond lag de boel daar plat in het hele land door een grote storing. Deze verslaggever van Tagesschau las een verklaring op de website van Deutsche Bahn.
4: Also mittlerweile hat sich die Deutsche Bahn geäußert in einem sehr kurzen Statement auf ihrer Website. Und darin heißt es, dass es eine bundesweite Störung gebe, und zwar im digitalen Bahnfunk GSMR.
14: Volgens Deutsche Bahn ging het om een storing in het communicatiesysteem, waarmee machinisten met de meldkamer en elkaar kunnen praten. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen waarin president Trump wordt opgeroepen om de militaire troepen terug te trekken uit het conflict met Iran. Dat schrijft CNN. Volgens de nieuwszender blijkt hieruit dat de oorlog in het Midden-Oosten op weinig steun kan rekenen in de Amerikaanse politiek. De resolutie was een initiatief van de Democraten, maar ook een aantal Republikeinen stemden voor. Trump noemde de stemming in een bericht op zijn social media slecht getimed en betekenisloos. De resolutie is vooral symbolisch en Trump hoeft zich er niet aan te houden. En voor de kust van Suriname is een groot gasveld ontdekt door oliemaatschappij Petronas. President Simons maakte dat bekend tijdens de officiële opening van een olie- en gasconferentie in Suriname.
5: I am pleased to announce that Petronas CEO and EVP upstream Mr. Jokris has informed me that Petronas has made yet another discovery in block 52.
14: Simons omschreef het nieuws als een belangrijke ontwikkeling voor de verdere uitbouw van de Surinaamse olie- en gassector. De Vlaamse omroep VRT schrijft over het Lotus-proces dat vandaag van start gaat in Gent. De zaak draait om meer dan 1000 Chinese vrouwen die seksueel werden uitgebuit. Ze werden gedwongen om sekswerk te doen en klanten konden afspraken maken via telefoonwinkels. Slachtoffers moesten soms handelingen verrichten die ze niet wilden, zoals seks zonder condoom. Volgens de VRT ontvingen de vrouwen per shift 20 tot 30 klanten. 38 verdachten staan terecht. De zaak kwam jaren geleden aan het rollen nadat de politie had vastgesteld dat op speciale websites voor prostitutie steeds meer advertenties opdoken van Chinese vrouwen. En al snel bleek dat achter die

0: Chinese vrouwen. En al snel bleek dat achter die advertenties één en dezelfde organisatie zat. Zo werd bijvoorbeeld een telefoonwinkel ontdekt met 3 medewerkers. Zij regelden afspraken voor vrouwen in België, Nederland en Tsjechië.
1: Het is 7:15. We gaan even kijken op de weg, Tim Schaap.
2: Ja, hier en daar wordt het wat drukker weer. Onder andere nu een nieuwe file op de A15. Vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. File voor Rotterdam-Charloos. 3 kilometer, een kwartier extra. Door een pechgeval is daar 1 rijstrook afgesloten.
3: Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Gisteren won Portugal met 5-0 van Oezbekistan op het WK voetbal. En er werd opnieuw een record verbroken op dit WK.
4: Het is het moment van Cristiano Ronaldo. Hij heeft erop gewacht. Portugal heeft erop gewacht. Doelpunt 144 voor Portugal is een heel belangrijke voor Cristiano Ronaldo.
1: En Ronaldo is nu de enige speler die op 6 verschillende WK's gescoord heeft. Sportcommentator Jan-Kees van der Kun. In die eerste wedstrijd van Portugal viel Ronaldo tegen. Maar hij liet zich gisteren van zijn beste kant zien, hè?
5: Ja, I'm back, zo schreeuwde hij bij het verlaten van het veld richting de camera. Ik ben terug. Waarop Zlatan Ibrahimovic, die zat in een van die tv-studio's te analyseren, concludeerde: oh, dus blijkbaar was je weg geweest en herken je dat het allemaal niet best was. Ja, zo wordt er naar gekeken door de sterren. Laten we Zlatan daar dan in ieder geval qua image ook maar bijzetten. Goede voetballer op WK's, niet heel veel gepresteerd, maar wel een grote speler natuurlijk. Die weet hoe verdetten naar elkaar kijken. Maar dat klopte inderdaad ook wel, want Ronaldo gaf daarna een interview en toen sprak hij over een donkere week die hij had beleefd. Mensen hadden me al afgeschreven, dachten dat ik met pensioen was. Dus hij had echt wel iets te bewijzen voor zichzelf en voor de buitenwereld. Ja, die geldingsdrang die heeft Ronaldo eigenlijk zijn hele carrière al. Hè. Daar is die indrukwekkende carrière voor een groot deel op gestoeld. Dat hij iets wil bewijzen. Nou, dat heeft hij nu dus weer gedaan. 2 doelpunten voor Portugal. Ook op zijn 41ste doet hij nog mee. Het was weliswaar slechts tegen Oezbekistan. Maar toch, hij heeft dat record te pakken. 6 verschillende WK's gescoord. Er is niemand anders die dat kan navertellen. En Portugal gaat waarschijnlijk door naar de volgende ronde. Dus hij krijgt ook nog een aantal wedstrijdjes de kans tegen misschien wel betere tegenstanders om te laten zien dat hij inderdaad echt nog niet is afgeschreven.
1: Nou wist Ghana afgelopen nacht Engeland op 0-0 te houden. Sommigen zeggen het was een slaapverwekkende wedstrijd. Wat zegt dit over Engeland?
5: Het was inderdaad slaapverwekkend. Het was ook op een tijdstip om bij in slaap te vallen. Wat zegt het over Engeland? Nou, dat ze misschien toch geen wereldkampioen gaan worden. Althans, dat mag je geloven als je de tabloids nu weer leest. Terwijl een paar dagen geleden was het football is coming home. Zo gaat dat in dat opportunistische Engeland. En in de straten van Birmingham en Leeds en Manchester, waar ze vorige week uitbundig waren en nu inderdaad in slaap waren gevallen. Nou, wat zegt het eigenlijk echt? Toch vooral dat ze moeite hadden met teams, of in ieder geval met Ghana, dat de ruimtes heel erg klein maakten. Dat is anders dan tegen Kroatië in die eerste wedstrijd. En dat is toch wel een tikkeltje ironisch. Want dat is het spel dat Engeland zelf jarenlang speelde. Ook dat was slaapverwekkend trouwens. De tegenstander gewoon helemaal geen ruimte geven en de wedstrijd heel lang 0-0 houden en misschien nog een keertje toeslaan. Dat was wat Ghana nu dan deed zonder dat zelf toe te slaan. Dus Engeland zal daar een antwoord op moeten verzinnen, want anders weet iedereen hoe Engeland te bestrijden. Aan de andere kant, er is nog niks aan de hand, want ze hebben 4 punten. Ze gaan door naar de volgende ronde en ze kunnen straks tegen Panama nog die laatste punten pakken om ook de groepswinst veilig te stellen. Dus ze liggen wat dat betreft gewoon op koers.
1: Dan gaan we nog even naar het hockey. Want de Oranje Hockeyvrouwen die komen vanavond in actie in de Pro League in het Belgische Waver. Ze spelen daar tegen Australië. En bij winst zijn ze zeker van de Olympische Spelen van 2028. Hoe staat het met de vorm van de hockeyvrouwen op dit moment?
5: Ja, dus wel goed. Je zegt het inderdaad echt. Nu al een Olympisch ticket kunnen veiligstellen. Ik denk dat er weinig sporters of teams zijn die dat kunnen zeggen. Dat ze ruim 2 jaar voor de Spelen van Los Angeles al dat ticket kunnen bemachtigen. Ze hebben alle wedstrijden tot nu toe gewonnen in de Pro League. Ze hebben al een wedstrijd of 120 op rij een doelpunt gemaakt. Dat scheelde trouwens heel erg weinig afgelopen weekend tegen Spanje. Want toen viel dat doelpunt pas 6 minuten voor tijd. Werd het 1-0. Meestal winnen ze met ruimere cijfers. Ja, die hockeyvrouwen die zijn nog steeds de maat der dingen. En liggen dus op koers voor de winst in de Pro League. En daarmee het ticket voor de Spelen dat ze heel graag willen binnenhalen. Maar het gaat om het wereldkampioenschap later dit jaar in augustus in eigen land. Daar moet de hoofdprijs van deze zomer gepakt worden. En nou, ook dat ziet er dus goed uit voor de vrouwen.
1: Dankjewel, sportcommentator Jan-Kees van der Kun.
3: NPO
6: Radio 1.
3: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Binnenkort schijnt ze weer haar comeback te maken. Dit is haar grootste hit. Daffy was dat met Mercy. Wat gebeurt er met je Facebook-accounts als je dood bent? En je bitcoin? Hoe wil je digitaal voortleven of worden herdacht? Het overgrote deel van de Nederlanders heeft nooit nagedacht over zijn of haar digitale nalatenschap. En daar wil Kamerlid Barbara Katman van Pro wat aan doen, zegt ze tegen politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Een steeds groter deel van ons leven speelt zich digitaal af. Afgeschermd achter wachtwoorden of zelfs face-ID's waar alleen jij bij kunt. Maar als je overlijdt, kan niemand er meer bij je digitale nalatenschap, zegt Kamerlid Katman van Pro.
2: Ja, dat is eigenlijk alles wat je achterlaat na overlijden digitaal. Dus dat kunnen foto's zijn, maar dat kan je hele mailbox zijn, je accounts op de sociale media, maar ook bijvoorbeeld crypto's.
3: Want daar denken mensen nu niet over na?
2: Nou, wat blijkt nou uit onderzoek? 85% van de Nederlanders heeft er eigenlijk niks voor geregeld over die digitale nalatenschap. Dus wie heeft er toegang als ik dood ben? Wil ik dat mijn accounts juist nog blijven bestaan? Of wil ik op een andere manier digitaal herdacht worden? Maar 70% van de Nederlanders heeft er zelfs nog nooit over nagedacht.
1: En dat kan tot grote problemen leiden, zegt het Kamerlid.
2: Er zijn gevallen bekend dat nou ja, bijvoorbeeld afscheidsbrieven pas veel te laat gevonden worden, omdat die achter allemaal wachtwoorden zitten die bij de nabestaanden niet bekend zijn.
1: Josanne Ganzenfles van de Alliantie Digitaal Samenleven vraagt hier al langer aandacht voor. Zij hoorde nog schijnendere gevallen.
4: Kijk, tegenwoordig op het moment dat je dus geen toegangscode hebt en dus letterlijk niet in je device of in je telefoon kunt, dan heb ik verhalen van mensen gehoord dat ze erover nadachten of ze misschien toch met een telefoon met Face ID of vooral ook met een vingerafdruk bij een dode in de buurt moeten komen om toch die account nog te kunnen activeren. En ja, dat is toch verschrikkelijk. Ik bedoel, je hebt net een overlijden achter de rug en dan moet je met dit soort dingen bezig zijn. Nou, dat is gewoon niet oké.
3: Dus echt met de vingerafdruk van de overleden persoon in die telefoon komen?
4: Ja, en dat moet je dus gaan afvragen of je dat wil.
1: En daarmee stel je de nabestaanden dus voor soms onmogelijke dilemma's, zegt Ganzenfles. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met je social media accounts?
4: Op het moment dat je niet weet wat je nabestaande wil, wat er met je data gebeurt, ja, dat het gewoon blijft bestaan overal. En dat accounts blijven bestaan bijvoorbeeld bij de social media, et cetera. Dus het is gewoon veel beter om het al bij leven te regelen.
1: Maar dat doet dus slechts 15% van de Nederlanders. Volgens Ganzenfles kan het heel simpel beginnen.
4: Dat je eerst eens een lijstje maakt van, goh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal? Een e-mailaccount, je socials, je hebt misschien wel bitcoins, je hebt je vermogen, je bankzaken. Wat heb ik eigenlijk allemaal digitaal geregeld waar mijn nabestaanden iets mee moeten?
1: Kamerlid Katman komt vandaag met een voorstel om meer mensen hierover te laten nadenken.
2: Nou, het allerbelangrijkste is dat er een grote campagne komt, zodat we eigenlijk de cijfers gaan omdraaien. Nu heeft 85% van de Nederlanders niks geregeld. 70% zelfs nog nooit over nagedacht. Als we dat nou omdraaien. Dus 85% van de mensen gaat wat regelen. 70% van de Nederlanders gaat erover nadenken. Dan zijn we al heel end. En het tweede wat heel erg belangrijk is, we hebben het vaak over digitale vaardigheden. Gelukkig kun je steeds meer cursussen doen. Ook in het onderwijs wordt steeds meer digitale vaardigheden gegeven. Overal waar we dat doen, moeten we in ieder geval die digitale nalatenschap meenemen. Want dat is ook een digitale vaardigheid, dat je dat hebt geregeld.
1: Vanmiddag presenteert Katman haar voorstel in de Tweede Kamer en volgende week dient ze het in. En of dit nou een meerderheid haalt?
2: Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat we hiervoor een meerderheid krijgen. Dat kan toch eigenlijk niet anders, als je nadenkt hoeveel verdriet het gewoon kan voorkomen.
0: Kamerlid Barbara Katman van Pro was dat in gesprek met onze verslaggever Ewout Kiewiet.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: NPO Radio 1.
0: Het is 7:30, de hoofdpunten.
11: Veel OV-medewerkers hebben het werk neergelegd. Daardoor rijden er minder of geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 vanochtend. Op grote stations als Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal is het rustig, net als op de weg. Het Openbaar Ministerie heeft 12 maanden celstraf geëist tegen de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, waarvan 4 voorwaardelijk. De 77-jarige Herman J. wordt verdacht van ontucht met een man en het bezitten en verspreiden van kinderporno. De oud-burgemeester zit sinds zijn arrestatie in voorarrest. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. En er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland gemeld. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer... Dat is 70 keer vaker dan een jaar eerder, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering. En overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. Veel scholen stappen over op een tropenrooster.
0: En grote vraag deze week, hoe heet wordt het dan? Ik vraag het vandaag aan Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen.
12: Goedemorgen Simone. Ja, het wordt vandaag bijzonder warm, met uiteindelijk tropische temperaturen in heel het land van 31 graden in de kop van Noord-Holland en 35 tot 37 graden in het midden en zuidoosten van het land. En daarbij is het zon overgoten met weinig wind uit een noordoostelijke richting. Dus het is echt behoorlijk puffen en zweten vandaag in Nederland.
0: En de rest van de week?
12: Ja, de temperatuur gaat nog wat verder omhoog. Het is echt een bijzondere hittegolf waar we mee te maken gaan krijgen. Morgen hebben we maximumtemperaturen tussen de 34 en 37 graden. Mm. Voor verkoeling kan je morgenmiddag overigens wel terecht in het noorden van het land, want daar steekt een verfrissende bries van zee op. Daar liggen de temperaturen wat lager met 29 of 30 graden. Ja, en vrijdag wordt de heetste dag van de week, met zelfs waarden ruim boven de 38 graden in het midden en zuidoosten van het land. En ik verwacht zelfs een kleine kans op 40 graden in Limburg.
0: We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap.
13: Hopen dat je airco doet, zou ik zeggen.
0: Dat hoop ik ook.
13: Ja, behoorlijk. De ochtendspits komt verder en verder op gang. Verloopt tot nu toe niet drukker dan anders voor een woensdag. Wel het nationale wegwerkzaamhedenseizoen dat weer van start is gegaan. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4. Daar is het drukker richting Amsterdam, omdat de A44 dicht is wegens werkzaamheden. Tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer en 35 minuten. Ook wordt er aan de weg gewerkt bij Gorkum op de A27. Daar is de weg dicht en moet je omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2... Op die A2 richting Utrecht daarom nu file, ongeveer 25 minuten tussen Rosmalen en Zaltbommel. Dan andere zaken, een autobrand op de A15 naar Rotterdam. Vanaf Hoogvliet 5 kilometer en 20 minuten, er zijn 2 rijstroken nog dicht. En een ongeluk bij Gorkum op de A15 vanuit Rotterdam. Vanaf Sliedrecht een file van 7 kilometer en 3 kwartier. 1 rijstrook is er afgesloten.
0: Er is 80 miljard euro nodig voor infrastructuurprojecten, maar dat geld is er niet. Straks onze Haagse duider hierover.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
10: Boek nu met tot €300 korting per persoon op Sunweb.nl.
15: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
16: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Eigenlijk is er 80 miljard euro nodig om al het achterstallig onderhoud aan wegen, spoorwegen, sluizen en dijken weg te werken. Maar dat geld is er niet. Dat heeft VVD-minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat al eerder becijferd. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen. Dat bleek gisteren in een debat met Karremans over dit probleem.
4: Heeft de ingestorte brug in Genua kabinet en coalitie niet genoeg gewaarschuwd?
5: 130 kilometer aan weg krijgt geen opknapbeurt. En 104 kilometer vangrail wordt niet hersteld of vervangen.
6: Hoe is dit mogelijk in een van de meest welvarende landen ter wereld?
7: Nederland verdient zijn geld voor een belangrijk deel met handel en logistiek. En dan is niet alleen van belang of een brug of sluis of weg functioneert, maar ook welke rol die speelt in de verbinding bijvoorbeeld tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland.
8: Veiligheid moet voorop staan. Noodzakelijk onderhoud en renovatie mogen niet uitgesteld worden.
9: Bij het eerste debat haalde minister Karremans de woorden van Cornelis Lely aan. Een volk dat leeft, dat bouwt aan haar toekomst. Het is precies wat de Nederlandse politiek de afgelopen jaren niet meer doet.
3: Ja, harde kritiek in de Tweede Kamer op minister Karremans. Politiek verslaggever Wilco Boom, hij maakt zich niet populair met zijn beleid, hè?
10: Nee, absoluut niet. Er is sprake van grote zorgen in de Tweede Kamer en ook van grote onvrede. Althans bij de oppositie van links tot rechts. Karremans is tot de conclusie gekomen dat er voor de aanleg van nieuwe wegen, spoorwegen en andere infrastructurele werken voorlopig geen geld is. Hij wil alles zetten op onderhoud van bestaande infrastructuur. Want als dat niet gebeurt, dreigen letterlijk grote ongelukken. Kunnen bruggen niet meer open, worden wegen en sluizen onbruikbaar. Ja, en dat zou dan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Want we zijn een transportland en daar hoort heel veel autoverkeer bij. Nou, de coalitiepartijen in de Kamer, D66, VVD en CDA, kunnen deze keuze van de minister wel begrijpen. Die kunnen het wel billijken. Maar volgens de oppositie had het nooit zo ver mogen komen. Ja, en ook gemeenten, provincies en de transportsector hebben hier groot alarm geslagen.
3: Maar hoe is het zo ver gekomen?
10: Ja, dat heeft een aantal redenen. Het komt onder andere door de bevolkingsgroei en ook door het toegenomen autobezit. Ook door de toename van zwaar vrachtverkeer. Dat soort zaken speelt allemaal een rol. En volgens minister Karremans heeft de politiek ook de afgelopen jaren veel te weinig in onderhoud geïnvesteerd.
6: Waarom we zo weinig geld hebben voor onderhoud, dat heeft verschillende oorzaken. Maar een van de redenen, en dat heb ik natuurlijk altijd genoemd, is dat onderhoud is niet sexy, is politiek niet sexy. Terwijl ik denk dat we met elkaar ook best wel mogen vieren dat we die basis weer op orde hebben. En dat we ook best wel trots mogen zijn dat in de jaren 60 en 70 door onze voorgangers extreem veel gebouwd is in dit land. Dit land letterlijk weer is opgebouwd. En veel meer dan wat we hadden dan voor de oorlog is in de jaren 60 en 70 zo ontzettend veel uit onze handen gekomen. Daar mogen we echt wel trots op zijn.
3: Ja, trots of niet. Wat wil de Kamer dat Karremans nu gaat doen?
10: Nou, in elk geval de oppositie, en die is in de huidige Tweede Kamer in de meerderheid, die vindt dat hij op zoek moet naar extra geld, de koek groter moet maken. En Karremans kreeg een aantal suggesties mee. Daar bleek overigens uit dat de oppositie verdeeld is over de oplossingen. Maar genoemd werden onder andere de invoering van tolheffing door PRO of de afschaffing van ontwikkelingshulp door de PVV. Een greep doen in de kas van het ministerie van Defensie, want daar hebben ze heel veel geld gekregen in verband met de Russische dreiging. Dat was een suggestie die kwam onder andere van de ChristenUnie, de SGP en Ja 21. Die laatste suggestie is overigens iets waar ze bij Defensie heel beducht voor zijn, want ze moeten ook al meebetalen aan het nieuwe luchtalarm en ze zijn bang dat ze het geld dat bedoeld is voor nieuw materieel op die manier gaan kwijtraken. Maar dit terzijde. Karremans deed geen beloftes, anders dan dat hij het allemaal gaat meenemen. En aan de hand van allerlei criteria, zoals de veiligheid, de aanwezigheid van woningbouw, de doorstroming van het verkeer, gaat hij komende zomer een prioriteitenlijst maken. En daarbij staat wat de minister betreft in elk geval vast dat het allemaal sober moet, want er is geen geld meer voor luxe.
6: Als we een tunnel maken, dan gaan we niet automatisch een park en een afwatering 16 padelbanen opzetten, wat het alleen maar ingewikkelder maakt, maar we kiezen voor die basisfunctionaliteit. Hè, dus de staatssecretaris en ik hebben het er alles over. En zij zegt dan tegen mij, ja, jij komt uit Rotterdam, dat is voor jou makkelijk praten. En dan zeg ik, ja, maar ja, je gaat vanzelf die lelijkheid waarderen. Hè, dat is natuurlijk, dat is de basis van wat de Rotterdammers vinden. We gaan het niet zo lelijk maken, maar we gaan wel terug naar de basis. Basisfunctionaliteit, beton, staal, rijden, rails. Ga met die banaan.
3: Ja. Ja, ik ben een Rotterdammer, ik herken dat wel.
10: Oh, nou, kijk, dan begrijp jij wat Karremans bedoelt. Ja. En hij heeft de reputatie van een vlotte prater in Den Haag. En die reputatie deed hij ook weer alle eer aan gisteravond. Maar of hij hier nu mee wegkomt, ja, dat blijkt dus pas na de zomer. Als de Kamer zich definitief over zijn prioriteitenlijst moet gaan praten, gaan buigen. En een deel van de Kamer vindt het nu in elk geval echt onvoldoende. Ja, en de Kamer heeft het laatste woord over de begroting van de minister. Dus ja, dan gaan we echt zien wat er gaat gebeuren.
3: Dankjewel, Wilco Boom.
11: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
11: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
13: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
11: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
14: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
11: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
15: Misschien interessant om te vermelden.
3: Het is 7:50. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is langzaam op gang gekomen sinds de voorlopige deal tussen Iran en de VS. Maar de situatie blijft nog uiterst instabiel. De vraag is hoe en door wie de zeestraat wordt gecontroleerd en of de schepen tol moeten betalen. En dan hebben we het nog niet eens over de veiligheid, want er liggen veel Iraanse mijnen in de straat van Hormuz. Michel Migaloliakos is geopolitiek en geo-economisch analist bij het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
3: Ja, hoeveel schepen zijn er doorheen gegaan sinds bekend was dat er een voorlopige deal was?
16: Sinds er een deal is afgekondigd zijn er ongeveer 30 schepen per dag door de straat van Hormuz gevaren. Daar waar dat er ruim 100 waren voordat de oorlog startte eind februari. Dus het is nog steeds substantieel minder dan voor de oorlog, maar wel alvast veel meer dan een week geleden.
3: Maar ze gaan dan niet volgens de gewone route, begrijp ik, hè?
16: Dat klopt inderdaad. Er is een zogezegde noordelijke en een zuidelijke route. De noordelijke route gaat door de Iraanse wateren heen. Die wordt dus overduidelijk gecontroleerd door de Iraniërs. En er is een route door de Omaanse wateren. En dat wordt de zuidelijke route genoemd. En de route daartussenin, die dus door het midden van de straat van Hormuz gaat, werd voor de oorlog gebruikt. Maar die is inmiddels zo erg bemijnd, dus door allemaal mijnen die daar verspreid zijn, onbevaarbaar geworden, dat schepen en rederijen inmiddels de keuze moeten maken door de noordelijke of de zuidelijke route te gaan.
3: En dat kan alleen met toestemming van Iran, die noordelijke route?
16: Exact, exact. De noordelijke route kan alleen maar gebruikt worden met toestemming van Iran. En die probeert dan ook echt de controle over die route te verstevigen. De zuidelijke route, die kan wel zonder controle van Iran gebruikt worden. Daar heb je als het ware toestemming en bescherming van nodig van de Omanen, de Omani en de Amerikanen.
3: Maar ik begrijp ook dat Iran wil dat die internationale handelsroute definitief verlegd gaat worden. Denkt u dat de VS daarmee akkoord zou gaan?
16: Ik denk dat de VS daar alles aan zal doen om dat te voorkomen. Maar op dit moment is de onderhandelingspositie van Iran versterkt. Ik denk dat Iran vooral wil zijn invloed wil laten gelden, ook nadat die middenroute, dus de normale route, weer is opengegaan. En een vergoeding wil hebben voor de schade die is aangericht in Iran. En ze willen ook in de toekomst dit strategisch instrument, het afsluiten van de straat van Hormuz, weer kunnen uitspelen op het moment dat het zich bedreigd voelt. Dus dat is de inzet van Iran. Maar Amerika kan hier natuurlijk niet akkoord mee gaan.
3: En heft Iran ook tol voor de schepen die toestemming krijgen? Want het gaat natuurlijk veel over de toekomst, dat die schepen tol moeten gaan betalen aan Iran, heel specifiek.
16: Nog niet, maar wel een vergunning. Dus je kunt alleen maar door de noordelijke route heen op het moment dat jij een vergunning hebt aangevraagd bij de autoriteit die Iran heeft opgericht. Door de Omaanse wateren heb je niet zo'n vergunning nodig. Dat kunnen ze namelijk niet verplicht stellen. Het grappige is dat de Iraanse revolutionaire garde hier een andere mening op nahoudt dan het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Dus de revolutionaire garde geeft aan dat de gehele straat van Hormuz onder controle staat van Iran. En erkent zelfs niet de Omaanse route of de zuidelijke route. Terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran aangeeft dat het de Omaanse route wel min of meer herkent en dat het daar geen vergunning voor hoeft te verstrekken.
3: Er is nu een interim akkoord, maar hoe kijken beide partijen, de VS en Iran, dan heel specifiek naar de opening van die straat? Wordt het straks weer business as usual?
16: Nee, niet op de korte termijn is mijn verwachting. Amerika wil heel graag weer terug naar de vorige situatie. Dat toont aan dat het niet al te slim deze oorlog gestart is. En aan de andere kant hebben we Iran, dat juist niet meer terug wil naar de vorige situatie en aangeeft dat het die controle over de straat van Hormuz wil verstevigen. Deze standpunten staan natuurlijk tegenover elkaar, staan haaks op elkaar. De vraag is wat er nu uit onderhandeld gaat worden. En dat moet in de komende 1,5 à 2 maanden gaan blijken.
3: Maar welk van deze twee landen heeft de betere kaarten, vindt u, denkt u?
16: Op dit moment vind ik dat Iran wat sterkere kaarten heeft dan Amerika. Waarom? Amerika is niet bereid verder te escaleren. Die wil echt een ontsnapping uit deze oorlog hebben. Terwijl Iran, het Iraanse regime, het overleefd heeft. En dat zorgt ervoor dat de Iraanse onderhandelingspositie versterkt is.
3: En als het al teruggaat naar normaal, als je kijkt naar de prijzen van olie en gas, wat zal er veranderen de komende tijd?
16: Dan moeten we vooral kijken naar hoeveel schepen door de straat van Hormuz gaan. We zien dat de verzekeringspremies nog historisch hoog zijn. Dus rederijen die zijn nog steeds huiverig om door de straat van Hormuz te varen. Denk aan Maersk en MSC. Daarnaast zijn er veel verzekeraars die nog steeds een heel hoge verzekeringspremie in rekening brengen. Of juist nog steeds het niet verzekeren. Nou, dat betekent dat het aantal schepen door de straat van Hormuz gaat nog steeds gering is. En dat het een heel geleidelijke herstel zou moeten zijn. En daar zal de daling van de olieprijs heel erg van afhangen. Ook op het moment dat de reserves opgesoupeerd zijn die nu de oliemarkten opgepompt worden, en dat gaat ergens in de komende 2-3 weken gebeuren, hebben we denk ik met een hogere ondergrens van de olieprijs te maken.
3: En dat betekent ook dat die prijzen niet zo echt weer terug zullen gaan naar voor de oorlog.
16: Dat klopt inderdaad. Dus de ondergrens is hoger komen te liggen door de oorlog. En dat is structureel van aard.
3: Dank Michel Don Migaloliakos van het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. RTV Noord schrijft over de politie Noord-Nederland en een oud-rechtercommissaris die aan de bel trekken.
15: Psychiatrisch patiënten die eigenlijk een bed in een kliniek nodig hebben belanden steeds vaker in een politiecel, zeggen zij. Vorig jaar kwamen er bijna 6500 meldingen over mensen met verward gedrag binnen in de provincie Groningen. En veel van die meldingen gaan over dezelfde personen. Een kleine groep is verantwoordelijk voor bijna 1/3 van de meldingen uit Groningen stad. De politie zegt steeds meer een sociaal vangnet te zijn. We worden dagelijks geconfronteerd met mensen die nergens heen kunnen. En dan weten we eigenlijk bij de eerste melding al, dit is eigenlijk werk voor een andere partij. Inwoners van Purmerland zijn helemaal klaar met hun gemeente en nemen het heft in eigen hand, zien we bij NH Nieuws. 3 maanden geleden verlaagde de gemeente de maximale snelheid op een gevaarlijke, smalle weg van 50 naar 30 kilometer per uur. Op papier tenminste, want verkeersborden met 30 zijn nog nergens te zien. En dus doen inwoners het zelf maar.
17: Ja, ik heb een bord 30 in mijn hand, want hier staat nog 50, maar je mag hier nog maar 30. Dus ik ga het zelf vervangen.
18: En had de gemeente dat niet moeten doen?
17: Ja, eigenlijk wel, maar dat doen ze niet.
15: En volgens buurtbewoners is het wachten op een ongeluk op de smalle weg. In een theater in Almere trouwden gisteren 50 mensen tegelijkertijd. En Omroep Flevoland was erbij. De gemeente had het georganiseerd om te vieren dat Almere 50 jaar bestaat. De ceremonies werden kleinschalig gehouden en waren op verschillende plekken in het theater. Ook dit koppel deed mee.
19: Het past gewoon bij de manier waarop wij zijn, heel spontaan.
20: Ik was al gevraagd, inderdaad. En we waren nog een beetje aan het uitdenken. Hoe zal dat eruit zien? Dacht ik, ja, waarom niet op deze manier?
15: De echtparen mochten maximaal 8 genodigden meenemen, anders zou het veel te druk worden. En mensen in Terneuzen die willen afkoelen in het zwembad moeten veel geduld hebben. Volgens Omroep Zeeland kun je soms wel 2,5 uur in de rij staan voordat je het zwembad in kunt. Alle bezoekers moeten namelijk eerst door een registratieproces. En omdat veel mensen dat tegelijk aankomen, lopen de wachttijden daar flink op. Doordat mensen zich registreren, kan de gemeente de drukte beter monitoren. Maar dat registratieproces kan niet online en moet dus aan de balie in het zwembad. De gemeente gaat extra mensen inzetten om het proces te versnellen en roept mensen op om hun registratie niet uit te stellen tot een warme dag zoals vandaag.
3: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
18: Ja, tot nu toe een vrij reguliere ochtendspit voor de woensdag. Maar er zijn wel twee files die echt opvallen door de lengte. Allereerst de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en afrit Nieuw-Vennep. 26 kilometer en 50 minuten komt door wegwerkzaamheden op de A44. Veel mensen rijden om. En er is een ongeluk gebeurd bij Gorkum op de A15 vanuit Rotterdam. Vanaf Sliedrecht aansluiten, 8 kilometer, 30 minuten. Er is één rijstrook dicht. Dat duurt nog tot 9 uur deze morgen.
21: NPO. Radio 1.
22: Dit is tot 9:30.
21: Het NOS Radio 1-journaal.

0: de Britse band Jungle met The Wave. De 1 miljoen Nederlanders met een dynamisch energiecontract kunnen vanavond rond 9 uur beter de airco of oven uitzetten. Want de stroomprijs zal dan met meer dan 1 euro per kilowattuur bijna 10 keer duurder zijn dan het tarief rond een uur of 3 vanmiddag. Jan-Willem Zwang is energiedeskundige. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is wel een enorm verschil. Hoe kan dat?
1: Dat is inderdaad een enorm verschil. Oorzaak ligt vooral in het feit dat wij vanavond wederom een warme avond hebben. Dat veel mensen de airco aan zullen hebben. En dat wij daardoor wat moeite hebben de elektriciteit te produceren. Dat de zon op dat moment al aan het afzakken is. De gascentrales moeten opstarten. En wij vanavond ook België nog een beetje helpen.
0: We moeten België helpen, waarom?
1: In België zijn wat centrales in onderhoud en het elektriciteitsnet is Europees gekoppeld. Dus wij worden ook heel vaak geholpen door andere landen. Door België via, of door Frankrijk via België of door Duitsland. En wij helpen vaak ook andere landen. Maar doordat de prijzen allemaal gekoppeld zijn, hebben wij vanavond in Nederland ook een hogere prijs. Maar de prijs in België is nog veel hoger. En wij leveren vanavond ook een stukje aan België. En dat trekt de prijs bij ons wat verder omhoog.
0: Ja, door die hitte buiten kan de temperatuur binnen natuurlijk ook aardig oplopen. En dan zegt u toch de airco vandaag helemaal niet aan?
1: Nee, wat je zou kunnen doen als je daar de gelegenheid voor hebt en een airco hebt, dat is dat je vanmiddag de airco gewoon wat harder aanzet, zodat je woning lekker afkoelt. En dat die vanavond dan wel uit kan. Ja, gewoon een gedragsverandering waardoor je toch je comfort kunt realiseren, maar niet in die hele dure kwartieren je stroom veel verbruikt.
0: En dat doen ze in andere landen, bijvoorbeeld de VS doen ze dat bijvoorbeeld al, hoorde ik.
1: Klopt, ja, dat klopt. In Californië hebben ze heel veel zonnepanelen en heel veel airco's. En daar heeft de netbeheerder die heeft een app beschikbaar gesteld voor alle inwoners. En die geeft pushberichten waarbij eigenlijk wordt aangegeven, nou, zet vanmiddag alvast je airco aan. Dan draait hij lekker op de zonne-energie, koelt je huis af. En als je dan vanavond thuis komt, is je woning lekker koel en kan die airco die kan uit. Zodat we die enorme prijspieken kunnen voorkomen.
0: Nou bent u energiedeskundige en u weet zelf ook wel raad met de hoge stroomprijs. U verdient er zelfs aan. Begreep ik. Hoe zit dat?
1: Klopt. Ja, ik heb zelf en zonnepanelen en een dynamisch contract. En ook een laadpaal, maar ook een best wel grote batterij. Groter dan gemiddeld voor een huishouden. Maar mijn batterij die is normaal gesproken met lage prijzen aan het laden. En met hoge prijzen aan het ontladen. En deels ondervang ik daarmee dat mijn eigen verbruik zo goedkoop mogelijk is. Maar net zoals vanavond is mijn batterij ook gewoon volle bak aan het terugleveren op het net. Om onder andere de buren natuurlijk van stroom te voorzien. Hè? Want ja, stroom vloeit toch richting het laagste punt. Mm-hmm. Dus in de nabije omgeving. Maar vanavond verdien ik er inderdaad goed aan.
0: En voor die hele hoge prijs kunt u daarvoor dan leveren?
1: Ik kan vanavond voor die hoge prijs leveren. Mijn batterij die is, ik heb de planning al gezien voor mijn batterij, want die werkt gewoon bij op het moment dat de prijzen gepubliceerd worden voor de volgende dag. En ik heb al gezien dat mijn batterij vanavond inderdaad tussen, ik geloof dat hij om 7:30 begint en dat hij om 11:00 stopt, is die volle bak aan het leveren op het net.
0: En gaan we het in de toekomst vaker zien, dit soort extreem hoge prijzen, zeker wanneer het zo warm is?
1: Dat is wel de verwachting. We hebben dit ook al eerder gehad. Hè. We hebben dit 2003 was de prijs zelfs 2 euro per kilowattuur. 2007 was die ook al 95 cent per kilowattuur. We hebben afgelopen week hebben we ook al een keer 70 cent gehad en meer dan 50 cent per kilowattuur. Maar ook vorig jaar, 2018, hebben we dit gehad. 2022 hadden we natuurlijk de gascrisis. Maar hadden we zonder de gascrisis hadden we ook heel hoge elektriciteitsprijzen gehad. En dat heeft allemaal te maken met het weer en ons veranderend energiesysteem. Het wordt meer decentraal met meer zon en wind. Daardoor gaan gascentrales steeds minder draaiuren maken. En op het moment dat die gascentrales nodig zijn, zoals vanavond, ja, dan hebben ze hoge opstartkosten. Omdat ze dan pas voor het eerst gaan leveren. En dan worden die verschillen tussen die middag lage prijzen en die avond hoge prijzen, die worden steeds groter.
0: Dank energiedeskundige Jan-Willem Zwang.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: En vandaag!
4: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika, hij blijft bij de ploeg.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
6: Sommerville nog een keer, Sommerville!
2: In de nacht van donderdag op vrijdag.
3: De derde.
2: Tunesië-Nederland. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
4: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Ja, ja. Wie luistert, weet meer.
6: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
7: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
2: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
4: Simone Wijmans.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De staking in het openbaar vervoer is afgelopen, maar voor alles weer rijdt als normaal. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
14: De landelijke staking in het openbaar vervoer is voor zover bekend zonder problemen verlopen. Afgelopen uren reden er geen of veel minder treinen, bussen, trams en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet de bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid schrapt. Rond deze tijd komt de dienstregeling op gang, maar nog niet alles zal op tijd rijden. Vanwege de hitte heeft de NS vandaag de dienstregeling aangepast. Het Openbaar Ministerie heeft 12 maanden cel geëist tegen de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, waarvan 4 voorwaardelijk. De 77-jarige Herman J. wordt onder meer verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. De oud-burgemeester zit sinds zijn arrestatie in voorarrest. Het gaat niet goed met kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10... De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede en de kwaliteit van de jeugdzorg. Daarnaast is in Nederland de kindersterfte hoger dan het West-Europese gemiddelde. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland gemeld. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer vaker dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Het weer zonnig en heet met 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden.
0: Hoe verloopt de ochtendspits, Tim Schaap?
3: Ja, niet bijzonder druk zoals gebruikelijk op woensdag, maar er zijn wel nog een paar bijzonderheden om even uit te lichten. Allereerst de wegwerkzaamheden veroorzaken op verschillende plekken files. Allereerst de A44, die is dicht en daarom rijden mensen om over de A4 naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer en 50 minuten vertraging. Ook op de A27 wordt gewerkt richting het noorden. Daar is de weg helemaal dicht vanaf knooppunt Gorkum. Omrijden kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Reken wel op 20 minuten vertraging voordat je aan die omrijroute kunt beginnen. Dan twee ongelukken om nog even in het zonnetje te zetten. De A12 naar Utrecht tussen Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 6 kilometer, 30 minuten. 1 rijstrook is dicht. En bij Gorkum ook een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam. Vanaf Sliedrecht een file van 35 minuten. Tot 9 uur deze ochtend is er 1 rijstrook afgesloten.
0: Ja, de OV-staking is dus voorbij, maar door code oranje rijden de treinen vandaag sowieso niet als normaal. Straks de NS.
15: Ster. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
16: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
17: Mart, wat ga je doen?
18: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
19: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
19: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Door de landelijke staking in het openbaar vervoer was het vanochtend stil op de meeste treinstations in Nederland. Sinds 4 uur reden er geen treinen. De staking duurde tot 8 uur vanochtend. En dus zouden de treinen nu weer moeten gaan rijden. Kieran Hofker van de NS, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
0: Ja, grote vraag. Rijden ze inderdaad inmiddels weer?
21: Ja, vanaf 8 uur starten we inderdaad de dienstregeling op. Dus daar zijn we net mee begonnen. Kijk, in principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Dus in principe zijn we weer opgestart. Maar we raden reizigers wel aan om nog goed de reisplanner te checken. Want ook omdat we helaas te maken hebben met de hitte.
0: Ja, want hoe lang gaat het duren voordat het treinverkeer weer hervat is en weer als normaal is?
21: Nou, het rijdt alweer grotendeels normaal, maar rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
0: Er rijden vandaag en de komende dagen sowieso dus minder treinen vanwege de hitte. Code oranje. Waar moeten reizigers rekening mee houden? Hoeveel vertraging?
21: Ja, er worden inderdaad preventief een aantal treinen uit de dienstregeling gehaald. Die staan al in de reisplanner. Dus dat kan je van tevoren zien of je trein wel of niet rijdt. En daarmee hopen we juist vertraging te voorkomen. Omdat als er zulke hoge temperaturen zijn, kunnen onderdelen van treinen te heet worden. Dus we halen preventief al een aantal treinen uit de dienstregeling.
0: En hoeveel treinen zijn dat dan per traject?
21: Ja, het gaat om een aantal specifieke trajecten, waaronder Rotterdam-Leiden, Schiphol, Arnhem-Utrecht, Schiphol. Maar het is echt het beste om even in de reisplanner te kijken. Dan zie je precies welke wel en niet gaan rijden.
0: Dank Kieran Hofker van de Nederlandse Spoorwegen. En verslaggever Mark Hamer is op Utrecht Centraal. Mark, wat zie jij daar? Komt dat treinverkeer inderdaad alweer op gang?
22: Ja, daar lijkt het wel op. Ja, ik heb net een studie gemaakt van de borden. Dan zie je treinen die om 7:55 zouden moeten vertrekken. De trein naar Leiden, die zag ik er net nog op staan. Hij staat nu niet meer op het bord, ook niet vertraagd. Dus ik ga er vanuit die rijdt. En je ziet het ook hoor op het bord. Dat rijdt niet door een staking. Dat verdwijnt langzaam van de borden. En je ziet de gewone tijden weer staan. Soms wat vertraging inderdaad. Maar je ziet op de borden inderdaad dat men echt weer op gang aan het komen is. Ja, en dan zit het eerste gedeelte van de OV-staking van de bonden zit erop. De stakingen tegen de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van het kabinet. Dat kwam uit het regeerakkoord. Hè. Een van de plannen was ook om de AOW-leeftijd te verhogen. Die keutel, zei ik vanochtend heel mooi, is al ingetrokken door het kabinet. Maar de andere plannen staan er nog wel. Het kabinet wil heel graag met de bonden om tafel, maar de bonden houden dat af. Ik sprak vanochtend vroeg al om 6:00 met Hans Spekman, de voorzitter van de FNV. Ja, en hij is eigenlijk gewoon niet van mening veranderd.
1: Ik wil geen gesprek voeren met die bezuinigingen die boven de markt hangen. Want dat is geen manier van praten. En ik hoor de VVD, die gijzelt dit kabinet. Want dat zie je, met alle eisen die ze hebben. En dat het financieel dan allemaal vanuit sociale zaken moet. Dus eigenlijk, ja, D60 en CDA moeten echt gaan kiezen.
5: Ze zitten klem eigenlijk.
1: Nou ja, ze zitten niet klem. Maar dan moeten ze ook een keertje harde politiek spelen. Wat de VVD natuurlijk constant doet. Die begon al net nadat deze vrijage was uitgedanst. En ze met z'n drieën in bed lagen. Met grote billboards publiceren waar ze allemaal trots op waren. Ja, dan gijzelen zij het kabinet en dan zijn zij een risico voor het land.
5: U heeft al aangekondigd, dit is de eerste actie. Na de zomer gaat het misschien door.
1: Ja, en dat is niet omdat we het leuk vinden om te staken, om dit soort acties te voeren, maar omdat het nodig is voor de toekomst van ons land. Want de sociale zekerheid, het sociale vangnet voor iedereen, ja, staat wel op de tocht op dit moment.
5: Het signaal is afgegeven.
1: Zeker, en ik hoop dat het kabinet ernaar luistert en anders gaan wij door.
0: Mark Hamer in gesprek met Hans Spekman, voorzitter van FNV, een vakbond. Ze mogen dan misschien het WK voetbal hebben binnengehaald dit jaar, maar als het gaat om het voetballen zelf, blijven de Amerikanen achter. Voor kinderen is het namelijk duur en ontoegankelijk om te gaan voetballen. Hoge kosten, veel reistijd maken het lastig voor veel kinderen om op voetbal te gaan. Misschien kan het Nederlandse totaalvoetbal daar verandering in brengen. Bij een voetbalclub in Dallas, Texas, Dutch FC, doen ze het op zijn Hollands. Dat zag verslaggever Doortje Deutekom.
6: If you're not Dutch, you're not Dutch. If you're not trained, you're not Dutch.
23: Wie spelen er vandaag?
24: Deze middle group is de Ajax team. Dus dat zijn zeg maar de beste spelers. Dan aan de linkerkant hebben we de PSV team. Goede spelers, maar ze moeten op een lager niveau spelen om succes te hebben.
23: En Feyenoord?
24: Nou, Feyenoord is de derde team.
6: Very important. We take a good first touch in space. Okay, go.
23: We zijn bij Dutch FC, een voetbalclub onder de rook van Dallas in de staat Texas. Met, ja, een Nederlandse coach.
24: Ja, Wilco Ravenstein. Ben opgegroeid in Nederland. Voor WFC gespeeld en SVW. En toen kwam ik op mijn 17e naar Amerika op een voetbalbeurs. En toen ben ik gaan coachen. En in 2018 hebben we Dutch FC opgezet.
23: Nou, het is hier kurkdroog. Maar toch wel veel spelers toch gekomen, ondanks de temperaturen. Het is net iets boven de 30 graden misschien nog. Gelukkig wel een windje. Dat houdt het toch een beetje draaglijk hier. 6 teams zijn er aan het spelen. Allemaal in fel oranje shirtjes. Helemaal op zijn Nederlands.
24: Ik wilde mijn jongste zoon, die toen 9 was, wilde ik hem een beetje meer het Nederlandse voetbalervaring en cultuur mee laten maken. Want de clubs in Amerika die zijn heel anders. Je hebt veel megaclubs. Dan zitten er wel 2,000-3,000 spelers in één club.
23: En de afstanden?
24: Ja, de afstanden zijn ook een hele grote ding. Je kan niet zomaar op je fiets naar een voetbalveld of naar je voetbalclub. Er zijn mensen die rijden 45 minuten voor training.
23: En dan zijn er dus ook nog de prijzen. Het is allemaal hartstikke duur.
24: Ja, zelfs onze club is, vind ik, veel te duur. Maar ja, we moeten voor onze eigen velden betalen.
23: Want hoeveel betaal je als je hier een jaartje wil voetballen?
24: 26,50.
23: Nou, eens kijken wat de voetbalouders daar langs de kant van vinden.
6: Always receive on the back foot.
23: You're here to watch your kids today?
25: That's right. We just joined Dutch FC. Great coaching, great teams. Very excited.
23: Ja, we wilden graag naar deze club, naar Dutch FC, zegt deze vader. Want bij de Amerikaanse clubs vonden we het naar niks.
25: Yeah, well, it is America, so we're all about marketing and making money. So a lot of these clubs make a lot of good money off of the kids. And you want to play, you got to pay a little bit.
23: Het gaat allemaal om geld verdienen, hartstikke duur. En sommige kinderen kunnen daardoor niet meedoen aan het voetballen.
25: Because a lot of the kids around here can't afford to pay a lot of the big prices.
6: Always accelerate on your first touch by taking space. Okay, ready?
26: They don't like take it too seriously at a young age and like focus on getting people better and not just like yelling at the people and not telling them what to do.
23: Het gaat gewoon om plezier maken en niemand schreeuwt hier tegen je, zegt Kelvin. Hij zat hiervoor op een andere club waar het dus veel minder leuk was.
27: They give you chances, even if you fail.
23: Follerin zegt dat ook.
27: And they don't like
7: get mad at you for doing the wrong things.
8: Ze worden hier niet boos op je als je iets verkeerd doet.
9: All right, next one. Yeah, Noah, Maruth, you can come over here.
8: Hoe gaat dat hier bij Dutch FC dan anders?
24: In Nederland gaat het over het plezier. Het gaat over access. Iedereen moet kunnen voetballen. Dus voor ons is het plezier ten eerste. Goed spelers ontwikkelen. We moeten innovatief zijn. Dus bijvoorbeeld onze veldkosten. Wij doen al het veld doen we allemaal zelf.
8: En dus zijn er veel meer kinderen die nu kunnen gaan spelen, die anders misschien thuis waren gebleven?
24: Ik denk het wel.
9: The outside sticks are a give and go. Okay? Give and go. Go ahead.
0: Een reportage van Noortje Deutekom bij Dutch FC in Dallas. Op de voorpagina van Trouw vandaag aandacht voor dossiers van toeslagenouders en kinderen.
14: Want het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt aan de krant dat de zaken van slachtoffers niet opnieuw zullen worden beoordeeld door de staatscommissie die de jeugdbescherming onderzoekt. Een groep gedupeerden bij wie kinderen uit huis zijn geplaatst had daar wel om gevraagd. Zij willen nu dat hun dossiers alsnog worden herbeoordeeld via een andere weg. De nieuwe beoordeling kan helpen ouders en kinderen alsnog te verenigen. Zo hopen ze. Veel afslankprikken worden online, illegaal of via gekocht. Dat meldt RTL Nieuws na onderzoek van het eigen nieuwspanel. Honderdduizenden mensen in Nederland gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic. Bijna 1 op de 3 gebruikers krijgt die middelen buiten de eigen dokter om. Gebruikers beschrijven allerlei routes waarop ze buiten de huisarts om aan afslankmedicatie komen. Websites, marktplaats, sociale media, buitenlandse aanbieders, kennissen en familieleden. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen waarin president Trump wordt opgedragen om de militaire troepen terug te trekken uit het conflict met Iran, schrijft CNN. De steun voor de oorlog met Iran brokkelt steeds meer af, zo schrijft de nieuwszender. De resolutie was een initiatief van de Democraten, maar ook een aantal Republikeinen stemden voor. Trump hoeft zich er niet aan te houden omdat het een resolutie en geen wet is. Voor de kust van Suriname is een groot gasveld ontdekt door oliemaatschappij Petronas. Dat heeft president Simons bekendgemaakt, is te zien bij Star News.
10: I am pleased to announce that Petronas CEO and EVP upstream, Mr. Jokris, has informed me that Petronas has made yet another discovery in Block 52.
14: Simons noemt de ontdekking een belangrijke ontwikkeling voor de verdere uitbouw van de Surinaamse olie- en gassector. Slachtoffers van acteur Thijs Reumer zijn niet blij met zijn nieuwe theatervoorstelling. Dat weet nu.nl. Reumer werd in 2023 veroordeeld voor het hebben van kinderporno plus online zedendelicten met 3 minderjarige meisjes. Reumer werkte na zijn straf in stilte aan een voorstelling waarin hij reflecteert op de tijd na zijn veroordeling. De advocaat van 2 van de slachtoffers vertelt dat zij het belachelijk vinden dat ze via de media moesten horen dat die voorstelling eraan kwam. Ze vinden die voorstelling een trap na.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits lijkt alweer achter ons te liggen, maar niet te vroeg juichen. Er zijn nog een paar files die behoorlijk lang zijn. Onder andere op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum zelf een ongeluk. De linkerrijstrook is nog tot 9 uur dicht. Momenteel veroorzaakt dit bijna 40 minuten vertraging.
0: Het Nederlandse bedrijf ASML zit klem in een technologieoorlog tussen China en de Verenigde Staten. De Amerikanen willen strengere wetten om te bepalen waar de chipmachines van ASML terechtkomen. Vooral niet in China. Er zijn al flinke exportrestricties, maar dit voorstel gaat een stap verder. Nederland ziet het niet zitten. Om te voorkomen dat die wetten nog strenger worden, sprak handels

0: gaat een stap verder. Nederland ziet het niet zitten. Om te voorkomen dat die wetten nog strenger worden, sprak handelsminister Sjoerdsma gisteren met zijn Amerikaanse collega. Verslaggever Simone Tucker vroeg na afloop van het gesprek aan de minister of de zorgen worden gehoord.
1: Ja, minister Sjoerdsma, het was een drukke dag voor u vandaag in Washington. Wat hebben de gesprekken opgeleverd?
2: Ja, het was een drukke, maar ook een goede dag. We hebben vandaag ook een belangrijke stap gezet in de samenwerking op het gebied van de chipindustrie met onder andere de Verenigde Staten, omdat Nederland is toegetreden tot de chipalliantie Pax Silica. Eigenlijk de G20 van de chipindustrie, waarbij we met de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea en andere toonaangevende landen zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat die chipindustrie kan floreren. En daarnaast hebben we natuurlijk lang gesproken over de Match Act.
1: Kunt u nogmaals uitleggen wat de zorgen zijn van Nederland als het gaat om die Match Act?
2: Ja, we hebben samen met onze bondgenoten eigenlijk één gemeenschappelijk doel. En dat is ervoor zorgen dat gevoelige technologie niet terechtkomt daar waar het kan leiden tot onveiligheid voor ons. Nou, Nederland heeft daar hele strikte afspraken over die mijn ministerie handhaaft. Tegelijkertijd ligt hier wetgeving in het congres die eigenlijk zegt, nou, wij willen die afwegingen binnen Nederland, die willen we overnemen.
1: Ja, want even plat gezegd, Amerika gaat zich dan eigenlijk bemoeien met onze economie en onze spelregels?
2: Ja, dus als deze wet daadwerkelijk aangenomen zal worden, zou dat de Verenigde Staten als land de gelegenheid geven om inderdaad extraterritoriaal, zoals dat heet, dus besluiten over de grenzen heen, over de transatlantische oceaan heen, over onze bedrijven te nemen. En wij zijn van mening dat we een ongelooflijk goed samenwerkingsverband hebben op dit moment. Dat elk land gaat over zijn eigen wet en regelgeving en besluiten. En dat we ook elkaar moeten vertrouwen dat die besluiten nemen met elkaars veiligheid in het achterhoofd. Maar dat het niet zo kan zijn dat dat vanuit hier, vanuit Washington DC gebeurt. Dat is echt aan onszelf.
1: En wat zei uw collega hier daarover?
2: Ik heb denk ik vandaag de zorgen van Nederland opnieuw vrij breed onder de aandacht kunnen brengen. Ik denk dat dat goed landt. Tegelijkertijd, als het nodig is om nog een keer te komen, dan kom ik graag.
1: Is dat genoeg, denkt u? Kunt u niet harder met de vuist op tafel slaan? Of bent u dan bang dat Amerika weer met strafmaatregelen komt, zoals bijvoorbeeld importheffingen?
2: Ja. Nou ja, mijn eigen ervaring is dat met de vuist op tafel slaan, dat klinkt best stoer, maar dat levert in de praktijk weinig op. Wat hier echt essentieel is, is dat mensen goed begrijpen dat we eigenlijk hetzelfde willen. Namelijk ervoor zorgen dat onze nationale veiligheid in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, geborgd is door streng optreden. Maar dat dat niet kan door middel van dwang.
1: Wat zijn nu nog de pijnpunten waar u niet uit bent gekomen?
2: Nou, kijk, ik kom hier natuurlijk als een buitenlandse minister hier bij het Amerikaanse parlement. En ik ben vroeger ook parlementariër geweest. Ik weet ook hoe gevoelig het ligt als iemand je even komt vertellen dat datgene waar jij mee bezig bent, dat dat misschien niet helemaal handig of verstandig zou zijn. Moet je ook voorzichtig mee omgaan en dan moet je ook wat tijd geven. En ik merk dat ook al tussen het bezoek van de minister-president en mijn bezoek de zaak al in beweging zijn gekomen. Ik hoop dat we die beweging in een stroomversnelling hebben kunnen brengen. Maar nogmaals, zo niet, dan kom ik gewoon gerust nog een keer, twee keer, drie keer, zolang als het nodig is.
1: Heeft u die vervolgdatum al in de agenda gezet?
2: Nee, nog niet. Eerst maar eens even afwachten wat dit bezoek oplevert.
1: Eerst op naar Polen, begrijp ik.
2: Eerst naar Polen, naar de Oekraïne wederopbouwconferentie in Gdansk, absoluut.
1: Wens ik u veel succes bij.
2: Dank u.
0: Een verslag was dat van Simone Tucker. Het is 9:50.
3: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Het regent records op het WK voetbal. Gisteren schoot Lionel Messi zichzelf voor de zoveelste keer de geschiedenisboeken in als topscorer aller tijden op een WK. En op dag 13 van het WK deed zijn eeuwige rivaal dat ook.
4: Off goes Cancelo delivering the cross! Ronaldo! Relief, aggression, delight, and a smile on the face of the Portugal squad because their main man is often running in the tournament.
0: Ja, en die rivaal is natuurlijk Cristiano Ronaldo. Hij won met Portugal overtuigend van Oezbekistan, maar het was vooral de wedstrijd waarin Ronaldo zijn critici de mond snoerde, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg vanuit Kansas City.
5: Hij kon niet achterblijven. Hè? Alle grote sterren hadden al gestraald tijdens dit toernooi. En met name de allergrootste rivaal van Ronaldo, Messi. Want die hebben natuurlijk eigenlijk al een decennium lang een tweestrijd over wie nou de beste van de wereld is. En Messi die is echt als een raket uit de startblokken geschoten tijdens dit wereldkampioenschap. En ja, er was inderdaad, zoals jij zegt, veel kritiek en scepsis bij Ronaldo. Kan hij het nog wel? Is hij niet te oud? En toen kwam die wedstrijd vandaag en toen scoorde hij geweldig eerste doelpunt en ook een heel mooi tweede doelpunt. En nu staat hij ook op de topscorerslijst. Niet helemaal bovenaan, weliswaar.

0: bescheiden nog achter een aantal andere grote verdettes. Maar het zal hem persoonlijk wel heel veel goed hebben gedaan dat hij er nog is. Dat zei hij ook. Hij riep op het veld, I'm back. En dat is wel duidelijk wat hij daarmee bedoelde.
1: Nou, er kwam nog een grote ster in actie. Harry Kane bij Engeland tegen Ghana. Hoe verliep die wedstrijd?
0: Nou, dat was misschien wel tot nu toe de minste wedstrijd van het toernooi. De tweede helft is er zelfs helemaal niet op doel geschoten. Engelsen hadden de eerste wedstrijd overtuigend gewonnen. Nu werd het 0-0. Een teamgenoot van Harry Kane, Jude Bellingham, zei... ja, dit is misschien wel het second match syndrome. Dat als je de eerste wedstrijd op zo'n toernooi goed speelt en wint... ja, dat er dan een kleine terugval kan komen. Dan moet je weten dat zo'n toernooi is uiteindelijk geen sprint. Dat is een marathon. Je moet goed zijn als er straks knock-out wedstrijden zijn in de kwartfinale en de halve finale. Dan worden de prijzen pas verdeeld natuurlijk. Dus dat dit nu gebeurt, dat is voor nu misschien wel een beetje teleurstellend in Engeland. Maar ik zou zeggen, niks aan de hand.
1: Goed, dan het Nederlands elftal. Daar was alles achter gesloten deuren. Kon je toch nog iets wijzer worden? Heb je nog wat informatie kunnen achterhalen?
0: Ja, heel weinig. Ze doen dat heel vaak. 2 dagen voor de wedstrijd. Dan gaan ze tactisch trainen. Gaan ze corners trainen. En ze gaan 11 tegen 11 spelen. Dan krijgen de spelers wel een idee van wat de opstelling gaat zijn. Wij gaan dan wel altijd even naar het trainingscomplex. Omdat we dan wel nieuwsgierig zijn of iedereen erbij is. Dus we gaan tellen. En er kwamen vandaag 25 spelers uit de bus. Terwijl ze hier met z'n 26 zijn. Ja, dus toen dachten we wel even van... hé, wat is hier aan de hand? Toen kwam 20 minuten later kwam met een auto alsnog... Cody Gakpo, die was het dus, die niet in de bus zat. Ja, en we weten inmiddels van de KNVB dat daar een goede reden voor is. Hij was niet te laat, er is niet een blessure of zoiets. Hij heeft uiteindelijk ook gewoon met de groep meegetraind. Alleen, dit is een privéreden, dus dat krijgen wij ook niet te horen. En dat is soms ook, prima. Dat
1: zeker.
0: Er iets is wat wij niet mogen weten.
1: Nou, die wedstrijd van Oranje tegen Tunesië is morgen. Wat gaan de spelers vandaag doen?
0: Vandaag gaan ze nog een keer trainen. Dat kan in dit geval gewoon in het basiskamp. Dat doen ze normaal bij een wedstrijd die ergens anders is ook wel. Alleen dan stappen ze daarna in het vliegtuig. Dat hoeft natuurlijk niet nu, want ze spelen in de stad waar ook hun basiskamp is. Dus ze trainen gewoon op hun eigen trainingscomplex. En dan is er in de middag om 3:30 in Kansas, dat is om 10:30 Nederlandse tijd, dus in de avond, is er een persconferentie met de bondscoach. En die neemt Ryan Gravenberg van Liverpool mee. En dan moeten ze er klaar voor zijn voor die wedstrijd tegen Tunesië. Ik heb het idee dat ook wel zo is. Volgens mij is iedereen wel zo'n beetje fit. Dus ze werken heel rustig toe naar die wedstrijd, de derde poolwedstrijd.
1: En dat zei verslaggever Jeroen Stekelenburg vanuit Kansas City.

0: Steven Sanchez, Sweet Love. Dansend kwam zij binnen dit keer. Roos
1: ja,
0: Abel,
1: een heerlijk nummer zo, ja, toch? Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat gaan jullie straks doen?
1: Ja, we gaan het niet hebben over per se iets heel feestelijk, moet ik er even bij zeggen. We gaan het hebben over die digitale nalatenschap. 8 op de 10 mensen zou daar niet over na hebben gedacht. Wat laat je eigenlijk na online, na je overlijden? Bijvoorbeeld je Facebookpagina, wat moet daarmee gebeuren? Wie heeft toegang tot je wachtwoorden of je digitale portemonnee? Nou, vandaag wordt erover gesproken in het Tweede Kamerdebat. En Kamerlid Barbara Katman was ongeveer een uur geleden hier op de zender te horen hierover. Ja, zij dient volgende week 2 voorstellen in om hier bewustzijn voor te creëren. Zo wil ze onder meer dat het kabinet een grootscheepse campagne start. En wij gaan er ook over praten vandaag. Dat doen we aan de hand van de stelling: we moeten gaan nadenken over onze digitale nalatenschap. Ik ben heel erg benieuwd, heeft u er al over nagedacht? Over wat er met uw online leven moet gebeuren na uw overlijden? Mogen nabestaanden dat zelf bepalen? En allemaal leuk en aardig, maar heeft u er dan ook voor gezorgd dat ze toegang krijgen tot uw accounts? Ik zou ook heel graag mensen spreken die werken in de uitvaartbranche. Ziet u ook dat mensen daarmee worstelen? Of heeft u zelf hier na overlijden van een dierbare mee te maken gehad? Hoe is dat toen gegaan? Deel uw ervaring via 0800 1101 of via de NPO Luister-app.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: NPO Radio 1.
0: Het is 8:30, de hoofdpunten.
14: Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media gebeurt. Daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Vandaag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Nederland is gedaald op een internationale ranglijst voor de rechten van kinderen. 4 jaar geleden stonden we op plek 10, nu op plek 22. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. En in Brabant zijn ze nog steeds op zoek naar een ontsnapte aap uit het safaripark Beekse Bergen. Het gaat om een mannelijke kuifmangabé. Hij is afgelopen weekend zwemmend een gracht overgestoken. Iets waarvan de dierentuin niet wist dat de aap dat kon.
0: Weerplaza, Floris Lafeber, wat gaat het worden vandaag?
15: Ja, het wordt bijzonder warm vandaag. Met momenteel al zomerse temperaturen in het midden en zuidwesten van het land. Daar ligt de temperatuur al ruim boven de 25 graden. Ja, en met heel veel zonneschijn krijgen we vandaag een tropische dag met 31 graden in het noordelijk kustgebied en 35 tot 37 graden in het binnenland. Daarbij staat er ook weinig wind vandaag uit het zuiden tot zuidoosten. En daarbij wordt het ook nog eens behoorlijk broeierig door een hoge luchtvochtigheid. Dus vandaag puffen en zweten geblazen.
0: En de rest van de week?
15: Ja, het blijft voorlopig ronduit heet. En die temperatuur doet er morgen en overmorgen nog een schepje bovenop. Dan wordt het zelfs 34 tot 37 graden in het zuidoosten van het land. En vrijdag worden de hoogste temperaturen van de week bereikt, met lokaal zelfs 39 of 40 graden in Limburg, Brabant en in Overijssel. En daarbij is er heel veel ruimte voor de zon. Het is vochtig buiten. Dus ook dan is het behoorlijk puffen en zweten in Nederland. Nou, voor verkoeling kunnen we terecht in het weekend en volgende week. Dan krijgen we ook met een aantal regen- en onweersbuien te maken die de ergste hitte gaan verdrijven.
0: Dankjewel, Floris. Gaan we naar Tim Schaap, ANWB Verkeersinformatie.
16: Ja, het drukste moment van de ochtendspits ligt nu echt achter ons, hoor. We zitten nog wel boven de 210 kilometer file, dus op veel plekken is het helaas nog aansluiten. Bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden. De A44 is dicht vanwege wegwerkzaamheden en daarom nu file vanwege omrijders op de A4. Richting Amsterdam file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer en 50 minuten vertraging. Ook is de A27 dicht bij Gorkum vanwege werkzaamheden. Daarom nu file op de A27 vanuit Breda. Voor de afsluiting 7 kilometer en 20 minuten vanaf Hank. Dan kunnen mensen gaan omrijden over de A15 en de A2 via knooppunt Del. En tot slot nog file door een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum zelf 10 kilometer en 30 minuten. Tot 9 uur deze morgen blijft daar één rijstrook dicht.
0: Ja, het is warm. Ja, het wordt nog warmer. Maar het menselijk lichaam kan wennen aan al die hitte. Hoe? Straks een onderzoeker.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
19: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
20: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De airco's en ventilatoren zijn niet aan te slepen nu de temperaturen maar blijven oplopen. En hoewel veel mensen deze dagen zwetend en puffend doorkomen, kan ons lichaam dat warme weer toch best verdragen. Maar dat moet je wel trainen, zegt Hanna Palubinski. Zij doet onderzoek naar thermoregulatie bij de mens en vertelt hoe je dat het beste kunt aanpakken.
21: Ik zou sowieso iedereen aanraden om goed naar het eigen lichaam te luisteren, want er zijn altijd mensen die daar beter tegen kunnen dan anderen. Maar het is zeker waar dat het lichaam ook op kan wennen eigenlijk aan de warmte. Door geleidelijke blootstelling voel je je na waarschijnlijk een paar dagen blootstelling in zo'n heatwave al wat beter.
0: En hoe train je dat dan? Waar begin je? Is het elke dag een uurtje langer of hoe gaat het?
21: Ja, geleidelijk aan is eigenlijk de beste manier. Dus ik zou sowieso proberen eigenlijk de airco zo min mogelijk te gebruiken. En het te gebruiken als een buffer in plaats van altijd één temperatuur instellen. En daardoor dan altijd heel comfortabel te zijn. Want het lichaam heeft die prikkel van de warmte wel echt nodig om daaraan te kunnen wennen. En inderdaad, meegaan met het seizoen. Dus dit ook proberen vroeg in de zomer al een beetje te trainen. Want dat is het eigenlijk. Het is een soort training. Mm-hmm. En daardoor kun je eigenlijk het beste wennen aan de warmte.
0: En jullie hebben ook onderzoek gedaan naar ouderen en hoe zij zich kunnen aanpassen aan die hitte. Hè? Hoe gaat dat?
21: Ja, dat klopt. Ja, er is vaak een beetje de aanname dat als men ouder wordt, dat het dan niet meer kan. Dat men niet meer kan wennen aan de warmte. Dat hebben we wel laten zien in het lab, dat dat wel degelijk mogelijk is. Natuurlijk moeten we daar iets meer voorzichtig zijn, omdat toch bepaalde beperkingen ontstaan van de thermoregulatie van oudere mensen. Dus ook daar heel goed luisteren naar het lichaam. Maar ook bij oudere mensen is het mogelijk dat bijvoorbeeld het lichaam gewoon wat makkelijker kan afkoelen. En ook dat minder stress ontstaat voor het hart- en vaatstelsel bij blootstelling aan de hitte met dit soort hittegewenning.
0: Want wat gebeurt er in je lichaam als je begint te wennen aan die hitte?
21: Ja, de thermoregulatie verloopt eigenlijk beter. Dus normaal als je bent blootgesteld aan hitte, dan moet het lichaam heel hard werken om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Dus dan gaat je bloed naar je periferie, dus naar de handen en voeten, om daar te kunnen afkoelen richting de omgeving. Daardoor wordt je hartslag ook hoger. Je gaat natuurlijk zweten. En al die processen die gaan gewoon wat efficiënter na de gewenning. Dus dat betekent ook minder stress op het hart.
0: En hoe lang duurt het dan voordat je lichaam dat peil heeft bereikt? Dat je toch wat rustiger bent als het zo warm wordt?
21: Dat is heel erg afhankelijk ook van de blootstelling. Maar we zien wel dat dat binnen echt enkele dagen, dus 3-4 dagen, dat er al bepaalde veranderingen optreden. Ja, en eigenlijk binnen een week kun je al heel veel bereiken.
0: En hoe heeft u dat zelf gedaan? Doet u dit op deze manier ook thuis?
21: Ik probeer het inderdaad ook. Ik heb geen airco. Als ik het toch te warm vind, dus bijvoorbeeld 's nachts in de slaapkamer, gebruik ik nu een ventilator. Maar ik probeer echt wel me bloot te stellen aan de hitte. En ik merk ook al nu dat het veel beter gaat dan in het begin van deze hittewave.
0: Hanna Palubinski was dat, onderzoeker thermoregulatie aan de Universiteit van Maastricht. Oekraïne en Rusland wisselen geregeld krijgsgevangenen uit. En dat gaat dan met honderden tegelijk. Toch zijn er 2 in Oekraïne die maar niet aan de beurt komen. Want dat zijn geen Russen, maar Noord-Koreanen. En ze willen per se niet terug naar huis. Er lijkt nu eindelijk een oplossing te komen. Zuid-Korea wil ze opnemen. Oost-Azië-correspondent Laura van Meegen over deze 2 krijgsgevangenen.
1: Ze zijn in de Russische regio Koersk in januari 2025, dus al 1,5 jaar geleden, door Oekraïne, die daar een speciale operatie uitvoerde, gevangen genomen. Ze behoren volgens schattingen tot de zo'n 14.000-15.000 Noord-Koreaanse soldaten die gestuurd zijn naar Rusland. Daarvan zijn er volgens de inlichtingendiensten van Oekraïne en Zuid-Korea al zo'n 6.000 gestorven. En dus deze 2 zijn tot krijgsgevangenen gemaakt. In Noord-Korea wordt het gezien als landsverraad. Als je je gevangen laat nemen en geen zelfmoord pleegt om je gevangenschap te ontlopen. Dictator Kim Jong-un verheerlijkte ook dit jaar al soldaten die zichzelf met granaten hadden opgeblazen om gevangenschap te ontlopen. Maar deze 2 hebben dat niet gedaan. Eentje werd ook geciteerd in een Zuid-Koreaanse krant. Iedereen blies zichzelf op, maar ik faalde daarin. Mm-hmm. En nu zitten ze dus al 1,5 jaar vast als krijgsgevangenen.
0: En waarom willen ze niet terug naar huis, naar hun familie?
1: Nou ja, het lijkt er dus op dat ze vrezen ervoor dat als ze terug worden gestuurd naar Noord-Korea, dat ze daar gestraft worden om hun zogenaamde lafheid. Noord-Korea staat ook bekend om toch een soort van Machiavelliaanse praktijken, dat ze meerdere generaties aan familieleden straffen voor de daden van 1. En dat kan een doodstraf zijn, dat kan dwangarbeid zijn, marteling, strafkampen, noem het op voor hen en ook voor hun familie. Ook de VN-speciale rapporteur voor Noord-Korea waarschuwde al dat er een grote kans is op marteling en dat dat tegen het internationaal recht is om deze soldaten terug te sturen. Het is ook zo dat er ook straffen staan op het vluchten naar Zuid-Korea voor de familieleden. Dus dat misschien deze soldaten wel denken, ja, mijn familie zit sowieso in de problemen. Ze hebben ook actief met de Zuid-Koreaanse media gepraat. Dus namen en gezichten zijn bekend. En ze vrezen duidelijk voor hun leven bij terugkeer naar Noord-Korea.
0: Maar er is nu dus een oplossing. Ze kunnen naar Zuid-Korea. Dat land wil ze opnemen.
1: Ja, klopt. In principe is het zo dat Zuid-Korea volgens de grondwet zegt dat Noord-Koreaanse soldaten burgers zijn van Zuid-Korea. En dat het de verantwoordelijkheid is van Zuid-Korea om de veiligheid te garanderen. Dus dat daarom ook Zuid-Korea deze mannen moet opnemen. En Zuid-Korea en Oekraïne zeggen dat ze een akkoord hebben. Dat deze soldaten zullen worden teruggebracht. Volgende week op 30 juni staat er ook een bezoek gepland van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken aan Zuid-Korea. Dus dan zullen details waarschijnlijk verder worden uitgewerkt. Maar het heeft dus wel lang geduurd om dit in principe akkoord te bereiken in 1,5 jaar.
0: Waarom heeft het zo lang geduurd? 1,5 jaar, zoals je zegt.
1: Ja, meerdere dingen. Allereerst, Noord-Korea en Rusland hebben ook allebei van Oekraïne geëist dat deze twee soldaten worden uitgeleverd aan Noord-Korea. Ten tweede is het zo dat het internationaal recht voorschrijft dat krijgsgevangenen pas hoeven te worden uitgeleverd als de oorlog voorbij is in vredes- of staakt-het-vuren onderhandelingen. En daar zijn we natuurlijk nog niet. Ik lees ook in de Zuid-Koreaanse media dat Zuid-Korea vreest of verwacht dat Oekraïne meer hulp gaat vragen in ruil voor deze krijgsgevangenen. Denk aan militaire hulp of geld voor de wederopbouw, al is dat nog niet bevestigd. Officieel levert Zuid-Korea geen wapens aan landen in oorlog, maar werkt in de praktijk wel direct of indirect omheen. Ze hebben bijvoorbeeld een grote militaire deal met Polen en dan komen die wapens uiteindelijk bijvoorbeeld in Oekraïne terecht.
0: En wat gebeurt er in Zuid-Korea als ze daar eenmaal naartoe zijn gegaan? Komen ze gewoon vrij tot slot?
1: Het standaard integratiepad van Noord-Koreaanse vluchtelingen, want dat gebeurt best wel regelmatig, vanochtend was er ook weer een geval, is dat ze eerst een paar maanden worden onderzocht en verhoord worden door de Zuid-Koreaanse geheime dienst. Daarna krijgen ze een integratietraject waarin ze leren hoe ze moeten wonen in een moderne samenleving. En heb je allerlei instellingen die ze helpen bij de integratie. Denk aan huisvesting, mentale gezondheidszorg, lid worden van een gemeenschap, een baan vinden, dat soort praktische zaken. Maar het is een enorm moeizame weg. Er is heel veel stigma, er is heel veel uitsluiting en niet genoeg geld om die begeleiding altijd goed te doen. Maar de verwachting is wel dat deze mannen, omdat ze militairen zijn, hebben gevochten aan het front, wel een speciaal integratietraject zullen krijgen.
0: Dat zei Laura van Meegen, Oost-Azië-correspondent. Messi, Mbappé, Haaland en Ronaldo, de topspitsen, doen wat ze moeten doen op het WK. Scoren. Maar er is eentje die achterblijft.
2: En dat is Harry Kane. Hij begon het WK goed met 2 goals voor Engeland in het duel met Kroatië. Maar gisteravond lukte het niet en bleven de Engelsen steken op 0-0 tegen Ghana. En dus blijft Kane voorlopig op 2 staan. Engeland viel flink tegen, maar, schrijft de BBC, no need to panic, al was het wel een reality check. Tegen Kroatië was het nog leuk om naar te kijken. Tegen Ghana was het weer vooral hard werken zonder doorbraak. Dat bleek ook uit de cijfers. Engeland had 78% balbezit. Dat was sinds het meten begon in 1966 het meest op een WK zonder te scoren. En Cristiano Ronaldo kreeg na de openingswedstrijd van Portugal nog ladingen kritiek, maar tegen Oezbekistan haalde hij zijn gelijk. Hij scoorde 2 keer en werd de eerste voetballer die op 6 WK's gescoord heeft. Na afloop wilde een journalist iets vragen over die andere topspitsen, Haaland en natuurlijk Messi. Maar daar was Ronaldo niet van gediend, is te zien op de site van Sportza.
3: Ayer Lionel Messi marcó 2 goles, dale. Mbappé no, Haaland y tú sigues demostrando que eres.
22: Depende de preguntas, no yo no respondo.
2: Ronaldo wimpelt de verslaggever af zodra hij de naam van zijn eeuwige concurrent hoort. Als een andere journalist dan een vraag wil stellen, is het antwoord: dat hangt af van de vraag, anders antwoord ik niet.
0: Wauw.
2: Ja, een beetje wel. Je verwacht het niet, maar FIFA-baas Gianni Infantino is in zijn nopjes met het WK. Het toernooi duurt natuurlijk nog een paar weken, maar volgens hem is het nu al het meest succesvolle evenement in de geschiedenis. Dat schrijft Nu Sport. En dat zit wel even een belangrijk ding in de woordkeuze. In de geschiedenis, want dan beperkt hij zich dus niet tot alleen sporttoernooien. Gewoon het belangrijkste evenement. Dat is ongelooflijk, zegt Infantino tegen journalisten in New York. Dit is groter dan alles wat de wereld ooit heeft gezien. Niet alleen dus op voetbalgebied, maar welk evenement dan ook. En Omroep Brabant sprak met de oude schooljuf van Oranjekeeper Bart Verbrugge. 6 jaar lang zat hij in Breda bij haar in de klas. En toen al was hij elke dag met voetbal bezig, vertelt ze. Hij wil het liefst elke dag in voetbalkleren naar school komen toen, maar dat mocht niet van zijn ouders. Dus hadden ze een compromis gesloten en mocht het om de dag. Juf Anne-Sophie is ontzettend trots op haar oud-leerling. Elke keer als hij een bal tegenhoudt, dan juichen ze voor Bartje.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
16: Helaas een nieuw ongeluk deze ochtendspits op de N9. Alkmaar richting Den Helder bij Schoolrol. Daar is een ongeluk gebeurd dus. Je hebt een kwartier vertraging vanaf Egmond. Waarschijnlijk duurt dit nog tot aan het begin van de middag.
23: Elke werkdag van 6 tot 9:30.
24: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Ming de Ville, Demenciado Corazon. Ze werden in coronatijd soms gezien als de verspreiders van het virus. Studenten die toen illegale huisfeestjes hielden en zich weinig aantrokken van de coronamaatregelen. Maar ondertussen voelden heel veel studenten zich somber en eenzaam. Deze week gaat het in de corona-enquête over het onderwijs en de langdurige sluiting van scholen en universiteiten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs bezocht een studentenhuis in Leiden en sprak met studenten van toen en nu.
1: Ja, uiteindelijk, we zaten weken achter elkaar, zeg maar, dan echt in lockdown. En dan die laatste week.
2: Twee lichtingen studenten in een huis in Leiden.
3: Uit het raam had ik een touw.
2: Martijn en Chris zaten hier in 2020 op de bank toen ze de persconferentie van Mark Rutte zagen.
4: Universiteiten, hogescholen en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online.
1: Die boodschap hakte er destijds ook best wel heel erg in. Want we hadden toen al een paar maanden erop zitten dat we opgesloten zaten in ons studentenhuis. Echt in ons kamertje daar alleen zaten. En toen kregen we ook te horen dat het studiejaar dat traditiegetrouw begint met de introductieweek eigenlijk ook niet echt van start ging.
4: Zonder alcohol, in kleine groepen op 1,5 meter en een eindtijd van 10 uur 's avonds.
2: Het idee ontstond toen om Lieve Mark de stichting op te richten. Lieve Mark Rutte, neem ik aan.
5: Ja, Lieve Mark Rutte. Omdat we eigenlijk op een vriendelijke manier heel graag de aandacht wilden. Eigenlijk te vragen van waarom wordt er niet zo specifiek over ons studenten of jongeren nagedacht.
2: Wild idee.
5: Ja, ik weet niet of het erdoor kwam omdat studenten gewoon niet zo heel veel te doen hadden, maar onze enquête die we hadden uitgestuurd, die kregen bijna 7.500 reacties en daarna kregen wij heel vaak de vraag, wat gaan jullie er nu mee doen? En toen hebben we daar een heel groot rapport over geschreven en toen bleek dus dat 1 op de 3 studenten zijn leven eigenlijk een zware onvoldoende gaf. En dat baarde ons ook wel heel veel zorgen. Dat hadden we niet eens zo erg verwacht, denk ik, maar toen voelden we al helemaal, hier moeten we iets mee.
1: Toen zijn we uiteindelijk in contact gekomen met het OMT, met Kari Illy en Diederik Gommers. En we hebben tegen hen gezegd, het is op dit moment echt wel heel erg gesteld met studenten die verpieteren op hun kamer.
2: Er was eigenlijk weinig aandacht voor, hè? Vooral over IC-bedden.
1: Ja, op dat moment was er eigenlijk al maanden niet gesproken over studenten in de persconferenties. En dat ging heel terecht ook wel over IC-bedden, maar eigenlijk de effecten op studenten, die waren eigenlijk helemaal niet in beeld. En toen hebben we uiteindelijk met hen ervoor kunnen zorgen dat de introductieweken van het jaar daarop wel door konden gaan. En ja, dat was heel bijzonder om te zien. Ik heb echt huilende mensen gezien die zo blij waren dat de studententijd wel kon beginnen.
2: Ik ga even naar Olaf. Dat was jouw introductie.
6: Ja, zeker. En dat is ook wel echt een van de redenen dat ik mezelf nu voor Lieve Mark aan het inzetten ben. Omdat ik nog weet wat voor impact dat eigenlijk op mijn studentenleven heeft gehad.
2: Want je wilde misschien wel even niet studeren, even wachten.
6: Nou ja, ik weet wel dat in mijn leeftijdscategorie er heel veel mensen waren die misschien nog, omdat ze niet wisten waar ze aan toe zouden zijn, omdat we niet wisten of die introductieweek door zou gaan en dat soort dingen, of we dan niet nog een jaar bij onze ouders op onze kamer moesten zitten in plaats van ergens in Leiden.
2: De stichting Lieve Mark bestaat nog steeds. Olaf en Mathilde zijn er nu actief. Wat doen jullie dan nu er geen corona is?
7: Lieve Mark heeft sinds corona eigenlijk heel erg ontdekt dat de stem van studenten en hoe wij midden in die doelgroep staan heel effectief is om aandacht te krijgen voor allerlei verschillende onderwerpen waar studenten en studentenwelzijn in het algemeen mee te maken heeft.
2: Dus wat zijn dan nu de problemen?
7: Naast mentaal welzijn ook zorgen over alcoholmiddelengebruik onder studenten.
2: Drugsgebruik steeg ook enorm in coronatijd.
7: Ja, dat klopt. En dat is ook een geest die uit de fles is gegaan en die er niet meer ingaat.
1: En eigenlijk sinds corona, sinds dat dit allemaal is begonnen, kregen mensen eigenlijk het zelfvertrouwen om wel zichzelf in te zetten en zich uit te spreken binnen de maatschappij. Dat ook als je jong bent, ook als je student bent, dat je er dus toe doet, dat jouw welzijn er ook toe doet en dat er naar jou geluisterd mag worden.
2: En ook zonder een wereldwijd virus is dat belangrijk.
6: Ja, dat denk ik ook.
7: Absoluut.
0: Martijn, Chris, Olaf en Mathilde van de stichting Lieve Mark, die dus nog steeds actief is. Ze spraken met onze verslaggever Hendrik Willem Hofs. Er is een aap ontsnapt uit het safaripark Beekse Bergen. Al een paar dagen wordt hij gesignaleerd in de omgeving van het park. Maar het is zijn verzorgers tot nu toe nog niet gelukt om hem te vangen. Martijn van Hees is zoologisch manager van safaripark Beekse Bergen. Goedemorgen.
8: Ja, hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Om wat voor aap gaat het? Ja, daar zijn we.
8: Ja, het is een kuifmangabee.
9: En het is een vrij kleine aap, een ongevaarlijke aap die gewoon lekker door het bos heen loopt nu, op dit moment.
0: Een ongevaarlijke aap, dat weet u zeker, ook als die honger krijgt bijvoorbeeld?
9: Ja hoor, die zal echt wel wat nootjes en alles wat hij in het bos kan vinden. Het is een aap die van blad leeft, van nature. Dus in het bos zijn bladeren zat, dus... Die heeft niet, die zal niet grote honger krijgen, maar hij probeert hem wel een beetje te lokken met wat lekkers.
0: En hoe doen jullie dat? Hoe proberen jullie hem op het spoor te komen?
9: Nou, we krijgen af en toe meldingen van mensen. En dus we kunnen een beetje volgen waar hij heen gaat. En als we een melding krijgen en een dier is nog in zicht, dan gaan we daarheen. En dan proberen we het dier zo goed te benaderen, zodat we het dier zouden kunnen verdoven. Tot op heden is dat nog niet gelukt.
0: En hoe kan het dat het nog niet gelukt is? Rent hij weg? Wat doet hij als jullie eraan komen?
9: Ja, in het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van ja, daar heb je ze weer. Dus hij,
0: oh, hij herkent jullie.
9: Dus vandaag, ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
0: Verkleed als aap? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee. Hoe gaan jullie nee, incognito?
9: Nee, we gaan niet verkleed. Nee. Nou, incognito. We hebben altijd onze werkkleren aan. En die kennen die dieren natuurlijk heel erg goed. Aha. Maar vandaag doen we geen werkkleren aan. En dan doen we gewoon kleren aan die we allemaal aan hebben op een dag als vandaag.
0: Gewoon een korte broek en een hemdje met dit weer.
9: Korte broek en een t-shirtje. En dan kijken we of we dan het dier beter kunnen benaderen.
0: Want weten jullie waar die zich op dit moment ongeveer begeeft of bevindt?
9: Ja, we weten ongeveer waar hij zich begeeft. En het dier verplaatst zich wel iets, maar niet zo heel erg veel. Dus we hopen dat hij gewoon een beetje op deze plaats blijft. Op zich is dat een prima plek. En ja, dan gaan we elke keer als er een melding komt dat hij goed in zicht is, dan proberen we toch te verdoven.
0: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat u denkt, ik ga niet vertellen waar die ongeveer is, want dan rent iedereen erheen om te kijken.
9: Ja, we willen absoluut geen aaptoeristen hebben. Dus we houden het wel een beetje onder de pet. Maar dat lukt ook aardig. Het is niet zo dat daar nu dromme mensen heen gaan. En dat willen we ook absoluut niet hebben.
0: Want weet u al hoe deze aap kon ontsnappen? Hoe dat gegaan is?
9: We hebben wel, we weten dat hij over de gracht is gegaan. Maar hoe dat precies is gebeurd, dat weten we niet. Dat moeten we later nog evalueren. En mensen hebben het gezien, dus daar gaan we nog eventjes mee in gesprek om te vragen van wat ze gezien hebben. En tot die tijd speculeren we er maar niet over, want dat heeft verder geen zin.
0: Ja. Wat moeten mensen doen als ze deze aap zien en wat vooral niet?
9: Wat vooral niet is het dier proberen vast te pakken of zo. Want dat wil het dier niet. Maar ze hoeven absoluut niet bang te zijn. Het dier valt niet aan. En het belangrijkste is dat ze bellen naar Beekse Bergen. En dan komen wij op die melding af. En dan kunnen wij onze maatregelen nemen.
0: Nou, ontsnapte in mei ook al een cheetah uit jullie park. Zijn deze ontsnappingen reden om toch nog eens goed naar die verblijven te kijken?
9: Nou, gelukkig ontsnappen er heel weinig dieren bij ons in het park. Dus dat wil ik wel zeggen. Maar elke dier kun je zeggen, dat is één te veel. Dit zijn gewoon losstaande incidenten die niets met elkaar te maken hebben. En alles wordt gecontroleerd, ook door de overheid. Dus wij kunnen wel zeggen dat we een heel veilig park zijn. En dat we houden altijd de vinger aan de pols met veiligheid. Of veiligheid staat bij ons voorop.
0: Nou, heel veel sterkte met het vangen van deze aap. Martin van Hees. Hij is zoologisch manager van Safari Park Beekse Bergen.
10: NPO Radio 1. Zondagmiddag op de perstribune van Max. Schrijver Arnon Grunberg. Hij gaat in een nieuw seizoen van het Filosofisch Quintet op zoek naar de belangrijke vragen van het leven.
11: Hier wordt luisteren gewaardeerd, hier stilte geen schande.
10: En oud-zwemster Enid Brigitta. 50 jaar geleden won ze 2 historische zwemmedailles op de Spelen van Montreal.
12: Vroeger werd er altijd gezegd dat mensen van donkere huidskleur niet konden zwemmen.
10: Margreet Rijntjes in gesprek met Arnon Grunberg en Enid Brigitta. Zondagmiddag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
13: Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
14: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
15: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
10: NPO Radio 1. 9 uur.
17: Simone Wijmans.
10: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemorgen. Duizenden mensen worden geëvacueerd van schepen in de straat van Hormuz. En in het hele land geldt een hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
18: Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Dat wil zeggen dat gestrande weggebruikers op de wegen die Rijkswaterstaat beheert zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. Maandag werd het protocol alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Gisterochtend kwamen ook Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland daar al bij. Veel te weinig mensen zijn zich bewust van hun digitale nalatenschap, zegt Progressief Nederland. Volgens de partijen hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er moet gebeuren met hun wachtwoorden voor social media of cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld een telefoon te openen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet op om te komen met een bewustwordingscampagne. Ook wil zij dat in computercursussen aandacht komt voor digitale nalatenschap. De landelijke staking in het openbaar vervoer is voor zover bekend zonder problemen verlopen. Afgelopen uren reden er geen of veel minder treinen, bussen, trams en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet de bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid schrapt. Rond deze tijd komt de dienstregeling op gang. Nog niet alles rijdt op tijd. Vanwege de hitte laat de NS vandaag minder treinen rijden. Het gaat niet goed met kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede en de kwaliteit van de jeugdzorg. Daarnaast is in Nederland de kindersterfte hoger dan het West-Europese gemiddelde. Het Openbaar Ministerie heeft 12 maanden celstraf geëist tegen de oud-burgemeester van Hendrik-Ido Ambacht, waarvan 4 voorwaardelijk. De 77-jarige Herman J. wordt onder meer verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. De oud-burgemeester zit sinds zijn arrestatie in voorarrest. Het weer zonnig en heet met 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden.
0: Hoe verloopt de ochtendspit, Tim Schaap?
19: Ja, die is nog niet helemaal afgerond helaas. We zitten nog steeds boven de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Zo is het onder andere nog druk op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam, tussen Den Hoorn en Nieuw-Vennep. 33 kilometer en een uur vertraging. Komt allemaal door wegwerkzaamheden op de A44. Daar is de weg helemaal dicht. Dan een lading glasplaten op de A10. Ik vermoed nu dus glas scherven. Bij Amsterdam Slotervaart op de weg. 2 rijstroken zijn er dicht. Vanaf knooppunt Watergasmeer 25 minuten. Dan ook opruimwerkzaamheden na een ongeluk bij Gorkum op de A15. Vanaf Rotterdam file vanaf Sliedrecht 10 kilometer en 30 minuten. En ook nog een ongeluk op de N9 Alkmaar Den Helder bij Schorrol. Je hebt een half uur vertraging vanaf Egmond. En dit duurt nog tot 11:45 vandaag.
0: Duizenden mensen in de straat van Hormuz zitten al maanden vast op hun schepen. Er wordt nu gestart met hun evacuatie. Zo de vakbond van zeevarenden hierover.
20: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: 11.000 mensen die vastzitten op schepen in de straat van Hormuz worden geëvacueerd. De Internationale Maritieme Organisatie heeft afspraken gemaakt met Oman en Iran. Goedemorgen, Richard Moti, voorzitter van Nautilus. Dat is de vakbond voor zeevarenden.
5: Goedemorgen.
0: Hoe gaat die reddingsoperatie eruit zien?
5: We zijn heel blij dat het evacuatieplan nu komt. Schepen kunnen zich aanmelden. En dan zal op basis van een wachtlijst zullen schepen langs twee smalle corridors die schijnbaar mijnvrij zijn, kunnen dan door de straat van Hormuz weer de vrije zee opvaren.
0: En dat heeft wel lang geduurd, hè?
5: Dat heeft meer dan 3,5 maand geduurd. Zolang zitten schepen daar al vast. En dat is natuurlijk geen pretje als je tegen je wil in ergens gevangen zit, om het maar zo te zeggen.
0: Zitten er eigenlijk nog Nederlanders of Nederlandse schepen vast in die straat?
5: Ja, er zitten best veel Nederlandse schepen daar vast. Maar de kanttekening dat een aantal Nederlandse schepen daar ook zullen blijven. Dat zijn baggerschepen. Zoals u weet is Nederland kampioen baggeren in de wereld. Dus veel baggerprojecten vinden daar plaats. En die zullen daar ook gewoon blijven. Want die projecten duren jaren en jaren. Maar er zitten ook enkele handelsschepen daar. En die willen natuurlijk gewoon zo snel mogelijk weg, want het kost natuurlijk tonnen per week om zo'n schip daar werkloos te laten dobberen.
0: Want wat is de situatie aan boord van dit soort schepen?
5: Nou, gelukkig is de situatie momenteel echt wel een stuk beter dan aan het begin van de oorlog. Aan het begin van de oorlog was het echt hachelijk. Toen hoorden onze leden aan boord hoorden dagelijks wel raketten en drones overvliegen, straaljagers, marinefragatten om hun heen. Het was echt een beangstige situatie ook, echt soms. Er zijn ook zeevarenden helaas omgekomen. Die zijn geraakt door raketten en drones. Maar na het staken het vuren, ongeveer 2 maanden geleden, is het echt wel een stuk rustiger geworden. En kon ook de bevoorrading aan boord een stuk beter en een stuk makkelijker worden gecreëerd. En konden mensen ook van boord afgelost worden. Dus de mensen, de zeevarenden, onze leden die in het begin aan boord waren, die zijn inmiddels allemaal weer in Nederland. En die zijn afgelost door andere zeevarenden die op basis van vrijwilligheid, want dat hebben we afgesproken met de werkgevers in Nederland, alleen op basis van vrijwilligheid daar naartoe zijn gegaan.
0: Dus dat zijn mensen die dachten, wij gaan gewoon in onveilig gebied. Wij gaan daar gewoon zelf naartoe.
5: Ja, dat klopt. En dat heeft ook te maken met een stukje solidariteit naar collega's toe. Want een schip moet altijd bemand zijn, helaas. Dat zijn ook internationale regels. En wil je dat je collega's worden afgelost, dan kan het alleen maar als iemand anders dan op zo'n schip gaat werken. En er hebben ook leden hier van ons gekozen om dan die kant op te gaan. En ja, na het staken het vuren was het ook wel een stukje veiliger. Niet helemaal veilig, maar natuurlijk wel een stuk veiliger, omdat er niet meer dagelijkse raketten en drones overvlogen.
0: Want hoeveel zeevarenden zijn er omgekomen in de afgelopen maanden sinds de oorlog begon?
5: Er zijn minimaal 14 zeevarenden omgekomen door beschietingen. Ook doelbewuste beschietingen op schepen. Iran heeft doelbewust schepen beschoten. Maar ook de Amerikanen hebben dat doelbewust gedaan. En daardoor zijn meerdere zeevarenden omgekomen. U moet zich voorstellen, een handelsvaartschip, dat is geen legerschip. Dat zijn geen gepantserde schepen. Dus als je dan geraakt wordt door een raket of een drone, ja, dan is de schade enorm. En daarbij zijn helaas meerdere zeevarenden omgekomen.
0: Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, deze reddingsoperatie, deze evacuatie komt wel een beetje laat. Want er lijkt nu toch weer mondjesmaat zeevaartverkeer te zijn door de straat.
5: Nou, het heeft 3,5 maand geduurd, dus dat is inderdaad heel lang. Tegelijkertijd kun je misschien ook zeggen dat het misschien te vroeg komt. Want het is nog steeds volstrekt onduidelijk waar de mijnen liggen die Iran geplaatst heeft. Het schijnt dat er meer dan 80 mijnen in dat smalle stukje van de straat van Hormuz ligt. Daardoor kan ook het grootste deel van het smalle stukje niet gebruikt worden. Het schijnt dat er maar 2 smalle stroken beschikbaar zijn. Maar we weten ook niet wanneer er mijnen afdrijven naar die smalle stukken. En dat vinden wij wel heel belangrijk, want de veiligheid van zeevaren hoort voorop te staan. We snappen het belang voor de wereldeconomie dat die Straat van Hormuz zo snel mogelijk opengaat. Maar de veiligheid van zeevaren mag niet vergeten worden.
0: Dank Richard Moti, voorzitter van Nautilus. Dat is de vakbond voor zeevarenden.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Nog steeds is er binnen religieuze gemeenschappen te weinig oog voor de slachtoffers van seksueel misbruik, blijkt uit onderzoek van de overheid. 3 jaar lang onderzocht het Wetenschappelijke Onderzoeks- en Datacentrum in totaal 9 religieuze stromingen. Almatine Lene is voorzitter van de Stichting Veilige Kerk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat hebben zij precies onderzocht?
1: Ze hebben een kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan en gekeken naar welke aandacht is er binnen religieuze gemeenschappen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Welke protocollen zijn. Ze hebben literatuurstudies gedaan, experts gesproken, slachtoffers gesproken. Het is een heel veelomvattend onderzoek.
0: En wat gaat er nog steeds mis? Wat blijkt er uit dat onderzoek?
1: Dat er eigenlijk heel veel ook goed gaat. Wel dat de bewustwording in religieuze gemeenschappen enorm is toegenomen. Ook wel de afgelopen 20 jaar. Maar dat er nog wel van alles ook beter kan. Bijvoorbeeld de aandacht ook voor het slachtoffer. En ook de samenwerking daarin met verschillende organisaties. Dat kan altijd beter. Het moment, dat zegt het rapport ook heel duidelijk, dat je eigenlijk ook denkt als gemeenschap of samenleving van we hebben het goed voor elkaar. Op dat punt moet je niet komen, zeg maar. Er moet blijvend aandacht voor zijn. Ook voor de preventie ervan. Er zijn allemaal wel meldpunten. Maar het is ook van belang dat er aandacht is voor de preventie. En dat doet bijvoorbeeld de Stichting Veilige Kerken. Die houdt zich daarmee bezig met het aanpakken, voorkomen en herkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
0: Maar waar lopen slachtoffers dan tegenaan?
1: Dat toch in de procedures je niet altijd de aandacht krijgt die je zoekt. Ik heb zelf ook slachtoffer geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de kerk. Dan beleef je ook van dat heel veel op zijn kop kan zetten en dat er toch dan ook wat taboes leven en verlegenheid, zoals we dat ook in de samenleving breed natuurlijk zien. Het is een heel complex, lastig thema, maar dan is het wel extra van belang om de slachtoffer in het oog te houden.
0: En wat houdt dat dan concreet in? Hoe ziet dat eruit?
1: Dat je het slachtoffer ook echt vraagt wat de behoeften zijn en het slachtoffer ook beschermt voor wat diegene op dat moment nodig heeft. Want het kan heel erg veel losmaken en er kunnen dingen gezegd worden ook tegen het slachtoffer die extra pijnlijk zijn of het slachtoffer niet geloofd wordt. Dus dat zijn standaard dingen die eigenlijk overal ook altijd wel gelden die van belang zijn. Wij organiseren bijvoorbeeld als stichting, hebben vorig jaar voor het eerst een lotgenotendag georganiseerd. Dat merk je ook dat het enorm van belang is om andere slachtoffers dus te ontmoeten. Om erover te praten. Hebben we dit jaar weer kunnen organiseren. Dat zijn voorbeelden van hoe je ook concreet aandacht kunt geven aan slachtoffers.
0: En wat doen jullie als stichting nog meer om de cultuur binnen kerken te veranderen?
1: We hebben een landelijke conferentie die we al 1 keer hebben georganiseerd en weer gaan houden. Waar we meer dan 500 mensen, leiders, ook het kerken hebben om dus bewustwording te creëren. Er zijn omstanderstrainers. De rol van de omstander is ook enorm belangrijk. We zijn allemaal verantwoordelijk voor veiligheid in de samenleving, in religieuze gemeenschappen. Dus dat is bijvoorbeeld een manier om dat ook te kunnen doen.
0: In het rapport staat ook dat interne procedures van kerken of religieuze stromingen nog steeds te veel gericht zijn op de daders. Waar zit hem dat in?
1: Om de daders daarmee bijvoorbeeld te confronteren. Macht speelt ook heel vaak een rol. Dat weten we bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dan kan dat het ook compliceren in het aanspreken van de dader. Dus we zien dat in de samenleving ook. Dat die neiging om de aandacht naar de dader te laten gaan, die is er helaas. En het is dus ook belangrijk om je daar bewust van te zijn.
0: Maar er zijn dus ook... gaat u verder?
1: En om dat dus ook te voorkomen dat het slachtoffer daaronder lijdt.
0: Maar er zijn dus ook positieve veranderingen, staat ook in het rapport.
1: Absoluut. En het verschilt heel erg. Hè, want we hebben het hier over heel brede religieuze gemeenschappen die zijn onderzocht. Dus je ziet echt enorme diversiteit ook wel hierin. Maar de bewustwording is absoluut vergroot. En met zo'n stichting als Veilige Kerk zijn we echt heel blij dat we in samenwerking ook met de overheid en allerlei andere partijen, Movisi en Centrum voor Seksueel Geweld, samen kunnen werken om echt de schouders eronder te zetten. Om dit thema blijvend onder de aandacht te brengen. Want ja, en het rapport helpt daarbij. Dat maakt ons weer opnieuw ook daarvan bewust. Dus daar zijn wij als stichting ook heel erg blij mee.
0: Dank Almatine Lene van Stichting Veilige Kerk. We gaan nog even kijken op de wegen. Tim Schaap.
2: Ja, helaas nog slecht nieuws aan de zuidkant van de ring A10, de ring van Amsterdam. Tussen Watergaasmeer en Slotervaart. 8 kilometer en 25 minuten vertraging. Daar ligt allemaal glas op de weg. 2 rijstroken zijn er dicht. En ook opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum zelf. 11 kilometer, 30 minuten nog.

0: De altijd geweldige Annie Lennox, Eurythmics, There Must Be an Angel. Wereldwijd was hij vorig jaar de meest gestreamde artiest met 124 miljard streams, Bad Bunny. Gisteravond trad hij op in het Gelderdoom. Journalist en historicus Christiane Alvarado was erbij.
1: Het was echt fantastisch. Het Gelderdoom was bloedje heet. Het dak ging niet open, was van tevoren al gezegd. Dus ik zat op de tweede rang, dus best wel hoog. Nou, dus het was echt zweten als een malle, maar dat drukte de pret niet. Het was echt, ik denk, de beste concert waar ik ooit geweest ben. En de mensen waarmee ik was, die zeiden hetzelfde. Dus je hebt wat gemist, Simone.
0: Ja, ik wilde eigenlijk ook wel een kaartje, maar dat gaat me niet meer lukken, ben ik bang. Oh. Even voor de mensen die hem niet kennen, hè? Wie is deze man achter die artiestennaam Bad Bunny?
1: Ja, hij is een Puerto Ricaanse artiest, 32 jaar oud. Hij heet Benito Martinez Alcasio. En hij is groot geworden als Latin trap artiest. Maakte heel veel reggaeton en rapte daar veel. Is met zijn laatste album echt wereldwijd doorgebroken. Debi Tirar Mas Fotos heet hij. Mm-hmm. Waarin hij ook heel veel traditionele Puerto Ricaanse ritmes en Latijns-Amerikaanse cultuur vermengt met die supermoderne muziek. Nou ja, zoals je eigenlijk net hoorde. Je hoorde in het liedje net een salsa sample van El Gran Combo de Puerto Rico. Waarmee hij begint. En dan komt daar zo'n keiharde dembow beat. Dat is muziek uit de Dominicaanse Republiek, die komt er dan overheen. En nu kunnen we het zelfs op Radio 1 over hebben. Dus dat zegt toch wel, na de Super Bowl begin dit jaar, dat hij gewoon wereldwijd echt, zelfs tot in Radio 1 kringen is doorgebroken.
0: Want wat maakt hem zo universeel populair, denk jij?
1: Ja, die muziek, denk ik gewoon. Ik denk dat het voor, als je geen Spaans verstaat, dan kun je gewoon erop dansen. Ik denk dat het gewoon de muziek is die echt behoorlijk universeel aanspreekt. Mm-hmm. En hij snijdt ook thema's aan die, denk ik, iedereen kan voelen. Dat vind ik heel tof aan hem. Voor mij is hij super Puerto Ricaans en hij laat die cultuur aan iedereen zien. En hij bespreekt ook allemaal actuele thema's die in het land spelen en de geschiedenis. Maar ook als je daar helemaal niks van af weet, hoor je ook gewoon hele menselijke thema's, zoals dat je bang bent om tijd te verliezen met je naasten. De Witi Rarmas Fotos, de titel van het album, heet bijvoorbeeld Ik had meer foto's moeten maken, zo heet de tour ook. En dat is denk ik wel iets wat iedereen wel voelt. Dat je denkt van jeetje, de tijd glipt weg. En ben ik wel genoeg in het moment geweest? Heb ik wel genoeg foto's gemaakt van mijn dierbaren om ze te onthouden? Ja.
0: Ja, jouw favoriete nummer is, hoorde ik, La Mudanza. En daarmee opende Bad Bunny de show gisteren. Laten we nog heel even een klein stukje luisteren.

0: familiegeschiedenis. Hij zingt net van Gracia, mami. Hij zegt, dankjewel mama dat je me hier geboren hebt laten worden. Dus op Puerto Rico. Hij bezingt liefde voor Puerto Rico. En hij vermengt de geschiedenis en de actualiteit van het eiland heel goed met elkaar. Hij zingt, het eindigt met... ik ga hier niet weg, want hier, ze kunnen me niet wegkrijgen. Want hier staat het huis waar mijn opa geboren is. En dat is een gevoel dat denk ik heel veel Puerto Ricanen op dit moment hebben. Is met stijgende huizenprijzen door gentrificatie, door klimaatverandering. Hebben ja, die eilanden, hebben het Caribisch gebied het gewoon best wel moeilijk. De mensen die daar al lange tijd wonen. En nou ja, door zo te zingen van je krijgt me hier niet weg. En ook vermengt hij de koloniale, anticoloniale geschiedenis van het eiland. De onafhankelijkheidsstrijd tegen eerst Spanje en toen de Verenigde Staten. Waar het nu nog steeds een onderdeel van is, door gekoloniseerd wordt. Die haalt hij aan in dat lied. En dat, nou ja, als mensen benieuwd zijn, haal even de Engelse teksten bij. Die zijn wel online te vinden. Of kijk gewoon naar de videoclip. Maar dat kan ik iedereen aanraden. Want het is ook gewoon heel dansbaar.
1: Journalist en historicus Christiane Alvarado over Bad Bunny. En vanavond treedt hij nog een keer op in het Gelderdoom in Arnhem.
2: Reactie.
3: Aan de redactie.
4: Met een voorlopige deal tussen Iran en de VS is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer langzaam op gang gekomen. We bespraken het vanochtend met Michel Don Michaloliakos, geopolitiek en geo-economisch analist bij het Haags Instituut Geopolitiek Nu. En daar kwamen luisteraarsvragen over binnen. Anke vroeg zich af waarom alle boten niet door de zuidelijke route van de straat varen, als die al onder controle staat van Oman.
1: En dat vragen we dan weer aan Michel Don Michaloliakos. Waarom doen ze dat niet?
5: Ik denk een heel terechte vraag. Westers georiënteerde schepen gaan vooral door de zuidelijke en dus Omaanse route. Terwijl meer schepen die wat meer gelieerd zijn aan Iran, of van landen die een vriendschappelijke relatie onderhouden met Iran, meer door de Iraanse route varen.
1: En is dat een reden? Waarom doen ze dat op die manier?
5: Omdat je dan, natuurlijk logisch, je vaart het liefst door de wateren heen waarmee je van een land waarmee je vriendschappelijke relaties onderhoudt. Dus dat is de reden erachter. En door de zuidelijke route gaan dus vooral westers georiënteerde schepen, omdat die dan bescherming kunnen genieten van de Amerikanen.
4: En Toon wilde weten waarom de middenroute, want die is er ook nog, niet eerst schoongeveegd wordt door mijnenvegers die daar zijn.
5: Ja, denk ik ook een uitstekende vraag. De reden daarvan is dat heel veel mijnen daar tot misschien wel duizenden aan toe gelegd zijn door de Iraniërs. En dat is best chaotisch gebeurd volgens de Amerikanen. Dus we weten niet eens zeker of de Iraniërs weten waar deze mijnen liggen. Dus het is in eerste instantie aan hen om dit water weer schoon te vegen. Dat is reden nummer 1. En de vraag is of ze dat willen doen of toch dit onder controle willen houden op deze manier. En reden nummer 2 is dat de Amerikanen de capaciteit om mijnen te vegen hebben afgebouwd. En bondgenoten willen pas te hulp schieten op het moment dat er een definitief staakt het vuren ligt, dat echt betrouwbaar en minder fragiel dan nu oogt.
1: Maar heeft Iran dan voldoende mijnenvegers?
5: Dat is de vraag volgens mij. Gaat het ook voor hen heel lastig worden om deze straat snel schoon te vegen. Dus ik denk dat de middenroute nog wel even gesloten zal zijn.
1: Dank Michel Don Michaloliakos.
4: Mensen met een dynamisch energiecontract kunnen vanavond beter even de airco uitzetten en de elektrische auto niet opladen. De stroomprijs zal dan met meer dan 1 euro per kilowattuur bijna 10 keer duurder zijn dan het tarief rond 1 uur of 3 vanmiddag. We bespraken dat vanochtend met energiedeskundige Jan-Willem Zwang. Michael vroeg zich af of de hoge stroomprijs geldt vanaf het moment dat de zonnepanelen geen stroom meer leveren, of dat je al eerder je airco moet uitzetten.
1: Ja, contact weer met Jan-Willem Zwang. Wat is het antwoord op die vraag?
6: De prijzen gelden per kwartier. Dus het kwartier van 8:45 tot 9:00 vanavond is de hoogste prijs. Vanavond is het echter wel verstandig om al rond 6:30 minder elektriciteit te gaan verbruiken tot ongeveer 11:30. Omdat de prijzen in die kwartieren allemaal sowieso veel hoger zijn dan gemiddeld.
1: Dank Jan-Willem Zwang. Even goed op de tijd letten dus.
2: 3 voor de dag.
1: Het KNMI geeft voor de meeste provincies vanaf 12:00 vanmiddag code oranje af vanwege extreme hitte. Voor 3 provincies, Friesland, Groningen en Drenthe, geldt code geel. Voor de Waddeneilanden geldt geen weerwaarschuwing. De oranje hockeyvrouwen komen vanavond in actie in de Pro League in het Belgische Waver. Ze spelen tegen Australië. Bij winst zijn ze zeker van de Olympische Spelen van 2028. Sportcommentator Jan-Kees van de Kun vertelt wat de kansen voor Oranje zijn.
3: Ze hebben alle wedstrijden tot nu toe gewonnen in de Pro League. Ze hebben al een wedstrijd of 120 op rij een doelpunt gemaakt. Dat scheelde trouwens heel erg weinig afgelopen weekend tegen Spanje. Want toen viel dat doelpunt pas 6 minuten voor tijd. Werd het 1-0. Meestal winnen ze met ruimere cijfers. Ja, die hockeyvrouwen die zijn nog steeds de maat der dingen. En liggen dus op koers voor de winst in de Pro League. En daarmee het ticket voor de Spelen dat ze heel graag willen binnenhalen. Maar het gaat om het wereldkampioenschap later dit jaar in augustus in eigen land. Daar moet de hoofdprijs van deze zomer gepakt worden. En ook dat ziet er dus goed uit voor de vrouwen.
1: Dat zei Jan-Kees van de Kun. Hoog bezoek vandaag in Berlijn. De Duitse bondskanselier Merz organiseert een veiligheidstop met de 5 grootste Europese NAVO-landen. Ook wel de E5 genoemd. Dat zijn Frankrijk, Italië, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Ook NAVO-chef Rutte haakt op afstand weliswaar aan. EU-correspondent Chris Ostendorf. Chris, ze zitten bij elkaar in aanloop naar de NAVO-top van begin juli in Turkije. Wat zal er vandaag besproken worden?
7: Ja, het is hoog tijd om dingen te gaan bespreken. Want inderdaad, precies over 2 weken zitten de NAVO-leiders bij elkaar in Ankara. Dus Merz, Macron, Starmer, Meloni en Tusk, zij willen vandaag alvast die top voorbereiden. Mark Rutte die doet inderdaad ook mee op afstand, want die bereidt die top ook voor. Hij is bij Trump op bezoek in Washington en hij belt dus in bij die vergadering in Berlijn. En van diplomaten rond bijvoorbeeld de Turkse gastheer van die NAVO-top begrijpen we dat de verwachting ook wel begint te leven dat misschien wel deze zomer gesprekken gaan beginnen over een mogelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Als die gesprekken dan gaan beginnen, dan dringt de vraag op: wie gaat die gesprekken dan doen?
1: En wat zijn de discussies daarover achter de schermen? Wat hoor je daarover?
7: Nou, eerst maar even hoe ze het erover eens zijn. Want alle 5 deze landen willen de druk op Poetin verhogen om te gaan praten. Alle 5 deze landen willen ook graag een rol gaan spelen. We weten ook dat als een soort verrassing de voorzitter van de Europese Raad, Costa, al een lijntje heeft gelegd met het Kremlin. Maar strategisch willen deze 5 landen vandaag laten zien, als er al onderhandeld gaat worden, dan willen wij daarbij graag een rol gaan spelen. Let wel, dit is allemaal dromen over misschien wel een toekomst deze zomer, maar allemaal zeggen ze er ook bij: er is nog geen enkel teken dat Poetin ook bereid is om te gaan praten.
1: En is er überhaupt veel verdeeldheid over tussen deze 5, of zijn ze het er wel over eens?
7: Ze zijn het vooral eens over wat ze willen gaan bereiken. Verdeeldheid zit misschien in wat ze kunnen gaan inbrengen. De 3 belangrijkste landen zijn al betrokken bij veiligheidsgaranties. Polen en Italië willen ook graag meepraten, omdat ze groot belang hebben, ook bij deze gesprekken. Dus ik denk dat er vooral eenheid is over de inzet van die gesprekken. En dat er vooral de hoop is dat de druk op Rusland zo groot wordt dat Poetin bereid zal zijn met deze landen ook aan tafel te willen gaan zitten.
1: Dankjewel, EU-correspondent Chris Ostendorf. Gaan we nog heel even naar Roos Abelman. Wat gaan jullie straks allemaal bespreken in Spraakmakers, Roos?
8: Nou, in Stand.nl gaan we het hebben over onze digitale nalatenschap. Heeft u thuis bijvoorbeeld wel eens nagedacht wat er moet gebeuren na uw overlijden met uw Facebookpagina? Of zit u op Instagram? Of het online bankieren? Hoe krijgen uw nabestaanden daar toegang toe? Ik zou heel graag mensen willen spreken die hier juist heel erg over na hebben gedacht. Maar ook mensen die zeggen: oh jee, Roos, ik hoor het nu eigenlijk voor het eerst. Wat moet ik doen? Praat mee, bel 0800 1101.
1: Dat is dus na 9:30. Eerst krijgt u nog de hoofdpunten van het nieuws met Thomas. Nog een hele fijne dag.
9: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
4: Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar het hele land. Tijdens het hitteprotocol worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie gebracht waar voorzieningen zijn, zoals een tankstation of parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil niet dat gestrande automobilisten te lang op het hete asfalt staan. OV-personeel heeft vanochtend gestaakt. Tot 8:00 reden er geen of veel minder treinen, bussen, trams en metro's. De bonden eisen dat het kabinet een miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid van tafel haalt. Als het kabinet de actie van deze week niet serieus neemt, volgen er na de zomer meer OV-acties, zegt FNV. Pro dient in de Tweede Kamer een voorstel in dat ertoe moet leiden dat mensen bewuster worden van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden gebeurt met hun social media. Daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Tegen oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht eist justitie 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van ontucht en bezit van kinderporno. De oud-burgemeester zegt dat hij het materiaal toegestuurd kreeg. En het gaat niet goed met kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op de plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. En het weer zonnig en heet met 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust.
10: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits lost op, maar we zitten nu nog wel boven de 130 kilometer. Dus op veel plekken rijdt het nogal wat langzamer. Vooral op de A4 richting Amsterdam. Daar nog een file tussen knooppunt Ypenburg en afrit Roelofarensveen. 19 kilometer en 45 minuten komt door wegwerkzaamheden op de A44. Verder de A10, de ring van Amsterdam, aan de zuidkant van de ring. 2 rijstroken minder, ter hoogte van Slotervaart. Komt door glasplaten, nu dus glasscherven op de weg. De vertraging is een kwartiertje vanaf Over Amstel. En nu helemaal dicht de N9 naar Den Helder. Bij Schorrel een ongeluk met 2 auto's die allebei in de greppel belanden. Je kunt er langs over de parallelrijbaan. Hou dan wel rekening met een half uur vertraging.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
8: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Psycholoog en hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden. Marieke Liem is vanmorgen onze spraakmaker. Welkom.
11: Dank.
8: U onderzocht een groot aantal zelfdodingen van vrouwen in het recente verleden. En u doet onderzoek naar femicide. En die twee, zelfdoding en femicide, die gaan vaker samen dan we misschien denken. Dat heeft u onderzocht en uitgevonden. Zometeen veel meer daarover. Voor het Mediaforum, alvast hier, AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma. Hoi Rennie.
12: Goedemorgen.
8: Daarin zo de staking van het OV vanmorgen, dat vooral een media-event lijkt te zijn. Al was het deze meneer even ontgaan.
13: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
8: Ja, wat is de impact van deze staking? En zien we dat ook voldoende terug in de berichtgeving? Nu is Stand.nl iets waar we misschien te weinig bij stilstaan. Wat gebeurt er met onze social media accounts en onze online erfenis als we doodgaan? En kunnen onze nabestaanden dat netjes afhandelen als we er niet meer zijn? De stelling is, we moeten gaan nadenken over onze digitale nalatenschap.
9: Deel uw ervaring
2: op 0800 1101.
14: Sociale media, wat gebeurt ermee als je dood bent?
15: Ik zou helemaal niet weten wat ermee gaat gebeuren.
16: Maar na je dood kan het pijnlijk zijn als je profiel nog doorleeft.
17: Moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren?
18: Bedenk wie je je digitale identiteit toevertrouwt. En benoem die persoon in je testament.
19: Geen idee of je daar überhaupt in komt, of de politie daar dan toestemming voor heeft om erin te komen.
20: Ben je dood, heb je geen recht op privacy. Hoe kan jij aangifte doen van aantasting van jouw privacy als je er zelf niet meer bent?
21: Het liefst verwijderen, maar ja, als je dood bent, dan blijft het eigenlijk aanstaan.
22: Ja, nou, de dierbaarste die ik heb is mijn vrouw, hè. Nou, die weet alles. Klaar toch?
8: Ja, de stelling is dat we moeten gaan nadenken over onze digitale nalatenschap. Heeft u dat juist gedaan of eigenlijk helemaal niet? U kunt bellen met 0800 1101. Spraakmaker Marieke Liem, u had eigenlijk een tegenovergestelde vraag. Namelijk, hoe pleeg je, ja, als ik het zo mag zeggen, digitale suïcide?
11: Ja, of hoe houd je digitaal op met bestaan? Hoe kan dat? Hoe kan je je profiel verwijderen? Hoe kan je er gewoon niet meer zijn op social media? Hoe kan je ervoor zorgen dat je foto's niet meer in beeld zijn? Dat er allerlei personalia van je niet in de ether rondhangen?
8: Mm-hmm. Zowel bij leven als na de dood misschien wel?
11: Ja, allebei. Ja. En ik had iets gelezen van een persoon, een Europese man, die had dat geprobeerd om dat te doen. Dus om op te houden met bestaan. En die heeft helemaal tot aan Brussel moeten procederen. En uiteindelijk had hij, geloof ik, een steekar met een aantal verhuisdozen meegenomen met al zijn printouts. En dat was het dan. Maar dat duurde jaren voordat het er was.
8: Ja, het is eigenlijk onmogelijk. Ja,
11: dus vrijwel onmogelijk.
8: Ja, je kunt het wel goed afhandelen misschien als nabestaande, als je eenmaal toegang hebt. Maar het echt helemaal doen laten verdwijnen als je dat wil, dat is dus best lastig. Rennie Rijpma, heb jij eigenlijk je online testament op orde?
12: Nee, ik dacht daar ook even over na toen deze stelling vanochtend voorbij kwam.
8: Ja.
12: En ik denk niet dat ik het super slecht geregeld heb, maar ook niet heel goed. Dus mijn man, kinderen zouden echt wel het nodig weten te vinden, maar ik weet niet alles. En ik hoorde net in een van die quotes die man ook nog zeggen van, ja, er is één iemand die alles van mij weet, mijn vrouw, en he, die weet alles, zei hij. Maar goed, wat stel je komt om bij een auto-ongeluk, je bent er allebei niet meer. En ja, hoe is het dan eigenlijk? Weet je, over dus wie moet je eigenlijk inlichten over je digitale nalatenschap? Dat is ook nog wel een ingewikkelde kwestie.
0: Er zijn verschillende dingen. Hè? Dus bijvoorbeeld, wie laat je al je wachtwoorden na? Maar ook, wat wil ik dat je daar dan vervolgens mee doet.
12: Ja.
0: Kijk, dat een bankrekening afgesloten moet worden, dat lijkt me evident. Maar wat wil je dat er gebeurt met je Facebookpagina of je Instagrampagina? Heb je daar al over nagedacht, Rennie?
12: Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Wat je natuurlijk, ik denk iedereen wel herkent, is van mensen die in de loop der jaren in je omgeving zijn overleden. Mm-hmm. Dat nou, van sommigen zie je inderdaad nou, bijvoorbeeld nog een jaarlijkse herinnering als ze jarig zouden zijn.
0: Oh, ja.
12: En dat kan weliswaar pijnlijk zijn, kan ook mooi zijn. Ja. Dus ja, het is wel goed om over na te denken van wat vind je nou eigenlijk prettig dat er gebeurt.
0: We praten hierover aan de hand van de stelling, we moeten gaan nadenken over onze digitale nalatenschap. Sjaak Jansen, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Roos.
0: U belde naar de redactie vanmorgen en u heeft hier ervaring mee, klopt dat?
5: Ja, jammer genoeg. Maar nou, toevallig heb ik bij een gemeente gewerkt. Dus had ik ingedeeld. Ik ben zelf geen ICT'er, maar ik zat wel op die afdeling. Heb daar heel veel meegekregen over wat er allemaal gaat. Digitale veiligheid en toegankelijkheid. En ook als zaken niet geregeld zijn.
0: Oh ja. En wat kwam u dan tegen?
5: Nou, als mensen bijvoorbeeld inderdaad overlijden en de andere mensen kunnen niet overal bij. Er is niemand die dus de codes hebt om ergens bij te komen. Mm-hmm. Ja, die mensen lopen vast. Die moeten zaken gaan regelen. En die lopen overal tegen de muur aan.
0: Ja.
5: Nou werd er een familielid van mij heel ernstig ziek. En ze hebben mij gevraagd om dat te gaan regelen. En toen heb ik bij leven nog met de persoon geregeld van dat ik zijn DigiD-code had. Want dat is namelijk de sleutel eigenlijk naar alles.
0: Oké.
5: Okay. Hey, zeker met de overheid. En dat heb mij en de wachtwoorden, de e-mailaccounts, noem maar op. Want daar moet je allemaal mee corresponderen. Hey, mm-hmm. Ook met nutsbedrijven en noem maar op. Als je dat niet hebt, dan ben je daar echt heel erg lang mee bezig. Heb je dit allemaal wel, dan kan het eigenlijk vlot geregeld zijn.
0: Oké.
5: Okay. Hey, ja.
0: Ja. Dus u heeft het uiteindelijk, heeft u het met diegene goed kunnen regelen? Dat werkte goed?
5: Ik was en dat met de familie ook besproken. Ik was gemachtigd om dat allemaal te regelen. Ik heb al die codes gekregen. En nou, dat heeft mij enorm veel tijd gescholden om dat allemaal hele afhandeling te doen.
0: Ja.
5: En ik hoor ook wel, soms hoor je, ik heb zelf geen Facebook en al die flauwekul, daar doe ik niet aan mee. Maar die man had dat toevallig
0: al
5: wel.
0: Ja,
5: die man had dat toevallig wel. En dat heb ik dus. Toen dacht ik, nou, dat gaat nog een gevecht worden met Google. Maar dat is dus niet. Als je naar Facebook, dan als je met iemand die overleden is en je hebt de overlijdensakte en je bent directe familie, dan is het binnen 2 dagen is alles geregeld. Dan halen ze gewoon die hele Facebook-account weg. Dus dat, toen dacht ik ook van, dat gaat wel worden. Maar ik viel me heel erg veel mee eigenlijk. Dus,
0: ja. Maar moet u wel weten dat diegene wil dat die Facebook-pagina ook echt verdwijnt. Want er zullen ook mensen zijn die zeggen,
5: zeker,
0: nee, hou hem maar in de lucht als een soort pagina ter nagedachtenis.
5: Als aandenken, ja. Maar ja, dat is hier dus niet meer. Dat is dus niet zo geweest. Dus en dan ook nog wat ook eigenlijk een tip is eigenlijk nog. Van maak met degene waar je het voor gaat regelen of waar je gemachtigd bent. Als ze zeggen van nou, stel wat er met mij wat gebeurt. Maak inderdaad gewoon een USB-stick. Hey? Zorg dat die op een veilige plek ligt bij iemand. Hey? Je kan er zelfs nog een beveiligd wachtwoord op zetten. Hey? Dus, en dan dat er wat gebeurt.
0: Ja.
5: Dat ze die stick kunnen pakken en overal in kunnen.
0: Heeft u maar zelf nu goed georganiseerd op die manier?
5: Ja, ik tot in de perfectie.
0: Ja.
5: Omdat ik er zoveel van gehoord heb natuurlijk. Ja, ik heb het gewoon echt super goed geregeld allemaal. Dus,
0: goed om te horen, maar heeft u even voor mij, want we hoorden net Rennie zeggen, ja, 1 iemand is te weinig eigenlijk om het aan te geven.
5: Ja,
0: dat moet eigenlijk aan meerdere mensen overgedragen worden. Heeft u daar ook over nagedacht? Beetje spreiding?
5: Ja, dat heb ik wel zeker. Ik heb zeker spreiding op gedaan. Hè. Dus, en dat is, kijk, en je moet het ook natuurlijk. Om het half jaar moet je even bij die mensen waar je dus de stick hebt gegeven en de toegang, zeg maar.
0: Ja.
5: In je leven verandert nog een heleboel. Dus je moet wel zorgen dat je de moederstick waar je thuis mee werkt. Want ik zet zelf niks op een computer, want ik zet alles op externe schijven.
0: Oké.
5: Okay. En dan moet je die natuurlijk wel bijhouden.
0: Ja.
5: Dat je
3: elke keer, want alles zo verandert iets, dan kan je er nog niet in.
0: Ja, je moet je wachtwoorden soms heel vaak veranderen. Ja. Dus je moet een beetje up-to-date blijven ook. Ik vind het allemaal goede tips, Sjaak. Heel erg dank voor het delen daarvan. Sjaak Jansen. Gaan we naar Josanne Kon Gansenfles. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: U bent van de Alliantie Digitaal Samenleven. Wat is dat?
6: Dat is een missiegedreven programma waarbij wij willen dat iedereen mee moet kunnen blijven doen in een steeds digitaler wordende samenleving. Dus dat betekent niet per se dat iedereen ook digitaal mee moet doen, laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar daarnaast ook dat mensen profijt en de kansen en de risico's zien van wat nieuwe technologie hen kan brengen.
0: Ja, en daar valt dit ook onder, die digitale nalatenschap?
6: Daar valt dit inderdaad ook onder. Want je hebt regie nodig op je eigen leven, maar ook op de data die je achterlaat bij overlijden. En dan is het fijn als je dat geregeld hebt.
0: Ja. Vandaag bespreekt Kamerlid Katman van Pro uw oproep om te investeren in publieksvoorlichting en digitale nalatenschap onderdeel te maken van digitale vaardigheden. Ik las dat 8 op de 10 Nederlanders hier nog nooit over na heeft gedacht.
6: Dat klopt, maar het in ieder geval niet heeft geregeld. Gelukkig, wij zijn twee jaar geleden een campagne begonnen. En toen was het echt 85% die het niet heeft geregeld. Nu zit het ongeveer, de laatste onderzoeken die er zijn, zit ongeveer op 70%.
0: Okay.
6: Maar mensen horen het, denken er niet over na. Mm-hmm. Zeker jongere mensen niet. Terwijl die toch ook helaas plotseling kunnen komen te overlijden.
0: Ja. Dus, ja, ik zie dat Ina ons vanmorgen een app stuurde. Haar man is 3 jaar geleden overleden. Als oudste van het gezin had hij toegang tot de digibox van de overheid. Toen hij overleed is deze inbox vrij snel verwijderd en kon zij niet meer bij deze documenten. Je zou zeggen, dat zou niet moeten werken zo.
6: Nee, dat is precies. Ik vond het wel mooi om te horen wat meneer voor mij aangaf. Het is zo belangrijk dat er mensen zijn die toegang hebben tot in ieder geval je wachtwoorden. Iemand die je vertrouwt, omdat je anders inderdaad te maken krijgt met dat je niet meer bij hele belangrijke zaken kunt.
0: Ja, ja. Welke wet en regelgeving zou er in Nederland moeten komen om dit in goede banen te leiden voor iedereen?
6: Nou, ik zou in ieder geval bij het leven zou ik willen dat mensen en platforms verplicht worden om gebruikers standaard opties te geven voor wat er met hun data gebeurt. Net het voorbeeld van Facebook, die heeft dat, die maakt de keuze, maar LinkedIn doet het bijvoorbeeld weer anders. Dus geef gewoon een standaard optie, zodat mensen niet in verwarring raken van bij welke account moet ik dit doen en bij welke account moet ik dat doen. Volgens mij kan je dat wettelijk regelen.
0: Mm-hmm.
6: En voor nabestaanden zou het echt heel mooi zijn als er wettelijke duidelijkheid is over toegang. Wie heeft toegang tot de digitale data en accounts? Ja. Ook in relatie tot AVG natuurlijk. Dus je moet echt bij leven dan een nabestaande aanwijzen waartegen je zegt, of meerdere, waarvan je zegt, jij mag mijn gegevens opvragen, je mag in mijn accounts. Dat zou echt fijn zijn als dat bij wet geregeld zou gaan worden.
0: Ja, ja. Ik bedenk me ook, het zou misschien ook handig zijn, net zoals met verhuizen, dan kun je ook op één pagina alle bedrijven aanvinken, exact, waarvan je wil, dat ze weten dat je ergens anders woont. Dat het ook gaat gelden voor alles wat je online doet. Zodat je niet dus ook als nabestaande bij al die pagina's moet zoeken. Ook had ze LinkedIn of niet? Zat ze op Instagram?
6: Exact.
0: Hoe log
6: exact
0: ik daarin?
6: Ja, exact. Ik vind het een heel mooi vergelijk. En kijk, iemand is overleden, dus je bent eigenlijk, wil je hier helemaal niet mee bezig zijn. En dat horen wij ook heel vaak terug vanuit de verhalen uit de samenleving.
0: Ja.
6: Je wil niet bezig zijn met inderdaad, wat bestaat ook nog?
0: Ja.
6: Of als je het inderdaad vergeten bent dat je een jaar later het niet wil vieren dat iemand nog op LinkedIn staat.
0: Ja, ja, ja.
6: Dat je graag wil dat hij weg is.
0: Ja, Marieke Lim?
6: En dat is een keuze.
11: Ja, ik vroeg me af of het niet veel makkelijker te regelen is, of dat per se bij wet moet gaan, of dat het gewoon al bij de account settings moet, als een soort vinkje kan worden aangeklikt zodra je überhaupt ergens een account opent. Bijvoorbeeld bij een social media iets, dat je zegt, mocht ik komen te overlijden, dan is dit het backup e-mailadres of het nummer wat hier ook nog toegang toe heeft. Dus dan heb je niet eerst nog allerlei juridische stappen nodig.
6: Eens, dat zou perfect zijn. Het vervelende is alleen op het moment dat het bij elke account verschillend is geregeld of niet. Dat is eigenlijk meer de oproep die ik doe. Maar op zich ben ik het met u eens dat dat gewoon een default setting zou moeten zijn. Ja.
0: Dank, Josanne Gansenfles. Sanne van der Meer, goedemorgen.
7: Een hele goede morgen.
0: U bent forensisch ICT-specialist, kortom expert op het gebied van digitale nalatenschap. En kan ook in telefoons van overledenen komen. Hoe kan het dat u dat kan doen?
1: Nou, dat was inderdaad mijn achtergrond. En vanuit dat werkveld kregen we geregeld verzoeken van nabestaanden die zeiden van, ja, er is plotseling iemand overleden. Maar nu kunnen we niet in de telefoon of in de computer van de overledene. En daar staan wel alle contacten in die wij moeten waarschuwen voor de uitvaart. Maar ook de administratie, de muziek die we willen laten ze horen. Kortom, kan de politie dat bijvoorbeeld niet doen?
0: Mm-hmm.
1: Nou, die mag dat niet doen, alleen als er sprake is van een strafbaar feit. En toen bedachten we wel van, hey, als nou iedereen komt te overlijden en ondertussen heeft iedereen een mobiele telefoon, dan zou daar toch iets voor moeten komen.
0: Ja.
1: Dus dat is de aanleiding.
0: Oké. En u heeft apparatuur waarmee u kunt inbreken op ieders telefoon?
1: Nou, inbreken, dat betekent dat het niet zou mogen. Inderdaad, wij hebben apparatuur die mogelijkheid wel biedt.
0: Die toegang biedt, zou u liever willen zeggen.
1: Die toegang biedt. Maar daarbij moet ik wel opmerken, dat mogen wij alleen inzetten als er sprake is van een overlijden.
0: Ja.
1: En helaas krijgen we ook geregeld verzoeken van mensen die graag in de telefoon van hun partner willen kijken zonder dat er sprake is van een overlijden.
0: Oh, echt?
1: Ja, maar goed, dat doen we uiteraard
0: niet. Nee, dat snap ik. Nora appte ons vanmorgen. Ze zegt, toen haar man overleed, wist ze zijn wachtwoord niet. En ze heeft er wel even aan gedacht zijn Face ID te gebruiken. Maar ze vond het toch te ver gaan die telefoon voor zijn dode lichaam te houden. Want daar sta je dan voor. Dat zijn dan de mensen die u dan kunt helpen?
1: Ja, en meteen even een opmerking daarbij. Zowel een vingerafdruk, de vinger van een overledene, als gezichtsherkenning na overlijden, dat werkt eigenlijk tegenwoordig bijna niet meer.
0: Okay.
1: Als het al werkt, moet dat binnen 24 uur. Je moet maar weten welke vinger het is. Er moet één oog open zijn. Kortom, er is nog van alles mogelijk. En misschien maar goed ook dat het niet werkt, want je zult maar het zwarte schaap van de familie zijn dat denkt van, hey, als ik met die koude vinger van tante uit de koeling in die telefoon kan komen, dan kan ik ook telebankieren.
0: Oh ja.
1: Dus
0: al die ethische dilemma's, ja.
1: Zeker, daar moet ook worden over nagedacht. En heel goed dat die Alliantie Digitaal Samenleven daar ook nu meer aandacht aan geeft.
0: Ja. Ja. Tot slot, hoe vaak krijgt u een verzoek om toegang te krijgen tot een telefoon?
1: Nou, dat komt wel tot 20, 30 keer in de week voor. Dus best heel vaak. Maar ik wil nog even reageren ook op de vorige sprekers. Want het is juridisch allemaal niet zo makkelijk. Want wat ik even wil aangeven, kijk, een account, of dat nou een Facebook is of een e-mailaccount, dat kun je niet erven. Nooit. En dat betekent dus, ook al heb je de gebruikersnamen en de wachtwoorden van de overledene, officieel mag je daar geen gebruik van maken.
0: Oké, dat is even goed om te weten. Dank u wel, Sander van der Meer, forensisch ICT-specialist. Gaan we naar Ronnie Leegwater. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U appte ons. U hebt ons over het overlijden van uw vader. Hoe ging dat?
4: Die kwam plots te overlijden. En wij hebben, nadat hij zeg maar gecremeerd is, zijn telefoon natuurlijk kunnen openen. Want mijn vader was gelukkig niet zo digitaal vaardig, waardoor we het zelf allemaal konden regelen.
0: Okay.
4: En voordat we zijn telefoonnummer teruggaven aan KPN, hebben wij gewoon alles wat maar met digitaal gebeuren proberen te verwijderen.
0: Ja.
4: Alleen het Facebook, dat is niet zo moeilijk. Maar stel voor dat je vader in de krant hebt gestaan of zoiets.
0: Mm-hmm.
4: Dat blijft toch altijd bestaan. Dus je blijft altijd een digitaal printje achterhouden of een sociaal printje.
0: Ja, vond u dat erg? Vond hij dat erg?
4: Nee, mijn vader probeerde altijd wel op een nette manier in de krant te komen. Dus dat is het probleem niet.
0: Nee,
4: hij wist altijd wel weer een momentje
0: gelukkig
4: te zoeken.
0: Maar,
4: ja. En het is uiteindelijk heel goed gekomen dat je hem niet meer ziet op de verjaardagen op de sociale media, zeg maar.
0: Dat is dan te pijnlijk als het elke keer naar voren komt van deze verjaardag vandaag, feliciteer hem.
4: Gefeliciteerd, ja.
0: Heeft u daar met uw vader ook gesprekken over gevoerd?
4: Nou, eigenlijk niet. Nee, want mijn vader is op 70-jarige leeftijd plots ons ontvallen. 2 weken voor zijn verjaardag. We hebben hem gecremeerd op zijn trouwdag. Dus alles was zo heftig dat daar blijf je nog steeds niet bij stil.
0: Nee. Heeft u er zelf nu wel beter over nagedacht, omdat u nu uit ervaring weet hoe het kan gaan?
4: Nou, dat is het grappige. Daar heb ik dus eigenlijk niet over nagedacht.
0: Hey.
4: Want je voelt jezelf nog als 40er, 42er, gezond. Ja. Dus zelf doe je er ook niet aan mee.
0: Nee, maar toch nu, wij zwengelen het nu weer aan. Dat is een interessant onderwerp om over te praten en te kijken, hè, hoe mensen erover nadenken. Denkt u dan toch van, misschien toch maar even doen?
4: Ja, en dan ga je het in je telefoon zetten op een bepaalde plek met een code. Of ga je het op papier zetten.
0: Ja, daar kunt u over nadenken.
4: Ja, dat is wel weer goed van deze stelling.
0: Ja. Dank voor het delen van uw ervaring, Ronnie Leegwater. Gaan we naar Marianne Winter. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: U bent een zogenoemde digital organizer.
7: Ja, dat klopt.
0: U helpt mensen met het organiseren van hun digitale leven. Of zoals mijn collega zei, de digitale Marie Kondo.
7: Ja, inderdaad.
0: Is het iets wat mensen ingewikkeld lijken te vinden?
7: Nou, mensen hebben er vooral nog nooit over gehoord en niet over nagedacht. Ik hoorde net de meneer hiervoor dat zijn vader op 70-jarige leeftijd is overleden. Mm-hmm. Mijn vader overleed toen hij 49 was. En toen ik 18 was, vond je dat echt heel oud klinken. Maar inmiddels vierde ik dit jaar zelf mijn 50ste verjaardag. Oh, ja. En besef ik inderdaad nog extra hoe jong dat eigenlijk is.
0: Ja.
7: En 32 jaar geleden waren de bezittingen met name fysiek. Je had ordners in de kast met belastingaangifte, met de bankafschriften, abonnementen. En nu zijn al die bezittingen onzichtbaar geworden. Mm-hmm. Dus het is voor mensen zelf vaak al een hele uitdaging om daar overzicht op te houden.
0: Ja.
7: Laat staan dat dat voor een naaste een speurtocht is die succesvol kan worden afgerond.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je bij leven op een gegeven moment denkt, nou, wat heb ik eigenlijk allemaal digitaal? Of het staat er in mijn computer, ik moet dat opruimen. Ja. Maar voert u dan ook met die mensen, als u er toch bent, gesprekken over hun nalatenschap? Komt dat voorbij?
7: Ja, zeker. Ja. Want we beginnen inderdaad met overzicht aan te brengen. Door al die verschillende clouds te synchroniseren en alles op één plek te bewaren. Mensen hebben verschillende e-mailadressen, foto's op verschillende plekken, bestanden. En als het dan inderdaad op een logische manier is ingedeeld, is het ook makkelijker over te dragen aan een dierbare.
0: Ja. Komt u nou ook wel eens mensen tegen die dan tegen u zeggen, ik wil dit heel graag bewaren om specifieke redenen, maar ik wil niet dat andere mensen dat zien?
7: Ja, nou dat komt af en toe voor inderdaad. En dan heeft een dienst als Google bijvoorbeeld de mogelijkheid om in je instellingen alvast aan te geven dat je wilt dat jouw account na zoveel dagen niet inloggen automatisch verwijderd worden.
0: Ja.
7: Dus als je inderdaad geheime informatie zou hebben.
0: Stel, ik zie zo voor me dat je hebt een minnaar gehad.
7: Bijvoorbeeld,
0: buitenechtelijk.
7: Ja.
0: En daar heb je lekker op Facebook mee gecommuniceerd, dat dan verdwijnt of zo?
7: Nou ja, met Facebook is het een ander verhaal. Want je kan je niet instellen dat de ene conversatie en het contact wel automatisch verwijderd worden en de andere niet.
0: Mm-hmm.
7: Maar als je zegt, ik heb inderdaad foto's bijvoorbeeld van die affaire die ik graag wil bewaren, dan zou je die daarop kunnen slaan.
0: Oh, ja.
7: En dan wordt het inderdaad automatisch verwijderd.
0: Ja.
7: En als je niet wil dat je Google-account bijvoorbeeld verwijderd wordt, kan je ook aangeven aan wie je dan een berichtje gaat sturen.
0: Komt zo van alles tegen, denk ik zo.
7: Nou, zeker.
0: Dank u wel, Marianne Winter, Digital Organizer. Gaan we naar Marissa Memeling, Social Media Expert. Welkom in de uitzending.
10: Dank je wel.
0: We hoorden al een paar media voorbij komen. LinkedIn is voorbij gekomen. Facebook, die heeft het goed georganiseerd. LinkedIn wat moeilijker.
10: Ja.
0: In hoeverre zijn zij bezig met gebruikers die overlijden en hun nalatenschap?
10: Ja, steeds meer. Er zijn natuurlijk steeds meer gebruikers die wel een social media presence hebben, maar niet meer onder ons zijn. Dus het wordt steeds vaker, worden er herdenkingspagina's gemaakt van de profielen die van de mensen die zijn overleden.
0: Mm-hmm.
10: Meta loopt daar inderdaad voorop, dus Facebook en Instagram. En daarvoor kun je dus ook een zogenaamde herdenkingspagina maken van de profielen die zijn van de mensen die niet meer onder ons zijn. Ja.
0: Oh ja. En wie moet daar dan mee beginnen? Is dat toch de eigenaar, zal ik maar zeggen, van de pagina? Of kun je dat als nabestaande ook nog regelen?
10: Ja, eigenlijk als je als eigenaar kun je aangeven dat je een legacy contact aanstelt. Dus een contactpersoon eigenlijk die jij de machtiging geeft om na jou dan het beheer van jouw herdenkingspagina over te nemen. Mm-hmm. Heb je dat niet gedaan, dan moet je dan moet familie of vrienden van die persoon moeten dan echt de overlijdensakte sturen naar Meta. En dan gaan zij een proces in gang zetten om te controleren of dat legitiem is en of die persoon, welke relatie die persoon dan tot de overleden persoon had.
0: Ja.
10: En of die het beheer krijgt. Ja, dan krijgt hij niet de inloggegevens, maar op een andere manier wordt de toegang geregeld. Ja,
0: ja, maar sociale media help je dus steeds meer hierbij, begrijp ik.
10: Ja. Zeker, ja, zeker.
0: Dank
10: en daar hebben ze zelf ook een belang bij.
0: Ja, snap ik. Ja, dank u wel, Marissa Memeling. Wiegert, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen.
0: U reageerde in de Radio 1-app. U heeft, begrijp ik, alles goed geregeld?
13: Ja, ik denk het wel. En ook een USB-stick, waar die eerdere meneer het over had.
0: Oh, ja.
13: Waar die al zijn wachtwoorden op staan. Nou ja, daar heb ik mijn wachtwoorden er natuurlijk op staan, maar ook foto's, ja, alles voor de begrafenis, nou ja, noem maar op.
0: Ja, één stik.
13: Wat ik er allemaal, één stik, en die ligt bij de notaris, bij het testament.
0: Oh ja, ja, want dan hoef je ook niet een familielid aan te wijzen waar ook nog wat mee zou kunnen gebeuren.
13: Nee, precies. En ja, dat het leek mij het allermakkelijkste manier.
0: Ja, ja.
13: En de veiligste manier.
0: Ja. Wanneer bedacht u om dit te gaan doen zo?
13: Ja, nou, je loopt er jaren mee in je hoofd. Van, nou ja, goed, hoe wil je dat? Hoe wil je dat allemaal regelen? En ja, je kunt het aan iedereen geven, maar hoe weet je zeker dat er niet op gekeken wordt? Mm-hmm. Dat is natuurlijk altijd, want iedereen die is natuurlijk nieuwsgierig als je iemand zoiets geeft.
0: Ja.
13: Ja, dus dat wil je echt niet hebben.
0: Nee, nou, maar ja, er was een moment waarop u dacht, ik moet dit misschien zo gaan organiseren voor mezelf. Ik heb persoonlijk dat idee nog nooit gehad namelijk. Dus ik ben benieuwd naar dat moment waarop u leerde, oh, ik moet dit regelen.
13: Ja, nou, je moet het waarom? Omdat je niet alle narigheid voor de nabestaanden achter laten.
0: Het kwam op een gegeven moment gewoon bij u op, om dat te gaan doen.
13: Het kwam bij me op. Je wil niet dat een nabestaande met allerlei narigheid en vragen komen te zitten. Nee. En moeilijk moeten doen om, nou ja, internet en alles. En ze kunnen dan ze kunnen in mijn telefoon, ze kunnen in mijn computer, ze kunnen alle wachtwoorden hebben, ze kunnen overal bij.
0: Ik vind het een goede tip, Wiegert. 1 USB-stick en leg die bij je notaris. Tot zover Stand.nl, hier op NPO Radio. Radio 1, naar aanleiding van de stelling, we moeten gaan nadenken over onze digitale nalatenschap. De discussie gaat verder in ons collectief. Janneke zegt, ik denk daar vaak over na. Alle wachtwoorden aan je kinderen geven lijkt me ingewikkeld. Je moet ze tenslotte vaak veranderen. Dus nu ik de toegangscode voor mijn iPads en telefoon, de meeste wachtwoorden worden daar bewaard. Hans zegt, lijkt me logisch dat je het regelt en ik heb een overzicht van gegevens voor mijn nabestaanden. Dat geldt overigens voor alle zaken, niet alleen voor digitale zaken. U kunt met ze meepraten, meld u aan via spraakmakers.kro-ncrv.nl.
2: Nederland is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
23: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
24: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
23: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
24: Meteen beginnen met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
25: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
26: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
27: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
28: Rook?
27: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
28: Nee, rook. Uit de meterkast.
26: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
27: Zo, koffie?
26: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
29: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
30: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
31: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
30: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: NPO Radio 1. 10 uur.
3: Roos Abelman.
0: Journalisten worden van een paar zaken heel erg blij. De 101 halen op teletext. Politici die naar aanleiding van hun verhaal kamervragen stellen. Hashtag impact is dan wat ze voelen. Zometeen nog meer emoties en analyses in het Mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Jan van der Putten.
5: Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd dat hitteprotocol in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Nu dus ook de rest van het land. Diana Marbers van Rijkswaterstaat, wat houdt het ook alweer in, dat hitteprotocol?
8: Dat hitteprotocol houdt in dat wij gestrande automobilisten eerder en sneller naar een plek met voorzieningen brengen, zodat ze niet te lang in de hitte hoeven staan.
5: Ja, want het kan heet worden, hè, op het asfalt.
8: Het kan heel heet worden. En dat is waarom we ook iedereen adviseerden goed voorbereid op pad te gaan. Extra water mee te nemen en een paraplu of een parasol, zodat je bij pech je in de schaduw kan staan.
5: Ja, heeft u al mensen extra moeten wegslepen? Hebben ze dat druk, die ploegen daar?
8: Daar hebben we nog geen signalen van dat het drukker dan normaal is.
5: Heeft u wel mensen voldoende om die hele serviceverlening in stand te houden? Want dan moet je allemaal extra ploegen hebben klaarstaan bij de weg.
8: Nou, dat is niet zo. Er zijn wel wat extra mensen. Maar wat we nu vooral hebben gedaan, is dat we dan een andere prioritering hebben. Dat nu de mensen die in de zon naast een vluchtstrak staan met pech als eerste geholpen worden en naar een veilige plek gestaan worden. En ja, als je met pech al bij een benzinestation bent beland, ja, dan zou je iets langer moeten wachten, helaas.
5: Ja, wat is nou een goede tip om mee te nemen met deze warmte?
8: Ja, toch vooral extra water meenemen, goed voorbereid, je route te checken en paraplu en parasol mee te nemen.
5: Ja, tegen de zon. Ik dank u voor de uitleg, Diana Marbers van Rijkswaterstaat. Veel Nederlanders hebben niet nagedacht over wat er met hun e-mail, sociale media en andere digitale accounts moet gebeuren als je overlijdt. Kamerlid Barbara Katman van Pro wil dat er een campagne komt voor meer bewustwording.
12: 85% van de Nederlanders heeft er eigenlijk niks voor geregeld over die digitale nalatenschap. Dus wie heeft er toegang als ik dood ben? Wil ik dat mijn accounts juist nog blijven bestaan? Of wil ik op een andere manier digitaal herdacht worden? Maar 70% van de Nederlanders heeft er zelfs nog nooit over nagedacht.
5: En Pro wil ook dat cursussen voor digitale vaardigheden aandacht gaan besteden aan die digitale nalatenschap. Volgens deze expert zijn de eerste stappen simpel.
15: Dat je eerst eens een lijstje maakt van, goh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal? Een e-mailaccount, je socials, je hebt misschien wel bitcoins, je hebt je vermogen, je bankzaken. Wat heb ik eigenlijk allemaal digitaal geregeld waar mijn nabestaanden iets mee moeten?
5: En op sommige sociale media platformen is al in te stellen wat je met je account moet doen als je er niet meer bent. Het blijft onrustig bij het Openbaar Ministerie. Een speciale actiegroep die computerproblemen moest aanpakken heeft zichzelf opgeheven. En volgens NRC lukt het de leden door de hoge werkdruk niet meer om zich voor die groep in te zetten. Hoewel de systemen iets beter werken, zijn volgens hen nog niet alle problemen bij het OM opgelost. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten door de hitte zeker 68.000 huishoudens zonder stroom. De autoriteiten melden dat de extreem hoge temperaturen in Frankrijk storingen veroorzaken op het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval nog de hele dag duren. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. En 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Het aantal meldingen van kinderontvoering neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij een van de ouders het kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dan dat te mogen doen, want het is zijn of haar kind. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
16: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
5: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. En de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Brabant wordt nog steeds gezocht naar de ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen. Afgelopen weekend stak de aap zwemmend een gracht over. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat die aap dat kon. En nu loopt hij al dagen rond in de omgeving. En proberen verzorgers hem te verdoven.
1: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van ja, dan heb je ze weer. Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
5: Die aap is niet gevaarlijk, wordt erbij gezegd, voor mensen of huisdieren. Maar Safari Park Beekse Bergen zegt toch, ga er niet zelf op af. Het weer dan, zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden.
0: Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Hoe is het nu op de weg?
3: Op de meeste plekken gaat het gelukkig vrij soepel. Behalve dan de A10, de ring van Amsterdam. Daar heb je echt nog minder rijstroken door een incident. Er ligt glas op de weg bij Slotervaart aan de zuidkant van de ring. En vanaf over Amstel een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dus afgesloten. Verder is het ook nog drukker dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude. 9 kilometer en 20 minuten. Komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. En tot slot nog even langs de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum ook 5 kilometer en 10 minuten. Ook daar het gevolg van wegwerkzaamheden.
4: Ster. Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
7: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
18: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
18: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.
21: Roos Abelman.
2: Spraakmakers.
21: Met nu het Mediaforum.
0: Staken als pressiemiddel, maar vooral media-instrument. En het effect van fact-checken. En dat zijn nog maar twee van de onderwerpen die we op ons lijstje hebben staan het komende half uur. Werk aan de winkel dus voor Renny Rijpma, hoofdredacteur van het AD. Michelle Salomons, onderzoeksjournalist bij Investico. Goedemorgen ook.
22: Goedemorgen.
0: En spraakmaker is Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit van Leiden. We beginnen ons mediaforum vanmorgen met de staking van het openbaar vervoer in de ochtendspits. Die is voor zover bekend zonder grote problemen verlopen. Stations bleven leeg, op een handjevol cameraploegen en journalisten na dan.
32: Treinen, bussen, trams, metro's. Deze ochtend rijden ze vaker niet dan wel.
33: Maar wat me toch meestal met zo'n staking opvalt, hoeveel mensen het wel weten.
22: Maar verslaggever Mark Hamer
7: vond op station Utrecht Centraal toch nog iemand die het niet meegekregen had.
9: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
10: U had het niet gehoord?
9: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
0: Ja, er is er eentje gevonden, Michelle, die het niet wist.
13: Ja, dat is toch mooi.
0: Ja, dat is altijd genieten. Deze staking was ruim van tevoren aangekondigd. Nou, dat zag je dus ook terug in de verslaggeving. Wellicht is het station niet de beste plek om gestrande reizigers te zoeken?
13: Nee, dat is een goed punt inderdaad. Ja, want inderdaad, omdat het zo breed was uitgemeten in de media, wisten natuurlijk heel veel mensen het. Mm-hmm. Dus inderdaad, de vraag is, hoe hebben mensen het dan opgelost? En heeft het voor andere problemen gezorgd? Ja.
0: Heb je enig idee? Heb je het teruggezien? Ergens?
13: Nee, ik heb het eigenlijk nergens teruggezien. Het ging vooral over treinen. En het ging ook wel heel veel over het warme weer en de gevolgen die dat dan weer heeft voor de treinen, toch?
0: Ja. Die twee berichten zijn samengevoegd. Ja. En het OV wankelt een beetje vandaag.
13: Ja.
0: Rennie, hoe hebben jullie het aangepakt vandaag?
14: Ja, eigenlijk vooral gekeken of het veel overlast opleverde. Inderdaad, de klassieke gestrande reiziger die dat dan toch dit nieuws weer ontgaan was en dacht op de bus of de tram te stappen en die kwam niet.
0: Bespreek je dan ook op de redactie, ik zeg even, Sjaak gaat naar het Centraal Station in Utrecht, ziet dat het daar allemaal goed gaat. Hebben we dan besproken met elkaar, als dat zo is, nou dan is het eigenlijk twee zinnetjes, dan gaan we op zoek naar iets anders?
14: Nou kijk, wij hebben veel regioredacties, dus veel van die redacties kijken in hun eigen omgeving. Mm-hmm. Van hey, wat is de impact van deze staking? En gek genoeg, kijk, er is altijd, ook al verloopt het verder soepel, toch altijd impact. Omdat er gewoon mensen zijn die uit hun dagelijkse patroon worden gehaald. En je daar ook op de dag zelf nog wel een aantal mensen voor wil waarschuwen. Omdat niet iedereen die voorgalm heeft meegekregen. Dus nee, we zeggen niet van, hey, als het allemaal soepel verloopt, dan berichten we er niet over.
0: Nee, want je zou ook kunnen zeggen, het scheelt een verslaggever sturen. Je gaat er naartoe, je ziet een leeg perron en je denkt, mooi, we kunnen dit op een dag als vandaag anders inzetten.
14: Ja, maar dat vind ik zeg maar net iets te makkelijk. Want ik bedoel, ook al is dat lege perron, dan zijn er toch gewoon nog heel veel mensen op wie dat gewoon impact heeft op dat moment. Omdat die toch op een andere manier hun reis moeten zien mm-hmm. maken of aflassen.
0: Ja.
14: En het is ook niet zo dat die verslaggever dan maar meteen bij het volgende onderwerp staat.
0: Nee, maar voelt ons gewoon af vanmorgen. Omdat het is natuurlijk journalistieke reflex om meteen dan daar naartoe te gaan, daar waar gestaakt wordt. Mm. Daar is dan niks te zien. Ja, zouden we niet gewoon naar een ziekenhuis moeten gaan bijvoorbeeld, om daar eens even te kijken, hoe bent u hier vanmorgen gekomen, om er even wat te zeggen?
13: Ja, ik denk dat dat best wel een goed idee was geweest vanuit sommige redacties. Misschien omdat je kan nadenken over, welke beroepsgroepen zijn heel afhankelijk van openbaar vervoer en zie je daar de effecten van? Ja, lijkt
14: zeker.
13: Daar
14: kijk je ook wel naar, hè? Ziekenhuizen, scholen, kunnen leerlingen op hun school komen als ze die zijn toch ook veelvuldige OV-gebruikers.
0: Toch is er heel veel dus aandacht voor geweest, hè? Voor die lege perrons zagen we overal voorbij komen. Kun je dan zeggen dat het vooral een mediagebeurtenis is geworden, deze staking?
14: Ja, en dat zijn stakingen heel vaak. En zeker dit soort eerste stakingen. Hè, want dan is het een soort korte periode. En het OV is een heel dankbaar onderwerp voor vakbonden om te staken. Mm-hmm. Volgens mij heeft het altijd met twee dingen te maken. Er zijn niet zo superveel mensen meer lid van een vakbond. Maar onder openbaar vervoerpersoneel is dat nog relatief hoog.
0: Ja.
14: Dus ze kunnen daar impact maken. En ook al doet niet iedereen mee, de gevolgen zijn meteen heel groot. Omdat als er lijnen uitvallen, eigenlijk de rest ook geraakt is.
0: Ja.
14: Of het OV-bedrijf besluit zelf al om al die bussen en treinen uit de dienstregeling te halen, omdat het eigenlijk niet te doen is met een halve dienstregeling.
0: Ja.
14: Ja, en de impact is dus groot. Ja, het genereert inderdaad media-aandacht, omdat het ontregelend is. En
0: ja, of stel zou moeten zijn, maar dat zien we dus vooralsnog. Voor zover we weten.
14: Stel dat de ambtenaren bij de burgerlijke stand vanochtend gewoon even twee uur hun werk neerleggen. Ja, dat raakt veel minder mensen. Dat is veel minder zichtbaar.
0: Ja.
14: Dus die vakbonden zijn op zoek naar impact. En dat hebben ze hiermee.
0: Ja. Marieke Lien, eens?
22: Ik vraag me af in hoeverre iets disruptief moet zijn om impact te hebben. Moet het hele land stil liggen? En moet iedereen enorm veel problemen ervaren om deze staking succesvol te laten zijn?
0: Mm-hmm.
22: Ik denk, wanneer je staakt en je krijgt daar media-aandacht voor, of je kondigt dat veel aan, dan is je doel dan alsnog niet bereikt.
0: Ja, die vraag stellen we omdat in aanloop naar deze staking er al heel veel aandacht voor was. Dus we hebben alle vakbondsleiders voorbij zien komen. Die hebben alle argumenten op tafel kunnen leggen. Ook personeel heeft dat allemaal kunnen vertellen. En op de dag zelf, moet je dat dan nog een keer herhalen? Als je eigenlijk ziet dat er dus in feite niet zo heel veel gebeurt meer op die dag. Wat ga je dan doen, is de vraag eigenlijk.
13: Dan is dat, ik bedoel, het is ook een beetje gek om er dan helemaal geen aandacht aan te besteden, natuurlijk.
0: Ja.
13: Dat was, speelde volgens mij ook bij dat concert toch van oké, er gebeurt niks. Ja. Gaan we er dan alsnog heen? Maar ja, stel er gebeurt wel wat, ja, dan wil je er sowieso zijn. En ook als het goed verlopen is, dan is dat misschien ook gewoon wel.
0: Is dat het nieuws?
13: Ja.
14: Nou ja, het is denk ik wel een tendens in de journalistiek, in de media, als je het breder trekt, over dat er veel meer naar voren wordt gehaald. Dus vooraf bericht geven. Zo vind ik het altijd nog wel belangrijk dat je inderdaad ook verslag doet van het moment zelf. Ook of dat nou groot of weinig is, omdat dat ook een belangrijke journalistieke taak is. Gewoon beschrijven wat er gebeurt.
0: Ja.
14: En is het inderdaad wat jij ook zegt, Michelle, gewoon belangrijk om op het moment zelf toch ook verslag te doen.
0: Ja, want inhoudelijk ook, jullie bij het AD hadden het eigenlijk allemaal al wel verteld. Jullie hadden 3 vakbondsleiders in het AD staan. Was gisteren, zag ik het voorbij komen, in ieder geval online.
14: Ja.
0: Met vragen van lezers die werden beantwoord. Was dat een specifieke keuze?
14: Ja, dat was wel een bewuste keuze om even te schetsen hoe dat gaat. Kijk, ik zou maar zeggen, de 3 vakbondsleiders werd ons een soort aangeboden. Die wilden graag hun verhaal doen.
0: Oh ja?
14: Dus die wilden kijken over, ja, wij zijn natuurlijk een groot medium. We bereiken een heel groot deel van Nederland. Dus zij hadden aangegeven van, we willen dat graag bij jullie doen. En wij dachten wel, als journalistiek gezien, ja, je kan ze interviewen, maar je weet al ongeveer wat je krijgt.
0: Mm-hmm.
14: En toen dachten we, nou, het is wel interessant om te kijken van, wat wil eigenlijk nu ons publiek weten van deze 3 mannen, zijn het in dit geval.
0: Ja.
14: Dus we hebben een oproep gedaan onder lezers. Zo van, wat zouden jullie willen weten van deze 3 vakbondsleiders? En die vragen hebben we vervolgens aan hen gesteld, waar zij antwoord op hebben gegeven.
0: Ja. Dus jullie dachten gewoon, zelf een interview doen vinden we niet zo interessant?
14: Nou, omdat het heel voorspelbaar is. Ja, je wil zeg maar van, dan krijg je gewoon al hun argumenten nog een keer op een presenteerblaadje waarom ze die staking uitroepen. Maar het is,
0: kreeg je nu ook wel een beetje, hè?
14: Kreeg je nu ook wel een beetje, maar wel zeg maar door mensen die er ook daadwerkelijk door geraakt worden. Dus je brengt het iets dichter bij het publiek.
0: We gaan jullie mediamomenten. Michelle, jij wil het hebben over het belang van impact van een journalistieke productie. Leg uit.
13: Ja, dat heeft een kleine aanloop, maar ik zal het even uitleggen inderdaad. Ja. Begon eigenlijk bij het artikel over Martin Bos, dat statenlid uit Zeeland die voor duizenden euro's aan biefstuk, caviar, etentjes had gedeclareerd.

0: Ja, salsa dus op Radio 1. Waarom vind je dit zo'n goed nummer?
1: Zoals je zei, ik ben historicus. Ik heb Puerto Ricaanse roots. En in dit liedje vermengt hij zijn eigen

0: Dit uit Zeeland, die voor duizenden euro's aan biefstuk, caviar, etentjes had gedeclareerd. Mm-hmm. En dat deed me denken aan een speech die ik een paar dagen daarvoor had gehoord van een collega Koen van de Ven. Hij is parlementair journalist van de Groene Amsterdammer. Mm-hmm. En dat ging over. Dat deed me eigenlijk realiseren. Oh ja, dit is waarschijnlijk het zoveelste nieuwsstukje wat gewoon. Ja, verschijnt, waar niks mee gebeurt. Deze politicus die gaat er niks mee doen. Die gaat geen verantwoording overleggen. Die gaat gewoon door. Mm-hmm. En hij schetste dat eigenlijk in een wat bredere context. Namelijk de politieke onverschilligheid als het gaat om journalistieke onthullingen. Dus dat er ook dat er eigenlijk een beetje andere spelregels zijn ontstaan bij sommige politici, vooral PVV en FVD. Mm-hmm. Die eigenlijk gewoon ook heel vaak niet meer reageren op journalistieke onthullingen. En daarmee zijn de spelregels een beetje veranderd.
1: Ja.
0: Dus zeg maar, je hebt zo'n een beetje stilzwijgende afspraak tussen pers en politiek. Van als er iets in de pers gebeurt, dan doet de politiek daar wat mee. En nou, we hadden het hier voor de uitzending ook al even over dat er binnen de pers ook wel. Die reflex bestaat van zijn er al kamervragen over gesteld.
1: Ja, want dat wordt, laten we even luisteren. Dat wordt in heel veel programma's gezien ook echt als de kers op de taart.
2: Uh-huh. Tweede Kamerleden Laurens Dassen van Volt en Michelle Jachtenberg van D66 zagen in de uitzending aanleiding om kamervragen te stellen.
3: Goed, nou, de Tweede Kamerfractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, heeft laten weten dat ze naar aanleiding van deze uitzending opnieuw kamervragen gaan stellen.
4: Naar aanleiding van jullie uitzending ga ik hier wel kamervragen over stellen. Met jullie uitzending dus als bron.
5: In de uitzending aandacht aan in elk geval.
6: Kamervragen op z'n minst.
1: Ja, kamervragen. Dat is iets wat journalisten fijn vinden. Want dan gebeurt er iets met jouw verhaal. Dan heeft dat een vorm van impact.
0: Ja. En er gebeurt natuurlijk ook iets, maar de vraag is of er ook iets na die vragen gebeurt. En dit is een voorbeeld van hoe het in de politiek resoneert en hoe daar iets mee gebeurt. Maar ik denk, wat Koen zei in die speech, en dat was iets wat bij mij beklijfde, een vraag die hij opwierp van, waar haal je eigenlijk die legitimiteit vandaan als journalisten? Waar ontleen je relevantie aan als dus bepaalde politici andere spelregels zijn gaan spelen?
1: Ja.
0: Als die dus onverschillig worden, ga je dan heel hard rennen om die relatie tussen politiek en pers te herstellen? Of ga je misschien nadenken, oh, misschien kan ik het wel ergens anders vinden. Het is niet altijd. Het zijn niet altijd de kamervragen die ervoor zorgen dat je de meeste impact hebt, dat je journalistieke productie relevant is. Het kan ook in hele andere dingen zitten.
1: Ja, is de kamervraag, dat halen we hier even als voorbeeld aan, zijn er meer natuurlijk, is dat dan een beetje van wel eer?
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, is dat van vroeger? Kun je nu zeggen van ja, dat bestaat niet meer?
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat het eigenlijk ook soms nog wel belangrijk is. Maar ik denk dat het te vaak als een standaard maatstaf wordt gebruikt voor dan heeft het zin gehad, dan hebben we iets bereikt, dan is het goed. En er zijn zoveel ook zachtere vormen van impact. Ik moest ook, toen ik hier over nadenken was, aan die MeToo-verhalen denken. Want dat heeft natuurlijk een heel wereldbeeld overhoop gegooid van heel veel mensen. En ja, in eerste instantie was er heel weinig politieke weerklank over.
1: Waarom moet er eigenlijk impact zijn? Je kan ook zeggen, dit is nieuws, ik heb iets onderzocht. Ik breng het de wereld in en nu is het van iedereen en ik ga door met de volgende klus.
0: Ja, zeker.
1: Waarom moet er iets mee gebeuren?
0: Maar volgens mij is dat ook een functie. En ik denk ook dat je zelf echt wel die vraag kan stellen. Oké, als het gewoon puur informatief is, dan is dat wat we willen bereiken. Zoals eigenlijk die eerste lijns verslaggeving van vandaag. We willen gewoon op het station zijn.
1: Ja.
0: Dan is dat je functie. Maar volgens mij moeten we als journalisten veel vaker die vraag stellen van waar ontlenen we relevantie aan? En niet per se als een reflex kijken naar wat de politieke macht daarmee doet.
1: Oh ja. Renning, ben je het daarmee eens? Denken jullie daarover na?
7: Ja, maar ik vind het nog wel iets anders in de parlementaire journalistiek, waar dit natuurlijk speelt. En kijk, de parlementaire journalistiek is er ook om de macht te controleren. En als je dan misstanden aantoont, ja, dan wil je dat in de Tweede Kamer besproken wordt. Mm-hmm. En dat gebeurt natuurlijk op het moment dat ook een Kamerlid dat vervolgens agendeert. En dat gebeurt vaak door vragen te stellen. Kan ook een wetswijziging indienen.
1: Ja.
7: En dat is dan wel degelijk belangrijk. Tegelijkertijd ben ik het erg met Michelle eens dat misschien binnen de journalistiek wel eens te veel waarde aan gehecht wordt. Dat herken ik overigens niet zo bij het AD. Mm. Wij zijn echt niet uit op kamervragen. En bovendien doet die kamervragen niet toe. Het antwoord doet het toe. En ik denk dat we daar in de journalistiek ook scherper op zouden moeten zijn. We hoorden net al die fragmenten. Er worden kamervragen gesteld. Maar je zou eigenlijk eens moeten uitzoeken van die fragmenten. Hey, hebben we ook verslag gedaan van de antwoorden die daarop kwamen?
1: Ja.
7: En als dat antwoord onvoldoende was, wordt er dan op doorgegaan. En dan creëer je een langere lijn van waarmee je verandering teweeg brengt of daadwerkelijke misstand op de agenda houdt.
1: Ja. Marie-Geline?
8: Ja, ik haak eigenlijk even aan op wat je eerder zei over iets van weleer. Of dat we het meten op een manier die misschien nu niet helemaal passend is. En ik moet daar

0: wij ook denken aan wat Michelle net zei over de hashtag MeToo-beweging. Ja, die is uiteindelijk in gang gezet door een nieuwsitem, een aantal nieuwsitems. En dat is uiteindelijk een gigantische sociale beweging geworden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Black Lives Matter. Dus daarbij is de vraag, is het van belang dat hier kamervragen over worden gesteld? Of meet je journalistieke impact op een hele andere manier?
1: Ja, ja. Michelle?
2: Ik vind het een interessante vraag om over na te blijven denken. Mm-hmm. En ik denk dat het voor mij gewoon heel belangrijk is om daarover na te blijven denken. Ook omdat, zeker als beginnend journalist, denk ik dat ik ook best wel die reflex nog eens had van, oh goed, er zijn kamervragen over gesteld. Alleen, ja, eerlijk, dan heb ik ook bericht over bedrijven die echt grove misstanden veroorzaakten. En dan werden er kamervragen gesteld. Maar ik bedoel, verder, ja,
1: gebeurde
2: dat was het ook,
1: weet
2: je wel.
1: Nee. Ja. Maar dat is dus ook de vraag beantwoorden, met welk doel doe ik mijn werk eigenlijk?
2: Ja. Zeker. Ik denk dat een hele belangrijke vraag is die we onszelf wat vaker mogen stellen.
1: Ja. Renny, jouw moment gaat over nieuws van vandaag. De internationale kinderrechtenranglijst. Daarop is Nederland gedaald.
3: Ja, het is een lijst van Kids Right, wat kijkt inderdaad naar de kinderrechten. En wij stonden 4 jaar geleden nog in de top 10. Nou, dat lijkt me op zich voor Nederland een plek waar ik... waar je als een rijk ontwikkeld westers land is dat een logische plek. Maar ondertussen zijn we afgedaald naar plek 22. En ik denk dat dat best wel verontrustend is. En je zou kunnen denken van, hey, al die ranglijsten, wat doet het er eigenlijk toe? Soms is het bijna ook een beetje een makkelijk middel om aandacht te genereren. Mm-hmm. Maar het heeft dus ook een positieve bijdrage, zoals dit in dit geval. Omdat
1: jij denkt niet dat Kids Rights hier aandacht mee wil genereren. Dat
3: zeker, maar voor denken. Een belangrijke kwestie volgens mij. Mm-hmm. Over het, de reden waarom Nederland gedaald heeft, heeft met meerdere oorzaken te maken. Maar bijvoorbeeld over dat Nederland te weinig doet om overgewicht bij kinderen aan te pakken. Mm-hmm. Waardoor de gezondheid van kinderen daadwerkelijk in gevaar komt. Nou, dat is volgens mij iets wat we echt wel zouden kunnen aanpakken. Dat is geen onmogelijkheid. Ook is de kindersterfte in Nederland groter dan in de omliggende landen. Ja. Je kan de geboortezorg in Nederland echt wel gewoon kritisch tegen het licht houden. En zeker als landen om ons heen daar dat beter op orde hebben. Ja. Dan is het eigenlijk wel gek dat het achterblijft. En ik heb toch vaak het gevoel dat dat een soort geldkwestie is in Nederland. Weet je, we willen alles maar efficiënt en zo goedkoop mogelijk. Mm-hmm. Maar hey, de gezondheid van onze kinderen, datgene wat ons het meest dierbaar is, dat zou eigenlijk belangrijker moeten zijn.
1: Ja, het is ook echt een heel belangrijk onderwerp. Ja. Tegelijkertijd, ik heb dit nieuws ook tot me genomen vanmorgen. Toen dacht ik, het heeft met zoveel zaken te maken dat het journalistiek heel ingewikkeld is om hier echt een verhaal van te maken. Want het zijn zaken die elkaar helemaal niet raken soms ook, als je begrijpt wat ik bedoel.
3: Ja, alleen ik denk toch, weet je, het raakt aan een aantal zaken die we natuurlijk gewoon in de loop der jaren vaker voorbij komen. Dit overgewicht, kindersterfte, maar bijvoorbeeld ook de puinhoop die het nog steeds in Nederland is bij de jeugdzorg. Mm-hmm. En ik denk dat het goed is dat het gewoon weer even geagendeerd wordt. En ik vind, weet je, dat je als Nederland best mag schamen als je op plek 22 belandt.
1: Dan gaan we het hebben over de zin van fact-checken. Misinformatie is hardnekkig. Ook als het gecorrigeerd wordt, blijft nog steeds ons wereldbeeld beïnvloeden. Het blijkt dat ook als mensen horen dat een bericht niet klopt, die misinformatie ergens toch blijft hangen. De vraag is dus of fact-checken, een veelgebruikt middel om nepnieuws te bestrijden, dan wel zin heeft.
4: Met dit keer ook een fact-check van de uitspraken van Trump over Oekraïne.
5: De New York Times kwam met een fact-check, best opvallend, samen met het AD en onze Belgische collega's van onder meer de VRT, Pointer Fact-check.
6: BBC verifies Jake Horton has been fact-checking Trump's 100-day speech.
1: Ja, er stond daar een stuk in de Volkskrant over een promotieonderzoek hiernaar. Ja, dat fact-checken niet echt werkt, dat wisten we al, want dat bereikt dan niet echt de mensen die fact-check zou moeten lezen. Maar als mensen hem dan lezen, die fact-check, dan blijkt uit onderzoek dat ze dan dat verhaal wel anders bekijken. Maar het beeld dat ze hebben over het onderwerp wat besproken is of de persoon, dat verandert eigenlijk niet.
3: Nee, het geeft eigenlijk ook aan over wat de kracht is van valse berichten. Hè? Over dat als je ergens een narratief plant, ook al wordt het dan nog dusdanig weersproken, het komt toch ergens. Het is heel moeilijk om dat eerste narratief uit iemands hoofd te krijgen.
1: Ja, de onderzoekster, verbonden aan de Vrije Universiteit, Michelle, spreekt van een schokkende ontdekking. Ja. Deel jij dat?
2: Nou, ik vind het toch, ook al inderdaad is het misschien niet het meest verrassende of nieuwste, vind ik het wel schokkend. Maar ik denk dat het, wat ik interessant vond, is dat het gaat ook over twee dingen eigenlijk. En dat had ik me niet eerder gerealiseerd. Namelijk, je kan een kaal nieuwsfeit wel factchecken, maar er gebeurt nog veel meer als je nieuws leest. Mm-hmm. Namelijk, je krijgt er een gevoel bij, allemaal associaties, gedachten, en je trekt er bepaalde conclusies bij. Dus je moet dus niet alleen maar kijken naar de kale factcheck, maar ook uitleggen waarom iets niet klopt. Dus ja, echt een soort van nieuwe gedachtegang teweeg brengen
1: heel
2: bij
1: nieuw
2: mensen.
1: Nieuw wereldbeeld aan mensen overbrengen bijna.
2: Ja,
1: ga er maar aan staan.
2: Want je leest nieuws dus met allerlei andere gedachten en associaties. En dat eigenlijk was voor mij dus het nieuwe van oké, we hebben factchecken gewoon nog niet goed in de vingers. Want de manier waarop we dat vaak doen, werkt niet.
1: Nee.
2: En er zijn wel manieren waarop het natuurlijk wel ook werkt, want die Shamariaan die werd aangehaald en dat is die
1: influencers op sociale media, die doen het sommigen dan sommige wel goed.
2: Ja,
3: en wat natuurlijk ook wel vaak, kijk, als je iets factcheckt, wat inherent is aan de factcheck, is dat je de onwaarheid vaak ook nog een keer herhaalt, want je bent aan het iemand doet een uitspraak die niet klopt. Je herhaalt die uitspraak, want je gaat die fact checken. Dus ook daarover wordt gelukkig wel beter nagedacht om die in een soort sandwich in te pakken. Dus eerst te vertellen over wat er wel klopt, dan wat je eigenlijk aan het uitzoeken was, om vervolgens weer uit te komen bij, en zo zit het dus echt, zodat je dat goed inbedt. Omdat anders is die herhaling ook weer een soort bevestiging van wat er eerder al vals naar buiten is gebracht.
1: Ja, dus daarom zijn dit soort onderzoeken ook best wel belangrijk, zodat je ook weer even weet, ja, hoe moet dit nou eigenlijk goed doen in deze tijd?
2: Ja,
1: als je weet, het verandert dus ook het mensbeeld van mensen niet per se, dan moet je dat dus ook aanspreken in je artikel op een of andere manier.
2: Ja, je moet dus uitgebreider factchecken. En ook volgens mij maakt het uit wie wat factcheckt. Ik bedoel, inderdaad, je hebt van die factcheck posts, Instagram accounts. Mm-hmm. Ja, niemand volgt dat natuurlijk.
1: Tot slot, even kort nog hoor. We hadden het gisteren namelijk in ons mediaforum al over een opmerkelijke radiotransfer. Namelijk die van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten, die van Radio 2 naar Radio 10 gaan. Vandaag opnieuw nieuws uit Radioland. Mattie Valk en Marieke Elsinga stoppen na 8 jaar als duo met hun populaire ochtendshow op Q Music. Ze blijven wel verbonden aan de zender. Als duo stoppen ze dus. Mattie gaat door in de ochtend en Marieke krijgt een eigen programma op een ander tijdstip. Renny, jij sloeg aan op dit nieuws. Je overwoog ook nog even om het als mediamoment in te zetten.
3: Ja, nou, ik vond het zo opvallend juist, omdat deze weken er dus een meerdere radionieuws waren. En dacht, ja, die ochtend-dj's, dat zijn natuurlijk toch een beetje de sterren van de radio. In de zin, nou, zoals jij dat ook bent, Roos. Maar ook, weet je, waarin we op deze zender natuurlijk heel veel mensen hun dag starten met Astrid Kersenboom, of zoals vandaag met Simone Wijnands. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor Mattie en Marieke. Dat geldt voor Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Zit heel erg in de gewoonte van mensen en starten daar hun dag mee. Dus als daar iets verandert, en nu veranderen er dus meerdere dingen in een week, komt naar buiten. Ja, weet je, dus het hele ochtendritueel van een deel van Nederland wordt even op de schop genomen.
1: Is
3: ik vond het wel iets om even bij stil te staan.
1: Ja, Michelle, is jouw ochtendritueel hiermee ook opgeschud? Of is de impact hiervan
2: net zo klein? Als het Kersenboom en jij zijn mijn ochtendritueel meestal. Dus zijn
1: heel goed om te horen.
2: Ja.
1: Ja, dus als hier iets gaat gebeuren, als hier grote transfers komen,
3: je kan niet weg.
2: Zeker.
1: Marieke Liem, bent u vervent radioluisteraar? Herkent u het? Hoeft niet per se deze station te zijn, maar dat u denkt, oh ja, dat vind ik prettig en dat hoort bij mijn ritueel. En als dat verandert, zou ik dat niet prettig vinden?
0: Ja, zeker. Dus inderdaad, ik zou het disruptief, om eventjes bij de staking van NS, disruptief vinden indien er iets op de radio 1 verandert. Maar ik moet zeggen, de andere zenders, die luister ik niet met regelmaat.
1: Nee, precies. Maar het is dus wel, daarom heeft het impact, denk ik ook. Hè? Rennie staat ook nu, denk ik, in ieder geval online, zag ik op de voorpagina van je krant staan.
3: Absoluut.
1: Willen de mensen lezen.
3: Ja.
1: Dit was Mediaforum. Dank jullie wel, ook voor de complimenten. Michelle Salomons en Renny Rijpma. Zometeen na het nieuws. In onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over het onderhoud aan onze wegen? In de Kamer was er gisteren veel kritiek op minister Karremans, omdat er niet genoeg geld beschikbaar is voor infrastructuur. En ook nog, daar is hij weer, de extreme warmte. Daardoor gaat het geplande groot onderhoud aan de A12 dit weekend niet door. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101. Gaan wij naar Jan van der Putten met de hoofdpunten van het nieuws.
7: NPO Radio 1. Defensie in Duitsland wil definitief af van de miljardenorder voor de Nederlandse scheepsbouwer Damen, melden Duitse media. Damen zou voor de Duitse marine 6 fregatten bouwen, maar haalde de deadlines niet en Duitsland weigerde toen te betalen. Binnen het Openbaar Ministerie heerst een vertrouwenscrisis over de aanpak van interne problemen, schrijft NRC. Een actiegroep zou meedenken over de ICT-problemen en de hoge werkdruk, maar die heeft zichzelf nu opgeheven. Er klinkt kritiek op de hoogste baas van het OM, Otte.
8: Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen voor het hele land. Auto's met pech worden zo snel mogelijk naar een plaats met schaduw gebracht, bijvoorbeeld een tankstation. En in het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten door de hitte bijna 70.000 huishoudens zonder stroom. Komt dus door de hitte, waardoor storingen ontstaan op het elektriciteitsnetwerk.
1: Tim, waar staan de files nog?
9: Ja, helaas nog op best wel een paar plekken. Allereerst iets nieuws, de A1 Hengelo richting Apeldoorn, tussen Badmen en Twello. 6 kilometer, 30 minuten door bergingswerk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Verder wegwerkzaamheden op de A44, die zijn wel doorgegaan. De weg is daar helemaal dicht en daarom rijden mensen nu om over de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelofarendsveen 20 minuten extra. En ook wegwerkzaamheden op de A27 en daarom file als je onderweg bent vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf Nieuwendijk tot aan knooppunt Gorkum, 5 kilometer en 15 minuten.
10: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Spraakmaker is hoogleraar Marieke Liem. Zij onderzocht een groot aantal zelfdodingen van vrouwen in het recente verleden. En stelde vast dat bij heel veel van hen toch sprake was van verdachte omstandigheden. Kortom, femicide. En zij roept de politie op om alerter te zijn. Daarover gaat het zo na het nieuws van 11 uur. Nu zijn er nog vragen. Actueel onderwerp dat hoog op de agenda staat in Den Haag. Gisteren ook nog in de Tweede Kamer een debat met minister Karremans. Het onderhoud aan de infrastructuur. Nou, wie van Gorkum naar Utrecht moest, zal het vast gemerkt hebben. De A27 is dicht. En het is niet de enige plek waaraan de weg gewerkt wordt de komende tijd. Hoe staat het ervoor met onze wegen? En hoe gaat dat plannen van die werkzaamheden in zijn werk? Nou, daar weet onze gast Tim Buscher alles van. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: U bent namelijk universitair hoofddocent infrastructuurplanning aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
11: Klopt helemaal.
1: En lijkt het maar zo, meneer Buscher, of hebben we in Nederland dit jaar te maken met uitzonderlijk veel werkzaamheden?
11: Nou, dat lijkt niet alleen zo, dat is ook zo. Niet alleen dit jaar, maar eigenlijk ook in de toekomst gaan we steeds meer wegwerkzaamheden tegemoet.
1: Ja, ja. En hoe komt het dat het nu zoveel meer is dan vroeger?
11: Nou, een hele hoop infrastructuur is eigenlijk aangelegd in de periode na de Tweede Wereldoorlog. En een stuk weg, maar vooral een kunstwerk, dus een brug, een tunnel, een viaduct, gaat ongeveer 80 tot 100 jaar mee.
1: Ja.
11: Dus dat betekent dat we die nu allemaal moeten gaan vervangen. Er komt echt een hele grote golf aan van objecten waar we aan moeten gaan sleutelen.
1: Ja, dus dat klopt. Als u denkt nu, u zit in de auto, staat in die file, komt dit nou vaker voor? Ja, dat klopt. Er wordt vaker aan de weg gewerkt. Als de snelweg dicht is, dan hebben mensen daar natuurlijk last van. Sluipverkeer kan dan ook voor flink wat overlast zorgen. Wordt er eigenlijk van tevoren goed over nagedacht en op geanticipeerd?
11: Ja, daar wordt van tevoren heel goed over nagedacht.
1: Ja?
11: En wat het heel ingewikkeld maakt, is dat in al die afstemming en in dat nadenken, er wel wegwerkzaamheden worden doorgegeven, er wordt afgestemd met vervoersmaatschappijen. Maar op het moment dat je in de auto zit, dan volgen mensen de navigatie.
1: Mm-hmm.
11: En niet iedere navigatie is op de hoogte van de wegwerkzaamheden. En vooral niet iedere navigatie volgt daarna de voorgeschreven route. Dus dat is eigenlijk het grootste punt waardoor dan toch altijd sluipverkeer ontstaat. Want die berekent gewoon de kortste weg, of dat dwars door de woonwijk is of niet. Ja. Maakt allemaal niks uit.
1: Maar je zou dan toch zeggen, we leven in 2026. Dit moet je toch van tevoren allemaal kunnen berekenen. Rekening mee kunnen houden. Als je dit weet van tevoren, hè? Dat, en dit weten we, dat zegt u zelf ook, dat die soort navigatiesystemen zo kunnen werken.
11: Ja.
1: Kun je dat ondervangen, zou je zeggen?
11: Ja, het vervelende is dat je dat door kan geven aan partijen als Google en dat je dan hoopt dat die dat oppakken.
1: Mm-hmm.
11: Maar je kunt dus niet forceren dat te volgen.
1: En nee, maar je kunt het wel misschien nabootsen in aanloop er naartoe. En op basis daarvan nog meer wegen afsluiten, bij wijze van spreken.
11: Ja, ja, ja.
1: Zodat de navigatie gedwongen wordt om de juiste route te nemen.
11: Absoluut. Nee, maar er wordt ook een hele hoop gemodelleerd. Er wordt een hele hoop. Hè. En vaak zie je dan dat het toch in het begin anders gaat dan verwacht. En dat is eigenlijk heel vaak zo. Dat is het leuke aan planning. Je maakt een plan en zodra het er is, gaat het anders.
1: Ja.
11: Maar daarna zie je dat er wordt geanticipeerd met begeleiders, met mannetjes langs de weg, met dat soort dingen die het dan allemaal toch op een bepaalde manier weten te organiseren.
1: Ja. Heeft u hier vragen over? Over het onderhoud aan wegen, bruggen, viaducten. Staat u bijvoorbeeld nu op dit moment in zo'n file? En wilt u uit frustratie daar een vraag over stellen? Dan hoor ik u ook heel graag natuurlijk. Wel voorzichtig aan doen, zou ik willen zeggen. Dus niet met de mobiel in de hand bellen. Bel met 0800 1101 of stel ze via de NPO Luister-app. Gaan wij naar
10: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, dat uitzendbureau is vandaag in handen van ons hartje. Klappende handen, lachend gezichtje. Verslaggever Marcel Dekker, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Ja, zo zouden we jou in emoties kunnen uitdrukken, hè? Maar liever niet, heb ik begrepen.
12: Nee, de een noemt het een waardevolle toevoeging aan onze digitale communicatieroos. De andere taalverloedering infantiel en treurig. En de echte Brompot noemt het steeds groter wordende emotiebibliotheekje de dikke vandalen van de intellectueel uitgedaagde van deze wereld. Einde citaat, duimpje omhoog en klappende handen voor de vrouw die naast mij staat. Gefeliciteerd dat u bij mij staat met 29 graden, maar wel in de schaduw hier in Nijmegen. Dat is fijn, Lieke Verheijen. Je bent universitair docent taal en communicatie van de Radboud Universiteit. En we hebben elkaar afgesproken elkaar bij de voornaam te noemen.
13: Ja.
12: Even over die emoties. Gebruik jij ze veel?
13: Ja, ik gebruik ze regelmatig, maar ik ben me wel heel bewust van mijn emotiegebruik vanuit het taal- en communicatieperspectief.
12: Ja, en wat was vanochtend de laatste die je gebruikt hebt? Of wil je daar liever niet iets over zeggen?
13: Vanochtend was de laatste die ik gebruikt heb een gezichtje met een zonnebril. Omdat het een hete dag wordt en Die is wel toepasselijk vandaag.
12: Ja, precies. En er is ook steeds meer om uit te kiezen. En dan komen we in de buurt van de vraag van onze spraakmaker Marieke van Liem. Marieke Liem bedoel ik. Marieke, wat is je vraag/vraagteken-emotie eigenlijk?
0: Ja.
12: Je vraag eigenlijk.
0: De vraag, ja. Is dat emoji-alfabet, is dat nou eigenlijk af en wie gaat daarover?
12: Is het af en wie gaat erover? Ja, Lieke, hoeveel hebben we er eigenlijk tot nu toe? Dat vroeg ik mij af.
13: Op dit moment hebben we zo'n kleine 4000 verschillende emoji. En dat emoji-repertoire, zoals ik het noem, is nooit compleet. Er kunnen altijd nieuwe worden toegevoegd. Technisch zit er ook geen maximum aan het aantal emoji dat we ontwikkelen. En als je het vergelijkt met het aantal woorden dat we in de Nederlandse taal hebben, dat zijn er honderdduizenden, misschien wel bijna een miljoen. Dus 4000 emoji is wat dat betreft niet eens zo heel veel. Nee. En er zijn ook nog allerlei objecten, concepten, activiteiten, dieren ook, die nog niet vertegenwoordigd zijn in de huidige emoji-set. Dus er kan nog van alles worden toegevoegd.
12: Ja. Het begon allemaal in 1999 in Japan. Met een setje eenvoudige pictogrammen. En daar komt het woord, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik dacht, emoji, dat zal wel met emotie te maken hebben. Maar het is een Japans woord, staat ergens anders voor, hè?
13: Ja, emoji is een samentrekking van de Japanse woorden wat betekent afbeelding, en moji, wat betekent karakter of schriftteken. Ja. Dus die link die we met de emoties leggen, die is er eigenlijk niet, in tegenstelling tot bij de emoticons. Ja. Die zijn
12: Ik dacht dat hetzelfde was.
13: Ja,
12: maar dat is niet zo.
13: Nee, het is niet helemaal hetzelfde. Ze zijn vergelijkbaar qua functie. Vaak voegen ze allebei emoties toe. Alleen emoticons die zijn samengesteld uit typografische tekens. Denk aan dubbele punt, streepje, haakje. En zo wordt er dan een gezichtje gemaakt. Ja, ja, ja, ja. Die komen ook niet uit Japan, die komen uit Amerika. Nee. En dat woord komt wel van emotion en icon.
12: Ja, die gebruik ik ook trouwens nooit. Ze hebben desalniettemin, ik sla mijzelf even over, ik gebruik ze nooit. Hebben ze een enorme belangrijke functie gekregen, hebben nu die functie. Even heel kort, welke functies zijn dat dan?
13: De belangrijkste functie van emoji, zou ik zeggen, is het compenseren voor het gebrek aan non-verbale signalen in schriftelijke communicatie. Als wij nu met elkaar praten, dan brengen we heel veel betekenis over in onze gezichtsuitdrukkingen en in onze lichaamstaal. En dat heb je natuurlijk niet in schriftelijke tekst.
12: Nee.
13: Dus we kunnen emoji in de vorm van gezichtjes en handgebaren gebruiken om daarvoor te compenseren, om dat gat te vullen en dan toch wat meer nuance en emotie toe te voegen aan onze berichten.
12: Ja. Om maar één functie te noemen. Dan even naar dat andere deel van de vraag. Wie bepaalt eigenlijk hoe groot die bibliotheek wordt en wat erin komt?
13: Nou, dat is het Unicode Consortium. De Unicode is een universele standaard voor hoe we tekst en symbolen digitaal vastleggen. En er is dus een grote non-profit organisatie die daarover gaat. Daar zitten allerlei techbedrijven in, zoals Google, Microsoft, Apple en dergelijke, en Meta van Facebook.
12: Ja.
13: En die bepalen welke nieuwe emotie er digitaal kunnen worden vastgelegd.
12: Ja, dus zomaar er iets inzetten, dat lukt eigenlijk niet.
13: Nee, nou, je kunt wel daar als individu een invloed op uitoefenen. Ja. Want iedereen kan een emoji voorstel indienen bij dat Unicode consortium.
12: Ja. Het is dan de vraag of dat doorgaat. Maar dat,
13: ja, precies.
12: Jullie zijn een leuk onderzoek aan het doen overigens over de inclusiviteit van emoties, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Precies, hè, of iemand in Afrika zich aansluiting voelt bij de emoties die wij gebruiken. Dankjewel. Marieke, dat is dus een deel van het antwoord. Je vroeg je af of die bibliotheek compleet is. Nou, die is nog lang niet compleet. Er komt nog heel erg veel bij. En de grote jongens, de techbedrijven, die hebben het voor het zeggen wat dat betreft.
0: Ja, maar gelukkig dat die dus nog niet af is. Want ik wil wel een verzoekje indienen voor een extra.
14: Dat was mijn vraag namelijk. Mist u er eentje?
0: Ja, zeker.
14: Welke dan?
0: Een paarse krokodil.
14: Oh,
0: I know. Ja. We hebben het vandaag eerder gehad over, over digitale toegang. Als mensen komen te overlijden. Nou, ik vind dat zo'n paarse krokodil. En zo kan ik nog wel 100 voorbeelden bedenken. Dus daar zou ik heel erg geholpen mee zijn.
14: Ja, de overheidsadministratieve drempel. Ja, die begrijpen wij misschien alleen als Nederlanders.
0: Precies,
14: dus
0: we moeten hem en masse als Nederlanders indienen.
14: Ja, precies. Dankjewel, Marcel Dekker.
10: Spraakmakers.
14: De snelweg A27, een belangrijke Noord-Zuid-verbinding, is sinds deze week 4 weken lang dicht. En het is niet de enige plek waar aan de weg gewerkt wordt de komende tijd.
15: Het wegwerkzaamhedenseizoen is begonnen.
16: Vertraging op de A2 naar Utrecht, dat de A27 langdurig dicht is.
17: A12 richting Veenendaal dicht.
18: Je kunt in monsterfiles belanden.
19: Het asfalt heeft daar het einde van zijn levensduur bereikt.
20: Ze hebben op dit moment 80 miljard tekort, zeggen ze, voor onderhoud, maar ook het vervangen van wegen en nieuwe wegen.
21: Dus dan gaat het om Drenthe, Friesland en Groningen, waar dus eigenlijk gezegd is, ja, doen ze gewoon voorlopig even niet.
22: Zoals ik hier naar Den Haag ga, dan kan ik er niet komen alleen met het openbaar vervoer.
23: Die keuze zegt mij dat het kabinet veel te weinig investeert in onze infrastructuur.
24: Ik denk dat je tegenwoordig op maandagochtend moet vertrekken als je op woensdagmiddag op je werk moet zijn.
25: En hoe blijft u dan rustig in de auto, of lukt dat eigenlijk niet meer?
26: Ik heb mijn muziek erbij, ik blijf kalm.
14: Ja, kalm blijven in deze hitte in de file lijkt me sowieso verstandig. Bij mij aan tafel om uw vragen te beantwoorden is universitair hoofddocent infrastructuurplanning Tim Buscher van de Universiteit van Groningen. En hij is denk ik gewoon vanmorgen vertrokken en is hier op tijd aangekomen.
27: Klopt.
14: In plaats van maandag vertrokken en nu aangekomen. Vond ik wel grappig. Geeft u er vragen over? Bel 0800 1101. Meneer Buscher, als we het hebben over werkzaamheden, dan moeten we, begreep ik, die eigenlijk in 3 categorieën indelen. Welke zijn dat?
11: Ja, je ziet nu eigenlijk dat we heel vaak beginnen met plannen vanuit een soort leeg vel. En dan tekenen we een streep, dat is de infra, en dan komen de huizen omheen en dan zien we daar ruimtelijke ontwikkeling. En heel vaak beginnen we zo. En in een land als Nederland, wat toch eigenlijk voor een heel groot deel af is, werkt dat niet meer. Dus die nieuwe projecten, nieuwe doorsnijdingen, die hebben we eigenlijk niet meer zo heel veel.
14: Okay.
11: Dus we hebben vooral heel veel waarbij we met bestaande infrastructuur aan de slag moeten.
14: Ja.
11: Dus dat betekent dat we wegwerkzaamheden hebben waarbij we een groot onderhoud gaan uitvoeren. Mm-hmm. En dat betekent dat we wegwerkzaamheden hebben waarbij we gaan vervangen en renoveren, wordt dat dan genoemd.
14: Ja, want de 3 categorieën zijn dan, als ik het goed heb, onderhoud, of vervanging, renovatie, of nieuwe aanleg.
11: Ja, klopt.
14: Waarbij die laatste...
11: Ja, nee, die gebeurt eigenlijk
14: nog heel
11: weinig.
14: Dat mag Rob Jetten met zijn partij wel willen, want die wilde hoeveel? 10 nieuwe steden, geloof ik?
11: Ja, en dan heb je nieuwe infrastructuur nodig.
14: Dan
11: maar,
14: wel.
11: Maar ja, ook dat bleek uiteindelijk meer een soort idee om het debat op gang te krijgen, begreep ik, dan dat het nou echt moest worden uitgevoerd.
14: Ja. Ja. Dus als we nu ergens stilstaan, dan is het met name onderhoud, vervanging of renovatie. En als we het hebben over onderhoud, dan gaat het vaak ook over kunstwerken. Wat is dat in deze context?
11: Ja, nee, en eigenlijk een ingenieus kunstwerk. Dus dat wat nodig is om je doel te bereiken. Dus de weg zelf is eigenlijk geen kunstwerk.
14: Mm-hmm.
11: Maar als die weg over een water heen moet, of als die weg over een niveauverschil in het landschap heen moet, dan wordt er een kunstwerk aangelegd.
14: Oh.
11: En het kunstwerk maakt vaak zo'n project ook heel erg duur. Want daar gaat heel veel civiele structuur, heel veel civiel ingenieurswerk gaat met name in die kunstwerken zitten.
14: Oh ja, wat geestig. Bruggen, viaducten, tunnels als kunstwerk.
11: Ja, klopt.
14: Zo
11: wordt
14: er althans in de wereld van de infra over gesproken. Marieke Liem, u mag ook altijd een vraag stellen als spraakmaker. En eigenlijk is uw vraag blijven hangen sinds deze serie van het roemruchte Britse autoprogramma Top Gear, de 24-hour road challenge.
28: By 2:30, the road had been sprayed with bitumen glue and was ready to receive the new layer of tarmac.
29: Normally, they would reckon on laying between 250 and 270 tons of tarmac in a day. Now, we're going to try and lay, how much is it?
30: 1,100 tons.
29: 1,100 tons in a day.
14: Ja, ze proberen 24 uur een weg aan te leggen. En uw vraag sluit daarop aan.
0: Ja, want ik zat op het puntje van de bank toen ik die aflevering keek. Gaat het ze lukken of niet? Ja. Binnen die 24 uur. En ik ben helaas vergeten. Volgens mij lukt het ze net. Maar goed, mijn vraag is dus, waarom, als het bij Top Gear lukt, waarom lukt het dan niet in Nederland?
11: Ja, dat is een hele mooie vraag. En het antwoord is eigenlijk dat dat de weg en het stukje asfalt het minst complexe gedeelte van zo'n heel project is. Dus we hadden het net al over kunstwerken, die moeten worden ontworpen. Daar moeten marktpartijen en dus daar moeten we bouwers voor vinden die dat kunnen bouwen. Die zijn er eigenlijk niet altijd. Die zijn er wel een hele hoop van. Maar op basis van welk contract, voor hoeveel geld die nu precies aan de slag gaan, dat is vaak nog een flinke uitdaging. En een uitdaging vertaalt zich in tijd. Dus we hebben daar 1, misschien 2 jaar voor nodig. Het vervelende van infrastructuur is ook nog een keertje dat op maatschappelijk niveau iedereen vaak vindt van we hebben dat nodig. Alleen liever niet in de eigen achtertuin. Dus waar die weg
14: of in mijn tijd.
11: Ja, dus waar die weg precies gerealiseerd gaat worden, daar hebben we een heel juridisch besluitvormingsproces met elkaar voor bedacht. En dan zijn er ook voldoende mensen die vinden, en vaak met goede redenen, dat die weg ergens anders moet komen. Dat hebben we allemaal vertaald in procedures, zoals we dat in Nederland doen. Dus wetten, regels, procedures. En die zorgen ervoor dat er aan die voorkant heel veel tijd nodig is om tot het besluit te komen.
14: Ja, maar goed, dat is allemaal aan de voorkant. Ja. Top Gear heeft die hele voorkant ook weggelaten, denk ik, in het programma. Want dat maakt geen goede tv. Maar je zou in Nederland dus in principe wel binnen 24 uur een stuk weg kunnen aanleggen.
11: Technisch gezien wel, ja. Ja. Het is alleen de vraag waar die weg dan precies naartoe gaat en waar die vandaan komt. Dus wat het nut van die weg is.
14: Of die nog over een kunstwerk moet of niet.
11: Nou, dat moet niet. Dat soort ingewikkeldheden moet je dan niet hebben.
14: Nee, dat moet je niet willen. Nee. Probeert Rijkswaterstaat normaal gesproken wel zoveel mogelijk, en wat ik zei net, niet in onze eigen tijd ook, 's nachts te doen bijvoorbeeld?
11: Normaal gesproken wel, maar je ziet wel dat daar ook een soort kentering aan het optreden is. In de zin van dat het allemaal wel mogelijk moet zijn met mensen die 's nachts willen werken.
14: Oh ja.
11: En daar zie je dat nu in een hele hoop projecten, dat nachtwerk, dat gebeurt nog wel. Maar dat er vaker zal worden gekozen waarschijnlijk voor langere afsluitingen. Dat werkt ook veiliger. Dan kun je, en er moet ook een hele hoop gebeuren in de A27 bijvoorbeeld. En op het moment dat je dat voor elkaar krijgt, dan kun je langer doorwerken. Ja. En er wordt nu ook 16 uur per dag wordt daar gewerkt.
14: Zo, 16 uur per dag, ja. Maar dan heb je tenminste ook personeel. Want dat is natuurlijk ook een van de problemen nu, is dat er gewoon niet zoveel personeel is om dit werk uit te voeren. En we gaan naar onze eerste bellen. Dat is Patrick Versteeg deze ochtend. Goedemorgen, meneer Versteeg.
1: Ja, goedemorgen.
14: En uw vraag gaat over het bericht dat Rijkswaterstaat in Noord-Nederland geplande werkzaamheden on hold zet.
1: Ja, ja, klopt. Ik vond het een heel raar bericht om te lezen. En dat ook uitgerekend aan het noorden van het land een beetje de rekening gepresenteerd krijgt in deze. Dat is ook een beetje vreemd. Mm-hmm. Omdat ze al genoeg klappen gaat hebben in principe.
14: Ja.
1: Maar als je dan gaat opzoeken wat het probleem is, lijkt het mij een financieel tekort. En volgens de Algemene Rekenkamer, die hebben dus een beraming gemaakt, mm-hmm, dat ze 20,5 miljard euro tekort komen tot 2038. Mm-hmm. Dat is echt best wel een schrikbarend bedrag natuurlijk.
14: Ja.
1: Hoe komt dat dan?
14: Even voor mij, woont u in het noorden?
1: Nee, ik zelf niet. Ik woon in de hoofdstad.
14: Oh ja. Ja.
1: Nee, dus want ook daar hebben we natuurlijk problemen. Maar
14: daar gaat het geld niet wel naartoe.
1: Precies. En waarom dan niet naar het noorden?
14: Ja, goeie vraag. Dat is dus een keuze, meneer Buscher, om het niet in het noorden te doen nu.
11: Ja, klopt. Nee, en de probleemanalyse is eigenlijk helemaal, die is heel terecht. Er is te weinig geld.
14: Ja, ja. De vraag is dat zo?
11: Dat is zo.
14: Ja, nou, dat zegt die minister. Je zou ook kunnen zeggen, hij heeft gewoon niet heel goed gelobbyd voor zijn eigen ministerie toen de budgetten werden verdeeld. Want we weten al heel lang, er is 80 miljard nodig om echt het hele wegennet goed aan te pakken. En er is 7 miljard gereserveerd voor deze hele kabinetsperiode. Dan weet je van tevoren al, gaan we niet halen.
11: Ja, dus zelfs in deze kabinetsperiode heeft hij al een gat van de begroting, wat de helft van alles wat al geprognosticeerd is.
14: Ja.
11: Ja, dus het zijn echt bizarre bedragen.
14: Ja. Maar dat zijn dus wel echt politieke keuzes, toch? Want het wordt heel veel gepresenteerd door de minister alsof hij met zijn rug tegen de muur staat. Maar er zijn heel veel mogelijkheden, ook budgetair. Ik bedoel, de staatsschuld in Nederland bijvoorbeeld is extreem, vergeleken met andere landen, maar is echt laag. Wat is die, rond de 45% of zo? Je mag 60 hebben van Brussel. Je zou zeggen, er zit nog ruimte.
11: Ja, nee, dit is inderdaad een politieke afweging. Ja. En wat je ziet is dat daar andere keuzes worden gemaakt. Dus defensie is deze periode, kabinetsperiode, heel belangrijk geworden.
14: Ja, en snapt u dan waarom ze dan er nu voor kiezen om het noorden even on hold te zetten? Vanuit uw infrastructuurdeskundigheid, zal ik maar zeggen. Is het daar minder hard nodig nu?
11: Nee, maar in het noorden rijden verhoudingsgewijs minder auto's op de weg. En je wil veiligen, en je wil het zo lang mogelijk beschikbaar en veilig houden.
14: Ja.
11: En dat kan met iets minder omstandigheden ook in het noorden.
14: Patrick, dat is eigenlijk de antwoord op uw vraag. Dus het is budgetair een politieke keuze. En het is nu eventjes, dus ja, omdat daar dus minder auto's rijden, iets minder urgent.
1: Ja, in zoverre snap ik dat.
14: Ja.
1: Ik vraag me alleen af of je dus het probleem alleen niet erg gemaakt in de komende jaren door het nu on hold te zetten.
14: Ja, ja. Goeie vraag nog, ja.
11: Dat is als je onderhoud niet uitvoert, dan ergens moet je aan de slag en dan moet je meer aan de slag. Dus ja zeker.
14: Dank voor het stellen van uw vraag, Patrick Versteeg. Gaan we naar Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
14: U bent aan het rijden nu, hoor ik.
2: Ja, ik kom net van Afsluitdijk, dus ik rijd nu op de N99 naar Den Helder.
14: Oké, maar niet met de telefoon aan de hand, neem ik aan, hè?
2: Nee hoor, nee, handsfree.
14: Oké, heel goed. Wat wil u weten?
2: Nou, waarom het Afsluitdijk, het onderhoud, zo vreselijk lang duurt. Want het ligt al 5 jaar door de dijkophoging. En nu vervolgens in etappes de sluizen, die zijn al echt wel jaren op één baan.
14: Ja.
2: En dan wordt er dus ook inderdaad niet 's nachts verwerkt. En de sluis gaat sluis voor sluis.
14: Ja.
2: En dan gaat ook nog eens, iedere plezierboot heeft voorrang op het verkeer. Dus het is af en toe stroopt het enorm op. En dan denk ik, ja, waarom moet het zo lang duren? 100 jaar geleden werd die sneller gebouwd met stoommachines dan nu gerenoveerd.
14: Ja. Waarom wordt daar niet over nagedacht, is eigenlijk uw vraag.
2: Correct.
14: Ja, waarom wordt daar niet over nagedacht, Tim Buscher?
11: Ik denk dat daar een hele hoop over wordt nagedacht. Maar de omschrijving is helemaal terecht. Het duurt heel lang. En hier zie je ook dat het project op verschillende manieren is opgeknipt. Dus die dijkophoging was een ander project dan de sluizen. En daar gaat ook weer gaan aparte financiële stromen naartoe. Dus ook daar geldt, het moet allemaal wel weer kunnen.
14: Dat zijn allemaal verschillende aanbestedingen.
11: Ja, het zijn allemaal verschillende projecten.
14: Ja, maar je zou toch zeggen, er zitten op een gegeven moment bazen van met elkaar aan een tafel om dit in goede orde te laten verlopen?
11: Nou ja, zo'n baas zou dan de minister kunnen zijn. En we zien hoeveel moeite die heeft om nu überhaupt financiering voor elkaar te krijgen.
14: Ja.
11: Dus dat is echt heel ingewikkeld.
14: Ja. Dank voor het stellen van uw vragen, Arjan. En rij voorzichtig. We gaan naar André Alting. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
14: Ook in de auto, zo te horen?
3: Ja, ook in de auto, de A58 bij Gieland.
14: En wat is uw vraag?
3: Nou ja, ik woon dus in Zeeland. En er is sprake van dat er hier mogelijk kerncentrales gebouwd gaan worden in Zeeuws-Vlaanderen.
14: Mm-hmm.
3: Maar ook daar is natuurlijk de infrastructuur voor nodig. Is dat weer een apart potje? Of moet dat dan gewoon op de grote hoop? Ik vroeg me echt af van hoe gaan we dat in Zeeland doen? We krijgen nu eigenlijk al ons eigen onderhoud niet betaald.
14: Ja. Een hele goede vraag. Valt dit onder het potje aanleg kerncentrales of komt dit bij het ministerie van Infrastructuur vandaan, dat geld?
11: Ik denk dat dit precies het gesprek is wat Karmans dan aan het voeren is.
14: Ja?
11: Ja. Nee, dus er is in principe geld geallockeerd voor infrastructuur en voor mobiliteit en mobiliteitsontwikkeling. De vraag is wat voor type infrastructuur dit dan precies is.
14: Ja.
11: En dient ten gevolge waar dat geld dan ook vandaan moet komen.
14: Ja, dan zou het ook nog bij een ander ministerie vandaan kunnen komen.
11: Ja.
14: Zoals economische zaken. Groene groei, bestaat dat nog?
11: Bestaat ook nog, ja.
14: Precies, ja. Ja, dus dat is het gesprek wat hij dan moet voeren.
11: Ja, dus ik denk dat.
14: En het gebeurt ook wel, dus dat het uit andere potjes wordt gehaald.
11: Nou, voorheen gebeurde dat eigenlijk niet, maar je ziet dat het. Dus als we echt teruggaan in de tijd, dan hadden we bijvoorbeeld aardgasbaten. En die aardgasbaten die landen in een specifiek infrastructuurfonds.
14: Oh ja.
11: We hadden motorrijtuigenbelasting en dat landde in een specifiek fonds waar dan ook weer. Alleen die doelbelasting die is allemaal komen te vervallen. Dus het is allemaal in de grote pot, dus de begroting van Nederland terechtgekomen. En daar wordt nu vrolijk heen en weer geschoven.
14: Oh ja, dus dat kan. Dank ook voor het stellen van uw vraag, André Alting. Nu was er gisteren dus een Kamerdebat met minister Karremans. Die is trouwens zometeen te gast bij Sven Kokkelman na deze uitzending. Waar moet Politiek Den Haag volgens u meer over na gaan denken?
11: De lange termijn. Dus wat we nu zien, en eigenlijk ook als gevolg van het feit dat er heel weinig budget is, is dat er een enorme prikkel ontstaat om zo efficiënt mogelijk te gaan werken. En dat is op zich niks mis mee. Alleen dat betekent dat de belangenafwegingen vaak ook heel smal worden. Dus we hebben nu een weg.
14: Met het argument wel, we willen niet de volgende generatie ermee opzadelen.
11: Ja.
14: Terwijl we eigenlijk daarmee de volgende generatie ermee opzadelen.
11: Ja, nou ja, een weg gaat 80 tot 100 jaar mee. Dus op het moment dat je nu besluit te investeren in exact dezelfde weg, of exact dezelfde tunnel, of exact dezelfde brug die er nu is,
14: ja,
11: dan maak je daarmee keuzes die 80 tot 100 jaar meegaan.
14: Ja.
11: Normaal gesproken zou je zeggen, op het moment dat je weer fors moet gaan investeren, dan moet je dat wel overwogen en tijdig doen.
14: Ja.
11: Die tijdigheid, er is zo weinig tijd. Je ziet dat het zo'n klein en nauwe overweging wordt.
14: Ja.
11: Dat de uitdaging is om daar niet veel te kort door de bocht te gaan.
14: Dus denk na over die lange termijn, is de boodschap. Dank Tim Buscher, universitair hoofddocent infrastructuurplanning, voor het beantwoorden van al onze vragen. Morgen geen zijn er nog vragen, want dan doen we dit.
4: De Spraakmakers pop-up strijkt neer in Den Helder. De stad kampt met een slecht imago, maar ziet groeimogelijkheden. De marine wordt flink uitgebreid en het vliegveld zit in op de drone-industrie. Alleen, wat betekent dat voor de inwoners van Den Helder? Morgen bespreken we de komst van duizenden verse mariniers naar Den Helder. Luister naar De Spraakmakers pop-up tussen 10:30 en 11, NPO Radio 1.
5: Radio 1.
6: Human.
7: De publieke tribune met Koen Verbraak.
8: Nederlands musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een westers museum tegenkomt?
6: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
31: ANWB en gaan.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: NPO Radio 1, 11 uur.
14: Roos Abelman. Spraakmaker, hoogleraar veiligheid en interventies Marieke Liem heeft 550 suïcides van vrouwen onderzocht. Bij 1 op de 4 waren duidelijke signalen van huiselijk geweld. Een zorgelijk verband dat we zo met haar gaan bespreken. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
32: In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en ze worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog en het OM sluit meer aanhoudingen niet uit. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Contact met correspondent Christian Pauwen. Hoe is het daar nu op de Krim?
16: Ja, lokale autoriteiten zeggen dat maar liefst de helft van het schiereiland zonder stroom zit. We zien bijna dagelijkse aanvallen op kritieke infrastructuur, op bruggen, op wegen. En een Oekraïense commandant meldt dat ze dus deze keer met hun drones het belangrijkste onderstation van de energiecentrale in Sevastopol hebben geraakt. En in de tussentijd waren er ook al grote brandstoftekorten op het Schiereiland. Problemen worden steeds groter. En ja, dat maakt allemaal deel uit van een Oekraïense strategie om de Krim te isoleren van het vasteland.
32: Waarom is die regio zo'n belangrijk doel?
16: Nou, zeker Sevastopol, dat was altijd de belangrijkste havenstad op de Krim. Daar heeft de Russische marine ook een basis. Al is de vloot eerder al grotendeels weggehaald vanwege de drone-dreiging, omdat Oekraïne eigenlijk steeds met lucht- en zeedrones die haven al jaren aan het bestoken is. Nu zie je dus ook verdere aanvallen op kritieke infrastructuur en dat dus ook de hele stad nu zonder stroom zit.
32: Ja, de Krim, een belangrijk toeristengebied ook. Het is al eerder onrustig op de Krim. Een belangrijke spoorbrug opgeblazen. Wat zijn zoal de gevolgen allemaal daarvan?
16: Ja, zeker ook die logistiek belangrijke spoorbrug die wordt aangevallen. Dat zorgt er allemaal voor dat de bewegingsvrijheid van het Russische leger beperkt wordt. Dat is ook echt het doel van de Oekraïners. In dit geval gaat het dus om een brug die over een kanaal in het oosten van de Krim steekt. Daar het kanaal oversteekt. En een lokale verzetsgroep had doorgegeven dat het Russische leger probeerde deze spoorlijn en deze brug te herstellen, zegt het Oekraïense leger. En vervolgens hebben ze daar dus een nieuwe aanval uitgevoerd om dat tegen te gaan, waarbij dus een trein en een hijskraan werden getroffen. Dat kunnen we ook terugzien op filmpjes die gedeeld zijn. En ja, Oekraïne viert deze aanval echt allemaal als een tactische overwinning. Want, zeggen ze, het wordt op deze manier moeilijker voor de vijand, zoals ze dat schrijven, om troepen en materieel en manschappen te verplaatsen naar de Krim. En dat willen ze uiteindelijk natuurlijk zo goed als onmogelijk maken voor Rusland.
32: Dank. Correspondent Christian Pauwen. Automobilisten die vandaag of morgen met pech langs de snelweg komen te staan, worden zo snel mogelijk weggesleept. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgebreid naar alle provincies.
17: Het kan heel heet worden en dat is waarom we ook iedereen adviseren goed voorbereid op pad te gaan. Extra water mee te nemen en een paraplu of een parasol, zodat je bij pech in de schaduw kan staan.
32: Rijkswaterstaat brengt gestrande automobilisten zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen. Bedoelen ze dan mee een tankstation of een parkeerplaats? De ANWB zet extra mensen in. Auto's hebben het door de hitte lastiger, zegt deze monteur.
18: Auto's hebben het gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken, banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
32: En ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt voor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval daar in Frankrijk nog de hele dag duren. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media gebeurt. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Radio-dj's Mattie Valk en Marieke Elsinga stoppen na 8 jaar met hun populaire ochtendshow bij Q Music. Ze blijven wel bij dat station werken. Maandag werd al bekend dat de ochtend-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten van NPO Radio 2 overstappen naar Radio 10. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Dat is een stuk goedkoper dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard gaan kosten. Dan het weer nog, zonnig en heet, 30 graden in het noorden of 35 en 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden.
14: Tim, hoe is het op de weg nu?
0: Ja, op de meeste plekken zal het nog behoorlijk warm zijn. Maar daarnaast rijdt het op een paar plekken ook wat langzamer. Allereerst de A4 richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Ongeveer 10 minuten vertraging. Het is daar drukker omdat de A44 dicht is wegens wegwerkzaamheden. Dan nog steeds drukt op de A10 de ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden 6 kilometer en een kwartiertje extra. Eerder stond daar een te hoge vrachtwagen voor. En tot slot nog even de A27 Breda-Gorkum, tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. 4 kilometer en 10 minuten, een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden.
1: Ster. Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
22: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
23: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... Tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen... onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland... en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
14: Roos Abelman. Het is 9:09. We gaan naar de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. De vraag is vandaag: hoe heet de wereldster die gisteren optrad in het Gelredome? Geen woord Spaans bij. En tegen 11:30 het antwoord, mocht u nog twijfelen, zoals altijd, krijgt u het dan. U kunt de quiz ook een keertje live komen spelen. U kunt dan bellen met het bekende nummer 0800-1101. Spraakmaker Marieke Liem, u hoort daar al, is criminoloog en hoogleraar veiligheid en interventies aan de Universiteit van Leiden. En ze doet onderzoek naar femicide. En in die context nam ze zelfdodingen onder de loep van vrouwen. Dat is een heel gevoelig onderwerp. Dus denkt u aan zelfdoding, bel dan 24/7 gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl. Marieke Liem, u heeft met uw team 550 suicides van vrouwen onderzocht uit de regio Rijnmond van de afgelopen 10 jaar. En daaruit bleek dat er bij 1 op de 4 duidelijke signalen van huiselijk geweld waren. Bijvoorbeeld een verwonding of een eerdere aangifte?
2: Bijvoorbeeld een verwonding of een eerdere aangifte, maar denk ook aan blauwe plekken, aan bijtwonden, aan brandwonden, aan afscheidsbrieven waarin er expliciet naar het geweld wordt verwezen. Dus die 1 op de 4 is echt een onderschatting. We weten dat, dit zijn alleen maar de zaken waar we dat hebben kunnen vaststellen. We weten tegelijkertijd van huiselijk geweld dat in merendeel van de gevallen niet wordt vastgesteld. Hè. Mensen gaan niet naar de politie, ongeveer 1 op de 20 die dat wel doen.
3: Oh, ja.
2: Ook weten we dat er gemiddeld 33 tot 35 incidenten aan huiselijk geweld voorafgaan voordat iemand al de stap maakt om naar de politie te gaan. Dus deze 1 op de 4 is echt een ondergrens.
3: Ja, of dat je naar het ziekenhuis gaat, bijvoorbeeld met een verwonding, of dat andere mensen daarvan weten. Dat
2: precies,
3: is gewoon niet altijd zo.
2: Precies dat. En ook wordt dat niet altijd vervolgens in de schouwverslagen opgenomen. Dus ja, eigenlijk waar we tegenaan liepen was ook dat veel schouwverslagen niet te beoordelen waren. Ongeveer 1 op de 5 was niet te beoordelen omdat er gewoon niet genoeg informatie in zat. Ofwel van huisarts, ofwel nabestaanden die werden geïnterviewd, of de partner of de ex-partner die werd gehoord. Al die informatie was niet aanwezig, dus konden we ook geen goede inschatting maken. En die zaken waar we wel een goede inschatting hebben kunnen maken, daar was die 1 op de 4.
3: 1 op de 4, schrok u van dat cijfer zelf?
2: Enorm, enorm. We weten tegelijkertijd uit eerdere studies in het Verenigd Koninkrijk, die zaten ook zo op 1 op de 4, soms zelfs 1 op de 3. Nogmaals, ik denk dat het echt een onderschatting is. En we schrokken ervan. Ja, van dat aandeel. Het onderzoek is eigenlijk gaan lopen. We deden al langer onderzoek naar femicide aan de Universiteit Leiden. Daar houden we een monitor bij, de femicide monitor. En in die context spreken we veel met nabestaanden. En we werden de afgelopen maanden in toenemende mate benaderd door nabestaanden. Niet zozeer van femicide, maar van suïcide. Dus mensen die een dochter of een zus of moeder hadden verloren. En die zeiden, het was een suïcide. Of men heeft een suïcide geconcludeerd. Maar daar is iets niet aan de haak. Daar klopt iets niet.
3: Ik heb vragen en ik krijg ze niet beantwoord.
2: Precies dat. Maar tegelijkertijd, als nabestaande van een suïcideslachtoffer ben je niks. In de zin dat je krijgt geen familierechercheur toegewezen. Van
3: ze zijn juridisch gezien, hebben ze geen positie.
2: Precies dat, precies dat. Dus het is heel moeilijk voor hen om antwoorden te krijgen op die vragen. En we zijn daar toen ingedoken met het idee van, hebben deze nabestaanden een punt? En zo is dit onderzoek eigenlijk gaan lopen.
3: Ja, ja. Want even nog, die 1 op de 4, hè? Hoe moeten we dat interpreteren? Betekent dat van die 550 vrouwen een kwart misschien in feite is vermoord?
2: Ja, we zijn dus met verschillende scenario's zijn we bezig. Dus suïcide en huiselijk geweld kunnen op verschillende manieren aan elkaar verbonden zijn. In de eerste instantie kan iemand een einde aan diens eigen leven maken als een ontsnapping aan langdurig huiselijk geweld. Dusdanig
3: als een gevolg daarvan.
2: Precies. Dus dusdanig fysiek worden mishandeld of worden, en de sextortion is ook wel een bekend voorbeeld daarvan, dusdanig psychisch worden mishandeld, geen andere uitweg meer zien dan suïcide. Dat is één manier. Een tweede is eigenlijk indirect. Dus huiselijk geweld kan leiden tot angststoornissen, tot depressie, tot middelengebruik, wat op diens beurt weer tot suïcidale gedachten kan leiden. En een derde scenario is inderdaad dat dit eigenlijk geen suïcides zijn, of een deel van deze suïcides geen eigenlijke suïcides zijn, maar gemaskeerde moord of doodslagen.
3: Ja, dus dan heeft de partner of ex-partner die heeft gedaan alsof de vrouw in kwestie zelfmoord heeft gepleegd, maar dat blijkt dan in feite niet zo te zijn.
2: Precies dat, precies dat. Ja, en zegt eigenlijk tegen 112, hè, zodra de melding wordt gedaan, ik heb hier mijn vrouw of mijn ex-vrouw ligt hier, en ze is suïcide, overleden. En eigenlijk wordt er, lijkt er vanaf dat moment al een bepaalde tunnelvisie te ontstaan. Namelijk, men wordt dan opgeroepen, politie gaat erheen, maar eigenlijk om een beeld van suïcide te bevestigen.
3: Ja.
2: Zelf kan worden gezegd voor andere mensen die erheen gaan, zoals een forensisch arts, met het idee, het is al een suïcide, en vinden daar dan aanwijzingen voor.
3: En lukt het u zelf om makkelijk dat onderscheid te maken als u eenmaal onderzoek doet naar van oké, dit is gewoon een verhulde moord, of dit is suïcide als gevolg van?
2: Dat is heel moeilijk, dus daar zijn we nu mee bezig. In het Verenigd Koninkrijk zijn al wel een tal van factoren naar voren gedragen waar de politie eigenlijk extra alert op moet zijn. In de eerste instantie wanneer een jong iemand, als in iemand jonger dan 65, plotseling onverwacht komt te overlijden.
3: Ja.
2: Wanneer de ex-partner deze persoon heeft gevonden, wanneer de ex-partner toegang heeft tot de plek van overlijden, wanneer er eerder sprake was van huiselijk geweld, dus heel specifiek eerdere verwurging.
3: Ja.
2: We weten dat dat een belangrijke risicofactor is. Dus die factoren tezamen maken dat we heel alert moeten zijn op zulke situaties.
3: Ja.
2: en eigenlijk dat oordeel van suïcide nog even uitstellen.
3: Ja, maar in Engeland zijn ze daar dus verder mee dan wij hier in Nederland.
2: Dat klopt.
3: Hoe komt dat?
2: Ze zijn er een aantal jaren geleden mee begonnen. En misschien ook wel in Engeland zijn ze op het gebied van huiselijk geweld flink bezig. Er is onlangs ook een uitspraak geweest van een vrouw die een einde aan haar eigen leven heeft gemaakt als gevolg van huiselijk geweld. En de pleger is vervolgens veroordeeld. Dat speelde zich ook in het Verenigd Koninkrijk af. En het is niet ondenkbaar dat die tendens ook naar Nederland komt. Ja. Dus ook daar waarin we Nederland gaan bevragen. Plegers van huiselijk geweld bij wie de partner uiteindelijk een einde maken aan diens leven. In hoeverre zij niet strafbaar kunnen worden gesteld.
3: Maar dan is het dus van groot belang dat je die vraag eigenlijk meteen stelt zodra je een overleden vrouw aantreft. In eigen huis misschien wel?
2: Ja, in eigen huis. Door de partner-ex-partner. Maar doet het lijken op een ongeluk of een zelfdoding. Dan moet er eigenlijk al kijken en praten met nabestaanden. Ja. Moet de partner-ex-partner gehoord worden?
3: Dat zit ook in dat lijstje dus. Hè, want er is een lijstje in Engeland waar ze zich zeg maar aan houden. Is er sprake van bijvoorbeeld, is de vrouw inderdaad dood aangetroffen? Heeft de man haar als
2: de partner of de ex-partner haar als laatste gesproken, heeft diegene ook nog toegang gehad tot, ik noem het een plaatselijk, maar het is eigenlijk een plek waarop zij gevonden wordt. Mm-hmm. Dat zijn de karakteristieken waar we op moeten letten wanneer een doding als een verdachte doding kan worden aangemerkt. En nader onderzoek betekent dan dat men gaat spreken met nabestaanden, met de partner, de gegevensdrager, zoals mobiele telefoons en laptops uitleest, dat er nog eens goed naar die 112 melding wordt gekeken. Mm-hmm. Eigenlijk hele bazaar stappen, dat de huisarts wordt gebeld en als de huisarts dicht is, nog even wachten tot de huisarts open is, in plaats van meteen overgaan tot het oordeel suïcide.
3: Ja, want dat wordt nu snel gedaan in Nederland, zegt
2: u. Dat wordt nu relatief snel gedaan. We zagen ook terug in de data dat er in veel gevallen de recherche, die komt vaak met technische recherche en tactische recherche, maar dat een van de twee niet komt, want

0: 24 door haar ex gevonden nadat ze geprobeerd had zichzelf van het leven te beroven, zegt hij. Maar de politie zag na zijn melding allerlei signalen dat mogelijk niet de ware toedracht was. Zo was er een geschiedenis van huiselijk geweld. Er zijn brieven gevonden die niet de indruk wekken dat ze haar leven wilde beëindigen. En haar ex wordt nu van doodslag verdacht. U mag niet te veel zeggen over deze zaak, want u bent opgetreden als getuigendeskundige. Maar hier heeft de politie wel iets goeds gedaan, dan zou je zeggen.
1: Zeker, de politie heeft hier gewerkt met verschillende scenario's. Eén scenario daarvan was suïcide. En een ander scenario was dat zij om het leven is gebracht door toedoen van iemand anders, te weten de verdachte.
0: Ja. Ja.
1: Dus in die zin is het, kan het ook goed gaan. Hè? De politie kan hier gedegen onderzoek naar doen. Heeft alle middelen in huis om hier goed naar te kijken. Maar dan moet dat wel gebeuren. Moet die alertheid er wel zijn.
0: Ja. En dan lijkt me dat in gevallen van een verhulde moord misschien ook nog wel makkelijker nog. Om daar bewijs voor te vinden. Dan vrouwen die gedreven zijn ertoe.
1: Zeker.
0: Voor de politie dan, hè?
1: Ja. Ja,
0: want die zien in hun bewijsmateriaal dan geen reden tot moord, bijvoorbeeld.
1: Dat klopt. En ook daar moet een oordeel even worden uitgesteld. Hè? Want we hebben het over suïcide en dan is er geen strafbaar feit. En dan laten we het daarbij. En wat we nu eigenlijk zien dus in het Verenigd Koninkrijk met de strafbaarstelling van derden, kan ook overwaaien naar Nederland. En we hebben één casus gezien een aantal jaar geleden, waarin er een man was die zijn vrouw had overgoten met zoutzuur. Zij werd daar was dusdanig verminkt, gewond daardoor, continu in pijn, niet meer in staat om voor de kinderen te zorgen. Heeft uiteindelijk jaren later een einde aan haar eigen leven gemaakt als direct gevolg van die zoutzuuraanval. En hij is vervolgens wel veroordeeld.
0: Okay.
1: In Nederland hebben we die tools wel in het strafrecht. Je kan bijvoorbeeld denken aan dood door schuld, maar ook mishandeling, de dood en gevolgen hebbende. Dus dat zijn mogelijkheden om alsnog naar zo'n verwijtbaarheid toe te gaan.
0: Ja. Tim Buscher?
2: Ja, ik werd getriggerd door de aanleiding van dit onderzoek. En ik kan me voorstellen dat er zichtbare sporen zijn. Maar als nabestaande heb je ook heel veel onzichtbare sporen misschien. Wat zijn nou typische onzichtbare sporen waarvan je zegt, na afloop, of dit hadden we achteraf kunnen herkennen, of hier moet je aandacht voor hebben?
1: Ja, een hele belangrijke zijn het dreigen om iemand eerder te doden. Dreigen, als je bij me weggaat, dan zulke bedreigingen. En die worden vaak verbaal geuit. En die zijn niet zozeer later terug te vinden. Hetzelfde geldt voor fenomenen wat we ook al kennen als dwingende controle en intieme terreur. Dus bijvoorbeeld iemand continu in de gaten houden. Iemand 500 appjes per dag sturen. Zorgen dat diegene continu in dienst invloedssfeer zit. En dat is nou echt iets waar je op basis van interviews met nabestaanden goed achter kan komen.
0: Ja.
1: Maar er moet dat wel gebeuren.
0: Ja. En uw boodschap eigenlijk aan de politie is dus, denk eventjes heel goed na.
1: Denk goed na.
0: Neem daar de tijd voor, toch?
1: Precies, wanneer het een plotseling overlijden is, het kan een suïcide zijn, een val van hoogte of een andere onnatuurlijke doodsoorzaak, stel dat oordeel nog even uit.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook eventjes wederhoor gevraagd bij de korpsleiding Nationale Politie. En zij zeggen, als politie mogen wij de dood niet vaststellen, laat staan de doodsoorzaak. Het onderzoek daarnaar is met tal van waarborgen omkleed. Bij een niet-natuurlijk overlijden moet een gemeentelijk lijkschouwer, een schouwarts, worden ingeschakeld. Als deze geen overtuiging van natuurlijk overlijden heeft, brengt hij verslag uit aan de officier van justitie. De officier van justitie kan besluiten om een forensisch onderzoek in te stellen naar de toedracht van het overlijden. In het geval van een vermoedelijke suïcide vindt altijd overleg plaats met een officier en wordt altijd forensisch en tactisch onderzoek verricht. Ondanks deze waarborgen valt niet uit te sluiten dat in incidentele gevallen een levensdelict over het hoofd wordt gezien. En ze zeggen ook, als politie leren we van alle onderzoeken en aanbevelingen, dus ook die van u, willen ze er nog even bij zeggen. Wat vindt u van deze reactie?
1: Begrijpelijk. En we treden hier ook samen in op met de politie. Dus het is absoluut niet om hen voor om hen voor de bus te gooien of andere betrokkenen hierbij. Uiteindelijk is het ook mensenwerk en helemaal begrijpelijk als je daar 's nachts bij een overlijden staat en alles wijst richting suïcide. Er is een getypt briefje op een laptop.
0: Ja.
1: En dan nog even wachten totdat het maandagochtend is.
0: Want zij zeggen, er vindt altijd overleg plaats met een officier en er wordt altijd forensisch en tactisch onderzoek gedaan.
1: Ja, helaas zien we in de data die we tot nu toe hebben gezien dat, dat een deel van dat bewijs vaak ontbreekt. We hadden het net over de 1 op de 5 zaken die simpelweg niet te onderzoeken zijn. Dus de schouwverslagen die daar onvoldoende informatie van de politie in hebben. Dat daar onvoldoende informatie in zit.
0: Ja.
1: En ook weten we op basis van ons onderzoek, maar ook eerder onderzoek, dat in ongeveer 2/3 van de suïcidegevallen daar wel informatie van zit in technische recherche, maar in 1/3 dus niet.

0: Dus waar daar überhaupt geen technische recherche bij aanwezig is geweest. En ik denk dat we daar als maatschappij nog veel te winnen hebben.
1: Ja. We hebben net even doorgenomen waar je op zou moeten letten. Eigenlijk ook als het overkomt bij mensen in je omgeving. Hè, die te maken hebben met een partner, mogelijk huiselijk geweld. Wat nou als een luisteraar denkt, wat in die relatie van mijn naaste gebeurt. Ja, ik ben bang dat ze daardoor suïcide gaan plegen. Hoe pak je dat nou aan?
0: Ja, zeker het gesprek aangaan. Dus mensen denken vaak dat als je spreekt over suïcide je mensen op ideeën brengt. En dat is niet zo. Het is kan voor mensen die kampen met suïcidale gedachten heel bevrijdend zijn om daarover te vragen. En je noemde net al 113, die heeft een hele goede filmpjes ook op hun website. Een aantal manieren om dat gesprek te openen. Denk je wel eens aan suïcide? En überhaupt om dat gesprek te openen kan al heel veel helpen.
1: Praat erover. Kortom, denkt u aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl. Dank Marieke Ling voor dit gesprek.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Aangeschoven is Just Hassink uit Zwolle. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij studeert daar journalistiek.
3: Ja, dat klopt.
1: Leuk, heb ik ook gedaan.
3: Leuk, leuke opleiding.
1: Ja, je zit in de vierde.
3: Ja.
1: Dus je bent er bijna?
3: Ja, nog een jaartje.
1: Ja.
3: Doe een jaartje lang over.
1: Ja, dat mag allemaal. Ja, dat mag er allemaal zijn. Ja. Ja. Waar wil je naartoe?
3: Dat weet ik eigenlijk gewoon nog niet zo goed. Nee, maar iets regionaals. Daar wil ik beginnen.
1: Oh ja, dat is ook heel leuk.
3: Ja.
1: Ja. En een beetje in die regio of een andere regio?
3: Ja, die regio lijkt me leuk. Maar Utrecht, ik kom uit Amersfoort. Dus die regio lijkt me ook leuk.
1: Ja. Dan ga ik je vast wel terugzien ergens. Daar ga ik vanuit. Nu eventjes een nieuwsquiz spelen. Eerst de hoogste score tot nu toe was die van maandag. 36 punten neergezet door Rick Aerts uit Boskoop. Veel plezier.
4: Staking in het OV zit erop.
5: Ik wist het niet. Nee, echt niet zo slim.
4: Staking was al lang van tevoren aangekondigd.
6: Nou ja, in een notendop is het. Heel veel mensen die hebben ooit allemaal premie betaald, werkgevers ook, om zich te verzekeren tegen pech. En wat het kabinet nu doet, is daar extra op bezuinigen. Dus...
7: Ja, ik moet naar de Sassenheim, naar mijn werk. Nee, ik wist het niet.
8: Deze man heeft weinig begrip.
9: Omdat ik toch ook gewoon naar mijn werk moet.
10: Een onderzoeker zegt in NRC dat er weinig begrip is voor de staking, omdat een van de belangrijkste redenen, het plan om de AOW-leeftijd te verhogen, al van tafel is.
11: Ik wilde ijsjes voor ze kopen, een taart voor mijn leerling. Maar ik kom nou te laat.
1: Ja, hopelijk hebben ze leerlingen toch nog iets lekkers gekregen. Het OV komt namelijk weer op gang na de landelijke staking die tot 8 uur duurde. Vraag 1. Toch zal er hinder blijven in de trein, want wie staken er vandaag wel de hele dag?
3: Weet ik niet, pas.
1: Schoonmakers. Van FNV Schoonmaak. In de loop van de dag dreigt het OV dus behoorlijk vies te worden. Vraag 2 dan. De uitzonderlijk hoge temperaturen zorgen ook voor problemen op het spoor. Daarom is er vanaf vandaag tot en met welke dag een aangepaste hittedienstregeling?
3: Vrijdag.
1: Zaterdag. Oh. Volgens de NS kunnen vooral dubbeldekkers problemen krijgen bij langdurige hoge temperaturen. Onderdelen van die treinen kunnen dan oververhit raken en dan gaan ze storen. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
12: Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers.
13: Ik wil graag afspraken maken met de Taliban over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.
14: Repressie. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
12: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken.
1: Een historisch bezoek, zoals die Taliban het noemde, of gewoon een ambtelijk overleg, zoals de Europese landen benadrukten. Het leidde sowieso tot kritiek. Vraag 3. In welke stad vond het overleg tussen de Taliban en 15 landen gisteren plaats?
3: Pas, geen idee.
1: Gok maar, noem maar een stad.
3: Parijs.
1: Brussel.
3: Oh,
1: je zat er niet ver vandaan. Vraag 4 dan. Nederland was er dus ook bij. We werden vertegenwoordigd door een ambtenaar van welk ministerie?
3: Buitenlandse Zaken.
1: Justitie en Veiligheid. Volgens een woordvoerder van JNV betekent het overleg niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
15: Dat gekke ritme met dat vroege opstaan, dat moet je aan wennen. En nou, die 5 jaar vlogen voorbij, die 8 jaar vlogen voorbij. En nu voelt het als dat het mooi is geweest voor mij.
3: Marieke Elsinga.
1: Ja. Dat is goed. Vandaag maakte ze samen met haar collega Mattie Valk bekend te stoppen met hun gezamenlijke ochtendprogramma op Q-Music. Deze vraag heeft een vervolgvraag. Wil je de makkelijke, dan krijg je 1 punt als je me goed hebt, voor de moeilijke 2.
3: Doe maar moeilijk.
1: Wanneer zal hun laatste uitzending samen zijn?
3: 3 september.
1: Ja, dat is goed. Exact 8 jaar na het begin van hun show is dat. Daarmee gaan we naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we?
16: 4.
17: Ik blijf de boel commanderen.
16: 3.
17: Ik ben terug.
16: 2.
3: Ja, ik weet het. Cristiano Ronaldo.
1: Ja, dat is goed. Voor 1 punt, ik ben de eerste man ooit die heeft gescoord op 6 verschillende WK's. En voor 4 punten, ik blijf de boel commanderen. El Comandante is een van de bijnamen van Ronaldo. Voor 3 punten, ik ben terug. I'm back, I'm back. Die woorden schreeuwde hij na de zege op Oezbekistan in de voorbijkomende camera's. Yes, dus even kijken. Daarmee heb je 5 punten in de factor. Dat betekent dat je 8 vragen goed moet hebben met kanon om aan kop te gaan.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Wat voor dier is ontsnapt uit de dierentuin Beekse Bergen?
3: Een aap.
1: Ja, Duitsland wil de pensioenleeftijd verhogen naar welke leeftijd?
3: 71.
1: 70. Een reboot van welke beroemde horrorfilm uit 1999 komt volgend jaar in de bios?
3: Pas.
1: De Blair Witch Project. Engeland heeft gisteren teleurstellend gelijk gespeeld tegen welk land op het WK?
3: Ghana.
1: Ja, hoe heet de wereldster die gisteren optrad in Gelredome?
3: Bad Bunny.
1: Ja, was de hintvraag. Het OM eist een jaarcel tegen oud-burgemeester van welke plaats vanwege ontucht?
3: Hendrik Ido Ambacht.
1: Ja, welk land heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO?
3: Pas.
1: Oekraïne. In heel Duitsland werd het treinverkeer van Deutsche Bahn gisteravond stilgelegd vanwege wat?
3: Een storing.
1: Ja, minister Sjoerdsma heeft de belangen van welk bedrijf verdedigd in Washington?
3: Weet ik niet, pas.
1: ASML. In 2040 zal welk Amsterdam ziekenhuis stoppen met alle zorgtaken?
3: AMC.
1: VMC. Roemenië en Slowakije zijn helemaal klaar met wat voor dier en willen de jacht openen?
3: Pas.
1: De beer. Hoe heet de Duitse speelgoedmaker die na ruim een halve eeuw stopt met de productie in eigen land?
3: Playmobil.
1: Ja, en welk Amerikaans overheidsorgaan heeft gisteren een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog stop te zetten?
3: Pas.
1: De Senaat. Zocht ik nog. Net niet genoeg. 6 vragen goed in het kanon. Je had 5 vragen goed in, of 5 punten moet ik zeggen, in de factor. Dat is 30 punten in totaal. Maar ik vind het een moedige poging.
3: Ja.
1: En ik wens je veel succes, ook in je carrière.
3: Dank.
1: Leuk dat je er was. Dank je wel, Just Hassink. Dank aan Marieke Ling dat u hier wilde zijn. En dank ook nogmaals Tim Buscher voor het beantwoorden van al onze vragen over die oneindige hoeveelheid werkzaamheden op de weg. Daarover gesproken, Sven Kokkelman, ik had het al aangekondigd. Jij hebt zometeen Vincent Karremans.
8: De minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ja, die heeft natuurlijk een gat in zijn begroting. Althans, geen centen voor het onderhoud van de wegen. En al helemaal niet voor nieuwe wegen. 80 miljard komt hij tekort.
1: Ja.
8: Gisteravond een lang debat in de Tweede Kamer. Tijd om met hem eens eventjes door te nemen waarom dat geld er nou eigenlijk niet is. Hoe erg de situatie nou eigenlijk is en wat zijn oplossingen zijn. En hoe lelijk Nederland wordt ook trouwens.
1: Ja, blijf luisteren dus kortom. Ja. Dank ook voor het luisteren. Nu het NOS Nieuws met Jan van der Putten. Fijne ochtend. Da.
18: Dit was een programma van KRO en NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
19: In Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden voor fraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zouden handtekeningen op volmachten hebben vervalst. Vanwege de fraudezaak moesten de inwoners van Gorinchem voor de 2e keer naar de stembus. Duitsland schrapt de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet en de kosten liepen steeds verder op. Het Duitse ministerie van Defensie gaat nu met een andere scheepsbouwer in zee. Center Parcs komt in handen van de Verenigde Arabische Emiraten. Het staatsfonds Mudabala Capital heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. Center Parcs is nu Frans eigendom. En de treinen rijden weer volgens de dienstregeling, meldt NS. Tussen 4 en 8 uur vanmorgen staakte het openbaar vervoer. De staking was georganiseerd door FNV en CNV uit protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid.
20: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Ja. Een paar bijzonderheden. Allereerst de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 10 minuten vertraging. De A44 is dicht vanwege werkzaamheden. Verder naar de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Del en Arkel 6 kilometer. Ongeveer 10 minuten vertraging. En tot slot een pechgeval bij Roermond op de N280. In beide richtingen is de weg dicht bij de tunnelbak.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
8: Dames en heren, goedemorgen. De hele avond boog de Tweede Kamer zich gisteren over onze infrastructuur en de grote zorgen daaromtrent. Want minister Karremans en staatssecretaris Bertram hebben veel en veel te weinig centen om onze wegen, bruggen, sluizen en waterwerken te onderhouden en uit te breiden voor het verdienmodel van de toekomst. Gapend gat van 80 miljard de komende pakweg 15 jaar berekenen de Algemene Rekenkamer en dus gooit de minister het roer om. Onderhoud van bestaande infrastructuur gaat voor. Daarna kijken we verder naar nieuwe wensen en hobby's. Volgens een nieuw afspraak afwegingskader waarmee de minister zakelijk en neutraal hoopt te kunnen kijken wat voorrang verdient en wat vooral niet. Los van alle lobbycircuits, provincies, gemeenten en mobiliteitssector trokken maandag meteen aan een hele grote bel in de Telegraaf. Minister Karremans zet Nederland klem, zo luidde het alarm. Meneer Karremans, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
8: U noemde zichzelf gisteren de minister van vanzelfsprekende zaken. Is het vanzelfsprekend om te bouwen op bedrijfshand?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar we nemen wel onze goede infrastructuur voor lief. Net zoals we waterveiligheid voor lief nemen. Het feit dat we een hele belangrijke luchthaven hebben in Nederland. Ja. En dat zit allemaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vandaar de term het ministerie van vanzelfsprekende zaken.
8: Ja, en mijn vraag, bouwt u op drijfzand?
0: Nee, wij bouwen niet op drijfzand, nee.
8: Dat is wel precies wat Ina Adema zegt als de voorzitter van het interprovinciaal overleg. Laten we zeggen, de oppercommissaris van de Koning.
0: Ja, maar wat wij precies aan het doen zijn, is nu keuzes maken. Omdat wij beperkte middelen hebben voor wat wij moeten doen. Namelijk onderhoud van wegen en natuurlijk ook voor een groot deel natuurlijk ook nog steeds nieuwe aanleg. En dan moet je keuzes maken van wat ga je wel doen en wat ga je niet doen. En dat lijkt me juist precies tegenovergestelde.
8: De boodschap gisteravond was geloof ik ook, het maakt niet uit wat het wordt, als het maar lelijk is, toch?
0: Nee, als het maar functioneel is. Kijk, de laatste decennia zijn we toch al heel veel dingen bij elkaar gecombineerd. Hè. Als er een tunnel werd aangelegd, dan moest er ook een park op en 16 padelbanen en nog wel heel veel andere dingen. Waardoor ook projecten ingewikkelder worden en vaak heel veel duurder.
8: Ja.
0: En waarbij de kans op overschrijding ook toeneemt. En dat zien we ook in onze begroting. Dus we moeten weer terug naar de basis. Rails, rijstroken, staal en beton. En gaan met die banaan.
8: Ja, en u zei gisteravond als Rotterdammer weet ik dat je lelijkheid vanzelf mooi gaat vinden.
0: Zo is het.
8: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Waarom zit u eigenlijk zonder centen? Want in de tijden van coronacrisis was er geld over. Dat ging dan niet naar nieuwe wegen, want dat ging niet. Maar dat ging dan naar onderhoud. We zijn jarenlang, hoor ik al, dat we geld moeten steken in onderhoud. Waarom zit u zonder centen?
0: Nou, er zijn verschillende oorzaken. Een daarvan is bijvoorbeeld dat we de markt veel meer bevragen. Ook niet alleen op infrastructuur als het gaat om bouw, maar ook bijvoorbeeld huizenbouwen. Dus we bevragen de markt daar ook op. Energieinfrastructuur moet worden aangelegd.
8: Ja, dat zijn de handjes, maar het gaat mij om uw centen.
0: Ja, maar de economische wet, meneer Kokkeman, dat weet u ook, is dat als de vraag omhoog gaat en het aanbod blijft hetzelfde of gaat zelfs een beetje naar beneden. Wat gebeurt er dan met de prijs? Die gaat niet omlaag.
8: Nee, die gaat omhoog.
0: Dus, precies. En dat zien we natuurlijk ook hier. Lonen zijn enorm gestegen. Grondstoffen zijn gestegen. Ja. Veel meer dan eigenlijk de reguliere inflatie. Dus je ziet dat de infrastructuur gewoon heel veel meer duurder is geworden.
8: Ja.
0: Dan vergeleken we boodschappen.
8: Maar ja, goed, u bent afgestudeerd in de financiële economie, toch? Cum laude nog wel. Dat is, dan
0: ook dat nog, ja.
8: Ja, ook dat nog. Dat
0: zou je vergeten.
8: Ja, en dan kwam een luie studie rechten, toch? Geloof ik, of niet?
0: Ja, dat heb ik wat minder goed ervan afgedacht. Ja.
8: Goed, maar je zou in ieder geval verwachten, er is iemand met verstand van centen en die zit dan juist zonder centen. Terwijl als er een probleem is in de asielketen of in de gezondheidszorg of in de sociale zekerheid, als de bonden gaan staken, wat ze vanochtend deden in het openbaar vervoer, dan wordt er opeens 6,5 miljard geparkeerd. Wat doen die mensen, die collega's van u op die andere departementen, beter dan Vincent Karremans?
0: Ja, maar als je economie hebt gestudeerd, betekent niet dat je een pinautomaat hebt met gratis geld.
8: Maar geldt ook voor die andere departementen?
0: Ja, en wij hebben er wel extra geld bij gekregen en dat zetten we dan op de best mogelijke manier in. He, dus wat we zien
8: Als er een probleem is op die andere departementen, dan is er altijd wel een oplossing. Nu,
0: nee hoor. Dat is helemaal niet het geval. Want Nee, helemaal niet. Dus het is, iedereen vecht natuurlijk voor zijn eigen belang. En ik sta voor die infrastructuur, omdat het de basis is voor de economische kracht van Nederland en het fundament in onze welvaart. Alleen daar moeten we wel goed voor zorgen. Kijk, in de jaren 60 en 70 hebben we ontzettend veel gebouwd. Hè? Heb ik ook gisteren in het Kamerdebat gezegd. Ja. We mogen daar ook best wel trots op zijn. We hebben echt als een gek gebouwd in Nederland, wat ontzettend veel heeft gebracht voor onze economie en onze maatschappij. Ja. Maar je moet het goed onderhouden. En dat is gewoon niet genoeg gedaan. En die inhaalslag moeten we nu maken.
8: Hoe is het met de staat van uw huis?
0: Op zich goed, maar ook daar heb ik natuurlijk, ik heb flink moeten verbouwen voordat ik erin kwam.
8: Ja, ja.
0: En daarin moet ik ook keuze, maar moet je ook keuze maken.
8: Ik zag me vanochtend al langslopen, niet dat ik bij u aan het logeren was, maar het hardlooprondje stond meteen ook op de socials. Dus we zijn getuige van
0: ik
8: het leven.
0: Ik heb vanochtend nog even Karremans hard gelopen, ja.
8: Goed.
0: Ja, op goed onderhouden wegen moet ik zeggen, hoor.
8: Ja, nee, maar goed, iedereen weet, als je een huis hebt, dan moet je het goed onderhouden. Want als je dat niet doet, dan wordt het alleen maar duurder en duurder en duurder als je straks voor de problemen komt te staan. Ja. Even naar de inventarisatie van de problemen. Hoeveel lijken zitten er nog bij u in de kast?
0: Nou, ze zitten niet in de kast, want ze liggen gewoon op straat. Ik weet precies wat de lijken zijn en ik wil ze oplossen.
8: Ja, maar iedere brug die je openmaakt blijkt weer aanvullende problemen te hebben. Dat is wat ik bedoel.
0: Ja, dus als je gaat vernieuwen, dat klopt. Dat is ook een van de redenen waarom we vaak met overschrijdingen te maken hebben. Is dat zeker als het gaat om oudere bruggen en je zegt van nou, we gaan het vernieuwen en je reserveert er budget voor. En je bekijkt dat natuurlijk van tevoren van hoeveel heb je ongeveer nodig. Als je dan op een gegeven moment gaat beginnen, ja, dan kom je toch vaak, en dat is de ervaring van onze experts bij RWS, toch heel veel dingen tegen die je van tevoren niet had kunnen inschatten, maar wel gebeurd zijn. Ook omdat die bruggen niet gemaakt zijn voor de verkeersintensiteit en ook de zwaarte van de voertuigen van vandaag. Dus het blijft heel erg onvoorspelbaar.
5: Ja. Dus er zitten vermoedelijk nog wel wat lekken in de kast.
0: Nee, dat kan. Hè. Dus je moet ook rekening houden met onvoorzien onderhoud. Hè. Dus dat is belangrijk om ook te doen.
5: Ja. Dus moeten we even naar de stand van zaken. We krijgen dat afweegkader, zoals u dat omschrijft. Er wordt dus een nieuwe afweging gemaakt op basis van een soort van onafhankelijke criteria. Wat is belangrijk voor de economie? Wat is belangrijk voor de toekomst van het land? Wat is belangrijk ook voor de woningbouw? Wat is, met andere woorden, welke dingen gaan voor en welke dingen kunnen wachten of worden geparkeerd? Tegelijkertijd zegt u niet alles wat in de koker zit om nieuw gebouwd te worden gaat de schroothoop op, want er ligt ook nog 35 miljard. Wat gebeurt er met die 35 miljard? Met andere woorden, hoeveel nieuwe projecten komen er met die 35 miljard dan nog?
0: Nee, dat is goed. Het feit dat u de vraag stelt, want het beeld leeft een beetje dat we alleen nog maar aan onderhoud gaan doen. Dat is niet het geval. We gaan namelijk wel meer aan onderhoud doen. Dat zit ook in het afweegkader. Hè. Dus je hebt de Kamer daar ook gisteren over gehoord. Die zijn het er ook echt zeer mee eens dat je eerst goed moet onderhouden wat je hebt. Ja. Nou, dat gaan we ook precies doen. Dus daar gaat ook meer geld naartoe.
5: Ja.
0: Maar alsnog, we hebben even berekend wat er de komende jaren, deze kabinetsperiode nog tot 2030, de grond in gaat. Hè. Dus dat zijn gewoon heipalen, betonstaal, nieuwe wegen, nieuwe trams, nieuwe spoorlijnen.
5: Ja.
0: Dat is zo'n 35 miljard aan nieuwe aanleg. He, ook vaak om woningbouw mogelijk te maken. Dus daar gaan we gewoon mee aan de slag de komende tijd. Dat is ook geld wat al gespaard is in de afgelopen jaren. Zo werkt de systematiek van zo'n fonds.
5: Ja.
0: En dat gaan we ook gewoon uitgeven.
5: Ja, dus er komen nog wel degelijk nieuwe infrastructurele werken aan. Als u daar tenminste de handjes voor vindt en de stikstofruimte. Vandaar dus dat er natuurlijk met argusogen wordt gekeken de komende vrijdag. Maar dan toch even naar dat onderhoud en het hele totaalpakket. Want die provincies die zeggen, ja, sorry, onderhoud is hard nodig, zeker, is ook iedereen het over eens. Maar we moeten ook kijken naar de toekomst. En als wij Nederland willen vernieuwen, kijk naar de energietransitie, de aanleg van energiekabels, de hele ratsmodee, dan is daar gewoon echt extra geld voor nodig. En doe je dat niet, dan zet je het land opnieuw klem. En dat is de beschuldiging aan uw adres.
0: Ja, en nu weet ik ook, ik ben ook wethouder geweest, hè, dus lokale bestuurder. En ongeveer 50% van je kerntaak is vertellen aan Den Haag dat je niet genoeg geld hebt.
5: Ja, dat zei u in het debat gisteren ook. Ja. Dus, maar daarmee zegt u eigenlijk, die lokale en regionale bestuurders die roepen maar wat.
0: Nee, het is onderdeel van de verhouding die we denk ik hebben met elkaar. Tegelijkertijd weet ik natuurlijk donders goed wat er aan de hand is. Daarom werken we ook samen met al die gedeputeerden aan toekomstperspectief.
5: Ja.
0: Want dit speelt natuurlijk niet alleen op het Rijkswegennet, maar ook op het provinciale en gemeentelijke wegennet.
5: Ja.
0: En daar zie je ook vergelijkbare opgaven. En dus hebben we gezegd van, oké, snappen die vraag, sterker nog, die tot die constatering zijn wij zelf ook gekomen, dat er een beter financieel fundament moet zitten onder onze infrastructuur.
5: Ja.
0: Juist voor onze economie, precies wat Ina Adema ook zegt en al die andere gedeputeerden.
5: Ja.
0: En daar werken we nu samen in op. Hè. Dus daar kijken we ook naar alternatieve financiering. Van wat kunnen we ervan maken om die koek groter te maken? Ja. Omdat er ook nog steeds nieuwe aanleg nodig is.
5: Maar goed,
0: is.
5: Zij constateren, er gaan straks 10.000 huizen per regio niet worden gebouwd als er geen wegen of spoorverbinding naartoe gaat. En dan wijzen ze op een regio tussen Leiden en, nou in ieder geval de regio Leiden, Dordrecht. Ja. Dat is trouwens de oude lijn. En ik hoorde u gisteren in het debat zeggen, die blijft wel overeind.
0: Ja, dus er zit ook heel veel ruis op de lijn.
5: Ja, dus
0: op de oude lijn, hè, in dit geval. Ja. Dus het is een nee, dus die
5: dus
0: gaat
5: dit is
0: door.
5: Een verkeerd gekozen voorbeeld van de commissaris van de Koning.
0: Dat denk ik wel. Daar sterker nog, dat weet ik zeker. Omdat die gewoon doorgaat. Dus het is ook, dat hebben we ook gezegd in dat afwegkader. Die afspraken die toen minister De Jonge hebben gemaakt en minister Harbers over een aantal infrastructurele projecten om woningbouw mogelijk te maken, die gaan gewoon door. Daar gaan we niet aan zitten. Want dat zijn ook vaak projecten die heel ver in de realisatiefase zitten. Of in ieder geval, die gaan waarschijnlijk voor een heel groot deel de komende maanden zelfs al beginnen met heien.
5: Ja,
0: dan gaan wij nu niet zeggen, op het moment dat die woningen bijna gebouwd worden, we stoppen en we gaan het op een andere plek inzetten. Want we willen graag veel resultaat voor Nederland. En dan is het slim om die gewoon door te laten
5: gaan. Maar goed, dan blijft er toch wat diffuus wat nu wel en wat nu niet doorgaat. Die beslissing die neemt u pas in september natuurlijk, toch?
0: Ja, maar wat we willen is dat, kijk, nou, omdat het natuurlijk best wel helder is hoe we in welke volgorde wij het geld nu gaan uitgeven. He, dus dat we zeggen, veiligheid staat voorop, constructieve veiligheid, waterveiligheid, dan instandhouding. En vervolgens werk je je beschikbare middelen op die manier gewoon af.
5: Ja.
0: En geef je het uit op die volgorde, zodat je dan vervolgens projecten van dekking kan voorzien. En dat die ook gewoon door kunnen, dat er ook rust voor is.
5: Ja.
0: En dat zal betekenen dat nog steeds, als je dat afwegkader goed leest, dat heel veel woningbouwprojecten, sterker nog by far de meeste, gewoon door kunnen gaan, omdat we woningbouw ook belangrijk vinden.
5: Goed, u zei net, ik ben zelf wethouder geweest, dus het hoort bij het takenpakket van de wethouder om in Den Haag te vragen naar geld.
0: Dat deed ik ook, hè? Dat deed ik ook.
5: Ja, hoe vaak hebt u eigenlijk, en welke bedragen hebt u binnengehaald die u eigenlijk niet nodig had?
0: Nou, daar doe ik geen uitspraken over.
5: Nou, dat zou wel fijn zijn.
0: Nee, maar je nou goed, en heel vaak haal je ze ook niet binnen. Maar dan zit er een algemeen verhaal bij van er moet meer geld bij voor. Nou, dat zien we op de jeugdzorg. Dat zien we natuurlijk op gezondheidszorg. Dat zien we natuurlijk nu op infrastructuur. Ja, dat is ook een beetje onderdeel van dat verhaal. Alleen we werken, dat is mijn ervaring, heel goed samen met heel veel gedeputeerden om hier samen een goed verhaal van te maken.
5: Ja, dus de samenwerking is prima, maar er wordt hier en daar wel onnodig geld losgeklopt.
0: Nee, want onnodig geld ga ik niet geven. Dat doe ik niet. En dat is juist precies wat ik nu wil voorkomen, wat we gezegd hebben.
5: Hoe de vraag was, hebt u als wethouder onnodig geld te krijgen?
0: Nou, kijk, weet je, het punt is, ik vind het wel een goede vraag, omdat in het verleden gingen dit soort processen heel erg op basis van lobby. Dus hoe goed je politieke contacten waren in Den Haag bepaalde in grote mate of het je lukte als lokale bestuurder om geld los te krijgen voor jouw regio, voor een wegproject.
5: Nou, uw lobby deugde wel, heb ik altijd begrepen. Dus u hebt heel veel Den Haag losgekregen.
0: We willen daar dus vanaf.
5: Ja.
0: Nee, dus van die lobby, het moet niet, zeg maar, de politieke contacten van de regio moeten niet bepalen of daar een weg wordt aangelegd. Maar we doen het gewoon puur op basis van objectiveerbare criteria. Ja. Eigenlijk is het gek dat we het natuurlijk in het verleden dit niet op deze manier hebben gedaan. Ja. Maar goed, we hebben nu gezegd, Annette Bertram en ik, we gaan het op deze manier doen. Want die lobby willen eruit hebben. We willen gewoon kijken wat het beste is voor Nederland, voor de economie, voor woningbouw en bereikbaarheid.
5: Waarom stapt u niet dan gewoon naar Ilko Heijne, de minister van Financiën, en zegt u met het rapport Wenning in de hand: Ilko, dit is belangrijk voor onze economie. We moeten investeren. Jij hebt ook veel verstand van cijfers en van de economische zaken, net als u. Er moeten gewoon investeringen komen. Ja. Dat is gewoon belangrijk. Investeren levert uiteindelijk geld op. Inverdieneffecten, nou, dat hoef ik u niet uit te leggen, toch?
0: Nee, alleen ik heb natuurlijk heel veel gesprekken met de minister van Financiën. Die heeft ook geen pinautomaat met gratis geld. En daarom kijken we wel samen ook met Financiën en met de minister ook naar wat zijn alternatieve bekostigingsmogelijkheden. Dus je kijkt wel van hoe kan de koek groter, zonder dat wij per se zeggen van de volgende generatie moet het allemaal betalen. Dus en daar zijn we mee bezig. Daar ben ik ook hoopvol over.
5: Hoe maak je een koek die te klein is groter?
0: Nou, we hebben in de Kamerbrief hebben we een aantal opties genoemd. Hè. Je kan kijken naar bepaalde toeslagen. Je kan kijken naar bepaalde financieringsvormen. Zoals we dat bijvoorbeeld in Oostenrijk doen. Hè, waar Rijkswaterstaat veel meer op afstand staat van de overheid. En dus ook zelf geld kan aantrekken op de markt. Hè, wat nu niet kan. En nogmaals, meneer Kokman, u refereerde er al even aan. Ik heb al één keer in de Telegraaf gestaan deze week. Op de voorpagina. Ja. Ik heb me voorgenomen om dat bij één keer te houden deze week. Dus ik ga niet heel veel uitspraken doen over alle mogelijkheden, alternatieve bekostigingsmogelijkheden. Omdat het ook heel politiek is. Maar dat zijn opties die we wel bekijken.
5: Ja, zullen we eens kijken hoe ver we komen?
0: Ja, u kunt het proberen natuurlijk. Ja,
5: zeker. Ja. Nou, laten we dat doen. om te beginnen. Er is een verschil tussen consumeren en investeren. Consumeren is geld, ook met de overheid, uit de schatkist. Dat eet je als het ware op. Dat gaat dan om gezondheidszorg, sociale zekerheid. Dat geld is weg, als het eenmaal is uitgegeven. Je hebt ook geld, dat investeer je in projecten. En die in projecten en infrastructuur in dit geval leveren op termijn geld op. Waardoor je bijvoorbeeld die investeringen weer kan terugverdienen. Tot zover is mijn economische model in orde, toch?
0: Ja, alleen, kijk, en voor wegen geldt het natuurlijk heel snel dan moet je er heel snel tol van maken, hè? Want dan levert een weg geld op. Dus als ze in Frankrijk doen. Ja. Want als wij gewoon een weg verbreden of aanleggen. Ja. En we zeggen je mag er gewoon overheen rijden. Zoals in het grootste deel van de wegen in Nederland het geval is. Ja, dan levert dat niet. Dan ziet de schatkist dat natuurlijk niet direct terug in de inkomsten.
5: Nee. Nou goed, u begint zelf over tol. Ik wilde eigenlijk een andere kant op. Maar laten we dan eerst bij tol stilstaan. Optie of niet?
0: Nou, we doen het al, hè. Dus we hebben
5: een tunnel, ja, exact.
0: Ja, dus ik zit er wel zo in, heel pragmatisch. Ik heb liever wel een tunnel met tol dan geen tunnel zonder tol. Hè. Ja. Dus het is.
5: En geldt dat ook voor bruggen?
0: Dat kan.
5: Alleen, en geldt dat ook voor wegen?
0: Het moet alleen wel functioneel zijn. En nogmaals, ik ben geen
5: fan van tol. Nee, maar stel nou dat er geen geld is om bijvoorbeeld een extra weg of een wegverbreding richting het havengebied of een andere belangrijke economische regio. Neem de Brainport in Eindhoven. Stel dat er gewoon echt geen geld is voor een nieuwe weg, maar dat dat voor de economische ontwikkeling van een deel van Nederland wel nodig is.
0: Ja.
5: En dat dat toch de oplossing is en dat ook het bedrijfsleven zegt, nou ja, ik betaal dan liever voor al die vrachtauto's die heen en weer moeten rijden, dat bereken ik dan wat door in de prijs, betaal ik een beetje tol, dan dat er geen weg ligt. Is er met u over te praten, ja of nee?
0: Daar valt over te praten, maar ik ben geen fan van tol. Laat ik dat wel even helder zeggen. Maar we zitten nu niet in een fase waarin ik de luxe heb om allemaal opties uit te sluiten.
5: Nee, exact. Dus u bent er geen fan van, maar er valt wel over te praten. Dus het zou kunnen dat zelfs, ook al bent u er geen fan van, dat die tolwegen er toch komen.
0: Ja, zoals we nu ook bijvoorbeeld met de Via 15 gaan doen. Hè. Dus die wordt nu aangelegd. En dat wordt ook een tolweg. Dus het is ook gebruikt in het verleden ook om inderdaad infrastructuur te financieren. Het kan ook in de toekomst. Ja. Hè. Je moet daar, vind ik, wel voorzichtig in zijn. En je moet alsnog ook omrijroutes hebben als je die tol niet wil betalen.
5: Ja.
0: Alleen, we kijken natuurlijk naar alle opties. Omdat we gewoon de luxe niet meer hebben om opties uit te sluiten.
5: Nee, en in Frankrijk is bijvoorbeeld zo dat de wegenbelasting daar niet bestaat. Zoals wij die kennen. Of op een andere manier is ingeregeld. In Zwitserland heb je een vignet voor op de snelweg. Ja. Maar betaal je alleen maar in je eigen provincie. Dat heet daar een kantonbelasting. Met andere woorden, je kunt het hele belastingssysteem ook op een andere manier inregelen als je de wegen tolwegen laat zijn.
0: Ja, en daarom zeggen we, we zoomen niet in naar één maatregel of één aspect ervan. We kijken naar het geheel. Hoe kunnen we nou het hele financiële fundament voor infrastructuur verbeteren? Want we zullen dat nodig hebben voor economische groei in de toekomst.
5: Goed, u kijkt er met lange tanden tegenaan, maar er valt met
0: ik zit er gewoon heel pragmatisch in.
5: Oké, dus er valt met u te praten over tolwegen.
0: Ja, we valt over alles te praten. Alleen ik ga wel kiezen voor de beste optie uiteindelijk.
5: Ja, maar dat zou dus ook een tolweg kunnen zijn.
0: Ja, wat ik ook zei, er valt over wat te praten, maar ik ben er geen fan van.
5: Nee. Ik was eigenlijk naartoe aan het bouwen naar een andere manier van financieren. En dat heeft alles te maken met die investering. Soms leen je geld van een bank, ook als je ondernemer bent, om vervolgens door te kunnen groeien en dan betaal je de bank terug. In dit geval bedoel ik met de bank Eelco Heijnen en de schatkist en de staatsschuld. De staatsschuld zit 44% van ons bruto nationaal product. Een van de laagste van heel Europa. Je zou kunnen zeggen, daar kan best een paar procent tegenop, omdat je met die nieuwe infrastructuur al dat geld weer terug gaat verdienen, waardoor je die lening aan jezelf in feite, het oplopen van de staatsschuld, versneld kan afbetalen.
0: Ja, maar tegelijkertijd geven we nu ongeveer 20 miljard meer uit dan er binnenkomt. Dus die staatsschuld die loopt al op. Hè? Dus is juist belangrijk om die staatsschuld laag te houden. Daar hebben we ontzettend veel profijt van. Hè? Ik zie wel eens die staartjes voorbij komen. Kijk, maar Frankrijk heeft zoveel. Maar Frankrijk betaalt per jaar tientallen miljarden aan rente. Wat ze niet kunnen uitgeven aan infra, zorg.
5: Frankrijk zit aan alle kanten in het rood. Ja, en buiten alle kaders van het Europese financiële beleid.
0: Wij geven nu ook echt tientallen miljarden meer uit dan er binnenkomt. Hè? Vergeet dat niet. En ik vind het wel, is op het moment dat we zeggen, ja, laten we maar geld lenen, dan zeggen we eigenlijk tegen elkaar als volwassen mensen in de Kamer, van omdat wij niet bereid zijn pijnlijke keuzes te maken en het wat minder zuinig aan te doen bij de overheid, kijken we naar die kleuter van 4 die nu net op de basisschool zit en denken, nou weet je wat, wij zijn niet bereid pijnlijke keuzes te maken, jij gaat betalen. En dat, ja, daar vind ik als VVD'er natuurlijk wat van, want ik denk ook dat
5: kleuter,
0: echt wel andere
5: die kleuter
0: zijn.
5: Volgens de modellen gaat die kleuter er juist van profiteren, want al dat geld gaat extra geld opleveren, waardoor die staatsschuld weer terugloopt. Dus dit is het verschil met geld voor de asielketen of voor de gezondheidszorg of voor de sociale zekerheid. Dat is weg als je het hebt uitgegeven. Dit is geld dat terugkomt.
0: Dat gaat pas over hele lange periodes. En daar komen dus ook nog eens een keer de staatsschuld die we al opgebouwd hebben in de afgelopen tijd bij voor die kleuter.
5: Maar meneer Karamans, die Peter Wennink is toch niet gek? Die Peter Wennink is toch niet gek? Die schrijft toch ook in zijn rapport dat er echt iets moet gebeuren aan de infrastructuur, omdat het anders een bedreiging is voor onze welvaart voor de toekomst.
0: Maar
5: zit die vierjarige met zijn vingers tussen de deur.
0: Ja, en ik heb Peter Wennink als minister van Economische Zaken zelf gevraagd dat rapport op te stellen.
5: Ja.
0: En ik heb Peter Wennink daar ook uitgebreid over gesproken. En Peter Wennink vindt ook dat je het minder aan moet doen met de conceptieve uitgaven.
5: Ja. Daar horen nou net wegen niet bij, want dat zijn investeringen. Geen
0: exact, nee, dat is ook zo. Maar, maar we hebben het dan nu over de dekking. Hè? Dus ga je het lenen of ga je het ergens van anders vandaan halen? En dat is natuurlijk een politiek vraagstuk.
5: Ja. Dan heb je nog de voormalige ANWB-baas Verbrugge. Die zit tegenwoordig op een andere plek in de automobielindustrie, zal ik maar zeggen.
0: Bij de RAI.
5: Bij de RAI. Die zegt, er moet gewoon een nationaal investeringsfonds komen. 100 miljard moet daarin. We hebben pensioenfondsen die investeren notabene in het wegennet in Zuid-Amerika. Laat ze dat hier eens een keer doen.
0: Ja, kijk, meneer Kokkelman, als ik voor elke persoon die aan de zijkant staat en roept dat er fondsen moeten komen met miljarden en euro's zou krijgen, dan heb ik mijn hele tekort op de infrastructuur al opgelost.
5: Waarom doet u dat dan niet? Want dan bent u van alle problemen verlost.
0: Nou, omdat dat niet zo werkt natuurlijk. Ja. Dus het is ook, nogmaals, ik zei al, ik heb geen pinautomaat met gratis geld. Dus op korte termijn moeten we echt keuzes maken en dat doen we ook.
5: Maar dit is geen gratis geld. Dit zijn pensioenfondsen die beschikken over, ik geloof, 1800 miljard inmiddels. Ja. Alles bij elkaar. Ja. Die investeren dat. Infrastructuur is een investeringsobject waar ze hun geld in steken. Maar dat doen ze dus in andere delen van de wereld. En kennelijk niet genoeg hier.
0: Ja, niet altijd. Maar dat is een van de oplossingsrichtingen die wij natuurlijk bekijken. Dus ook die pensioenfondsen, dat heb ik gisteren ook in het debat genoemd. Dus dat bekijken we ook heel serieus. Maar ook dat geld moet terug. Dus het is niet doen alsof we kunnen niet doen alsof het ergens uit de lucht komt vallen en we het maar in wegen kunnen steken en dan is het klaar. Ook dat geld moet terug. En nogmaals, ik zal als minister van Infrastructuur altijd pleiten voor meer geld voor infrastructuur. Omdat ik denk ook dat het nodig is. En we hebben nu met tekort te maken. En we moeten onze infrastructuur goed onderhouden. Daarom moeten we op korte termijn keuzes maken om dat te doen. Maar op lange termijn moet er inderdaad geen meer moet er meer financieel perspectief komen voor infra, voor provincies, gemeenten en in de eerste plaats het Rijk. Omdat het een hele belangrijke drager is van economische groei. Dus ook die route via die pensioenfondsen, die bekijken we nu, daar spreken we ook mee. En daar hoop ik binnenkort ook met concrete oplossingen voor te komen.
5: Juist, dus twee sporen als het ware. Eerst het repareren van wat stuk is.
0: Juist.
5: En daar al het geld dat beschikbaar is in ieder geval instoppen. Dat is zelfs daar niet genoeg voor, toch? Begrijp ik in ieder geval uit de rapporten.
0: Jawel, ja.
5: Oké, dus dan is dat probleem opgelost. Als je tenminste de handjes en de materialen vindt. Want er moeten natuurlijk ook nog huizen en andere dingen worden gebouwd.
0: Precies, dat is het.
5: Wanneer zijn we daarmee klaar eigenlijk? Wanneer is dat hele grote infrastructuur en rele net dat in de jaren 60 en 70 is opgebouwd weer spik en span?
0: Nou, daar heb ik zeker 8 jaar voor nodig. Dus dat is belangrijk om te doen. Dus we gaan natuurlijk nu als een zo snel mogelijk die infra op orde brengen. Maar u zei het ook al even, al heb ik al het geld van de wereld vandaag, ik kan niet morgen alle bruggen vernieuwen of opknappen. Dat zou de markt niet eens kunnen oplossen, omdat we de handjes inderdaad niet hebben. Maar tegelijkertijd levert dat dan ook, als je het allemaal tegelijkertijd gaat doen, tot zo extreem veel hinder. Ja. He, als je bijvoorbeeld en de Brienenoord en de Haringvlietbrug er tegelijkertijd uitgooit, ja, dan komen mensen gewoon niet meer bij hun werk aan. En dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Dat levert enorm veel economie. Schade op. Dus je moet daar enige tijd voor nemen. Mm-hmm. Maar je moet het wel zo snel mogelijk doen.
5: Juist. Goed. Dus dan gaat u om de tafel zitten in het najaar in dat afwegingskader of afweegkader?
0: Nou, doen we deze zomer. Dus we hebben nu het afweegkader en dat gaan we deze zomer vertalen naar welke projecten wel, niet, wanneer, et cetera.
5: Ja, het wordt nog een drukke zomer dan, want het zijn best veel infrastructurele projecten die dan...
0: Ja, ik maak me geen illusies dat dit een hele rustige baan is, hoor.
5: Nee. Dus u zit straks in de voortent op een camping op een klapstoeltje naar tunnels te kijken?
0: Ja, daar komt het wel op neer.
5: Ja? Bent u een kampeerder eigenlijk?
0: Ja, ik heb altijd mijn hele leven gekampeerd,
5: ja. Dus nu ook?
0: Zeker. Ik blijf voornamelijk. Ik heb net een kindje gekregen begin dit jaar. Dus we blijven voornamelijk in Nederland en thuis. Maar daar heb ik alle ruimte om al die tunnels en bruggen en viaducten goed te bekijken.
5: Ja, rijdt u nog wel het paard eigenlijk met het oog op de infrastructuur?
0: Nee, maar dat is dat zand, daar kan je niet doorheen. Ja, daar kan je wel een beetje doorheen zakken. Maar dat levert niet heel veel constructieve onveiligheid op.
5: Ik probeer me even voor te stellen hoe dat dan tijdens de zomer gaat. Dan zit dus iedereen infrastructurele projecten te bekijken. Wie bepaalt dan uiteindelijk welk project voorrang krijgt. Bent u dat ultimo? Of is dat Rijkswaterstaat? Of...
0: Nee, dat leggen we langs de meetlat van het afwegkader. Ja. Dus waarin we zeggen van welke volgorde we het geld gaan uitgeven. Dus als een project echt noodzakelijk is voor de waterveiligheid van Nederland, dan krijgt het absoluut de voorrang over de rest.
5: Ja.
0: En zo werken we het af. Het zijn 7 stappen. Dat is eigenlijk best overzichtelijk. En dat is gewoon de manier waarop we het eigenlijk de volgorde waarop we ons beschikbare geld uitgeven.
5: Ja, het doet mij een beetje denken aan een vakantie of een campagnefilmpje, moet ik zeggen, van De Speld.
0: Is dat zo?
5: Toen kreeg u de vraag, is Goes nodig?
0: Nee, ja, precies. Als ik in Goes zou wonen, zou ik me zorgen maken nu, ja.
5: Ja, maar goed, zo gaat het dus. Er wordt het lijstje afgewikkeld. Ja. En dan moet de Tweede Kamer, die wilde dan ook nog over meepraten. Dat hebt u gisteren ook toegezegd, zal ik maar zeggen. Maar tot op zekere hoogte begreep ik ook wel een klein beetje tussen de zinnen door, of niet?
0: Nee. Dus ze gaan zeker meepraten. Dus wat we gaan doen is, we werken die herprioritering werken we uit deze zomer. En dan sturen we in september die lijst naar de Kamer. En dan zal de Kamer daar vanzelfsprekend natuurlijk nog wat van vinden. Want dan zie je natuurlijk de echte pijn. Hè? Dus dat betekent aan de ene kant ook, dat heb ik ook gezegd. Hè, ook echt, dat is ook wel een beetje het probleem van onderhoud. Het is nooit als sexy of politiek interessant gevonden om je infrastructuur die je hebt goed te onderhouden. Ja. Dat vind ik wel. Ik vind het belangrijk. Moeten we ook bij stilstaan. Maar ook best trots op zijn dat we in de jaren 60 en 70 zo ontzettend veel gebouwd hebben. Ja. En daar mogen we ook trots op zijn dat we dat goed gaan onderhouden. Ja. Alleen dat betekent ook dat voor een aantal projecten die nu in studiefase zijn, hè, die nog niet zijn aangelegd of binnenkort niet in aanleg gaan, dat we daar andere keuzes voor moeten maken. Dat we zeggen, nou, het duurt even wat langer of we kunnen daar nu even geen geld aan geven. Ja. Of we gaan het anders invullen, versoberen, want dat is ook nog iets dat we aan die regelgeving gaan werken. Want heel veel regelgeving in Nederland maakt die infrastructuur onnodig veel duurder. Ja. Hè, en dat is geld wat ik veel liever wil steken in andere infraprojecten.
5: Dus u wilt de geschiedenis ingaan als de minst sexy minister van Infrastructuur en Waterstaat?
0: Als dat even kan wel. Ja.
5: Vindt u het moeilijk om ASML en die sector als vanuit uw vorige functie van minister van Economische Zaken te hebben losgelaten en die hebben overgedragen aan Sjoerd Sjoerdsma, maar die de zaak nu moet bepleiten in Amerika?
0: Nee hoor, want Sjoerd Sjoerdsma doet dat hartstikke goed.
5: Ja, u bent een fan?
0: Zeker. Ik ben fan van elke minister in dit kabinet.
5: Allemaal evenveel en allemaal evenzeer.
0: Zeker.
5: Dus u plaatst Sjoerd Sjoerdsma op dezelfde hoogte als Eelco Heijnen, zeg maar.
0: Precies.
5: Goed.
0: Dat los ik wel met Eelco op, maar dat laat ik maar ja antwoorden.
5: Okay. Goed. Wanneer gaat u nog wel proberen om wat extra geld los te krijgen?
0: Ik heb bijna bij elke dag contact met de minister van Financiën, maar we zitten even, de eerlijkheid is wel, kijk, we hadden het net over als je economie econoom bent, dan snap je dat je moet investeren. Nou, Eelco Heijn is ook econoom, net als ik. Maar wij snappen ook dat de staatsschuld niet verder moet oplopen. Omdat we daar als Nederland ook enorm van hebben. Juist die gezonde overheidsfinanciën.
5: Ja.
0: Dus ja, we hebben dat gesprek. Maar we kijken natuurlijk wel naar meerdere aspecten die hier aan vasthangen.
5: Goed, september dan wordt de balans opgemaakt. U gaat niet vragen om extra geld. De staatsschuld loopt niet op. Wat u betreft dus ook niet.
0: We gaan kijken naar wel meer geld, maar we gaan het kijken hoe we dat gefinancierd kunnen krijgen op andere manieren.
5: Ja, en dat fonds van 100 miljard luchtkastelen niet aan beginnen, zegt u met zoveel woorden.
0: Nou, het is nooit gratis. Nee. Dus ook hoe creatief je ook bent, gratis geld bestaat niet.
5: En over tolwegen valt te praten.
0: Ja, maar ik ben er geen fan van. Nee.
5: Vincent Caravans.
0: Hebben we alles gehad?
5: Ja, geloof ik wel, toch?
0: Ja,
5: nou, doorrennen. Door. Hartelijk dank, Vincent Caravans, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hier Marloes Lemson met 1 Vandaag. Goedemiddag.
4: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
21: NPO Radio 1. Boont. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
22: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
23: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
24: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
23: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
25: Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
21: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
22: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
21: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
26: Ster.
27: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
28: Mart, wat ga je doen?
29: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
30: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
31: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
30: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
32: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
33: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
34: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
35: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
4: NPO Radio 1, 12 uur.
36: Gestrande weggebruikers worden zo snel mogelijk van de snelweg gehaald met deze hitte. Rijkswaterstaat heeft voor het hele land het hitteprotocol afgekondigd. En dan raken auto's met deze temperaturen ook nog eens sneller oververhit. Meer pechgevallen dus. En dat betekent dat bergers flink aan de bak moeten. Dat zo in 1 Vandaag na het NOS-journaal. Met Michiel van der Velden.
37: Op Schiphol zijn vanochtend ruim 40 mensen uit Gaza aangekomen. Het zijn Palestijnen die van Nederland een visum hebben gekregen om hier te studeren of te werken. Verslaggever Sander van Hoorn, om wat voor mensen gaat het?
38: Het gaat om mensen die hier voor een deel komen studeren, zoals je zei. Dat zijn 21 mensen. 3 mensen hebben hier een baan gevonden en een vergunning gekregen om hier te werken. En 19 mensen zijn meereizende gezinsleden. Studenten zijn gemiddeld genomen jong, maar bijvoorbeeld niet Mohammed Adib. Hij is arts uit Gaza. We hebben hem eerder op de radio gehad ook. En hij heeft zijn vrouw meegenomen, die hier trouwens ook een studievisum heeft aan dezelfde universiteit. tijd. Zij hebben mazzel. Ja, en het was een emotioneel weerzien met familieleden soms. Mensen die al eerder uit Gaza vluchten. Die niet het geluk hadden om hier te kunnen studeren. Maar die ze natuurlijk wel opwachten. En ze zijn nu allemaal op weg naar de verschillende universiteitssteden.
37: Ja, ze hebben een hele reis afgelegd. Wat hebben ze aan je verteld?
38: Dat ze vooral heel veel moeite hadden om familieleden in Gaza achter te laten. Onzekere toekomst, er is een staakt het vuren. Maar er wordt nog dagelijks gebombardeerd. Ze vertellen over de angst. Ze vertellen over, ja, terwijl ze een flesje drinkwater uit de supermarkt hier op Schiphol aangereikt kregen. Over hoe het daar moeilijk is om zelfs dat te krijgen. Dus daar komen ze vandaan. En toch, ja, denken ze ook aan die toekomst. Hier studeren, een master volgen, neuroloog worden, zoals in het geval van Mohammed Adib. Ja, en dan afwachten of je ooit weer terug mag. En of er een Gaza over is om terug naartoe te gaan. Toch ook wel de hoop dat het ooit weer wederopgebouwd zou worden. En dat ze daar een rol bij kunnen spelen. Maar toch ook wel het besef dat hun toekomst voorlopig hier in Nederland zit. En dat afscheid nemen van de familie, dat is echt heel zwaar geweest. Sterker nog, het zouden eigenlijk 43 mensen zijn die hier aankwamen. Maar één meisje / jonge vrouw heeft op het laatste moment besloten om niet te gaan. Omdat ze haar gezin, haar familie, gewoon niet wilde achterlaten.
37: Ja, het heeft ook wel even geduurd, hè, voordat ze groen licht kregen om naar Nederland te reizen. Waar lag dat aan?
38: Het lag aan een aantal dingen. De lijst met name, die moet eerst door Israël gecheckt worden. Die lijst had Nederland naar het verkeerde e-mailadres gestuurd. Dat bleek op een gegeven moment doordat wij bleven doorvragen. Toen is die op het goede punt terechtgekomen. Maar vervolgens was het nog onduidelijk of Nederland zou bemiddelen bij de reis vanuit Gaza. Want ook dat kun je niet zonder coördinatie met Israël en met Jordanië, waar ze uiteindelijk vanmorgen vandaan vertrokken. Nederland is wat dat betreft overstag gegaan en heeft besloten dat zonder deze bemiddeling van Nederland het hebben van een visum niet voorstelt. En heeft dus bemiddeld om ze naar Nederland te halen. Het ticket hebben ze zelf betaald naar Nederland. En de huisvesting hier, die wordt geregeld of door henzelf ofwel door de universiteit waar ze vanaf vandaag gaan studeren.
37: Sander van Hoorn, dankjewel. In 9 provincies is code oranje ingegaan vanwege de hitte. De weerswaarschuwing geldt alleen niet voor Friesland, Groningen en Drenthe. De temperatuur kan vandaag oplopen tot lokaal 36 graden. En ook de komende dagen wordt het heet, zegt Floris Lafeber van Weerplaza.
1: Het is echt een bijzondere hittegolf waar we mee te maken gaan krijgen. Morgen hebben we maximumtemperaturen tussen de 34 en 37 graden. Ja, vrijdag wordt de heetste dag van de week, met zelfs waarden ruim boven de 38 graden in het midden en zuidoosten van het land. En ik verwacht zelfs een kleine kans op 40 graden in Limburg.
37: Defensie in Duitsland wil definitief af van de miljardenorder voor de Nederlandse scheepsbouwer Dame. Dame zou voor de Duitse marine 6 fregatten bouwen, maar haalde de deadlines niet. Duitsland weigerde toen te betalen en Dame kwam in financiële problemen. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Blokken is de langslopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Nederland is opnieuw gezakt op de wereldwijde ranglijst voor kinderrechten. Dit keer staat Nederland op plek 22. Volgens kinderrechtenorganisatie Kids Rights gaat het onder meer niet goed met de jeugdzorg, de positie van asielkinderen en kinderarmoede. En ook wordt er te weinig gedaan aan het toenemend overgewicht onder kinderen.
2: Wat daar moet gebeuren, zowel in Nederland maar ook internationaal, dat er strengere regels komen om de marketing, het is de verkoop van ongezonde voeding die op kinderen gericht is. Ja, die moet gewoon beteugeld worden. Hè. Kinderen worden echt onder vuur genomen, met name op sociale media, met ongezonde voeding. Daarnaast is het ook zo dat als je gezond wil eten, dat gezonde voeding vaak duurder is dan ongezonde voeding. Dus die toegang tot betaalbare voeding is belangrijk. Ja, en we zullen kinderen ook moeten stimuleren om meer te bewegen. Dus die 3 dingen, die kunnen echt het verschil maken.
37: Uit cijfers blijkt ook dat de kindersterfte hoger is dan het West-Europese gemiddelde. Volgens Kids Right komt dat door de zorg die tekortschiet. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt eraan. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 1000 mensen besmet en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het weer zonnig en heet. 30 graden in het noorden, 36 in het zuiden. Morgen in het zuiden nog een graad warmer.
36: Ja, dan gaan we naar de verkeersinformatie met Tim Schaap. Tim, is het asfalt al gesmolten?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Ik zie in ieder geval geen spoedreparaties daardoor, laat ik het zo verwoorden. Wat ik wel zie, een paar andere files, in totaal 50 kilometer. Op de A2 bijvoorbeeld richting Maastricht, tussen Batendorp en knooppunt De Hocht, 3 kilometer en 20 minuten. Ook drukt op de A12 richting Den Haag, tussen Houten-Oost en Houten-Zelf, 3 kilometer, 20 minuten. Dan een kapotte vrachtwagen bij Tiel op de A15, Gorkum-Nijmegen, vanaf Geldermalsen, 10 minuten vertraging. En elders op de A15 ook file, maar dan richting Rotterdam vanuit Nijmegen. Tussen Leerdam en knooppunt Gorkum, 6 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht en dat komt door opruimwerkzaamheden.
3: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
7: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
7: In 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
34: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: NPO Radio 1. Avro Tros.
36: Een fraudeteam van de zorginspectie ontmaskerde een groot crimineel netwerk van zorgaanbieders, maar wordt nu opgeheven. Dat blijkt uit onderzoek van onze researchredactie. En Julia, hitterecords vliegen ons om de oren. Ook voor de nacht.
14: Ja, vooral voor de nacht. Donderdag op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste ooit gemeten. En als we toch wakker zijn, dan weet nachtburgemeester Sven Versteeg wel wat we moeten doen.
36: Nou, dat gaan we straks allemaal horen, maar nu eerst afzien in de hitte op de weg.
15: Marloes Lemson. Eén vandaag.
36: Ja, het is dus heet vandaag, ook op de weg. De Wegenwacht verwacht topdrukte nu de temperaturen zo hoog oplopen. Want in deze hitte zit pech of een ongeluk in een klein hoekje. De bergers zijn vandaag flink in de weer dus. Hoe gaan zij op een dag als deze te werk? En hoe kun je als automobilist voorkomen dat je in de problemen komt? We praten erover met berger bij bergingsbedrijf A. Barendrecht, Tim Schenk. En met thermofysioloog Boris Kingma. Goedemiddag allebei.
16: Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
36: Ja, goedemiddag. Meneer Schenk, we beginnen bij u. U bent berger in de regio Rotterdam. Wat hoort en ziet u daar om u heen?
16: Nou, op dit moment vooral veel pechgevallen van auto's die oververhit raken door deze hitte.
36: En wat gebeurt er dan met auto's als ze oververhit raken?
16: Nou, als je daarmee door blijft rijden, dan draait je hele motor in de soep. Dus dat is niet aan te raden.
36: Nee, dat klinkt niet best inderdaad. En wat doet u dan precies? Staat u op de weg? Staat u langs de kant? Of waar bent u?
16: Nou, het voornaamste wat we doen, wij staan verspreid door de regio om zo ervoor te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk van de weg af wordt gehaald. Mocht er nou iemand op de snelweg staan, dan halen wij ze er vanaf. En er is momenteel een hitteprotocol van kracht. Dat wordt afgegeven door Rijkswaterstaat. Normaal brengen we de mensen naar de eerstvolgende afrit en nu brengen we ze naar een locatie waar een water- en schaduwvoorziening is. Wat meestal betekent dat dat een tankstation is.
36: Ah, dus jullie moeten ook verder rijden om mensen dan te kunnen helpen uiteindelijk?
16: Ja. Ja, je moet er natuurlijk niet aan denken dat je met een auto die niet meer kan starten ergens langs de kant staat met 35 graden. Dan wordt het snel heel warm.
36: Ja, het leven is gevaarlijk eigenlijk, kun je wel zeggen.
16: Ja, eigenlijk wel.
36: Ja, en hoe kan het nou dat er ook meer ongelukken gebeuren op de weg? Wat merkt u daarvan bij automobilisten zelf?
16: Nou, met de ongevallen is het vooral sufheid. Mensen hebben de hele dag op het strand gezeten of zijn ergens op een terrasje gaan zitten. Rijden dan naar huis toe en dan wil het nog wel eens fout gaan. Je wordt natuurlijk na zo'n dag in de zon best wel suf over het algemeen.
36: Ja, je wordt er ook moe van die warmte natuurlijk.
16: Ja, precies.
36: Ja, en het verkeer zelf? Met mooi weer heb je ook altijd motorrijders op de weg, zou je denken?
16: Ja, die kom je nu ook steeds meer tegen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die rijden voornamelijk in de zomer en laten in de winter de motor lekker binnen staan. Die gaan nu allemaal naar buiten. Motor een half jaar minimaal niet gecheckt.
36: Ja.
16: En die komen er dan opeens achter dat het toch niet meer zo goed was als dat ze hadden gehoopt.
36: Ja, dat is dan toch gevaarlijker dan ze dachten dan waarschijnlijk.
16: Ja.
36: Ja, meneer Kingma, u bent thermofysioloog en u houdt zich bezig met de impact van hitte op mensen. Nou, automobilisten, we hoorden het net, die worden dus naar tankstations gebracht. Hoe belangrijk is dat?
17: Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Kijk, hitte, dat is een belasting voor het lijf. En dat zul je ook merken dat de hartslag makkelijk 10 tot 20 slagen per minuut hoger kan zijn. Je verliest ook vocht met zweten, dat moet je ook kunnen aanvullen. Dat kan beter bij een tankstation. En daar kun je ook de hitte beter ontwijken. Dus ik denk dat heel goed is.
36: Ja, dus je kunt daar in de schaduw staan en even een flesje water halen, zegt u eigenlijk.
17: Ja, zeker. En met name belangrijk voor kwetsbaren, zoals ouderen, hartpatiënten en zwangeren.
36: Ja, en nu, ik kan me ook voorstellen, als je met veel inspanning in de hitte staat, wordt het je natuurlijk snel te veel. Maar goed, als je stil zit in de auto, kun je ook zeggen, waarom word je dan eigenlijk suf? Je zit gewoon.
17: Ja, wat er gebeurt met warmte ook is dat, zeker als je handen en je voeten wat warmer worden, dan is dat hetzelfde signaal voor je lichaam als wat je nodig hebt om in slaap te kunnen vallen. Dus wat ik net van de vorige spreker hoor, van dat het met name sufheid is. Ik denk dat elkaar wel goed versterkt daarin. En wat je ook kunt hebben natuurlijk is, zeker op de dagen als nu, is dat als je de nacht ervoor slecht geslapen hebt, dat je daardoor ook gewoon wat suffer bent.
36: Ja,
17: maar de airco is natuurlijk wel ook iets wat helpt.
36: Ja. Ja, om koeler te blijven, precies. Maar dus eigenlijk zegt u wel interessant, van als je handen en je voeten warm zijn, dan denkt je lichaam eigenlijk dat je gaat slapen.
17: Ja, dat is het signaal wat je nodig hebt om in slaap te vallen. Het moet natuurlijk ook weer niet te warm worden, want wordt het weer een alarmsignaal voor je lichaam om het koeler te krijgen. Maar in principe is het warmer worden van de huid, van de handen en de voeten, dat is wat je nodig hebt om in slaap te vallen.
18: Is het dan slim om bijvoorbeeld je handen heel koud te wassen of je voeten voordat je in de auto stapt, dat je op die manier verkoelt?
17: Dat zal zeker in het begin even helpen. En als je dan vervolgens de airco hebt, dat je het vervolgens koeler houdt in je auto, dat zal zeker helpen. Ja,
36: en dus u raadt mensen wel aan om die airco gewoon aan te zetten, logischerwijs.
17: Ja, ik denk dat airco een heel goed idee is in dit weer.
36: Ja, want er wordt ook wel eens gezegd van je kan een airco wel aanzetten, maar op een gegeven moment ben je zelf dan misschien wel afgekoeld, maar is je auto te warm? Of werkt dat niet zo?
17: Nou, ik denk dat zou wel zo kunnen werken, maar dat is dan denk ik voor de andere spreker.
36: Nou, meneer Schenk, dan paas ik hem door naar u.
16: Dat zijn twee verschillende componenten in de auto. De airco werkt op een ander systeem als het koelsysteem van de auto. Dus dat staat wel los van elkaar.
18: Waar zit die verhitting dan precies in? Hoe komt het dat die auto... Ik bedoel, is dat puur dus die zon die erop staat? Of is het ook omdat de auto veel meer energie moet gebruiken?
16: Een auto heeft rijwind nodig. Nou, die rijwind die koelt de koelvloeistof en die koelt vervolgens de motor. Als je nou bijvoorbeeld met dit weer in de file staat... Ja, dan koelt dat gewoon een stuk minder goed. Je kan het een beetje vergelijken met als je zelf gaat hardlopen in 15 graden of nu...
36: Ja, als je nu hardloopt, ben je heel snel oververhit. Ja, precies.
16: Ja, precies. Nou, zo werkt dat ook met een auto.
36: Maar als je dan in de hitte die airco aanzet, zit er dan ook een soort max aan? Dus op een gegeven moment is je auto er dan gewoon klaar mee?
16: Nou, de airco is om jezelf te koelen. Het koelsysteem van de auto is voor de auto. Maar ja, een auto kan heel veel hebben, hoor, mits goed onderhouden. Maar als er een klein gebrek is, dan komt dat nu sneller naar boven. Omdat de auto nu gewoon veel harder moet werken om zichzelf te blijven koelen.
36: Ja, duidelijk. Dus als ik het zo samenvat, zegt u eigenlijk... de motorrijders en de autorijders die moeten goed naar de garage gaan... voordat ze gaan rijden in dit weer.
16: Zeker.
36: Precies, goed. Hartelijk dank allebei. En veel succes vandaag in de warmte. Tim Schenk, berger bij bergingsbedrijf A. Barendrecht... en Boris Kingma, thermofysioloog. En straks, het aantal kinderen dat door een ouder werd ontvoerd nam af... maar is de afgelopen jaar juist weer met een kwart toegenomen. Wat zit daarachter? Maar eerst Julia, de ergste plaknacht ooit.
15: Eén vandaag.
18: Ja, want het is nu natuurlijk al warm in de nacht... maar het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag... de warmste ooit wordt die in Nederland is gemeten. En het wordt dan niet koeler dan 24 graden in de beeld, is de verwachting. Had jij de ventilator al van zolder gehaald?
36: Ja, ik heb een airco, heel luxe. Dus die zet ik dan eind van de middag aan... en dan is het begin van de nacht is dan wel prima te doen.
18: Oké. Nou ja, voor de meesten zullen het toch doorwaakte de nachten worden. En dan kunnen we er maar beter wat van maken. Nachtbeursgemeester Sven Versteeg, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
18: Ja, kan jij een beetje tegen die warme nachten?
1: Nou, ik kan er niet zo goed tegen, nee. Nee. Maar ik denk dat dit ook wel heel extreem is... en dat iedereen er wel een beetje last van heeft. Maar ik ben daar één van, hoor.
18: Ja. Nou, je bent begin dit jaar door de horecabranche verkozen... tot de nachtburgemeester van Nederland. Een beetje in navolging van onder andere Frans Duits en André Hazes. Hè? En je hebt nu ook een heel toepasselijk nummer, Blikkendag.
1: Ja, dat

0: Ja, dit gaat ook over het warme weer. Hè? En je treedt de hele week op in feestenten. Hoe houd je dat vol?
1: Ja, het is wel echt super warm hoor. Ik heb eigenlijk altijd een regel voor mezelf dat ik een jasje aan wil hebben tijdens mijn optredens. Maar zelfs dat is nu niet meer te doen. Dus ja, het is wel hartstikke warm. En ook voor de mensen zelf natuurlijk. Alleen ik moet zeggen, afgelopen week er zijn geen mensen niet gekomen. Dus wat dat betreft gaat het wel weer goed.
0: Oké, gelukkig. En nou ja, donderdag wordt dus dan die heetste nacht. Je hebt geen optreden, begreep ik, maar je had sowieso al plannen om wakker te blijven.
1: Nou, ik heb wel een goed idee, omdat ik natuurlijk een nachtburgemeester ben. Dus dan moet je de horeca een beetje steunen. Maar de horeca is extra lang open, omdat het Nederlands elftal speelt natuurlijk. Dus ik zou adviseren om gewoon een hele mooie kroeg of iets op te zoeken waar ze een goede airco hebben. En dan kom je de nacht wel door, denk ik.
0: Ja, en die voetbalwedstrijd kijken. Maar goed, die begint om 1 uur. Tot die tijd wordt het afzien?
1: Nou, ja, gewoon vroeg daarheen gaan dan, denk ik.
0: Hoe ga jij dat doen?
1: Ja, ik ga ook kijken in de kroeg. Dus ik ga een goed plekje opzoeken. En dan hopen dat het op die manier een beetje vol te houden is. Maar ik denk ook, het is natuurlijk zo extreem nu, dat we er gewoon met z'n allen een beetje doorheen moeten. En dat we dan misschien over een paar weken weer klagen dat het zo slecht weer is.
2: Of even een siesta doen van tevoren, net als in Zuid-Europese landen. Dan hou je die wedstrijd ook nog vol.
1: Ja, maar dat is dan wel extra warm natuurlijk, als je dat 's middags zou gaan doen.
0: Ja.
1: Maar dat zou ook nog kunnen.
0: Ja. Nou, dankjewel voor deze tips en mooie wedstrijd. Hou vol, nachtburgemeester Sven Versteeg.

0: Ja, dat was New Order met Regret.
1: De wereld zakt onder je voeten weg. Je weet gelijk, het is foute boel.
2: Wat te doen bij een kinderontvoering?
3: Voor ontvoering kunnen ouders minstens 6 jaar cel krijgen.
2: En de motieven, die zijn divers. Uit liefde voor het kind, argumenten van misbruik, mishandeling, echtscheiding, vechtscheiding.
4: Dat accepteren wij niet. Wij willen Elaria terug.
0: Ja, het is misschien wel de ultieme nachtmerrie voor ouders als je kind wordt ontvoerd door je partner. Uit nieuwe cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering blijkt dat het aantal kinderontvoeringen met 25% is gestegen. Ja, Jens Sumner, hoogleraar internationaal familierecht aan de Universiteit van Tilburg. U weet er alles van. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wanneer spreken we nou precies over kinderontvoering?
5: Ja, dat is eigenlijk dus dan een term die we dan in de spreektaal gebruiken. De wettelijke criteria daarvoor is dat iemand in feite gezag heeft over een kind. Die zou in principe dus dan toestemming moeten geven als de andere ouder het kind meeneemt naar het buitenland. En als die toestemming niet wordt gegeven, dus er is een strijd gehandeld met die toestemming, ja, dan spreken we eigenlijk van een internationale kinderontvoering. En er zijn eigenlijk dan meteen twee verschillende situaties waarin dat zich kan voordoen. Mm-hmm. Het kan bijvoorbeeld in een situatie dat iemand al voor de overbrenging naar het buitenland geen toestemming heeft gegeven. Dus dat bijvoorbeeld de moeder het kind meeneemt vanuit Nederland naar België en de vader heeft dan daar geen toestemming voor gegeven.
0: Ja?
5: Dat noemen we dus dan een internationale ongeoorloofde overbrenging, is dus dan de juridische term, een kinderontvoering. Maar het kan ook zo zijn dat iemand bijvoorbeeld toestemming heeft gegeven voor een vakantie van 2 weken en dan vervolgens het kind wordt niet teruggebracht. Dat is ook dan een internationale kinderontvoering. Maar dan spreken we dan van een ongeoorloofde achterhouding. Omdat eigenlijk de overbrenging naar het buitenland was wel met toestemming, maar ja, men had terug moeten komen. En dat is niet gebeurd.
0: Nee, even voor de duidelijkheid. Het gaat dus in deze situaties om ouders die niet met elkaar getrouwd zijn. Dus dan heeft één van de ouders het gezag, als ik het goed begrijp. En de ander niet.
5: Eigenlijk gaat het altijd om situaties waarin beide ouders dus dan het gezag hebben over een kind. Mm-hmm. Dus dat zijn kinderen die bijvoorbeeld in een huwelijk zijn geboren.
0: Ja.
5: Dus beide ouders hebben gezag. En de ouder die dan achterblijft, die heeft geen toestemming gegeven voor het vertrek naar het buitenland.
0: En dat moet dus wel als je niet getrouwd bent.
5: Dat moet wel. Dat moet eigenlijk, het heeft niet zozeer te maken met de huwelijkse status van de ouders. Het heeft veel meer te maken met of de ouders het gezag hebben.
0: Oh ja.
5: En dat kan ook voor ongehuurde ouders. Want men kan bijvoorbeeld een kind gaan erkennen als ongehuurde man. Of als een lesbisch stel bijvoorbeeld. Men kan dus dan ook een kind gaan erkennen.
0: Ja.
5: En sinds 2023 in Nederland, dan wordt dan aan die erkenning, krijgt men automatisch het gezag mee. Dus dat betekent dan,
0: dan mag je kind ook meenemen naar het buitenland.
5: Dan moet je met toestemming. En dat zien we dus dan in de praktijk vaker in situaties zoals we nu in zitten, net voor vakanties. Dat mensen dus dan niet weten dat ze dus dan die toestemming nodig hebben.
6: Ja, dus dat gaat ook heel vaak per ongeluk. Ik bedoel, als ik heb zelf ook kinderen. Ik moet ook toestemming vragen dan aan mijn man. Hè, dat ik daarmee naar buitenland ga. Maar als ik dan een week langer dan afgesproken zou wegblijven, dan heb ik mijn kinderen ontvoerd.
5: Is het eigenlijk juridisch gezien sprake van kinderontvoering? De vraag is dan of dat dan uiteindelijk zou leiden dan tot procedures. Dat is iets anders. Van dan alleen maar dan als de man zou zeggen van ja, maar ik wil dus dan het kind terug. En die vrouw dus in dat geval blijft zeggen van nee, ik blijf in het buitenland. Wat we natuurlijk met z'n allen in de hele keten in deze situaties proberen, is om het te voorkomen.
0: Mm-hmm.
5: Dus dan ook bijvoorbeeld dat dan al, en dat zullen de meeste mensen herkennen, dat op Schiphol bijvoorbeeld of in Eindhoven er al bij de marechaussee wordt gevraagd voor een toestemmingsformulier. Heeft u al toestemming van de andere gezagsdragende ouder?
0: Ja.
5: Dus in dit geval is voorkomen beter dan genezen.
0: Ja, en u sprak ook over voorbeelden van ontvoeringen naar Nederland en vanuit Nederland. Zit daar nog verschil tussen?
5: Ja, daar zit wel degelijk een verschil tussen. Want het kan natuurlijk zo zijn dat mensen in Nederland wonen en dus dan aan de gezagsdragende ouder het kind meeneemt dan naar het buitenland. Dat noemen we dus dan die uitgaande zaken. Had het kind voorheen woonde in Nederland. Maar het kan ook natuurlijk zo zijn dat ouders in het buitenland wonen en het kind meenemen ongeoorloofd naar Nederland toe. En dan spreken we dus dan van een inkomende kinderontvoeringszaak. En wat we eigenlijk in beide gevallen zien, en dat is over de hele linie, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld, is dat ongeveer zo'n driekwart van de zaken is het de moeder die dus dan het kind meeneemt. En meestal gaan die dus dan ook terug naar het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Of waar ze familieleden hebben.
0: Ja, ja. Waar ze ooit vanuit dus geëmigreerd zijn, ja, waarschijnlijk. Ja.
5: Bijvoorbeeld. Dus wat we zien nu in Nederland, en dat is natuurlijk dan afhankelijk van de populatie in Nederland. Wij zien dus nu heel veel kinderontvoeringen met landen zoals Polen, de Verenigde Staten, Spanje, Syrië nu, omdat er dus dan natuurlijk mensen zijn die dus dan weer teruggaan naar Syrië. En als we kijken naar de inkomende ontvoeringen, dus waar komen de kinderen vandaan, die dan ontvoerd zijn in Nederland, ja, dan zien we dat ze dan uit België, uit Curaçao, uit Spanje. Dus daar is wel echt een link te leggen tussen waar iemand voorheen woonde en waar ze dan uiteindelijk naartoe
0: gaan. Ja, dan klinkt het als een logische plek om naartoe te gaan, inderdaad. Goed, hartelijk dank Ian Sumner, hoogleraar internationaal familierecht aan de Universiteit Tilburg. Ja, Oranje kijkt misschien al wel stiekem naar de knock-outfase van het WK, maar eerst wacht nog de laatste poolwedstrijd tegen Tunesië. Dat land is al uitgeschakeld en dat komt daar hard aan. Zometeen, maar eerst het NOS-journaal.
7: NPO Radio 1.
8: De man die bekende dat hij vorig jaar augustus Lisa uit Abcoude vermoordde kwam vanochtend voor de vierde keer voor de rechtbank. Het was opnieuw een voorbereidende zitting. En daar ging het niet over de moord zelf, maar over de kwestie van de agenten die al dan niet geoorloofd naar informatie over de zaak zouden hebben gezocht in de computersystemen. Verslaggever Matthijs van der Wiel, het zijn de advocaten van de verdachte die hier een punt van maken. Wat willen ze en waarom?
9: Nou, eerder dit jaar werd dus bekend dat honderden politiemensen in het hele land informatie hadden opgezocht over de zaak. Korpschef en minister oordeelden daar toen heel hard over. Moesten dat later bijdraaien. En de advocaten van deze Chris Jude zien er een mogelijk argument in om straks strafvermindering te vragen. Als er fouten in het onderzoek zouden zijn gemaakt of als zijn privacy onnodig zou zijn geschonden, zou dat een kleine invloed kunnen hebben op een straf. Maar die advocaten moeten dan eerst weten wat er precies gebeurd is met die informatie in die systemen. En daar hadden ze allemaal vragen over en die werden nu beantwoord door het OM.
8: En wat is het antwoord op die vragen?
9: Nou ja, als je naar het OM luistert, was er niet zoveel aan de hand. Is er niet zoveel misgegaan. Veel agenten kregen informatie op hun telefoon die ze juist moesten krijgen. Dat is gebruikelijk. Zodat ze konden helpen om een verdachte te kunnen aanhouden. En vanaf het moment dat hij werd gearresteerd voor de moord op Lisa, gingen de systemen op slot. Kregen alleen betrokken politiemensen toegang. Laten we het er daarom ook niet langer over hebben, zei de officier van justitie. Laten we het hebben over waar het echt om gaat. De strafzaak tegen deze verdachte. Maar de advocaten willen toch nog meer onderzoek. Niet alle vragen zijn beantwoord, zeiden ze. Het kan ook zijn dat agenten wel geautoriseerd waren in die systemen, maar dat ze niet functioneel hebben gezocht, zeggen de advocaten.
8: Ja, krijgen ze hun zin?
9: Nee, de rechtbank vindt het zo wel mooi geweest met dit onderwerp, wil dus geen extra onderzoek. Vindt het OM ook, dat noemt het een fishing expedition van de verdediging. En ook de advocaat van de familie van Lisa nam, zonder dat ze het woord kreeg, het woord om te zeggen dat deze hele discussie tergend is voor de ouders van Lisa. Ze noemen het onmenselijk dat het hier steeds over moet gaan. Dit gaat niet over de zaak zelf, het is onnodig belastend.
8: Dank. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
0: Dankjewel, Michiel, voor het journaal. Dan gaan we door naar het verkeer met Tim Schaap.
10: Ja, helaas een paar files die opvallen. Allereerst A2, Den Bosch-Maastricht. Voor knooppunt De Hocht een file van 10 minuten. Want de weg is daar helemaal dicht door een geschaarde vrachtwagen. Dat is dus gebeurd bij knooppunt De Hocht. En daardoor ook file op de A58 komende vanuit Tilburg. Vanaf Moergestel tot aan knooppunt Batadorp een kwartier vertraging. Dan de A29, Bergen op Zoom-Rotterdam. Voor afrit Numansdorp 6 kilometer en een half uur vertraging nog. En door een ongeluk op de A16 daar nog file richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 9 kilometer. En een kwartier vertraging, maar de weg is weer helemaal vrij.
11: Marloes Lemson. Eén vandaag.
0: Ja, een succesvol fraudeteam van de zorginspectie wordt opgeheven. Opmerkelijk, want juist dit team ontmaskerde een groot crimineel netwerk van zorgaanbieders en waarschuwde dat de rest van de inspectie in de maling werd genomen door deze malafide aanbieders. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag, Onze onderzoeksjournalist Paul Schram heeft die... Paul Schram heeft die stukken. Hij zit hier naast me. Paul, om te beginnen, hoe kwam jij die stuk op het spoor?
12: Ja, eigenlijk heel goed luisteren. Ik maak dit verhaal onder andere met freelancer Judith Spanjers. We hebben allebei heel veel gepubliceerd over zorgfraude. En ja, het opheffen van dit team, dit grondste al een tijd. Maar we krijgen het eigenlijk niet hard tot we uiteindelijk interne stukken van de IGJ... dat we daar de hand op wisten te leggen. Mm-hmm. Ja, en toen bleek dat er toch wel flink wat speelt rond de opheffing van dit team.
0: En wat heeft dat team dan precies ontdekt? Welke misstanden?
12: Ja, het is eigenlijk een speciaal team dat kijkt naar zeg maar ondermijning in de zorg. En ze hebben eerder al de nepdiploma's ontdekt. Maar dit specifieke onderzoek waar het echt is gaan knetteren begon met een melding in 2023 in Amersfoort van een kwetsbaar meisje. En dat begon als onderzoek naar één aanbieder. Maar eigenlijk hebben zij met allebei ketenpartners in kaart gebracht dat het om tientallen bedrijven ging. En dat ligt er niet om. Ze vonden onder andere een sporttas met contant geld, een lachgas op de kamers, wapens, drugs, aanwijzingen voor prostitutie, jongeren zonder paspoort. Kortom, één grote ellende. En zij hebben het vermoeden dat het gaat om bedrijven die eigenlijk in één netwerk zitten.
0: Oké, dus echt criminele bedrijven als je dat zo hoort. En wat doen die bedrijven dan precies? Wat zijn hun plannen?
12: Nou kijk, de zorg is heel interessant voor criminelen. Omdat je kan een beetje klassieke fraude plegen. Je kan je declaraties ophogen. En vooral als je dat met jongeren doet. Dan kan je soms tonnen per jaar voor krijgen om een jongere op te vangen. Maar je kan bijvoorbeeld ook heel makkelijk iemand met nepdiploma's aan het werk zetten. En die kan een cash uitbetalen. Dus je kan ook je cash geld nog witwassen als organisatie. Of gewoon elke nieuwe panden kopen die je aan jezelf terugverhuurt. Dus je kan op heel veel manieren kan je daar eigenlijk geld uittrekken als criminele organisatie.
0: Ja, en hoe groot was dat netwerk dan?
12: Nou, bij de start waren er 17 locaties bekend, maar uiteindelijk waren het er 84. En een aantal van die bedrijven had niet eens een vergunning om te werken.
0: Oké, nou Julia, dit is dus ontdekt door dat speciale team en dus niet door die reguliere inspecteurs van de inspectie gezondheidszorg en jeugd, hè?
6: Nee, dat klopt. De inspectie die houdt grofweg op twee manieren toezicht. Gewone inspecteurs spreken aanbieders aan vanuit vertrouwen, gericht op verbeteren. Dit team deed het omgekeerde. Het jaagt op malafide aanbieders, kijkt naar jaarrekeningen, bedrijfsstructuren, criminele netwerken. En juist dat team wordt dus nu opgeheven.
0: Ja, Paul, dus onderzoeksjournalist, dat is best wel vreemd, zou je zeggen. Want dit team sloeg daar juist op aan.
12: Ja, maar we hebben die stukken gelezen. Dat zorgde intern ook alweer voor irritatie. Want zij zien natuurlijk iets anders dan de andere inspecteurs. En ja, wat er binnen die inspectie eigenlijk dan aan de hand is een botsing tussen twee culturen. Inspecteurs zeggen van ja, wij gaan op basis van vertrouwen werken. Hè, dus wij hopen dat we met aanbieders in gesprek gaan. En zij kijken natuurlijk vanaf een hele andere kant. Waardoor je een hele andere blik krijgt. Maar waardoor het soms ook niet strookt met wat de normale inspecteurs vinden. Ja, en daar zijn wat botsingen over geweest, wat wij teruglezen in de stukken. En daar wilde de hoofdinspecteur ook een einde aan maken. En die, ja, eigenlijk twee signalen die de inspectie dan aangeeft. En bij deze partijen was het ook, ja, zij willen eigenlijk doorpakken op een mogelijk crimineel netwerk. Maar er worden ook twee toezichtstrajecten eigenlijk, ja, redelijk positief afgerond. Ja, dat rijmt natuurlijk moeilijk met elkaar.
0: Ja, en wat vinden externe deskundigen hier dan van?
12: Nou, die verbazen zich hier wel over. Omdat juist je ziet dat die criminaliteit meer in die zorg komt. Je zou eigenlijk veel meer verwachten dat daar aandacht voor is. Maar we hebben de stukken ook voorgelegd aan hoogleraar Wim Groot. Hij is een van de experts op dit gebied. Ja, en hij heeft zich er echt heel erg over verbaasd.
13: Uiteindelijk zijn die criminelen natuurlijk de lachende derde. Die denken, ja, het is kennelijk heel makkelijk om die inspectie om de tuin te leiden. En je kan ermee wegkomen. Zelfs als er iemand zegt van wat er allemaal gebeurt, dan wordt gedaan alsof er niks aan de hand is. Dat is een volstrekt brevet van onvermogen van de inspectie.
0: Het klinkt niet logisch, Paul, want je zou denken de politiek wil in deze tijd juist harder optreden tegen zorgfraude.
12: Ja, precies. Ja, dat heeft minister Sterk ook een week of twee geleden groot bekendgemaakt. We moeten een groot pakket. Er moet meer geld komen, strengere eisen aan de poort en juist strengere eisen voor bestuurders. Meer gegevenswisseling tussen diensten. Dus ja, dit ruimt er dan niet heel erg mee. Maar goed, de IGJ die zegt, ja, wij gaan de mensen die in dat team werken verdelen over de verschillende afdelingen van de IGJ. Daarmee blijft die kennis geborgd, hè. En alleen ja, in die interne notities is te lezen dat daar wel heel veel twijfel bij is. Want daar staat, ja, wij hebben al eerder gezien dat teams die verspreid worden eigenlijk een slagkracht verliezen. Dus het rijmt niet helemaal met elkaar.
0: Ja, en wat zegt de inspectie dan zelf en het ministerie bijvoorbeeld?
12: Nou, de inspectie die zegt, wij gaan dus die toezichthouders gaan we verdelen onder de andere afdelingen. En wij kijken ook naar zorg, maar het is ook niet onze taak per se om die zorgfraude te pakken. Wij kijken naar de kwaliteit. Dus ja, zij zeggen eigenlijk, ja, wij nemen dat toch nog wel voor een deel mee, maar onze focus ligt gewoon ergens anders.
0: Ja, of denken zij, dit is eigenlijk iets voor de recherche bijvoorbeeld? Of ligt het toch bij hen? Dat is dan de discussie misschien.
12: Ja, dat is natuurlijk sowieso het probleem met zorgfraude. Dat die aanpak is heel erg versnipperd. Hè. Je hebt dan de IGJ gaat in principe over de kwaliteit. En de NLA, de arbeidsinspectie, gaat bijvoorbeeld over fraude. Alleen waar juist op wordt ingezet is dat je multidisciplinair gaat samenwerken. En daar was dit team juist een voorbeeld van. En eigenlijk is dat gekomen dat in 2022 de Rekenkamer hier eigenlijk al voor waarschuwde. Dat als je dat niet bij elkaar zet, ja, dat de inspectie dan misleid kan worden door malafide zorgaanbieders.
0: Precies, dat zie je nu dus gebeuren. Zijn.
12: Ja,
0: ja,
12: precies.
0: Betekent het dan door deze aanpak ook dat het toezicht op de jeugdzorg minder gaat worden?
12: Nou, dit is wel een behoorlijke klap op dat gebied, ja. Daar zijn experts het wel over eens. Als je die kennis weghaalt, en wat natuurlijk zo'n team, dat zijn 13 mensen, maar die hebben ook kennis en ervaring opgebouwd, ook met andere ketenpartners. Dus als je je oor te luisteren legt in de sector, bij partijen die er ook mee betrokken zijn, denk aan het OM, aan politie en aan anderen. Ja, die denken, ja, dan dat hele netwerk valt ook weg, waaruit wij weer kunnen toezien op die aanbieders. En de zorg, die wordt nu eigenlijk dan echt gecontroleerd door de gemeente. Maar gemeenten zeggen allemaal, ja, we hebben daar eigenlijk geen kennis, ervaring en tijd voor. En dat is ook heel versnipperd, hè. Dan krijg je dat een aanbieder in gemeente A begint, daar stopt en gewoon naar gemeente B kan. En ja, die informatiedeling is nog niet optimaal. Dus ja, het is wel een klap in het gezicht van de fraudebestrijding.
0: Ja, en misschien juist geen klap in het gezicht van criminelen die hierachter zitten. Die denken dan, we kunnen nu makkelijker ons gang gaan, of niet?
12: Ja, en uit onderzoek blijkt ook wel dat criminelen heel erg handig zijn in, ja, precies aanleveren wat je wil dat je aanlevert. Ze hebben natuurlijk veel cash, dus ze kunnen snel ook advocaten erbij halen. Dus ja, die zijn, wat hoogleraar Wim Groot ook zegt in de uitzending vanavond, de lachende derde.
0: Ja, goed. Paul Schram van onze onderzoeksredactie, bedankt voor je komst. Straks, het levert nogal wat verbaasde blikken op. In Hilversum zijn de strooiwagens in de hitte volop aan het werk. Maar strooiwagens met dit weer?

0: Ja, dat was Sue Studio van Phil Collins. In Hilversum rijden er midden in de zomer volop strooiwagens rond. Als het asfalt tot boven de 50 graden opwarmt, wordt zout gestrooid om schade aan het wegdek te voorkomen. Veel andere gemeenten doen dit niet meer vanwege de gevolgen voor het milieu. Maar Hilversum kiest er dus wel voor. Onze verslaggever was er vanmorgen al vroeg bij.
1: Een shovel hier op de gemeentewerkplaats die toch echt heel veel zout hier pakt. Richting een strooiwagen. Blauwe wagen. Ja hoor, dan gaat de bak. Nou, en dat is weer de zoveelste wagen. Even door naar Jeroen Oosterheert van de gemeente Hilversum. U bent hier zout aan het laden. Waarom?
2: We gaan de wegen koelen.
1: Met zout?
2: Zeker. En het is een natte pekel. Als we die over het asfalt strooien, dan verdampt het vocht wat in de pekel zit. En dat zorgt voor verkoeling van het asfalt, waardoor het asfalt niet beschadigd raakt.
1: Maar op de snelwegen bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat zie ik dat nooit, dat ze midden in de zomer gaan strooien. Hoe kan het dat gemeenten dat wel doen?
2: Rijkswaterstaat heeft ZOAP, zeer open asfaltbeton. En dat is een ander soort asfalt dan wat wij hier in de gemeente hebben. Als je dat bij open asfaltbeton zou doen, dan zou het zo weggaan. En dan zou het beton beschadigd raken. En dat is ook niet de bedoeling.
1: Nee. Dus het is toch een heel raar gevoel om er zo midden met deze tropische dag dat jullie erop uitgaan.
2: Zeker, zeker als je denkt van we gaan een strooiactie op touw zetten. Dan heb je niet het idee dat we dat op een mooie zonnige dag om 7:30 ochtends op touw gaan zetten. Maar eerder midden in de nacht en hopelijk vlak voor de IJssel zoals we dat afgelopen januari ook hebben gedaan. Maar het helpt om het asfalt schadevrij te houden.
1: U zegt af te koelen, maar het trekt dan water aan. Maar wordt dat asfalt dan zo heet?
2: Ja, op sommige plekken, wat we gisteren hebben gemeten, is het boven de 50 graden. En daarvan wordt het asfalt wat zacht. Nou, en als je dan zware vrachtauto's eroverheen krijgt of zware auto's, dan vervormt het asfalt en dan krijg je de spoorvorming. En als je dat dan nog meer doortrekt, zeg maar, ja, dan gaat het echt, krijg je er scheuren in. En dat proberen we te voorkomen.
1: Nu zijn jullie een van de gemeenten in Nederland die dit doen, hè? Die strooien. Het zijn er wel steeds minder. Ze zeggen, het heeft niet heel veel effect altijd overal. En het is ook slecht voor het milieu. Zijn er alternatieven eigenlijk?
2: Ja, je kunt zand gebruiken als je dat wilt. En je kunt sproeien. Dat zie je ook wel gebeuren. Dat is alleen een korte termijn. En zout helpt iets langer. Hè? Dat helpt echt een dag voordat het allemaal weg is en verdampt is. Dus ja, er zijn meerdere alternatieven. Ja.
1: En dan gaat de wagen, hoeveel gaat hij nou strooien?
2: Dat weet ik niet precies, maar we gaan in ieder geval de toegangswegen richting de A1 en de A27 doen. Dus dat is de Larensweg en het Oosterreind en een groot deel van onze ring. Dus de belangrijkste toegangswegen eigenlijk die het meest gebruikt worden.
1: En in de wagen zit dan Jeroen. Krijgt u nou nooit rare gezichten dat u zo als gemeente over de weg rijdt en dan met een strooiwagen zo op zijn tropische dag?
3: Ja, iedereen die het ziet, die kijkt wel raar op, ja. Ja, een beetje ongewoon.
1: Zitten ze met zo'n vingertje op hun hoofd, zo van, is hij gek geworden of zo?
3: Nou, dat nog net niet.
1: Nee.
3: Nee.
1: En wat zegt u dan tegen mensen, zo van, jongens, dit helpt?
3: Ik zeg eigenlijk niks, want ik ben druk aan het werk.
1: En hoe lang moet u nu strooien?
3: 2 uurtjes ongeveer.
1: En dan is al dat zout achter u weg. Nou, succes ermee.
3: Ja, oké, komt goed.
0: Ja, een reportage was dit van Michael Kalmans. Nog voor de laatste poolwedstrijd is Tunesië al uitgeschakeld. De laatste tegenstander van Oranje op het WK voetbal van morgen nacht. Wat betekent dit vroege afscheid van het WK voor dit Noord-Afrikaanse land? En hoe belangrijk is voetbal daar eigenlijk? Tunesië-kenner Paulo de Mas, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Meneer de Mas, 4 jaar geleden won Tunesië op het WK van Frankrijk. Dat leidde toen natuurlijk tot grote vreugde in dat land. Dus hoe hard is deze uitschakeling nu al na 2 wedstrijden aangekomen in Tunesië?
4: Ja, die is bikkelhard aangekomen. Als je de media leest, dan wordt er gesproken van een fiasco en een nationale vernedering. Dus dat geeft al even aan dat die 2 nederlagen hard zijn aangekomen.
0: Ja, grote woorden inderdaad.
4: Nou ja, grote woorden, dat past ook wel bij een dergelijke nederlaag. En het klemt des te meer, omdat ze zien dat andere Afrikaanse landen, en zeker ook de buren zoals Marokko en Egypte, wel doorgaan. Dus het komt wat dat betreft hard aan.
0: Ja, ja, Tunesië had op dit WK al een primeur, als je het zo mag noemen. Want de coach die werd meteen na de 5-1 nederlaag tegen Zweden al ontslagen. En nog nooit werd een trainer zo snel de laan uitgestuurd op een WK. Wat zegt dat nou over de intensiteit waarmee voetbal in Tunesië wordt beleefd?
4: Nou, dat geldt voor andere landen ook. Ik denk even aan Ajax vorig jaar. Maar het past wel in het beeld van de voorbereiding van Tunesië naar dit kampioenschap. Je ziet ook dat na de wedstrijd een aantal oudere spelers hebben gesproken van een chaotische voorbereiding. En het klopt ook wel. Inmiddels is Renard de derde trainer in een jaar. Ze hebben weinig samengespeeld. Dus het past wel in het beeld van de voorbereiding die minder was dan in de voorgaande jaren.
0: Ja, en wordt er in Noord-Afrikaanse landen ook anders mee omgegaan? Want de regering en de voetbalbond die zijn daar veel meer twee handen op één buik, toch?
4: Ja, dat geldt voor meer landen. Eigenlijk geldt dat voor alle landen waar voetbal belangrijk is. En zeker als je voetbal ziet als een nationale zaak. Mm-hmm. De Tunesische media spraken van dat het gehele land in schande is gedompeld. Nou, dat zijn uitspraken die aangeven dat het vrij diep zit.
0: Ja, zeker. Ja, we zagen ook al een speler die in huilen uitbarstte na de uitschakeling. Is dit dan ja, pure teleurstelling als sporter, als individu, of zit daar meer achter?
4: Individu, want het wordt je ook persoonlijk aangerekend. Hè? Als wordt gezegd dat je het land ten schande hebt gebracht, dan praat je over eer en schande en niet over schuld en boete. Ik bedoel, dat is een cultuurverschil, waarbij zeg maar, als je als Nederlandse speler slecht speelt, word je als individu behandeld. Maar hier heb je als het ware de eer en schande van het hele land op je schouder.
0: Ja, je zet het hele land in de wind. Ja, Julia, we hebben gesproken ook met een Tunesisch-Nederlands voetbaltalent.
5: Ja, Corien Drost is dat. Hij heeft zowel een Nederlands als Tunesisch paspoort. Hij speelt in Jong Tunesië. Hij vertelt dat hij gescout is via Instagram.
6: Ik had mijn Nederlands en Tunesisch vlaggetje in mijn biografie gezet. En toen had ik geplaatst dat ik naar PEC Zwolle ging, een aantal jaren terug. En toen is er een scout mij gaan volgen en die heeft mij een bericht gestuurd.
5: Ja, voetbal wordt in Tunesië erg serieus genomen.
6: De selectie waar ik mee gespeeld heb, zijn eigenlijk ook alleen maar jongens uit Europa zowat. En ja, ook best uit goede clubs. Dus ja, ze zijn er echt wel mee bezig, ja.
0: Ja, meneer De Mas, u heeft eerder ook gezegd dat voetbal in Tunesië politiek is. Hoe uitzicht dat dan?
4: Dat zie je in de stadions. Dat geldt in Tunesië, maar ook in andere landen, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Dat op dit moment, zeker in landen waar sprake is van een autoritair bewind, de stadions de enige plek zijn waar massaal in het openbaar kritiek wordt geleverd op de regering. En dan praat je over politieke kritiek, maar ook economische en sociale kritiek. Je hoort dus gezangen, liederen, standborden. En dat zijn uitspraken die direct betrekking hebben over de situatie, de politieke situatie in het land. Dat is dus heel iets anders dan de zwarte hoodies op de Nederlandse Eredivisie.
0: Ja, precies. Het gaat over een heel ander onderwerp. Want daar mag je dan dus wel kritiek hebben in zo'n stadion.
4: Nou, het is een soort herenakkoord waarbij de overheid het stadion beschouwt als een soort veiligheidsklep, veiligheidsventiel, waarbij een groot deel van veel jonge mannen de kans krijgen om zeg maar stoom af te blazen.
0: Ja, hebben we dat ook al gezien dit WK, dat zoiets gebeurde?
4: Niet in Amerika, want daar wordt anders omgegaan. En er zijn heel weinig jongere Tunesiërs die het geld hebben om naar de Verenigde Staten te gaan. Nee, de Verenigde Staten verloopt vlekkeloos. Maar je ziet het wel, zeg maar, in het land zelf in Tunesië, waar divisiewedstrijden altijd een plek zijn, een gelegenheid om kritiek op de overheid te en ook op de spelers als ze verliezen.
0: Ja, ja, interessant. En als we even naar morgenavond kijken, want het Tunesische team is in principe dus al uitgeschakeld. Zijn ze nog in staat, denkt u, om zich mentaal op te richten en het Nederland toch nog moeilijk te maken?
4: Nou, dat het zal afhangen of Nederland in staat is om vrij snel een doelpunt te scoren. Of dat ballen van stort bouwen in elkaar. Ja. Maar ik vermoed dat de huidige Franse trainer, die gepokt en gemazeld is op dat punt, een hele sterke defensietactiek zal spelen. 5-4-1. En dan zal het lastig doorvoetballen zijn.
0: Ja, dus durft u een voorspelling te doen? Durft u het aan?
4: Nou, nee, ik ben geen deskundige. Dus,
0: Nou ja, je kan ook denken als Nederlands voetballer als je er dan tegen staat. Van nou ja, ze zijn toch al op sterven na dood. Dus ze kunnen nog wel even tegenaan trappen.
4: Nou, niet tegen de spelers, maar tegen de bal, mag ik hopen.
0: Ja, inderdaad. Mentaal bedoel ik eigenlijk.
4: Nou, mag ik aan hopen. Maar ik ga ervan uit dat bepalend is of Nederland in een vroeg stadium een doelpunt scoort. Als dat het geval is, dan stort het bouwwerk in elkaar.
0: Ja, precies.
4: Mocht het als het ware tot de rust gelijkspel zijn, dan krijgen de Tunesiërs natuurlijk het heilige vuur. En de mogelijkheid om nog met opgeheven hoofd het toernooi te verlaten.
0: Ja, misschien. Ja.
4: Ja, dat zou heel prettig.
0: Maar misschien wel extra belangrijk voor de Tunesische cultuur ook, om dan met opgeheven hoofd het veld uiteindelijk weer te verlaten. Goed, dank u wel, Paolo de Mas, Tunesië-kenner.

0: You Got the Love van Florence and the Machine. Straks in 1 Vandaag. Zwemmen betekent enorme vrijheid voor de lichamelijk beperkte broers Tristan en Florijn. Maar de speciale zwembaden waar ze gebruik van maken gaan dicht. Hun ouders komen nu in actie.
1: NPO Radio 1.
2: Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven. Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale Van Hoven's musical Rebel Rebel in première. Die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
2: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
1: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Marloes Lemson. Ja, klimaatverandering heeft ook positieve effecten. Want door minder koude winters zijn er ook minder klimaatdoden. Dat zei Femke Wiersma van BBB deze week. Maar is dat eigenlijk wel zo? Dat checken we zo in Feit of Fictie in 1 Vandaag. Na het NOS Nieuws met Michiel van der Velden.
12: Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is de temperatuur nu al boven de 30 graden en dat stijgt de komende uren ook nog. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. Verslaggever Jeroen de Jager vroeg mensen in Almere hoe ze de dag doorkomen.
13: Winkelstraat in Almere, geen bomen hier. Voor de helft ongeveer schaduw. Hi, meneer hier op de scootmobiel. Volgens mij heeft u ook zuurstof in uw neus.
14: Dat klopt.
13: Hoe is het om met deze hitte en beademd te worden en buiten te zijn?
14: Prima.
13: Hoe past u zich aan?
14: Met dit allemaal.
13: Normaal heeft u dit buiten niet bij u?
14: Dat is goed als niet, nee.
13: Oké, dus u heeft nu extra zuurstof vanwege de hitte?
14: Ja.
13: En als het echt te heet wordt hier, dan kunnen mensen terecht op de Grote Markt, waar het fontein is. Filmpjes worden al gemaakt. Je kunt hier tussen de stralen van de fontein heen lopen.
15: Ja.
13: Maar nou nog door de stralen heen.
15: Nee, dat niet.
13: Andere dingen waar je rekening houdt met de hitte?
15: Heel veel drinken, ja. Heel veel drinken en niet te veel doen, niet te druk. Gewoon een beetje rustig aan.
13: Dat vind je goed te doen voor jou?
15: Ja, ik ben er wel aan gewend op zich. Ja, ik vind de hitte wel leuk eigenlijk. Ja, lekker.
13: Ook als het straks rond de 40 gaat worden?
15: Ja, weet je, gewoon strand of zwembad en dan komt het helemaal goed.
13: Heeft u een beetje klandizie met dit hete weer? Echt waar?
16: Ja hoor, tuurlijk. Ja, er wordt getrouwd, dus de mensen komen een kostuum halen of een overhemdje met korte mouwen. Nee hoor, prima.
13: Gaat gewoon door?
16: Gaat allemaal gewoon door.
13: Nu nog wel, misschien komende dagen?
16: We hebben airco, dus mannen hoeven niet te zweten om wat te passen.
13: Oh, je bent gewoon een toevluchtsoord eigenlijk.
16: Ja, misschien wel, ja.
13: Hier even de markt op. Want hoe doe je dat met bederfelijke vis?
17: Nou ja, gewoon de koeling die moet zwaar aantrekken.
13: Eerder stoppen?
17: Ja, 1 uur.
13: Normaal?
17: Normaal 4 uur.
13: 4 uur?
17: Ja. Na 1 uur wordt het echt te gek en dan moet de koeling zo uittrekken.
13: En hier op het terras een echtpaar, ouder echtpaar, met iets kouds geloof ik, hè? Even een verfrissing drinken.
18: Dit is zo lekker.
13: Wat is dat dan?
18: Is koffie.
19: Ik heb er allemaal gelast van. Ik heb eigenlijk helemaal gelast van de warmte.
13: En u bent hoe oud?
19: Bij 78.
13: Want we maken ons altijd zorgen om de oudjes,
19: ja,
13: maar...
19: Nou, ik heb er geen last van.
13: Nergens voor nodig.
18: We hoeven niet te werken. Dus we kunnen ons heel rustig houden.
19: Precies. Lekker gaat eigenlijk. Nee.
18: Ja. Succes, hè, met alles.
13: Ja, u ook.
18: Bedankt. Ja,
12: door de verslaggever Jeroen de Jager vanuit Almere. Vanwege de hitte gaan steeds meer evenementen niet door, zoals het Ballonfestival in Hardenberg en festivals als Defcon One en Concert at Sea nemen extra maatregelen. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken, of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen aangehouden in verband met stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa. Kinderen zijn in de coronacrisis vergeten door het kabinet. Dat heeft kinderombudsman Margriet Kovenboer gezegd in de coronaverhoren. Als voorbeeld noemt ze dat er bij ouders en kinderen veel onduidelijk was over bijvoorbeeld schoolsluitingen. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Er is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt eraan. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 1000 mensen besmet en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma en wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. In 1994 presenteerde Ben Krabbe de eerste aflevering van Blokken.
20: Goedenavond. En welkom in een gloednieuw spelprogramma Blokken. In elke ronde stel ik 10 vragen aan de beide spelers. En degene die het antwoord weet op de vraag, die drukt uiteraard als eerste af. En de bedoeling is dat je dan een soort van horizontale rij maakt in dat blokkenveld. De officiële eerste vraag van deze serie Blokken. Waar staan, volgens het spreekwoord, de beste stuurlui? Daar is de eerste lijn voor Geert.
12: De VRT heeft uitgezocht dat er in al die jaren bijna 400.000 blokjes zijn gevallen. Blokken wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig, heet en weinig wind. Het is 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. En morgen kan het in het zuiden 37 graden worden.
0: Ja, dan gaan we naar het verkeer. Tim Schaap, hoe is het op de weg?
21: Ja, helaas is het hier en daar een stuk langzamer aan het rijden dan we eigenlijk zouden willen. Op de A2 bijvoorbeeld richting Maastricht bij Eindhoven. Problemen bij knooppunt De Hocht. Een geschaarde vrachtwagencombinatie en daar is 1 rijstrook dicht. Gebruik de parallelrijbaan als je het makkelijkst voorbij wilt rijden. De vertraging is 30 minuten daar. Hierdoor ook viel op de A58 vanuit Tilburg. Vanaf Moergestel ongeveer een kwartiertje tot aan knooppunt Patadorp. Verder een ongeluk op de A15 richting Rotterdam vanuit Gorinchem. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West 10 kilometer, 30 minuten, 1 rijstrook is dicht. En tot slot bij de Haringvlietbrug een kapotte auto. Er is maar 1 rijstrook open en vanaf knooppunt Sabina een file van 20 minuten.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Welk alternatief is er voor de lichamelijk beperkte broers Tristan en Florijn nu de zwembaden die hen vrij kunnen laten bewegen gaan sluiten? Daarover spreken we straks hun vader. En Julia, klimaatverandering heeft ook voordelen, blijkt.
1: Ja, volgens Femke Wiersma van de BBB zorgen minder koude winters door klimaatverandering ook voor minder klimaatdoden. Checken we zo.
0: Oké, maar eerst bezuinigingen op een pot met premies.
3: Vraag 1 vandaag.
0: Er wordt gestaakt vandaag omdat er plannen zijn om te bezuinigen op de WIA, de WW en de AOW. Maar hoe kan de overheid eigenlijk bezuinigen op regelingen waarvoor werkenden premie hebben betaald? Dat vraagt Lucas Berkelaar uit Sas van Gent zich af. Goedemiddag, meneer Berkelaar.
22: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. U betaalt premie natuurlijk als werknemer. En u wilt, als ik het goed begrijp, graag weten waar die premie nou precies naartoe gaat.
22: Wat ik eigenlijk weten wil, is hoe dat het kan bestaan dat een partij als de VVD al 20 jaar probeert om daar geld uit te halen. Terwijl dat geld bij elkaar gebracht is door de sociale premies die werknemers betalen.
0: Ja, dus u denkt eigenlijk van ik betaal premie en dan wordt dat premiegeld gebruikt voor bezuinigingen vervolgens. Of om dat geld eigenlijk ergens anders in te steken. Toch?
22: Dat wordt wel geprobeerd. En mijn vraag is eigenlijk of de overheid wel aan dat geld kan en mag zetten.
0: Ja, en even over vandaag, want er wordt vandaag natuurlijk ook gestaakt. Heeft u daar begrip voor als het gaat om al deze onderwerpen die eigenlijk op de rol staan om op bezuinigd te gaan worden, zoals de WIA en de WW en de AOW?
22: Ja, ik kan dat heel goed begrijpen dat mensen daarvoor gaan staken.
0: Goed, nou, we gaan uw vraag voorleggen aan hoogleraar Robert Vonk. Hij is bijzonder hoogleraar geschiedenis van de sociale zekerheid aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag.
23: Goedemiddag.
0: Ja, meneer Vonk, wat gebeurt er nou precies met die premies die wij betalen? Dus meneer Berkelaar wil graag weten van ik betaal premie als werknemer. Hoe kan het dat de overheid dat dan weer wil gebruiken voor andere dingen?
23: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het goed is om eerst vast te stellen dat premies eigenlijk een soort belasting zijn met een oormerk. Hè? Dus dat in principe niet besteed mag worden aan andere dingen. En dan is het denk ik ook goed om te weten dat er ook nog een onderscheid is tussen wat we dan volksverzekeringen noemen. Hè? Zoals de AOW, die eigenlijk voor iedereen gelden. En werknemersverzekeringen. En voor volksverzekeringen betalen we allemaal. Maar werknemersverzekeringen worden eigenlijk betaald door de werkgevers. Eigenlijk alleen werkgevers. Die betalen de premie bij werknemersverzekeringen. En dat zit dan wel in je loonkosten, maar niet in je bruto loon.
0: Nee, precies. Dus klopt het dan eigenlijk wat meneer Berkelaar zegt? Van ik heb geld ingelegd en dat willen ze nu ook voor andere zaken gaan gebruiken? Of is dat ook de baas van meneer Berkelaar die dat geld dan heeft ingelegd?
23: Nou, voor als meneer Berkelaar een werknemer is het met name de baas van meneer Berkelaar die de premie heeft ingelegd. Maar hij betaalt ook zelf via zijn loonstrookje voor volksverzekeringen, met name de AOW en de Algemene Nabestaandenwet, Algemene Kindbijslagwet, dat soort wetten, daar betalen we allemaal voor via onze loonbelasting.
0: Ja, en mag het dan? Want zijn vraag is natuurlijk van dat geld is ergens ingelegd met een doel. U zegt ook dat geld is geoormerkt, maar toch wordt er dan op bezuinigd. Hoe werkt dat?
23: Ja, dat heeft een beetje te maken met het feit dat collectieve, ja, omdat het verplicht is opgelegd, hè, door de overheid, die sociale verzekeringen eigenlijk meetellen op de begroting. En dus ook meetellen voor de begrotingstekort en de staatsschuld. Maar de belangrijkste reden waarom de overheid daar iets aan mag doen of kan doen, is omdat die betalingsmix bij al die verzekeringen eigenlijk net iets anders is. Hè. Dus bij de AOW bijvoorbeeld betalen we allemaal mee, maar wat we inleggen aan premies is eigenlijk te weinig om de kosten van die AOW te betalen, te dekken. Mm-hmm. En daarom gaat er ook heel veel belastinggeld naartoe. En belastinggeld, dat is ook geld dat de overheid gewoon eigenlijk vrij mag besteden.
0: Ja.
23: En dus ook vrij mag beslissen om dat niet meer aan de AOW uit te geven.
0: Dus dat mogen ze er wel uithalen, maar het geld wat je zelf hebt ingelegd voor de AOW, mogen ze er dan ook aankomen, zogezegd? Of blijft dat voor jezelf?
23: Dat blijft bedoeld voor de AOW. Dus dat geld wat je via die voor de AOW betaalt. Bij werknemersverzekeringen ligt het weer net iets anders. Hè. Dus denk dan aan de WIA. Mm-hmm. Dat geld gaat eigenlijk in een grote pot. Een fonds, een soort spaarrekening. En uit dat fonds worden dan die uitkeringen betaald. Dus daar sparen we eigenlijk met z'n allen voor. En dat geld van werkgevers gaat naar die pot. Maar wat daar ook mee speelt is dat het geld er naartoe moet. Maar het geld dat erin zit, eigenlijk de overheid daar ook best wel veel ruimte heeft om dat toch aan andere dingen te besteden. En dat is in de begroting zo vastgelegd. Dus het wordt in principe betaald of gebruikt voor de WIA, maar het kan dus ook, dat geld kan ook gebruikt worden voor andere zaken, zoals het financieren van bijvoorbeeld tekorten in de zorg of defensie, onderwijs en infrastructuur.
0: Ja, dat zijn ze nu natuurlijk dus van plan.
23: Dat mag gewoon. Het geld moet er naartoe, moet naar dat Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, hè, de AOF. Maar het geld dat daarin zit mag eigenlijk door de overheid gewoon vrij besteed worden.
0: Oké, dus het mag wel, maar het voelt misschien niet altijd even logisch voor u, meneer Berkelaar. Bent u tevreden met dit antwoord? Wat denkt u ervan?
22: Nou, ik heb net even gebeld. Ja, ik vind dat een helder antwoord. Daar kan ik wel iets mee.
0: Ja, dus denkt u nu nog steeds van ik heb ingelegd en de overheid doet er wat mee? Of denkt u ook van ja, het mag misschien ook wel gewoon zo?
22: Nou, het is mij nou duidelijk geworden dat er twee kanten aan zitten.
0: Ja, precies. Nou, dat lijkt me perfecte samenvatting. Hartelijk dank. Meneer Vonk, nog één vraag voor u. Want die bezuinigingen staan natuurlijk wel op de rol. Op de AOW, de WIA en de WW. Hoe ingrijpend zijn die?
23: Nou, dat is best wel ingrijpend hoor. Zeker als je kijkt naar de voorgenomen bezuiniging op de WIA. En dat gaat om een groep mensen die toch sowieso wel in een kwetsbare positie zitten. Dat hakt er bij die groep, kan er flink in gaan hakken.
0: Ja, dat zijn mensen die niet meer kunnen werken. Ja. Toch?
23: Dat zijn mensen die niet meer kunnen werken, sowieso meestal niet een hele hoge uitkering hebben. En door allerlei stapelingen, dus ze betalen ook nog bijvoorbeeld heel veel aan zorgkosten. Ze onderaan de strepen best wel eens veel minder kunnen overhouden dan ze nu hebben. Ja, dus dat ziet er nog best wel. Dat is best een ingewikkelde puzzel. En ja. dat is echt ingrijpend.
0: Nou, vandaar dat er vandaag natuurlijk ook gestaakt wordt. Goed, hartelijk dank. Robert Vonk, bijzonder hoogleraar geschiedenis van de sociale zekerheid aan de Universiteit Utrecht. En ook bedankt Lucas Berkelaar voor het stellen van de vraag. Heeft u nou zelf ook een vraag? Stuur hem dan vooral in via onze website op eenvandaag.nl/chat. Of stel hem via de NPO Luister-app. En lekker bewegen in het water. Het is dé ultieme vorm van vrijheid voor Tristan en Florijn. De broers hebben allebei een ernstige lichamelijke beperking en komen wekelijks bij de Hartkampgroep in Heemstede voor een speciaal zwembad. Alleen gaat dat zwembad vanaf komend jaar niet meer open, want de zwembaden in Heemstede en Heemskerk gaan dicht. Tot grote onvrede van cliënten en natuurlijk van hun ouders die een petitie zijn gestart. Ferry Verbrugge is de vader van Tristan en Florijn. Goedemiddag, meneer Verbrugge.
4: Goedemiddag.
0: Ja, leg eens uit, hoe belangrijk is dat zwembad voor uw zoons?
4: Onvervangbaar. Maar niet alleen voor mijn zoons hoor. Voor alle cliënten met een ernstige beperking, die overigens vaak ook woonachtig zijn op de Hartenkampgroep.
0: Ja.
4: Die pretenderen ook dat zorg en de cliënt op nummer 1 staat. En iets wat eigenlijk onvervangbaar is, dat hebben ze er op een professionele wijze eigenlijk uitgewerkt.
0: Nou, wat leg eens uit, uw zoons die hebben een stofwisselingsziekte, als ik het goed begrijp. En waarom is zo'n zwembad dan zo belangrijk?
4: Nou, het begint erbij dat vaak mensen met een ernstige lichamelijke beperking ook behoorlijk spastisch zijn. Dat hebben mijn kinderen ook. Mm-hmm. En water is daarbij eigenlijk therapie. Dus je moet zien, in water kunnen ze alles. Hè. Kunnen ze makkelijker bewegen, voelen ze zich vrij. En dat is voor het levensonderhoud en ook het tegengaan van de progressie van de achteruitgang van de ziekte, zeg maar. Is dat van levensbelang? Dus daarom vechten wij er ook zo voor.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Het is ook een soort uitje voor ze, denk ik, of niet? Als ze daar naartoe kunnen.
4: Nee, nou een uitje niet. Maar ik moet zeggen, eigenlijk alles wat je op land doet, en je bent erg beperkt, en vooral met spasmus geldt dat, is allemaal heel moeilijk. En ook daarmee niet zo leuk. Vaak krijgen ze van allerlei bijwerkingen van. Ja. En in het water is dat niet. Dus je kunt ook wel zeggen dat het meewerkt aan de levensvreugde.
0: Ja.
4: Maar het is vooral ook medisch gezien van levensbelang eigenlijk. Dat zoiets er blijft.
5: Is het een heel speciaal zwembad? Heel anders dan de gewone gebruikelijke zwembaden?
4: Ja, zeker. Als je een gewoon zwembad hebt, is het water natuurlijk veel kouder. Alle faciliteiten zijn er bij zo'n zwembad. Dus om erin en eruit te komen, daar begint het natuurlijk mee. Al mijn twee kinderen zijn alle twee rolstoelgebonden. Alsmede heel veel cliënten van de Hartenkampgroep. Dus dat is onvervangbaar om het naar een gewoon zwembad te doen. En iets verzinnen wat ze nu willen op het land, dan heb je er geen verstand van.
0: Ja, en wat dacht u toen u begreep dat het zwembad zou gaan sluiten?
4: Als ik het heel aardig zeg, was ik teleurgesteld. En iets anders kun je wel voorstellen.
0: Ja, ik snap dat u bent natuurlijk boos daarover. Of u, ja.
4: Natuurlijk, ja. Ook omdat het 2 voor 12 zo medegedeeld wordt. En, kijk, nogmaals, bestuurlijk hebben ze het allemaal goed gedaan. Er is aan toegewerkt. Mm-hmm. En het laatste zetje is op een professionele bestuurlijke wijze gedaan. Daar kan ik van alles van zeggen. Maar het gaat er eigenlijk om dat we moeten kijken dat de zwembaden toch open blijven. En dan moeten we kijken wat dan de problemen zijn en waarom het niet open kan zijn.
0: Ja.
4: Maar goed, daar valt tot nu toe met de Hartenkampgroep niet over te spreken.
0: Nou, u doet daar in ieder geval uw uiterste best voor, als ik het goed begrijp. Julia, dit is niet de enige plek hè, waar dit soort voorzieningen verdwijnen.
5: Nee, zeker niet, zegt ook directeur Theo van Um van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
6: We hebben inderdaad afgelopen jaren gezien dat meer organisaties hebben nagedacht over de vraag hoe zij de zwembaden in de lucht kunnen houden. Want voor veel organisaties is De exploitatie van een zwembad, dat is best wel een zorgelijke kwestie. Energiekosten zijn enorm gestegen. Er is ook sprake van achterstallig onderhoud. En de begeleiding van mensen naar het zwembad en in het zwembad is ook een intensieve en kostbare gelegenheid.
5: Ja, volgens VGN gaat het om zo'n 10 van de 100 baden die dicht zijn of dicht gaan. En nog eens 5 tot 10 waar nog een eventuele sluiting over gesproken wordt.
0: Oké, nou Ferry Verbrugge, een herkenbaar beeld voor u. Ziet u het dat? Er ziet ook breder dat de zorg veranderd is?
4: Ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk 2 kinderen met een ernstige beperking. Dus we zien het allemaal van dichtbij. Hè. We spreken ook heel veel mensen op werkniveau. En ik zie ook wel waar het allemaal fout gaat, hoor. Dus sprake van een soort marktwerking in de zorg. En je ziet ook echt dat de cliënt op papier op 1 staat. Maar als het feitelijk is, dan worden er in die bovenlagen alleen maar mensen aangenomen. En we hebben nu dit gesprek, geldt nu weer. Meteen komt er weer een communicatieadviseur die ze weer willen hebben. Zien we op LinkedIn. Ja, maar goed, op die werkvloer gebeurt dat niet. En dan is eigenlijk alles waar zorg nodig is, of een stukje extra zorg nodig is, of het nu met dagbesteding is of met zwemmen, dat wordt eigenlijk allemaal wegbezuinigd. Ja. En waarop gefocust wordt zijn luxe zorgwoningen. Ik vrees ook dat op het stukje waar het zwembad nu staat ook zorgwoningen komen in het luxere segment. Ja, dat is wel een teloorgang. Als je zag hoe dat in de jaren 70, 80, 90 allemaal opgebouwd is. Hè, er was een zwembad, werd als levensbelang gezien. En nu wordt het eigenlijk om steentjes te bouwen. Dat wil de Hartenkampgroep overigens ook.
0: Ja, we gaan even naar die Hartenkampgroep, want we hebben ook om een reactie gevraagd. Julia, wat zeggen zij over deze zaak?
5: Ze wilden alleen schriftelijk reageren. Bestuurder Maarten Sielke laat ons weten dat er al eerder een zwembad is gesloten. En nu volgen er dus nog 2. Door personeelstekort is het volgens hem steeds moeilijker om het zwemmen organiseerbaar te houden. En ook zou er een paar miljoen moeten worden uitgegeven aan onderhoud en renovatie. Daarom trekt hij de conclusie dat deze voorziening in deze vorm niet toekomstbestendig is. Eerder deze week schreef de Hartenkampgroep op de site al dat ze vinden dat het belangrijk is dat cliënten gezond blijven bewegen en dat ze daarom zoeken naar een passend alternatief zonder water.
0: Ja, meneer Verbrugge, u zei het net al, zonder water, dat is eigenlijk geen optie, of dat geeft in ieder geval niet dezelfde levenswaarde daaraan voor uw zoons. Hoe luistert u dan naar deze reactie?
4: Nou ja, ik kijk, dit is professionele bestuurderstaal. En kijk, je hebt te maken met een bestuur en met mensen die eigenlijk vorige maand bij wijze

0: kijk, je hebt te maken met een bestuur en met mensen die eigenlijk vorige maand bij wijze van spreken nog bij de KLM-bestuurder waren en nu bij een zorginstelling. Daar zit niet een fysiotherapeut of een ergotherapeut in het bestuur. En wat je daardoor ziet, is dat die focus op waar het echt om gaat, die cliënt, dat die gewoon op een goede manier zijn leven slijt in een zorginstelling. Want dat is het eigenlijk, de Hartekampgroep. Dat zie je eigenlijk verdwijnen.
1: Ja, u doet daar alles aan, want u heeft een bent een petitie gestart. Die is al 1700 keer ondertekend ongeveer. Ik heb net nog even gecheckt, het laatste punt. Ja. Uw petitie is te vinden op petities.com. Ik zeg er even bij. Bedankt in ieder geval Ferry Verbrugge voor over de sluiting van de therapeutische zwembaden van de Hartekamp.

0: Mark Amber met Belong Together. Nou, Julia.
1: Feit. Of fictie.
0: Ja, Julia, vandaag hebben we het over de voordelen van klimaatverandering.
2: Ja, want in het Tweede Kamerdebat over leefstijlpreventie hoorden we dit opmerkelijke argument van Femke Wiersma van de BBB.
3: Als we het hebben over klimaatverandering, ja, dat heeft effecten. En in Nederland zie je zelfs dat het positieve effecten heeft, omdat de winters minder koud worden en dat dus minder klimaatdoden ten gevolge heeft in die zin.
2: Minder koude winters door klimaatverandering zou dus minder klimaatdoden betekenen. Een geluk bij een ongeluk, als we het zo horen, maar of het ook klopt?
0: Ja, oké, maar eerst even. Is er überhaupt zoiets als een klimaatdode?
2: Nou, in de medische wereld kennen ze die term wel degelijk. Peter van den Hazel, arts medische milieukunde, legt uit wat het betekent.
4: Dat mensen ten gevolge van de klimaatverandering in andere periodes van het jaar een hoog risico hebben om te komen overlijden.
0: Oké, maar wanneer spreek je dan van een klimaatdode door kou?
2: Daarvoor belden we met de gezondheidseconoom Xander Koolman van de Vrije Universiteit.
5: Na een periode van ongebruikelijke kou, een aantal dagen achter elkaar, kun je zien dat de sterfte op de bevolking in één keer toeneemt. Die verhoging, dat noemen we winterdoden.
0: Oké, maar in Nederland is het natuurlijk niet echt Siberisch koud of zo. Nee. Maar het kan dus toch voor extra sterfgevallen zorgen.
2: Ja, zeker. En dat heeft volgens Koolman vooral te maken met maatschappelijke problemen.
5: We hebben in Nederland mensen die in verschillende omgevingen zich niet kunnen veroorloven om de verwarming goed aan te zetten of überhaupt aan te zetten. Wij noemen dat ook wel energiearmoede. Daar onder die groepen mensen zie je dat zeker als ze wat ouder zijn en kwetsbaarder er ook verhoogde sterfte plaatsvindt.
2: Ja, maar niet al die sterfgevallen zijn ook acuut.
5: Als mensen ervoor kiezen om de verwarming niet aan te zetten, dan heb je vaak ook schimmelvorming in huis. Dat is slecht voor de luchtwegen, maar dat leidt vaak niet tot directe sterfte. Dus ik denk eigenlijk dat

0: dat nog een onderschatting is van het werkelijke effect.
1: En Julia, wat zijn die schattingen dan?
2: Nou, dat vertelt Jochem Klompmaker van het RIVM. Die hebben modellen om het aantal hitte- en koude doden per jaar te berekenen.
3: Voor de hittesterfte komt dat uit op ongeveer 800. Voor koude gerelateerde sterfte schatten we dat er ongeveer 7000 sterfgevallen zijn per jaar.
2: Goed om te weten, het RIVM spreekt van warmte- en koude doden en niet van klimaatdoden. Want je kunt niet zeggen dat iemand door klimaatverandering overlijdt, en wel doordat het heel koud of heel warm weer is.
1: Oh ja, dat klinkt logisch inderdaad. Maar zorgt een warmer klimaat dan ook voor minder koude doden?
2: Volgens milieuarts Peter van den Hazel zorgen de stijgende temperaturen vooral voor een verschuiving.
4: In de wintermaanden zijn meer doden de gevolgen van de infectieziekte en de koude stress die er kan optreden. Maar dat wordt steeds minder omdat de temperatuur in de winter gemiddeld hoger is. En in de zomer neemt dat toe omdat de temperatuur ook in de zomer toeneemt. En daardoor mensen eerder in de gevarenzone komen om te komen overlijden.
1: Maar ik hoorde Femke Wiersma aan het begin zeggen dat we minder klimaatdoden hebben omdat de winters minder koud zijn. Kun je dat dan zo zeggen? Is dat zo?
2: Daarvoor gaan we nog één keer terug naar gezondheidseconoom Sander Koolman.
0: De laatste modelleringen laten zien dat bij een verandering van het klimaat, als het toch warmer wordt, wij uiteindelijk wel minder koude doden gaan zien. Maar dat de groei van het aantal hittedoden zo sterk is dat de totale groei ook toeneemt van het aantal doden. En dat heeft er vooral mee te maken dat mensen niet goed zijn voorbereid op zo'n verandering van het klimaat.
2: Dus ja, het klopt dat we door zachtere winters minder slachtoffers door kou zullen zien. Maar er overlijden er juist meer mensen omdat we er vaker heftigere hittegolven gaan krijgen. Dus dat klimaatverandering positief is voor het aantal klimaatdoden in Nederland is fictie.
1: Oké, duidelijk. Ja, het is nu om precies te zijn 2:05. Zometeen Bureau Buitenland op deze zender. Sophie Derksen, goedemiddag. Waar ga jij het over hebben?
5: Wij gaan het hebben over Frankrijk, dat ruziet over een lithiummijn in de Auvergne. Over de ruzie tussen president Trump en zijn eigen partij. En over een president die zijn eigen premier voor de rechter sleept, omdat hij niet mee mag naar de NAVO-top. Het kan, want het gebeurt in Tsjechië. Dat is zo dadelijk bij Bureau Buitenland.
1: Dankjewel, Sophie. En we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Julia, wat is er nog?
2: Hij is al een aantal dagen onder loes, een aapje uit het dierenpark Beekse Bergen. Volgens een bioloog van het park heeft hij een flinke sprong gemaakt en is in de gracht van zijn verblijf overgezwommen. En daarna is hij de wijde wereld ingegaan. En in de omgeving van Esbeek in Brabant kunnen bewoners hem nog steeds tegenkomen. Er circuleren ook al filmpjes van hem. Het gaat om een mannelijke kuif, Mangabe. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
1: Ja,
2: die niet gevaarlijk zou zijn voor mens of huisdieren.
1: Nou ja, die zal het dan misschien wel weer lekker vinden, inderdaad.
2: Goed. Met dit weer, hè?
1: Precies.
2: Ja, precies, ja.
1: Precies. Nou, dat was het. Onze website is eenvandaag.nl. Onze tv-uitzending om 6:30 vanavond op NPO 2. En wij wensen u natuurlijk nog een hele fijne middag.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
11: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
12: Kinderombudsman Kalverboer vindt dat er tijdens de coronacrisis te weinig aandacht was voor de belangen van kinderen. De sluiting van scholen had volgens haar een grote impact op het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Dat zei ze tijdens de coronaverhoren.
13: Hebben wij kinderrechten geschonden? We hebben zeker kinderrechten geschonden. En in hoeverre dat legitiem was, ik denk, vaak niet. We hadden andere dingen kunnen doen. We hadden misschien op een andere manier volwassenen of moeten beschermen. Maar ook andere keuzes moeten maken.
12: Volgens de kinderombudsman waren de gevolgen van de schoolsluitingen voor mbo-studenten het grootst. Studenten met vaak praktische beroepen kregen ineens online les. Volgens Kalverboer paste dat op geen enkele manier bij hun opleiding. In Nederland is veel steun voor hogere defensieuitgaven. Maar bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het geld wel goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. Veel mensen zijn voor meer Europese militaire zelfstandigheid. De VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In verband met stemfraude zijn in Gorinchem 6 mensen opgepakt. Justitie en politie sluiten meer aanhoudingen niet uit. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart bleek gesjoemel met volmachten. Gorinchem besloot de verkiezingen over te doen. En een grote groep Palestijnen uit Gaza is na maanden wachten aangekomen op Schiphol. Het zijn 23 mensen met een studievisum, 3 met een werkvisum en meereizende familieleden. De Nederlandse overheid wilde hen lange tijd niet helpen om via Israël naar Jordanië te komen.
14: ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal ruim 100 kilometer file. Een paar files vallen op de A1, Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo-Noord 3 kilometer stilstaan. Met daar een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de Alfred Arkel en Hardingswald-Giessendam. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Nou, die file moet gaan oplossen, want de weg is weer vrij na een ongeluk. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Daar neemt de vertraging juist toe. Tussen de Alfred Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug nu een half uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is een slagboom aangereden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, een kwartier vertraging na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.
11: NPO Radio 1. VPRO.
15: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
16: Welkom bij Bureau Buitenland. In de Franse Auvergne moet een lithiummijn verrijzen. Maar ja, la nature. Hoeveel natuur zijn de Fransen bereid op te offeren voor hun strategische autonomie? En hij wil maar wat graag mee, maar hij mag niet. De president van Tsjechië wil namens zijn land mee naar de NAVO-top in Turkije, maar de premier wil hem er niet bij hebben. Hoe zit dat? Eerst gaan we naar de VS. Het is tijd voor Buitenland en u mag allemaal mee de grens over. Donald Trump is gewend zijn zin te krijgen in Washington. Maar vannacht kreeg hij het deksel op de neus in de Senaat. Ook van een aantal senatoren van zijn eigen partij.
17: We can report something that you might not have heard about yet, because this is really a late developing story. The Senate rejecting Trump's war powers. I repeat, the United States Senate doing that, which it had not done in several prior votes. And this is an effort to tell Donald Trump, you need to get your act together, you're failing in Iran, and you need to either get congressional approval or get out of there for good.
16: Vannacht droeg de Amerikaanse Senaat Trump op om de oorlog in Iran te beëindigen. En die resolutie kreeg de steun van een aantal Republikeinse senatoren. Ook op een ander belangrijk dossier groeit de weerstand tegen Trump onder Republikeinen. En dus stellen wij ons de vraag, is dit nou incidenteel gemor of begint Trumps greep op de Republikeinse partij te verzwakken? Oud-VRT-Amerika-correspondent Björn Soenens is bij ons. Dag Björn.
18: Dag Sophie.
16: De Amerikaanse Senaat wil dus dat Trump de oorlog tegen Iran stopt, zolang hij het parlement niet om toestemming heeft gevraagd. Daar komt het eigenlijk op neer. 4 Republikeinen stemden met deze democratische resolutie mee vannacht. Waarom precies?
18: Wel, de symboliek is al lang gaande, want meer dan symboliek is het eigenlijk op dit moment niet. De oorlog is om zeggens voorbij, maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat die oorlog zeer veel geld gaat kosten. De afwikkeling ervan van een oorlog die ze nooit hebben gewild. Ze moeten misschien 300 miljard ophoesten samen met andere landen, plus 24 miljard bevroren tegoeden vrijmaken. Dat valt allemaal niet zo goed en niet in goede aarde. Dus die weerstand, die intrapartijweerstand, hoe klein en bescheiden ook, is groot genoeg om schade aan te richten aan het Trump-merk. En je ziet het meer en meer gebeuren dat, op zijn Vlaams gezegd, ze in zijn rapen beginnen te schijten.
16: Ah, en wat bedoelen jullie dan?
18: Dat bedoelen wij mee dat het imago een beetje gebutst en geblutst en aangetast is. Dat er de klad erin komt.
16: Ja.
18: Dus je ziet dat er weerstand is, want die Iran-oorlog is geen academische oorlog. Voor gewone mensen zijn we het gemerkt in het duurder worden van allerhande aankopen, omdat door de olieprijzen alles duurder werd, de transport duurder werd. Ook die olieprijs, benzineprijs is nog altijd duur, is nu aan het zakken, maar ze zijn daar heel, heel ontevreden over. En die senatoren, die hebben natuurlijk kiezers, en die kiezers laten die ontevredenheid weten en blijken.
16: En dus stemden zij alle 4, hè, want het zijn er 4 vooralsnog, 4 Republikeinse senatoren tegen, eigenlijk mee met deze revolutie om Trump te zeggen, stop met de oorlog in Iran. Dat op zich, het is klein verzet, maar het is wel een unicum, hè, dat dit gebeurt. Dat er dus een gezamenlijke resolutie ligt waarin een president wordt opgedragen een militair conflict te beëindigen.
18: Het is de derde of de vierde poging om dat te doen. En laten we wel wezen, die War Powers Resolution, die is al goedgekeurd in de jaren 70. Die bestond al, eigenlijk zou die niet eens moeten goedgekeurd worden. Ze bestaat,
16: dat is de wet die de oorlogsbevoegdheden regelt. Hè?
18: Exact. Dus na elke 60 dagen als een president een conflict start, moet hij sowieso na 60 dagen extra mensen, middelen, geld vragen aan het parlement. Anders gaat de vlieger letterlijk en figuurlijk niet meer op.
19: Nee.
18: Maar dit is niet gebeurd. Er is nooit een oorlog verklaard, zo gezegd. Het was een militair conflict, een speciale operatie, zoals de Russen dat ook noemen in Oekraïne. Maar dat is allemaal academisch gezwets. De Republikeinen zijn nu een beetje ontevreden dat die oorlog hen niets heeft opgeleverd en voor hun kiezers al helemaal niets.
19: En dat die oorlog hen dus niet is voorgelegd. Hè? Trump heeft geen toestemming gevraagd aan het congres. Trump zelf zegt nu op Truth Social dat hij het allemaal slecht getimed en zinloos vindt, deze hele exercitie. Hij noemde de vier Republikeinse senatoren losers en zegt dat hij toch doorgaat in Iran. Je zei net, het is eigenlijk vooral symbolisch. Kan Trump deze resolutie zomaar naast zich neerleggen?
18: Wel, ze zoeken altijd uitwegen. Hè. Bijvoorbeeld toen de oorlog eventjes stopte in april en met een tijdelijk bestand, zeiden ze ook, hier stopt de klok ook. De 60 dagen zijn nog niet voorbij. Toen er een maand voorbij ging zonder dat er iets opgelost was, zeiden ze, ja, maar de klok is gestopt. Dus men zoekt allerhande mogelijkheden. Maar wat hier echt aan de hand is, dat is, Donald Trump was gewoon dat zijn parlement met hem meeging. Hem geen strobreed in de weg legde. Niet in het Huis van Afgevaardigden, niet in de Senaat. Dat hij alles kon doen, dat er eigenlijk geen controle, macht meer was in dat parlement. En nu beginnen ze te respecteren, in opstand te komen. Kleine opstandjes, maar wel opstanden die hem pijn doen.
19: Zeker, want ook op een ander belangrijk dossier groeit die weerstand. De SAFE Act, een wet volgens Trump bedoeld om verkiezingsfraude tegen te gaan. Die stuit dus op steeds meer kritiek in zijn eigen partij.
20: On Capitol Hill, the Save America Act, a GOP-led election security bill, is back to top of mind, this time in the Senate.
21: We're talking about 3 out of 4 Americans, regardless of political party, want to make it easy to vote, hard to cheat.
20: The House passed the most recent version of the bill in February. It notably requires proof of citizenship to register to vote and a national voter ID requirement for federal elections.
19: Ja, deze SAFE Act, het voorstel van Trump om de strengere eisen te stellen aan kiezers, is al aangenomen door het congres, maar stuit nu ook in de Senaat op verzet van Republikeinse senatoren ook. Kortom, is het nou zo dat de Republikeinen Trump inderdaad vaker tegen durven te spreken? Waarom zijn ze ook tegen dit voorstel?
18: Dat klopt. En eerst waren ze ervoor, maar in de praktijk gaat er heel veel veranderen voor kiezers. Sowieso bij de komende verkiezingen, tussentijdse parlementsverkiezingen, presidentsverkiezingen daarna in 2028. Omdat er veel op staatsniveau gebeurt. Maar federaal, dus voor het hele land, wilde Trump een wet die het in feite moeilijker maakt om te kunnen stemmen per brief. In 2020 is er heel veel gestemd per brief. Hij heeft die verkiezing verloren. Hij heeft vervolgens gezegd dat het vervals was, dan is hij afgekomen met het argument dat heel veel mensen zonder papieren stemmen. Daar is geen snipper bewijs van te vinden. Geen enkele kiesinstantie heeft al ooit gezegd, ja, hier komen heel veel mensen die geen staatsburger zijn zich aanmelden om te stemmen. De meeste die blijven, als ze geen papieren hebben, ver weg van een stembus, omdat ze niet zouden willen opgepakt worden.
19: Maar Björn, waarom steken de Republikeinse senatoren dan nu pas een stokje voor dit voorstel van Trump?
18: Omdat ze ook voelen dat die kiezers meer en meer voelen dat het parlement bezig is met dingen die hen niet aanbelangen. Dat ze meer moeten bezig zijn met de bread and butter issues. De dingen die hun leven beter of slechter maken. En ze hebben ook kiezers natuurlijk, ook Latino-kiezers, die de vorige keer voor hen hebben gestemd, die nu zeggen, ja, je maakt het ons moeilijker om met per post te stemmen. We moeten een fotocopie maken van een identiteitsbewijs. Ja. We hebben dat niet. We kunnen niet inscannen. Dat hebben wij niet. Ze moeten dat dan in die enveloppen al meesturen.
19: Dus maar de Republikeinen zeggen dus, dit gaat ons te ver. Hier zien we, zeg jij, wel eerst de barsten in Trumps greep op zijn partij.
18: Maar het komt ook, de meeste Republikeinen, laten we wel wezen, zijn voor deze wet. Maar Trump heeft er zo'n punt van gemaakt. Niets kon nog mogelijk zijn in het land als die wet er niet doorkwam. Dat was heel belangrijk voor hem. Het probleem in de Senaat is, je hebt 60 op de 100 senatoren nodig om die wet goedgekeurd te krijgen. Ze hebben een meerderheid van 53, dus ze moeten er 7 overhalen van de Democraten om mee te stemmen. Het zal niet gebeuren. En dus zegt de leider van de Senaat tegen Trump, we hebben de stemmen niet, man. Het gaat niet gebeuren, dus gaan we er niet verder mee.
19: Nee, en dus is dit plan van Trump vooralsnog van de baan. Dankjewel, Björn Soenens, Amerika-kenner bij de VRT.
15: Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast.
19: Europa wil minder afhankelijk worden van China voor grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie. Frankrijk wil daarin voorop lopen en wel met een grote lithiummijn in de Auvergne. Lithium, je weet toch, de cruciale grondstof voor accu's van elektrische auto's bijvoorbeeld. Maar ja, hoeveel natuur zijn de Fransen bereid op te geven voor hun strategische autonomie? Correspondent Eva Ramelow ging kijken op de plek waar die mijn moet komen.
0: Super. Tu vois le veau qui vient de voir là, c'est un pic noir. Non, c'est une espèce de pic. C'est le plus gros pic qu'on a dans la forêt. Ce qui serait chouette, c'est qu'il chante.
1: Nee, hij zingt niet. Daar vloog een zwarte specht voorbij. Xavier herkent hem meteen. Hij is ecoloog. Hij komt hier iedere dag.
0: C'était pas prévu. Je vais te montrer une loge de pic noir parce que j'en connais une pas loin. Donc ça se trouve, c'est qu'il habite
1: là. Oui, oui, je vais bien la voir. En hij gaat me de gaten in de boom laten zien waar de specht zijn nest maakt.
0: Voilà. C'est pour ça que je serais pour qu'on laisse ces forêts tranquilles. Donc je reviens à mon capitaine.
1: Daarom moeten we het bos dus met rust laten, zegt hij.
0: Et ce qui serait bien, c'est qu'on ne coupe plus les parcelles de hêtres dans cette forêt. Ça, ça serait les vieilles parcelles.
1: Er zouden geen beukenbomen meer gekapt mogen worden.
0: Ah, une forêt de manière, c'est ce que c'est. Oui. Donc, c'est
1: une forêt. Maar de vrees is dat deze bomen wel gekapt gaan worden als hier een nieuwe mijn komt. Dan verdwijnen die spechten. En er zijn ook een boel andere bijzondere dieren die dan hun leefomgeving kwijtraken.
0: Sur ce secteur, on a des espèces qui sont très spécifiques, qui sont liées au milieu. Donc, ça, c'est le chat sauvage, tu vois ici. Salamandre, tu vois, c'est. Donc c'est pour ça, enfin,
1: en een brochure laat Xavier zien wat hier allemaal leeft.
0: Le crapaud sonneur à ventre jaune, petit crapaud là, qui est magnifique.
1: Er zijn zwarte zwanen, wilde katten, bijzondere insecten en kikkers.
0: Donc on arrive à le trouver. Ça fait partie des espèces.
1: Donc il y a de la vie dedans.
0: Ah oui, il y a énormément de vie, mais c'est parce que c'est noir et saumâtre comme ça qu'il n'y a pas de vie. Au contraire, c'est hyper vivant.
1: Er zit heel veel leven in dit prachtige groene hart van de Auvergne. En dat wordt bedreigd door een nieuwe mijn, een lithiummijn.
22: Un déplacement présidentiel qui est inauguré une mine de lithium.
23: Oui, parce que cette crise pétrolière, elle commence, on l'a vu là.
1: Vorige maand bezocht president Macron de Auvergne.
24: S'effondre. Quand on parle de lithium, on a une concurrence chinoise qui est terrible.
1: Hij kondigde de bouw van die mijn aan.
24: Et c'est le lien pour cette stratégie. On aura besoin de cette mine.
1: Die is hard nodig omdat er steeds meer elektrische auto's komen.
24: Moi, ces dernières années, tout particulièrement pour cette souveraineté européenne.
1: We moeten het monopolie op zeldzame grondstoffen zoals lithium niet aan de Chinezen overlaten, zei Macron.
24: Voilà, mesdames et messieurs, merci pour la mobilisation d'aujourd'hui. Vive la République et vive la France.
1: Ik sta nu precies op de plek waar de president vorige maand stond. In de mijn die er nu al is. En hier wordt nu witte klei of kaolin gegraven. Het is net alsof er een reus uit de lucht is gekomen en zijn duim midden in het bos heeft geplant.
25: Ik m'appelle Loïc Chenal en ik ben directeur des opérations pour le projet Nibis.
1: Ik ben omhoog gelopen naar de rand van die duimafdruk. En samen met de directeur van het lithiumproject van mijn bedrijf Imiris.
25: Site actuel exploité, il couvre à peu près 100 hectares.
1: De nieuwe lithiummijn is in het belang van Frankrijk, maar die Franse missie is natuurlijk ook heel lucratief voor Imiris. Ja, zegt Chenal. Mijnen zijn onze business, we doen het wereldwijd.
25: Le lithium sera durable. Imiris, c'est un nouveau marché. En fait, aujourd'hui, on produit pas de lithium.
1: Tot nu toe nog geen lithium, maar met al onze ervaring kunnen we vast ook lithium boven de grond halen en verwerken.
25: Lithium is een metaal, dus het is iets nieuws voor een analist, maar we hebben confiance in de capaciteit om exploiter de lithium. Ici,
26: c'est un bloc de granit.
1: Het is een heel groot blok graniet. Solène, de geoloog van de mijn, wijst naar allemaal kleine glimmertjes. Daar zit het lithium in.
26: De granit, on voit des petites paillettes. Donc ce sont les mica et c'est eux qui portent le lithium dans ce granit.
1: D'accord. We lopen naar de zijkant van de groeven. In dit gebouwtje wordt de klei gewassen, worden stenen en aarde eruit gehaald.
25: Des minerais de kaolin pour éliminer les sables et récupérer uniquement
1: drie grote tafels met ribbels over de hele lengte. En die zijn heel hard aan het schudden zodat de fond eruit valt. Er zit er bijna een beetje houtje touwtje uit met emmers en zeven half doorgesneden regenpijpen. Maar er is ongetwijfeld heel goed over nagedacht.
19: Even weg van het kabaal.
25: Wat we al deze aujourd'hui, on a un circuit fermé qui nous permet d'économiser au maximum la consommation d'eau. Donc, sur la future exploitation de lithium, on a un taux de recyclage de 95% sur l'étape
1: de concentration. Hij beweert dat 95% van het water dat nodig is, gerecycled kan worden. Een bijna gesloten systeem dus. Er wordt dus maar heel weinig grondwater gebruikt.
25: En fait, ici, il y a un historique minier déjà. Dans le passé, mais c'est la mine d'hier. Donc c'est...
1: Komt hier dus een uitgebreid gangenstelsel onder de grond. Een ouderwetse mijn dus, zoals we die van vroeger kennen, maar wel een mijn 2.0. Met veel meer aandacht voor veiligheid, gezondheid, natuur, milieu.
25: We hebben een défi par rapport à ça pour expliquer qu'est-ce que sont, enfin, comment fonctionne les mines aujourd'hui. Et les différences avec la mine d'hier.
1: De mensen die hier wonen, die zijn aan de ene kant gewend aan mijnbouw. Vertelt Chanel. Maar aan de andere kant is het een uitdaging om uit te leggen dat deze mijn echt wel veel moderner wordt dan die van vroeger.
2: T'en as pas chez toi?
3: Non.
2: Ça chope, ça fait pou, pou, pou.
3: Ah non, non, j'en ai pas chez moi.
2: Et si tu entends?
1: Terug in het bos hebben Jacques Morisseau en Patricia Lederich een bijzondere vogel gespot.
4: Ik communique.
2: Ik communique.
1: Hier onder de bomen is de temperatuur meteen een paar graden lager.
2: Oui, oui, ici c'est toujours un endroit super agréable. C'est tout à fait représentatif de l'ensemble de la forêt.
1: Jacques en Patricia die voeren het verzet tegen de lithiummijn aan.
3: Le banc est près de la table.
2: Ah oui, mais c'est vrai que oh là là,
1: ze zijn wel een beetje op leeftijd. Gaan aan de picknicktafel zitten.
3: Vous connaissez le roman 1984? Si on va voilà, l'autre expression que j'ai.
1: Jacques die vergelijkt Imiris wel met de slang uit Jungle Book of het boek 1984. Ze pakken ons helemaal in, zegt hij.
3: Fais confiance, voilà, c'est ça.
2: Nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'eau qui va être naturellement prise sur la nappe phréatique.
1: Ja, dat water, dat is het grootste probleem.
2: On a déjà annoncé que la nappe phréatique allait baisser de 1 mètre à l'horizon 2030. 2030, ce serait le début de l'exploitation.
1: In 2030 zou het waterpeil in deze regio al een meter gedaald zijn. Ja, en dan moet Imerys nog beginnen met hun werk.
2: C'est quoi en 2040? Quand il y aura des galeries partout.
1: De deskundigen die zij geraadpleegd hebben, die zeggen dat water helemaal niet voor 95% herbruikt kan worden. Dat kan hooguit 60%.
2: Ça, ils ont jamais été précis.
3: Le recyclage de l'eau est beaucoup, beaucoup moins important. Il dit au mieux c'est 60%.
1: De tegenstanders van de mijn begrijpen best dat Frankrijk niet meer zo afhankelijk wil zijn van China. Maar dat land haal je toch niet meer in, denken ze.
2: Il y a aussi un autre élément, c'est les Chinois, ça y est, le lithium, ils maîtrisent.
1: Tegen de tijd dat hier lithium wordt gewonnen, is de wereld misschien al lang weer bezig met iets anders. Ik stap met Xavier door het kreupelhout. Dat is best even lastig. We gaan kijken bij een oude mijn waar in de jaren 60 wolfraam werd gewonnen. Ah ja, daar is de put. Die staat vol bruinig water. En daar zitten dus allemaal zware metalen in.
0: Ça fait doucement rire parce que sans cobalt, les batteries lithium ne marchent pas. Et jusqu'à preuve du contraire, en France, on n'a pas de cobalt.
1: In het Forêt de Colette, in het bos, snapt Xavier ook wel dat Frankrijk niet meer afhankelijk wil zijn van China.
0: On n'a rien à foutre des mines du Congo, c'est qu'il y a des gamins de 10 ans qui vont creuser avec leurs petites mains là, et pour $1 par jour, voilà.
1: Hij zegt, cobalt hebben we hier ook niet. En dat blijven we toch nodig hebben in onze elektrische auto's. Dus dat halen we uit Congo, waar kinderen de mijnen in worden gestuurd.
0: On continue en fait ce qu'on a fait pendant des générations à exploiter ces pays-là.
1: Dus het hele systeem is eigenlijk niet houdbaar. En als we echt vooruit willen, dan moeten we met iets nieuws komen.
16: Vanuit de Auvergne hoorde je een bijdrage van Eva Ramelow.
11: Bureau Buitenland.
15: Sophie Derksen.
16: Een opmerkelijke rechtszaak vandaag in Tsjechië. De president klaagt daar zijn eigen regering aan. En wel omdat de premier hem niet mee wil nemen naar de aankomende NAVO-top. Mark Middel is NRC-correspondent in Midden- en Oost-Europa. Welkom, Mark.
5: Goedemiddag.
16: Waarom mag president Petr Pavel van premier Babiš niet mee naar die NAVO-top?
5: Nou, Babiš vindt dat twee regeringsvertegenwoordigers in Ankara dat wel een beetje te veel van het goede is. Maar er gaat eigenlijk al een wekenlange ruzie hieraan vooraf. En deze week heeft inderdaad dus Babiš besloten dat Peter Pavel niet mee mag naar Ankara.
19: Nee, maar ja,
5: is dus naar de rechter gestapt.
19: Want de president wil nu via de hoogste rechters afdwingen dat hij toch mee kan naar die NAVO-top. Vandaag is de eerste zitting. Heeft hij kans van slagen bij de rechter?
5: Nou, het is een hele unieke zaak. Eigenlijk zo'n stap die is nog nooit voorgekomen in Tsjechië. Dus de Tsjechische media schrijven er ook over. Ja, het kan alle kanten op, we weten het eigenlijk niet. En het is vooral de vraag, komt er een uitspraak voordat die top in Ankara plaatsvindt? Want normaal voor zo'n grote constitutionele zaak moeten die rechters daar wel heel goed over nadenken. Dus het is vooral de vraag, komt het op tijd?
19: Maar ja, ik begrijp dat het, ik geloof sinds de jaren, sinds 1999, toen Tsjechië toetrad tot de NAVO, wel gebruikelijk was dat de president meeging naar zo'n NAVO-top. Waarom wil Babiš hem er nu niet bij hebben?
5: Ja, dat is vooral te maken met interne zaken. Dus er is eigenlijk al heel lang een grote strijd gaande tussen Peter Pavel en Babiš. En Babiš is de rijkste zakenman van het land. Pavel is een oud-generaal die de presidentsverkiezingen eerder won van Babiš. En eigenlijk zijn het sindsdien elkaars tegenstanders en tegen Polen. Ze denken allebei heel anders over de geopolitiek en over Oekraïne. Dus Pavel is een groot voorstander van Oekraïne. En die had eerder een initiatief gestart om 1 miljoen artilleriegranaten naar Oekraïne te sturen. Terwijl Babiš vorig jaar de parlementsverkiezingen heeft gewonnen met de boodschap dat hij geen enkele Tsjechische granaat meer naar Oekraïne wil sturen. Dus daar zie je een hele grote strijd. Nou, daarin is die NAVO-top heel belangrijk, want Tsjechië voldoet nog niet aan de NAVO-norm van 2%. Dit jaar wordt er 1,8% van het BBP besteed aan defensie. Peter Pavel vindt dat veel te weinig. En Babiš die vindt dat meer dan genoeg. Nou, en Babiš wil dus niet dat zij allebei dit moeten gaan verantwoorden in Ankara.
19: Maar ze zijn het dus inhoudelijk niet eens over de koers van het land en nou ja, vooral defensie. Maar waar draait dit conflict nou in de kern om? Is het gewoon zo simpel als wie is de baas in het land?
5: Dat is zeker een van de dingen. Wie is de baas in het land? Nou, en daar mag dus nu het grondwettelijk hof mag daar een uitspraak over gaan doen. Maar daarnaast is er ook gewoon ander intern gedoe. Dus Pavel heeft bijvoorbeeld een paar maanden geleden een ministerschap tegengehouden van een extreemrechtse coalitiepartner van Babiš. Filip Turek, dat is de leider van de autopartij. Nou, die had allemaal nazistische verheerlijkingen gedaan in het verleden. En daarvoor zei Peter Pavel, ja, dit gaat te ver. Ik kan hem niet tot minister maken in het land. Nou, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat er sindsdien een enorm veel woede is vanuit die coalitiepartners van Babiš tegen Pavel. En Babiš wil hiermee laten zien van, nou oké, dan gaan wij ook wraak nemen op Pavel. En hoopt hij hiermee dus die woede van zijn coalitiepartners een beetje te kunnen kanaliseren en hen ook tevreden te stellen. Door dus Pavel niet naar de NAVO-top te laten gaan.
19: Ja, waardoor Pavel op zijn beurt weer boos is. Hij is natuurlijk niet de enige die moeite heeft met Babiš. Er is al maanden protest tegen Babiš' rechtspopulistische regering. Onder meer ook omdat Babiš zijn greep op de publieke omroep versterkt. Hoe breed is dit protest?
5: Ja, dat is een protest dat al weken of eigenlijk maanden aan de gang gaat. Tienduizenden mensen gaan de straat op. En afgelopen week heeft de regering van Babiš een wetsvoorstel doorgevoerd waarin dus inderdaad de publieke omroep helemaal op de schop gaat. Tot nu toe betaalt eigenlijk iedereen in Tsjechië een maandelijks bedrag voor de publieke omroep. En dat systeem is er al sinds de omwenteling. Iedereen in Tsjechië is daar heel tevreden over. Daardoor is de omroep ook heel erg onafhankelijk. En voor iedereen, want iedereen betaalt hetzelfde bedrag mee. Maar vooral weer die coalitiepartners van Babiš, die wilden dat veranderen. Die vonden dat de publieke omroep toch een soort van kanaal is van de linkse elite. En die willen er meer grip op. Dus zij hebben nu besloten dat de publieke omroep onder de staatsbegroting komt te vallen.
19: Maar goed.
5: En dat zorgt er dus voor dat politici nu dan de macht krijgen over die omroep.
19: Ja, en dat is dus weer een dossier waarop er tumult is. En daarbij premier en president liggen dus met elkaar overhoop. Hoe moet dat verder politiek gezien als die twee opperste figuren het niet kunnen vinden?
5: Ja, dat is dus inderdaad de grote vraag die nu speelt. En wat ik eerder zei, het is heel belangrijk wat het Constitutioneel Hof gaat zeggen hierover. Want zoals jij eerder zei, van de 20 NAVO-toppen is er 19 keer is de president aanwezig geweest. En de enige keer dat hij niet aanwezig was, dat was omdat de president toen ziek was. Dus het is normaal dat de president meegaat naar de NAVO-top om een soort van ceremoniële functie. Nou, Peter Pavel is ook nog een oud NAVO-topman, dus die kent daar veel mensen, heeft veel goede connecties. Maar het is het kabinet in Tsjechië dat gaat over de onderhandelingen tijdens die NAVO-top. En nu moet dus duidelijk worden, ja, hoe gaat dat verder?
19: En het is dus onduidelijk of de uitspraak van de rechter op tijd komt, zodat president Pavel weet of hij zijn koffertje kan pakken. Dankjewel, Mark Middel vanuit het Midden- en Oosten van Europa over de ruzie tussen de premier en de president in Tsjechië. Zometeen na Ster en Nieuws Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daar is, jawel, André van Duin te gast over zijn doorbraak in 1964. Komt dik voor elkaar daar, zou ik zo denken. We zijn er morgen weer om 2:30. Tot dan.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: En vandaag, ja, 1-0!
7: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika, hij blijft bij de ploeg.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
9: Somerville nog een keer, Somerville!
4: In de nacht van donderdag op vrijdag.
10: De derde.
4: Tunesië-Nederland. NOS Langs de Lijn begint om 00:00.
7: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Ja, ja!
4: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
28: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
29: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
30: Huh? Mart, wat ga je doen?
31: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
32: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
33: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
34: Een heel boek? En de kinderen dan?
33: Die zijn veel te druk met spelen.
34: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
33: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
34: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
33: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
32: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
35: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
36: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: NPO Radio 1. 2:00.
7: Jurgen van den Berg.
37: Goedemiddag allemaal. Het aantal bloeddonoren in Nederland blijft achter, terwijl de vraag naar bloed en plasma stijgt. De Vrije Universiteit in Amsterdam deed onderzoek naar het zogenoemde donorbewustzijn van ons Nederlanders. Hoogleraar donorgedrag Eva Maria Merz komt daar zo meteen over vertellen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Michiel van der Velden.
38: Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. De Duitse minister van Defensie stopt met het grootste marineproject in de Duitse geschiedenis. Ze hebben een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame stopgezet. Correspondent Gien Balduk, waarom stoppen ze?
0: Ja, eigenlijk zou het Nederlandse Damen Shipyard 6 fregatten, dat zijn hele grote marineschepen, gaan bouwen. Maar de kosten daarvan die liepen steeds weer op. De bouwtijd was ook vertraagd. En volgens het ministerie van Defensie ging dat ook allemaal gepaard met zeer grote risico's. En dat is onverantwoord, zegt een woordvoerder. En daarom is dus juist nu besloten het project stop te zetten en is er naar een alternatief gezocht.
38: Ja, wat heeft dat dan voor gevolgen voor Damen?
0: Ja, deze klus die speelt al lange tijd en had al langere tijd te maken met tegenslagen en was onlangs al deels overgeheveld van Damen als hoofdondernemer naar het dochterbedrijf van Rheinmetall, de grote Duitse industrie grote industriereus. Maar de betrokkenheid van Damen die was daar nog steeds wel bij, maar nu is dus Damen helemaal buitenspel gezet en ook Rheinmetall is definitief buitenspel en het is overgeheveld naar een andere bouwer. Damen zelf heeft tegen de NOS gezegd dat ze dit bericht alleen nog maar via de media vernomen hebben en zich nog te oriënteren over de vervolgstappen. En de woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie zei zelf dat zij ook nog onderzoeken wat er nu moet worden gedaan met het geld dat al uitgegeven is, of er schadeclaims komen bijvoorbeeld, of dat het slechts weggegooid geld is. En voor Rheinmetall, dus de vorige hoofdondernemer, is het een harde klap. Dat bedrijf is vandaag op de beurs al ruim 18% verloren.
38: Ja. En Duitsland gaat die 8 fregatten nu ergens anders kopen?
0: Ja, het koopt nu 8 kleinere schepen van het Duitse TKMS. Dat is een marine dochterbedrijf van ThyssenKrupp, de grote industriereus hier. Dat zijn wat kleinere schepen die een aantal andere faciliteiten hebben dan de schepen die eigenlijk besteld waren. Maar volgens het ministerie van Defensie hebben ze dezelfde verdedigingskracht. En vooral zijn ze miljarden goedkoper. En dat is volgens de woordvoerder dan ook de enige juiste en logische keuze geweest. De vraag is wel wanneer deze schepen dan allemaal operatief zullen worden. Want Duitsland heeft aan de NAVO toegezegd dat ze over 2 jaar eigenlijk al bevaarbaar moeten zijn. Maar de eerste lijkt pas over 3 jaar opgeleverd te kunnen worden. Dus dat is een pijnlijke tegenslag. Het is bovendien al de tweede grote tegenslag die de Duitse Defensie te verduren heeft. Want vorige week nog werd de ontwikkeling van een Frans-Duits gevechtsvliegtuig stopgezet. Maar het ministerie van Defensie zelf zegt dat het juist eigenlijk allemaal een teken is van verantwoord omgaan met belastinggeld. En er bewust niet voor is gekozen om eindeloos geld in een bodemloze put te gooien. Zoals het project met Damen dus ook onder meer genoemd wordt.
38: Gien Balduk, correspondent in Duitsland, dankjewel. In Frankrijk is een eerste ebola-geval geconstateerd. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. Er wordt nog uitgezocht wie met de besmette arts in contact is geweest. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen aangehouden in verband met stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. Politie en OM denken dat handtekeningen op de volmachten zijn vervalst. In Gorinchem zijn de verkiezingen overgedaan toen de fraude ontdekt werd. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat fonds heeft een bod gedaan van bijna 1 miljard euro. De meerderheid van de aandeelhouders zou die overname steunen. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken, omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden reizen. De politie in Australië heeft een intern onderzoek ingesteld naar hoe er is omgegaan met Virginia Giuffre, een van de meest prominente slachtoffers van Jeffrey Epstein. De vrouw pleegde vorig jaar zelfmoord. Volgens haar familie heeft de politie steken laten vallen en meldingen niet goed opgepakt, zegt correspondent Meike Weijers.
1: Virginia Giuffre's familie klaagt al maanden over de behandeling die ze kreeg van de Australische politie in de weken voor haar overlijden. Ze zou mishandeld worden door haar ex-partner en heeft toen regelmatig contact gezocht met de politie. Maar volgens haar familie is daar toen niet adequaat op gehandeld. Nu, ruim een jaar nadat ze een einde maakte aan haar leven, wordt het handelen van de autoriteiten opnieuw onderzocht.
38: De Amerikaans-Australische Giuffre beschuldigde Epstein en de Britse prins Andrew in 2009 in een rechtszaak van seksueel misbruik. Uiteindelijk kwam er een schikking. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden.
2: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Het is hier en daar wat drukker, lijkt het wel. Niet echt grote zaken, geen bijzonderheden. Wel gewoon dagelijkse drukte. Bijvoorbeeld op de A12 Utrecht-Den Haag... tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. 5 kilometer en net geen 10 minuten vertraging. Hetzelfde verhaal op de A20 Hoek van Holland-Gouda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 10 minuten over 6 kilometer. En bij knooppunt Gorkum staat nu een pechgeval. De A27 vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf Nieuwendijk 6 kilometer en 15 minuten langzaam rijden.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: De hete zomer, crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast.
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
12: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
19: NPO Radio 1. Max.
20: Jurgen van den Berg.
21: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag ook weer. Het is Veeëndag. Ik zag er volgens mij vanmorgen eentje stiekem bij mij het huis uitsluipen. Ik weet het niet, maar helemaal zeker. Het kan ook door de warmte zijn dat je dan zo'n luchtspiegeling krijgt. Maar volgens mij was het een vee. Ik kijk even op de gastenlijst. Daar staat de naam van Eva Maria Merz, hoogleraar donorgedrag aan de VU in Amsterdam. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat er meer mensen zich bewust worden van het belang van bloed doneren? Want daar is behoefte aan. En dan het stereotype beeld van jongeren in Twente. Nou, een beetje in de keet hangen, pilsje erbij, een beetje dom kletsen. Journalist Bjorn Blom die ging op zoek naar de kwetsbare kant van de Twentse man. En maakte daar de documentaire Twentse mannen huilen niet over. Maar we beginnen vanmiddag ook weer met een van onze huisvrienden. Beneden bij de intercom van de villa staat de voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad en collega bij Omroep Max, Jurgen John Avong. Jurgen, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
21: Theaterseizoen loopt op zijn eind. De boekjes van het nieuwe seizoen die zijn alweer verkrijgbaar. En daar viel jou iets op.
22: Ja, wat je steeds meer ziet, en dat was anders toen ik nog directeur was van de Kleine Comedie, is dat er veel meer theatercolleges te zien zijn. In de theaters dus. En dat is een beweging die... De afgelopen, wat zullen we zeggen, 13 jaar is opgekomen. Want in de 13 jaar geleden, toen was Maarten van Rossum eigenlijk een van de eerste die een theatercollege initieerde. En waarom deed hij dat nou? Hij was zo gewend om college te geven op de universiteit. Dat viel weg toen hij met pensioen ging. En hij had niks om handen. Dus toen ontstond het idee om de kennis die hij had in het theater te brengen. En dat was een doorslaand succes. Nou, moet ik je zeggen, in die tijd werkte ik bij de Stad Schouwburg. En daar werd een beetje op neergekeken. Dus je denkt, ja nee, wij maken kunst. Wij laten kunst zien. Ja. En daar hoorden die theatercolleges niet bij. En in de afgelopen periode merk je wel dat dat dus veranderd is.
21: Ja, en waarschijnlijk niet in de laatste plaats, ook omdat die theatercolleges goed bezocht worden.
22: Nou ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. De theaters die het wel gingen programmeren deden dat op een slome maandagavond. Juist om publiek binnen te krijgen. Maar wat je ziet in de afgelopen jaren is dat daar ook ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Veel theaters vragen zich ook af van wat is nou precies mijn rol in de stad als theater zijnde. Wil ik alleen maar hoge kunst laten zien? Of wil ik inderdaad een programmering die een heel breed palet laat zien aan verschillende dingen? En is zo'n theatercollege een moment om bij elkaar te komen, om kennis uit te wisselen en opeens een andere functie van die ruimte te onderzoeken. En dat is iets waar ik heel enthousiast over ben en wat ik ook herken van mijn tijd bij de Kleine Comedie. Je bent toch altijd op zoek om een verandering in je programmering aan te brengen die past bij deze tijd. En een theater dat zichzelf midden in de maatschappij plaatst door inderdaad mooie voorstellingen neer te zetten, maar ook door duiding te geven. Dat is wat heel goed werkt. En die theatercolleges die geven duiding over veel complexe thema's die we ook in het journaal bijvoorbeeld tegenkomen.
21: Ja. Nee, dat snap ik ook allemaal. Maar het mag natuurlijk niet ten koste gaan van, van theater, van cabaret, van zang en dans. Dat soort kunstuitingen. Want kijk, als de zalen volgeprogrammeerd worden en alleen nog maar theatercolleges hebben, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
22: Nou, dat is natuurlijk ook de angst die er 10 jaar geleden was. Ja, maar als we opeens gaan doorslaan in het feit dat we onze gastprogrammering of onze theatergroepen geen ruimte meer geven, ja, dan zijn we onze kwaliteitskeurmerk niet meer waardig. Dus wat er nu aan de hand is, dat geweldige programmeurs al heel lang bezig zijn om daarin de juiste balans te zoeken. Bijvoorbeeld ITA, Internationaal Theater Amsterdam, een belangrijke schouwburg in Amsterdam. Zij deden nooit theatercolleges. Maar je ziet nu dat in de programmeringslijn waarbij het gaat over perspectiefverbreding, doen ze eens in het jaar ook een theatercollege om maatschappelijke thema's te duiden. En inderdaad, het is natuurlijk wel zo, de theatercolleges worden goed bezocht. Dus als er ooit een keuze is, ga ik die beginnende theatermaker ruimte geven die misschien niet de zaal uitverkoopt, maar die wel een carrière kan bouwen, of ga ik een theatercollege plaatsen, dan hoop ik van harte dat er altijd voor die beginnende theatermaker wordt gekozen. Want ja, wat je merkt is dat je soms even snel de zaal kan vullen met de theatercollege. Die zijn ook op korte termijn vrij snel bij te boeken. En met een aantal grote namen val je ook geen bel.
21: Ja, het is wel grappig, hè, want kijk, wij thuis zeggen dat ook wel eens. Als je tegenwoordig carrière wil maken, nou, dan word je DJ of model of influencer vooral. Maar ook werkelijk iedereen gaat het theater in, hè, met een show op een of andere manier.
22: Ja, dat klopt. En dat vind ik geen zorgelijke ontwikkeling. Zolang die balans maar intact wordt gehouden. Ook bij de Comedie hebben bijvoorbeeld Avond Korsius en Lies Vissendijk, die een hele succesvolle podcast hadden. Die hebben we ook geprogrammeerd. En in één keer zat de zaal vol. Nou, dat is natuurlijk niet om de reguliere programmering te vervangen, maar wel om aan te sluiten bij de ontwikkelingen die er spelen. Want je kan als theater geen museum worden. Je kan niet alleen maar die oude klassieke kunsten laten zien en verder geen vernieuwing laten zien. En die vernieuwing zit bij jonge theatermakers, maar zit volgens mij ook in nieuwe ontwikkelingen waar je letterlijk een podium aan moet geven. Ja, ja. En dat feit dat het volgend seizoen al gebeurt, dat vind ik eigenlijk heel spannend, heel verheugend. Maar je hebt gelijk, het mag niet de overhand nemen.
21: Nee. Ik ga eens even in de... We hebben hier zo'n ideebus, weet jij ook. Gooi ik in dat we misschien met Villa VDB het theater in gaan. Dat lijkt me hartstikke leuk.
22: Dan weet je dat je uitverkocht bent, toch?
21: Ja. Dankjewel, hè. Jurgen John Affong was dat. Hoi.

0: The Turtles, Happy Together.
1: Dus jij gaat me vandaag helemaal lek prikken?
2: Ik ga jou netjes prikken.
1: Hoeveel liter bloed ga je uit me halen?
2: Ik ga een halve liter bloed uit je halen.
1: En hoe lang gaat het duren zo'n beetje?
2: Binnen 10 minuten, als het goed is.
0: Ja, er is altijd nog een grote vraag naar bloed en plasma, terwijl het aantal donoren achterblijft. Het belang van bloed doneren moet meer tot u en mij doordringen. De vraag is, hoe doe je dat dan? Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt dat het zogenoemde donorbewustzijn niet van het een op het andere moment ontstaat. Dat moet eigenlijk stap voor stap groeien. Eva Maria Merz is hoogleraar donorgedrag en was ook bij dat VU-onderzoek betrokken. Is hier in de villa, hartelijk welkom.
3: Dank je.
0: U bent zelf, neem ik aan, wel donor.
3: Ja, ik ben zelf ook donor. Inderdaad.
0: Altijd al?
3: Nee. Dat is precies eigenlijk de kern van ons onderzoek. Zodra je daarmee in aanraking komt, op wat voor manier dan ook, dan gaat het balletje een beetje rollen. Dus ik ging bij Sanquin werken.
0: De bloedbank is dat?
3: Dat is het bloedinstituut in Nederland inderdaad, waar het bloed ingezameld wordt. Waar ook heel veel onderzoek naar bloed en bloeddonatie en donorgedrag gedaan wordt. En toen dacht ik, hé, dat is misschien wel een idee. En toen heb ik me aangemeld.
0: Is dat geen verplichting? Als je nee. bij Omroep Max werkt, moet je lid zijn van Omroep Max.
3: Ja, nee, wij leggen heel erg grote nadruk en ook hechte waarde aan vrijwilligheid.
0: Nee, maar ik bedoel ook de medewerkers, die mogen dus eventueel...
3: Iedereen mag vrijwillig doneren en niemand moet.
0: Maar u kwam daar en u dacht, ja, nu ik hier zo dichtbij het vuur zit, dan doe ik het ook maar.
3: Ja. Ja, want het is eigenlijk een kleine moeite met een grote impact.
0: Ja. Waarom hebben jullie dat onderzoek gedaan naar die bewustwording? Want dat is dus een ding.
3: Ja.
0: Er is heel veel vraag en er zijn te weinig donoren.
3: Ja, er zijn op bepaalde gebieden zijn er te weinig donoren. Bijvoorbeeld als het om plasmadonaties gaat. En ook als het om volbloeddonaties gaat van mensen met een niet-westerse achtergrond. Daar hebben we eigenlijk tekorten. En uit ons onderzoek, we zijn eigenlijk met onderzoek al een tijdje bezig. En we gaan heel erg naar motivaties en altruïsme en barrières. Bijvoorbeeld prikangst of naaldangst. Maar het stapje daarvoor, daar hebben we eigenlijk nog weinig naar gekeken. En dat is echt dat bewustzijn en de kennis van dat het überhaupt een ding is en dat het

0: zijn en de kennis van dat het überhaupt een ding is en dat het ook heel erg nodig is en belangrijk.
1: Dus dat moet eigenlijk al bij kinderen beginnen misschien.
0: Nou, dat zou wel mooi zijn. En het is ook zo dat is ook geen één moment gewaarwording of zo. Het is echt een proces dat over langere tijd gaat, waar een beetje afwegen, wikken en wegen aan vooraf gaat, tot je tot die beslissing komt om je aan te melden als donor en dan ook nog donor te blijven. Dus wij dachten, we moeten gewoon een beetje vroeg beginnen. Al een beetje het zaadje planten bij kinderen of bij jongeren, die dan als ze misschien 18 worden later denken van, hey, ik heb ooit iets gehoord, wie weet is het nu een goed moment.
1: Ja, we gaan er zo nog even op inzoomen, want ik vroeg me af, hoeveel donoren zijn er eigenlijk in Nederland?
0: Ongeveer 400.000. Dus
1: bijna 18 miljoen mensen?
0: Dan? Ja, je mag doneren vanaf je 18e. Ja. En dan hebben we een maximale leeftijdsgrens van 80 op dit moment. Dus van de volwassen bevolking in Nederland in die leeftijdscategorie is ongeveer 2,5 tot 3%.
1: Ja, dat is niet veel.
0: Nee, dat is niet heel veel.
1: Hoe is dat in andere landen eigenlijk?
0: Vergelijkbaar.
1: Toch wel?
0: Ja, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, want ik heb het idee dat dat vroeger veel meer normaal was dat je dat deed dan nu, of is dat niet zo?
0: Vroeger.
1: Ja, maar ik bedoel, kijk, mijn vader gaf bloed bijvoorbeeld, dat weet ik, want die had ook een speciaal type bloed, dus die werd ook heel vaak in het weekend gebeld. Als er een auto-ongeluk was of zo, dan moest hij ineens komen om extra bloed te geven. Dus ik heb het van dichtbij wel meegemaakt, maar ik doe het zelf wel niet.
0: Ja.
1: Ik heb het wel in dienst, ik heb dienstplicht nog gedaan, dan moest je wel bloed geven ook.
0: Ja, nou ja, het is wel echt het punt wat je zegt. Hè. Zodra je iemand kent die het gedaan heeft, dan doe je het zelf ook wel weer sneller. Of als je een patiënt kent die daarmee die geholpen is met een transfusie of met een plasmageneesmiddel. En dat is eigenlijk de manier omdat het percentage van bloeddonors relatief klein is, kent niet iedereen een andere bloeddonor.
1: Maar het is niet zo dat er vroeger meer bloeddonoren waren dan nu of zo. Nee, dat is het percentage door de jaren heen eigenlijk hetzelfde.
0: Het blijft relatief stabiel, dus we hebben ook vaak. Of we hebben regelmatig elk jaar veel aanmeldingen. Maar niet iedereen blijft donor. En het is ook niet voor iedereen moet het een heel leven lang. Dus we moeten gewoon eigenlijk zo breed mogelijk dat bewustzijn vergroten.
1: En u zei net al, van de appel valt niet ver van de boom. Als het in je familie gebeurt, dan is dat al een eerste stap misschien. Ja. Dan zie je het van dichtbij gebeuren.
0: Zeker, we hebben daar ook een mooie studie naar gedaan. Van onze huidige donorpopulatie komt eigenlijk zo'n ruim 30% uit wat wij dan noemen een donorfamilie. Die hebben dus of een kind wat ook donor is, of een ouder die ook donor was of is of allebei.
1: Ja.
0: Dus,
1: en hoe bereik je dan bijvoorbeeld die kinderen? Hè? U zei van het is al iets als je daar begint met van dit is belangrijk voor uiteindelijk voor de wetenschap en voor uiteindelijk mensen te redden.
0: Ja, nou, we hebben naar verschillende plekken eigenlijk gekeken om kinderen te bereiken. We hebben een spelletje gemaakt, een serious game. Dus dan is het doel van het spelletje eigenlijk om kennis over te dragen, maar wel met de spelelementen, zodat het leuk is en een beetje competitief, maar dat je ook iets leert. We hebben een museumtentoonstelling gemaakt in het Wetenschapsmuseum in Leiden, Boerhaven. Omdat veel kinderen met hun klas of met hun ouders naar een museum gaan. En we denken dat school ook een hele goede plek zou zijn om dat het zaadje te planten.
1: In het onderwijsprogramma ook wordt meegenomen misschien?
0: Ja, het onderwijsprogramma is heel erg vol. Maar ik denk dat het wel een mooie toevoeging zou kunnen zijn. Of voor biologie of voor maatschappijleer. Of voor allebei.
1: Lesje biologie.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, maatschappijleer natuurlijk ook om het belang te benadrukken.
0: Nou ja, ook je draagt bij aan een algemeen goed. Hè? Want iedereen die ziek wordt en een transfusie nodig heeft vanwege een ongeluk of een zware bevalling. Of een chronische ziekte heeft waar een plasmageneesmiddel voor nodig is. Die wil dat natuurlijk kunnen krijgen. En die voorraad moet ook wel aangevuld worden.
1: U zei straks in het begin nog even over mensen met een niet-westerse achtergrond. Hè? Want dat hoor je eigenlijk al langer. Maar dat komt omdat die eigenlijk niet geen bloed doneren, zeg maar.
0: Nee,
1: dat daar tekort aan is, bedoel ik.
0: Ja, dat komt omdat de patiënten die bloed nodig hebben, moeten gematcht worden met een donor. En dat heeft met bloedgroepenverdeling te maken. De meeste mensen kennen het AB0 bloedgroepensysteem, maar we hebben heel veel meer bloedgroepen. En hoe beter het bloed van de patiënt met het bloed van de donor overeenkomt, hoe minder groot zijn de risico's op bijwerkingen bij een transfusie of een behandeling. En omdat de patiëntenpopulatie steeds diverser wordt door demografische ontwikkelingen, zouden we eigenlijk onze donorpopulatie ook steeds diverser willen zien worden.
1: Maar wat is de terughoudendheid daar dan? Heeft dat ook met het geloof dan bijvoorbeeld te maken, of heeft dat helemaal niets daarmee van doen?
0: Ik denk dat het ook weer het stukje bekendheid is. Hè. We bereiken een bepaalde groep.

0: En een bepaalde, en veel groepen of specifieke doelgroepen bereiken we op dit moment minder goed. Nee. En daar moeten we beter
1: hoe
0: in worden.
1: Hoe is de animo bij jongeren eigenlijk dan nu? Zijn die bereid om bloed te geven?
0: Die zijn zeker bereid om bloed te geven. We hebben eigenlijk veel jongeren die zich aanmelden elk jaar. Maar dat zijn ook vaak mensen die dan weer doorgaan. Hè? Die doen een tijdje bloeddonatie en dan doen ze een tijdje iets anders. Een ander goed doel. Dus op die manier is er ook wel weer wat verloop. En daarom is het eigenlijk goed om het bewustzijn zo breed mogelijk te vergroten.
1: Je hoort ook wel over, nou, de goede wetenschap gaat natuurlijk ook door. Hè? Over kunstmatig bloed, hoe ver zijn we daarmee?
0: Ja, we kunnen op zich, mijn collega's bij Sanquin kunnen al bloed in het lab maken. Maar dat is nog op kleine schaal. En tot dat echt helemaal opgeschaald kan worden, dat duurt tot na mijn pensioen. Dus ik moet nog wel onderzoek doen naar gedrag.
1: Ja, terwijl wij dit gesprek voeren, komen onze luisteraars, die zitten natuurlijk mee te luisteren aan de andere kant van de radio. En die komen dan met vragen. Bijvoorbeeld Rietje Groeneveld, Groenewold moet ik zeggen, die zegt: ik wilde mij als 65-plus-jarige opgeven als bloeddonor. Toen werd ik geweigerd om mijn leeftijd. Ik ben iemand die nog nooit medicatie heeft genomen en zeker de laatste 15 jaar niet. Waarom is dat?
0: Ja, we hebben inderdaad een grens van 65 als je als voor de eerste keer aanmeldt. Dat heeft met veiligheid te maken, want donatie moet veilig zijn voor de patiënt en vooral ook voor de donor. En die leeftijdsgrens die is nou eenmaal zo ingesteld. We hebben de leeftijdsgrens om te stoppen hebben we opgerekt een aantal jaar geleden. Dat was 70, dat is nu 80, omdat we eigenlijk heel veel goede ervaringen hebben van mensen die 65 plus zijn. Dus het is heel jammer dat dat dan voor deze mevrouw niet gelukt is.
1: En Erika die zegt van als je dan een bloedtransfusie hebt gehad, dus zelf, mag je daarna dan ook nog bloed geven?
0: Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dat hangt ervan af. In sommige gevallen mag dat wel. En dat is inderdaad wat veel mensen die over bloeddonatie een beetje wat weten, ook weten dat dat soms moeilijk kan zijn. Ja. Maar het hangt echt van het individuele geval af. Dus nog een keer navragen kan geen kwaad.
1: Nee. Dan nog even twee dingen die ik zelf maar even een beetje aan elkaar haak. Angelique zegt, ja, allemaal mooi en aardig, maar waarom moet dit allemaal gratis? Waarom word je er niet voor betaald? Dat is één. En iemand anders zegt, ik ben gestopt als donor. Toen bleek dat de directeur van de Sanquin Bank drie keer de balkenennorm verdiende.
0: Ja, nou, dat zijn wel een beetje oude verhalen. Wij hebben in Nederland, hechten we waarde aan vrijwilligheid van donatie. En dan willen we eigenlijk donors niet betalen. Sterker nog, het is hier bij wet verboden om bloeddonors te betalen.
1: Zou dat helpen, denkt u? Zou dan ineens het aantal enorm omhoog gaan?
0: Dat denk ik eigenlijk niet, omdat de Nederlandse sociale normen ook er niet naar zijn. Bloeddonatie is altijd op vrijwillige basis. Het is een bijdrage aan de maatschappij, aan het grotere algemene goed. En mensen zijn vaak echt wel bereid om dat te doen. En afhankelijk van wat voor geschiedenis je hebt met erkennen en waarderen van donaties in andere landen, worden donors bijvoorbeeld wel betaald. Werkt het ook beter of minder goed?
1: Ja, dus dat is het ook niet, de oplossing. Goed, stof om over na te denken, ook naar aanleiding van dit gesprek. Hartelijk dank voor de uitleg. Eva-Maria Merz, hoogleraar donorgedrag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nieuwe muziek dan, van Brother Wallace. Dat is een soul- en gospelartiest uit West Point, Georgia. Op zijn 11e speelde hij al piano in de band die het plaatselijke kerkkoor begeleidde. Hij stond eerder al samen met gospellegende Kirk Franklin op het podium. En nu is het debuutalbum van Brother Wallace uit. Titel is Electric Love en daarvan hoort u nu Let's Get Together.

0: ziet zo'n hele kerk heen en weer wiegen met z'n allen. En dan deze muziek erbij. Brother Wallace en Let's Get Together. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Michiel.
2: Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek doet, wat doet met de zorgen over de besteding van het geld. Daar zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. De man ontkent de moord. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het ook daar zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. De aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen de hitte kan die wel, maar er is te weinig eten te vinden. Het dier is niet gevaarlijk voor mensen.
0: Als die Hilversum beter halen, voor je het weet, heeft hij zijn eigen radioprogramma. Hoor. Dat kan maar zo. Dennis, hoe gaat het op de weg met die hitte?
3: Daar, Jurgen, er staat 130 kilometer file. Ik begin in Twente, want er is een ongeluk gebeurd op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo-Noord moet je er langs via de vluchtstrook. Maar heel veel mensen rijden ook om via de parallelgelegen N342. En daarom heb je daar een half uur vertraging tussen Oldenzaal en Hengelo. Dan bij Amsterdam op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam-West en knooppunt Amstel een half uur extra door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda ben je een kwartier langer onderweg bij Moordrecht.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. FIFA-baas Gianni Infantino is nogal in zijn nopjes met dit WK. Hij noemde het gisteren, en ik citeer, het succesvolste evenement in de geschiedenis. Nou, daar kan je alles van vinden. Beetje grootspraak is Infantino natuurlijk ook niet vreemd, maar dat bracht ons bij deze vraag. Wat was voor u het mooiste evenement waar u bij was? En dat kan groot of klein zijn, alles kan eigenlijk. Dat kan de val van de muur zijn geweest, of het dorpsfeest waar u ten huwelijk bent gevraagd. Ik noem maar even wat. Reageren kan via de bekende mogelijkheden. VillaVDB@omroepmax.nl is het mailadres. Zet uw naam en uw nummer er even bij, of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. John Mulder, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: 25 jaar lang de grote baas geweest van concerten en festivalorganisator Mojo. Dus als het dan gaat over het organiseren van het een of het ander, dan weet jij van wanten, John. Wat was het mooiste evenement waar je zelf ooit bij was?
4: Nou, ik heb net nog een heel mooi evenement gedaan. 2-3 weken geleden in Duitsland, in Berlijn. Met Metallica, daar hadden we 95.000 mensen.
0: Zo.
4: Dat was het grootste stadionconcert ooit in Duitsland, tot op heden. Dat zijn natuurlijk hele speciale avonden. Dus dat ja, een evenement is natuurlijk heel breed. Hè. Dat is natuurlijk, kijk, de festivals, Pinkpop, Lowlands, North Sea, Down the Rabbit Hole, zijn ook evenementen, weliswaar meerdaags. Sportevenementen. Het is natuurlijk allemaal. Het mooie is natuurlijk wat we in de evenementensfeer hebben, dat we verliezen nooit. Bij sport is er altijd helaas één verliezer. Ja. Soms meerdere.
0: Ja.
4: Maar die luxe, wij hebben de luxe dat we dat probleem niet hebben, zeg maar.
0: En iemand die na zo'n concert van Metallica komt, dat zijn over het algemeen fans, mensen die dat ook leuke muziek vinden. Iemand die er geen zak aan vindt, die gaat daar natuurlijk niet naartoe.
4: Nou, deze band die kan over de hele wereld toeren. Het grappige is bij Metallica dat er fans zijn die bij elke show zijn. En die komen van over de hele wereld. Er zijn echt honderden mensen die invliegen door die
0: concerten. Ik bedoel, er is altijd een zekere eensgezindheid natuurlijk. Omdat er altijd mensen zijn die zo'n band leuk vinden natuurlijk.
4: Dat
0: maakt het evenement uiteindelijk ook weer bijzonder.
4: Absoluut, ja. Maar als je nu kijkt naar, ik begrijp dat Infantino zegt van, ik begrijp ook dat hij dat zegt natuurlijk. Dat moet hij ook zeggen. Van dit is het grootste evenement, beste, grootste en mooiste evenement ooit. Maar het is natuurlijk niet helemaal waar als je naar de cijfers kijkt. Wereldkampioenschappen zijn 104 wedstrijden. Ik denk dat er maximaal 6,5 miljoen mensen kunnen komen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Coldplay Tour, de afgelopen jaren, 225 stadionshows, 13,1 miljoen bezoekers.
0: Ja, ja, ja.
4: Dus zo. Het is... En die zijn maar met z'n viertjes op het podium.
0: Ja,
4: dus, ja.
0: Ja
4: precies. Ja. Ja, maar
0: het is kijk, Infantino is nu natuurlijk in het land waar de grootste baas alleen maar superlatieven hanteert. Dus hij moet daar natuurlijk even overheen. Zeg, ja. wat maakt een...
4: Nou, dan moeten we er met vanuit de entertainment ook even overheen stappen. En
0: heel
4: cijfers zijn al heel mooi.
0: Heel goed dat je die cijfers ernaast legt. Ja. Wat maakt een evenement nou een goed evenement?
4: Ja, ik denk dat in ultimo het natuurlijk is, als je kijkt naar zeker in de entertainment, dat zeg maar de interactie tussen de act en het publiek, en het publiek en de act, ik denk dat het mooiste is aan entertainment, aan de goede shows. Maar dat is natuurlijk ook zo bij voetballen. Ik heb die wedstrijd gezien, wat was het ook weer? Paris Saint-Germain, die
0: tegen Bayern.
4: Waar 3-4 werd. Of 4-5,
0: ja, geweldige wedstrijd, ja.
4: Ik ben niet helemaal in voetbal, maar dat vond ik nou echt het ultieme entertainment in de sport. Dat vond ik echt geweldig.
0: Ja.
4: Zoveel passie en beleving. En, maar er is natuurlijk bij shows ook heel veel. En museum is ook een entertainment. Hè? Het is alleen een andere vorm, is meer individualistisch. Ja.
0: En de festivals, hè? Want kijk, heel vroeger was dat natuurlijk gewoon een festival. Was het toen ook al wel, maar dan traden gewoon bands op en zo. En tegenwoordig is dat veel meer een belevingsevenement geworden.
4: Als je kijkt hoe wij met Lowlands, bewust bij Lowlands hebben gebouwd aan een beleving, los van wie de speler. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Je kan natuurlijk niet daar zomaar wat boeken. Natuurlijk moet het een goede act staan, maar de hele beleving is natuurlijk een enorme nieuwe factor geworden vergeleken bij 30 jaar geleden, zeg maar.
0: Ja, en dat maakt ook weer bij de mensen of ze het toch herinneren over.
4: Die komen op donderdag, die gaan maandag weg. En die dompel is het onder in die specifieke sfeer van dat specifieke festival.
0: John, jij bent niet achter de geraniums blijven zitten, maar je bent nog steeds dus in het kielzog van Metallica. Je nu in Glasgow, geloof ik, hè?
4: Ik zit nu in Glasgow, ja. Hebben we morgen een show.
0: En hoeveel mensen kunnen daar in het stadion?
4: Hier gaan er iets van 65.000-70.000 in.
0: Zo, ja.
4: Het leuke is dat we met de Metallica Tour nu, omdat wij ons podium is in de round.
0: Ja.
4: En wij kunnen elk stoeltje verkopen in het stadion. We hebben nu in Duitsland, Polen, we hebben geloof ik al 7-8 landen gedaan waar we zowel de stadionrecords breken, maar ook de attendance als meeste bezoekers ooit bij een betaald evenement.
0: Ik hoor een record aankomen. Die jongens van Coldplay kunnen dat in hun zak steken straks.
4: Precies. Okay. Die hebben een probleem.
0: Veel plezier en doe de groeten aan Metallica van de rest van Nederland. Hoi. John Mulder. Oud-directeur van concert- en festivalorganisator Mojo. Vraag van vandaag. Wat was voor u het mooiste evenement waar u bij was? Laat het weten, groot of klein. We willen alle verhalen horen. Villa VDB, @omroepmax.nl. Of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp.

0: Groepsquiz is dat, en Cool for Cats. Wat kun je zeggen van de Twent? De ene Twent is de andere niet natuurlijk, maar een beetje hernegan, nuchter, trots misschien. Dat werkt dan misschien, ja. Hoe zit het met de kwetsbaarheid van de Twentse man? Journalist Bjorn Blom ging op onderzoek uit en maakte de documentaire Twentse mannen huilen niet. Bjorn,
1: ja.
0: Welkom in de villa.
1: Goedemiddag.
0: Klopt dat stereotype beeld een beetje, wat in de rest van Nederland wordt gevonden van de tukker?
1: Dat we nuchter en trots zijn? Ja, jawel. Ja, denk het wel.
0: Een beetje stug misschien soms.
1: Een beetje stug ook wel, maar ik dacht van, we zijn toch veel meer dan dat. Ja. Juist toen ik daar opgroeide, dacht ik, ben ik niet te gevoelig als Twentse man, juist door dat stereotype.
0: Want waar ben je opgegroeid?
1: In Almelo. Ja.
0: Almelo, ja.
1: Ja, daar ben ik geboren en getogen. En ik ging terug naar Almelo, naar mijn geboortestreek, om daar aan de slag te gaan als verslaggever. En daar kom je weer terug naar alle plekken waar je bent opgegroeid.
0: Want je was een tijd naar de grote stad, zeg maar.
1: Ja, in Groningen heb ik gewoond om te studeren, in Utrecht. En daarna aan de slag in Almelo om daar te gaan werken als journalist. Ja.
0: Terug naar de roots.
1: Ja.
0: Nou, hoe kwam je dan op dit onderwerp? Van, ik wil eens weten wat er eigenlijk achter die façade van stug.
1: Nou, het was heel confronterend, want je komt zo langs alle plekken. Hè, de pleintjes waar je met vrienden gewoon hebt gechilled, tot aan de bankjes waar je eentje hebt gehuild. En ik heb vroeger heel vaak mezelf afgevraagd van, ben ik nou de enige Twentse man die huilt? En dat is natuurlijk een retorische vraag, maar als je dat nooit in je omgeving ziet, ja, dan ga je toch twijfelen aan jezelf. En ik interviewde dan ook heel veel Twentse mannen. En dan vertelde ik wel eens over de dichtbundel die ik had geschreven.
0: Ja, jij bent ook dichter?
1: Ja, en ik heb een gedichtenbundel geschreven van mannen die niet praten over gevoelens. Nou, daar kwam wel eens te sprake. En dan, zonder dat ik de expliciet vroeg, zeiden Twentse mannen zelf al die hun hart gingen luchten. En soms voor het eerst sinds hele lange tijd. Toen dacht ik, ja, hier zit misschien wel een verhaal. Want er zijn zoveel Twentse mannen die veel meer voelen blijkbaar dan dat ze laten zien. En dat wilde ik dus ook laten zien in die documentaire.
0: Maar het was dus ook eigenlijk een onderzoek naar jouw eigen nuchterheid en trots misschien ook wel.
1: Zeker, ja. Het was ook een persoonlijke zoektocht, hoor.
0: Want waar worstel je mee dan? Je zei net ook al van, ik als jongetje zat je best wel vaak te huilen op bankjes.
1: Ja, nou bijvoorbeeld, ik kreeg best wel veel de opmerking van, ga zelf ook over gevoel praten dan, dat is goed. Dus in de documentaire ben ik dan op informeel consult geweest met een psycholoog. En dat heb ik wel vaker gedaan, dus ik dacht, dat doe ik wel even. Maar als je dan 3 camera's op je neus hebt staan, dan kun je nergens meer achter verschuilen. Dat heb ik heel vaak gedaan. Juist die nuchterheid als een soort van schild dragen.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon zeggen, het is wat het is. Om maar jezelf een houding te kunnen geven om met emoties om te gaan. Maar dat is niet de nuchterheid waar juist die Twentse nuchterheid die ik zo mooi vind. Ja.
0: Maar wat speelde er dan? Ben je daar ook achter gekomen?
1: Jawel, daarom dat ik ook dus met andere mannen over in gesprek ging. En toen vond ik ook wel heel veel herkenning. Van ikzelf bijvoorbeeld, als ik verdrietig voel, dan vind ik, het eerste wat ik dan denk is, het is overdreven, het is theatraal. En denk, joh, we moeten gewoon doorgaan.
0: Mm-hmm.
1: En zo ben ik natuurlijk ook altijd opgegroeid.
0: Ja.
1: Ik bedoel, in Twente hebben we een bekend mantra, namelijk, we praten hier niet over, we dutsen gewoon, we doen het gewoon. Dat is gewoon een actiestand.
0: Ja.
1: En het gaat vanzelf erover. Ja.
0: Ja. Nee, ik herken het wel een beetje. Ik kom dan uit het noorden, in Drenthe geboren.
1: Ja.
0: Maar daar is ook een beetje hetzelfde van. Ja, dat heb ik later een beetje moeten leren om over je gevoelens te praten. Tenminste, het was helemaal niet erg om er wel over te hebben, maar dat gebeurde eigenlijk gewoon niet. Want je ging altijd maar een beetje door.
1: Ja, dat. Nou ja, ik zie ook een stoere man voor mij. Misschien ben je ook wel een hele gevoelige man.
0: Ja, ben ik ook. Ja, zeker. Goed, jij maakte er een film over. Dan kom je dus, dan moet je natuurlijk materiaal hebben. Mannen die daarover willen praten. Was dat moeilijk om die te vinden?
1: In het begin wel. Maar weet je wat het is? Ik denk dat het helemaal niet, het was niet zo moeilijk. Omdat als je begint bij jezelf, door zelf iets te delen, dan willen mannen ook wel een verhaal delen. Zelfs op camera. Ik denk bijvoorbeeld, ik ging met jongens mee naar de Keet, de Zuipkeet, waar altijd lekker dom geluld wordt.
0: Ook een stereotyp beeld, hè?
1: Zeker.
0: Lekker in de Keet met een pilsje erbij.
1: Ja, en ik voeg gewoon een paar keer door, gewoon hele simpele vragen. En dan komt gewoon hun verhaal eruit. Dat ging bijvoorbeeld over een jongen die dan verslaafd is geraakt en gewoon een jaar was verdwenen. Terwijl die jongens zien elkaar elk weekend 15 jaar lang. En dan toch voelen ze een drempel om hulp te vragen.
0: Die vrienden van hem wisten dat bijvoorbeeld helemaal
1: niet.
0: Nee.
1: Ongelooflijk.
0: Nee,
1: het is echt ongelooflijk.
0: Ja, terwijl vrienden er ook op zo'n moment juist voor iemand kunnen zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar je moet het wel weten.
1: Je moet het onder woorden weten te brengen. En ik denk, als we voetbalstaar, daar kunnen we het op de een of andere manier wel. Daar vloeien heel veel tranen. En daarbuiten, ja, dan is het wat moeilijker. Maar ja, soms hebben wij mannen gewoon een beetje een zetje nodig. En dan lopen we los.
2: Laten we een klein stukje luisteren uit de documentaire. Jij vraagt mannen op straat hoe het met ze gaat.
3: Ja, eigenlijk gewoon prima, perfect. Zonnetje schijnt, het is mooi weer. Kijk, we zitten hier natuurlijk nu op een prachtig plein en het is heel mooi weer. En met mij gaat het eigenlijk heel erg goed. Maar thuis met mijn vrouw gaat het gewoon slecht. Ze is ernstig ziek en wordt ook niet meer beter. En dat is best wel moeilijk om daar elke dag mee te handelen. En voor haar is dat natuurlijk heel erg zwaar voor het hele gezin. En ja, ze is 57 en daarbij natuurlijk gewoon veel en veel te jong.
1: Wat doet dat met jou?
3: Nou ja, je stelt jezelf in ieder geval op dit moment gewoon op het tweede plan. En zij is gewoon het belangrijkste. En daar probeer je gewoon op dit moment gewoon alles voor te doen.
2: Ja. Als je even doorvraagt, dan komt er dus een heel verhaal achterweg.
1: Ja, zo, deze zag ik ook niet aankomen. Ja, dit is nou het contrast die ik probeer te onderzoeken. Dit is echt een man die gewoon nuchter en trots is, maar dus ook kwetsbaar.
2: Ja.
1: Dat het gewoon naast elkaar bestaat. En als je iets doorvraagt, komt gewoon zo'n mooi ontroerend verhaal eruit. En
2: het is heel, heel grappig. Ja. Heel vaak vragen mensen ook, ja, hoe is het met je? En dan zeggen mensen, ja, goed.
1: Prima.
2: En men loopt weer door over het algemeen.
1: Ja.
2: En voor de grap moet je dan wel zeggen, misschien, het gaat helemaal kloten. En dan schrikken mensen vaak van, oh, jezus.
1: Precies. Kijken wat er dan gebeurt. Ja. Ja. En dan zijn mensen geneigd om dan niks te zeggen. En ik denk dat het ergste is, als je dan niks zegt. Je kan er beter dan gewoon over hebben, ook al is het ongemakkelijk.
2: Ik vraag vaak mensen van, hoe is het? Nou, dan zeggen ze, ja, goed, ik zeg het dan van het showbiz antwoord of het echte antwoord.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan kom je vaak ook wel tot een gesprek van dat er toch wat op de achtergrond speelt. Jij noemde net even het voetbal, hè? Want je zegt, daar laat een man hun tranen wel zien. Ja. Je was met Bjorn Wind bij Heracles in
1: Zeker.
2: Het stadion. Waar hij en ook andere mannen dus soms wel huilen.
1: Ja.
2: Vertel.
1: Ja, daar Bjorn Wind zegt van ja, als je andere mannen ziet huilen, is fascinerend, hè? Dan voelt het bijna aanstekelijk. Omdat je ziet het andere mannen doen, dan heb je het gevoel, daar is het normaal. En ik denk, en dat hoop ik ook met die documentaire, dat we gewoon daar vaker over te praten, dat ongemak dan vanzelf weggaat. Dat zie je ook in die voetbalstadion. Dat is het gewoon niet. Daar staat dit onderwerp gewoon in een normaal gesprek. En daar doen we gewoon niet zo moeilijk over.
2: En daar weten ze soms ook van, hey, zijn vrouw die heeft het heel zwaar of zo, of daar is net iemand overleden. Daar praten ze met elkaar over.
1: Ja, ja. Ja, zeker. Ook niet altijd natuurlijk. Ik bedoel, je moet niet. Bjorn Wind zegt ook van ja, je hoeft ook niet elke week te janken in de hoek van een kamer of zo. Maar als er wat is, voel dan de ruimte om dat gewoon wel bespreekbaar te maken.
2: Ja. Heb je er zelf wat aan gehad om dit te maken? Want je liep zelf ook met een aantal vragen rond.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik vond het ook rete confronterend hoor, bij tijden om het te maken. Ook omdat ik dacht van ja, maar. Ik heb altijd gedacht dat ik te gevoelig was als Twentse man. Maar ik heb me juist door die gesprekken wel heel erg gesterkt gevoeld. En gezien, het is helemaal niet overdreven om te huilen. Het is helemaal oké, om dat gewoon wat vaker te laten zien ook. En nou, wat het voor mij persoonlijk heeft gebracht, is ook dat ik meer de ruimte voel om gewoon te voelen wat er is.
2: Ja.
1: En dat vind ik wel heel lekker, ja.
2: Het oude liedje, dat gaat eigenlijk niet meer op, hè. Man mag niet huilen, dat is eigenlijk al lang niet meer. Het mag gewoon,
1: ja,
2: moet niet natuurlijk.
1: Nee,
2: en dit gaat nu vooral over de mensen in Twente, maar ja, dit geldt misschien wel voor veel meer mannen. Van Hogezand tot Heerlen, van Goes tot Gorredijk.
1: Ja, precies, ja, zeker.
2: Voor heel Nederland. Mensen praten erover gewoon, als er wat is.
1: Ja.
2: Helemaal niet erg, en huil eventueel, ook niet erg. Documentaire heet Twentse mannen huilen niet, is te zien op 1 Twente, de streekomroep in Twente. En Bjorn Blom is de maker. Dank voor het gesprek.
1: Dankjewel, Jurgen.

0: Op de een of andere manier associeer je deze muziek niet gelijk met Noorwegen. Dat is wel waar deze band vandaan komt. De Bauza en Magnetic is dat. Aanleiding voor onze vraag van vandaag is de uitspraak van FIFA-baas Infantino, die dit WK het succesvolste evenement ooit noemt. De man van Mojo heeft net al wat cijfertjes ernaast gelegd. Die zei, nou, qua getallen klopt het al sowieso niet. Dus ja. Ja, ik kan er allerlei vraagtekens bij zetten, maar het bracht ons op de vraag, wat was het evenement waar u bij was en dat grote indruk heeft gemaakt? Jaap moet meteen denken aan zijn eerste bezoek aan Festival Wildeburg. Ja, daar kan het soms behoorlijk tekeer gaan. Dan Paul, die zegt de ultieme saamhorigheid tijdens de vroegere feesttentconcerten van Normaal. Dat was echt kippenvel, zegt hij. Francis noemt als mooiste evenement de allereerste editie van Deventer op Stelten. Kevin den Otter is groot botenfan. En hij moet denken aan Sail 2025. En Charles of Charles die appt een live concert van Earth, Wind and Fire. Dat was een geweldige sensatie. Er komt trouwens binnenkort een mooie documentaire op HBO Max over Earth, Wind and Fire. Ik zit al de hele tijd te wachten wanneer ze nou eens een keer echt erop komt te staan. In Amerika al wel, maar hier bij ons nog niet. Dan naar Jaap van Veen. Jaap, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben jaloers op jou.
1: Ja, dat kan me voorstellen, ja.
0: Vertel.
1: Ja, mijn topevenement was de EK-finale in 1988, waar ik in het stadion zat.
0: Jij was er gewoon bij, man.
1: Ik was erbij, ja. Mythische dagen.
0: Ja. En was je bijvoorbeeld ook bij die halve finale?
1: Nee. Kijk, daar heeft iedereen het over. Maar de halve finale, die vergeten we.
0: Het was tegen Duitsland.
1: De finale is belangrijk.
0: Ja, nee, zeker. Ja, daar werd de winst binnengehaald natuurlijk tegen de Russen. Prachtige goal van Marco van Basten.
1: Zeker.
0: En jij hebt het allemaal van dichtbij gezien?
1: Nou, sterker nog, dankzij mij heeft Van Basten gescoord.
0: Oké, leg even uit.
1: Nou, ik zat precies in de rug van Marco van Basten. Toen Arnold Muren op kwam stomen.
0: Ja, aan de linkerkant.
1: Die bal over de hele gooide. En ik zat precies in de rug van Van Basten. En ik zag dus ook precies de hoek achter de saaier die open lag. Dus ik zei, schiet! En hij luisterde. Dus hij ging erin. Ja.
0: Nou, dank je wel.
1: Dus eigenlijk heb ik een beetje de Europese titel voor Nederland binnengesleept.
0: Mag ik je bedanken namens heel Nederland? Want daar zijn we nog steeds blij mee. Die enige echte prijs die we ooit hebben gewonnen.
1: Hè? Dat bedoel ik maar. Dat wou ik me horen. Helemaal goed.
0: Maar we spelen nu WK. Tweede wedstrijd was hartstikke goed. Nu nog even voor het doelsaldo. En dan naar de volgende ronde. Ja, dat kan gek gaan natuurlijk, hè?
1: Dat hangt er vanaf. Als je tegen Marokko komt, dan ga je eraf. Als je tegen Brazilië komt, dan ga je sowieso naar de halve finale.
0: Okay. Zo mag ik het horen. Dank voor je verhaal. Heeft u ook zulke verhalen? Mail ze door naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
3: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
2: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
4: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
12: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
14: Van den Berg.
15: Hij had een hekel aan school, wilde veel liever iets met zijn handen doen. De Friese Johannes. Meester Jelmer die zag deze jongen worstelen en gaf hem steeds meer praktische taken te doen. En zo werd Johannes conciërge van zijn basisschool. Dat is het verhaal van de documentaire Meneer Johannes. Maker Annabelle Zandbergen en de hoofdrolspelers zijn straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Michiel van der Velden.
16: Ruim driekwart van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers op streamingsdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingsdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren, te werken of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland, maar uiteindelijk gingen ze overstag, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
17: Heeft besloten dat zonder deze bemiddeling van Nederland het hebben van een visum niet voorstelt. En heeft dus bemiddeld om ze naar Nederland te halen. Het ticket hebben ze zelf betaald naar Nederland. En de huisvesting hier die wordt geregeld of door henzelf ofwel door de universiteit waar ze vanaf vandaag gaan studeren.
16: Onder meer universiteiten die de studenten zouden ontvangen drongen aan op hulp van Nederland. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie voorbij was. Het OM had ook TBS geëist. Dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Op verschillende plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Rijkswaterstaat schrapt vanwege de hitte komend weekend wegwerkzaamheden. Zo blijft de A12 bij Utrecht gewoon open en gaan ook de werkzaamheden op de A27 in Brabant niet door. Het asfalt is te warm om op te werken. De aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Die kan wel tegen de hitte. En er zijn ook blaadjes om op te eten, maar volgens biologen zijn dat er niet genoeg. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met de zorgen over de besteding van het geld. Daar zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid. De VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer, zegt correspondent Gien Balduk.
0: De vraag is wel wanneer deze schepen dan allemaal operatief zullen worden. Want Duitsland heeft aan de NAVO toegezegd dat ze over 2 jaar eigenlijk al bevaarbaar moeten zijn. Maar de eerste lijkt pas over 3 jaar opgeleverd te kunnen worden. Dus dat is een pijnlijke tegenslag. Het is bovendien al de tweede grote tegenslag die de Duitse defensie te verduren heeft. Want vorige week nog werd de ontwikkeling van een Frans-Duits gevechtsvliegtuig stopgezet. Maar het ministerie van Defensie zelf zegt dat het juist eigenlijk allemaal een teken is van verantwoord omgaan met belastinggeld.
16: De 8 fregatten die Duitsland nu koopt zijn miljarden goedkoper dan de 6 van Damen. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurde na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales. De grote stad op de Krim is de laatste tijd vaker doelwit, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Sevastopol, dat was altijd de belangrijkste havenstad op de Krim. Daar heeft de Russische marine ook een basis. Al is de vloot eerder al grotendeels weggehaald vanwege de drone-dreiging. En nu zie je dus ook verdere aanvallen op kritieke infrastructuur. En dat dus ook de hele stad nu zonder stroom zit.
16: De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Het weer zonnig en heet. Het wordt maximaal 36 graden. Vannacht is het niet kouder dan een graad of 20. En morgen ook heet. En vrijdag geldt code oranje voor het hele land. Behalve voor de Waddeneilanden.
15: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
7: Het loopt vast op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dat komt door een ongeluk. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet staat 8 kilometer... en is inmiddels de vertraging opgelopen tot 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A7 Zaanstad Den Oever tussen Purmerend Noord en Horen Noord... 8 kilometer en 25 minuten vertraging. Staat maar 1 rijstrook open. Dan de A10 West naar de A10 Zuid... tussen Amsterdam West en knooppunt Amstel... 35 minuten vertraging over 6 kilometer. Hier zijn door een ongeluk... Gelukkig 2 rijstroken dicht. En de A27 vanuit Utrecht naar Breda, die is dicht tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. Althans, de hoofdrijbaan is dicht bij het knooppunt Gorkum. Er is daar een ongeluk gebeurd. Je kan er langs via de parallelbaan. Op onthoud is 15 minuten.
14: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten.
13: Bestel nu op vitepro.nl.
20: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag allemaal. Op de gastenlijst staat de naam van Johannes, van meester Jelmer en van Annabelle Zandbergen. Die is van het Jeugdjournaal. Zij maakte de documentaire Meester Johannes over een bijzondere jongen. En dat is het. Dat gaan we straks allemaal horen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1964. Toen won de 17-jarige André van Duin de finale van de Afro Talentenjacht Nieuwe Oogst. En ik ga terugblikken met André zelf. In de herkansingsweek van tijdje terug, vandaag Charles de Jong uit Enschede. En de vraag van vandaag, wat was voor u het mooiste evenement waar u bij was? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Het komt dus door die FIFA-baas, Infantino, die noemt dit WK nu al het succesvolste evenement ooit. Dus dat is de aanleiding. André die appt, ik ben in 2016 naar de finale van de Copa America geweest. Argentinië tegen Chili. De Argentijnen verloren die finale na penalties. En hij zegt, ik ben anti-Messi en Messi miste een penalty. Dus dat was genieten. Maar ik moet zeggen, tussen de Argentijnen een voetbalwedstrijd meemaken, dat is een must, dat was echt geweldig. Dus dat zal hij nooit meer vergeten. Jaap denkt terug aan een concert van Pink Floyd in het Goffertpark. Ronald denkt aan Jack Middelburg, die in 1980 de TT won, de TT van Assen. Ik geloof, komend weekend is het weer zover. In de 500cc, Jumping Jack Middelburg. Margreet denkt aan de Friese Elfstedentocht. En Arno, 21 juli 1990, hij weet het nog precies, de Wall in Berlijn. Naar aanleiding van de val van de muur, weinig van gezien en gehoord, want er stonden 250.000 mensen voor ons. Maar geweldig was het om erbij te zijn. Dan nog even luisteren naar Carla over haar mooiste evenement.
1: Mijn meest memorabele concert in Amsterdam was in 1962. The Doors in het Concertgebouw. En de belangrijkste Door, Jim Morrison, moest het laten afweten nadat hij even op het podium was geweest. Het ging te slecht met hem. En de overigen hebben hem ontzettend goed vervangen. Dus het is toch nog goed afgelopen. Voor het programma was Jefferson Airplane.
0: Geen verkeerd affiche. De Doors en Jefferson Airplane voor de prijs van één kaartje. Blijf vooral die evenementen insturen. Het mag van groot tot klein. Het kan ook zijn dat u op het dorpsfeest ooit een huwelijk bent gevraagd of zo. Zou ook maar zo kunnen. André van Duin is hier. Als ik die vraag stel aan jou, André. Heb je dan gelijk iets in je hoofd?
2: Memorabel?
0: Ja.
2: Nou, eigenlijk deze dag. Want deze dag, het is 24 juni. En in 1964 kwam ik voor de allereerste keer op televisie. Dus 24 juni staat ook in mijn agenda. Dat is de dag dat ik min of meer ben begonnen. Dus dat is wel de dag die ik elk jaar min of meer herdenk. Maar meestal met een ijsje voor iedereen.
0: Ja, maar je bent hier wel eens allemaal een ijsje meegenomen.
2: Ja, ik denk, ik moet die mensen leven houden.
0: Ja, maar dat is de aanleiding voor Terug naar Toen. Dus daar gaan we zo meteen uitgebreid over spreken. Over die eerste stappen in het showbizvak. Althans, op de landelijke televisie enzovoorts. Goed, blijf ze doorsturen. Uw favoriete evenementen. Dan naar Marcel Bastiaanse. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoogleraar Vrije Tijd en Toerisme aan de Hogeschool van Breda en de Universiteit van Tilburg. U doet onderzoek naar vrije tijdsbeleving, ook wat daarvan blijft hangen in de geheugens van mensen. Wat is een evenement dat u zelf nooit meer zult vergeten?
4: Dat is een goede vraag. Ik ben niet zo heel erg van de georganiseerde evenementen, maar als ik even terug ga in de tijd, dan kom ik uit op mijn allereerste concert. Toen was ik 14, een beetje een schonkige puber. En toen luisterde ik om mezelf een beetje af te zetten tegen de massa naar heavy metal. En ik ben toen naar een concert van Iron Maiden geweest. En ik vond het echt zo machtig om daar allemaal tussen gelijkgezinden te staan. En mijn helden op het podium te zien. En al die nummers die ik grijs gedraaid had op een platenspeler te horen. Dus dat is voor mij verreweg het mooiste evenement geweest.
0: Nooit meer later naar Iron Maiden geweest, want er zijn pas geleden waren ze nog met hun tour toch in Nederland.
4: Ja, klopt. Ja. Ik heb wel de trailer gezien, maar ik ben er niet heen geweest.
0: Nee, er is een documentaire inderdaad ook over ze te zien, over deze band. Zeg, wat zorgt er eigenlijk voor dat zo'n evenement in je geheugen gegrift blijft?
4: Nou, het is mooi, al die voorbeelden die insprekers net, of die luisteraars net insturen. Het gaat allemaal over eigenlijk piekmomenten in de beleving. Hè? Dus dat je echt een maximale emotie voelt van het moment zelf. Dus eigenlijk maar een heel kort moment. En dat moment wordt in je geheugen ingegraveerd, als het ware. En iedere keer als je eraan terugdenkt, dan herbeleef je ook een beetje die emotie. En dat helpt je ook om het hele evenement als geheel te reconstrueren voor jezelf in je geheugen.
0: We hadden het hier
4: piek emoties is de crux, zeg maar.
0: We hadden het hier vanmorgen in de file natuurlijk even met wat collega's ook over. En toen zei iemand, ik was de dag nadat de Berlijnse muur was gevallen, stond ik te dansen op die muur in feite. Dat vergeet ik nooit meer.
4: Ja. Nee, zeker. Er zijn, los van georganiseerde evenementen, zijn natuurlijk heel veel momenten in je vrije tijd dat je een piekbeleving kan hebben. En dat hoeft echt niet per se een groot evenement of iets georganiseerd te zijn. Dat kan zijn dat je in het bos loopt en ineens heel dicht bij een hert staat en daar enorm van geniet. Het kan zijn als je een berg beklimt en op de top bent. Dus het kan echt, dat is heel erg individueel en heel erg afhankelijk van wanneer je die piekemotie voelt, als het ware.
0: Maar het hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Kan ook iets kleins.
4: Zeker niet. Het kan ook iets heel kleins zijn. Ja, klopt.
0: Ja, dus ook het carnaval in je geboortedorp, je eerste carnaval dat je meemaakt bijvoorbeeld.
4: Eerste carnaval wat je meemaakt of dat ene mooie uitzicht als je die bergwandeling aan het doen bent. Of dat kan heel klein zijn.
0: Wat zei je, André?
2: Eerste sigaret.
0: Marcel, dankjewel. Marcel Bastiaans, hoogleraar vrije tijd en toerisme. Wellicht dat u nog mooie voorbeelden heeft. Kom maar door. Wat was voor u het mooiste evenement waar u bij was? Laat het weten op villavdb@omroepmax.nl, het mailadres. Of een berichtje in de NPO Luister-app.
5: Max.
0: Terug naar Tours. We gaan terug naar 24 juni 1964.
5: Villa VDB.
0: Op die dag won de 17-jarige André van Duin de finale van Avro Talentenjacht Nieuwe Oogst.
6: Hij is 17 jaar en hij vult de uren van zijn werkweek als magazijnbediende. De uren die hij overhoudt vult hij met het monteren van geluidsband, fantasie en expressie. André van Duin. Parodist.
7: Ready, set, go man, go. I got a girl that I love so I'm ready.
8: Als je opkomt, hè, dan denk je, wat moet dat worden? Dan staat er een heel timide mannetje eigenlijk. Hè? Maar als je eenmaal losbarst, nou, dan is het werkelijk geweldig.
9: Ja, dat is niet de bedoeling.
8: Ja, dat begrijp ik.
10: Dan als u dus een beroep doet op mijn intelligentie, dan graaft u in een beerput.
11: Maar wordt 4 x 9 is 36 punten voor André van Duin.
0: Kun je hem nog helemaal eigenlijk, deze
2: hele montage? Ja? Dit is trouwens ook goed gemonteerd. Leuk in elkaar gesteld zo. Nee, ja, dat was natuurlijk... Ik had deze band niet zelf in elkaar gezet. Want ik had een heel klein, simpel, eenvoudig Aristona bandrecordertje, geloof ik. Ik kon niet mooi mee knippen. Dus hebben bij de hoe heet het toen de tijd nog? De NOS? Of,
0: nou ja, NTS.
2: Die hebben dat gemonteerd. Dus, maar ik heb het nog heel lang gebruikt ook. Aangevuld. Dat was maar een 3-minuten bandje. Maar dat werd dan 10 of 20 minuten. Dus op de duur heb ik... Ja, ik heb het lang gedaan. Ja. Ja, ik zou het nu niet meer weten.
0: Want jouw act was bandparodist.
2: Dus ja, dan moest je een naam hebben. Ja, ja,
0: ja.
2: Ja,
0: ja. Want die stukjes... Je was altijd al bezig met geluid pielen, zeg maar.
2: Nou ja, voor die tijd dan. Hè, want het was nog niet zo... Dat zeg ik, ik had een heel klein simpel bandrecordertje. Het was niet zo technisch allemaal als nu. En zo makkelijk had het gaan met de computer. Maar knippen en plakken, dat hebben we te dik voor elkaar zo naderhand. Met Ferry de Groot natuurlijk heel veel gedaan. Ja. De echte ouderwetse knippen en plakken. Dat was natuurlijk het leukste. En dat is daaruit voortgekomen. Mm. Ja, en die bandrecorder, toen uiteindelijk had je Born in the Mesquita. Dat was eigenlijk de enige die dat deed. Die deed dat al, dat nummer. En Walden en Muizelaar deden het wel eens. Die deden dan een hele plaat playbacken. En verder, daar heb ik het geloof ik wel van gezien. En toen dacht ik, ja, je moet toch iets doen. En ik wist nog niet wat ik verder allemaal kon. Dus nou, laten we daar maar eens mee beginnen.
0: En deed je dat al tussen de schuifdeuren, gewoon bij de familie of zo?
2: Ja. Ja, ja. En ik had ook een paar mensen die feestavonden verzorgden. En dan mocht ik wel eens mee als gast. En dan was ik een gastartiest al toen. En dan deed ik het een stukje band. Ja, ja.
0: En had je jezelf opgegeven voor Nieuwe Oogst eigenlijk? Of heeft iemand dat gedaan?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik heb het zelf gedaan in ieder geval. Want ik had verder niemand die het voor me zou doen. Dus, maar ik had eerst meegedaan aan romance. De Talentenjacht van romance. Dat was een maandblad toen de tijd. Dus inmiddels weer te zielen. Was van Margriet, van de geïllustreerde pers. En die, daar won ik ook. Maar daar was de hoofdprijs was een plaatopname. Maar ik kon geen plaatopname. Want ik deed mensen na. Ja. Mocht ik als prijs mocht ik mee. De hele tournee, want dat was door het hele land. Groningen, Limburg en noem maar op. Als gastartiest, weer als gastartiest. Elk weekend mocht ik dus met een kaartje eerste klas met de trein en blijven slapen. En mijn bandrecorder mee. Ik kwam dus echt over de grens. Ik was nooit verder geweest dan Hoek van Holland. Daar ging ik met mijn vader en moeder naartoe met vakantie. En nu ging ik echt niet meer eentje in het weekend op tournee al. Toen ik 16 jaar was. Geweldig.
0: Geweldig, ja. Ja, maar die audio is altijd wel een liefde van jou geweest. Ja, want ik ben daar te dik voor elkaar, zo. Ja, legendarisch natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Ik had het net nog met Ferry de Groot over, net onderlijn. Dat is ook zo ontstaan. Hè. Ik kwam Ferry de Groot tegen bij Radio Noordzee. Ja. Want die werkte als technicus bij Radio Noordzee. En het was bijna de bedoeling dat ik ze op zondagmorgen een platenprogrammetje zou doen. De Abominabele Top 2000. Dat waren gewoon plaatjes. En dat deed ook vader Abraham, zat met een uurtje daar. En Piet Reumer, geloof ik. En nog iemand. En toen had ik, maar ja, je moet toch een beetje grapjes maken. Want dus ik deed het vaak met Ferry, die zat aan de overkant. En dan daar hadden we daar al een typetjes mee. En dan kwam ome Joop koffie rondbrengen en zo. En
0: dat stond toen al, ja.
2: Ja, nou ja, nog niet zoals de ome Joop die naderhand is geworden. Maar het, langzamerhand is er gegroeid. En dan ging Ferry ook wat zeggen. En die praatte al zo, zoals hij daar praatte.
0: Ja, klopt, ja.
2: Zo praat hij normaal
0: ook. Weinig acteurs.
2: Nee, dat is heel lang. Die blijft gewoon zo praten. Dus dat, ja, dat klik. En wij hadden een hele goede klik samen. En we hebben ontzettend veel gelachen met Ferry. En dat omdat hij technicus was met de knippen en plakken en zo. Daar ben ik ook even naar naderhand gekomen. Hebben we alle twee even goed knippen en plakken. En dan was het ja, de kunst om met het materiaal wat je toen had. Want nu heb je dus ja, muziekbanden, ja, ja. Geluidseffecten, ja. En zo. Maar dat was het toen allemaal niet. Je had een klein stukje op een plaats. Dat vaak zat een instrumentaal stukje tussen. Hè. Als er iemand zong, dan ging er even iets speelde dan instrumentaal. Datzelfde liedje. En dat konden we dan gebruiken. En dan moesten we allemaal knippen en plakken. En geluidseffecten allemaal zelf maken. Met de asbakken omgooien en zo. Om rommel te krijgen.
0: We begonnen eigenlijk al dus met die band die je maakte voor die act.
2: Ja.
0: Wanneer wist jij van, ik kan mensen aan het lachen maken?
2: Wanneer ik dat wist.
0: Was dat op school ook al? Was je de
2: ja, want ik was op school, was ik de gangmaker. Maar in ieder geval, als de meester jarig was en zo, dan zorgde ik altijd wel voor de schetsjes en de liedjes en de dingen. En dan van, nou, dat stelde niks voor natuurlijk. Maar dat deed je altijd wel, maar dat moest ik altijd in elkaar zetten. Dus dan, daar is het eigenlijk wel begonnen, gewoon op school, de lagere school.
0: Want ik heb ook gelezen, want ja, vroeger had je rood haar.
2: Ja, nog steeds. Ja, het wordt steeds minder. Maar, ja. Tenminste, qua kleur wordt meer. Dan blijft het wel op zitten, maar de kleur gaat weg.
0: En ik wilde dat dan iemand met rood haar, ja, belachelijk, wordt
2: ja,
0: al
2: maar dat vond ik ook wel weer goed dat ik rood haar had. Want ik wist al heel vroeg wat ik wou worden. Ik wou in ieder geval, ik had toen de radio. Hè. Iedereen had geen televisie, dus je radio. S'avonds zat iedereen rond de radio te kijken naar die radio. En luisterde dan naar de Bontelintergavondtrein, Koek en Ei en de Showboot. Allemaal van die shows waar je om kon lachen.
0: Ja.
2: En dat vond ik altijd geweldig, dat je mensen kon laten lachen. Ik denk, dat is toch geweldig, dat zou toch mooi zijn als je dat kon. Daar had ik toevallig kennis aan Frans Vrolijk, dat was een conferencier in Rotterdam. En daar was ik wel eens langs geweest en die zei, ook om dat te doen, want die deed dat ook, mensen dat lachen maken met grappen en rollen. En toen dacht ik, en ik heb al rood haar en een clown in het circus heeft ook rood haar. Dus ik ben al op de goede weg, weet je wel. Ja.

0: ik ben al op de goede weg, weet je wel. Ja. Dus ik vond het helemaal niet zo bezwaar eigenlijk. Want ik werd dus op school natuurlijk wel eens gepest, daar gepest. Zo. Ik heb het nooit zo ervaren. Maar dat vond ik niet zwaar. Dus dan dacht ik altijd, ja, daardoor val je wel op. Dus ik heb al een streepje voor.
1: Ja. Want je won die talentenjacht, Nieuwe Oogst. En een paar weken later in het Koerhuis voorprogramma van de Rolling Stones.
0: Ja. Ja, ja, geweldig. Ja, ik heb de Rolling Stones nooit gezien, want ik stond inderdaad in het voorprogramma. Maar ik had nog meer snabbels. Rolling Stones hadden maar één snabbel. En ik had er nog meer te doen, weet je wel. Dus ik moest weg. Dus toen ik weg was, is dat hele Koerhuis afgebroken.
1: Bloemruchtig concert, dat is het halve Koerhuis afgemaakt.
0: Ja,
1: publiek.
0: Ja, maar dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Want ik heb eigenlijk goed opgetreden. Maar ik had zo'n band en er stond alle herrie, het applaus, alles stond erop, lach. Ik wist van tevoren hoeveel succes ik had. En dan moet je het dan zo hard mogelijk zetten. Dus dat ging er eigenlijk wel in als koek. En toen ben ik weggegaan, spullen ingepakt. En volgende dag hoorde ik pas wat het uit de hand was gelopen.
1: Ja. Maar dat was een van de uitvloeisels van het winnen van die talentenjacht. Want de aanvragen kwamen natuurlijk aan een stuk door.
0: Ja, en ik had natuurlijk nog geen telefoon. We hadden allemaal geen telefoon trouwens thuis. En ik was 16. En dus hoe gaan we dat nu doen? Hè? Ja. Want er kwamen inderdaad mensen. Zo had ik Theo Rekkers, die is een van de spelbrekers, zeg maar. De twee jongens met de gitaar. Ja. De Nick en Simon.
1: Kleine Katinka, toch?
0: Ja, Kleine Katinka. Ja. De Nick en Simon van die tijd. Maar die hadden een soort opleidingsschooltje voor artiesten. En daar was ik wel eens geweest. En die zei alleen maar hoe je moest gaan staan. Hoe je eruit moest. Die deden verder niet zoveel. Die wisten ook niet wat ze met me aan moesten. Maar toen won ik die Nieuwe Oogst. En toen dacht ik, ja, en nu? Want toen heb ik Theo gebeld. Ik zeg, allerlei mensen bellen. Wat moet je nou, hoe kom je daar? Want ik had geen auto. Dus Theo zei, nou, ga ik even voor je regelen. Laat ze mij maar bellen. En dan kan ik je regelen. En moet je een gagetje afspreken.
1: Weet je, eerste manager eigenlijk.
0: Mijn eerste manager. Ja. En toen heeft hij dat er gewoon onbezolderd gedaan. Dus gewoon een vrijwilliger. Maar toen dacht hij, nou, dan zal ik maar je manager alles maar gaan doen. En alles gaan regelen. Dus hij alles gaan regelen. Dat heeft hij jarenlang met en volle tevredenheid gedaan.
1: Ja. Dit is de aanleiding van, of eigenlijk het begin van de professionele carrière, zou ik maar zeggen. Ja. Er is natuurlijk heel veel gedaan. Theatershows, tv-shows, de revue van Duschoten, Corrie van Gorff erbij.
0: Ja, ja, ja.
1: Dik voor elkaar show natuurlijk. Heel Holland bak nu, denkend aan Holland.
0: Dat is al lang doorgegaan allemaal.
1: Nog steeds?
0: Ja, dat is bij je vaak maken. Want ik kijk wel eens om me heen, maar alle mensen waar ik dan zeg maar min of meer mee ben begonnen, in de Snabbeltour, zoals ze toen heette. Ja, die allemaal, of ze zijn weg, want ze zijn overleden. Ze zijn niet meer van de revue ook. Ik denk, potverdorie. Dan moet dadelijk ben ik 80, moet ik wat mensen bij elkaar schouwen die allemaal waar ik mee gewerkt heb. Maar ja, er zijn er niet zo heel veel meer. Het is al meer een deel is potverdorie al vertrokken.
1: Ja, ja, maar je gaat maar door, hè?
0: Ja, nou ja, dat moet je fysiek een beetje mazzel hebben natuurlijk. Hè. Je moet wel gezond blijven. Je kan het wel willen, maar als je niet kan, er zijn wel meer mensen die door willen en kunnen misschien ook, maar niet meer fysiek dat op kunnen brengen. En die mazzel heb ik, dat ik zit nogal redelijk. Ja. Meteen al redelijk goed in elkaar.
1: Er zit hier een jonge god tegenover mij. Maar je merkt aan jou dat je het ook nog steeds leuk vindt.
0: Ja.
1: Dat helpt er heel erg mee. Hoor.
0: Nou ja, ik zeg altijd, je moet een reden hebben om op te staan. Hè. Het is natuurlijk fijn als je kan blijven werken. Je moet mensen gaan pensioneren. Wat ga je dan doen? En als je dan niks gaat doen, dat is verschrikkelijk. Dan kom je in een enorm gat terecht. Dus als je veel hobby's hebt of zo, als je dat is ook geweldig, dat is ook goed. Maar het fijnste is als je leuk werk hebt, als je dat kan blijven doen. Heel veel mensen hebben natuurlijk geen leuk werk. Maar als je echt leuk werk hebt, wat ik dus heb, dan wil je dat zo lang mogelijk volhouden. En inderdaad, dan nog met het succes wat je nu nog hebt. Je bent nog steeds spraakmakend. En ja, geweldig. Ja,
1: top. En het voelt ook niet als werk dan?
0: Nee, nooit gevoeld. Nee. Nou, ik vond het wel eens lang over. Want met de revue, dan maak je 220 voorstellingen of zo. Daar dacht ik bij voorstelling 180. Nou, we gaan dus wat anders doen.
1: Ja. En de typetjes, die zijn ook altijd aan jou blijven plakken. Dat doe je nu natuurlijk niet meer.
0: Nee.
1: Mis je dat nog wel eens ook?
0: Nou, weet je, die typetjes, dat was eigenlijk een... Ik ben eigenlijk een beetje verlegen. En die typetjes, daar kon je achter verschuilen. Ja. Kon je ook meer zeggen. En
1: meneer Wijdbees durfde meer dan André van Duin.
0: Ja, die werd niet zoveel kwalijk genomen. Want dat zei Jan Wijdbees. En daarom heb ik eigenlijk altijd met hoedjes en petjes en brilletjes op gehad. En tot op een gegeven moment, toen werd ik 50 en dacht, ja, dat houd ik erop. Want ik komiek, tenminste, komiek zoals ik dat dan deed, de ouderwetse komiek, dan wordt het een beetje zielig. Dan moet je niet weer nog met te grote schoenen en te korte en te grote broek en die dingen. Maar moet je iets anders doen. En toen zei Joop van der Ende, die ik dus ook al heel lang kende toen al, en die zei van, misschien moeten we een overgangsfase. En toen zijn we de Sunshine Boys gaan doen, een toneelstuk. En dat gaat het over twee komieken, die hebben ruzie met elkaar. Ja. En die moeten dan weer met elkaar samenwerken. Maar er zit dus ook een lach in, maar er is ook een serieus stuk. Dus langzaam een overgangfase inbouwen. Dat hebben we toen gedaan en dat had heel veel succes. En toen ging eigenlijk die kant. En toen dorst ik ook gewoon als mezelf leuke dingen te zeggen. Ook omdat je door de rugzak die je al bij je hebt, de mensen dachten, oh ja, hij is om te lachen. Dat is leuk, dat is gezellig dat dit er is. Dus ik hoef er niet meer mezelf waar te maken. En nu als ik ergens binnenkom, zeg ik, oh gezellig, leuk. En dan hoef ik helemaal niet zo grappig te zijn. Want bij Holland Bak ben ik helemaal

0: niet grappig. Ik ben gewoon een storende factor. Af en toe zeg je wat leuks, maar ik hoef niet echt gek te doen. Nee. Maar je doet gewoon, je zegt dingen en dan zeggen mensen, oh, wat leuk. Ja, wat leuk.
1: Maar dat is ook grappig, dat je dus dat je die afslag dan neemt. Hè? Van eigenlijk begin je als de man die de lach aan zijn kont heeft hangen, dan eigenlijk wat serieuzer. En daarmee eigenlijk ook weer mensen een beetje op het verkeerde been te zetten.
0: Ja, maar ja, dat is wel de bagage die je erbij hebt. En dan. Ja, dan raak je niet meer kwijt. Maar dat is natuurlijk geweldig, want daardoor worden je heel veel dingen worden je niet echt kwalijk genomen. En mensen vinden het al gauw aardig wat je doet.
1: Want je gaat in dit najaar ook weer met Jannie. Het is bijna André en Jannie, hè?
0: Ja, Corrie van Gorden.
1: Jannie nu. Een nieuw Max TV.
0: Had Jannie zelf ook nooit gedacht, natuurlijk. Hè? Want Jannie is natuurlijk helemaal geen Corrie van Gorden. Jannie is echt het chique Jannie. Jannie van de Heide met het lepeltje.
1: Maar dat klikt tussen jullie ook gewoon goed.
0: Mag je niet zeggen, taartje.
1: Beestenboel gaan jullie maken. Wat wordt dat voor programma?
0: Nou, dat is een beetje samenraapsel. Klinkt een beetje onerbiedig. Maar het zijn allerlei mensen die met dieren te maken hebben. Dus een bioloog en een dierenarts. En die komen allemaal langs. En mensen met dieren, met bijzondere dieren. Niet met kunstjes, want ik heb vroeger heel veel met dieren gedaan.
1: Animal crackers.
0: Animal crackers ook natuurlijk, ja. Ja, dat zit er ook weer in. Oh ja, animal crackers zit er ook. Dus ook voor gemonteerde dingen. Maar ook mensen die met dieren kwamen. In andere programma's wel gedaan. Maar ook mensen dan met trucjes en zo. Dat was ook heel leuk vaak. Deden die beesten helemaal geen trucjes, maar die mensen waren leuk. Het was eigenlijk nog veel leuker om die mensen die aan de gang gingen om dat beest aan de gang te krijgen. En dus toen dacht ik, nou, zo'n soort programma misschien, want we hadden heel veel het bootje gedaan, al jarenlang. En we waren een beetje uitgevaren. We hebben alle riviertjes wel gehad en alle kaasboeren bezocht. Dan gaan we even wat anders doen. Maar dat gaan we nu in ieder geval, dit jaar gaan we dat doen. Of we dat volgend jaar nog gaan doen, weet ik niet. Maar dit jaar gaan we het wel doen. Het heet dan Beestenboel en dus ook een... speelt in een boerderij, een grote kinderboerderij met allemaal geiten en dingen. Die lopen allemaal rond en kippen. Dus een beetje een rommelig programma. Maar daardoor chaos, maar daardoor juist waarschijnlijk heel gezellig.
1: Het was weer fijn om even een beetje te praten. Dankjewel. Ja. André van Duin, aanleiding was deze dag in 1964. Ja. Toen won hij dus de talentenjacht Nieuw Oogst. Eigenlijk de start van een indrukwekkende carrière.

0: André van Duin was dat. Zometeen gaan we weer een ronde spelen, een herkansingsronde in een tijdje terug. En u kunt zich opgeven voor dat spel, want daar blijven we gewoon mee doorgaan het hele jaar. En we zoeken voor de rest van het jaar nog allemaal plekken. Het zijn allemaal lege vakjes, dus als u mee wil doen en 100 euro wil winnen, dan is dat namelijk voor de weekwinnaar. Meld u aan, villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter de NPO Luister-app.
1: NPO Radio 1.
0: Dan is het nu net 3:30 geweest. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
2: Een student uit Nijmegen heeft 6 jaar cel gekregen voor het verkrachten van 4 vrouwen. Hij nam ze mee naar zijn studentenkamer en kneep tijdens de verkrachting hun keel dicht. De man is verminderd toerekeningsvatbaar, maar dat was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders vindt het belangrijk dat muziek door echte mensen wordt gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen een duidelijk label willen voor muziek die gemaakt is met AI. Volgens streamingsdienst Deezer worden er dagelijks 75.000 AI-nummers geüpload. Een man uit Leiden heeft 21 jaar cel gekregen voor het vermoorden van zijn ex. Hij wurgde de vrouw met een hondenketting en wilde het laten lijken alsof ze zichzelf om het leven had gebracht. De man kon het volgens de rechter niet verkroppen dat zijn relatie over was. Rijkswaterstaat schrapt vanwege de hitte komend weekend wegwerkzaamheden. Zo blijft de A12 bij Utrecht gewoon open en gaan ook de werkzaamheden op de A27 in Brabant niet door. Het asfalt is te warm om op te werken.
0: Dennis Mooij dan, nu bij de AWB. Asfalt heet natuurlijk, ja, en wat nog meer voor problemen op de weg?
3: Ja, vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Op de A4 bijvoorbeeld, richting Amsterdam, tussen Rijswijk, Plaspoepolder en knooppunt Hoogvliet, staat 12 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht en je hebt een uur extra daar nodig. Dan bij Amsterdam zelf, op de A10 West naar de A10 Zuid, tussen Amsterdam West en knooppunt Amstel, 3/4 vertraging. Hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En de A15 van Rotterdam naar Nijmegen, tussen Harningsveld, Giessendam en Arkel, 1/4 extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum loopt het daarom vast. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum heb je 25 minuten vertraging.
1: Tot 4 uur.
0: Met de herexamenweek. Het zijn allemaal kandidaten. Vorige week en deze week die in het begin van het spel, toen we het gingen spelen, vanaf de jaarwisseling was dat, niet heel hoog scoren. Zeker nog heel laag scoren. En die geven nu eigenlijk een herkansing. Zo zijn we dan ook wel hier. Vandaag ga ik dat spel spelen met Charles de Jong uit Enschede. Charles, goedemiddag.
4: Dag Jorgen, goedemiddag.
0: Daar ben je weer. Hoeveel had jij toen ook alweer?
4: Eentje maar.
0: 1 punt, hè?
4: Dat is niet best.
0: Nee, het was in februari, maar toen waren we net begonnen. Mensen moeten een beetje inkomen en zo. En we hebben een beetje over ons hart gestreken en dachten van, we gaan voor die mensen wat organiseren. Nou ja, en dan zie je toch dat het nu een heel stuk beter gaat.
4: Ja, we laten het hopen.
0: Ja, 6 punten moet je overheen om weekwinnaar te worden. Frank van der Vorst uit Nieuwekerk heeft dat neergezet. Maar ja, we gaan gewoon kijken waar het schip strandt. De spelregels zijn nog steeds hetzelfde, dus ik zou zeggen, geef hem van Jetje. Jouw geboortejaar was 1967, dus daar beginnen we weer mee. Hier is het eerste fragment.
5: Messages of condolence have been flooding into Princeton, New Jersey since early this morning, when the death of Albert Einstein was announced to the world. Dr. Einstein died at the age of 76.
0: Albert Einstein overleden vroeger of later dan 1967?
4: Volgens mij vroeger.
0: Ja, is goed, 1955.
6: We hebben de volgende namen gegeven. Willem Alexander, Klaus George Ferdinand. En we noemen hem Alexander.
0: Was dit vroeger of later dan 1955?
4: Later.
0: Sorry?
4: Later.
0: Later is goed, 1967 namelijk.
7: Aan de sectorgrens tussen Oost- en West-Berlijn werd enkele dagen nadat de prikkeldraadversperringen waren aangebracht door inderhaast opgeroepen metselaars onder toezicht van volkspolitie en militairen een manshoge muur van betonnen platen opgericht.
0: Vroeger of later dan 1967?
4: Vroeger.
0: Dat is goed, 1961.
8: In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas.
0: Was dit vroeger of later dan 1961?
4: Later.
0: Dat is goed, het was 1963.
9: Hij wil nu eenmaal het snelste dier zijn uit het ganse dierenbos. En daardoor, ja, de Fabeltjeskrant weet dat alweer, heeft hij... Nou ja, kijk zelf maar.
0: Eerste uitzending van de Fabeltjeskrant, vroeger of later dan 1963?
4: Later.
0: Dat is goed, het was 1968.
10: Hey, you know, we've had a problem here.
11: Can say again, please.
10: Oh, you're coming, we've had a problem.
0: Apollo 13, vroeger of later dan 1968?
4: Later.
0: Dat is goed, het was 1970.
12: De troubadour.
0: Was dit vroeger of later dan 1970?
4: Dat was eerder.
0: Ja, dat was 1969.
11: Pablo Picasso is dood. Een overbodige mededeling. Er is immers geen mens die dat ontgaan is. Maar op zichzelf is het een bijzonder feit dat iedereen dat weet. Picasso is door het publiek op de heldentroon gehesen. En zijn dood werd, door hem ongewild, een heldendood.
0: Vroeger of later dan 1969?
4: Later.
0: 1973, het is goed. Stratenmaker, ja, Stratenmaker, ja, Stratenmaker op zee. De eerste aflevering van dit programma, was dat vroeger of later dan 1973?
4: Vroeger.
0: Dat is goed, het was 1972.
12: Vandaag is Suriname overgegaan van zelfstandigheid op onafhankelijkheid.
0: Vroeger of later dan 1972?
4: Later, 1975.
0: Ja, is goed.

0: Chicago op 1 in de top 40, maar vroeger of later dan 1975.
1: Later, 76.
0: Ja, dat is goed.
2: As dusk fell on Saigon, helicopters were still taking people out of the embassy compound. There were more than 80 helicopters shuttling people out to the carrier.
0: Was dit vroeger of later dan 1976?
1: Vroeger.
0: Dat is goed, het was in 1975.
3: I never wanted this for you. I work my whole life. I don't apologize. Take care of my family.
0: Ik hoorde de bel al, maar dit fragment zat er nog net in, dus die tellen we wel mee. Was dit vroeger of later dan 1975?
1: Vroeger.
0: Waarom denk je dat?
1: Nou, omdat ik weet dat 73 is of 72.
0: Nou, hoezo weet je nu ineens alles en vorige keer helemaal niks?
1: Nou, omdat ik vorige week struikelde over een vraag over koningin Wilhelmina.
0: Ja.
1: Dat is voor mijn tijd.
0: Ja. Je hebt echt ongelooflijk gepresteerd. 13 goed, man.
1: Dank je wel.
0: Ik denk dat we nog niet zo hoog hebben gescoord tot nu toe in het hele spel.
1: Nou, dat is gaaf.
0: Ja, hartstikke goed gespeeld, Charles. Petje af. Je krijgt van ons het Villa VDB pretpakket. Met allemaal leuke Omroep Max dingen. Maar morgen spelen we nog één ronde. En als jij blijft met 13 bovenaan blijft staan, dan win je ook nog eens een keer 100 euro.
1: Ja, dat zou heel erg mooi zijn.
0: Nou, we houden nog even vol dan tot morgen. En dan bellen we je als je de winnaar bent.
1: Nou, we houden in elk geval contact. Want ik zal altijd op de achtergrond moeten zitten morgen dus.
0: Oké. Okay. Nou, sterkte ermee en tot morgen vast.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Yo, Caro Emmels is hier. Back it up and do it again. Geldt een beetje voor onze kandidaten ook natuurlijk.

0: Tegenwoordig noemt zich Caro. Toen Caro Emerald. Tussendoor nog allerlei andere namen gehad. Maar toen was het dus Caro Emerald. En toen leren wij kennen met dit liedje. Back it up.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: De Friese Johannes die had een hekel aan school. Tot meester Jelmer zijn talent ontdekte en Johannes aan de slag kon als conciërge op zijn basisschool. Annabel Zandbergen van het NOS Jeugdjournaal die stuitte op dit bijzondere verhaal van een bijzonder kind. En dat is het, zou ik bijna zeggen, in de geest van Dick Trom. En zij maakte er een documentaire over, die heet Meneer Johannes. Annabel is hier bij mij in de villa. En op afstand, en we zien ze wel hier via een beeldverbinding, zitten Johannes en meester Jelmer. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dan hebben jullie stem ook even gehoord. Hoezo moet jij daarom lachen?
4: Ja, ik vind het gewoon heel leuk om ze zo te zien. Natuurlijk best een aantal keer naar Twijsler Heide afgereden. 2 uur ongeveer vanaf Utrecht.
0: Dat is ook waar Heepie en Heepie vandaan komen. Oh, nu vraag ik iets. Dit is generatiekloof.
3: Dacht ik wel.
4: Dat denk ik.
0: Ja. Oké, okay, maar je vindt het mooi om ze nu zo te zien hier.
4: Ja.
0: Zij, hoe kwam jij op dit verhaal?
4: We kregen een mailtje met een link van een lokale omroep. En die had Johannes gefilmd. En toen dachten we bij het Jeugdjournaal, wauw, een jongen van 12 die conciërge is. Dat is wel heel bijzonder. Dus we gingen erheen voor een reportage, ik en een cameraman. En toen hebben we het op school Johannes geïnterviewd. En ook de reportage gemonteerd. Omdat het te lang rijden was om nog terug naar Hilversum te gaan. Dus toen sprak ik ook met Jelmer. En Jelmer die praatte heel enthousiast over Johannes. Van nou, hij was eerst wel een beetje lastig in de klas, maar sinds hij die klusjes doet, is het echt een andere jongen. En toen dacht ik, oh, volgens mij is dit wel een verhaal wat wel inspirerend is, ook voor andere kinderen om te zien.
0: Ja, en dat levert een reportage op het Jeugdjournaal. Toen dacht jij, er zit meer in, dus een grotere.
4: Ja, want zo'n reportage is misschien iets meer dan 2 minuten.
0: Ja.
4: En deze documentaire is voor kinderen ook, die is 17 minuten, dus nog steeds niet super lang. Maar dan kun je wel zoveel meer vertellen en laten zien.
0: Ja. Johannes, vertel eens, jij zat op school en toen?
5: Ja, toen was ik eerst heel vervelend.
0: Wat deed je allemaal?
5: Ja, op een stoelen staan, dat meester niet keek en nou ja, zo allemaal. En toen zei meester, wil jij eens een klusje doen?
0: Ja, maar dat was en ook ja, omdat dus, jij in de les gewoon dacht van ja, nou, wat ik hier allemaal hoor, dat geloof ik wel.
5: Ja, ik dacht het is niet zo boeiend voor mij.
0: en goed, op de stoel staan, nou, dat vind ik dan nog wel meevallen. Of heb ik wel ergere dingen gedaan?
5: Ja, van mijn stoel afvallen of zoiets.
0: Ja. Oké. Okay. Meester Jelmer, wat merkte jij daarvan in de klas?
3: Nou, als hij het goed deed, in principe niet zoveel. Hè, als hij het achter mijn rug om deed. Nee, maar een grapje. Johannes was een jongen die graag dan de aandacht naar zich toe trok. In de negatieve zin van wat je graag in de klas wilt zien. En ja, idealiter heb je natuurlijk allemaal van die kinderen die gewoon heel goed meedoen natuurlijk. Maar ja, zo werkt het niet. En Johannes die was gewoon een druktemaker. Ja, die maakte grapjes op het moment dat het niet kwam. Propjes, weet ik veel, noem het maar op. Op je stoelen staan, door je heen praten. Ik noem maar gewoon even wat op. Nou ja, en op een gegeven moment dan als meester moet je toch een beetje je grenzen aangeven. En toen hebben we gewoon een hele duidelijke afspraak gemaakt van hier en niet verder. Nou, en daar hield hij zich aan. Ja, en toen zijn we toch op zoek gegaan naar wat is dan wat Johannes nu beweegt. En uiteindelijk zit hier nu een bijna collega van mij zit hier nu. Dus hartstikke mooi.
0: Heel rustig zit hij ook op zijn stoel, valt me op.
3: Ja, dat hebben we hem geleerd, hè? Ja.
0: Zeg maar, Jelmer, jij moet ook even uitleggen. Want jij bent nog zo'n parel in het onderwijs die zeg maar, zo'n jongen niet gelijk de klas uittrapt, zeg maar toch ook nog potentie daarin ziet en daar geduld mee hebt. Waar komt dat vandaan?
3: Nou, ik denk niet dat geduld mijn sterkste kwaliteit is. Maar ik werk hier nu in Twijsler Heide, zeg maar. En de kinderen daar, die hebben allemaal, heel veel kinderen daar hebben echt een praktisch talent. En nou, je merkt gewoon in de dagen dat je les staat geven, dat niet iedereen staat te wachten op dat ik elke keer maar die moeilijke rekensommen sta uit te leggen. Nee, daar hebben ze niet altijd de behoefte aan. Maar ook gewoon wat meer de sportieve dingen doen. Dus je gaat ze rekenles buiten doen. Of dat vinden ze dan bijvoorbeeld heel leuk. En in het geval van Johannes, die had gewoon heel erg veel talent in het regelen van dingen. En dat nam de gekste vorm aan. En dat moet je gewoon soms zien. En ook durven daarin keuzes te maken. En dat is goed gelukt.
0: Johannes, wat deed je allemaal voor klusjes als conciërge?
5: Ja, dingen maken. schoonmaken eerst. En heel veel dingen. Stoeldoppen maken, dat de stoel kapot was maken. Nou ja, zo allemaal.
3: Krijg je les, gaf je?
5: Oh ja, ik gaf ook al les zelf. Want we hadden eerst een conciërge, die is toen met pensioen gegaan. En die gaf altijd techniekles. En toen heb ik dat half overgenomen.
0: Maar jij repareerde dus ook dingen gewoon in elkaar zetten en zo?
5: Ja, wat stuk was, zoals wc-deur. Ja, dat stuk was, dan ging ik dat maken.
0: En waar heb je dat dan geleerd?
5: Bij meneer Jan, onze oude conciërge die nu met pensioen is.
0: Ah ja.
5: Daar heb ik alles van geleerd.
0: Ja, ja. Ken jij die ook, Annabel?
4: Ja, die heb ik ontmoet, ja. Ja, en een hele aardige man, maar hij praat heel erg Fries. Dus ik had soms wel een beetje moeite. Had ik af en toe voor jou, maar voor Johannes nodig voor de vertaling. Maar een hele vriendelijke en een hele handige man, ja.
0: Ja. Laten we even een klein stukje uit de documentaire luisteren.
2: Goedemorgen, allé. Ik ben Jildo van der Meulen, de kinderburgemeester van de gemeente Achtkarspelen. En ik heb de eer om vandaag iemand te bedanken. Iemand die niet altijd op de voorgrond staat, maar wel een groot verschil maakt. Wat zou het hier een rommeltje zijn als hij er niet was? Ik heb het over Johannes Landstra, of meneer Johannes, zoals hij ook wel genoemd wordt.
0: Ja, dit was de kinderburgemeester Johannes die naar jouw klas kwam, hè?
5: Ja, die kwam ook nog langs met een...
3: Ook nog.
5: Ja, ook nog.
3: Ook nog langs, hè?
5: Ja.
0: Maar wat zij zegt is toch ook wel mooi, vind ik. Wat deed dat met jou?
5: Ja, dat was wel leuk. Ik dacht, oh ja, dat is wel leuk. Dat, wel bijzonder wat ik deed.
0: Ja. En de andere leerlingen, hoe reageerden die dan?
5: Ja, die zeiden ook wat mooi.
4: Ja. Maar ik weet ook nog dat toen ik de allereerste keer bij jou op school kwam, Johannes, dat ik ook aan leerlingen vroeg van, en zou jij dan willen doen wat Johannes doet? En dat wilde niemand, dat vond ik ook zo grappig. Nee. Dus ze hebben heel veel respect voor wat jij doet, maar ze zouden geen conciërge willen zijn.
5: Nee.
3: En dat is wel grappig om te zien hoe dat zo is. Hè. En die vraag die jullie stellen, van zijn die andere kinderen dan niet jaloers op wat Johannes hier allemaal mag en doet buiten de klas? Hè, dat je niet bij de rekenles op vrijdag hoeft te zitten, bij wijze van spreken. Maar dat in de praktijk viel dat reuze mee. Hè. En dat hebben we ook heel goed uitgelegd aan de klas. Of eigenlijk hebben ze dat een beetje door de tijd geleerd. Is dat niet iedereen hetzelfde is. Niet iedereen heeft dat nodig. Hè? En de een die heeft weer wat extra nodig bij rekenen. En de ander weer bij taal. En die verschillen zijn er ook. En Johannes die had dus nodig om die verantwoordelijkheid ook te nemen in de school. En dat leverde gewoon hele goede dingen op eigenlijk. En dat is wel mooi.
0: Hey, en Jelmer, had jij ook... want kijk, je hebt hem dus eigenlijk verantwoordelijkheid gegeven op zijn tak van sport, hè, wat hij dan goed kon. Maar ja, of dat zou lukken, wist je ook niet natuurlijk.
3: Nou ja, nee, maar dat is onderwijs. Kijk, als ik een rekenles sta te geven, dan loopt die eigenlijk 9 van de 10 keer ook niet altijd zoals ik van tevoren had bedacht. Dus dat was in dit geval natuurlijk ook zo. Hè. Ik merkte iets op aan Johannes, ja, dat het op deze manier niet langer ging. Dus toen had ik al tegen hem gezegd, jongen, ik zei, we gaan het nu anders doen. En dan heb ik hier een tafeltje, zeg maar, aan de andere kant van de deur. Dan ga je daar maar even zitten. Nou, toen paste hij zijn gedrag echt heel goed aan. Nou, en toen lag de bal bij mij. En toen zijn we gewoon dingen gaan proberen. Hè, en gewoon uitbouwen. In eerste instantie dan haal je een bakje koffie voor mij. Nou, vervolgens...
0: dat moest je als eerste doen.
3: Ja, nee, zeker. ja, absoluut. Dus, nee, maar en uiteindelijk ga je dat gewoon een beetje uitbouwen. Ja. En uiteindelijk toen je echt met meneer Jan mee ging, hè, toen ging het ook zijn eigen leventje een beetje leiden. En toen pakte hij ook steeds meer dingen op.
5: Ja, ik pakte steeds meer zoals, toen zet ik pot en koffie in de ochtendpauze en middagpauze. Ja, toen ging ik zelf dingen maken, zelf dingen doen. Nou ja, zo heel veel dingen wat ik overnam.
0: Zeg maar, we praten nu over de periode, want toen heb je hem gevolgd in groep 8, hè?
4: Mm-hmm. Groep 8, zomervakantie, middelbare school.
0: Ja, ja. En nu zit je op de middelbare.
5: Ja, ik zit nu op de middelbare school. En ja, dat is ook heel leuk, want daar doen we ook heel veel praktijk. Want daar hebben we dan eerst les en dan praktijk of andersom. Praktijk of les, maar ja, dat is wel natuurlijk ook leuk. En je doet heel veel dingen tegelijk.
0: Maar je zit nu nog steeds op die school ook daar, zie ik.
5: Ja, ik zit nog steeds bij de Rijnborgen. Want voor de zomervakantie, toen ik naar de middelbare school ging, vraagde de directie, juffrouw Janne, vraagde dat ik hier na de vakantie ook weer komen wou. En toen zei ik jawel. Ja, ja. En zo ben ik er nu steeds. Ja,
0: en heb je wel even goed onderhandeld qua salaris en zo?
5: Ja.
3: Ja, dat wordt goed op je gepast, toch?
5: Ja, dat wordt goed op me gepast. Dat is...
0: Oké. Okay. Ja. Jij hebt hem ook... We spraken net even terwijl Carol Emerald aan het zingen was. En ik ben zo blij dat hij ook nog wel een beetje die jongen is... die ik gewoon gevolgd heb. Dat het niet al een volwassen man is geworden.
4: Nee, dat is eigenlijk wel heel leuk om te zien. En ook wel... voor de zomervakantie met afscheid van de musical... maakt Johannes zich volgens mij best wel een beetje zorgen van... hoe moet het met de school zonder mij? En ik vind het ook gewoon zo leuk dat Johannes ook eigenlijk... gewoon nu nog steeds op zijn basisschool terugkomt... en daar echt onderdeel is nog steeds. Dus dat hij... Ja, je hebt het eigenlijk niet echt losgelaten, Johannes. Je bent er nog steeds helemaal één keer in de week klusjes aan het doen.
5: Ja, dat is natuurlijk nog wel heel leuk. En ik heb het niet losgelaten. En ik ben er nog steeds. En dat is hartstikke mooi.
0: En meester Jelmer, wat is de les die we hieruit kunnen leren?
3: Nou ik denk dat Annabelle die echt ontzettend goed gevangen heeft in de documentaire die we hebben gezien. Maar ik vind gewoon dat je als leerkracht soms ook moet durven om iets verder te kijken dan alleen maar begrijpend lezen, rekenen en spelling. Waar we toch, vind ik in mijn toch nog prille carrière als leerkracht toch wel heel erg op gefocust zijn. En je ziet gewoon aan een jongen, als die hier naast hem zit, een kerel is het eigenlijk. Zie je gewoon dat als je ook inzet op andere kwaliteiten, dat het ook hand in hand kan gaan. En wat ik heb, het is niet zo dat Johannes nu dingen gemist heeft. Hij heeft gewoon een kans gekregen, met beide handen aangegrepen, waardoor eigenlijk alles beter ging. Hè? Hij had een soort uitlaatklep en liep niet continu tegen die frustratie aan van... ik moet hier de hele dag maar in de schoolbanken zitten en meester tegen me aan te lullen. Nee, dat gevoel heeft hij nu veel minder natuurlijk.
0: Dit lijkt me op de hedendaagse school ook heel lastig. Je moet ook een soort maatwerk leveren. Natuurlijk, niet iedereen is gelijk en jij hebt het in hem gezien. En het is eruit gekomen. Jij komt ook vaker kinderen tegen met bepaalde talenten.
4: Ja.
0: Waarom springt hij eruit?
4: Ik denk bij het jeugdjournaal komen we zo vaak kinderen tegen... waarvan je denkt van, hier zou ik echt een documentaire over willen maken. Zoveel kinderen met een bijzonder verhaal. Ik denk, wat ik gewoon heel leuk aan Johannes vind... is dat hij zo'n enorme aanpakker is. Dus hij laat het niet alleen zien, maar hij kan er ook... je bent nu 13, hè, volgens mij, Johannes. Maar dat je op je 12e al... zo lekker daarover kan vertellen dat je al kan reflecteren op hoe je gedrag eerst was en nu. En dat je de telefoon durft op te nemen en mensen die een bestelling komen brengen op school. Dat je die kan durft vertellen waar die staat. Dat is gewoon zoiets unieks, denk ik. Wat heel veel. Nou, ik durfde dat niet toen ik 12 was.
0: Zeg, Johan, je zit nu op de middelbare school. En daarna dan? Word je dan conciërge of?
3: Word je conciërge dan op een middelbare school?
5: Nee. Ik word niet de conciërge op middelbare school. Daar ga ik gewoon... want daar is steeds om en om. En daar,
0: Maar wat wil je later worden dan?
5: Vrachtwagenchauffeur.
0: Oké. Nou, dat snap ik ook wel eigenlijk.
3: Hij begint erbij te lachen, hoor. Daar heeft hij volgens mij heel erg zin in.
0: Ja, lekker man. Hartstikke bedankt dat jullie met ons meepraten daar vanuit Friesland. Meneer Johannes wordt komende zondag, 28 juni, is dat om 6:20 uitgezonden op NPO 3 en ZEP. Klopt, hè?
5: Ja, klopt helemaal.
0: Allemaal kijken. Hartelijk dank. Johannes, meester Jelmer en Annabelle Zandbergen. Gaan we de vraag van vandaag afsluiten. Die was ingegeven door Gianni Infantino, de FIFA-baas. Hè. Die vindt dat dit WK nu al een belachelijk groot succes is. Maar het bracht ons op de vraag... wat was eigenlijk het mooiste evenement waar u bij was? Er is heel veel gereageerd. Ik heb er al heel veel voor gelezen. We laten even luisteren naar Anneke.
6: Naar aanleiding van jullie oproep moest ik gelijk denken aan de internationale Jamboree die Scouting Nederland in 1995 georganiseerde. Ik was vrijwilliger, was onder andere host van de delegaties uit Taiwan, Hongkong en Mongolië. En heb in de voorbereidingen en tijdens de Jamboree echt de tijd van mijn leven gehad. Het was één groot feest, midden in de polder... Ik denk echt met heel veel plezier aan terug en heb ook vrienden voor het leven gemaakt.
0: Verhaal van Anneke is dat. Dan Roos. Met ons schoolkoor gingen we zingen bij de kroning van koningin Beatrix. Amsterdam was een zootje vanwege de krakersrellen. Geen woning, geen kroning werd het geroepen. Nou ja, het was wel een belevenis. Carrie denkt meteen terug aan een optreden van Kite Man in Leeuwarden. De muziek voelde ik tot in mijn botten. Ik heb dat nog nooit zo ervaren, zegt ze. Han die was in 1996 in Rwanda. Ik was naar een concert geweest van de Zuid-Afrikaanse reggae-artiest Lucky Dupe in Kigali. Fantastisch om te zien hoe na al die ellende de Rwandese plezier hadden met elkaar. Marianne denkt aan de Elfstedentocht van 1985... toen duidelijk was dat die doorging is ze met haar vriend vanuit Arnhem die kant op gegaan. Dat was een fantastische sfeer, zegt ze. En Tom die denkt terug aan zijn allereerste pubquiz. Die organiseerde ik voor de personeelsvereniging voor collega's in 2007. En daarna heeft hij een bedrijfje omheen gebouwd. Dan nog even naar Edwin. Hij denkt aan de Olympische Spelen.
7: Mijn mooiste moment was de Olympische Spelen in Parijs. We zaten in het stadion en Duplantis had net het polstok hoogspringen gewonnen, maar hij ging door voor het wereldrecord. Hoe mooi dat een heel stadion bleef zitten en dat voornamelijk Fransen, maar ook alle andere nationaliteiten enorm juichten toen hij het wereldrecord haalde. Prachtig om te zien hoe je dan met z'n allen één kan zijn en hoe je met z'n allen die mooie zweet toejuicht.
0: Ja, zeker. Mooi verhaal. En veel mooie verhalen hebben we gehoord. Hartelijk dank daarvoor allemaal voor het insturen. Morgen na 2:30 doen we een nieuwe vraag van vandaag. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal wordt gepresenteerd door Marco Geitenbeek. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.
8: Den Helder heeft veel last van drugscriminaliteit.
9: Bent u bang?
10: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
8: Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
11: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn. Dus dat komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
8: Is de gemeente wel opgewassen tegen dit soort grootstedelijke problematiek?
12: Voor ons als middelgrote gemeente is dat een zware last op de schouders.
8: Hoe krijgen we de stad weer clean? Samen met NH en Noordkop 247 onderzoekt Pointer de drugscriminaliteit in de stad. Aanstaande zaterdag om 2:00 live vanuit Den Helder.
13: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
13: NPO Radio 1. 4:00. NOS NTR.
1: Marco Geitenbeek.
13: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. Het is het heikele punt in de oorlog in het Midden-Oosten. Israël en de strijd met Hezbollah in Libanon. Bij besprekingen in Washington zou Israël een opening hebben gegeven om deels te vertrekken uit Libanon. Zometeen onze correspondent daarover. Nu is het nieuws met Sid van der Linde.
4: Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor het verkrachten van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de scheef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is, maar dat was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. In het onderzoek naar stemfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Volgens justitie gaat het om ernstige verdenkingen.
9: Nou, als er daadwerkelijk sprake is geweest van inmenging in democratische verkiezingen, dan is dat natuurlijk een buitengewoon ernstig feit. En dan tillen we daar ook heel zwaar aan. Dat is ook de reden geweest waarom we echt heel serieus onderzoek hebben gedaan naar aanleiding van de aangifte van de burgemeester.
4: Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. Het OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Ruim 3/4 van de Nederlanders vindt het belangrijk dat muziek door echte mensen wordt gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen een duidelijk label willen voor muziek die gemaakt is met AI. Een man uit Leiden heeft 21 jaar cel gekregen voor het vermoorden van zijn ex. Hij wurgde de vrouw met een hondenketting en wilde het laten lijken alsof ze zichzelf om het leven had gebracht. De man kon het volgens de rechter niet verkroppen dat zijn relatie over was. In Eindhoven en Vlissingen is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte voelt. In beide steden liep de hittekracht op tot 10, het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Tijdens de coronacrisis zijn middelbare scholen te snel gesloten. Dat vindt de oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reuzenmuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan de commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. De aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen de hitte kan het dier wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten, maar volgens biologen kan hij buiten zijn verblijf alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. De aap is ontsnapt uit Beekse Bergen door de gracht rond zijn verblijf over te zwemmen. Dat is ongebruikelijk voor dat soort apen, zegt deze verzorger.
15: Kuifmangabees houden niet van zwemmen. Ook in hun natuurlijke leefgebied in Afrika, diep in de bossen, in Congo, hebben zij water, rivieren als natuurlijke barrière. Omdat ze gewoon een verschrikkelijke hekel hebben aan zwemmen. Okay. Dus dit is ongebruikelijk.
4: Het dier is niet gevaarlijk voor mensen. Het weer zonnig en heet. Het wordt maximaal 36 graden. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden.
2: Dennis Mooij zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie vanmiddag. Goedemiddag Dennis.
24: Een hele goede middag. Het begint drukker te worden op de wegen. De meeste files staan in de Randstad. Bij Gorinchem is het ook druk vanwege de werkzaamheden op de A27. Ik begin op de A4 richting Amsterdam. Daar heb je voor de Schipholtunnel ruim een half uur vertraging. De linkerbuis van de tunnel is daar afgesloten. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Harningsveld-Giessendam 20 minuten extra. En de A27 van Breda naar Gorinchem tussen Nieuwendijk en Gorinchem 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Dan de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Die is bij Brakel in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk. Je hebt een half uur vertraging. Je wordt daar plaatselijk omgeleid.
2: Zometeen, medewerkers van het Openbaar Ministerie zouden meedenken over oplossingen voor problemen, maar ze stoppen daarmee omdat ze het niet eens zijn met de baas van het OM. Wat is er aan de hand?
25: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch?
0: Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
27: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Israël en Libanon hebben een plan voor samenwerking in Zuid-Libanon. Correspondent Lennart Zwolfs.
28: Wat er nu in Washington besproken wordt, is dat het Israëlische leger zich uit delen van het zuiden van Libanon zal terugtrekken en dat dan het Libanese leger op die plekken de controle krijgt.
2: 42 Palestijnen uit Gaza met een werk- of studievisum voor Nederland zijn vanmiddag aangekomen op Schiphol. Verslaggever Sander van Hoorn, zijn ze goed ontvangen?
29: Goed ontvangen, ja, door mensen van de verschillende universiteiten waar ze gaan studeren. Soms waren er ook familieleden die al in Europa waren en dan was het ook buitengewoon emotioneel.
2: Maar eerst de onrust bij het Openbaar Ministerie. Een speciaal actiecomité dat zich bezighield met het aanpakken van problemen binnen dat OM, dat heeft zichzelf opgeheven, dat schrijft NRC. Journalist Marcel Hane van die krant, goedemiddag.
30: Goedemiddag.
2: Over wat voor problemen hebben we het dan?
30: Ja, de belangrijkste problemen zijn, en die zijn al hardnekkig en duren zo'n 2 jaar, dat betreft ICT-problemen. De computers doen niet wat ze moeten doen. En officieren van justitie zijn soms niet eens in staat om e-mails te versturen of te ontvangen. En die problemen zijn zo hardnekkig dat ze er eerlijk gezegd gek van worden bij het Openbaar Ministerie. En dit is toch een organisatie die klaagt over een te hoge werkdruk. En dit soort problemen maakt het alleen nog maar erger. En daarom is ruim een jaar geleden een actiecomité ontstaan binnen het Openbaar Ministerie.
2: Ja, de verbinding viel heel even weg, maar daar bent u weer. U zegt de werkdruk is al zo hoog. Hè? Hoe komt het dat die officieren zo overbelast zijn?
30: Ja, het is een probleem wat in de loop der jaren is ontstaan en steeds erger wordt. En die ICT-problemen hebben dat zeker niet vereenvoudigd. En strafzaken worden ook steeds ingewikkelder. En er wordt ook door bezuinigingen steeds minder vaak iemand die met pensioen gaat vervangen door een nieuwe kracht. Dus dat betekent dat steeds minder mensen steeds meer werk moeten doen en dat wreekt zich.
2: Ja, nou was er dus zo'n actiecomité dat zou gaan kijken naar al die problemen die we net schetsen. Dat heeft zich opgeheven. Hoe breed is de onvrede bij medewerkers van het Openbaar Ministerie?
30: Ja, behoorlijk groot. Het is toch wel een organisatie van brave mensen die bij het Openbaar Ministerie werken. Het zijn niet de types die met banieren de straat op gaan om te protesteren of om meer geld te eisen of een grotere leaseauto. Maar ze zijn het nu zo zat dat ze vorig jaar een brandbrief hebben opgesteld om aandacht te vragen bij de leiding van het Openbaar Ministerie voor hun problemen en willen dat er meer gedaan wordt. En die brandbrief was binnen 2,5 dag ondertekend door 3000 medewerkers. Dat wil zeggen, de helft van het personeel schaarde zich achter die acties. Dat is aanzienlijk veel, ja.
2: Dat was dus opgericht met een goed idee, maar dat is er dus nu niet meer. Dat is opgeheven, dat actiecomité, in een mail naar alle medewerkers van het OM. U heeft die brief ook ingezien. Wat stond daarin?
30: Ja, die brief is gisteren rondgestuurd naar alle medewerkers van het Openbaar Ministerie. En ik slaag het erin gelukkig om die ook te ontvangen. En het staat in dat, het is eigenlijk heel tragisch, dat die actievoerders willen aandacht om de hoge werkdruk te bestrijden, maar ze krijgen niet genoeg aandacht en hebben ook eigenlijk geen tijd om die acties te voeren door die hoge werkdruk. Dus ze zijn ermee opgehouden. En de grootste klacht die ze hebben is dat de baas van het Openbaar Ministerie, dat is Rinus Otters, de super-PG, dat die niet eens bereid was om met ze te gaan praten over het zoeken van oplossingen. En ja, dat heeft niet echt geholpen om verder actie te voeren. Dus ze zijn ermee opgehouden. Ze kunnen er niet langer tegen.
2: Nee, maar ze zijn dus eigenlijk ook niet verder gekomen dan het constateren: er is een probleem. Er is niet eens iets gebeurd.
30: Nee, er is niks gebeurd. Ja, de ICT-problemen schijnen wel iets verminderd te zijn, maar nog steeds hardnekkig en aanhoudend. Dus het is eerlijk gezegd onbegrijpelijk dat de leiding van het Openbaar Ministerie niet probeert om met het personeel in goede harmonie oplossing te bereiken voor de problemen, maar dat ze gewoon de deur dicht houden en niet met ze willen praten. Ja, dat lijkt me niet erg productief.
2: Nee, we hebben het Openbaar Ministerie ook benaderd. Zij willen niet op zender reageren, maar dat heb jij vast ook gedaan. Wat heeft het OM tegen jou gezegd?
30: Ja, ze zeggen dat ze intensieve gesprekken voeren met betrokkenen, maar de betrokkenen merken dan niks, want ik weet niet wat ze precies bedoelen. En ik heb gevraagd: waarom gaat Rinus Otter dan niet in gesprek met die actievoerders? En daar willen ze geen antwoord op geven, ook bij mij niet. Ze hebben wel bevestigd dat het een probleem is, dat kon ik niet anders, want die brief is uitgelekt die intern rondgaat.
2: Ja.
30: Maar het klinkt niet echt hoopvol.
2: Nee. Speelt zich af bij het Openbaar Ministerie. Maar wat merkt de buitenwereld daar nou van die problemen? Hebben burgers of verdachten er ook last van?
30: Ja, heel nadrukkelijk. Ik werk al zo'n 40 jaar bij NRC Handelsblad en heb heel veel strafzaken gevolgd. En je ziet en merkt gewoon dat strafzaken steeds langer duren. Echt de meest lullige zaakjes, die kunnen toch 2-3 jaar duren voordat die in de eerste termijn zijn afgehandeld. En dan krijg je nog eens hoger beroep als je pech hebt en nog eens een cassatieprocedure. Dus ja, dat sleept zich voort. En dat komt de betrouwbaarheid van die rechtspraak niet ten goede. En het Openbaar Ministerie probeert nu vaak zelf voor rechten te spelen door via transacties of strafbeschikkingen verdachten tot een geldboete te dwingen of een taakstraf, zodat de rechters er niet meer aan te pas hoeven te komen. Maar voorlopig neemt de termijn of de duur van die strafzaken alleen nog maar toe. En dat wordt door dit soort problemen zeker niet minder.
2: Nee, en dat is dus nog lang niet opgelost, dat is duidelijk. NRC-journalist Marcel Hanen, dankjewel. Israël zou bereid zijn het leger terug te trekken uit een deel van Zuid-Libanon. Dat zou zijn besproken in Washington, waar Libanon en Israël deze week om tafel zitten. Het Libanese leger zou dan getraind gaan worden door Amerika om zo Hezbollah uit Zuid-Libanon weg te houden. Die vormt namelijk bedreiging voor het noorden van Israël. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Zwolfs. Hoe zou dit dan moeten gebeuren in de praktijk? Hoe moet dat eruit gaan zien?
8: Nou ja, wat er nu besproken wordt is dus inderdaad dat het Israëlische leger zich uit bepaalde gebieden in dat Zuid-Libanon terugtrekt. Nou, op die gebieden waar het Israëlische leger dan vertrekt, gaat de controle naar het Libanese leger. Ja, die moeten dan gaan toezien daar op Hezbollah dat zij nou niet meer de macht hebben, geen invloed meer hebben. Dus dat wordt er nu allemaal besproken. Nou ja, Amerika zou inderdaad daarbij gaan ondersteunen. Nou, bijvoorbeeld met trainingen aan het Libanese leger. Ook zouden de Amerikanen een screening gaan uitvoeren om te voorkomen dat soldaten van het Libanese leger banden hebben met Hezbollah. Dat is allemaal wat er nu uitlekt. Er zijn nog geen officiële berichten. Die gesprekken in Washington die zijn nog gaande en morgen zijn er ook nog gesprekken gepland. Dus nou ja, misschien dat we morgen meer horen over hoe dat er echt in de praktijk uit moet gaan zien. Maar vooralsnog, voor wat we nu weten, gaat het dus om een geleidelijke terugtrekking en de macht overgeven aan het Libanese leger.
2: Ja, en zie je dat gebeuren, dat Hezbollah helemaal verdwijnt uit Zuid-Libanon, het Libanese leger daar wel of niet met Israël samen de orde gaat bewaren?
8: Ja, dat is heel lastig in te schatten. Kijk, als je kijkt, het Libanese leger staat wel heel erg zwak tegenover Hezbollah. Hezbollah is niet zomaar een kleine militante groep met een aantal raketlanceerinstallaties. Het is echt een heel goed getraind leger. Al vele jaren hebben ze steun gekregen vanuit Iran. Ze hebben geld gekregen, wapens, trainingen gekregen. Nou ja, Hezbollah zit ook echt diep geworteld in dat zuiden van Libanon. Ze hebben ook politieke invloed in het land. Dus ze zijn echt wel verweven in Libanon. Dus ja, we moeten nog maar afwachten of ze daar echt zullen vertrekken, of ze zich uiteindelijk zullen gaan ontwapenen. En ik denk dat dat ook de reden is dat Amerika het Libanese leger in ieder geval daarbij gaat ondersteunen. Want ik denk dat het Libanese leger dat alleen niet aan kan.
10: Nee. Ik zei in het begin van dit onderwerp een deel van Zuid-Libanon. Hè? Want Israël is dus niet van plan om zich helemaal terug te trekken uit Zuid-Libanon.
8: Nee, zeker niet. Premier Netanyahu en defensieminister Katz, nou, die roepen het bijna elke dag hier nu dat de troepen in het zuiden van Libanon zullen blijven. En ook dat ze alle bewegingsvrijheid daar gewoon zullen krijgen. Maar ja, dat is wat ze roepen. En ook bij die gesprekken in Washington nu schijnt het echt een harde eis van Israël toch wel te zijn. Dat ze in ieder geval in een deel van het zuiden van Libanon kunnen blijven. Maar als we dan kijken, er zijn ook berichten. Er zijn bijvoorbeeld Israëlische militairen die nu in het zuiden van Libanon zitten. Nou, die hebben hier met de media gepraat en die zeggen wel, ja, we zitten hier nog wel. Maar onze bewegingsvrijheid wordt in de praktijk wel heel erg ingeperkt. We mogen eigenlijk alleen nog maar reageren als er echt een rechtstreekse dreiging van Hezbollah is. Maar preventieve aanvallen op Hezbollah-infrastructuur, bijvoorbeeld raketlanceerinstallaties, ja, die mogen ze niet meer uitvoeren. Dus echt die grootschalige aanvallen die we de afgelopen weken vrijwel dagelijks hebben gezien, ja, dat kan niet meer. Dus ja, premier Netanyahu roept dat ze zullen blijven. Ze zitten daar voorlopig ook nog. Maar die bewegingsruimte, die lijkt toch wel heel erg ingeperkt te zijn op dit moment.
10: Ja, er zit dan toch wel een verschil tussen de woorden en de daden op de grond, zeg maar. Wat betekent het als Israël toch doorgaat met aanvallen op Zuid-Libanon?
8: Nou, dan moeten we denk ik even uitzoomen naar de bredere regio. Amerika en Iran die gaan onderhandelen over een deal, over het beëindigen van de oorlog in die regio. En ja, Iran eist dat de gevechten in Libanon stoppen, dat Israël zich daar uiteindelijk terugtrekt. Dus ja, als Israël toch niet luistert, toch wel die bewegingsruimte weer neemt en alle vrijheid neemt om daar grote aanvallen uit te gaan voeren, ja, dan kan dat een breekpunt zijn in de onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Maar goed, Amerika heeft heel veel baat bij deze deal. Donald Trump wil die deal met Iran echt sluiten. Dus ik denk wel dat hij de druk op Netanyahu echt zal opvoeren om dat niet te gaan doen. En ja, als we dan ook die berichten van die Israëlische militairen horen, dat ze toch wel heel erg worden ingeperkt, dan heb ik ook wel het idee dat dat nu onder Amerikaanse druk gebeurt. Ook al zitten ze dus voorlopig nog in dat zuiden van Libanon.
10: We horen dus morgen meer over die gesprekken vanuit Washington. Dank correspondent Israël en Palestijnse gebieden Lennart Zwolfs. Wat gebeurt er dan verder in ons land volgens andere media zit?
4: De politie heeft twee programma's gestopt waarmee cybercriminelen gegevens hebben gestolen. Volgens het ANP ging het om meer dan 24 miljoen inloggegevens. De criminelen hadden bijna 15.000 websites besmet, onder meer van restaurants en van autowerkplaatsen. Met twee programma's kwamen ze achter inloggegevens van de klanten daar en daarmee zouden ze geld kunnen stelen of gijzelsoftware kunnen plaatsen. Het vliegtuig van de regering moet alweer worden vervangen, dat staat in de Telegraaf. De PH-GOV, zo heet dat toestel, is een Boeing en KLM, die het onderhoud verzorgt, stapt over op Airbussen. Het regeringstoestel is nog geen 10 jaar oud en kostte destijds bijna 90 miljoen euro. Volgens bronnen bekijkt het kabinet nu welke opties er zijn voor een nieuw toestel van Airbus dus. De provincie Friesland trekt de portemonnee voor dorpskerken. Trouw meldt dat er 3 miljoen wordt uitgetrokken voor het onderhoud. Kerken hebben het financieel moeilijk en in Friesland staan er bijzonder veel. Met 700 dorpskerken zijn de torens belangrijk voor de Friese cultuur, aldus een statenlid. En met dat geld kunnen 6 kerken geholpen worden. Ja, dat zijn er niet veel, dat erkent hij ook, maar het is wel een begin. Ja, bij regionale omroepen natuurlijk veel aandacht voor het weer. Ondanks de temperaturen moeten toch veel mensen gewoon aan het werk. Zoals deze vrouw die kippen grilt op de markt in Eindhoven.
11: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, maar ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
12: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
11: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuren staan, toch?
12: Ik vind nog advies van mij, want ik heb het ook keiheet.
11: Kerstliedje zingen, dat helpt.
4: Kunnen wij straks ook nog proberen.
10: Ja, laten we dat buiten de uitzending omdoen.
4: Dan nog deze medewerker van de afvalstort, want daar is het ook geen pretje.
14: Des te heter het wordt, en zeker als mensen dan wat langer moeten wachten, wordt het toch een beetje geprikkeld. Of rustig aan doen, hè? Op z'n Spaans.
4: Rustig aan doen vandaag. Of misschien even wachten met naar de stort rijden, tot het wat minder heet is.
10: Dennis Mooij bij de ANWB, hoe is het op de weg?
24: Het is behoorlijk druk al met 260 kilometer file. Het loopt helemaal vast op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor de Schipholtunnel heb je minstens een half uur vertraging. Een van de buizen is daar dicht vanwege schade aan de tunnel. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen Stadsart een half uur extra nodig. Dat komt door een ongeluk.
16: NOS NTR.
17: Elke werkdag van 4 tot 6.
18: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao was dat en me gustas tú. Bijna was het ze niet gelukt. 42 mensen uit Gaza die naar Nederland wilden komen om te werken en studeren. Om Gaza uit te komen hadden ze hulp nodig van Nederland, maar Nederland wilde die hulp eerst niet bieden. Uiteindelijk deden ze dat wel en vandaag kwamen ze aan op Schiphol. 3 mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 meereizende gezinsleden. Verslaggever Sander van Hoorn ving ze op in de aankomsthal.
3: Wachtend op de mensen uit Gaza, 42. Want één meisje heeft besloten op het laatste moment dat ze niet naar Nederland gaat om te studeren, omdat ze de familie niet wil achterlaten. 42 mensen dus. In het geval van Mohammed Adib, een arts uit Gaza die we al eerder op de radio ook al hebben gehad, is een deel van de familie al hier. Zijn broer kwam 9 jaar geleden aan in Duitsland. Is daar nu tandarts.
4: To be honest, I didn't even thought that this day will come and I will meet him again.
3: Ik had nooit gedacht dat deze dag zou komen, zegt hij. Yeah. How long did you not see him?
4: Nearly 3 years now. Nearly, yeah.
3: Al 3 jaar heb ik hem niet gezien sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza. Maar hij gaat studeren in Utrecht. U bent tandarts in Duitsland. Dan bent u weer gescheiden.
4: It's not. I will not call it separated. I mean. We are in Europe, so we can see each other again.
3: Mohammed gaat trouwens naar Utrecht, neurologie studeren aan de universiteit.
5: Nou, ik ben nu ongelooflijk blij.
3: Regine Biesma van de Universiteit Utrecht.
5: Het is een hele lang traject geweest, dus vanaf september zijn we er al mee bezig. En dat ze hier nu eindelijk staan, is ongelooflijk mooi.
3: Ja, want ze hebben nogal wat achter moeten laten natuurlijk. Een gebiedje met 2 miljoen op inmiddels 30% van de Gazastrook. Speelt dat mee of is dit een groep internationale studenten als alle anderen?
5: Nee, dit is natuurlijk wel een speciale groep die hun hele leven denk ik al van alles heeft meegemaakt.
3: Wil je zo'n visum krijgen, dan moet je aan bepaalde eisen voldoen. Je eigen huisvesting en dergelijke. Heeft de universiteit daar nog een rol bij gespeeld?
5: De universiteit heeft natuurlijk geholpen om studenten...

0: visum te krijgen. Dat doen ze bij elke student. En ook huisvesting, dat soort dingen is voor gezorgd. Ja, ja.
1: Dus ze komen niet in de asielketen of zo?
0: Nee, absoluut niet. Ze komen hier echt om te studeren. Daar kijken ze ook heel erg naar uit. Ze gaan hier 2 jaar een studie doen. En echt een kans om verder te komen. Ja.
2: Mensen die wel eens iemand afhalen op Schiphol weten dat het heel lang kan duren. Wachten tot die deuren open gaan. Ja, die deuren die gaan dus nu open. Mohammed en zijn vrouw Nermien zijn de eerste. Zijn broer is er snel bij. Dit is de gelukkigste dag van mijn leven, zegt Mohammed. How were the last days in Gaza?
3: Last days in Gaza was mixed emotions between happiness and fear and fear of separation from your family.
2: De laatste dagen in Gaza waren bizar. Hoop en blijdschap, maar ook angst voor de gevechten en angst voor mijn familie die daar achterblijft.
4: It was very hard. I left my family cried and every minute in my journey I reassured about them, me and Muhammad.
2: Het was een emotioneel afscheid, zegt Nermier. Veel tranen. En de hele reis hier naartoe hebben we gebeld om te vragen hoe het met ze gaat. In Gaza konden ze niet verder, zeggen ze beiden.
3: The educational system in Gaza is destructed, wholly destructed, and the healthcare system is destructed.
2: Het onderwijs is verwoest. De gezondheidszorg waar ze allebei in werken bestaat bijna niet meer. Mohammed gaat hier dus neurologie studeren en zijn vrouw, ook arts, maakt haar masterstudie af.
4: I will continue my master degree here. I have a scholarship in Utrecht University and I am so excited and very happy.
2: Gaan ze ooit nog terug? Kunnen ze? Willen ze?
3: I hope so that the Gaza Strip will rebuilding again because the people are there are my family, my friends, my father, my mother, my brothers.
2: Ik hoop dat Gaza ooit weer opgebouwd wordt, dat we daar net zo veilig kunnen leven als wij nu hier. Mijn hele familie is daar nog: ooms, tantes, neven, nichtjes. En dan vertrekken ze met mensen van de Universiteit Utrecht. Andere mensen, een paar hebben kleine kinderen mee, gaan bijvoorbeeld naar Amsterdam, Wageningen en Maastricht.
5: Verslaggever Sander van Hoorn was dat vanaf Schiphol. Ster.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
8: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
7: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl. IUNGO.
5: NPO Radio 1. Het is iets voor 4:30. De hoofdpunten van het nieuws zit.
9: De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Na Colombia lijkt opnieuw een land in Latijns-Amerika een rechtse president te krijgen. Bij de verkiezingen in Peru heeft presidentskandidaat Fujimori ruim 50% van de stemmen behaald. Daarmee heeft ze een voorsprong op haar linkse tegenstander Sanchez, die niet meer in te halen is. Scholen moeten in een eventuele volgende pandemie niet gesloten worden, zegt de oud-voorzitter van de brancheorganisatie van middelbare scholen tegen de commissie die de coronacrisis onderzoekt. Volgens hem had de schoolsluiting een grote impact op de sociale ontwikkeling van de kinderen. Rijkswaterstaat schrapt vanwege de hitte komend weekend wegwerkzaamheden. Zo blijft de A12 bij Utrecht gewoon open en gaan ook de wegwerkzaamheden op de A27 in Brabant niet door. Het asfalt is te warm om op te werken. Op sommige plekken is het asfalt nu al 50 graden.
5: Peter Kuipers-Munnik is hier voor het weer. Ja, we horen het, nu al 50 graden op het asfalt. Hoe warm is het geworden in ons land vandaag?
10: Nou, we zitten nu zo'n beetje in het moment dat de maximumtemperaturen van vandaag worden bereikt. En ja, dat is toch wel opmerkelijk hoor. Op alle weerstations is het vandaag een tropische dag. Dus zelfs die van Terschelling en Vlieland. Nou, dan moet er echt wat gebeuren.
5: Ja.
10: Wil het op de Wadden meer dan 30 graden worden. In het midden van het land, in de Bilt, werd het 33,5 graden als maximumtemperatuur. En daarmee is het de warmste 24 juni ooit gemeten. En als je een lijstje opzoekt van temperatuurrecords op alle stations op 24 juni... dan staat de hele top 12 inmiddels vol met metingen van vandaag. Dus het is een 24 juni die veel warmer was dan de vorige 24 juni.
5: Ja,
10: en de hoogste temperatuur was in Woensdrecht. Dat is in het zuidwesten van Noord-Brabant. En daar werd het 36,1 graden vandaag.
5: Ja, 36 is dus aangetikt, maar dat is het nog niet hè, voor de komende dagen.
10: Nee, morgen verwacht ik op een enkele plek in het zuiden van het land opnieuw 36 graden. Verder zijn de temperaturen heel vergelijkbaar met vandaag, behalve voor het noorden van het land. Want morgen gaat de wind tijdelijk een beetje uit het noorden waaien. En dat betekent dat het vooral op de Wadden en in Groningen en Friesland, tenminste de noordelijke helft van Friesland, echt minder warm zal zijn dan vandaag. Daar ligt de temperatuur op zo'n 25 tot 28 graden. Sterker nog, daar zou de dag misschien wel kunnen beginnen met een beetje mist die van zee komt aandrijven. Maar in de rest van het land is de dag heel vergelijkbaar met vandaag. De nacht tussen vandaag en morgen. Mm-hmm. Dat wordt er ook wel eentje waar je de impact van gaat merken. Want rond middernacht ligt de temperatuur op de meeste plaatsen nog op 25 graden of meer. En helemaal aan het einde van de nacht is het in het zuiden en midden van het land zo'n 21 of 22 graden als minimumtemperatuur.
5: Wordt weer een plaknacht.
10: Ja, daar ben ik bang voor.
5: Ja, en dan vrijdag nog?
10: Ja, vrijdag is echt de warmste dag van de week. En ook een dag waarop misschien wel bijzondere meteorologische dingen gaan gebeuren. Ik zou haar zeggen, wil je voelen hoe klimaatverandering voelt? Ga dan vrijdag even naar buiten, want dat is klimaatverandering. Dan denk ik dat het in het midden van het land al wel 38 graden wordt. En dan zijn er nog plekken in het land waar het nog warmer wordt. Kijk, 40 graden of niet, dat is in de meteorologenwereld op dit moment een beetje daar waar je de weddenschappen op kunt afsluiten.
5: Heb je ook gewed, ja?
10: Nee, ik wed daar niet op, maar... Nee. Nou ja, ik zal niet in details treden, maar de weermodellen hebben gewoon heel veel moeite met situaties die niet vaak voorkomen.
5: Nee.
10: En gisteren waren de weermodellen eigenlijk een beetje te warm. Vandaag zaten ze daar eigenlijk precies goed op. En dat betekent dat het eigenlijk heel moeilijk is om daarop te varen en om het verschil te kunnen aanwijzen tussen 39 of 39,5 of 40 of 40,5 graad.
5: Het geeft maar aan, het zijn uitzonderlijke tijden. Dank, Peter. En Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
11: Er staat er net geen 290 kilometer file. De A4 is dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij het knooppunt De Hoek. Dat komt door een kapotte bus. En ook nog eens een keer een te hoge vrachtwagen die de verlichting aan het plafond van de Schipholtunnel kapot heeft gereden. Je wordt bij het knooppunt De Hoek de A5 opgeleid. Dan de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd. Dat levert een half uur vertraging op. Op de N322 is een ongeluk gebeurd. De weg Zaltbommel-Nieuwendijk. De weg is in beide richtingen dicht tussen Brakel en Giessen. Maar je wordt daar lokaal omgeleid.
5: Zometeen. Huiselijk geweld wordt te weinig onderzocht als een vrouw suïcide pleegt. En daar komt nu een landelijk onderzoek naar.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Marco Geitenbeek.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Er komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die suïcide plegen. In Rotterdam bleek onlangs dat bij een kwart van de vrouwen die zelfmoord pleegden sprake te zijn van geweld thuis, dat meldt Nieuwsuur. En vandaag was er ook zo'n zaak in de rechtbank. Een vrouw, Laura, overleed 2 jaar geleden, niet door zelfmoord, maar doordat haar ex haar vermoordde, zegt de rechter vandaag. De man moet 21 jaar de cel in. Richard Korver, advocaat van de familie in deze zaak, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
5: Het was dus geen zelfmoord bij Laura, zegt de rechter. Maar moord, wat is uw reactie op die uitspraak?
16: Nou, we zijn wel opgelucht dat de rechtbank dat zo uitgebreid heeft gemotiveerd en heeft gedaan. Ook omdat het Openbaar Ministerie in deze zaak eigenlijk voor de doodslag ging. Een vrijspraak vroeg voor moord. Ik heb namens mijn cliënten gevraagd om te veroordelen voor moord. En dat is het geworden. En het is belangrijk om patronen van huiselijk geweld te zien. En we zijn heel dankbaar dat er hier een politieman was die een niet-pluisgevoel had en de technische recherche liet komen. Want er is veel forensisch onderzoek gedaan daardoor. En dat gaat vaak mis. Als iemand gevonden wordt hangend aan een touw en men denkt zelfmoord, dan zoekt men niet verder. Hmm. En dat zou je misschien op basis van dat onderzoek waar u het over heeft wel moeten doen.
5: Ja, want u staat al jarenlang slachtoffers en nabestaanden van gewelds- en femicidezaken bij. Waarom wordt er dan in eerste instantie vaak uitgegaan van suïcide? Waarom wordt het niet altijd een plaatsdelict eigenlijk?
16: Nou ja, omdat als oom-agent iemand aantreft hangend aan een touw in een afgesloten woning en hij vindt daar verder geen anderen, dan heeft hij niet gelijk reden om te denken aan een misdrijf. Terwijl je toch op zijn minst bijvoorbeeld door de telefoongegevens, computergegevens van het slachtoffer zou kunnen gaan om te bezien, kan je een motief vinden voor suïcide. En dat motief zou natuurlijk ook nog wel eens kunnen zijn dat iemand jarenlang slachtoffer is van huiselijk geweld. In andere landen waarin men dit wel grondiger onderzoekt, ligt dan ook het percentage vrouwen wat omkomt daardoor, ligt hoger dan hier, omdat wij het gewoon niet onderzoeken.
5: En wat doen ze in die andere landen dan?
16: Nou, dan krijg je bijvoorbeeld dat men digitaal gaat kijken, met de omgeving gaat praten. Dus daar neemt men niet voetstoots aan. Oh, dit zal een suïcide zijn. Want je kunt natuurlijk ook iemand drijven tot zelfmoord, aanzetten tot zelfmoord. En dat is ook een van de redenen waarom professor Liem dat onderzoek zo graag landelijk wil doen. Om te kijken hoe dat hier in Nederland zit.
5: Ja, dat is degene die dat onderzoek gaat doen. Hè. Daar hebben we het zo nog even over. Want dan is dus suïcide als doodsoorzaak gegeven. Hè. Wat vindt de familie daarvan als dat gebeurt in dit soort zaken?
16: Nou, die vinden dat vaak heel moeilijk te verteren. Die gaan dan ook wel vaak naar een advocaat toe en die zeggen, wij geloven dit gewoon niet, het moet uitgezocht worden. En dan zegt justitie, ja, wij zoeken niks uit, want wij vinden niet dat er een misdrijf is. Ja, en dan krijg je natuurlijk het geval van, als gij niet zoekt, zult gij niet vinden. En dus je zou denk ik toch altijd, als iemand uit het leven stapt, als je dat denkt, dat je ook wat onderzoek doet naar waarom is dat dan zo. En als dan blijkt dat er sprake is van huiselijk geweld, dan heb je alle reden om veel uitgebreider te gaan onderzoeken wat de rol van de partner dan precies is geweest.
5: Ja, en nu kan een familie daar dan dus eigenlijk niet zoveel meer aan doen. Die lopen tegen de muur op.
16: Nee, die kunnen een artikel 12-procedure starten. Dus dan ga je naar het hof en dan zeg je, hallo, het OM zou wel moeten vervolgen. Je kunt proberen zelf onderzoek te doen. Dat doen wij ook in een aantal zaken. Maar het is natuurlijk veel mooier als justitie denkt, dit is een suïcide, of dit zou zeer waarschijnlijk een suïcide kunnen zijn, toch net even die paar extra stappen zetten in onderzoek om uit te sluiten dat. Een simpel voorbeeld, onderzoek ook het letsel van zo'n vrouw. Je kunt zeggen, van ja, er is duidelijk strangulatie, dus er is een verhanging. Maar als er tegelijkertijd brandwonden op de rug zitten of blauwe plekken op de rug zitten, dan is het niet heel aannemelijk dat iemand dat zelf heeft toegebracht. Nee. En dan heb je reden om door te zoeken.
5: Nu komt er dus een landelijk onderzoek. Hè? Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Hoe gaan we dit onderzoeken?
16: Nou, ik begrijp dat professor Liem in die andere kwestie een soort pilot heeft gedaan in Rotterdam. Daar heeft ze 550 dossiers doorgelicht. Ja, en daar vindt zij dan toch in 25% zo'n beetje aanwijzingen dat er sprake is van fors huiselijk geweld. Ja, en daar zou je dan natuurlijk op door willen rechercheren. Dan zou je willen kijken, wat is er gecommuniceerd tussen deze partners? Misschien met de omgeving willen praten. Hoezeer is die vrouw geïsoleerd, onder druk gezet? Nou, ga zo maar door.
5: Ja, dus die dossiers worden nog een keer bekeken en tegen het licht gehouden?
16: Ja, in feite wel. Ja. En dat kan dus leiden tot een nieuwe verdenking.
5: En hoe moeilijk is het dan, want dan is er ook wel tijd overheen gegaan. Hè? Dat lijkt me toch ook lastig in sommige zaken om dan het tegendeel te bewijzen.
16: Ja, dat onderzoek wordt ook niet gedaan om nu per se allerlei zaken te bewijzen. Maar het wordt gedaan om te bezien, zou het de moeite lonen als we voortaan, als we een suïcide aantreffen, dan direct dat onderzoek toch breder doen. En dat je zegt van ja, er is dan gewoon toch reden om te gaan kijken naar het motief, te gaan kijken naar telefoongegevens, WhatsApp-gegevens, ja. Ga zo maar door. Ik heb een zaak gedaan waarin een mevrouw door telefoon bij de nabestaanden terechtkwam. Die hebben dat zelf laten onderzoeken en geopend. En daar zaten echt meer dan 100 foto's in van verwondingen die ze had opgelopen doordat haar man haar sloeg. Ja, dan krijg je toch wel een heel ander beeld. En als je dat dus niet eens onderzoekt, dan heb je dat beeld nooit.
14: Nee. U zei net al, hè, er was een pilot in Rotterdam. Een kwart van de vrouwen die zelfmoord pleegden, daar was sprake van huiselijk geweld. Wat verwacht u dan van dit onderzoek eigenlijk, dat landelijke onderzoek?
16: Nou, ik heb geen reden om aan te nemen dat dat in Drenthe opeens heel erg anders is. Ja. Dus ik verwacht dat dat zich landelijk uitzet. Maar professor Liem, ja, dat is een wetenschapster, dus die wil dat ook gewoon keurig volgens de wetenschappelijke normen kunnen vaststellen. En als dat zo is, ja, dan heb je reden om je beleid bij suïcides te gaan veranderen en te gaan zeggen, dan gaan wij toch standaard wat uitgebreider opsporingsonderzoek doen.
14: Ja, dat is dan het doel uiteindelijk van het onderzoek, om dat te veranderen. Dank voor dit gesprek, Richard Korver. En vanavond in de Nieuwsuur is er meer aandacht voor dit onderwerp. Dat is om 10:00 op NPO 2. En luister je dit en denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praat erover helpt. En het kan anoniem via de chat op 113.nl of telefonisch op 113.
17: Tot 6:00.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
14: De Rooms-Katholieke Kerk stevend mogelijk af op een scheuring. Een groep traditionele priesters en bisschoppen wil volgende week 4 bisschoppen benoemen zonder goedkeuring van Paus Leo. En daarmee zetten ze de zaak op scherp. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede, wat is dit voor groep?
18: Ja, dit is een groep die in het Nederlands heet de Priesterbroederschap Sint Pius de Tiende. En er bestaat ook een Nederlandse afdeling. Ze zijn ontstaan in 1970, dat gebeurde na afloop van een hele belangrijke kerkvergadering, Tweede Vaticaans Concilie, een hele grote vergadering in Rome die jaren heeft geduurd in de jaren 60 en die probeerde om de kerk in de pas met de moderne tijd te brengen. Dus vernieuwingen, hervormingen. Een Franse aartsbisschop, Marcel Lefebvre, scheidde zich toen af. Was het helemaal niet eens met de resultaten van die grote hervormingen. Dat was bijvoorbeeld de mis in de landstaal, niet meer in het Latijn. De priester die met zijn rug vroeger naar het altaar, naar de mensen stond, moest nu met zijn gezicht naar de mensen toestaan. Het gezag van de paus hadden ze grote problemen mee. Erkenning van andere christelijke kerken, dialoog met andere godsdiensten. Met andere woorden, het zijn hele conservatieve, traditionalistische katholieken die eigenlijk in onmin zijn met het hoofdkantoor.
14: Ja, ja. En is dit eerder gebeurd, dat ze in onmin zijn met het hoofdkantoor, zoals jij het zo mooi schetst?
18: Jazeker. Want dit speelde dus al vanaf 1970. Nou, Lefebvre met medebisschoppen heeft een hele tijd lang priesters gewijd. Maar op een gegeven moment hadden ze de noodzaak, omdat ze gewoon nieuwe bisschoppen nodig hadden, die heb je nodig om nieuwe priesters te wijden. Toen wilde Lefebvre nieuwe bisschoppen wijden, 4 nieuwe bisschoppen in 1988... zonder toestemming van paus Johannes Paulus II. En dat gevolg was dat ze onmiddellijk geëxcommuniceerd werden, dus buiten de kerk gezet. Dat heeft Benedictus de 16e vlak na 2000 weer opgeheven. Die zocht toch naar toenadering, naar verzoening. Het punt is dat deze groepering eigenlijk geen echte status heeft binnen de kerk. Ze zitten in een soort grijze zone. Ze vallen nergens onder. Ze hebben geen kerkrechtelijke eigenlijk status. En in de loop der jaren heeft het Vaticaan wel geprobeerd om die toenadering te bewerkstelligen, gesprekken te voeren, maar eigenlijk is dat nooit op iets zinnigs uitgelopen.
14: Nee, en nu dus deze zaak weer met de benoeming van opnieuw 4 bisschoppen. Hoe gaat deze paus daarmee om?
18: Ja, het is een wijding, een officiële ceremonie met 4 nieuwe bisschoppen zonder toestemming van de paus. Nou, dat betekent dat je volgens het kerkelijk recht automatisch geëxcommuniceerd wordt. De bisschoppen die gewijd worden en de bisschoppen die de wijding verrichten. Nou, Leo heeft echt geprobeerd om dit allemaal te voorkomen. Hij heeft hun leider uitgenodigd in het Vaticaan. Er zijn waarschuwingen vanuit verschillende Vaticaanse afdelingen gestuurd naar de Pius de Tiende broederschap. Maar ja, het is wel duidelijk dat dat allemaal niet echt aankwam. Want er wordt nu een enorme ceremonie gepland. 4 dagen durend evenement in Zwitserland waar het plaatsvindt. En met ook een livestream van de wijding. Het is eigenlijk wel duidelijk dat die broederschap op een scheuring aanstuurt. We hebben het over 1500 geestelijke priesters, bisschop en ook andere religieuzen, ongeveer 600.000 aanhangers wereldwijd. En ja, ik denk dat men denkt dat in dit huidige politieke klimaat en ook religieuze klimaat, ultrarechts, traditionalistisch, zeer conservatief, hopen ze toch dat ze met hun hele krachtige katholieke identiteit, hun conservatieve katholieke identiteit, misschien wel meer aanhang kunnen winnen, denk ik. In ieder geval, ja. Rome is voor hen geen optie meer.
14: Nee, en ze livestreamen het, dus het is een duidelijk signaal. Wat betekent dat al met al voor Paus Leo?
18: Nou ja, het is voor hem natuurlijk heel vervelend, voor iedere paus, denk ik. Hè. Leo is gekozen om na de zeer overrompelende en laten we zeggen vernieuwende paus Franciscus, die voor veel verwarring en onrust had gezorgd in de kerk, vooral bij die hele ultraconservatieve flank die zich erg in de kou gezet voelde. Leo is gekozen om eigenlijk daar weer wat meer rust en eenheid te brengen. Hij wil heel graag de kerk in eenheid herstellen. Maar ja, ook hij stelt zijn grenzen. Hij staat als paus volledig in de lijn van de hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie. Alles wat deze priesterbroederschap dus afwijst. Er zijn ontzettend veel twistpunten, ook theologische twistpunten. Dus in een kort interview, een straatinterview, wat hij kort even gaf vorige week, heeft hij duidelijk gezegd: als de broederschap de bisschopswijdingen doorzet, dan zullen ze de consequenties moeten aanvaarden. Oftewel, ja, dan liggen ze er weer uit. Tenminste, dan is het weer excommunicatie en scheuring, zoals je terecht zei. Zoals als eind jaren 80. Maar het blijft natuurlijk een kleine scheuring in een grote kerk.
14: Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. En wat melden media in het buitenland zit?
9: De hittegolf in Frankrijk heeft eerder deze week geleid tot een forse toename van mensen die een beroep hebben gedaan op de spoedeisende hulp. France Info meldt dat. Het ging om honderden mensen, vooral met een hitteberoerte. Volgens de Franse Gezondheidsdienst onderstreept dit nog eens hoe gevaarlijk de hitte is voor mensen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft aangekondigd dat zijn land de marine met kernwapens gaat uitrusten, meldt Al Jazeera. Kim Jong-un maakte dit bekend tijdens de officiële ingebruikname van een oorlogsschip. En dat schip behoort meteen tot de twee grootste oorlogsschepen van Noord-Korea. De stad Sydney gaat met high-tech drones proberen vroegtijdig haaien op te sporen. Dat meldt Sky News Australia. Besluit is genomen nadat een vrouw is aangevallen door een witte haai bij Bondi Beach. En vlak daarna in de buurt een andere haai werd gezien. Volgens premier Minns van de deelstaat New South Wales loopt Sydney voor op andere wereldsteden die ook geregeld met witte haaien te maken hebben.
19: We'll be using technology that's available but hasn't been rolled out at scale anywhere in the world. Not in California, not in Florida, not in Johannesburg, places where you've got large tourism populations and sharks. We'll be first.
9: Dan gaan we zien wat dat oplevert. Ja. In België is commotie ontstaan over het officiële WK-lied van de Rode Duivels, is te lezen bij HLN Nieuws. Het liedje is Franstalig, met wat Engelse zinnen ertussendoor. En dan voel je hem al aankomen, geen Nederlands zit erin. En dat kan niet, vinden sommige Vlaamse parlementariërs. Ook premier De Wever is er niet over te spreken. U hoort eerst zijn commentaar en dan een stukje van dat lied.
20: Er komt geen Nederlands woord in voor. En dat is natuurlijk eigenlijk niet elegant, op z'n zacht gezegd. Het is niet geslaagd.
9: Is het Frans?
14: Ja, niet elegant, is wel weer zacht gezegd.
9: Ja, mooi. Een faux pas.
14: Ja.
9: De Wever zegt dat er ook wel een Duits zinnetje in had mogen zitten.
14: Ja.
9: Want dat is de derde taal van België.
14: Ja. Dennis Mooi bij de ANWB. Hoeveel kilometer staat er inmiddels?
21: 275 alles bij elkaar opgeteld. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de A2 richting Den Bosch. Tussen de knooppunten Leendeheide en Batendorp heb je daarom een half uur vertraging. En de A4 richting Amsterdam is dicht bij het knooppunt De Hoek. Er is daar een hoop aan de hand. Allereerst heeft een vrachtwagen het plafond van de Schipholtunnel kapot gereden. Althans de verlichting daarvan geraakt. En er staat ook nog eens een keer een kapotte bus. Bij knooppunt De Hoek is de weg afgesloten en wordt je de A5 opgestuurd.

0: De Fleur Unreleased heet dit, van Dovlo en Stromae. Morgen dan begint Concert at Sea weer. 3 dagen is het festival op de Brouwersdam in Zeeland. En dat met temperaturen van boven de 30 graden en 45.000 bezoekers per dag. Festivaldirecteur Leslie Grieter van Concert at Sea. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kunt u het woord hitte nog horen?
1: Nou, ik voel het vooral.
0: Maar ik gok dat het elke paar minuten wel een keer te horen is bij jullie als organisatie nu, of niet?
1: Ja, het is natuurlijk iets wat we met z'n allen in Nederland voelen en waar we al een tijdje over lezen. Dus het voordeel daarvan is dat we ons goed hebben kunnen voorbereiden. Maar het woord hitte valt vaak, dat klopt.
0: Ja, want wat is de verwachting? Hoe heet wordt het op die Brouwersdam dit weekend?
1: Nou, ik krijg om een paar uur een update van onze eigen meteoroloog hier op locatie. Daar werken we al jaren mee. En we weten ook uit ervaring dat het hier aan de kust toch altijd wel iets koeler is dan uiteraard in het binnenland. Maar ook op deze specifieke plek. Maar wij gaan de 30 graden toch ook zeker wel halen morgen. En ik bekijk het wel per dag. Maar het wordt denk ik wel de heetste editie tot nu toe. We hebben het wel eerder zo warm gehad. Maar 3 dagen achter elkaar, dat is nieuw.
0: Ja, en is er dan een moment dat u zich zorgen heeft gemaakt in aanloop naar morgen?
1: Nou, dat niet echt, omdat we gewoon, nogmaals, we zien het heel erg aankomen. Er zijn wel momenten waarop je denkt, als je de mensen die hier al 1,5 week aan het bouwen zijn, daar maakte ik in die zin zorgen om, dat we wel even goed met elkaar hebben gezorgd dat we er langere pauzes hadden, genoeg drinkpauzes. Want mooi festival weer is altijd mooi, maar mooi weer bij de opbouw is minstens net zo belangrijk.
0: Ja.
1: En dat was wel ook erg heet voor de mannen en vrouwen. Ja, maar dat is allemaal
0: voorstellen. Het wordt dus ook heet voor al die bezoekers en artiesten. Wat kunnen jullie doen om het een beetje draaglijk te houden?
1: We hebben sowieso sinds een paar jaar al gratis drinkwater bij de toiletten. Er staan meer dan 150 waterpunten verspreid over het terrein. Dus bij elke kraantje wat je hier ziet op dit enorme terrein, daar komt gekoeld drinkwater uit. Bezoekers mogen ook hun eigen flesjes van thuis meenemen met een dop, zodat ze eigenlijk de hele dag door water kunnen drinken als ze dat zouden willen. We hebben gratis zonnebrand beschikbaar bij alle toiletten. We hebben verschillende partners en sponsoren die van die bucketheads, van die strandhoekjes uitnodigen. We hebben extra waaiers en petjes in de merch. En ik denk dat het belangrijkste waar we wat hier gelukkig al ligt, is de zee. We kunnen met duizenden mensen tegelijkertijd pootje baden in het zeewater, waarvan ik denk, waarvan in mij is verteld dat het 18 graden is, maar daar wil ik vanaf zijn. Maar dat verkoelt sowieso.
0: Je wil er natuurlijk ook wel graag in, denk ik. Want die Brouwersdam, dat is gewoon een stuk asfalt. Dat kan bloedheet worden, kan ik me voorstellen.
1: Dat klopt. Dat klopt. Het is ook wel een heel ruim terrein. Dus het is 45.000 mensen zijn inderdaad veel mensen. Maar qua terrein kan er misschien wel dubbel op. Dus er is altijd wel een plek waar het rustig is. En we hebben wat extra vernevelaars laten aandrukken. Zodat er op bepaalde plekken een cool mistje zou moeten ontstaan.
0: Dus, dit zijn allemaal wat mooie praktische dingen. Hè? Maar ligt er ook een soort draaiboek voor als mensen massaal een hitteberoerte krijgen, als het echt uit de hand gaat lopen door die hitte?
1: Nou, kijk, wij hebben altijd voor verschillende scenario's een draaiboek klaar liggen. Ook voor deze situatie. Ik denk wel dat massaal een hitteberoerte, we zijn hier niet aan het hardlopen. En we zijn ook niet heel intensief aan het dansen misschien. Maar dat is nou een
0: beetje. Dat kan ook best, kan ook best warm worden.
1: Naar de volgende act, nee. Nee, we zijn wel, we staan natuurlijk continu in overleg met de diensten. En we hebben daar hele goede scenario's voor liggen, maar die verwachting is het zeker niet. Want het is hier toch echt nu ook op het heetste van de dag. Klinkt een beetje gek zo om 5 uur. Maar dit is gewoon, het is warm, maar het is goed te doen. En we zullen goed voor de bezoekers zorgen. En mochten er calamiteiten gebeuren, dan hebben we daar ook de scenario's voor liggen. Maar dat is niet iets wat we nu verwachten of waar we voor worden gewaarschuwd.
0: De zee is er altijd. Dat is zo mooi van Concert at Sea. Dank festivaldirecteur Leslie Grieten en veel plezier hier de komende dagen.
2: NPO Radio 1.
3: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
4: Nederlands musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een Westers museum tegenkomt?
3: De Publieke Tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
2: Marco Geitenbeek.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie moet komen te staan dat bij een volgende pandemie scholen niet meer dichtgaan. Dat vindt Paul Rozemuller. Hij was destijds voorzitter van de VO-raad, de belangenorganisatie van scholen in het voortgezet onderwijs. Dat zo, eerst het nieuws met Zit.
11: Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek, maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen, zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Een man uit Leiden moet 21 jaar de cel in voor het vermoorden van zijn ex. Volgens de rechtbank wilde de man het laten lijken op zelfdoding, maar is vastgesteld dat hij zijn ex heeft gewurgd met een hondenketting. De man was gefrustreerd dat de relatie voorbij was. Scholen moeten in een eventuele volgende pandemie niet gesloten worden. Dat zei de oud-voorzitter van de brancheorganisatie van middelbare scholen vanmiddag in de coronaverhoren. Volgens hem had de schoolsluiting een grote impact op de sociale ontwikkeling van de kinderen. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Aan het einde van de middag was het in de Bilt al boven de 33 graden. Daarmee is het record van 2005 uit de boeken. Op veel plaatsen is het nog warmer. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. In meerdere gemeentes rijdt deze dagen de strooiwagen rond. Omdat door de hoge temperatuur het asfalt tot boven de 50 graden kan opwarmen, wordt er zout gestrooid om schade aan het wegdek te voorkomen. Ook in de binnenstad van Hilversum rijdt een wagen rond.
5: Zodat het asfalt wat nu met deze hitte kan gaan smelten. Dat wordt wat zachter. En als er dan zware auto's of vrachtauto's overheen komen, dan raakt het beschadigd. En door het zout, het pekelwater, verdampt het water een beetje. En dat zorgt voor een verkoelende laag op het asfalt, waardoor het niet beschadigd raakt.
11: De wagen in Hilversum rijdt op drukke plekken, zoals de toegangswegen richting de snelwegen en rotondes. Het weer zonnig en heet. Het is zo'n 36 graden. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet. Vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden.
0: Dit is mooi bij de ANWB. Wat voor avondspits is het deze woensdag?
12: Nou, het is wat minder druk dan gemiddeld. Er staat nu 245 kilometer file. De meeste van die files staan in de Randstad en in Brabant. Zo staat op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer. Kost je 20 minuten extra. Je moet rekening houden met vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor de Schipholtunnel. De rechterbuis van de Schipholtunnel is dicht. Een vrachtwagen heeft daar de verlichting aan het plafond kapot gereden. En de A4 is daar trouwens ook even dicht geweest. Maar nu alleen nog die rechte tunnelbuis dus. De A20 richting Gouda. Bij Moordrecht heb je een kwartier vertraging. En de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 10 minuten langer over.
0: Het bedrijf Dame zou 6 gigantische marineschepen voor Duitsland bouwen. Want vandaag trok Duitsland de stekker uit dat project. Straks meer over de gevolgen van dat besluit.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
15: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo bereken.

0: Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Politiek verslaggever Lars Geert kijkt opnieuw vandaag ook weer de hele dag naar de verhoren van de commissie corona. Lars, wie kwamen er vandaag voor de commissie?
2: Deze week kijkt de commissie naar het sluiten van de scholen tijdens de pandemie. De kinderombudsman was er en ook de toenmalig voorman van het voortgezet onderwijs, Paul Rozemuller.
1: Verslaggever Bart Kamphuis die zocht de warmte op en de kou. Waar was je, Bart?
3: Ik was op een bouwplaats in de brandende zon en in een bedrijvengebouw waar de airco op volle kracht snorde en het heerlijk koel was.
1: Maar eerst een domper voor Damen, de Nederlandse marinebouwer. Het zou het grootste defensieproject van Duitsland worden. Een bestelling van 6 gigantische marineschepen bij het bedrijf Damen in Gorinchem. Maar de problemen stapelen zich al meer dan een jaar op. Het Duitse ministerie van Defensie is er nu klaar mee en trekt definitief de stekker uit het project. Kiest voor andere schepen. Jamie Karreman, hoofdredacteur van de website marineschepen.nl. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: U heeft het verhaal heel goed gevolgd. Hè? Waarom stopt Duitsland juist nu met dit project?
4: Nou, dat heeft dus te maken met die kostenstijgingen, de problemen die daar zitten in de bouw. De kiel is 2 jaar geleden gelegd, maar de bouw is verder nog niet van verder gekomen eigenlijk. Mm-hmm. Maar in het begin had men al moeite met dat er werd gekozen voor een Nederlandse werf, een buitenlandse werf. En niet een van de Duitse werven. Dus was in de Duitse politiek en industrie had men daar moeite mee. En daarnaast het ontwerp van de Duitse marine, het concept van de Duitse marine van die schepen, stond uit 2013, dus dat is alweer een hele tijd geleden, voordat er allerlei drones waren en andere ontwikkelingen.
1: Dat is al 13 jaar oud, dus dat moet ook anders eigenlijk nu.
4: Ja.
1: Ja, en dat had Damen niet kunnen doen dan?
4: Nou, Damen die heeft het ontwerp gemaakt op basis van dat concept. Dus het concept, Damen kan dat doen. Zij bouwen voor andere marines ook schepen met drones. Voor de Portugese marine bouwen ze een dronecarrier. Dus dat kan Damen wel. Maar ze zullen dat wel dat in samenwerking moeten doen met de opdrachtgever.
1: Ja, en nu heeft de opdrachtgever dus de stekker helemaal uit het project gehaald. Wat zijn de gevolgen daarvan voor Damen?
4: Nou ja, die gevolgen zijn in ieder geval financieel natuurlijk. Ze lopen een miljardenorder mis. En daarnaast is er ook een hoop reputatieschade toch. Want ze hebben een project een heel groot project dat heel erg opviel internationaal. En het gebeurt vaker dat projecten vertragen, dat het duurder wordt. Maar dat er echt een streep doorgezet wordt, dat is eigenlijk heel zeldzaam.
1: Want door zo'n grote order kunnen dus ook weer nieuwe orders natuurlijk komen. Zo kan die schade eigenlijk ook nog groter worden dan wat er nu ligt. Dat de miljarden van de Duitse kant niet overkomen, zeg maar.
4: Ja, het is natuurlijk inderdaad. Je hebt natuurlijk sowieso in de marketing en in je sales komt het niet fijn over als je nu probeert internationaal andere schepen te gaan verkopen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk wel heel veel andere opdrachten die Dame heeft, vooral vanuit Nederland.
1: Ja.
4: En dat staat hier los van.
1: Ja, want wat betekent dat voor die Nederlandse orders? Er is weer ruimte over, kun je ook zeggen, bij Dame.
4: Nou, zeker. Dat is wel in het verleden, heb ik begrepen in ieder geval, was er bij de Nederlandse marine af en toe wel zorgen van ja, hoeveel aandacht trekt dat Duitse project dat zo gigantisch is en wat heel veel aandacht vraagt vanuit Damen. En wat betekent dat voor al die slimme koppen voor onze projecten? Ja, nu is dat natuurlijk geen discussie meer.
1: Nee. Dan was er nog een Nederlands bedrijf gemoeid, hè, hierbij, Thales. Dat maakt geloof ik de software en radars van die schepen. Hè. Wat betekent dit voor hen dat die stekker eruit gaat?
4: Nou ja, kijk, zij hebben in 2020 inderdaad een contract gesloten. En dat ging ook om 1,5 miljard. Dus ook een behoorlijk bedrag. Zij zouden radars leveren en software. Zij zijn natuurlijk ook toen begonnen met bouwen en ontwikkelen daarvan. Dus ja, voor hun betekent dat, is dat natuurlijk ook een strop. En voor hun is het anders, omdat zij zouden, als het een andere hoofdaannemer zou worden, want daar was sprake van dat een Duitse werf het over zou nemen, dan zou de Thales dan met hun producten alsnog kunnen leveren. Hmm. En nu gaat het helemaal niet door, dus dat kan dus dan niet meer.
1: Nee, maar kan dat ook niet bij die Duitse bouwer alsnog, dat de software en radars naar die schepen gaan? Kan het ook nog een kans zijn voor Thales, met andere woorden?
4: Ze zullen misschien wel dingen leveren, maar zij hebben al gekozen voor andere software. Ze hebben andere radars waarschijnlijk gekozen. En dat zijn dingen die je niet zomaar even overzet. Nee. Het is een heel ander onderwerp.
1: Nou, is het al met al doet het dus pijn hier in Nederland. Maar het is toch ook het hele idee dat er juist in Europa op defensieniveau veel beter zou moeten worden samengewerkt. Wat zegt dit hele debakel daarover?
4: Nou, dat die samenwerking dus heel moeizaam gaat. En dat zien we natuurlijk al langer op marine industriegebied. Is de samenwerking in Europa heel erg moeilijk. Er zijn heel veel landen die nu meer geld krijgen. Marines die meer geld krijgen. En dan ook steeds meer eigenlijk toch heel vaak kiezen voor projecten in hun eigen land. Hun eigen industrie gaat het doen. Er zijn tussen Nederland en Duitsland probeert men al heel lang om samen te gaan werken op marineschepengebied. En dat is in die rond de eeuwwisseling wel gelukt. Maar nu is het al in meerdere projecten zijn mislukt. En dat zie je nu hier ook.
5: Ja, iedereen kijkt toch naar het eigen land. Dat is duidelijk. Hoofdredacteur van de website marineschepen.nl, Jamie Karman. Dank.
0: NOS NTR. Het NOS Radio 1 Journaal.
5: Harde woorden van de kinderombudsman vanochtend tijdens haar verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens haar heeft het kabinet de rechten van kinderen geschonden door de scholen te sluiten. Politiek verslaggever Lars Geerts heeft het allemaal weer bekeken vandaag. Waarom oordeelt ze zo hard over die beslissingen van het kabinet, Lars?
2: Omdat de gevolgen voor de kinderen dramatisch waren. De leerachterstanden zijn achteraf heel groot gebleken. Maar vooral kwetsbare kinderen kwamen extra in de verdrukking. Uit onderzoek dat zij heeft gedaan blijkt dat er verschillen zijn tussen leerlingen en hoe ze door de pandemie zijn gekomen. Maar één ding is wel duidelijk. Kwetsbare kinderen is heel veel narigheid aangedaan. Voor sommigen was bijvoorbeeld school de enige veilige haven voor kinderen die mishandeld werden bijvoorbeeld of verwaarloosd. Die verdwenen ineens achter de voordeur en uit het zicht. Het kabinet had een mond vol over het beschermen van kwetsbare mensen, maar daarbij was het blijkbaar kwetsbare kinderen vergeten, zo oordeelde zij.
6: Kinderen zijn niet gehoord. Kinderen zijn nooit bevraagd. Ik merk in mijn werk dat juist de visie van kinderen zo ontzettend belangrijk is, omdat zij op dingen duiden die volwassenen over het hoofd zien. Dat zijn de belangrijkste. En dan vind ik echt dat bescherming tegen mishandeling, verwaarlozing, kinderen bij hun daders in huis zetten. Dat is natuurlijk heel gruwelijk dat we dat gedaan hebben. En dan nog even onderwijs, hè. Recht op onderwijs, recht op passend onderwijs.
2: Ja, Kalverboer, de kinderombudsman, vindt dat het kabinet veel meer zijn best had moeten doen om die kinderen te beschermen en dus ook voor hardere maatregelen van de volwassenen hard moeten vragen.
5: En ze was het er dus in die tijd ook al niet mee eens. Ze heeft iets gedaan om het te proberen te veranderen toen.
2: Nou, ze heeft een aantal brieven gestuurd, onder meer naar het Outbreak Management Team, onder meer naar toenmalig premier Rutte en toenmalig minister van Onderwijs van Engelshoven. Maar daar heeft ze niks op teruggehoord, zegt ze. Ze is toen verder daar niet ook op doorgegaan. Heeft de Kamer niet geprobeerd te overtuigen bijvoorbeeld. Naar eigen zeggen voelde ze zich onmachtig om er iets aan te doen, omdat het volgens haar voor helemaal niemand prioriteit had in die periode.
6: Binnen de hele samenleving stonden kinderen niet voorop. In de media stonden kinderen ook niet voorop. Dus eigenlijk was er nergens gehoor voor de boodschap: kijk goed naar wat je doet in het leven van kinderen en wat daar de impact van is. Wij hadden het over de bescherming van oudere mensen, over het gezondheidsrisico. En daar, dus ik denk wel dat ik alles gedaan heb. Ik heb niet de telefoon gepakt en de minister-president persoonlijk aangesproken. Wel via de brieven, maar niet op die manier.
7: En die werd ook niet uitgenodigd.
6: Ik heb zijn nummer ook niet, hoor.
2: Nee, ze had zijn nummer ook niet, dus ze kon haar ook niet bellen. En op de vraag of ze zich dan misschien te bescheiden had opgesteld, zei ze nou misschien ook me te onmachtig opgesteld.
5: De voorzitter toenmalig van de VO-raad, Paul Rozemuller, die getuigde ook vanmiddag. Wat zei hij? Was niet eens met die harde kritiek van Kalverboer?
2: Nou, hij was het eens dat het heel grote gevolgen heeft gehad voor kinderen. Daar loopt hij niet van weg. Maar hij vertegenwoordigde bijvoorbeeld ook de belangen van de schoolleiders en de leraren. En die hadden toch ook te maken met de angst voor het virus. Dus zeker in de eerste golf, de allereerste schoolsluiting, daar kon hij zich eigenlijk nog wel in vinden. Hij was tegen als VO-raad. Maar op een gegeven moment kwam er een brief in een bewust weekend van de Federatie Medische Specialisten die die scholen wilden sluiten. En toen begreep hij dat het kabinet geen kant meer op kon.
8: De inzet was om de scholen open te houden. Ik heb aangegeven wat het kantelmoment was. En vervolgens was de inzet om de scholen te sluiten vanwege het feit dat in onze optiek op dat moment er geen houden meer aan was. En wij uiteindelijk regie kozen boven anarchie. Je moet je niet voorstellen wat er was gebeurd als het kabinet op zondag 15 maart 2020 niet had besloten om de scholen te sluiten. En de leraren zouden hebben besloten, we komen niet meer.
2: Ja, er was ook zoiets als een maatschappelijke realiteit, aldus Rozemuller. Namelijk dat leraren niet meer zouden komen op school en dat ouders hun leerlingen weg zouden houden. En dan was het maar beter om eenduidig beleid te hebben, we doen de scholen dicht.
5: En het kabinet heeft de scholen tot 3 keer toe dicht gedaan. Hè? Hoe kijkt hij daar dan op terug, op die beslissing?
2: Nou ja, in alle 3 de gevallen vond hij het uitlegbaar. Niet dat hij het er altijd mee eens was, maar hij vond het uitlegbaar. Maar hij zegt er meteen ook bij dat de belangen van de leerlingen niet altijd goed zijn behartigd, ook wellicht niet door de VO-raad. Zegt daar wel bij van ja, ik vraag me af of je dat ons kunt verwijten, omdat de kennis die we nu hebben over wat voor impact het had, toen nog in zijn ogen onvoldoende aanwezig was. Maar als de keuze nog een keer voor ligt, dan kun je je niet meer achter die reden verschuilen, zo zei Rozemuller.
8: Wij hebben toen, met de kennis die we toen hadden, ons gericht op de kwetsbaarste leerlingen die het meest noodzakelijk de contacten met de school moesten hebben. Zijnde, ik heb ze net genoemd, praktijkleerlingen, examenleerlingen, kinderen in een kwetsbare gezinssituatie. Ja, met de kennis van nu zou ik me met alles wat ik in mij heb verzetten tegen schoolsluiting. En zeggen, de school gaat aangepast open. Blijft aangepast open. Maar gaat nooit meer sluiten.
2: Dat was het verhaal van Rozemuller. Komende vrijdag dan gaan we horen van de minister die verantwoordelijk was voor de sluiting van de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Dat was toenmalig minister Arie Slob.
5: Politiek verslaggever Lars Geerts, dankjewel. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media, Sid?
7: Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, heeft geprobeerd om contact te zoeken met directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen, meldt Omroep Zeeland. De directeuren van BTZ staan op dit moment terecht voor jarenlange drugssmokkel en valsheid in geschriften. Bolle Jos zit in Sierra Leone en wordt verdacht van witwassen, geweld en grootschalige drugssmokkel. 4 families uit het zuiden van Limburg zijn postuum uitgeroepen tot rechtvaardigen onder de volkeren, is te lezen bij De Limburger. Het is een hoge onderscheiding van het Israëlische instituut Yad Vashem voor niet-Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden hebben geholpen. De families hielpen in 1943 een Joodse familie om onder te duiken in Zuid-Limburg. En de medailles zijn uitgereikt aan hun nabestaanden. De TT Night Ride gaat vrijdagavond niet door, meldt RTV Drenthe. De organisatie van het TT-festival heeft daartoe besloten vanwege de extreme temperaturen. De festivaldirecteur legt uit waarom.
9: Nou, de TT Night Ride is natuurlijk aan het begin van de avond, waarin de zonnekracht toch echt nog wel op maximale sterkte is. Mensen, de deelnemers aan de TT Night Ride, moeten bij aanvang heel lang stilstaan bij de Bonte Wever. In hun leren pakken. De motoren raken overhit. Er doen ook oudere deelnemers aan mee. Dus wij vinden het onverantwoord door de stad te rijden.
5: Ja,
9: het
5: lijkt me altijd met motorrijden in de zon. Het bloed heet
7: is heel heftig. Ja. Ja. Anita Mertens en Karim Nasso hebben de Taalheldenprijs 2026 gewonnen. De prijs is voor mensen die op latere leeftijd hun basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden verbeteren. Beiden hebben via cursussen de taal flink weten op te krikken. Jaap die greep net naast de prijs, maar hij is net als de winnaars Karim en Anita een goed voorbeeld van iemand die op latere leeftijd openstaat om te leren.
10: Ik ben er heel open voor. Ik heb die angst heb ik niet gehad en die schaamte heb ik ook niet. Helemaal niet. Maar ik zeg, kom, ga. Ga naar school.
7: Ja, meer over dit onderwerp is te zien in het journaal in makkelijke taal.
5: Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
11: Nou, het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Er staat nog 235 kilometer file verspreid over het land. De A27 van Breda naar Gorkum, daar heb je nu veel vertraging tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Dat komt door de langdurige werkzaamheden. En door een ongeluk loopt het ook vast op de A27 richting Breda. De andere kant op dus, tussen Noorderloos en Gorkum een kwartier extra. De hoofdrijbaan is daar nog steeds dicht.

0: Gabriella van Cat's Eye. 28, 31, 33, zelfs 36 graden. De verwachtingen voor vandaag die zijn uitgekomen. Het is heet. Het is zelfs de warmste 24 juni ooit gemeten. En dat betekent dat heel veel mensen zich vandaag aanpasten aan de hitte. Verslaggever Bart Kamphuis die ging op zoek naar hoe mensen op het werk probeerden af te koelen.
1: Zo, even de armen nat maken.
2: Armen nat maken, ja. Nek, achterhoofd. Merk je toch dat het heel wat aangenamer is.
1: In Driel, bij Driel, in de buurt van Arnhem, laat waterbedrijf Vitens een nieuwe zuiveringsinstallatie bouwen door het bedrijf Dura Vermeer. In de volle zon werken mannen, het zijn eigenlijk allemaal mannen, hier aan het neerzetten van een enorme betonnen bak waar straks dus dat water in gezuiverd moet gaan worden.
2: Ik ben Loni Huska, ik ben rigger, ik kom uit Rotterdam.
1: Hoe vaak doe je dat? Even bij de kraan, even wat water over je heen?
2: Zoveel mogelijk. Als ik hierboven nu, zoals nu, werkzaam ben en kraantjes lekker dichtbij, probeer ik het echt zoveel mogelijk te doen. Maar als ik beneden bezig ben en er is geen kraan aanwezig, dan lukt het helaas niet.
1: Ja, want we staan hier nu zeg maar op, noem het maar even de begane grond. Maar het meeste werk vindt hier beneden in een bouwput plaats. Hè? En daar is het, neem ik aan, nog weer wat warmer dan hierboven.
2: Klopt, ja. Aannemelijk warmer, ja. Heel wat warmer. Het is niet anders. Best van maken en als je niets te doen hebt, even verkoeling proberen te zoeken. Schaduwtje. En that's it, ja.
1: Merk je nou ook echt dat je minder energie hebt door de warmte?
2: Je wordt wel heel wat sneller moe, ja. Klopt. Ja. Je begint op een gegeven moment ook een beetje suf is, een beetje in te kakken als het ware. That's it, ja.
1: Op tijd stoppen.
2: Op tijd stoppen, dat is wel mooi, ja. Trooprooster.
1: Gerard Rozenboom is de hoofduitvoerder hier. Tot hoe laat gaan jullie door?
3: Zoals het nu uitziet tot 1 uur. Want dan gaan we echt de temperaturen boven de 30 graden komen. En dan houden we er echt wel mee op. Ja.
1: Zijn er echt zeg maar, een soort van landelijke richtlijnen voor? Of is het naar eigen inzicht bepalen?
3: We hebben wel wat richtlijnen, maar het is niet landelijk. Het is echt een beetje in de fase van de bouw. Hè. Als je een gebouw hebt wat redelijk in de schaduw is en waar, een beetje, toch, waar je in de schaduw kan werken, daar kan het wel eens anders zijn. Maar met dit soort open bouwplaatsen is echt wel de 30 graden grens. Is echt wel, dat we zeggen, daar moeten echt wel voorzieningen en werktijd aangepast worden.
1: Tom van Alve is veiligheidsdeskundige hier op de bouwplaats. Waar bestaat uw werk uit?
4: Ik mag ervoor zorgen dat het allemaal veilig en ordentelijk verloopt.
1: Waar moeten ze op letten, de mannen? De meeste zijn mannen hier, neem ik aan.
4: Nou, het begint natuurlijk met goed voor jezelf zorgen. Dus uitgerust op het werk komen. Goed blijven smeren, goed blijven drinken. Daarvoor heb ik wat extra drinkpauzes ingelast natuurlijk. En vooral jezelf goed beschermen tegen de zon.
5: Ja, okay. Ik ben Even Duin. Ik ben voorman beton, timmerman.
1: En waar bestaat dat werk uit?
5: Zoals je achter je ziet, het is voornamelijk betonwerk. In dit geval vloeren en wanden.
1: En hoe is het nu in deze temperaturen?
5: Ja, mij hoor je niet klaar. Dit is mij weer.
1: Ja?
5: Ja, nog warmer, hoe beter.
1: Okay. Een bedrijfsverzamelgebouw in het centrum van Utrecht. Zo'n gebouw waar je kantoorruimtes kunt huren. En,
6: yes, hello, hi.
1: Is it more busy now because of the heat outside?
6: Funnily enough, no. I think people struggle also traveling.
1: Dus normaal gesproken zit het hier vol in deze ruimte.

0: Waar dus nu het echt lekker koel is. Maar vandaag even niet. En de marketingmanager vermoedt dat dit komt door de hitte in de treinen. Dat mensen toch maar verkiezen om thuis te blijven.
1: Very quiet, and I think that's probably due to the excessive heat on the on public transport as well.
0: Er is toch nog iemand aan het werk, zie ik.
2: Gerben van den Herk.
0: Het is hier wel heerlijk koel, hè, als je dat vergelijkt met buiten.
2: Het is hier heel fijn. Ik was net even buiten. Maar het is hier veel fijner, ja. Ja.
0: Fijner dan thuis. Beter dan thuis werken?
2: In mijn geval wel, want onze woonkamer die is echt goed heet. Dus hier is het fijn. Dus dan kom ik graag hier naartoe.
0: En speelt dat dan ook een rol bij het bepalen van de werkplek voor de dag? De temperatuur die er is?
2: Nou, als ik naar een opdrachtgever moet, dan moet ik toch gewoon daar naartoe. Maar als ik kan kiezen tussen thuiswerken en hier op kantoor, dan weet ik het. Ja.
3: Verslaggever Bart Kamphuis was dat.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarde.nl.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: NPO Radio 1.
3: Iets voor 17:30, de hoofdpunten van het nieuws zit.
11: In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De mannen kunnen 5 jaar cel en boetes tot €75.000 krijgen. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. De rechter vindt dat er genoeg onderzoek is gedaan naar de agenten die in het dossier keken over de moord op Lisa. De advocaten van de verdachte willen extra onderzoek, maar volgens de rechter is dat niet nodig. Het OM kwam al eerder bij onderzoek tot de conclusie dat er niets ongewoons is gebeurd. Het is volgens hen heel gebruikelijk dat agenten in het dossier kijken, zeker als een verdachte nog op de vlucht is. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte voelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam.
3: Peter Kuipers-Munnik is hier voor het weer. Dat is echt heel hoog, hè, die hittekracht.
12: Ja, die hittekracht gaat tot 10, dus dan heb je meteen de maximale waarde te pakken. Het is een maat waarin de temperatuur, maar ook de zon en de luchtvochtigheid samen worden genomen. En er komt dan een of andere formule uit met een getal tussen de 0 en de 10. En 10 is het hoogst en dat is begrijpelijk omdat het heel warm is. De zonkracht is bijna maximaal omdat de zon op dit moment op het hoogst staat, omdat we zo'n beetje de langste dag van het jaar hebben. net gehad. Dus de zon staat heel hoog voor Nederlandse begrippen. En de luchtvochtigheid is relatief hoog in het land. En dat maakt dat de hitte ook warmer aanvoelt dan wanneer het kurk en kurk droog zou zijn.
10: Ja, en dat blijft nog wel even zo. Hè? Hoe gaat het verder de komende dagen?
12: Laten we even kijken naar vanavond. Vanavond om 9 uur, dan is het in het noorden van het land nog 25 graden. Maar in het zuiden nog 32. En ook rond middernacht hebben we op veel plekken nog temperaturen boven de 25 graden. Uiteindelijk koelt het af naar 17 of 18 graden in het noorden van het land. En zo'n 21 of 22 graden in het Midden-Oosten en het zuiden van het land. En dan gaat morgenochtend vanaf zo'n 6 uur, 6:30 ochtends de temperatuur alweer rap de lucht in. En die komt dan op de meeste plaatsen weer net zo hoog uit als vandaag. Dat is 33 tot 36 graden in het midden en het zuiden van het land. In het noorden wordt het tijdelijk wel even net ietsje minder warm. Dat komt omdat er wind uit het noorden gaat waaien vanaf de Noordzee. En dus wordt het op de Wadden zo'n 25 graden. En in bijvoorbeeld Groningen en Friesland op de meeste plaatsen zo'n 28 graden.
10: Bijna koud, hè?
12: Bijna wel.
10: En de dag erna?
12: Ja, dat is de vrijdag. Dat is de dag waar wij meteorologen met bovengemiddelde interesse naar vooruitkijken. En ook voor waarschuwen, heel nadrukkelijk. Omdat er dan in een heel groot deel van het land temperaturen worden gemeten die erg ongebruikelijk zijn. Ik zat zo net naar een weermodel te kijken en die laten tot aan Zwolle aan toe temperaturen oplopen tot boven de 38 graden. Nou, zo ver noordelijk in Nederland, zulke hoge temperaturen, dat is ongekend. Ook in het zuiden van het land komen we echt heel dicht in de buurt van de 40 graden. Met weinig wind, een zon die ongeremd kan schijnen. En dat maakt het buiten de schaduw echt ondraaglijk warm.
10: Ja, uitzonderlijke tijden. Dankjewel, Peter. En Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
13: Nou, er staat 265 kilometer file. Het is nog steeds het drukst in de Randstad en in Brabant. Zoals staat er op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer. Kost je een kwartier extra. A20 naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je 20 minuten langer over. Na 27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 7 kilometer en 3 kwartier vertraging. Door werkzaamheden is de A27 richting Utrecht lange tijd dicht tussen Gorkum en Everdingen. Dus je wordt daar de A15 op gestuurd. Ook op de A27, maar dan richting Breda. Tussen Noorderloos en Gorkum minstens 10 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar nog steeds dicht door een ongeluk. Je wordt via de parallelbaan langs het ongeluk gestuurd. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem doe je er een kwartier langer over. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef.
10: Inwoners van het door Rusland bezette schiereiland de Krim hebben steeds meer te lijden onder Oekraïnse aanvallen. En ook in Rusland ontstaat door die aanvallen een brandstoftekort. Straks zet onze buitenlandredacteur op een rij wat de gevolgen zijn.
14: Ster. Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
19: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
18: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Marco Geitenbeek.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
10: De oorlog met Oekraïne wordt voor de Russen steeds meer zichtbaar en voelbaar. Oekraïnse drones treffen niet alleen doel in Rusland zelf, vooral olieraffinaderijen. Ook de inwoners van het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland is bezet, hebben eronder te lijden. Vanochtend vroeg werd de energiecentrale in Sebastopol, de grootste stad van de Krim, uitgeschakeld. Buitenlandredacteur Wessel Jongens hier. Hoe groot is de impact van die laatste aanval?
23: Nou ja, dat de elektriciteit in zo'n belangrijke marinehaven eruit ligt, dat geeft wel aan waar de Oekraïners toe in staat zijn. Die zijn natuurlijk al weken bezig om. De Oekraïners al bezig om die Krim af te grendelen. Opslagplaats van olie werd vorige week daar gebombardeerd. Alle bruggen vanuit bezet gebied, dus eigenlijk vanuit Oekraïne naar de Krim toe. Veel daarvan zijn allemaal kapot. Zijn eigenlijk onbegaanbaar. Nou ja, de Krim is een beetje de Côte d'Azur van Rusland, zeg maar. Nou, je kunt wel zeggen dat het vakantieseizoen daar behoorlijk in het water ligt, ja. Om het maar zo te zeggen.
10: Ja, en nu is dit dus een aanval op een energiecentrale. Rusland deed datzelfde ook op Oekraïne, hè, op de energieinfrastructuur die aanvallen. Past Oekraïne niet die tactieken toe eigenlijk die Rusland ook gebruikt om aanvallen op burgerdoelen te doen?
23: Ja, ik denk toch dat je dat niet kan zeggen. Het is inderdaad ook het argument dat Poetin nu gebruikt, wat hij ook zegt op televisie. Maar Rusland viel die verwarming van de Oekraïners aan, viel die midden in de winter aan. Eigenlijk om de bewoners gewoon dood te vriezen. Sebastopol is een marinehaven, dus eigenlijk een legitiem militair doelwit. En de Krim zelf eigenlijk, ja, er zijn wel toeristen nog, maar het is toch voornamelijk eigenlijk één hele grote legerbasis. En dat leger daar, dat probeert het gewoon zo moeilijk mogelijk te maken.
10: Ja, want in hoeverre hebben de Russen ook op de Krim hier last van? Kan je dat schetsen? Wat zijn de gevolgen?
23: Ja, specifiek die olieinstallaties en eigenlijk in heel Rusland worden al maandenlang eigenlijk aangevallen, ook op duizenden kilometers afstand van de Oekraïnse grens. De Krim is natuurlijk eigenlijk relatief dichtbij, dus op de Krim hebben ze er het meeste last van. En daar kan je überhaupt geen brandstof meer krijgen. Tenminste, burgers kunnen dat niet meer krijgen. Vorige week die grote raffinaderij in de buurt van Moskou werd aangevallen, wat dus heel Moskou zag inderdaad. En ja, de schattingen lopen uiteen, maar de raffinagecapaciteit van Rusland om van olie, benzine en diesel te maken, ja, die is wel flink beperkt. Wordt geschat van 20-40% minder. Dus de Russen zijn het nu echt wel op dit moment aan het voelen.
10: Ja, en hoe gaan de Russen daarmee om?
23: Nou, onze ploeg die was gisteren in Vladimir, een stadje op 200 kilometer afstand van Moskou. En dan hebben ze daar toch gezien dat mensen daar gewoon de stad aan het rondrijden zijn, op zoek naar benzinepompen waar dan nog een beetje benzine is. Op sommige plekken is het dan op de bon, daar kan je dan nog net 20 liter kun je krijgen. Of op andere plekken is het dan gewoon benzine. Maar ja, daar sta je uren in de rij. Mm. En mensen hebben eigenlijk verschillende houdingen om daarmee om te gaan. Sommige mensen die zijn in ontkenning, die zeggen ja, het is vakantie, iedereen wil tanken, het is gewoon een beetje druk. Sommige mensen die hebben dan toch wel door waar wij over willen praten. Die zeggen nee, daar gaan wij niks over zeggen hoor, wat de aanleiding is. En er was één man die we gesproken hebben, die is dan dapper genoeg. Die zegt ja nee, natuurlijk de raffinaderijen worden gebombardeerd. Dus nogal wiedes dat er geen brandstof is.
10: Ja, het zijn natuurlijk allemaal die aanvallen van Oekraïne. Hè? Waarom doen ze dit zo? Doen ze het ook om sterker te verschijnen straks aan de onderhandelingstafel, als het daar ooit van komt? Ooit?
23: Ja. Ja, je moet een paar doelen, denk ik, onderscheiden. Gewoon, brandstof is nodig om een leger te laten functioneren. Het is dus ook gewoon om het Russische leger tot stilstand te brengen. Tanks hebben nou eenmaal ook gewoon diesel, ja, en benzine allemaal nodig. Het is ook heel duidelijk bedoeld dat die Russische bevolking daar last van krijgt en dat ze dat gaan merken. En dat dus de bevolking dus misschien eens in protest komt. Dat ze gaan protesteren tegen die oorlog bij het Kremlin. En ja, ultieme doel is natuurlijk inderdaad wat jij zegt, dat het zo lastig, zo vervelend wordt voor Poetin, voor het Kremlin, dat hij inderdaad dan toch maar besluit om naar de onderhandelingstafel te gaan, zodat die bombardementen stoppen. Maar daar is eigenlijk nog helemaal niets dat daarop wijst.
10: Nee. Buitenlandredacteur Wessel de Jong, dankjewel. Morgen nacht, dan is het zover, de laatste groepswedstrijd van Nederland op het WK. Daarin nemen ze het op tegen Tunesië. En vandaag wordt er nog getraind. Thierry Boon, die is erbij. Goedemiddag, Thierry.
24: Ja, goedemiddag.
10: Je zei eerder een keer, dan is het als ze allemaal het veld op komen tellen. Kijken of ze er allemaal bij zijn. Nou, de grote vraag is natuurlijk, is iedereen fit nu?
24: Ja, we hebben weer geteld hoor. We kwamen uit tot op 23 veldspelers en 3 keepers. Maakt een totaal van 26. En inderdaad, de hele selectie staat de dag voor de wedstrijd tegen Tunesië. In ieder geval voor nu, voor dat kwartiertje wat wij kunnen zien, hè, de warming-up. Staan ze in ieder geval allemaal op het veld.
0: Ja, en is er iets te zien aan de knie van Frenkie de Jong?
24: Ja, er is wel iets te zien. Want ik heb een fotootje van hem gemaakt. Dan ga je heel ver inzoomen en dan denk je, hé, dat ziet er toch een beetje anders uit dan normaal. Zijn knie, er zit een bandage omheen, huidskleurig. Dus je moet wel echt heel goed kijken. We zien hem nu een beetje met een balletje in de weer. Het gaat nog niet echt op 100% hoor. Het gaat allemaal heel erg ontspannen en dat ziet er gewoon goed uit. Ja, de vraag is eigenlijk, hoeveel risico gaat Ronald Koeman daarmee willen lopen, hè? Tegen Tunesië, een wedstrijd, je bent eigenlijk al zo goed als door. En Tunesië ga je waarschijnlijk hoe dan ook wel winnen. Met of zonder Frenkie de Jong. Hoeveel speeltijd gaat hij krijgen? Ja, dat is iets waar Koeman nu druk mee bezig is.
0: Ja. En wat merk je aan de sfeer? Is die anders na die winst op Zweden? Is de druk eraf?
24: Nou, de druk is er niet helemaal af. Je merkt wel dat de rest van de wereld een beetje is wakker geworden. Die hebben toch die 5-1 gezien. Die dachten ineens van, oh, wacht even. Dat Nederlands elftal, dat kan toch nog wel aardig voetballen. En we merken nu hier in Kansas City bij de training dat het drukker dan ooit is. Er staan ook wat Argentijnse cameraploegen. Die zijn natuurlijk nu ook gewoon live aan het vertellen op televisie wat er allemaal gebeurt bij dat Nederlands elftal. Dus je merkt toch dat we iets serieuzer worden genomen, misschien wel.
0: Ja, de interesse is aan het groeien. Dankjewel, Thierry Boon. Gaan we verder met sport, Sid. Wat is er verder voor sportnieuws?
11: Ja, en verder met het WK ook, want de FIFA trekt de persaccreditatie van een Paraguayaanse commentator in. Hij deed commentaar van de wedstrijd Turkije-Paraguay toen er een rode kaart werd uitgedeeld. Een speler van Paraguay had achter zijn hand gepraat. Nou, die rode kaart was tegen de zin van de commentator.
2: FIFA, matat el fútbol!
11: Hij zegt, FIFA, het voetbal is vermoord. Infantino, jij bent verantwoordelijk, schreeuwde hij. Nou, de FIFA grijpt in en ontzegt de Paraguayaan de toegang tot alle WK-wedstrijden. Zijn werkgever heeft het besluit van de FIFA aangevochten. De Nederlandse hockeysters hebben zich verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Oranje is zeker van de eindzege in de Pro League, wat hen een startbewijs voor Los Angeles oplevert. De Nederlandse vrouwen hadden in de strijd om de eindzege in de Pro League nog concurrentie van België en Argentinië, maar die landen leden puntenverlies, waardoor Nederland niet meer ingehaald kan worden. Kunstschaatser Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. De Belgische won 2 historische WK-medailles en een Europese titel. Maar na jarenlang met blessures te kampen is het nu voorbij, vertelt ze.
4: Ik heb besloten nu om een punt te zetten achter mijn topsportcarrière. Waarom ik het nu pas zeg, is gewoon omdat ik ook wel echt de tijd voor mezelf nodig had om het emotioneel te kunnen verwerken.
11: En dan nog een ander vreemd verhaal. Lazio moet de Zweedse voetbalster Maja Gutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen vanwege het onrechtmatig beëindigen van haar contract. Lazio verlengde het contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. Gutberg stopte na haar gedwongen vertrek bij Lazio ook met profvoetbal.
0: Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staat het vast?
13: Nou, je moet rekening houden met veel vertraging op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht doe je er bijna een half uur langer over. En de meeste vertraging heb je nu op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoendeloos staat 7 kilometer. Door een vrachtwagen met pech ben je daar 40 minuten langer onderweg.
0: De Europese ruimtetelescoop Euclid heeft een unieke foto gemaakt. Het is een foto van het midden van onze Melkweg. Nooit eerder werd die met zoveel detail vastgelegd. Op de foto die sinds vanmiddag voor iedereen te zien is, staan meer dan 60 miljoen sterren. Wetenschapper bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, Jos de Bruyne. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, wat zien we op die foto? Kunt u me eens omschrijven allereerst?
5: Ja, die foto is echt fantastisch. Wat je al zei, het is een hele grote foto met 60 miljoen sterren. En die opname die heeft 26 uur lang geduurd. Dus ook de sterren zijn enorm zwak die je daarop kunt zien.
0: En wat maakt die foto zo speciaal?
5: Het is eigenlijk een combinatie van 3 aspecten die foto zo speciaal maakt. Het eerste is dat het een hele speciale groothoektelescoop is waarmee die foto is gemaakt. Dat is de Euclid-telescoop van het Europese Ruimtevaartagentschap. De tweede feit is wat we al benoemd hebben. Het is een hele lange opname van meer dan een dag lang. Dus je kunt enorm zwakke sterren zien. En het derde element wat daarbij komt is dat die foto uit de ruimte gemaakt heeft. Zodat je geen last hebt van de aardatmosfeer. En daardoor is die echt haarscherp. Zelfs in het hart van de Melkweg waar de sterren heel erg dicht op elkaar staan. En waar je dus een hele goede resolutie nodig hebt.
0: Ja, dus het is echt een unieke blik op de Melkweg. En het is dus het centrum, het midden van de Melkweg is vastgelegd. Wat is dat eigenlijk? Kunt u dat uitleggen?
5: Ja, absoluut. Het Melkweg is ons sterrenstelsel waarin ook de zon zit. Samen met zo'n paar honderd miljard andere sterren. En dat is eigenlijk een platte schijf met sterren met een spiraalstructuur. En in het midden van die schijf zit het centrum, een lensvormige verdikking. En dat is een van de vroegste structuren die vroeger in de Melkweg is gevormd. En daar kijken we nu eigenlijk met deze foto recht in. Hmm. Dus we zien voornamelijk 60 miljoen sterren die heel erg oud zijn en heel erg ver weg staan.
0: Ja, dus je komt een beetje bij de oorsprong van de Melkweg eigenlijk.
5: Klopt, ja. Ja,
0: dat
5: klopt.
0: En wat kun je dan met deze plaat? Wat kunnen onderzoekers daarmee?
5: Nou, de reden om die plaats te maken is eigenlijk om een soort eikfoto te maken. Om hem te kunnen vergelijken met foto's die in het verleden gemaakt zijn en foto's die in de toekomst gemaakt zijn. En het idee is, als je die foto is vorig jaar gemaakt, in 2025, een dag lang. En in augustus staat bijvoorbeeld de lancering van een nieuwe telescoop gepland. En als die het jaar daarop dezelfde foto zou maken, dan kun je die twee foto's met elkaar vergelijken. En wat je dan kunt zien is dat sommige sterren een heel klein beetje helderder worden. En dat duidt op de aanwezigheid van planeten rondom die sterren. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden om die foto te maken.
0: Ja, en wat zegt dat dan als er planeten rond die sterren zijn?
5: Nou, het bijzondere is dat je dan met die metingen heel nauwkeurig de massa van die planeten kunt meten. Dus tot nu toe de meeste planeten die we hebben gevonden zijn de wat zwaardere Jupiter-achtige planeten. Die wat verder van een ster afdraaien. En deze methode die is uitermate geschikt om ook aardachtige planeten te vinden. Hmm. En dat is natuurlijk een fundamentele informatie over de oorsprong van het zonnestelsel, de oorsprong van leven uiteindelijk.
0: Ja, want aardachtige planeten, dan komen we weer bij de eeuwige vraag, is er ergens anders leven?
5: Ja, absoluut.
0: Ja.
5: En dat goeie is vraag.
0: Ja, dank je. Heeft u het antwoord al? Nee, hè?
5: Nee, het antwoord is nog niet bekend. Er zijn heel veel mensen heel hard op zoek.
0: Ja, dus er gaat weer een nieuwe telescoop ook de lucht in en die gaat opnieuw zo'n foto maken en zo. Het is eigenlijk een soort nulmeting, zo kunnen we het omschrijven.
5: Ja, klopt. Ja. Helemaal gelijk.
0: Ja. En wat als je helemaal inzoomt, hè? Hoe gedetailleerd wordt het eigenlijk? Wat kun je zien?
5: Ja, je ziet de sterren staan daar zo dicht op elkaar dat je bijna geen lege ruimte meer ziet. En ik denk als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze op YouTube een 3-minuten filmpje vinden waarin je zeg maar wordt meegenomen als kijker over het hele gebied en je kunt inzoomen. En je ziet alle verschillende structuren, de spiraalarmen van de Melkweg, sterclusters, stervormingsgebieden, donkere wolken. Het is echt een fantastisch mooie foto.
0: Ja, u bent enthousiast. Dat is
5: ja, absoluut.
0: Jos de Bruyne, wetenschapper bij ESA. Dank u wel. En die foto is te vinden dus op YouTube, maar hij staat ook op de website van ESA zelf. Opeens staat hij met het Nederlands elftal op het WK. Crescencio Summerville. En met 2 doelpunten in de eerste 2 wedstrijden heeft hij ook nog eens een vliegende start. Op straat, in zijn oude buurt, zijn ze niet verbaasd. Op zijn oude basisschool zijn ze vooral heel erg trots. Dat merkt de verslaggever Steef Bouwman vanmiddag.
3: De kinderen zijn, hoe kan het ook anders, druk aan het voetballen. Lekker in de schaduw onder de bomen op het schoolplein.
6: Ik vind het gewoon zo bijzonder dat hij eigenlijk gewoon hier heeft gevoetbald. En wij hebben hier eigenlijk nu ook gewoon gevoetbald.
7: Het was echt gewoon heel erg cool dat gewoon Summerville op onze school heeft gezeten.
3: Op het schoolplein loopt ook juf Angel van groep 5. En jullie hebben iets bijzonders bedacht, hè?
8: Ja, wij hoorden dat hij dus hier op school had gezeten. En dat vond groep 5, waar wij super trots op. En wat kunnen we nu doen om hem uit te nodigen een keer? Moeten we een beetje zijn aandacht trekken, dachten wij, hè? Ja, een standbeeld, maar we hadden geen koper of geen brons, hè? Dat was een beetje lastig. Dus toen dachten we, nou, we kunnen wel een straat naar hem vernoemen. Dus de Summervillestraat hebben we hem genoemd. De weg langs de voetbal.
3: Oh, hij hangt al zelf?
8: Ja, hij hangt al.
3: Een blauw bordje, gewoon echt een straatnaambordje, zoals we ze kennen hier in Nederland. Ja. De Summervillestraat. En wat staat eronder?
8: Van de Meridiaan naar het WK 2026. Ja, dat hebben de kinderen bedacht, hoor.
7: 5 heb ik bedacht. Echt heel groep 5.
3: En van de Summervillestraat in Dordrecht even naar de buurt Feyenoord in Rotterdam. Want hij verhuisde hier naartoe. Voetbalde in zijn vrije tijd op dit pleintje. Net als jij, hè?
9: Ja, zeker.
3: Solomon Kefile. Wat voor jongen was het destijds?
9: Hij viel heel erg op omdat hij snel was en je kon heel moeilijk bij hem en de bal komen. En hij durfde ook, dus hij was een stuk kleiner dan de rest. Maar het feit dat hij durfde en echt gedreven was, dat zie je nu ook terug in zijn spel.
3: Zag je toen, in die tienerjaren al, dit wordt een hele grote?
9: Ik hoopte het wel. Op het moment dat hij natuurlijk op een gegeven moment naar Engeland ging, is dat zeker wat je zo'n speler gunt.
3: Vruchtbare grond is dit, hè? Want dit pleintje heet het Lucharel Geertruidaplein. Ook een Nederlands elftalspeler, ook mee op het WK. Hoe verklaar je dat dit zo'n vruchtbare grond is?
9: Ik geloof dat op het moment dat je om je heen talent ziet, wie het lukt, dat heel erg motiveert en inspireert voor de jongeren. Op het moment dat je om je heen ziet dat het iemand lukt, dat net dat zetje kan zijn om zelf ook op het goede pad te blijven.
3: Ja, het moedigt heel erg aan als je een voorbeeld hebt uit dezelfde buurt.
9: Ja, voorbeeldfiguren zijn in de tijd waar we nu leven belangrijker dan ooit.
3: Terug naar het schoolplein. Directeur Herman Oldehuis hier. U werkte net als alle andere collega's nog niet hier in Somerville's tijd. Maar u heeft wel een bijzondere foto van een schoolvoetbaltoernooi waar Somerville op staat. Wat is het verhaal achter deze foto?
12: Toen de andere school tegen de Miriam moest voetballen, hadden ze bij voorbaat al zoiets van ja, dat heeft geen zin. Bij voorbaat al hebben we verloren, want Crescencio speelt bij de Meridiaan.
3: Hij dribbelde langs iedereen waarschijnlijk.
12: Ja, precies. Maar hij werd ook heel snel, hier in groep 7 dacht ik, werd hij al door het Feyenoord gehaald. Is hij daar gaan trainen. Later is hij bij Dordrecht terechtgekomen, toen is hij naar Engeland gegaan. Kinderen zien nu gewoon dat het, als je ergens talenten in hebt en je kunt er daar die energie in stoppen, dat je dan misschien zelfs wel een topvoetballer kunt worden. Of misschien de topmuzikant of de top wat dan ook. En dat is heel leuk, vind ik, om te zien.
3: Is er hier iemand die door Somerville ook echt profvoetballer wil worden?
7: Ja, heel graag.
3: Als Somerville het Nederlands elftal kan halen?
7: Dan kan ik het, denk ik ook.
3: Ja?
7: Ja.
3: Weet je dat echt?
7: Nee. Ik vind het kijken vooral wel leuk, maar natuurlijk wel alleen maar Nederland.
3: Hoe doen jullie dat? Want die wedstrijden zijn echt heel laat. Soms 's nachts zelfs. Kunnen jullie wel naar Somerville kijken?
7: Het mag wel tussen de 12 uur die wedstrijden. Ik moet om 9 uur naar bed en de anderen zijn te laat.
3: Gaat hij de topscorer worden, denken jullie?
14: Ja!
3: Sowieso! Overtuigd. Gaan we nu nog even voetballen of wat?
0: Moest hij nog een keer aan de bak. Verslaggever Steef Bouwman was dat.
15: Vanavond
0: starten de laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal. In Pool B treft Zwitserland Canada en speelt Bosnië-Herzegovina tegen Qatar. Vannacht volgen dan de laatste wedstrijden in Pool C, waarin Schotland het opneemt tegen Brazilië en Marokko tegenover Haiti staat. En in Berlijn wordt straks een persconferentie gehouden van 5 grote NAVO-landen die daar bij elkaar zaten. Bondskanselier Merz die had de regeringsleiders van Frankrijk, Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk uitgenodigd voor overleg. EU-correspondent Chris Ostendorf, waar ging het overleg over?
16: Nou, ze willen vooral gaan voorbereiden de grote NAVO-top die over precies 2 weken in Ankara is. En dan hebben ze het over 2 belangrijke dingen die in Ankara ook op de agenda staan. Dat is namelijk de veiligheid van Europa in onzekere tijden en Oekraïne ondersteunen in de strijd tegen Rusland. Maar daarbij komt wel heel actueel de laatste tijd een nieuw agendapunt bij. Namelijk, wie zou er namens de Europese Unie kunnen aanschuiven bij de onderhandelingstafel, mocht Rusland zich toch gedwongen zien tot onderhandelingen met Oekraïne? Misschien wel binnenkort. Eerst heeft vorige week EU-raadsvoorzitter Costa al een lijntje met het Kremlin gelegd. En nou merken we dat Merz van Frankrijk, Macron van Frankrijk, ja. Merz van Duitsland en Starmer ook zelf graag willen gaan aanschuiven bij eventuele onderhandelingen. We merken ook dat Meloni van Italië en Tusk van Polen ook willen meedenken. Dus ik zou zeggen, aan Europees enthousiasme geen gebrek.
0: Nee, en wat is de verwachting? Komen er ook afspraken uit nu?
16: Ja, ik zit nu te kijken naar de eerste beelden van de persconferentie die ieder moment zou kunnen gaan beginnen in Berlijn. Dus precies weten we niet wat er uitkomt. Maar wat we verwachten in ieder geval, dat ze iets gaan zeggen over blijvende steun aan Oekraïne. Ze willen vastleggen dat de komende 2 jaar de steun aan Oekraïne echt wel gegarandeerd wordt. Ook als signaal naar Poetin. En misschien gaan ze ook wel iets zeggen over mogelijke onderhandelingen. Diplomaten hier zeggen ook wel dat ze verwachten dat de komende weken het ineens heel snel zou kunnen gaan. Maar daarbij denk ik dat het veel slimmer is om vooral daar even niets over te zeggen. Zeker nu Oekraïne sterker lijkt te staan in de oorlog en de Russen in de rij staan voor de benzinepomp, moet Poetin eerst maar eens gaan bewegen, is hier de gedachte.
0: Ja, dan waren dus die 5 grote NAVO-landen bij elkaar. Maar de NAVO-chef Mark Rutte die was er ook bij via een videoverbinding vanuit Washington. Want hij is weer in Washington om met president Trump te praten. Staat daar die NAVO-top ook op de agenda in Washington?
16: Zeker, daar gaat het over. Rutte heeft zichzelf uitgenodigd in die Oval Office om die NAVO-top in Ankara voor te gaan bereiden. Hij wil aan Trump vertellen hoe goed de NAVO-landen bezig zijn om meer te investeren in defensie. Want er worden inderdaad miljarden meer geïnvesteerd afgelopen jaar. En de strategie van Rutte zal zijn, horen wij, om Trump uit te leggen hoeveel de VS daar ook aan verdient. De defensieindustrie in Amerika die verdient zich echt scheel aan Europese wapenaankopen. En dat wil Trump nogmaals, dat wil Rutte nogmaals aan Trump uitleggen om hem zo ook te overtuigen toch maar vooral betrokken te blijven bij het NAVO-bondgenootschap.
0: Daar gaan we meer over horen. Uw correspondent Chris Ostendorf, dankjewel. En dat was het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. Morgenochtend zijn we er natuurlijk weer. Morgenmiddag natuurlijk ook. Zometeen hier eerst nog het uitgebreide NOS-journaal met Sid van der Linden. Fijn dat u erbij was. En ik wens u een fijne avond.

0: perstribune van Max. Schrijver Arnon Grunberg. Hij gaat in een nieuw seizoen van het Filosofisch Quintet op zoek naar de belangrijke vragen van het leven.
1: Hier wordt luisteren gewaardeerd, hier stilte geen schande.
0: En oud-zwemster Enid Brigitta. 50 jaar geleden won ze 2 historische zwemmedailles op de Spelen van Montreal.
2: Vroeger werd er altijd gezegd dat mensen van donkere huidskleur niet konden zwemmen.
0: Margreet Rijntjes in gesprek met Arnon Grunberg en Enid Brigitta. Zondagmiddag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei, doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
3: Hans van der Steeg.
13: Een hele goede avond. Ja, dit is de dag waarop het kwik tot grote hoogte stijgt. Het is zweten en zuchten geblazen. We doen van alles om ons huis koel te houden. De vraag is: is een airco in elk huis misschien een goed idee? Laat weten wat u daarvan vindt. Praat mee via de NPO Luister-app. Bespreken we dat straks in Dit is de Dag na het NOS Journaal van 6 uur. Met Sydney Dijkers.
14: Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek, maar daar zag de rechter en ook het OM niets in.
15: En ook de advocaat van de familie van Lisa nam, zonder dat ze het woord kregen, het woord om te zeggen dat deze hele discussie tergend is voor de ouders van Lisa. Ze noemen het onmenselijk dat het hier steeds over moet gaan. Dit gaat niet over de zaak zelf. Het is onnodig belastend.
14: Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. Tijdens de coronacrisis zijn middelbare scholen te snel gesloten. Dat vindt de oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen. De gevolgen waren heel groot voor scholieren, zegt Paul Reuzenmuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Toch was de scholensluiting volgens Reuzenmuller niet te voorkomen.
16: De inzet was om de scholen open te houden.
6: Ik heb aangegeven wat het kantelmoment was. En vervolgens was de inzet om de scholen te sluiten. Vanwege het feit dat in onze optiek op dat moment er geen houden meer aan was. En wij uiteindelijk regie kozen boven anarchie. Je moet je niet voorstellen wat er was gebeurd als het kabinet op zondag 15 maart 2020 niet had besloten om de scholen te sluiten. En de leraren zouden hebben besloten, we komen niet meer.
14: Rose Müller deed een dringende oproep aan de commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hen is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Israël zou bereid zijn het leger terug te trekken uit een deel van Zuid-Libanon. Dat zou besproken zijn in Washington, waar Libanon en Israël deze week om tafel zitten. Het Libanese leger zou dan getraind gaan worden door Amerika om zo Hezbollah uit Zuid-Libanon weg te houden, vertelt correspondent Lennart Swolfs.
16: Ook zouden de Amerikanen een screening gaan uitvoeren om te voorkomen dat soldaten van het Libanese leger banden hebben met Hezbollah. Dat is allemaal wat er nu uitlekt. Er zijn nog geen officiële berichten. Die gesprekken in Washington die zijn nog gaande en morgen zijn er ook nog gesprekken gepland. Dus nou ja, misschien dat we morgen meer horen over hoe dat er echt in de praktijk uit moet gaan zien. Maar vooralsnog, voor wat we nu weten, gaat het dus om een geleidelijke terugtrekking en de macht overgeven aan het Libanese leger.
14: 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo, waar meer dan 1000 mensen besmet zijn. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Sanchez niet meer in kan halen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Het stopzetten van de samenwerking heeft grote financiële gevolgen, zegt verslaggever Nick Wouters.
17: Het is een heel pijnlijk verhaal, vooral voor de Duitsers die meer dan 2 miljard kwijt zijn, maar nog geen enkel schip hebben gezien. Het is pijnlijk voor Dame dat hier heel veel geld mee zou gaan verdienen, maar nu mogelijk claims kan ontvangen van de Duitse regering. En het is pijnlijk voor de Europese defensieindustrie, want dit project had moeten laten zien wat voor moois er kan ontstaan als Duitse en Nederlandse bedrijven samenwerken. Maar laat nu vooral zien dat er ook heel veel mis kan gaan, dat het vertragingen oplevert, hogere kosten en dat het opschalen van de Europese defensieindustrie dus veel moeilijker is dan gedacht.
14: De kleine fregatten die Duitsland nu koopt zijn een stuk goedkoper dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 8 miljard euro gaan kosten. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. Daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het einde van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. Op veel plaatsen is het nog warmer. En bij hete dagen horen ook warme nachten. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij een verzorgingshuis om te horen hoe bewoners de warme nacht doorkomen.
18: Hoe is het hier om 's nachts te liggen als het zo warm is?
19: Ik heb er geen last van. Omdat ik de fan heb, dat ding van mijn ventilator, heb ik echt geen last. Ik ben er gewoon door geslapen. Een paar uurtjes maar, denk ik.
18: En dan wordt het nog warmer vannacht?
19: Omdat ik de radio met de hele nacht is er mooie muziek.
18: En desnoods gewoon wakker liggen?
19: Ja, ik heb 2 uren maar nodig voor slapen. Ja, ik ga toch dadelijk dood.
18: Ja. Ik ben pas 83 geworden.
19: 83 naar de 100.
18: En hoe is het met u 's nachts om te slapen met die hitte?
20: Slecht, heel slecht.
18: En wat doet u eraan?
20: Ik heb een fan staan.
18: Ook een fan?
20: Ja.
18: Ventilator?
20: Ja.
18: En hoeveel uur slaapt u dan?
20: Nou, maar zo 2-3 uurtjes.
18: Ook maar zo weinig.
20: Ja.
18: Jullie wonen hier niet, hè? Jullie werken hier. Geven jullie de mensen tips voor het slapen?
21: Benen dicht houden.
1: ramen dicht houden. Gewoon zodat er geen warmte naar binnen komt.
18: Merk je hier dat ouderen er last van hebben?
21: We zijn een beetje suffig van, ja, van het weer.
18: U zit hier met uw moeder?
22: Met mijn schoonmoeder. Schoonmoeder. Ja. Ja, ja. Ja.
18: Hoe gaat het met u en de hitte?
22: Ja, moeilijk.
18: Moeilijk, hè?
22: Ja.
18: En hoe doet u dat vannacht als het zo warm is?
22: Ja, gewoon zonder dekens leggen.
18: Gewoon zonder dekens, geen pyjama aan, naakt?
22: Nee.
18: Dat kan.
22: Wel een heet zijn.
23: Nee, dat doet ze niet.
18: Nee?
23: Ik heb net een ventilator voor haar gekocht.
18: En dan boven op de lakens liggen?
22: Ja, zeker. Ja, dat is het lekkerste.
23: Veel drinken, hè? En veel watermeloen eten en aardbeien. Nou, dan komt het wel goed, hè?
18: Hoe is het voor u om die hete nachten door te brengen op uw kamer?
22: Vreselijk.
18: Ja.
22: Ja, ook alleen onder een laken. Ja, maar ik was vannacht om 1:30 alweer wakker.
18: En niet meer geslapen daarna?
22: Nee, ik kom niet meer in slaap.
18: Maar hoe hou je het vol dan?
22: Ja, zo moeten. Je moet door blijven adem te halen.
14: Een verslag van Jeroen de Jager was dat. Hoewel de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen aangeeft dat het in verpleeghuizen goed geregeld is met dit warme weer, maken ze zich toch zorgen om bepaalde groepen.
24: Dat zijn mensen eigenlijk die ouderen die alleen wonen en een wat kleiner sociaal netwerk hebben. Dus die niet regelmatig contact hebben met anderen. Dat zijn de mensen waar we wel wat zorgen over hebben met deze warmte.
14: Ze geven daarom wat tips aan deze ouderen om toch het hoofd een beetje koel te houden.
24: Ga niet naar buiten op het heetst van de dag. Zet 2 tot 3 liter water klaar van tevoren al 's ochtends. Dan kan je gedurende de dag zien hoeveel er is gedronken. Want misschien weet niet iedereen dat, maar ouderen hebben wat ander gevoel voor dorst. Vaak is dat wat minder, worden ze wat minder geprikkeld. En dan vergeten mensen wel eens te drinken, met uitdroging tot gevolg. En wat wij ook wel belangrijk vinden is toch proberen contact te houden met anderen. Niet helemaal in je eentje gaan zitten wegkwijnen als dat mogelijk is thuis. Maar gewoon goed contact houden, zodat je elkaar ook een beetje in de gaten kan houden.
14: En de warmte kan ook nog invloed hebben op de werking van sommige medicijnen, waardoor de dosis moet worden aangepast. Het is 6:09. Dit is het weer. Het is zonnig en heet. Rond de 35 graden. 'S Nachts is het niet kouder dan 20 graden. Morgen is het ook heet. Vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden.
13: Dank Sid van der Linden voor het nieuws. Gaan we nu naar de weg. Dennis Mooij, hoe is het daar?
25: Nou, de drukte neemt langzaam maar zeker af. Er staat nog 125 kilometer file. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Oost naar de A10 West. Daar loopt het vast tussen knooppunt Amstel en Slotervaart. 10 minuten vertraging heb je daar. Op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum, een kwartier extra door werkzaamheden. A50 van Arnhem naar Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo, ben je 1/2 uur extra kwijt door een vrachtwagen met pech. En ook een vrachtwagen met pech op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Dat kost je 35 minuten extra tussen Zomeren en Gelderop.
26: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Han van der Steeg.
13: Goedenavond. Nederland zucht onder een heuse hittekoepel, zou je kunnen zeggen. In heel Europa lopen de temperaturen fors op. Dus is het ook in huis, ook midden in de nacht, plakken en zweten geblazen. En dan zijn de airco's natuurlijk niet aan te slepen.
27: Ja, doet het weer. Lekker bezig. Mijn dochter zal blij zijn vannacht.
13: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar let op, al die airco's slurpen stroom en de stroomprijzen pieken. Sterker nog, mensen met een dynamisch energiecontract betalen de komende 4 uur. Dus vanavond de hoogste energieprijs ooit. Ja, is die airco nou een vloek of een zegen?
26: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
13: Ja, doe dat vooral, zou ik willen oproepen aan als u luistert. Dan kunnen we kijken of we uw reactie meenemen in dit gesprek. Ik ga erover praten met Simone Tresor van Milieu Centraal en filosoof Maarten Boudry, die een verhit pleidooi schreef in de Volkskrant voor die airco. Goedenavond, welkom beiden.
28: Goedenavond.
13: Maarten Boudry, even om af te trappen, die airco, vloek of zegen?
28: Een zegen, absoluut. In bijna alle opzichten. Er zijn uiteraard nadelen, zoals met elke technologie. Maar het is absoluut levensreddend. En dat zie je. Vandaag tragisch genoeg en bizar genoeg is Europa de recordhouder wereldwijd van het aantal hittedoden. Hmm. Terwijl de evenaar, bij mij weten, niet door Brussel loopt. En dat ligt eigenlijk maar aan één iets. Dat is de afwezigheid van airco, of dus de veel lagere penetratiegraad van airco ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Japan. Dus wij lopen heel erg achter ten opzichte van de rest van de wereld. En er moet dringend verandering komen.
13: U kunt de argumentatie al niet voor u houden. Dat belooft wat voor de rest van dit gesprek. Want ik vraag ook nog even aan Simone Tresor. Ja, ik ben een gezond mens op zich, voor zover ik weet. Ik heb gisteren wel een offerte opgevraagd voor een airco bij mij thuis. Ben ik dan een slecht mens?
2: U bent geen slecht mens.
13: Oh, gelukkig.
2: Maar als u aan mij vraagt, is een airco een zegen, ja of nee, dan zeg ik wel een zegen, maar voor de mensen die hem nodig hebben. Mensen met onderliggend lijden, oudere mensen. Maar gezonde, sterke mensen, en ik weet natuurlijk niet hoe het met jou is, die kunnen ook heel goed zonder.
13: Oké, dus eigenlijk had ik het niet moeten doen.
2: U heeft een volledig een vrije keuze.
13: Zo diplomatiek bent u ook wel weer. Maar goed, u schetst de kanttekeningen bij. Ja, meneer Boudry, u begon al uit te leggen dat het ook te maken heeft met het aantal hittedoden in Europa. Hoe zit dat precies?
28: Wel, de mensen die sterven aan hitte zijn inderdaad oudere mensen die kwetsbaar zijn, die gevoeliger zijn voor hitte, die sneller uitdrogen enzovoort. Dus dat begrijpen we allemaal vrij goed. Het is een beetje vergelijkbaar zoals bij de pandemie. Er zijn ook heel veel mensen gestorven aan het virus. Dat waren ook vooral 70 of 80-plussers. Nu, die mensen die verdienen natuurlijk speciale bescherming. Maar net zoals bij het virus is het niet enkel oudere mensen die geraakt worden. Dus de kans dat je er natuurlijk aan doodgaat als 30 of als 40-jarige, die is relatief klein. Al waren er gisteren of eergisteren twee jongeren in Frankrijk die doodgingen in een auto. Maar de cognitieve prestaties, dus je breinkracht, gaat boven de 25 graden met 2% achteruit per graad. Dus eenmaal dat je dan aan 30 graden komt, ja, dan kan je eigenlijk gewoon geen enkele concentratie meer opbrengen, bijvoorbeeld op school. En dan zie je dat in Europa de scholen moeten sluiten. Dus ook voor jongere mensen, het is niet dodelijk, maar het is wel echt, het is ongezond en het belet dat je nadenkt en dat je eigenlijk productief kan zijn.
13: Ja, en als het toch over het aantal doden gaat, hoe zit dat in Europa? Want u noemt dat in de stuk ook.
28: Ja, 61.000 doden. Dat is natuurlijk de oversterfte. Dat hangt een beetje af van welke methode dat je gebruikt. Daar kunnen we hele boom over opzetten. Maar eigenlijk, hoe dat je het ook draait of keert, Europa steekt er echt met kop en schouders bovenuit. Dus de kans dat je sterft in Texas bijvoorbeeld, of in Californië, waar de temperatuur nogthans veel hoger liggen, is veel kleiner, omdat iedereen daar toegang heeft tot een airco. En dat zie je ook heel duidelijk. In de Verenigde Staten gingen vroeger mensen ook veel dood aan hittegolven. En die daling in de sterfte, die houdt volledig gelijke tred met dus de opkomst van airconditioning vanaf de jaren 60.
13: Was dat dan ook de reden om dat stuk te schrijven? Dat vlammende betoog, zal ik maar zeggen, voor die airco?
28: Ja, absoluut. Want dus ik heb het gevoel dat wij hier in Europa achterop aan het hinken zijn. En dat wij in het algemeen ook, dat is een frustratie die ik ook in mijn laatste boek heb onderzocht, het verraad aan de verlichting, dat wij eigenlijk op allerlei vlakken technofoob zijn in Europa. Dat we eigenlijk het hele idee van welvaart zelfs, dat we ons daar een beetje voor moeten verontschuldigen, dat we dat als iets zondigs zien. En ik vind dat heel bizar dat het vooral progressieve mensen zijn, progressieven die vroeger stonden voor welvaart en overvloed en rijkdom voor iedereen, dat die vandaag zeggen, nee, alles moet minder, moet minder energie verbruiken, minder grondstoffen en technologie. Ja, dan gaan we toch vooral aan de nadelen denken. En je kan dat toepassen op artificiële intelligentie, op pesticiden, op kernenergie enzovoort. En airco is daar een van de meest in het oog springende voorbeelden van.
13: Een van de taboes. Simone Tresor, bent u een progressief mens?
2: Ik ben een progressief mens.
13: Dan heeft meneer Boudry dus een beetje moeite met u.
2: Ja, ik begrijp het. Ja, het is ook wel een beetje een paradox natuurlijk. Want we zijn bezig ons huis te koelen, terwijl we daarmee eigenlijk ook de aarde opwarmen.
13: Eventjes, voordat u dat punt maakt, even over die hittedoden. Mm-hmm. Want anders loopt dat weg. Mm-hmm. Meneer Boudry zegt van, ja, wacht even. In Europa hebben we meer doden als gevolg van hitte dan bijvoorbeeld in Texas, Californië. Dat heeft allemaal te maken met die airco.
2: Nou ja, ik denk dat de stijging van de hittedoden te maken heeft met klimaatverandering. En dat is, daarom noemde ik die paradox net op. Aha. We proberen ons huis te koelen, maar daarmee verwarmen we de aarde ook meer op. En inderdaad, in Amerika, dat zal ongetwijfeld, ik ken de cijfers niet. Ik geloof meneer Boudry meteen. Maar ja, Amerikanen stoten ook per hoofd van de bevolking ook de meeste CO2 uit. Ik neem vier keer meer dan bij ons. En ze dragen dus ook vier keer meer bij aan zaken als zeespiegelstijging, verlies van biodiversiteit, extreem weer. Dus er zijn ook andere dingen die je kunt doen om het wat koeler te hebben in huis. En dat is eigenlijk wat Milieu Centraal ook adviseert.
13: Ja, we komen zo wel even over die alternatieven. Maar even, dit gaat over imago, hè, eigenlijk. Mm-hmm. Ik moest nog denken aan, ik was een keer voor een documentaire, voor een televisiedocumentaire opnames aan het maken in Oman. Toen gingen we wat drinken op een terras. Even in de hitte een koud drankje. Er stonden airco's, ik denk wel 50 op een rij van die grote loeiers, stonden het terras te koelen buiten. Dus die stonden ons gewoon lekker in de rug. Zaten die ons te verkoelen. Niemand die daar moeilijk over doet. Ik dacht, nou, mevrouw Tresor had hier niet moeten zijn.
2: Ja, naar dan om mij er dan bij te hebben. Ja. Maar goed.
13: Ik heb toen niet aan u gedacht trouwens, hoor. Dus even voor de duidelijkheid.
2: Ja, we kunnen natuurlijk altijd wel gaan zeggen, ja, maar andere mensen doen ook hun best niet. Dus hoeven wij het ook niet te doen. Maar ik vind toch wel dat we na kunnen denken hoe we het ook beter kunnen doen. Ja, dan zijn we maar het braafste jongetje van de klas.
13: Het scheelt doden, zegt meneer Boudry.
2: Ja,
13: Doe niet zo moeilijk, hoor ik hem eigenlijk zeggen.
2: Ja, maar klimaatverandering heeft ook effect. En ik weet natuurlijk nog niet welk effect, maar daar ben ik natuurlijk wel een pleitbezorger van. Laten we nou even opletten en neem nou preventieve maatregelen thuis om die hitte buiten je huis te houden. Hè? Warmte die niet binnenkomt, hoef je namelijk ook niet weg te koelen met een apparaat met een stekker erin.
13: Ja, u wilt heel graag die alternatieven noemen, dus kom maar door.
2: Nou ja, begint buiten je woning, houd groen. Ja. Doe de zonwering naar beneden en dan zegt u misschien, ja, hartstikke duur. Nee, kan ook gewoon een laken zijn voor het raam. Of mensen gebruiken wel oude rolgordijnen aan de buitenkant van de woning. Alles wat je buiten weert, dat werkt 70% beter dan dat je binnen zonweert. Nou, hou de boel dicht. Deuren, ramen, gordijnen. En gaan 's avonds, als het buiten koeler is, dan binnen de boel tegen elkaar openzetten. Waarbij het beste werkt als je op de begane grond iets openzet. En het dakraam bijvoorbeeld. Want dan ontstaat er zo'n schoorsteeneffect.
13: Annette die reageert via de NPO Luister-app. Die zegt, niet gaan zeuren over mijn airco alsjeblieft. Hij hangt op de overloop, koelt 3 slaapkamers. Staat niet de hele dag aan. Pas om 6 uur gaat hij aan. Zo kunnen we slapen. Heerlijk. Verder beneden af en toe kleine ventilator. Goed te doen. En waar gaat het nou om? Een paar weken per jaar, zegt ze.
2: Ja, nou ja, dat is. Ik zal niemand afrekenen op een airco. En als je hem slim gebruikt, hè, 3 weken per jaar, waar hebben we het dan over?
13: Ja.
2: Het is absoluut een vrije keuze. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die hem veel vaker en veel langer aan hebben. Mm. En ook heel erg koud. Mm. Ja, en dat vreet wel stroom. Mm. Maar wat ik mevrouw kan aanraden, hartstikke goed dat je maar 3 weken koelt. Ik hoop ook dat je hem in de winter aanzet om mee te verwarmen, want dan spaar je weer heel duur aardgas uit.
13: Oh, maar dat kost toch ook jouw stroom?
2: Ja, dat kost wel stroom, maar aardgas is veel duurder en ook fossiel.
13: Okay. Maar eventjes de alternatieven, meneer Boudry. Ik hoor mevrouw Tresor zeggen van ja, buiten beginnen, rolluiken, misschien een laken, plant vooral een boom, want die verkoelen ook. Dus we grijpen veel te makkelijk naar die airco.
28: Wel, met alle respect, ik vind dat een beetje wereldvreemd. Ik weet niet of jullie de uitdrukking kennen in Nederland, maar wij zeggen hier in Vlaanderen, daar ben je vet mee. Ik heb een grootmoeder van 95 jaar die thuis alleen woont in een eenvoudige arbeiderswoning. Zij heeft een tuin die zo smal is dat er nauwelijks een boom tussen past. De stad waar ze woont, Isegem, die is bijna volledig verhard. Ja, natuurlijk doet zij die evidente zaken ook. Hè. Dus zij gaat ook haar luiken dichten overdag en haar ramen opengooien 's nachts. Hij is niet onnozel. Maar als de temperatuur 's nachts 25 graden is, wat we dus vannacht of morgennacht verwachten, ja, dan ga je het huis gewoon niet meer koelen. Dan is het bijna onmogelijk om de temperatuur binnen beneden de 30 graden te drukken. Zij heeft zeker geen budget om haar huis te renoveren en om daar €10.000 te betalen aan zonnewering buiten. Laat staan dat ze nog andere ingrepen gaat doen in haar huis. Dus dat lijkt mij gewoon onmogelijk. En dus dat stoort mij wel, dat het idee altijd is, ja, maar er zijn andere oplossingen, maar dat zijn halfslachtige oplossingen die een beetje helpen en die we allemaal kennen. Maar de enige oplossing, en dat toont de statistieken dus aan in de Verenigde Staten en elders, die echt de mortaliteit naar beneden haalt, dat is die airconditioning. En trouwens, in het algemeen geldt, ook in de winter, hè, dus mevrouw zegt terecht, de Amerikanen die verbruiken meer energie en die stoten ook meer CO2 uit. Maar wij doen hetzelfde tijdens de winter. Dus wij verbruiken veel meer energie en dus stoten veel meer CO2 uit door de verwarming tijdens de winter dan dat we doen voor de verkoeling tijdens de zomer. Dus daarmee gaan we het klimaat ook opwarmen. Maar als je kijkt in het algemeen, dat is de mortaliteit of de schade door natuurrampen, dus van de afgelopen decennia, dan zie je dat er een daling is van het aantal doden met meer dan 90%. Wil dat zeggen dat de natuur minder gewelddadig of minder schadelijk is geworden? Nee, uiteraard, want ik ben het eens, klimaatopwarming is reëel en klimaatopwarming wordt erger. Maar het wil zeggen dat adaptatie, een adaptatie die altijd gepaard gaat met energie, met verkoeling, met verwarming, dat die de bron vormt van alle welvaart en dat dat een veel krachtiger factor is dan die klimaatopwarming zelf. Zelfs zonder klimaatopwarming leven we in een wereld, in een natuur die onherbergzaam is, die op verschillende plekken, overal ter wereld, eigenlijk zijn er momenten in het jaar waar je zonder bescherming, zonder adaptatie, doodgaat. Ja. Dus dat is vreemd dat we dan die uitzondering maken in Europa voor airconditioning, terwijl dat we eigenlijk in de winter net hetzelfde doen, maar dat wordt dan niet gemoraliseerd.

0: Nu hoor je waarschijnlijk wat brommen, maar zo'n mobiele eenheid die dan nog inefficiënt is, maar ik ben ertoe verplicht, want dus de regelgeving is zo strikt dat het bijna onmogelijk wordt gemaakt om erin te installeren. En nu hoor ik op.
1: Nee, u hoeft niet op te houden, maar soms is het ook nog fijn om mevrouw Tresor even te horen. Ik bleef namelijk hangen bij het begin van uw betoog, een aantal minuten geleden, namelijk dat mevrouw Tresor wereldvreemd zou zijn.
2: Ja, nou dat valt mee hoor, het valt mee. Ik zit hier wel ook in een airco-studio, dat scheelt. Ik probeer me rustig te houden. Maar ik heb thuis wel de hele dag met de ventilator gezeten.
1: Maar u probeert zich rustig te houden, maar u wint zich eigenlijk op over wat u hoort van
2: Dat valt wel mee. Nee, iedereen zo zijn mening. Ik ben echt een andere mening betamen. Ik denk echt dat we na moeten denken met de stroom die we verbruiken.
1: Ja, maar reageert u eens op wat hij zegt. Hij zegt het is wereldvreemd om te denken dat je de warmte buiten kan houden. Dat is ook even begin van het gesprek. Nee, de reden waarom ik een offertetje heb opgevraagd. Mm-hmm. Omdat ik een zolder heb waar een kind van mij slaapt. Ja, dat is... Ook al doe ik wat u zegt, dan denk ik toch dat die warmte binnen zit daarboven op zolder.
2: Je kunt isoleren, ventileren, zonweren en groen integreren. Hè. Dat zijn de vier stappen die je kunt nemen. En dan zeg ik niet dat je het ijskoud gaat krijgen, maar het gaat zeker helpen. Ja. Dat weet ik echt zeker. En wereldvreemd ben ik niet. Ik weet dat iedereen wel begrijpt dat die stappen ook helpen.
1: Ja. Maar waarom die moeite dan? Dat vraagt meneer Boudry zich eigenlijk af. Die moeite ermee?
2: Omdat we een bepaalde hoeveelheid energie hebben. En daar moeten we zuinig mee omgaan.
1: Aha, oké. Okay. Ja. Dat is eigenlijk de bottom line. We moeten zuin... wat die Amerikanen doen, of die Japanners, of die mensen in Oman... Dat moeten zij weten eigenlijk. Die moeten dat misschien ook niet doen. Maar wij moeten veel zuiniger zijn op onze energie.
2: Ja, dat vind ik wel.
1: Meneer Baudry,
0: ik ben wel benieuwd of u van dezelfde strekking bent in de winter. Dus u kent het initiatief van de Dikke Truiendag. Dat is eigenlijk het equivalent van dus de moralisering van airco. Dat is ook een alternatief voor... kunstmatige verwarming. Bent u dan van dezelfde strekking tijdens de winter? Dus trekt u de lijn door of zegt u dat het alleen maar in de zomer gaat om die airco?
2: Ik weet niet of het u is opgevallen, maar de koudste dagen worden niet meer zo koud. En dat heeft ook weer een bepaalde reden, maar daar bent u misschien niet zo van. En dat is wat mij betreft toch ook weer klimaatverandering. Dus zo raken we in een cirkeltje terecht. Ja. Dus koude dagen worden ook niet zo koud meer. Dus dat is inderdaad... wat mijn mening is.
1: Waarom zorgt dit eigenlijk voor een soort... ik hoor het woord moraliserend al vallen. Waarom wordt dit zo'n soort gesprek eigenlijk?
2: Ja, ik heb geen idee.
1: Nee, maar wat zit daarachter, denkt u?
2: Een verschil van mening en wellicht.
1: Ja, maar het wordt meteen zo... Hè, meneer Boudry, u bent filosoof. Heeft u er wel eens over nagedacht?
0: Ja, wel, ik heb er al over nagedacht. En het is dus wat ik in mijn boek onderzoek, waar dat vandaan komt, progressieve mensen. En ik ben bijna zeker dat, dus mijn mevrouw zegt zelf, het is van de progressieve strekking. Dus het is iets dat zich voornamelijk voordoet bij progressieven, wat ik des te merkwaardig vind. Dat zij vandaag vinden, in tegenstelling tot 50 of 100 jaar geleden, dat groei en welvaart en overvloed eigenlijk iets is waar we ons een beetje over moeten schamen en dat alles minder moet.
1: Ze
0: zei daarnet... Maar, u ziet ze, ik wist niet dat
1: ja,
0: u
1: ja, ze zit bij mij hier in de studio. Ja. Dus, zullen we die dat nee schudden meteen even verbaal maken, mevrouw Tresor?
2: Ik vind gewoon echt dat het noodzakelijk is bij een airco dat je preventieve maatregelen moet nemen om die warmte buiten te houden. Mm-hmm. Hè, voordat je weer een apparaat aanschaft wat gemaakt moet worden, waar een stekker aan zit en waar energie in moet.
1: Ja, even nog een paar...
0: Mijn grootmoeder bijvoorbeeld, dus die kan dit allemaal niet. Die kan
2: nee,
0: geen
2: maar dat zei ik ook al eerder, hè, meneer, dat... Oudere mensen en mensen met een onderliggend lijden. Als die mensen helpt om een airco aan te schaffen, dan moeten ze dat natuurlijk vooral doen. Ja. Maar mensen die gewoon gezond zijn, kunnen het ook zonder. En die raad ik gewoon aan om proberen die hitte buiten te houden.
1: Ik ben nog benieuwd, meneer Boudry, wat u van deze reactie vindt van de 70-jarige luisteraar Tekla. Die zegt: het is niet best om de hele dag in een temperatuur van 18 graden te werken en daarna naar buiten te moeten in een temperatuur van 38 graden. Bovendien moet je lichaam wennen aan temperatuurwisselingen. Het is helemaal niet goed dat je lichaam geen temperatuurwisselingen meer aan kan. Hartelijk groet, Tekla Hekker, 70 jaar, nog werkend en prima in staat haar temperatuur te regelen.
0: Wel, dat bedoel ik dus maar moraliseren. Dus we moeten onszelf eigenlijk harden. We moeten weerbaar worden tegen temperatuurschommeling enzovoort. We moeten niet te snel gaan klagen. Die morele dimensie, die vind ik echt bizar. Want bijna niemand, of behalve echt de extreme fractie van de klimaatbeweging, die gaat hetzelfde discours gaan voeren tijdens de winter. Dus, maar alleen maar als het dan in de zomer over hitte gaat, dan vinden we blijkbaar dat we maar gewoon dat we moeten uitzweten, dat we moeten doorbijten. Ik vind dat heel merkwaardig. En ook over die vrijheid. Dus in principe inderdaad, ik geloof mevrouw,

0: Zij zal natuurlijk met grootmoed niet tegenhouden en ze herkent dat zij een kwetsbare groep is enzovoort. Nee, in principe heeft zij de vrijheid, maar we ontraden en we ontmoedigen het wel allemaal op het niveau van de samenleving. Want als je je huis met een airco uitrust, dan word je daarvoor bestraft. Dus het energielabel van je woning gaat achteruit. Er zijn allerlei regelgevingen die het soms onmogelijk maken om zoiets te installeren. Dus nee, in principe leven we in een vrij land en iedereen kan een airco kopen als hij dat echt wil. Maar je moet er wel grote moeite voor doen. En in de praktijk gebeurt het gewoon niet en wordt het zelfs ontraden. Dus dan kan je wel zeggen dat je in principe voor die kwetsbare mensen wel airco toelaat. Maar in de praktijk gebeurt het gewoon niet.
1: Ja, dat energielabel, dat is in sommige landen zo. Als je een airco hebt, een vaste airco, dat het energielabel minder gunstig wordt. In Nederland, voor zover ik weet, niet. Tot slot, mevrouw Tresor, luisteraar Johan, die zegt, ja, mijn ouders hebben echt alles geprobeerd om die hitte buiten te houden. Rolluiken, zonwering boven een glazen koepel. Toch hebben ze uiteindelijk een airco aangeschaft. Zijn dat nu slechte mensen?
2: Nee, totaal niet. Okay. Nee, en ik heb wel wat tips, hoor. Want kijk, laten we ervan uit. Hittestress is gewoon een niet te ontkennen probleem. Mm. Hè? Daar worden mensen gek van. En als je gezondheid in het geding is, ga dan vooral dat voor jezelf kiezen wat nodig is. Ja. Als je er dan een koopt, koopt geen mobiele, zoals meneer Boudry heeft. Dat is echt zonde van je geld.
1: Ja, die anderen zijn veel duurder, hè?
2: Ja, I know, ja. I know. Ja, daar,
0: en ik kan dus niet anders. Dan, ja,
2: en als je er dan eentje kiest, maar we zijn nu in Nederland, kies er dan een met energielabel A++.
1: Okay.
2: En neem een koude middel propaan, als dat kan. Want dat is wel heel wat beter dan de synthetische. En vraag altijd een vakbekwaam installateur om hem aan te leggen.
1: Oké. Okay.
2: Okay. Want dan gaan die koude middelen niet zomaar de atmosfeer in.
1: Heel goed. Op de valreep nog een reactie van Eddie. Die zegt, ja, wacht even, ik gebruik hem op mijn zonnepanelen. Als de salderingsregeling stopt, zet ik hem nog harder aan. Oh, dat wordt nog complexer, dit vraagstuk. Daar gaan we er snel mee stoppen.
2: Nou, ik weet een hele kort antwoord daarop. Want volgens mij heeft meneer zijn airco vooral 's avonds aan. En dan maakt hij geen zonnestroom.
1: Oh ja, dus, nou ja, dus zet hem overdag. Dank voor dit gesprek. Simone Tresor van Milieu Centraal en filosoof Maarten Boudry. Hartelijk dank ook. Zometeen, als het aan het CDA ligt, mag u wel wat guller worden. Het giftenstelsel moet op de schop, zodat we en meer en aan meer doelen gaan geven. Bijvoorbeeld ook aan uw sportvereniging. Dat dus zometeen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Hey, jij daar!
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij Vakanties.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan!
13: NPO Radio 1.
1: Iets over 6:30, tijd voor het NOS-journaal met Dorald Megens.
13: De Tsjechische president Pavel mag van het constitutioneel hof in Tsjechië mee naar de NAVO-top in Turkije. Premier Babiš wilde hem niet meenemen, maar die is nu teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. Pavel wil meer investeren in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden twee mensen zijn omgekomen. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno. Op de beelden die al zo'n 15 jaar op het dark web circuleren zijn de marteling en verkrachting van twee tieners en een baby te zien. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. Het OM zei eerder al dat het heel normaal is als agenten informatie bekijken in de hoop collega's te kunnen helpen.
1: Dennis Mooij, hoe is het inmiddels op de weg?
14: Er staat nog een kleine 50 kilometer file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Gouda en Reewijk 20 minuten vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum 10 minuten extra door de werkzaamheden. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem doe je er ook nog 10 minuten langer over voor het knooppunt Bankhoef.
15: Dit is de dag. Van der Steeg.
1: Met zometeen, durft u deze zomer nog de Veluwe op of heeft u last van wolvenstress? Als het aan staatssecretaris Erkens ligt, gaan we vanaf nu die probleemwolven echt aanpakken en waar nodig zelfs afschieten.
16: Als de Kamer het debat wil aangaan met mij, dan doe ik het heel graag. Dan maak ik me ochtend, middag, avond of nacht vrij de komende periode. Maar als de Kamer de behoefte niet ziet om in debat te gaan, dan voer ik het besluit wel in.
15: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luisterapp.
1: Straks spreken we over die woorden van de staatssecretaris. Eerst, ons giftenstelsel moet op de schop. Volgens het CDA, ChristenUnie en 50PLUS moet het allemaal makkelijker, eerlijker en effectiever. Dus een gift aan bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging moet ook aftrekbaar worden bij de belasting. Ga ik over in gesprek met CDA Tweede Kamerlid Inge van Dijk en met René Bekkers, hoogleraar filantropie aan de VU en onderzoekscoördinator van Geven in Nederland. Goedenavond beiden. Mevrouw van Dijk, we moeten wat guller worden.
17: Ja, als het aan mij ligt, zou ik dat in ieder geval heel erg kunnen waarderen. En zeker als die gulheid terechtkomt bij al die mooie maatschappelijke initiatieven die we echt heel veel in Nederland hebben. Want die kunnen wel wat steun gebruiken.
1: Ja, ik moet ook een beetje denken aan de Belastingdienst. Van, we moeten meer geven, het moet makkelijker worden.
17: Nou ja, goed. Als ze dat deden in de praktijk, dan had ik deze initiatiefnota natuurlijk niet ingediend. Want Wij vinden dat het wel wat makkelijker kan.
1: Wat is het probleem?
17: Nou ja, goed. Kijk, wij praten in Den Haag heel veel over problemen in de samenleving. En we hebben de overheid die moet problemen oplossen. We hebben bedrijven die moeten problemen oplossen. Maar als je kijkt wat er in de praktijk gebeurt, verenigingen, sociale instellingen, stichtingen, je ziet zoveel mooie initiatieven vanuit de samenleving die heel veel problemen oplossen. Maar als je ziet hoe die houtje touwtje alles aan elkaar moeten knopen om bijvoorbeeld financieel overeind te blijven, of ontzettend veel regelgeving waar ze tegenaan lopen, vonden wij als CDA het gewoon eens mooi om eens een initiatief te schrijven. Hoe kunnen we nou zorgen dat juist die initiatieven, die niet meteen die ambi-status hebben, toch ook financieel makkelijker een steuntje in de rug kunnen krijgen van inwoners?
1: Ja, want ik hoor het u al zeggen inderdaad, die ambi-status, ik dacht, het is toch vrij overzichtelijk geregeld als je een gift doet aan een organisatie die een ambi-status heeft. Het staat voor algemeen nutbeoogende instelling. Dat zijn er heel veel volgens mij. Dan is het aftrekbaar van de belasting. Dus dan win je er ook nog wat bij als gullegever. Maar dat is niet genoeg voor u.
17: Nee, wij vinden dat als je kijkt naar de ambi-status, daar zitten ook best wel veel regeltjes en beperkingen aan. En als je op dit moment kijkt naar de ontwikkelingen die je in de samenleving ziet, die de samenleving sterker maken, ja, dan zijn het ook heel veel initiatieven die geen ambi-status hebben. Bijvoorbeeld een vereniging, heel moeilijk om een ambi-status te krijgen. Terwijl heel veel mensen die heel hun leven lang bij die vereniging betrokken zijn geweest, de laatste jaren achter de kantine hebben gestaan, daar een sociale netwerk hebben opgebouwd. Waarom zouden zij niet fiscaal vriendelijk kunnen geven aan die vereniging waar zij zo'n hart voor hebben en waar ze heel hun sociale netwerk hebben opgebouwd? Wij vinden het heel belangrijk dat we dat wel kunnen doen en daarmee die initiatief ook gewoon makkelijker in stand kunnen houden.
1: Maar welke voorbeelden heeft u het dan over? Want dat heeft u waarschijnlijk onderzocht. Welke groepen, verenigingen hebben nu niet zo'n status dan, zo'n ambi-status?
17: Ja, een gemiddelde sportvereniging bijvoorbeeld heeft dat niet. Terwijl sommige verenigingen voor de leefbaarheid van dorp en steden zo belangrijk zijn. Nou, dan willen ze vervolgens bijvoorbeeld een sporthal verduurzamen. Mm-hmm. Daar kun je niks voor regelen, fiscaal aantrekkelijk. We hebben nou helaas bij de overheid ook geen regelingen die daar goed ondersteunen. Ja, succes ermee. Nou ja, en wij denken, kunnen we nou niet al die vrijwilligers die dag en nacht hun nek uitsteken voor ons, op een kleine maniertjes toch helpen om ook financieel makkelijker geld bij elkaar te verzamelen.
1: Ja, maar wat heb je dan nog eigenlijk aan een ambi-status als organisatie straks, als uw voorstel werkelijkheid wordt?
17: Nou ja, die zullen zeker in die categorie blijven vallen, dus daar zit het probleem niet zo. Maar wij hopen dat we daarmee de categorie waaraan gegeven kan worden, fiscaal vriendelijk gegeven kan worden, groter gemaakt kan worden.
1: Oké, dus als ik aan mijn voetbalclub een gift wil doen, dan moet die ook aftrekbaar zijn voor de belasting. Zo simpel moet het worden.
17: Nou ja, onder bepaalde voorwaarden zeker, ja, vinden wij wel.
1: Wat zijn die voorwaarden dan?
17: Wij vinden wel dat er een soort algemeen nuttoets moet komen. Hè? Een algemeen nuttoets 2.0 noemen wij dat. Wij vinden wel dat aantoonbaar moet zijn dat bepaalde verenigingen inderdaad wel bijdragen aan algemeen nut voor de samenleving. Kijk, een gemiddelde bowlclub vinden wij toch een ander algemeen nut opleveren dan een voetbalvereniging.
1: Bestaan die nog, bowlclubs?
17: Ja, vast wel. Vast wel.
1: Oké, want een sportvereniging, daar hoeft er toch geen toets voor uit te voeren. De voetbalclub in mij in de wijk, dat is toch per definitie draagt dat toch bij, neem ik aan, in uw verhaal.
17: Zeker. Ja. In ons verhaal wel, ja. Maar als je kijkt naar de definitie van de Belastingdienst, dan niet.
1: Oké, want er zit nu zo'n drempel op, hè? Dat heeft met je inkomen te maken. En op een gegeven moment, als je dan heel veel giften doet, dan wordt dat aftrekbaar van de belasting. Moet dat ook verdwijnen, die drempel bij de belasting?
17: Nou, wij willen hem in ieder geval lager maken en we willen hem versimpelen. Nu wordt er gezegd 1% van je inkomen bijvoorbeeld. Maar ja, als jij een wisselend inkomen hebt of je hebt niet zo'n hoog inkomen, dan val je er niet zo heel snel onder. Dus wij zeggen, kun je dat niet gewoon simpeler maken? Bijvoorbeeld een grens van 100 euro neerleggen. Heb je er ook veel minder discussie over. En ik denk ook voor de uitvoerbaarheid is eenvoudiger.
1: Oké, René Bekkers, u bent hoogleraar filantropie, onderzoekscoördinator bij het project Geven in Nederland. Dat is een organisatie, die laatste, die ook af en toe uitkomt met een rapport over hoe het eigenlijk gaat met ons geefgedrag in Nederland. Ik geloof dat er een nieuw rapport klaar is, toch?
18: Ja, nou, overmorgen komt het uit. Dus het grote nieuws voor overmorgen kan ik nog niet geven. Maar ik kan wel vertellen, de giftenaftrek waar mevrouw Van Dijk het over heeft, ja, die wordt heel weinig gebruikt. En dat komt inderdaad omdat het zo moeilijk is om aan die voorwaarden te voldoen. Maar 7% van de huishoudens gebruiken die giftenaftrek. Maar ja, bijna 3/4 van de Nederlandse huishoudens geeft aan goede doelen. Okay. Dus er zitten echt heel veel mensen in Nederland die geven, maar die giftenaftrek niet kunnen gebruiken.
1: Maar mevrouw Van Dijk begon ook van, als we guller worden zou niet slecht zijn. Kunt u wel iets zeggen over of we met z'n allen minder of meer geven aan goede doelen?
18: Ongeveer hetzelfde.
1: Oké, okay. 2 miljard is dat geloof ik, hè, zo'n beetje.
18: Ja, meer dan 2 miljard inderdaad. Ja,
1: okay. Ja. En een heel klein aantal mensen maakt dus gebruik van die giftenaftrek. Dus bent u dan eens dat op de schop moet?
18: Ja, ik denk inderdaad dat systeem, dat zou je veel beter kunnen uitbreiden naar een grotere groep mensen die graag geeft. En nu zijn de meeste mensen die in aanmerking komen voor die giftenaftrek, die maken daar ook niet gebruik van.
1: Ja, maar luisteraar Martin vraagt zich af, Inge Van Dijk, waarom zou je dat eigenlijk doen? Want waarom willen gulle gevers dat af kunnen trekken van de belasting? Je wilt toch gewoon geven? Geef dan en val de samenleving daar niet lastig mee, punt.
17: Nou ja, goed, kijk, alleen al überhaupt deze discussie weer een keer goed op tafel gooien, vinden wij al waardevol. Omdat we daar het concept geven en waaraan willen we geven. En wat vinden we van algemeen nut en maatschappelijke waarde. Ja. Ja, wij vinden überhaupt dat we het debat veel te weinig voeren in de Tweede Kamer.
1: Maar meneer Bekkers, bent u het ook eens met het punt van mevrouw Van Dijk dat we ook aan sportclubs en muziekverenigingen dat ook onder de giftenaftrek moet kunnen vallen?
18: Ja, dan moet je wel even heel goed scherp houden van wat vind je inderdaad van belang voor de samenleving? En wat is die samenleving dan? Dus ja, in het voorbeeld van we gaan naar een borrelclub. Ja, je eigen vriendengroep, dat is geen goed doel. Maar als je met de sportclub zonnepanelen laat leggen. Mm-hmm. En dat is goed voor iedereen. Mm-hmm. Of je investeert met de buurt in een warmtepomp of in een batterijopslag. Ja, dat zijn algemene maatschappelijke taken waar we als samenleving voor staan. En als je daar als club voor zorgt, dan zou ik zeggen, ja, dan moet je inderdaad de fiscale voorwaarden ook voor verruimen.
1: Maar wie gaat dat allemaal controleren? Mevrouw Van Dijk, denk ik meteen, dat laatste voorbeeld van meneer Bekkers over die buurt samen voor zo'n energieproject. Ja, een buurt kan wel meer zeggen.
17: Nee, daarom, kijk, wij hebben ook gezegd van ga nou ook gewoon eens goed een breed onderzoek opstarten naar het maatschappelijk nut, het algemeen maatschappelijk nut, en stel daar goede kaders voor op. Ja, wij denken nu zelf aan een soort activiteitentoets, dus niet wat ben je, maar wat doe je met het geld als het gaat om bijdragen aan die samenleving. En ja, dat zal gecontroleerd moeten worden, maar daar zijn we ook wel een beetje als Nederland een beetje een doorgeslagen land in, vinden wij. Want ja, wellicht gaat er misbruik van gemaakt worden, moeten we het ook over hebben. Maar wij weten ook dat heel veel Nederlanders, nou ja,
13: van goede wil zijn. Net al,
17: ja, van goede wil zijn. En zeker als het gaat om het verenigingsleven, waar ze gewoon dag en nacht actief in zijn, waar hun kinderen opgroeien, waar ze zelf goede herinneringen aan hebben. Het is echt gewoon heel belangrijk dat we ons sociale cement weer steviger maken. En daar durven wij deze discussie wel te voeren, ook over mogelijk misbruik.
13: Ja, en dat er dan meer teruggegeven moet worden vanuit de Belastingdienst, de leesoverheid, aan de gullegevers. Dat is ook, zeg maar, gemeenschapsgeld, toch?
17: Zeker, maar als dat gemeenschapsgeld uiteindelijk terechtkomt op de plekken waar het meeste sociale waarde wordt gecreëerd, ja, dan denk ik, hebben we volgens mij die euro heel erg goed ingezet.
13: Ja, meneer Bekkers, denkt u dat het volgend jaar, als stel dat dit doorgaat van mevrouw Van Dijk, dit initiatiefvoorstel, dat er nog meer gegeven kan worden dan die ruim 2 miljard?
18: Dat zou kunnen, maar dan moet je wel zorgen dat dat een voorwaarde inderdaad is dat mensen meer gaan geven. Nu is het zo dat als je de giftenaftrek gebruikt, dan hoef je helemaal niet meer te geven dan je eerst deed. Je kan gewoon dan het fiscale voordeel eigenlijk in je eigen zak steken. En ja, dat nodigt wel uit, nou, niet per se tot misbruik, maar tot het weggooien van geld. Want dan beïnvloed je het geefgedrag niet. Dan geef je mensen die geven, geef je wat terug. Maar als ze niet meer gaan geven, dan kost het alleen maar geld.
13: Ja, wat bedoelt u dan met misbruik?
18: Nou, kijk, misbruikzaken voor giftenaftrek zijn in Nederland echt heel zeldzaam. Die komen niet vaak voor. Nee. Maar wat wel heel vaak gebeurt, is dat mensen het bedrag wat ze toch al geven, dan bij de giftenaftrek opgeven, maar vervolgens niet hun giften ophogen met het fiscale voordeel dat ze daar eigenlijk voor hebben gekregen. Aha. En daar is het voor bedoeld.
13: Ja, dus en hoe gaat u dat dan ondervangen, mevrouw Van Dijk?
17: Kijk, je kunt niet alles ondervangen, want je kunt mensen niks opleggen. Ik denk wel, doordat je geven meer mogelijk maakt, voor ook richting de plek waar je hart het hardste van gaat kloppen, dan zit je er überhaupt al anders in dan wanneer je geeft. Kijk, sommige mensen die vinden ook dat ze gewoon een bepaald deel van hun inkomen moeten weggeven. Nou, ik vind dat hartstikke mooi, je kan alleen maar toejuichen. Maar op het moment dat jij veel meer kunt kiezen, waar kan ik aan geven en zijn dit nou de plekken waar mijn hart harder van gaat kloppen, waar ik echt gewoon direct in mijn eigen gemeenschap toegevoegde waarde zie. Ja, ik geloof dat daar wel iets anders doet in de hoofden van mensen en daarmee met geefgedrag.
13: Ja, helder. Ik dank u zeer voor deze toelichting. Inge van Dijk, Tweede Kamer, lid voor het CDA. En ook dank aan René Bekkers, hoogleraar filantropie aan de VU en onderzoekscoördinator bij Geven in Nederland.
15: Dit is de dag met Hans van der Steeg.
13: Zullen we het weer eens over die wolf gaan hebben? Want die dreigt ook deze zomer weer voor veel problemen te gaan zorgen. Moeten zo snel mogelijk maatregelen genomen worden?
19: Denk aan het gebruik van rubberen kogels, het gebruik van veehouders van licht en geluid om ze af te schrikken. En ook in het ergste geval, als een wolf een mens heeft aangevallen, ja, ze mogen afschieten.
13: Dat zijn de woorden van landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens. Vandaag voert hij de druk op. Als de Tweede Kamer niet nog voor de zomer in debat gaat, dan gaat hij maar zonder parlement maatregelen nemen. Maar kan dat zomaar? Ga ik vragen aan Helma Loddes, voorzitter van de Vee en Logistiek Nederland en voormalig Kamerlid ook voor de VVD. En ook Karen Soetes spreken we mee, directeur van de dierenbescherming organisatie House of Animals. Goedenavond beiden. Mevrouw Loddes, ik zag al dat u op X complimenten gaf aan de staatssecretaris vanwege zijn zogenoemde daadkrachtigheid.
20: Dat klopt. Ik ben niet zo van complimenten uitdelen bij grote woorden. Maar in deze denk ik toch dat de staatssecretaris het serieus neemt om te gaan besluiten om zijn algemene maatregel van bestuur ook per direct in te gaan voeren voor de zomer. En dat is een hele belangrijke eerste stap. Dus ik wil hem daar zeker mee complimenteren.
13: Ja, mevrouw Soetes, bent u ook blij dat hij dat desnoods buiten langs de Tweede Kamer heen doet?
21: Nee, ik vind dat echt bizar. En ik denk ook dat als je kijkt naar de maatregelen die er voorgesteld worden, dan wil hij eigenlijk gewoon twee kampen een soort van tevreden houden. Van nou, we moeten meer voorlichting en we moeten populatie in stand houden, maar tegelijkertijd moet je ze makkelijker kunnen afschieten. Nee, dat is natuurlijk idioot.
13: Ja, we zoomen straks wel even in verder op die maatregelen. Is het eigenlijk zo, mevrouw Loddes, dat die wolf specifiek in de zomer voor meer problemen zorgt?
20: Nee, eigenlijk het hele jaar rond wel. We hebben wel gezien dat de afgelopen maanden al heel veel problemen zijn geweest. Specifiek ook dat hij zich vergrepen heeft aan heel veel jonge schapen. Dus de lammeren die net geboren zijn. Daarvan hebben we nu een piek gezien. Maar het is eigenlijk het hele jaar door dat de wolf de dieren, de veestapel aanvalt.
1: Ja, snapt u ook iets van die zorg, mevrouw Soeters, van de staatssecretaris? Van, ja, ik wil gewoon opschieten, want ja, kinderen zijn soms bang. Of mensen zijn misschien wel bang voor die wolf. Wat kan er wel niet gebeuren als we straks naar buiten gaan in onze zomervakantie?
21: Nou, dat begrijp ik heel goed. En ik ben wel van de complimenten, dus daar zou ik nou wel een compliment over willen
1: mevrouw Lodders ook, die had er ook een gegeven.
21: Wat goed om daar je zorgen over te maken en om inderdaad nu in actie te willen komen. Maar het belangrijkste is dat je niet gaat kijken naar alle symptomen, maar dat je gewoon gaat kijken van wat is hier nou precies aan de hand. En dat wat is er precies aan de hand, ja, daar hoor ik eigenlijk weinig mensen over.
1: Ja, maar wat er precies aan de hand is, is dat de staatssecretaris eigenlijk zegt van ja, ik heb maatregelen voorgesteld. Bijvoorbeeld het makkelijker kunnen afschieten, wat hij ook noemt. Dat moet gewoon gebeuren om dit boeltje in de hand te houden.
21: Ja, maar dan begrijp je niet wat er aan de hand is. En dat blijf ik maar zeggen. Van, er is een populatie wolven heeft zich hier in Nederland gevestigd. Ze worden groter, ze blijven hier ook. En wij moeten leren om daarmee om te gaan. En in plaats van dat we denken dat we het eerste land zijn wat met deze dieren moet samenleven, zou je met wetenschappers en experts moeten spreken, bijvoorbeeld uit landen waar dat wel goed gaat. En als jij met wetenschappers spreekt, bijvoorbeeld in Oost-Europa, die kijken echt met hun ogen vallen ongeveer uit de kas als we de filmpjes zien van dieren die bij ons hier gewoon door de dorpen heen lopen. En dan laten we een kaart zien en dan zeg je van nou kijk, dit was de keuze van die wolf. Hij had gewoon lekker door dat weiland helemaal ongezien kunnen lopen, maar dat doet hij niet. Hij gaat heerlijk door dat dorp heen langs mensen die daar dan met de auto achteraan rijden en zeggen oh, ik zie een wolf, moet ik die ergens melden? Wat zou ik doen? Zullen we een selfie maken? Nou, daar begint al het probleem. De dieren zijn niet schuw. Niet allemaal, maar goed, er zijn dieren die niet schuw zijn. Het lerend vermogen van de wolf, daar hoor ik helemaal niks over. Dat je nadenkt van waarom gaat die wolf achter dat kind aan? En dat is gewoon hartstikke links.
1: Ja, maar dan kun je moeilijk vragen aan zo'n wolf.
21: Ja, maar we weten natuurlijk, als je met gedragsbiologen spreekt, dan ga je natuurlijk wel leren over van waarom doet zo'n wolf dat? En iedereen begrijpt als je een stok voor een hond gooit, superleuk, rent hij achteraan, balletje, komt hij terugbrengen, die stok kapot maken is nog leuker. Dat doet die wolf met die schapen net zo goed. Ja. En je moet dat dier leren dat die schapen niet leuk zijn. Daar wil je niet aankomen. Je wil niet in de buurt van mensen komen. En daar begint het mee.
1: Oké, mevrouw Lodders, het begint niet met rubberkogels of een wolf een probleemwolf noemen. Het begint met wat mevrouw Soeters hier net noemt.
20: Ja, maar dat is natuurlijk in de afgelopen jaren al zoveel over gezegd. Wij zijn in Nederland een dichtbevolkt land. En de wolf die, ik hoor mevrouw zeggen, dat de populatie in Nederland is en blijft. Ja, en dat is het probleem. De populatie wordt groter en groter. Dus dat betekent dat er steeds meer wolven zijn. Zij hebben een steeds kleiner leefgebied. Zij kunnen ook niet op heel veel plekken komen, omdat er allerlei regels worden gesteld aan wolfwerende rasters. Dus dat leefgebied wordt kleiner gemaakt. En terecht dat dieren beschermd moeten worden. Nee, was het maar zo simpel dat we aan de wolf konden vragen van ga alsjeblieft niet richting de veestapel of erger nog richting de mens. Ik denk dat er op dit moment ingegrepen moet worden. De populatie is te groot in een te klein leefgebied. En we kunnen natuurlijk wachten totdat het eerste ongeluk met desastreuze gevolgen. En daarmee doe ik natuurlijk al tekort aan mensen, kinderen die al oog in oog of zelfs in aanraking zijn geweest met de wolf. Maar je kan erop wachten dat mensen gewond raken of erger. En dat moeten we echt voorkomen. Ik heb heel vaak gehoord dat dat niet gebeurt met een wolf, dat het ook niet hoeft. Nou, we weten allemaal uit de geschiedenisboeken dat het, wanneer was het? In 1810, 1811 zijn er volgens mij 11 kinderen doodgebeten door wolven. Daarna is die uit Nederland verbannen. Ja, dat hij terug is gekomen in Nederland, dat mag zo zijn. We weten ook, of in ieder geval, daar zijn sterke vermoedens dat de wolf is uitgezet. Die komt niet zomaar vanuit het Verre Oosten naar hier. En ja, dan moeten we denk ik wel maatregelen nemen, beheersmaatregelen, zodat het veilig kan en verantwoord kan.
1: Ja, mevrouw Soeters?
21: Nou, ik weet niet eens waar ik moet beginnen om de onzin die hier gesproken wordt eruit te halen.
1: Wat is de grootste onzin volgens u?
21: Nou, dat de wolf is uitgezet. Dat is al lang bewezen dat dat niet zo is. Het stukje dat je mensen heel erg bang maakt, wat lost het op als je probleemwolven, zoals je ze noemt, gaat afschieten? Dan blijven er wolven en mensen blijven bang. En terecht, want er worden ponies aangevallen en er worden kinderen, raken kinderen gewond. Dus ik snap dat je bang bent. En ik vind het ongelooflijk belangrijk om dat serieus te nemen. Maar als je op deze manier naar deze problematiek krijgt, dan los je het probleem van de angst en van het feit dat die wolf in Nederland is, niet op.
1: En die andere maatregel dan, dat je als veehouder geen vergunning meer nodig hebt om met geluid en licht een wolf te verjagen?
21: En licht een prima manier. Alleen rubberen kogels, dat is natuurlijk weer idioot. Maar dat lerend vermogen om dat ook zo te bagatelliseren, want dat is eigenlijk ook nog een punt, denk ik, er zijn zoveel onderzoeken die gewoon wetenschappelijk bewezen hebben dat als je een wolf leert door bijvoorbeeld een misselijkmakende stof in een kadaver van een schaap te stoppen en een wolf die bijt daaraan en leert van ik word hier kotsmisselijk van, ik ga overgeven, dat geven ze door aan hun nakomelingen. Dat is prachtig. Ja. Hoe dat werkt, dan leer je die wolf dus blijf uit de buurt van die schapen. Het is niet lekker. Je kan kinderen leren, hoe ga je om? Waarom weten alle kinderen in Drenthe bijvoorbeeld niet, waarom leren ze niet op school? Wat moet ik doen als er een wolf komt? Kinderen schrikken zich rot. En die eerste reactie is dat je wegrent. En die wolf denkt, zo, dat is leuk. Daar ga ik achteraan rennen. Dus om te zorgen dat daar een basis ligt en dat je tegelijkertijd andere maatregelen neemt, dat vind ik echt heel erg slim. Maar om meteen te kijken naar afschot en alleen maar eigenlijk te kijken naar afschot, want dat is wat ik in die maatregelen zie, dan denk ik, ja jongens.
1: Ja, mevrouw Lodders, even over dat punt van uitzetten, want waar haalt u dat vandaan? Want mevrouw Soeten zegt, ja, dat is echt complete onzin.
20: Nou ja, dat is geen onzin. We weten allemaal dat er heel veel activiteiten zijn op rewilding. Dat gaat voor meerdere diersoorten is dat aan de hand. En het is helemaal niet uitgezocht dat het pertinent niet aan de hand is.
1: Maar we weten allemaal, waar heeft u het vandaan dat er uitgezet wordt?
20: Omdat er diverse signalen zijn dat dat heeft plaatsgevonden.
1: Van wie komen
20: maar
1: die signalen?
20: Wil ik even eerst mijn andere punt maken. De wijze hoe hier.
1: Maar dat is toch wel een belangrijk punt. Als u beticht wordt van onzin, zou ik dat willen weerleggen als ik u was. Maar.
20: Ja, nee, maar dat heb ik volgens mij gedaan. Dat
1: ik vroeg welke signalen dan? Dan moet u ook helder zijn, toch?
20: Er wordt bloedmonsters genomen, DNA-onderzoek wordt gedaan. Daar kan je de discussie gaan voeren over hybride wolven. Een wolf kan niet zomaar van de ene kant van Europa naar de andere kant komen, zonder ook in de andere landen zich te vestigen. Dus daar zijn diverse signalen van. Maar ik vind dat het gemakkelijk wordt gedaan, ook over de maatregelen die de staatssecretaris voorstelt. Want er wordt gesuggereerd dat er alleen maar afschot kan plaatsvinden. Nou, dan zou ik mevrouw willen wijzen op de Kamerbrief van de staatssecretaris. Niet voor niets zeg ik, het is een belangrijke eerste stap dat er nu maatregelen genomen worden. Want was het maar zo eenvoudig. Er worden tal van andere maatregelen eerst voorgesteld voordat er uiteindelijk overgegaan wordt op afschot. En ik vind het niet normaal dat een burgemeester bedreigt en volgens mij, als ik goed geïnformeerd ben, nog steeds bedreigd wordt op het moment dat hij in heeft moeten grijpen bij een aanval met een mens. En dat soort dingen in Nederland voortkomen, dat vind ik buitengewoon ernstige situatie.
1: Ja, hadden jullie er met z'n tweeën zeg maar niet uit kunnen komen en had die staatssecretaris helemaal geen maatregelen hoeven te nemen?
21: Dat denk ik echt. Ik zou heel graag het verhaal willen vertellen en willen aangeven hoe het werkt. Want wat mevrouw Lodders doet is bangmakerij, stemmingmakerij, polarisatie. Het is eigenlijk, en dan zelfs de bedreiging van de burgemeester erbij halen. Ja, het gaat best wel heel erg ver.
1: Toch denkt u dat u eruit kunt komen samen?
21: Ja, met mevrouw Lodders, maar wel met de staatssecretaris.
1: Oké, mevrouw Lodders.
20: Dit is natuurlijk echt wel veel ernstiger wat er aan de hand is. Hè. Ook de mensen die iedere dag bezig zijn met ons voedsel te produceren, de boeren, de jagers, zij worden op basis van een individueel gedaan onderzoek weer weggezet als verdachte voor stroperij. Dat was deze week nog. Ja. De hele discussie is gepolariseerd. En ik vind het echt een compliment aan de staatssecretaris dat hij erkenning van het probleem heeft aangegeven met deze brief en de dreiging om dan maar zonder Kamer. Het is zijn verantwoordelijkheid om een algemene maatregel van bestuur door te voeren. Daar heeft hij de Kamer in principe niet eens voor nodig. Dus ik zou zeggen, maak vaart.
1: Dank beiden voor dit gesprek. Helma Lodders hoorde u, voorzitter van Vee en Logistiek Nederland. En Karen Soeters van dierenbeschermingsorganisatie House of Animals. Ook hartelijk dank. Tot zover. Dit is de dag voor deze warme dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de Rode Draad met Natasha Gibson. Om 9 uur zijn we er weer met Langste Lijn en Omstreken. 2 WK-wedstrijden. Fijne avond.
15: Meer van Dit is de Dag.
0: Ga naar dit.eo.nl.
2: EO. Geloof, hoop en liefde.
22: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
23: En vandaag!
24: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
25: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika. Hij blijft bij de ploeg.
22: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
26: Summerville nog een keer. Summerville!
22: In de nacht van donderdag op vrijdag.
27: De derde.
22: Tunesië en Nederland. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
24: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
26: Ja, ja!
22: Wie luistert, weet meer.
28: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
29: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: De hete zomer. Crayon rolluiken.
30: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
29: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
31: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: NPO Radio 1, 7 uur.
32: Natasha Gibbs.
33: Goedenavond. Duizenden Gazaanse kinderen wachten in Egypte op medische zorg die hun leven kan veranderen. Nederland zou die zorg kunnen geven, maar onze regering houdt de deur gesloten. Waarom en wat de gevolgen zijn, hoor je zometeen in De Rode Draad. Eerst het NOS-journaal van 7 uur met Dorald Megens.
13: President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeren in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. Ook zijn ze het oneens over steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
34: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
13: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden twee mensen zijn omgekomen. De Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Dat is niet officieel bevestigd. Het Hunnebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek bleek dat het om een rog gaat. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden iets minder heet.
4: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedenavond.
8: Een hele goede avond. Nog een klein restje avondspits. Op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Gorkum 5 minuten vertraging. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan daar nog steeds dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. En het is druk in het Gelredome vanavond. En dat merk je op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en het Gelredome doe je er 5 minuten langer over.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
27: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
32: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad op deze snikhete woensdagavond. Straks praat ik met Julia Verhul van Save the Children over de medische evacuaties van Gazaanse kinderen uit Egypte. Verder reizen we af naar de maan en laten we ons vertellen waarom dit hemellichaam 40.000 kilometer verderop een ambassade nodig heeft. En we gaan het ook hebben over zwerfstroom en de impact daarvan op melkkoeien. Ook duiken we in de wereld van de designer drugs. We gaan het druk hebben. Maar voordat we het allemaal gaan doen, eerst uiteraard een rondje langs de velden. Ja, want wie vanochtend vroeg de trein, de metro of de tram in wilde stappen, had pech. De vakbonden FNV en CNV hadden het personeel opgeroepen om tot 8 uur het werk neer te leggen vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Nou, de lege stations lieten vanochtend zien dat de boodschap bij de meeste reizigers was aangekomen, maar niet bij iedereen.
1: Nou, ik zit op een trein te wachten naar mijn school en dat is dan ook mijn laatste les die ik geef om 9 uur na 40 jaar onderwijs.
2: U gaat met pensioen?
1: Ik ga met pensioen.
2: Nou, dat is ook vervelend op zo'n dag.
1: Vervelend. En ik wilde ijsjes voor ze kopen en taart voor mijn leerlingen, voor mijn 5V-leerlingen. Maar ik kom nou te laat.
0: Ja, lekker dan. De stakingen waren vanochtend na 8 uur eindelijk voorbij. Toch blijft het handig om te checken of je trein dus rijdt. Dankzij de hitte rijden er minder treinen. En is de kans op storingen groter. Ook dat nog. Nou, de temperaturen van vandaag vragen uiteraard om verkoeling. Maar wie daarbij denkt aan een lekker koud pilsje, moet wel opletten.
3: Pilsje op het terras, lekker?
4: Zeker, hartstikke goed. Maar ik zal wel 0,0 doen. Want alcohol heeft ook uitdroging. Dus je gaat er ook meer van plassen. Dus je droogt eigenlijk wat sneller uit.
0: Ja, al is het sterk de vraag of deze meneer dat advies gaat opvolgen.
5: Vermijd alcohol. Ja. Nou, mevrouw, ik ben een alcoholist. Oh. Dus dan wordt het heel erg moeilijk. Ja. Maar ik probeer te minderen. Ja. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nou drink ik maar 1 treetje per dag, omdat het heel erg warm is.
0: Ja, van 2 naar 1 treetje per dag. Het zijn geen halve maatregelen. Of juist wel, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Maar het beste zou natuurlijk zijn om gewoon op water over te stappen.
5: Water? Wil je mij vergiftigen of zo?
0: Nou, de komende dagen blijft het tropisch warm. Voor wie helemaal niets van deze temperaturen moet hebben, een troostende boodschap. Je bent niet alleen.
6: Opa, het wordt nu alweer warm buiten. Opa, opa. Het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden. Ja, ik vind dat warme weer zit verdomme zo. Ik ga even in de schaduw. Klopt, warmte. Kut warmte. Ik wil niet in een mediterraan klimaat leven. Het is nog steeds niet afgekoeld. Ik wil dat niet. Ik wil geen zon.
0: Nee, begrijpelijk. Ook aan de overkant van de oceaan is het trouwens warm. Ja, en toch wordt er gewoon gevoetbald met drinkpauzes, dat dan weer wel. De Wall Street Journal berekende dat het Amerikaanse Fox alleen al aan de drinkpauzereclames tot zo'n 300 miljoen aan extra inkomsten kan bijschrijven. Al is dat volgens FIFA-baas Infantino absoluut niet de reden voor de extra onderbreking, hoor.
7: If we were to use hydration breaks only in those matches where it was too hot and not in the other matches, we would give an advantage or a disadvantage to some of the coaches or some of the teams. And that's why for us this decision is based purely on the sporting equity and the sporting merits.
0: Ja, ja, Infantino, heel creatief bedacht. Denkt de FIFA alleen maar aan geld? Nee joh, want vanavond wachten ze keurig tot de rode draad is afgelopen. Om 9 uur neemt namelijk gastland Canada het op tegen Zwitserland. En tegelijkertijd speelt Bosnië-Herzegovina tegen het gastland uit 2022 Qatar. En om 12 uur kan Marokko zich tegen Haiti gaan plaatsen voor de volgende rondes. Zaterdag won Marokko al van Schotland. En ja, dat klonk in Den Haag zo.

0: blijft dat een heerlijk geluid vinden. De wedstrijd is pas rond 2 uur 's nachts afgelopen. Dus het advies voor Hagenese en Hagenaren: oordopjes in. Als je het überhaupt lukt om met deze hitte natuurlijk te slapen. Want hoewel Wim T. Schippers vorige week overleed, leeft hij door. Juist bij dit warme weer.
1: Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst, zeg?
2: Oh, Ernie, als je nou toch zo'n dorst hebt, waarom sta je dan niet even op en haalt een glaasje water?
1: Oh, want ik ben zo vreselijk moe.
2: Ah, oh, nou.
1: Ik ben maar één ding meer dan vermoeid. En dat is dorstig.
0: Goed blijven drinken dus. De ontwikkelingen op de voetbalvelden zijn vanaf 9 uur uiteraard te volgen bij onze collega's van Langs de Lijn en Omstreken.
3: De rode draad.
0: Dan, de oorlog in het Midden-Oosten duurt voort en de rekening wordt betaald door kinderen. Tienduizenden van hen zitten vast in Egypte, wachtend op medische zorg die er maar niet komt. Nederland hield die deur lang nagenoeg gesloten, terwijl andere Europese landen al in actie kwamen. Julia Verheul van Save the Children zet zich hard in voor de vluchtelingen. En ook Sarah Dobbe, Kamerlid voor SP, pleit voor verandering. En ik heb ze allebei. De een hier in de studio en de andere aan de lijn in een andere studio. Julia Verheul, jij was onlangs zelf in Egypte. Wat heb je daar allemaal gezien?
4: Veel wanhoop. Ik heb in Egypte gesproken met veel Palestijnse vluchtelingen. Mm. Waaronder ook veel medische evacuees. Op dit moment verblijven er zo'n 9000 medische evacuees in Egypte. In Cairo met name. En het gaat hier om volwassenen en kinderen die ernstige verwondingen hebben aan de ene kant. Die ze vaak in bombardementen hebben opgelopen. Het gaat hierbij dus ook om zorgvragen die heel complex zijn. Mensen hebben vaak meerdere operaties nodig. Maar het gaat ook over kinderen die chronisch ziek zijn. Dus denk daarbij aan kinderen die kanker hebben bijvoorbeeld. Maar waar geen behandelingen meer voor zijn in Gaza.
0: Dus chemo nodig hebben bijvoorbeeld.
4: Okay. Die chemo nodig hebben, die medicijnen nodig hebben. Maar we weten ook dat in Gaza op dit moment zo'n 95% van alle ziekenhuizen verwoest zijn. Dus die zorg is er niet meer voor hen. Daarbij moeten we niet vergeten dat die mensen nu zijn geëvacueerd, maar vaak in Gaza al lange tijd op een wachtlijst hebben gestaan. Het voelde voor hen vaak als een soort lot uit de loterij, dat ze via de Rafah-grensovergang uiteindelijk Gaza hebben mogen verlaten. Ze komen in Egypte aan en komen er dan eigenlijk achter dat er ook in Egypte geen zorg voor hen is. Nee. Dus de wanhoop is groot.
0: Nee. Sarah Dobbe, Tweede Kamerlid voor de SP. U was onlangs ook in Egypte, hè, en sprak daar met mensen. Wat voor verhalen hoorde u daar?
5: Ja, klopt. We waren met de commissie van Buitenlandse Zaken. Dus alle Kamerleden die Buitenlandse Zaken doen in de Tweede Kamer waren wij daar. En het was heel indrukwekkend. Want wij hebben natuurlijk al twee jaar debatten over Gaza. 2,5 jaar over wat daar gebeurt. En al een jaar lang hebben we al debatten over de medische capaciteit. En medische evacuaties. En wat doe je met die kinderen die niet kunnen wachten op behandeling. Ja. Het is dan heel indrukwekkend om dat daar echt te zien. Ook om te zien en te horen van mensen. Hoe lang ze moeten wachten. De ernst van de verwondingen ook te zien en daarover te horen. Dat mensen gewoon echt pijn hebben. Maar dat ze een jaar of zelfs 2 jaar in Gaza hebben moeten wachten. En komen ze in Egypte, moeten ze nog een jaar wachten. Al die tijd pijn. Al die tijd niet de zorg die ze nodig hebben. Hm. Ja, en ook dat het gaat om kinderen. Ja, dat raakt je echt als je dat ziet en die verhalen daar hoort. En dan is het des te frustrerender om nog steeds in die debatten hier terecht te komen waar nog steeds die kinderen niet naar Nederland worden gehaald als wij wel plek hebben om die levens te redden.
0: Is dat ook surrealistisch om dan hier terug te komen in Nederland in de Tweede Kamer het daarover te hebben terwijl je net met je neus bovenop dit leed hebt gestaan?
5: Ja, je ziet dan dat. Kijk, je benadert het vanuit menselijkheid. Hè? Ja. Je ziet een kind. En natuurlijk is het goed dat het dat je een kind niet uit de omgeving weghaalt. Dat je die zo dicht mogelijk behandelt waar dat kind is, als dat kan. Maar als het niet kan, dan is het. Ja, dan gaat het om menselijkheid. En dan wil je helpen. En ik vind ook dat we die verplichting hebben. Ja, en dan kom je in Nederland en dan heb je toch weer gesprekken over de hele politieke afwegingen krijg je dan mee te maken. Terwijl je eigenlijk zou moeten willen dat dit gewoon een menselijk. Afweging is. Ja. Omdat je de levens van kinderen wil redden als je dat kan doen.
0: Julia, gisteren werd er een rapport gepubliceerd waarin een onafhankelijke onderzoekscommissie van de Verenigde Naties concludeert dat de Israëlische regering bewust Palestijnse kinderen in Gaza tot doelwit heeft gemaakt en daar nog altijd mee doorgaat. De urgentie van die medische opvang lijkt hiermee alleen maar groter en groter te worden. Wat moet er gebeuren? Wat kan Nederland dan doen?
4: Hier denk ik iets heel concreets. En ik denk ook, als we kijken naar de debatten in de Tweede Kamer van ook het afgelopen jaar. Mm-hmm. Maar ook de positie van het huidige kabinet. Er wordt veel welwillendheid uitgesproken om eigenlijk de humanitaire situatie voor mensen in Gaza te verbeteren. Maar tegelijkertijd wordt al snel ook gezegd, ja, we lopen tegen bepaalde grenzen aan, want de Israëlische autoriteiten die werken niet mee en daar zijn we toch van afhankelijk. Wij zouden zeggen, dit is dus een heel concreet iets wat je als Nederland kan doen. Wat is er eigenlijk concreter dan de meest kwetsbare kinderen die zulke traumatische ervaringen hebben meegemaakt? We hebben het over kinderen die dus ledematen missen. We hebben het over kinderen die afhankelijk zijn van bepaalde medicatie die ze niet meer in Gaza kunnen krijgen om in leven te blijven. Mm-hmm. En wij hebben de capaciteit hier in Nederland om die kinderen weer een kans om een toekomst te geven. Mm. Dus dat is ook de oproep eigenlijk die we nu aan de minister doen. We zijn ook heel blij dat hij langs is geweest bij een van onze centra. Maar het is nu wel tijd om ook de welwillendheid om te zetten in actie.
6: En is daar ruimte voor? Heeft onze gezondheidszorg daar de ruimte voor hier in Nederland? Want dat is dan vaak wat je hoort, hè? Van ja, maar we hebben nu al heel veel wachtlijsten. Het is allemaal zo lastig in die ziekenhuizen.
4: Ja, absoluut. En dat is ook eigenlijk het schijnende of het wrange aan de situatie waar we nu in zitten. Er zijn tot nu toe 5 kinderen vanuit Gaza naar Nederland geëvacueerd. Na heel lang politieke druk erop te hebben gezet. En de ziekenhuizen zeggen eigenlijk, dit smaakt naar meer. We hebben die plekken, ja, op onze intensive care. We gaan dat ook naar capaciteit doen. Het is niet zo dat er Nederlandse kinderen geen zorg zullen ontvangen omdat er kinderen uit Gaza worden geëvacueerd. Maar laat ons dat ook doen. We zien gemeenten die ook hebben gezegd, wij staan klaar om deze kinderen op te vangen. En we hebben dit ook eerder ook voor Oekraïnse kinderen bijvoorbeeld gedaan. Het is geen nieuwe situatie voor de ziekenhuizen. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne zijn er 240 kinderen uit Oekraïne naar Nederland geëvacueerd. Ja. En dan zijn we het echt wel over andere aantallen. Dus wij zouden ook eigenlijk richting politiek willen zeggen, Er spelen heel veel politieke discussies over Gaza. Mm-hmm. Maar dit zou eigenlijk een politiek non-issue, ja, moeten zijn.
6: Het kan dus gewoon. Het kan gewoon. De ziekenhuizen zeggen dat ze de zorg kunnen verlenen. Gemeentes geven aan mee te willen werken aan huisvesting. Ja, Sarah Dobbe, dan blijft het mij nog steeds een raadsel. Waarom is onze Nederlandse regering zo terughoudend?
5: Ja, mij natuurlijk ook, want we vragen hier sinds vorig jaar zomer al om. Hè? Want in de zomer werd al duidelijk dat Egypte overliep en dat de regio overliep als het gaat over de opvang en de zorg voor de meeste evacuees. Mm-hmm. Toen werd ook gezegd, ja, het is moeilijk, Israël werkt niet mee. Maar ja, op het moment dat ze al in de regio zitten, en ze zitten al in Egypte met toestemming van Israël, dan kun je natuurlijk ook zeggen, ja, als ze daar alsnog niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, dat je ze dan bijvoorbeeld naar een Nederlands ziekenhuis haalt om ze te behandelen. Dus dat is geen argument eigenlijk. We hebben gezien dat we na heftige debatten vorig jaar, nog met het oude kabinet voor de verkiezingen, een aantal voorstellen zijn ingediend die laten zien dat de Kamer hier heel tot op het bot verdeeld over is. Die werden telkens niet aangenomen op 1 stemverschil, dus 1 zetelverschil.
6: En wat zijn dan de argumenten?
5: Ja, je kan je wat voorstellen over als er verdeeldheid is over de Palestijnen en wat er gebeurt in Gaza. Dat het dus blijkbaar ook doorwerkt in een discussie over, kun je kinderen helpen uit de Palestijnse gebieden of niet? En kun je kinderen uit Gaza dan helpen? En er speelt natuurlijk ook een, ja, we hebben elke week hier in Den Haag wel een asieldebat. Nou, die discussie die speelt hier ook in door. Mm-hmm. En ik vind het allemaal non-argumenten. Ik vind sowieso dat je alles moet doen wat je kan om die genocide die nog steeds plaatsvindt in Gaza, maar nu langzamer en nu stiller, om die te stoppen. En alles wat je kan doen, dat is dus op zijn minst ook dit. En ik denk dat Julia gelijk heeft. Dit is echt iets waarvan je zou denken, dit is geen politiek debat, omdat het gaat over kinderen. Je kan kinderen niet de schuld geven, nergens de schuld van geven dat dit hen overkomt. Ja, en dan zou je dit toch moeten doen. Maar we hebben gezien, vlak voor de verkiezingen werd ineens na hoge druk en allerlei debatten in de Tweede Kamer werd het besluit genomen om 5 kinderen uit Gaza naar Nederland te halen. Ja. En daarna is het ook gestopt. Toen waren de verkiezingen voorbij en er is nog wel een voorstel van ons aangenomen om welwillend door te gaan. Hè, het besluit te blijven uitvoeren om die kinderen te helpen. Mm-hmm. Maar we zien dus nul beweging tot nu toe. En
6: daar spelen dus 2 factoren in. Even samengevat, het asieldebat aan de ene kant, maar ook gewoon dus politici die zich afvragen of ze Palestijnse kinderen wel zouden moeten helpen. Begrijp ik dat goed?
5: Ja, blijkbaar wel. Kijk, op het moment dat je die discussie voert, ja, we hoorden ook Tweede Kamerleden zeggen, je moet Palestijnen met maximaal geweld bij de grens tegenhouden. Ja, dan spelen toch blijkbaar andere motivaties mee.
6: Je hebt het over de uitspraak van Zidi Markeshouwer.
5: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En die debatten die wij voeren over Gaza en over de Palestijnen en ook wat er nu gebeurt in de West-Jordaan-oever, de Israëlische regering, ja, die zijn gewoon heel verdeeld. Ja. En je ziet dus, ja, die kinderen die betalen daar nu de prijs voor. En ik vind dat echt heel heel pijnlijk dat we ook in de politiek daar gewoon niet uitkomen. Dat we zelfs kinderen die zorg nodig hebben blijkbaar niet in staat zijn om dat overstijgen met elkaar eens te worden. Dat je die gewoon moet helpen.
6: Ja, dus argumenten op asiel, argumenten die discriminatoire zijn jegens Palestijnse mensen. En dan is er nog een ander argument wat ook wordt gebruikt. Ja, er gaan al miljoenen euro's aan hulp die kant op. Het kabinet zegt dat ze daarmee dus de capaciteit in die regio kunnen uitbreiden en daarmee dus Palestijnse gewonden kunnen helpen. Is dat geen valide argument?
5: Ja, ik denk het wel. Het is heel goed namelijk dat ze dat doen. Ik ben er ook heel erg voor. Ik heb daar ook gezien hoe overlopen die ziekenhuizen zijn. Die dan die capaciteit moet echt worden opgekrikt. Want Egyptenaren moeten ook gewoon naar het ziekenhuis kunnen, ja, natuurlijk, als die dat nodig hebben. De Palestijnse vluchtelingen die moeten naar het ziekenhuis kunnen als ze zorg nodig hebben. Maar er zijn ook een heleboel Soedanese vluchtelingen daar. Je kan je ook voorstellen dat die ook gewoon heel vaak zorg nodig hebben. Ja, die capaciteit daar in Egypte kan dat helemaal niet aan. Dus ik vind dat heel goed. Maar het duurt natuurlijk of te lang voor sommige mensen die nu op een wachtlijst staan voor medische evacuatie. Want als jij medisch geëvacueerd moet worden, heb jij nu zorg nodig.
6: Dat is nood, ja.
5: Ja, dan heb je dus niet zoveel aan dat er allerlei intenties zijn om de medische capaciteit te verbeteren. Je hebt nu zorg nodig. Ja, en er zal altijd toch hele complexe zorg zijn die niet daar in de regio geleverd kan worden. En die wij hier in Nederland wel kunnen leveren. Ja, en dan denk ik, dan zijn dat wel de dingen die we nu moeten doen. Want als je dan zegt, we investeren daar in de medische capaciteit. Ja, heel goed moet je doen. Maar die kinderen die niet kunnen wachten en die zullen overlijden op die wachtlijst totdat het zover is dat die medische capaciteit op orde is. Ja, daar moet je toch uitzonderingen voor kunnen maken.
6: Even voor de duidelijkheid, Julia. Misschien heb je tussen de zinnen door al genoemd, hoor. Maar om hoeveel kinderen gaat het eigenlijk? Hebben we daar zicht op?
4: Er zijn geen officiële cijfers van, maar het gaat om 9000 evacuees in Egypte, waarvan wij de inschatting hebben dat het om ongeveer in 1/3 van de gevallen gaat om kinderen. Mm-hmm. En daarbinnen is er een groep, een kleinere groep, we hebben het over tientallen kinderen,

0: voor wie evacuatie echt een laatste levenslijn is. Yes. Waarvan we nu al weten. Ik heb het bijvoorbeeld over een jongetje die ik heb ontmoet afgelopen jaar. Hij had meerdere hartoperaties nodig. En we zijn samen met hem en met zijn familie langs 6 ziekenhuizen geweest in Egypte als organisatie om te kijken, is die zorg hier aanwezig, kan dat? Ja. We moesten concluderen, dat gaat niet. En wij moeten dan als organisatie aan deze familie vertellen, het spijt ons, maar dit is het laatste wat wij ook voor jullie kunnen betekenen. Nou, en voor die specifieke gevallen zeggen wij alsjeblieft, wees barmhartig als land, als Nederland. We hoeven dat niet alleen te doen. We doen dat met meerdere EU-landen. Er zijn landen in Europa die al een stuk meer evacuaties eigenlijk in die zin hebben uitgevoerd. Mm-hmm. En ik zou daarbij ook echt de oproep willen doen, maak hier alsjeblieft geen asieldebat van. We hebben het hier over een humanitaire verantwoordelijkheid, een humanitaire verplichting, zou ik willen zeggen, die we als land hebben. Mm-hmm. We hebben het hier over kinderen die levensreddende hulp nodig hebben. Dus laten we alsjeblieft dit onderwerp niet politiseren op die manier. En gewoon kijken wat we medisch gezien kunnen doen voor deze kinderen.
1: Nou was minister Sjoerdsma maar van ontwikkelingssamenwerking in mei zelf, hè, in Egypte. Ja. Heb jij indruk dat, hè, dat er iets gaat gebeuren daardoor?
0: Nou, wat we wel hebben teruggekregen is dat hij het een heel indrukwekkend bezoek vond.
1: Ja.
0: En dat hij dus ook echt zijn best wilde gaan doen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om dus die medische capaciteit aan de ene kant te vergroten in Egypte. En daarnaast moest de discussie in het kabinet nog worden gevoerd.
1: Ja, of, maar voor het handjevol kinderen waar je het net over hebt. Dan denk ik, come on.
0: Dus, ja, exact. Ja. En ik denk dus dat er ook echt wel de nogmaals de welwillendheid is aan veel kanten. Maar we hebben het nu toch alweer over een bezoek wat de minister zo'n 6 weken geleden heeft gedaan.
1: En zomerreces staat voor de deur.
0: Klopt. En mevrouw Dobbe die noemde het net al. Elke dag gaan er kinderen en volwassenen, maar ook kinderen op de wachtlijst van de Wereldgezondheidsorganisatie dood, omdat zij geen hulp krijgen. Dus we hebben niet meer de ruimte, of de luxe zou ik willen zeggen, om dit weer over het zomerreces bijvoorbeeld te tillen.
1: Nee, dit moet gewoon binnen, want
0: vandaar
1: over 2
0: ook
1: weken is het al.
0: Onze oproep.
1: Ja. Sarah Dobbe, zelfde oproep aan minister Sjoerdsma, nu meteen een beslissing nemen voor het zomerreces?
2: Ja, dat zou wel echt heel goed zijn. Ik zou het ook ondenkbaar vinden om daarmee te wachten tot na het zomerreces. Dan ben je gewoon 2 maanden later. We hebben nu al een half jaar de discussie, het moet zo snel mogelijk gebeuren. En dan krijgen wij terug, maar het moet ook zorgvuldig gebeuren. Maar het is niet zorgvuldig als je zo lang wacht. Als je kinderen op een wachtlijst laat sterven, is niet zorgvuldig. Dus ik vind echt dat het kabinet haar verantwoordelijkheid moet nemen. We moeten voor het zomerreces, voordat de Kamer 2 maanden weg is, moeten wij een besluit krijgen dat wat dit kabinet nu gaat doen.
1: Ja.
2: En wat mij betreft moet dat echt zijn dat wij net zoals andere landen onze verantwoordelijkheid nemen en kinderlevens gaan redden.
1: Want kunnen we dan concluderen dat als de politiek weer terug is van vakantie, dat deze kinderen dan misschien wel zijn overleden?
2: Ja, dat denk ik wel. Want als je nu kijkt naar de urgentie en er zijn kinderen die nu al acute zorg nodig hebben, die soms al heel lang in Gaza hebben moeten wachten, die dan eindelijk nu in Egypte zijn, die daar ook weer moeten wachten. Ja, dan is het over 2 maanden natuurlijk. Ja, dat overleeft niet elk kind. En ik vind dat echt een onnodige vertragingstactiek van het kabinet, omdat ze er zelf politiek niet uitkomen. Ja, om die kinderen daar de dupe van te laten worden, is gewoon echt heel pijnlijk en heel verdrietig om te zien.
1: Goed, wij blijven het uiteraard in de gaten houden. Ik wens jullie heel veel succes met de zaak. Sarah Dobbe en Julia Verheul, dank jullie wel.
0: Dank je wel.

0: Bob Dylan hoor je met I Want You. De Rode Draad. Het is 7:30 inmiddels, tijd voor het NOS Journaal met Dorald Megens.
1: NPO Radio 1.
2: Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht dat plan te weinig effect hebben, dan zouden bepaalde gevangenen nog eerder kunnen worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Goodberg een schadevergoeding van bijna €70.000 betalen vanwege het onrechtmatig beëindigen van haar contract. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, het CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. En die uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van $8,800 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld ongeacht hun prestaties. Dat is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC.
1: NPO Radio 1.
0: De Rode Draad. Wat is de urgentie om de maan te beschermen? Diplomaten van de ambassade voor de maan geven hier zometeen in de Rode Draad tekst en uitleg. Maar eerst, iedere week buigt een van onze redacteuren zich over een prangende vraag.
3: De week van.
0: En deze week is het de beurt aan collega Nanoa Struik. Die gaat binnenkort verhuizen van de Randstad naar Assen. En onderzoekt de waarde van deze regio ten opzichte van de Randstad.
4: Een afhankelijkheid onderzoeken van het ene gebied in ons kleine landje tegenover het andere gebied in ons kleine landje is best complex gebleken deze week. Je kan namelijk lastig zeggen, nou, dat gas dat we op het platteland gewonnen hebben, dat gaat rechtstreeks naar de Randstad. Dus graag gedaan, hè? Maar toch is er veel wat niet randstedelijk Nederland te bieden heeft. Waar we toch ook wel vaak overheen kijken vanuit de Randstad. Ook Jox Jansen, hoogleraar brede welvaart in de regio aan de Tilburg University, ziet dat.
5: Heel veel regio's, zoals in Oost-Nederland, voor een deel ook in Zuid-Nederland, bezitten ook over een heel krachtig midden- en kleinbedrijf. Heel veel high-tech-achtige bedrijven die hele innovatieve producten maken. Van drones tot allerlei onderdelen voor bijvoorbeeld de chipmachines van ASML. Ja, die zitten vaak in de regio, hè? Dus ik zeg altijd, ja, met een soort boerenslimheid worden daar nieuwe producten gemaakt, hè? Dus het zijn een collega van mij, Gert-Jan Hospers, heeft het niet voor niets over slimme streken, hè, die het platteland kan leveren. Nou, letterlijk wordt daar een slimme product, een innovatie, productontwikkeling gedaan, een innovatie. Maar het levert je ook letterlijk slimme streken die er ook toe doen voor heel Nederland.
4: Maar om dan toch iets te kunnen zeggen over een bepaalde afhankelijkheid, hoe snel zou de Randstad het voelen als de regio morgen ophoudt te bestaan?
5: Ik denk vrij snel, hè. We beseffen ons niet hoezeer beide systemen van elkaar afhankelijk zijn, hè. Dus de Randstad en de regio, stad en ommeland, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik denk dat al vrij snel, als steden echt alleen op zichzelf zouden staan, hè, dan zouden ze vrij snel vastlopen. Dus dat gaat over die maakindustrie die heel veel producten toelevert waar die steden ook van afhankelijk zijn. Dat gaat over de landbouw die voedsel, maar ook de landschappen produceert en een groene leefomgeving creëert. Ja, als dat allemaal weg zou vallen en steden staan puur op zichzelf en de steden in de Randstad helemaal, dat zou heel snel gevoeld worden. En daarom denk ik ook, ze zijn zomaar met elkaar verknoopt dat je ze ook niet eigenlijk meer kunt ontwarren. Het gaat alleen dat de beleidsmakers in Den Haag en opiniemakers veel meer besef krijgen van die wederkerigheid en het benadrukken, het belang van samenhang en samenwerking eigenlijk benadrukken. We hebben elkaar heel hard nodig. De Randstad heeft kwaliteiten, maar de regio ook. En het heeft geen zin om die tegen elkaar uit te spelen.
4: Misschien is mijn week dan toch meer een soort missie geworden om zichtbaar te maken wat de regio biedt en doet voor Nederland. Om te benadrukken dat er een wederzijdse afhankelijkheid is, maar er echt meer aandacht mag worden besteed aan hoe de regio ook de Randstad voedt en ontzorgt. Misschien wordt het daarmee bijna een ode aan het niet-randstedelijke Nederland.
0: Ja, en morgen schuift Nanoa hier in de studio aan en horen we of het daadwerkelijk een ode is geworden.

0: Another hoorje samen met 54 Ultra, Let Me Talk To You. Ja, wie bezit de maan en wie beslist wat ermee gebeurt? De plannen voor permanente maanbases en grondstoffenwinning liggen al klaar. Om de rechten van de maan te beschermen is in Nederland de ambassade van de maan opgericht. En aan tafel zitten twee van de kersverse ambassadeurs, initiatiefnemer, schrijver en theatermaker Marjolein van Heemstra. Welkom Marjolein. En astronoom Lucas Ellerbroek, ook welkom. Marjolein, laten we maar eerst beginnen met de fascinatie. Want die moet je toch wel hebben als je bij de ambassade voor de maan je wil aansluiten,
1: ja,
0: toch?
1: Al heel lang. Die is eigenlijk tweeledig. Ik heb godsdienstwetenschappen gestudeerd en ik was heel erg geraakt tijdens mijn studie dat over de hele wereld alle gemeenschappen ongeveer zo in beweging worden gezet door die emotionele, spirituele connectie met de maan. Ja. Dat gaat echt van de kleinste natuurreligie tot de islam. Elke religie heeft een connectie daarmee. Dus hoe zo'n hemellichaam gewoon al die mensen in beweging zet, troost, inspireert, vond ik heel mooi.
0: Ja.
1: En het tweede is maanlicht. Dat vind ik echt het mooiste licht dat er bestaat.
0: Oh ja?
1: Zo heel zacht, soort tweedehands zonlicht. En er wordt ook wel gezegd dat maanlicht is niet licht waarbij je iets moet zien, maar juist licht dat betovert en dingen verhult. En het is ook natuurlijk super magisch dat er heel veel dieren en planten reageren wereldwijd op maanlicht, met migratie en voortplanting. Dus dat is een licht wat de hele wereld in beweging zet.
0: Ja, nu het allemaal zo opzomt, denk ik, ja, waarom niet die fascinatie?
1: Precies.
0: Lijkt me heel natuurlijk dat iedereen een fascinatie voor de maan heeft. Lucas, jij ook natuurlijk als astronoom, toch?
2: Zeker, ja. Maar ja, ook zeker ook wat Marjolein zegt, dat omschrijf je heel erg mooi en daar sluit ik me helemaal bij aan. Dat, in de eerste plaats vind ik ook de maan mooi. Maar als sterrenkundige heeft hij natuurlijk ook veel, ja, is het interessant om te weten dat hij ook heel veel betekenis heeft gehad voor hoe wij ontstaan zijn, wij mensen.
0: Oh ja.
2: En ook dat de maan er überhaupt is een redelijk toevallige gebeurtenis. We weten het niet zeker, maar de meest gangbare theorie is dat het een soort mini-planeet is geweest die op de aarde is gebotst. En daaruit is de maan ontstaan, uit die botsing. Best wel toevallig, ja. Maar doordat die maan er was, is de aarde minder hard gaan draaien. Zijn de seizoenen er eigenlijk gekomen, dat de aard als getild is. En is eigenlijk de getijden zijn er ook dankzij de maan. Dus eigenlijk hebben we veel te danken aan onze rustige aarde nu. Aan de maan.
0: Aan de maan?
2: Ja.
0: Oké, dus onze toestand is door de maan eigenlijk.
2: Ja, mede daarvoor.
0: Mede, ja. Dat is wel goed dat we daar een kleine disclaimer, onder andere. En wanneer sloeg bij jou, Marjolein, je fascinatie om in bezorgdheid? Want daarom heb je natuurlijk, denk ik, de ambassade voor de
1: maan,
0: toch?
1: Ja, het was 7 jaar geleden ging ik schrijven voor de Correspondent. Ja. Als correspondent ruimtevaart. In eerste instantie vanuit een hele grote fascinatie en enthousiasme voor de ruimtevaart. Maar eigenlijk gaandeweg kwam ik steeds meer op de verhalen over privatisering, de commercialisering, het idee van tijdzones op de maan, safety zones, mijnbouw op de maan. En daar schrok ik best wel van. En toen ben ik gaan schrijven over de parallel tussen kolonialisme in de toekomst, in de ruimte en in het verleden.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond dat daar veel te veel parallellen waren. En ik dacht, ja, die maan die wordt nu heel erg industrieel benaderd.
0: Ja.
1: Dus echt van, wat kunnen we er halen?
0: Zoals we vroeger ook met de voormalige koloniën deden.
1: Ja. Grondstoffen heel erg geobjectiveerd. Mm. En die hele spirituele verbinding die we duizenden jaren hebben, en die emotionele verbinding, die delft echt het onderspit. Dus ik wilde die relaties weer op de voorgrond. In elk geval naast het verhaal van de industrie ook dat verhaal laten horen.
0: Ook omdat je bezorgd was dat we dus onze les niet hebben geleerd.
1: Dat hebben we zeker niet.
0: God,
1: dat staat voorop. En ik denk dat het belangrijk is dat welke taal je bezigt. Als je het hebt over bijvoorbeeld de maan. Als je alleen maar over de maan praat in termen van productie of consumptie of zelfs kolonisatie. Dan ga je ook zo naar de maan kijken. En ik denk voor ons als ambassade van de maan is het heel belangrijk om een andere taal in dat hele ruimtevaartnarratief te brengen.
0: Ja, dus de urgentie zit daar zeker in. Ook qua taalgebruik. Lucas, waarom is het nog meer urgent om de maan nu al te beschermen? Ik bedoel, Marjolein doet het door middel van kennis dus. Journalistiek, wat moet er meer?
2: Ik doe daar ook aan mee. Als vanuit de wetenschap schrijf ik ook. En ik ben ook journalist en schrijver. Dus ik probeer ook de verhalen uit de wetenschap meer naar buiten te brengen. En daarin zie ik dat er nu ook al wetenschappers graag naar de maan gaan. Ik zeg altijd van, wetenschappers zijn de enigen met een goede reden om naar de maan te gaan.
0: Ja, ja, net zoals Darwin bijvoorbeeld.
2: Nou ja, kijk, het is inderdaad zo dat je hebt wel wetenschappers die iets op de maan doen. Mm-hmm. Die kunnen dat niet ergens anders doen dan de maan. En dan heb ik het over bijvoorbeeld het ontstaan van de maan. waar komt die vandaan? Dat kun je eigenlijk alleen maar onderzoeken door er zelf naartoe te gaan.
0: Ja.
2: Of door er in ieder geval robots op zijn minst naartoe te sturen. Mm. Iets anders is dat de maan is de meest radiostille plek van het, eigenlijk misschien wel van het heelal.
0: Radiostille plek,
2: ja.
0: Leg uit.
2: Nou ja, de maan, we zien altijd dezelfde kant van de maan.
0: Ja.
2: Ooit opgevallen? Dus zeg maar, we zien altijd de voorkant van de maan, het mannetje of het vrouwtje in de maan.
0: Ja.
2: Omdat de maan en de aarde elkaar zo sterk aantrekken dat dat altijd zo is. Dat betekent dus dat de maan een achterkant heeft. Dus als je daar bent, dan zit de aarde achter je en ja. Daar zit de maan zelf tussen. Dus dan heb je geen last van radiostraling die van de aarde komt. Het is donker en het is stil, radiostil. En als het helemaal radiostil is en je kijkt naar de andere kant,
0: ja.
2: het heelal in, dan kun je luisteren, als het ware, naar het vroege heelal. Dus er komen daar radiogolven uit het heel erg vroege heelal, net naar de oerknal. Ja, die kun je eigenlijk alleen maar observeren aan de achterkant van de maan.
0: Wat gaaf! Ja, en wie dat gaaf. Bijvoorbeeld doet, is misschien goed om even te noemen, Mark Klein-Wolt, want dat is de mede-initiatiefnemer van de ambassade. En het was ook dat hij begon over die telescoop op de maan, en zo raakte ik met hem in gesprek. En toen op een avond kwam dit idee van die ambassade.
3: Zullen we zo even over de ambassade hebben eigenlijk? Want wat stelt dat voor? Wat is dat?
0: Nou, we hebben net onze tweede bijeenkomst gehad. We bestaan nu een jaar. We hebben een eigen website. Dus we zijn aan het professionaliseren. We zijn een heel een soort internationale club van allerlei mensen. Dus kunstenaars, astronomen, ruimtejuristen, mensen uit de industrie. Onze enige astronaut André Kuipers zit erbij. Het is echt van alles.
3: Ja.
0: En het is voor nu is het een plek waar we het gesprek willen voeren over hoe kunnen we die zachte waarden meer naar de voorgrond brengen. En hoe zorgen we ervoor dat niet het hele gesprek over ruimtevaart gekaapt wordt door alleen maar industrie en commercie.
3: Aha.
0: Dat doen we dus nu door middel van bijeenkomsten. En willen ook echt mensen voorlichten. Omdat we merken dat mensen heel vaak geen idee hebben wat er nou op de maan gebeurt.
3: Ik wist bijvoorbeeld niet van die radiostil.
0: Nee, maar waarschijnlijk ook niet van mijnbouw op de maan.
3: Nee.
0: Of heel veel mensen schrikken als je het daarover hebt.
2: Ja, zeker. Ik moet wel zeggen, die mijnbouw dat is nog wel een tijdje weg voordat het überhaupt kan gebeuren, gaat gebeuren. En de vraag is of er ook ooit een business case voor het gaat zijn. Mm. Maar dit is het moment om over iets na te denken dat misschien over een halve eeuw wel gebeurt.
3: Nou, daar zeg je iets heel essentieels. Want misschien hadden we 50 jaar geleden ook niet gedacht dat we voor het eerst op de maan zouden staan, toch?
2: Zeker.
3: Laten we teruggaan naar dat moment.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Ja, ze zien dus er heel veel gebeurt. Laten we een stap in het. Ja, jij dacht even dat het televisie was. Je zit om je heen te kijken. Ja, waar kan ik de beelden van de maanlanding zien?
0: Ik ging ook om me heen kijken.
3: Ik vind het altijd zo leuk als mensen van in de studio om zich heen. Maar die moet je er heel even bij fantaseren. Die beelden zijn er natuurlijk, kun je op YouTube nog steeds bekijken. Maar goed, dit was 50 jaar geleden. Dan hebben we Elon Musk. Mm-hmm. Ja, ik zie jullie. Maar laten we even luisteren naar Elon Musk en zijn plannen.
5: A new era in spaceflight, a new era in space exploration. We're gonna go to the moon. We're gonna have a base on the moon.
3: Ja, Elon Musk, hij heeft er zin in. Hij heeft het over een nieuwe periode voor ruimtevaart naar de maan, basis bouwen. Is dit nou wat als jullie het hebben over bedreiging, mensen die dus permanent op de maan willen gaan verblijven, is dit waar jullie het over hebben?
2: Ja, ik vind het gebruik van het woord we in die zin, als we het nu over taal hebben, er wordt heel vaak, ik zeg ook over we weten nog niet over het heelal, we sterrenkundigen, we mensen, maar hij zegt ook we, terwijl het toch echt een duidelijke I is, geloof ik.
3: Ja?
2: En nou ja, ik denk dat het hier een voorbeeld is van iemand die een soort beslissing neemt van dit gaat men doen. Als ik het kan, dan ga ik dat gewoon doen.
0: Want het denk ik ook een beetje de hele infrastructuur gaat bepalen in de ruimte en op de maan voor die straks voor de hele mensheid ongeveer geldt. En er is maar een heel klein handjevol mensen die dat op dit moment bepalen. En dat is wel iets wat ons echt zorgen baart.
3: Ja.
0: En jij zei net al van, je kijkt dan vooruit naar die mijnbouw, 50 jaar. Maar als je terugkijkt, en dan weet je nog niet wat er gaat gebeuren. Maar als je terugkijkt, dan zie je ook dat we heel vaak landschappen hebben aangetast, waarvan we ook niet precies wisten wat voor waarde ze hadden. En dan denk je achteraf, dat hadden we beter niet kunnen doen. En dat is ook iets wat we voor willen zijn, want er zijn heel veel dingen gewoon nog niet bekend over de maan.
3: Nee.
0: Dus we weten niet hoe de watercycli werken, wat de maanbevingen precies zijn. Dus moet je gaan rommelen in iets waarvan je weet dat het heel belangrijk is voor de aarde, maar waarvan je eigenlijk nog niet precies weet wat het is.
3: Ja. Lucas?
2: Nou, wat ik leuk vond aan de afgelopen vrijdag bijeenkomst, het is makkelijk om een beetje zwart-wit te gaan denken over mijnbouw is evil en we mogen niet aan de maan komen. En Maar er waren ook mensen bij die juist uit die industrie kwamen, of die er meer contact mee hadden. Mm. En die hebben ook een beetje hun geluid laten horen. En iedereen is er wel over eens dat als dat gedaan, als je daar naartoe gaat, dan moet je daar ook zaken kunnen doen. Moet het op een manier waarop je goed met elkaar omgaat, moet je er verantwoordelijk mee omgaan. Dus ik denk dat het echt het juiste moment is voor dit gesprek, omdat je dan ook die personen aan tafel kunt krijgen.
3: Aha, dus je neemt eigenlijk al een voorschot op internationale verdragen eigenlijk. Ja. Zijn die al, neem ik aan, in de maak, of niet, Marjolein?
1: Er zijn zeker allerlei verdragen. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Er waren ook wat ruimtejuristen bij ons afgelopen vrijdag. Maar wat je wel ziet is dat de wetgeving vaak achterloopt op de industrie, omdat die gewoon sneller gaat. Mm. En het duurt heel lang om tot internationale verdragen te komen, zeker in een geopolitieke werkelijkheid als deze. Dat is gewoon ontzettend ingewikkeld.
3: Ja, zeg je iets in zo'n geopolitieke werkelijkheid die soms ook echt surrealistisch aandoet, als ik denk aan de acties van Trump. Laten we even luisteren.
6: We need it for national protection. We need Greenland for national protection.
3: Jullie weten waar ik het over heb, toch? In één keer Trump die zegt dat hij Groenland nodig heeft zelfs. Ja. Hij moet het hebben, want nationale bescherming. Zien we daar dan de parallellen in waar jij net op duidde, Marjolein?
1: Ja, absoluut. En de maan is natuurlijk, de hele ruimte is geopolitiek een hele strategische positie. Dus dat kan ook echt gevaarlijk zijn als daar te weinig mensen te veel macht hebben. Dat is heel ondermijnend voor de democratie. En nogmaals, je gaat naar een gebied, het is een beetje vergelijkbaar denk ik ook met de diepzee, waar je eigenlijk niet weet wat voor schade je aanricht. En dat kan je wel toe-eigenen, omdat het strategisch interessant is, maar je weet niet wat je kapot maakt.
3: Ja,
2: en je kunt, dat werd ook vrijdag gezegd, heel veel mensen zeiden van ja, maar de maan, daar leeft niks. Daar is de wetenschap het toch wel over eens. Dat is wel zo. Maar ik denk, als je daar bijvoorbeeld oorlog gaat voeren op de maan, dat is volledig zichtbaar voor de hele mensheid. Hoe wij ons op de maan gedragen, wat wij daar doen, dat is een soort spiegel voor onszelf. Dat is voor iedereen zichtbaar. En is dat ook een voorbeeld dat we willen geven op een onontgonnen gebied waar we naartoe gaan? Weet je, los van
3: dit is een wat meer filosofische vraag, of niet?
2: Nou ja, kijk, nogmaals, over een halve eeuw is het misschien zover dat er oorlog wordt gevoerd omdat er iets gevonden is en landen die strijden om dat stukje land. En dan zie je eigenlijk alleen maar een maan met raketexplosies in plaats van een donkere maan.
3: Ja, dan kunnen we dat magische licht van jou wel vergeten waar je het net over had, of niet?
1: Het kan ook echt een vorm van lichtvervuiling zijn die misschien zelfs consequenties heeft voor biologische processen op aarde.
3: Nou, laten we het daar even over hebben. De impact daarvan, hè? Even in het zwartste scenario, het meest negatieve scenario. We gaan daar oorlog voeren, we gaan daar mijnbouw doen, we gaan daar alles exploiteren en opzoeken. Wat voor effecten kan dat hebben op aarde?
1: Nou ja, je hebt dus een esthetisch effect dat het aangezicht van de maan kan veranderen. Ja. Stel, je zou hele intensieve mijnbouw hebben, dan kan er een maanstof opstuiven. Dat daalt niet zo snel vanwege weinig zwaartekracht. Dan krijg je een hele soort stofwolk rond de maan. Maar de maan zou ook zonlicht anders kunnen gaan reflecteren. Je kan dus lichtvervuiling krijgen door permanente infrastructuur die weer impact heeft op algen of koraal die heel gevoelig zijn voor maanlicht. En ik denk dat eigenlijk wat aansluitend op wat Lucas net zegt, dat filosofisch, spiritueel gezien betekent het ook iets dat de enige wildernis die heel veel mensen nog hebben in hun leven, wat volledig, je kijkt om je heen, is allemaal door mensen gemaakt, allemaal techniek. En daarboven is één wildernis en die delen we met z'n allen. En daar zit ook de hoop in voor de mensheid. Van kijk eens, dit gebied, dat is onze toekomst. En als dat wordt geïnfecteerd door oorlog en hebzucht, ja, dan wordt het wel heel zwartgallig allemaal. Ja.
2: Of zoals André Kuipers het zei in vrijdag, of McDonald's gaat de reclame maken op de maan.
3: Kan dat ook? Ja, dat je vanaf de aarde dan een enorme logo van een of andere fastfoodketen ziet. Ja. Echt waar?
2: Ja, dat
1: het kan. In principe kan het. Er is zelfs een bedrijf geweest dat heeft ontwikkeld. Ja. Maar die hebben dat wel stopgezet voorlopig. Maar ja, je weet het niet.
3: Maar wacht even, daar hebben we toch al wel internationale verdragen voor? Marjolein,
1: nee, voor zo'n logo denk ik eigenlijk niet.
3: Nee?
1: Nee, welk verdrag zou dat moeten zijn? Ja, nogmaals, de industrie is altijd veel sneller met rare ideeën. En
3: ja, zolang het kan, dan doen ze het, toch?
1: Ik wil pin me hier niet op vast. Maar ik heb nog nooit iets gezien wat echt specifiek ging over het projecteren op de maan.
2: Nee, ik ook niet. Nee. Ja. Maar ook daar is het van, stel dat iemand het doet, wie gaat er dan iets tegen ondernemen?
1: Je dan?
2: Maar dat is een ander vakgebied. En het is fijn dat er ook vrijdag mensen waren, inderdaad juristen en ruimtevaartexperts, die daar als de razende roelande
3: precies.
2: Wetgeving op moeten maken.
3: Oké, we hebben het nu over het meest negatieve scenario gehad. Laten we eventjes ook het beste scenario, want dat is uiteindelijk wat jullie met de ambassade natuurlijk willen. Jullie willen met z'n allen uiteindelijk het beste scenario. Wat zou dan het beste scenario zijn voor de maan? Ik zou denk het dat eruit zien?
1: Ja, dat het heel mooi zou zijn als er eerst meer bewustwording kwam van aardbewoners over wat er eigenlijk gebeurt. Mm-hmm. Dat mensen veel meer met elkaar in gesprek gaan. Dat er ook politieke druk komt om meer te handhaven op de maan. Om de wetgeving meer aandacht te geven. En nogmaals, Lucas zei het al, er zijn heel veel mensen wereldwijd met ontzettend goede initiatieven bezig. We hebben ook met heel veel van die initiatieven contact. Dus er gebeurt echt al veel.
3: Maar wat moet ik dan aan denken aan goede initiatieven?
1: Je hebt de Open Lunar Foundation, die heel erg bezig is met rechtvaardigheid op de maan. De Moon Village Association, de For All Moonkind. Ja, je hebt allerlei organisaties. En we zijn met ze allemaal in contact. Dus ik vind het wel heel leuk dat er zo'n internationale beweging is van mensen die het anders willen.
3: Ja.
2: Ja, ik hoop twee dingen. Ten eerste dat, kijk, we gaan naar de maan toe, terug.
3: Ja, want ik wilde al opperen. We kunnen het toch ook gewoon helemaal met rust laten. Maar ja, dat scenario bestaat.
2: Ja, Marjolein.
3: Blijkbaar. Ook niet bij de ambassade van de maan. Ook de ambassade van de maan heeft het losgelaten dat we er gewoon helemaal niks meer mee doen.
2: Ja, we begonnen ook al over maanrouw. Dat we daar misschien ook rouwbegeleiding, dat misschien gaat gebeuren.
3: Oh god.
2: Nee, maar kijk, stel we gaan erheen. Dat zal inderdaad wel uiteindelijk gebeuren. We hebben nu de kans om daar iets op te zetten als mensen dat goed is. Dat er goed uitziet, daar goed over nagedacht is. Waar mensen dus als nieuwe pioniers samen kunnen leven. Dat ze het niet al te veel lichtvervuiling maken. Dus het goede voorbeeld geven dat ook voor iedereen zichtbaar is.
3: Ja.
2: Ik zie je wenkbrauw al een beetje.
3: Sorry. Lucas, ik wil je zo graag geloven. Maar ik vrees dat ik toch een beetje zo richting Marjolein. Wat jij ook zegt, Marjolein. Ja. Dat ik denk van... Ja, maar we lijken niet te kunnen leren bij mensen.
2: Ja. Maar ja, door dit soort initiatieven, mijn hoop is toch wel dat dit soort initiatieven blijft overal opkomen. En ja, ik hoop als we met elkaar blijven praten. En het tweede wat ik hoop, is dat we weer beter naar de maan gaan kijken. Dat we ook meer zicht op krijgen. Want generaties tienduizenden jaren voor ons hebben met de maan geleefd.
3: Ja.
2: En de maan heeft de seizoenen aangegeven, de maanden aangegeven, spiegel geweest voor religie. Echt onze gids, onze klok geweest. En ik hoop dat we dat ook weer kunnen omarmen als mensheid. Want we hebben eigenlijk, het lijkt er soms op dat we alleen maar onze telefoons hebben.
3: Oeh ja, dat is waar.
1: Dus, ja, dus meer omhoog kijken is omhoog wel echt kijken, iets wat we willen aanwakkeren.
3: Meer omhoog kijken, dank jullie wel.
2: En naar onze website.
3: En jullie website, ja, ambassade, nou, website vooruit, kom op.
2: Ambassadevandemaan.nl en embassyofthemoon.com. Dat is dezelfde website, maar om aan te geven dat we internationaal zijn. En,
3: internationaal?
2: Hou hem in de gaten en sluit je aan, als je wil.
3: Maar wacht heel even, je zegt om aan te geven dat we internationaal zijn. Ik ging daar eigenlijk alweer wel vanuit, toch? Je zei toch net, Marjolein, al die wetenschappers zijn erbij.
1: Ja, we hebben ook een Nederlandse versie voor de dat we ook lokaal werken.
3: Oh, ja. Mag ik nog één dingetje opperen? Oké, ik weet het, we gaan sowieso naar de maan. Mensen gaan sowieso naar de maan. Dat gaan we niet meer uitsluiten. Maar stel nou dat we zouden zeggen met z'n allen alleen wetenschappers. Is dat een optie?
1: Ja, het probleem is een beetje dat wetenschappers vaak de industrie nodig hebben. Want die gaan ook met een raket van SpaceX naar de maan. Ja, het is allemaal heel erg verstrengeld. Het is ingewikkeld. Maar ik zit iets meer op jouw spoor. En ja, binnen de ambassade zijn er ook discussies over. Maar ik denk dat dat goed is.
2: Ja.
1: En wat we vooral willen is gewoon meer diepte geven aan dit gesprek. En niet per se polemiek, maar wel
3: Ja, er is niet een voor of tegen.
1: En meer, in ieder geval wil ik meer wijsheid.
3: Jawel, ik wist het. Lucas?
2: Ja, ik zou het fijn vinden als de achterkant van de maan radio stil blijft. Omdat we dan ooit misschien nog de oerknal kunnen begrijpen.
3: Oh, ja.
2: En ik denk dat wetenschappers hier ook al leidend in moeten zijn. In dat ze ook de eerste zijn die er komen. En ook het voorbeeld geven voor alle anderen. En ook de kennis ontwikkelen die voor iedereen nodig is.
3: Ja.
2: Waar ook misbruik van kan worden gemaakt. Dus ik hoop dat we daar in ieder geval met deze groep en andere versies van deze groep daar innig met elkaar verbonden blijven.
3: Laten we op dat scenario hopen. Dank jullie wel, Marjolein van Heemstra en Lucas Ellerbroek. Zometeen gaan we het hebben over koeien en toch onverklaarbare gedragen. Stress natuurlijk. En we gaan het ook hebben over zwerfstroom. Die twee dingen hebben namelijk met elkaar te maken. Hoor je zometeen meer over.

0: Patrick Lodiers. Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
1: De Europese wetgeving komt eraan, dan wordt alles op magische wijze opgelost.
2: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
1: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
3: Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
3: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
14: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: NPO Radio 1, 8 uur.
16: Natasha Gibbs.
17: Ja, ik zei het net al, hè, koeien die zich onverklaarbaar gedragen, stress ervaren, nauwelijks melk geven en kampen met klauwproblemen. Zwerfstroom lijkt de oorzaak. Meer hierover hoor je zometeen na het NOS-journaal van 8 uur met Dorot Megens.
18: Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. En mocht dat plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Er komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. En dat is niet officieel bevestigd. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeren in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. Ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen het geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
16: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication, years of hard work, years of believing in a dream.
18: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke speler komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risicofase van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait, kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden wat minder heet.
19: Ster.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
22: Lieslot, wat ben je aan het doen?
23: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
22: Dus?
23: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
22: Ah, met superkorting.
23: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
22: Prijsvrij Vakanties.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: NPO Radio 1.

Welkom terug bij de tweede uur van de Rode Draad. Straks tijd voor een verkoelende actie in onze rubriek Tegen Draad. En hoor je ook alles over de rol van Nederland in de designerdrugshandel.

0: Portugal de Maan met Feel It Still. Koeien die minder melk produceren en geiten die zich zichtbaar gestrest voelen. Verschillende boeren zitten met de handen in het haar omdat hun dieren gezondheidsproblemen tonen. De mogelijke oorzaak? Zogenoemde zwerfstromen. De Groene Amsterdammer schreef over dit fenomeen en ik ga het erover hebben met onderzoeksjournalist Frank Mulder. Goedenavond, Frank.
1: Goedenavond.
0: Laten we maar meteen beginnen met dat zwerfstroom. Want wat is dat nou precies?
1: Ja, zwerfstroom, dat is een stroom die het bedoelde circuit verlaat en een ander pad gaat volgen. En dat is misschien een beetje abstract, maar als ik met mijn vinger over mijn laptop wrijf, heel licht, dan voel ik een tinteling. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, ik heb wel eens van die elektrostootjes of zo als ik aan mijn laptop zit. Oh nee, dat is niet de bedoeling, hè?
1: Nee, het is echt een lichte tinteling. Ik heb een metalen staande lamp. Als ik daar heel licht over wrijf, dan voel ik zo'n tinteling. En die hoort natuurlijk binnen te zitten. Maar op de een of andere manier komt die dus in dat omhulsel. En dat volgt een ander pad. En dat is maar een heel klein beetje. Is niet schadelijk.
0: Okay.
1: En daarom letten we daar nooit zo
0: op. Nee, dat is dus zwerfstroom.
1: Dat is zwerfstroom.
0: Ja, en je zegt op de een of andere manier komt dat toch uit dat apparaat. Waar komt dat dan door? Weten we dat?
1: Ja, er zijn verschillende mechanismes. Maar in de elektrotechniek is dat op zich bekend. Een stroom kan ook zelfs een stroom opwekken in een andere draad.
0: De
1: elektronen kunnen zich zo gaan gedragen. Maar er zijn verschillende manieren waarop op een of andere manier die stroom of via de aardedraad in de grond terechtkomt.
0: Mm-hmm.
1: En dan denken we, dat verdwijnt. Ja. Maar de aarde is niet een leeg put. Die stroom die moet ergens heen.
0: Aha. Maar
1: en
0: goed,
1: kan,
0: als jij en ik, Frank, als ik nou een beetje zo met mijn vinger over mijn laptop ga of over een lamp enzovoort, dan voel ik dat een beetje, maar het is niet schadelijk, toch?
1: Nee, helemaal. Tenminste, lijkt helemaal
0: lijkt,
1: niet.
0: Lijkt.
1: Niemand heeft er last van. Nee.
0: Dus. Nee. Maar toch blijkt het dus wel schadelijk te zijn.
1: Nou, het kan ook heel veel worden. Dus daar gaat mijn verhaal over. Dat er een aantal boeren zijn die constateren dat hun dieren, vooral koeien, heel veel onverklaarbare stress hebben. En die zijn onderzoek gaan doen. En die komen hierbij uit.
0: Ja, ja. En jij bent dan vooral voor je verhaal ben je de stallen ingegaan, toch? Bij die boeren. Waarom juist op deze plek?
1: Deze plek? Hoe bedoel je deze plek? Waar ik ben geweest?
0: Ja, waarom juist die stallen?
1: Ja, een stal is een heel grote constructie natuurlijk, met heel veel elektronica erin. Melkmachine, ventilator, pompen, zonnepanelen op het dak, windmolen om de hoek. Daar gebeurt heel veel qua elektronica.
0: Ja.
1: En dan blijkt dat soms plekken zijn waar met name dieren last kunnen hebben van een onverklaarbaar fenomeen.
0: Aha.
1: En dat blijkt dus heel verklaarbaar te zijn.
0: Aha.
1: En dat is in sommige gevallen dus misschien wel zwerfstroom.
0: Juist, oké, nu begrijp ik het. Ja, sorry, ik ben echt zo'n randstadmeid. Dat ik gewoon nooit de stal goed heb bekeken. Maar er zitten natuurlijk heel veel apparaten. Ik denk, ik heb nog een beeld van gewoon stallen met koeien. Geen idee dat daar natuurlijk ook allemaal apparaten.
1: Ja, zonder elektronica met een boer die met de hand melkt.
0: Ja, hoe kom ik erbij? Inderdaad, nou dat is iets waar wij niet bij stilstaan. En dat heeft
1: maar gewoon een stal zelf is ook, er zit ook metaal in. Hè? Het is beton, dat is gewapend beton. En dat kan je dus heel goed aarden en veilig maken. Dat niet schokt en dat je alles kan aanraken. Maar het gekke is nu, dat als je het heel goed aardt, dat het wel eens stromen van buiten kan aantrekken.
0: Oh ja, ook dat
1: en
0: nog.
1: Dat is, ja, dus het is heel mysterieus als je daar voor het eerst induikt.
0: Ja.
1: Voor mij was het hogere wiskunde als ze dat allemaal uitlegden.
0: Ja, want wat eventjes dat effect, hè? Want je zei het net al. En ik zei het volgens mij in mijn introductie ook al. Dat heeft dus wel effect op die koeien. Stress, zelfs bij geiten. Hoe uit het zich nog meer?
1: Nou, stress bij koeien leidt ertoe dat ze bijvoorbeeld minder gaan drinken. Of dat ze voelen dat er iets is met het water, waar misschien wel een stroom op staat. En dat de koeien die minder gaan drinken, die geven dus ook minder melk.
0: Ja.
1: En die worden vaker ziek. En ik ben bij een stal geweest waar de koeien niet willen liggen. En die blijven staan.
0: Uh-huh.
1: En als een koe blijft staan, gaan ze ook niet melk aanmaken. Dus er gebeurt van alles met zo'n dier waar ze vaker ziek van worden. Eén boer zei dat ze vaker doodgeboren kalfjes hebben. En een paardenboer zei tegen mij, mijn paarden hebben de hele tijd stress. En dat kan je zien aan hun ogen en aan hun gedrag. Een geitenboer vertelde me dat de jonge geitjes soms ineens allemaal rondjes gaan rennen. Hij zei, er hangt hier een spanning in de lucht. Dit is niet gezond. Ze blijven vastzitten met hun pootjes in het hek. Mm. Ze verwonden zich. Er is iets aan de hand.
0: Ja, ja, er is iets
1: dus
0: aan
1: die
0: de
1: boeren
0: hand.
1: Die roepen allemaal experts over het erf. En er zitten heel veel onzinverhalen tussen. Maar soms zit er iemand tussen die ontdekt wat het is.
0: Ja, precies. Want je hebt ook met wetenschappers hierover natuurlijk gesproken. Hè? Wat zeggen die hierover?
1: Deze er is dus één verklaring ontdekt dat het zwerfvlam zou kunnen zijn. En dat is in de wetenschap een heel bekend fenomeen. Dus wetenschappers zeggen dat dit heel goed kan.
0: Dat dit echt wel een mogelijkheid is wat die boeren ook waarnemen. Dat het niet zo'n gevoel is.
1: Weet je wat grappig is? Want toen ik die verhalen hoorde, geloofde ik ze misschien ook in het begin wel niet helemaal. Of ik kon ze niet zo goed peilen. En toen, ik had er op een verjaardagsfeestje over bij mijn familie. En toen zei mijn vader, maar weet je dat ik daar expert mee in ben geweest?
0: Oh, serieus? Dan
1: blijkt dus dat bijna niemand in Nederland verstand heeft van zwerfstroom. Behalve mijn eigen vader. Die heeft, dus dat is heel grappig. Die heeft heel lang bij Philips gewerkt en ASML als elektrotechnicus. En die moest daar problemen met die machines oplossen, en bleek dat er zwerfstroom door de fabriek liep. Dus hij zegt, nou, ik kan echt wel uitvinden of dat kwakzalvers zijn of niet, die dat zogenaamd meten. Dus ik ben met hem op een paar locaties geweest, en die zegt, nou, dit is heel serieus.
0: Ja, heel serieus?
1: En nou, de mensen die dit aantonen, die weten wat ze doen. Mm-hmm. Er zijn een paar mensen in Nederland die hebben hier verstand van.
0: Ja.
1: Die kunnen dit meten door pinnen in de grond te zetten en met oscilloscopen in meterkasten te meten. Een normale installateur doet dat niet. Maar dat is gewoon een heel serieus onderzoek. En toen heb ik mensen gevonden. Een persoon aan de Universiteit Twente.
0: Ja.
1: Die geeft ook advies aan een producent van defensieapparatuur. Die heel gevoelig is voor stromen en velden en storingen. Die zegt, ja, dit is heel oud nieuws. Dit is al 50 jaar bekend. Hoe kan het dat mensen dit niet geloven? Want dat is het grote probleem. Veel autoriteiten geloven het niet.
0: Omdat?
1: En dan heb je een probleem als je een boer bent.
0: Maar waarom geloven autoriteiten dat niet?
1: Ja, het is dieren zijn zo gevoelig dat ze stromen voelen die wij niet voelen. En die wij heel moeilijk kunnen meten. Want als je met een normale spanningsmeter gaat meten, dan meet je dat niet. De stroom gedraagt zich heel vreemd. En het is heel moeilijk te peilen. Het is alsof je dus in een moeras staat. En je moet meten wat voor stroom er tussen je voeten doorloopt. Maar komt die stroom van buiten of komt het uit de grond?
0: Mm-hmm.
1: Als je hier gaat meten, dan loopt het stroompje alweer anders. Dus de mensen die komen meten, die zeggen, ik meet hier helemaal niks.
0: Nee.
1: De netbeheerder komt meten. Een instituut wat de overheid heeft ingehuurd komt meten. Die zeggen allemaal, er is hier niks aan de hand.
0: Maar goed, die hebben niet de juiste meetapparatuur. Dat legde je net uit. Daar moet je wel speciale meetapparatuur voor gebruiken.
1: Dit is dus echt een specialisme. En je moet het dus echt serieus nemen.
0: Ja. Je zei net, dat heeft impact op dieren. Je vertelde al over die geitjes die dan rondjes aan het rennen zijn. Maar ook koeien die gaan liggen en uiteindelijk minder gaan drinken en dus ook minder melk geven. Heeft dit ook effect op mensen?
1: Ja, sommige mensen zeggen van wel. Dus de boeren die ik heb gesproken zeggen dat zij dit zelf kunnen voelen. Mm. En dat vind ik alleen heel moeilijk te meten. Misschien is het wel de stress door de hele situatie dat ze van alles voelen. En misschien hebben ze gelijk. Dus ik hou me daar verder tot nog toe buiten. Aan dieren kan je het zien. En bij dieren kan je zien dat ze minder melk gaan geven.
0: Ja.
1: En daar is dus een relatie, er is een verband. Ja. Maar er zijn mensen bekend die dit kunnen voelen.
0: Ja, ik heb ooit vrienden van mij die last hadden van elektrostress, zoals ze dat noemden.
1: Ja,
0: moet ik
1: ja,
0: daar aan denken, zoiets? Ja, goed. Ja. Maar even terug naar die koeien, hè? Want inderdaad, minder melk betekent dus ook minder inkomen voor de boer. Wat betekent dat in de praktijk voor die melkkoeien? Worden ze dan nog meer belast? Gaan de boeren dan andere methodes gebruiken om toch meer melk te krijgen?
1: Nee, bij die boer waar ik ben geweest werden koeien gewoon ziek. Veel doodgeboren kalfjes, vreemd gedrag, dat soort dingen.
0: Ja, maar gaat een koe of een boer als een koe te weinig melk geeft, daar dan afscheid van nemen? Zeggen, nou ja, dan moet hij maar naar het slachthuis?
1: Ik ben bij één boer geweest in Goeree, die heel veel last van had. En die heeft het ook het beste laten uitzoeken van iedereen. Die zegt, ik heb al 1000 experts over de vloer gehad. Ik wil weten wat het is.
0: Ja. Ja.
1: Dus die gaat niet vaker melken om meer melk eruit te trekken.
0: Nee, precies. Maar, dat dacht ik. Misschien krijg je wel dat je denkt, nou kom op, dan zet ik die zuiger er nog een keer op.
1: Nee, een boer wil weten wat er aan de hand is. Natuurlijk.
0: Dus het welzijn van die dieren blijft bij die boeren natuurlijk heel belangrijk. Na 21 jaar zoeken, meer dan 1000 deskundigen over de vloer te hebben gehad. Dan gaan we heel even naar een boer luisteren, André van den Ouderijn. Blijkt dus dat er spanning staat op het water waaruit de koeien dronken.
2: Je zag die dieren, zag je dus ook twijfelachtig bij een waterbak staan. En dan maakten ze dus contact met het water, met het puntje van de tong. En ja, dan sprak de reactie vaak aan boekdelen. Om dan toch een beetje water binnen te krijgen, zag je ze een beetje lepelen met de tong. Maar dat voelde dan minder prettig. Waardoor ze dus zo minimaal mogelijk dronken. En waardoor ook de productie tegenviel en de algehele weerstand.
0: Ja, Frank, dit is dus die boer waar jij het over had, hè, uit Goedee. En inderdaad, waar je ook met dat minder drinken. Dit lijkt me bijna een onoplosbare situatie dan, of niet?
1: Ja, er zijn dingen aan te doen. Je kan je installatie veranderen. Het is best ingewikkeld, maar je kan filters plaatsen om de vervuiling van wat er uit stopcontact komt. Zo kan je dat noemen, zeg maar, een soort vervuiling. Mm. Om dat aan te pakken. Maar er zijn natuurlijk ook bronnen van buiten je stal waar je niks aan kan doen.
0: Ja?
1: Een zonnepark bij de buurman of zo. Of windmolens. Maar niet dat het altijd zwerfstroom geeft, maar je kan het niet altijd oplossen.
0: Ja. Nou, laten we even naar dezezelfde boer luisteren, inderdaad. Want die factoren waar jij het over hebt, daar heeft hij het ook over.
2: Een van die effecten die bijvoorbeeld heel duidelijk is, is als wij 's morgens de koeien aan het melken zijn en de zon die komt op. Op dat moment gaan natuurlijk de zonnepanelen overal in de omgeving aan. En dan reageren die koeien daarop. Die zijn dan toch onrustiger. En dat effect is dan niet aanwezig op dagen dat er geen zon is. Hetzelfde geldt ook voor wind. Als er dus op bepaalde dagen geen wind is, dan zie je dat die koeien dus meer water drinken. Daar hebben we dus gewoon. Dan kunnen we gewoon één op één zien op onze digitale watermeter wat de reactie van de dieren daarop is.
0: Ja, dus Frank, het is zoveel meer. Hè? Het zijn ook die factoren van buitenaf. Zonnepanelen, windturbines, waar jij het ook over had in de omgeving. Ja, het lijkt nogmaals weer een gekke vraag, maar onoplosbaar als je al deze factoren meeneemt.
1: Nou, dat voor de kennis, ik heb daar geen verstand van. Ik ben maar een simpele journalist. Maar de kennis vertellen mij dat je er dus wel iets aan kan doen. En dat je je installatie zo kan maken dat die zwerfstromen toch teruggeleid worden naar een punt wat je wil.
0: Okay.
1: En dat zou kunnen. Meestal kost dat geld.
0: Ja.
1: Dus de netbeheerder die maakt ook bepaalde keuzes. Die heeft ook een bepaalde apparatuur in zijn transformatorhuisje zitten. Die ervoor zorgt dat er minder zwerfstroom de grond in gaat.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is op zich bekend.
0: Dus jij zegt eigenlijk de verantwoordelijkheid ligt bij de netbeheerders? Of hoe moet ik dat
1: interpreteren? Oh nee, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat er op verschillende punten hier onderzoek naar gedaan moet worden. Dus dat. Je moet natuurlijk ook zorgen dat je zeker weet dat die boer gelijk heeft. Misschien verzint hij het wel. Het is alleen geen onzinverhaal. Dus je moet het gaan onderzoeken. En dan moeten academici moeten het gaan onderzoeken. De politiek zou het moeten onderzoeken. Alleen, die geloven het dan weer niet.
0: Ja, maar goed, onlangs vroeg de SGP aan de minister van Klimaat en Groene Groei of ze een multidisciplinair onderzoek willen instellen naar zwerfstroom. Dat is dus niet opgepakt?
1: Nee, de minister zegt dat hij eigenlijk alleen dit geval kent in de Poeré. En dat dit ook een boer is die zelf wat problemen heeft veroorzaakt. Zegt zijn eigen inspectiedienst, haar eigen inspectiedienst.
0: Mm.
1: En ze zegt eigenlijk, er is ook een rapport wat stelt dat dit onzin is. De provincie heeft ooit een rapport gemaakt en die hebben verklaard dat dit geen zwerfstroom is wat hier gebeurt. En dus iedereen verwijst elke keer weer naar dat rapport. Een of ander rapportje wat zegt dat niet waar is. En dat blijft de hele tijd weer opduiken, waardoor de autoriteiten zich er een beetje achter kunnen verschuilen. Van, het zal wel onzin zijn. Hm. Maar het klinkt ook gek hoor, vind ik, toch? Er lopen stromen door de grond en daar worden mijn koeien ziek van.
0: Hé, er klinken zoveel dingen gek, Frank. Maar dan ga ik het onderzoeken, toch? Dan ga ik er toch eventjes, precies wat jij zegt, zo moeilijk is dat toch niet?
1: Ja, precies. Dus in mijn verhaal heb ik wat mensen gebeld en aan het woord gelaten om te vragen van zou je hier nou niet onderzoek naar kunnen doen, academisch of in Wageningen. Dus er zijn mensen in Wageningen die gaan het echt nu serieus nemen, hoop ik.
0: En
1: dat
0: dan
1: onderzoeken. Maar
0: en dan komt er een onderzoek uit uiteindelijk, dat komt in Den Haag te liggen. En dan zegt Den Haag, ja, maar we zitten ook volop in die energietransitie. ik voel hem al aankomen,
1: Nee, dat
0: of
1: is
0: niet?
1: Ook prima. Nee, je kan dat prima. Experts vertellen maar dat je het kan oplossen. Nou, je moet het wel serieus nemen.
0: Ja, ja. Dus die netbeheerders die kunnen pas hun werk gaan doen als ook de overheid het dus serieus neemt. Als er officiële onderzoeken meer naar komen.
1: Ja, want die verschuilen zich daar ook een beetje achter. En dit is eigenlijk ook niet hun expertise. Niemand heeft zich gespecialiseerd in zulke kleine stroompjes waar de tong van een koe last van heeft.
0: Hoe bedoel je dat? Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dus een netbeheerder die weet heus wel hoe die een transformatorhuisje moet bouwen. Maar er zijn helemaal geen normen voor dat fenomeen waar koeien last van hebben. Dat is zulke kleine stroompjes zijn dat. En met zulke hoge frequenties, nu wordt het heel technisch. Uh-huh. Maar dat gaat het netbeheerder niet uit zichzelf oplossen. Nee. Dat kost geld.
0: Ik heb begrepen dat Tennet een oplossing zou hebben. Netbeheerder Tennet.
1: Nee, Tennet is juist de oplossing aan het afschaffen.
0: Echt waar?
1: Tennet is hoogspanningsstations aan het bouwen en het net aan het uitbreiden. En die hebben ook apparatuur in verdeelstations zitten om die zwerfstroom tegen te gaan. Dat is dus blijkbaar gewoon heel bekend bij hun. Maar dat is wel duur. Dus ze zijn dat nu eruit aan het halen.
0: Eruit aan het halen. En dan, oké, goed. Het klinkt als een woud waar we voorlopig niet uit gaan komen totdat er wat meer bewustzijn komt, politiek gezien ook.

0: goed, het klinkt als een woud waar we voorlopig niet uit gaan komen totdat er wat meer bewustzijn komt, politiek gezien ook. Toch?
1: Ja, dus ik zou zeggen, neem dit serieus en ga de onderzoeken lezen die echt weten wat. Ga de onderzoekers erbij halen die echt weten hoe dit werkt. En die verstand hebben van dieren en van zwerfstroom. En ga het serieus nemen.
0: Ja, kan zwerfstroom.
1: Ons land wordt geëlektrificeerd. We willen allemaal accu's, apparaten, windmolens. En dat hoeft dus helemaal niet verkeerd te zijn. Maar neem boeren daar mee en luister naar hun. Doe niet alsof ze belachelijk zijn.
0: Ja,
1: de boeren kunnen hun dieren lezen.
0: Goed, dankjewel. Onderzoeksjournalist Frank Mulder. Dan

0: Ja, tegenwoordig is Kelis niet alleen artiest, maar ze is dus ook boerin en ondernemer. Dat is ook wel heel erg toevallig. Hebben we het net over het boerenleven gehad. Hoor je Kelis met Trick Me, maar tegenwoordig dus chefkok en boerin. Ja, dat wist je niet, hè? Dit is inmiddels
1: NPO Radio 1.
0: Ja, dat zijn van die dingetjes, die zoek ik dan even op, ja. 8:30 inmiddels, fijn dat je er bent.
2: Het nieuws, een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren, maar ook ging het in Damascus over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is een dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. Die dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en steun aan Oekraïne. Ollongren komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden.

0: 20 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. Die waarschuwing die geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: Nederland blijft een dominante rol spelen in de handel en distributie van designerdrugs. Maatregelen en verboden op stofgroepen hebben tot nu toe weinig effect. Hoe dit komt en wat de gevolgen zijn, hoor je zo meteen. Maar eerst. Ja, in de Rode Draad houden wij van actie en maken we met liefde ruimte voor de mensen die zich inzetten voor het goede doel en het algemeen belang. En vandaag gaan we daarvoor naar het zwembad, want niets brengt op hete dagen zoals deze meer verkoeling dan een frisse duik. Maar niet iedereen kan dat betalen. En daarom heeft de gemeente Amsterdam besloten om het zwembad gratis te maken voor iedereen met een stadspas. Wethouder Soufiane Mebarki, goedenavond.
3: Goedenavond, hallo.
2: Ja, hoe is dit idee ontstaan? Gratis zwembad voor mensen met een stadspas?
3: Nou, we willen met deze maatregel laten zien dat de hitte ook een serieus gezondheidsrisico kan zijn. Mm-hmm. Vooral voor Amsterdammers met een kleine beurs. Want die wonen vaak ook in kleine huizen die heet worden. En meestal ook geen airco hebben. En op deze manier helpen we ze aan verkoeling op de hele warme dagen.
2: Ja. Nou ging ik eventjes kijken, hè, want met zo'n stadshouderspas krijg je al korting toch, behoorlijke. Waarom was dat dan toch niet genoeg?
3: Nou, het is dat niet goed, maar ik denk op zo'n dag. Het is natuurlijk vooral gericht op het hitteplan.
2: Ja.
3: Dus het zijn de komende dagen. En iedere drempel die er ook maar is, die proberen we op deze manier weg te nemen. Door mensen ook richting onze buitenbaden, waar je goed kunt verkoelen, op te bewegen door het helemaal gratis te maken.
2: Ja, want ieder eurootje kan misschien wel te veel zijn. Zeker als je 3 kinderen bijvoorbeeld hebt en je wil met z'n allen naar het zwembad, dan kan dat eurootje inderdaad al te veel zijn misschien, zegt u.
3: En je moet ook nog ijsjes kopen op zo'n dag, hè?
2: Moet dat? Nee hoor, nee natuurlijk.
3: Nou, dat is wel lekker.
2: Sorry, ik hoorde mijn eigen ouders. Hoezo ijs? Je kan gewoon een stuk water likken misschien. Nee.
3: Maar het is wel lekker.
2: Het is heerlijk. Het is natuurlijk heerlijk. En het is natuurlijk inderdaad ook een gezondheidsding, zegt u. Want wat houdt het in als mensen niet die verkoeling kunnen krijgen? Zijn er mensen die daardoor gezondheidsrisico's lopen?
3: Nou, we richten ons ook met deze maatregelen echt op Amsterdammers die inderdaad een risico vormen. Dat zijn bijvoorbeeld senioren, zorgbehoevenden, dak- en thuishouders. Met de maatregelen rondom onze hitteplan, zeg maar,
2: ja,
3: proberen we met name deze groepen te ontzien. En het zijn vaak ook de groepen die een stadspas hebben. Dus het is 1 en 2 is 3 hopen. Want we hebben afgelopen dag ook ingezet op bijvoorbeeld plekken in de stad waar je echt voor verkoeling kunt gaan. Bijvoorbeeld grote supermarkten die ook hieraan meewerken.
2: Okay.
3: En op die manier proberen we zoveel mogelijk Amsterdammers de komende dagen door te helpen.
2: Ja. Nou, was vandaag de eerste dag, hè, dat deze mensen gratis mochten zwemmen. Was het meteen al druk?
3: Ja, het is vandaag druk. Ik weet in ieder geval dat het Slotenparkbad, een van onze grote zwembaden, ja, dat was aardig druk. Van de andere zwembaden hoor ik het vandaag en anders morgen nog. Ik weet wel dat de vorige keer hebben we in 3 dagen 6600 mensen geholpen. Toen hebben we dezelfde actie ook in gang gezet. Dus we hopen dat zoveel mogelijk Amsterdammers er gebruik van maken. Ja. Dus fijn dat we hier weer aandacht aan kunnen besteden bij jullie.
2: En zijn er andere gemeentes die dit soort initiatieven hebben overgenomen?
3: Nou, niet dat ik weet, maar we zoeken natuurlijk altijd contact met andere gemeenten die op het moment dat ze wat meer informatie willen op hoe wij dit uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen.
2: Ja.
3: Dus er is altijd contact met andere gemeenten.
2: Okay.
3: Maar volgens mij zijn wij de enige gemeente in Nederland die dit nu als zodanig hebben georganiseerd.
2: Oh, okay. Ja, waarom ik het ook vraag is omdat begin deze maand het Rode Kruis en het Klimaatverbond de noodklok luiden, omdat 2/3 van de gemeentes nog geen hitteplan heeft. En dus daardoor onvoldoende voorbereid is op extreme hitte. Hoe kan dat, denk ik?
3: Nou, ik denk dat dat ook iets is wat natuurlijk bij heel veel mensen nog echt moet indalen. Je ziet ook dat de afgelopen jaren we natuurlijk hebben verschillende signalen gekregen dat we ook gewaarschuwd werden voor dit soort momenten. We hebben daarom een hittecoördinator aangesteld vanuit de GGD. En die coördineert eigenlijk alle acties die we in de stad doen rondom het hitteplan.
2: Mm.
3: En die staat ook in contact met andere gemeenten om ook daarin uitwisseling plaats te laten vinden. Maar ik denk uiteindelijk dat iedere gemeente iets moet doen of aan het nadenken is. Want laten we wel wezen, dit is niet eenmalig, denk ik. De klimaatverandering is gewoon een gegeven. En we zullen de komende jaren nog meer confrontatie krijgen met dit soort temperaturen.
2: Ja, en dan gaan ze misschien ook langer duren, dit soort hittegolven, of niet?
3: Ja, en dat is de slimmer en beter is om ervoor te zorgen dat we ook met hitte om kunnen gaan. Ja. Dus dat zegt ook iets over hoe we gaan bouwen de komende jaren. Maar het is ook belangrijk dat we dit soort voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, die voor verkoeling kunnen zorgen, ook behouden houden. Dus we hebben ook bijvoorbeeld een stadsboerderij waar veel groen is, ook aangemerkt als een plek waar Amsterdammers naartoe kunnen, die thuis niet hebben, om daar verkoeling te gaan zoeken.
2: Ja, heel goed. Even terug naar dat zwembad, hè? Want het is dus gratis voor stadpashouders. Maar dat houdt op een gegeven moment op. Wanneer? Want is dat pas als het 30 graden is of 25 graden? Wanneer houdt dat op?
3: Nou, we houden de weerstemperatuur in de gaten. En natuurlijk ook gewoon zodra het hitteplan van kracht is, dan brengen we dit in. Dus we hopen in ieder geval nu dat het tot en met zaterdag houden we dit in stand. En daarna zullen we het gewoon in de gaten blijven houden.
2: Ja, ik zou zeggen van hou het gewoon gratis überhaupt. Ik bedoel, zwemmen is toch hartstikke gezond?
3: Zeker, en met een stadspas is het normaal ook maar 1 euro. Dus deze actie die is eigenlijk voortborduurd op het feit dat we ook proberen zoveel mogelijk Amsterdammers richting een zwembad te helpen. En dat doen we ook los van de hittedagen. Maar deze dagen zijn extra belangrijk en daarmee vormen ze misschien ook een extra risico voor mensen. Dus hebben we gedacht, dan gaan we het helemaal gratis maken.
2: Nou, goed. Heel veel succes daarmee. Sofia Mbarki, wethouder in Amsterdam.
3: Dankjewel.

0: Lady Gaga hoor je met Paparazzi. Kilo's designerdrugs goedkoop inkopen in India en voor het 40-voudige doorverkopen in Nederland. Uit onderzoek van Follow the Money en de NOS blijkt dat Nederlandse handelaren hier miljarden mee verdienen. Ons land is dé logistieke spil van Europa in deze handel geworden. En dat is levensgevaarlijk. Het aantal vergiftigingen stijgt. En justitie onderzoekt inmiddels tientallen sterfgevallen. Aan tafel zit Corine Bethlehem, toxicoloog en ziekenhuisapotheker bij het Erasmus MC. Welkom.
1: Dank je.
0: En aan de lijn heb ik onderzoeksjournalist Nikki Brands van Follow the Money. Ook welkom, Nikki.
2: Hoi, hallo.
0: Hallo. Corine, ik begin eventjes bij jou, hè, om even gewoon bij de basis te beginnen. Van waar eigenlijk de naam designer drugs?
1: Designer drugs. Ik denk de naam komt ervan omdat ze zijn designed, zeg maar. Ze zijn gemaakt. Ze lijken eigenlijk op de normale drugs. Ja, ja. Wat is normale drugs? Maar bijvoorbeeld als we kijken naar amfetamine of cocaïne.
0: Okay.
1: Dan heb je molecuulstructuren. En dit soort middelen zijn vaak de middelen die daar eigenlijk qua moleculen dus heel goed op lijken, maar net getuned zijn. Dus designed, zou ik zeggen.
0: Juist, ontworpen door de mens.
1: Ja, we noemen ze ook wel nieuwe psychoactive drugs. De MPS'en, maar de designers bekken wat lekker.
0: Designer bekt wat lekker, inderdaad. We hoorden hier over een aantal soorten.
3: Ketamine,
4: 4-FMA,
5: Mirazolam,
3: 2-MMC,
5: 3-CMC,
3: 4-HO,
5: 5-MAPB.
0: Oké, hiervan ga ik zelf strippen. Maar goed, daar hoorden we behoorlijk wat. Nikki, heel eventjes naar jou. Jullie hebben de gigantische business achter deze middelen blootgelegd. Hoe kwamen jullie dat op het spoor?
2: Ja, ik had een aantal maanden geleden al een verhaal gemaakt over designer drugs. En naar aanleiding daarvan kreeg ik veel tips van mensen die vertelden hoe groot die wereld is in Nederland. En wat een beetje de belangrijke spelers zijn. Toen ben ik die bedrijven gaan opzoeken in een soort internationale handelsdatabase. En toen zag ik dat je exportgegevens uit India kon downloaden. En zo konden we eigenlijk in kaart brengen welke bedrijven in Nederland door designer drugs of grondstoffen daarvoor hebben besteld. Bij Indiase fabrieken en laboratoria.
0: Oké. Okay. Nou noem je India als de grote bron. Waarom India?
2: India heeft een hele grote farmaceutische en chemische industrie. Met veel fabrieken die grondstoffen en medicijnen produceren voor andere landen. En die kennis en infrastructuur die maken het ook makkelijk om stoffen te maken die gebruikt kunnen worden voor designer drugs.
0: En dit zijn dus de grondstoffen, dus niet de kant-en-klare eindproducten. Zo moet ik het voor me zien.
2: Wat we vooral vonden waren eigenlijk kant-en-klare eindproducten die gewoon geïmporteerd zijn naar Nederland. Maar we vonden ook grondstoffen of bijvoorbeeld versnijdingsmiddelen. Maar het grootste deel van deze middelen waren echt kant-en-klare eindproducten.
0: Juist. Nou verscheen er afgelopen week het rapport van het Europese Drugsagentschap, EUDA. Op welke manier bevestigde dat jullie bevindingen over de grote rol van Nederland in de designerdrugshandel?
2: Dat rapport bevestigt eigenlijk wat we ook in ons onderzoek zagen. Dus dat Nederland een hele centrale rol speelt in de handel en de productie van designerdrugs. In de eerste plaats gaat dat om echt de import ervan. Dus wat wij ook konden vinden, die bestellingen. Maar Nederland speelt ook een rol in de productie van designerdrugs. Vooral samen met Polen. Wat je vaak ziet is dat wanneer een designerdrug verboden wordt, dat de productie dan ook naar Europa verschuift. In sommige gevallen naar Nederland.
0: Ja. En Corine, ik zag jou knikken en een beetje glimlachen. Dit is geen verrassing voor jou.
1: Nee, ja, Nederland speelt een best wel grote rol. Volgens mij is dat al heel veel soorten drugs, stiekem zo. Maar dat is niet om te glimlachen, denk ik eigenlijk.
0: Nee, oké, maar goed, wel van dit weten we
1: herkennen
0: eigenlijk.
1: Herkennen we,
0: wel.
1: Ja,
0: dit herkennen
1: zeker,
0: we. Ja. Nou, herkennen we het ook vanwege die grote strafzaak, hè, rondom webshop Funcaps. Laten we even luisteren.
6: Online designerdrugswinkel Funcaps wordt door het OEM in verband gebracht met tientallen doden. Hun website is offline gehaald, maar genoeg anderen zijn nog gewoon online.
0: Ja, Nikki, uit jouw onderzoek blijkt dat Funcaps eigenlijk maar een heel klein onderdeel is in die designerdrugmarkt in Nederland. Hoe zit dat?
2: Ja, dat kun je wel stellen, denk ik. Wij konden dus bestellingen vinden van 30 Nederlandse importeurs voor tientallen miljoenen euro's. En we konden berekenen dat de straatwaarde daarvan tot zo'n 2 miljard opliep. Dus het gaat echt om een gigantische markt. Wij hebben alleen de bestellingen uit India geanalyseerd. Maar een groot deel van deze middelen komt ook uit China. Daar hadden we helaas geen inzicht in. Maar het gaat dus echt om een gigantische markt waar heel veel winst wordt gemaakt. Ja. Dus Funcaps is zeker niet de enige partij.
0: Nee, dus het topje van de ijsberg, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Ja.
0: Nou hebben jullie de data van 2019 tot en met 2025 geanalyseerd. Maar wat er toen gebeurde was lang niet allemaal illegaal, toch? Hoe zit dat?
2: Nee, zeker niet. Die middelen die wij in de data konden vinden, stonden op dat moment niet op de opiumlijst. Omdat ze dus een klein beetje afwijken van verboden drugs. Dus juridisch gezien gebeurde daar eigenlijk niks illegaals. Nou, je ziet, dat kan je ook wel terugzien in de handelsgegevens, dat bedrijven eigenlijk nauwelijks moeite deden om te verhullen wat ze bestelden.
0: Ja.
2: Bestelden de stoffen op hun eigen naam en die kwamen ook gewoon via Schiphol ons land binnen.
0: Ja, dan kijk ik meteen naar jou, Corine, als toxicoloog. Hoe zit dit? Want dat is toch een kleine aanpassing. We hadden het net al over designerdrugs, hoe je dat makkelijk kunt aanpassen. Dat komt hier natuurlijk ook om de hoek kijken, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, dat is ook. Ik denk dat Nicky dat goed kan bevestigen. Maar wat je natuurlijk zag, is dat op het moment eerder werkte de opiatenlijst, zeg maar de verboden middelenlijst, werkte zo dat de stoffen erop moesten komen te staan.
0: Precies.
1: Nou, we zagen bijvoorbeeld dat 3MMC, hele veel gebruikte designer, amfetamine-achtige upper, die kwam op een gegeven moment op die lijst. En dan zie je een verschuiving. Je ziet het nog steeds, want het illegale circuit gaat wel verder. Maar je ziet de verschuiving naar bijvoorbeeld 2MMC of 4MMC. En dat wordt dan gebruikt en dat wordt wat meer verhandeld in die zin.
0: En dat staat dan net niet op de lijst.
1: Ja.
0: Dus dan kun je door de mazen van de wet toch je drugs verhandelen op een...
1: Ja, tot vorig jaar, hè? Tot vorig jaar zomer.
0: Juist, want er is een wet gekomen. Hoe ziet die wet eruit? Hoe klinkt dat?
1: Die wet is eigenlijk... eerder moesten we, dus hadden we lijst 1 en lijst 2. Dus de harddrugs en de softdrugs. En daar moest de stofnaam dus echt op komen.
0: Mm-hmm.
1: En nu heb je lijst 1A. En die heb je 3 grote stofgroepen... waarvan ze eigenlijk een soort van modelchemische structuur hebben gezet. Waarbij ze zeggen... alles waar dit model in zit, is verboden.
0: Aha.
1: Dus als je dan je 3MMC naar een 2MMC
0: dan is dat ook verboden. Ja.
1: Dan is die automatisch dat ook verboden.
0: Valt binnen dat spectrum
1: exact.
0: Dus. Ze hebben het spectrum dus verbreed
1: precies,
0: eigenlijk.
1: Precies, ze hebben een hele grote soort van kapstok gemaakt.
0: Nou, slim. Daardoor ondervangen ze veel tegelijkertijd. Ja. Dat is de juridische kant ervan.
1: Ja.
0: Hoe zit het eigenlijk met de lichamelijke kant, de fysieke kant? Want als ik iets verander in zo'n designerdrugs, heeft dat dan ook andere effecten op
1: mijn
0: lijf?
1: Ja, dat kan dus heel goed.
0: Ja?
1: En het vervelende eind is dat je dat dus eigenlijk niet zo goed weet. En wat je ziet is dat, nou ja, als je ecstasy gebruikt, iedereen kent ecstasy en weet de risico's een beetje.
0: Mm.
1: Nou ja, het zijn risico's, maar die neem je dan. Wat je ziet met die designers, en dat vind ik heel erg spannend, is dat je, als je gewend bent aan een 3MMC, waarmee je al een flink risico neemt, als dat dan verboden wordt en je gaat ineens 2MMC gebruiken, dan weet je eigenlijk helemaal niet of dat verschillend werkt of niet.
0: Mm.
1: We hebben dat gezien bij bijvoorbeeld amfetamines en fluoramfetamine. Ja, dat bleek eigenlijk lijkt maar een kleine verandering.
0: Ja,
1: maar dat werkte eigenlijk best wel anders. Het verhaal ging dat lang duurde voordat dat werkzaam was. Dus mensen dachten dan op een gegeven moment, ja, het werkt niet.
0: Dan gaan
1: ze nog een dosis. En dan was het juist natuurlijk, als het daarna inkikt, was het veel heftiger. Dus daar zijn best wel wat complicaties gekomen.
0: Mm.
1: Het is gewoon een black box. Als je het niet weet. Van cocaïne, ecstasy weten we van 50 jaar geleden. We hebben natuurlijk superveel mensen die dat hebben gebruikt. Weten we best wel een beetje de gevaren.
0: Mm-hmm.
1: En met deze nieuwe middelen hebben we geen idee.
0: En lopen we dan ook iedere keer achter de feiten aan, omdat natuurlijk die drugshandelaren en die producenten dat onder haar verklap kunnen blijven veranderen en designen, zoals we dat noemen?
1: Ja, dat is dus echt een hele grote uitdaging. Zowel voor gebruikers, als bijvoorbeeld voor laboratoria. Ik werk zelf op het laboratorium, doe heel veel laboratorium testen om te kijken of mensen onder invloed zijn of zelfs gestorven zijn aan de middelen.
0: Oh ja.
1: En dan is het echt een hele moeilijke zaak om goed bij te blijven. Want als ze dus weer net iets gedesigned hebben, dan is het maar net niet misschien in je testmogelijkheid. En dan moet je die dus weer up-to-date houden. Dus we hebben daar echt onze handen vol aan.
0: Ja, is er iets, is dat te ondervangen?
1: Veel zoeken wat er verwacht wordt en wat we veranderen aan die middelen, om dat maar weer erbij in te gaan zetten.
0: Dus maar wacht even. Dan moet je een soort trendspotter hebben op drugsgebied.
1: Zeker.
0: Echt waar?
1: Nou ja, we houden heel goed bij wat er rondgaat. En dat soort rapporten, als die je net ook noemde bijvoorbeeld, zijn daar ook belangrijk in. Dat zijn natuurlijk al wel weer terugkijkers. Dus we hopen dat we alles wat we daarin zien ongeveer wel hebben.
0: Ja.
1: Maar je moet echt bijblijven.
0: Maar als ik jou dus ook goed begrijp, is er echt wel wezenlijks iets veranderd in de hele drugsscene, om het zo maar te noemen. Waar je zegt van oké, van cocaïne, ecstasy konden we weten wat daar de effecten van waren. Nu verandert het om de haverklap. Dus kunnen we ook veel meer slachtoffers verwachten?
1: Nou, ik ben er echt. Ik maak me hier grote zorgen over. Want dit zijn, zeg maar, vroeger. Ik hoor nu ouders zeggen van ja, ik gun mijn jongeren of ik gun mijn kind ook dat ze een beetje kunnen experimenteren en zo. Nou, ik ben ook niet extreem oud. Maar als ik kijk naar wat er toen op de markt was om te experimenteren, was het vrij overzichtelijk. Als je nu ziet, ja, het einde is de limit, zeg maar. Ja, het is helemaal niet meer te doen. En omdat er gewoon heel veel nieuwe stoffen elke keer zijn, weet je gewoon niet wat je neemt. En wat me heel erg zorgen baart, is dat men daar ook lijkt niet per se heel erg moeite mee te hebben.
4: Wie is men?
1: De gebruiker. Als je kijkt naar interviews met gebruikers, dan laten ze heel vaak ook helemaal niet testen en denken ze gewoon dat het goed is. Wat mij dan zorgen baart, is kwaliteit ook, bijvoorbeeld. Want dat is nog een ander aspect. Je kan natuurlijk denken van, oké, ik ga vanavond 3MMC gebruiken. Ik denk dat ik dat heb gekocht. Je kan het netjes laten testen, maar als je dat niet doet en je denkt dat je het hebt en je denkt dat je de risico's een klein beetje kan inschatten, iets wat ik al een beetje dubieus vind, want dat is lastig met weinig ervaring. Dan zie je dus, als je nu naar het Trimbos rapport kijkt van de mensen die heel veel getest hebben, dat vorig jaar was slechts 3% van alle 3MMC die ingestuurd was slechts 3MMC.
4: En wat is
1: 97% was iets anders.
4: Maar wat is dat dan andere dan?
1: Een deel was 2MMC, een heel groot deel. Ja. Daar kan een beetje verschil in zitten, maar dat lijkt er natuurlijk heel goed op. Maar was ook bijvoorbeeld 5% was NEP, ja, N-ethylpentadrone, maar dat is een moeilijk woord, maar dat is eigenlijk een andere stof die er echt helemaal niet in thuis hoort. Het is ook een beetje een upper, maar mensen worden helemaal angstig, of hartkloppingen, hartstikke gevaarlijk. Dus je denkt misschien dat je weet wat voor risico je neemt, maar eigenlijk heb je geen flauw idee.
4: Ja. Is de politiek voldoende doordrongen van al deze gevaren?
1: Ja, ik betwijfel het. Het is een lastig ding, maar ik probeer het steeds een beetje.
4: Daarom zit je ook hier natuurlijk. Nikki, jij hebt ook handelaren gesproken. En een van die handelaren was zich toch heel erg bewust van de risico's, of niet?
2: Klopt, ja. Ik heb één handelaar gesproken die zelf middelen uit China en India haalde en die dat via zijn webshop wilde gaan verkopen. En die werd op een gegeven moment gebeld door een moeder die haar kind was verloren aan 3MMC. En die tegen hem zei van, ik hoop dat dit nooit jouw kinderen zullen zijn. En dat hakte er bij hem zo diep in dat hij besloot om te stoppen daarmee. Dus bij hem zeker wel, ja.
4: Ja, maar goed, dat is dan echt één voorbeeld. Ik ga ervan uit dat niet die hele sector zichzelf opheft omdat dit soort slachtoffers vallen, toch?
2: Nee. Ja, je hebt heel verschillende type handelaren natuurlijk. Er zijn ook wel echt mensen die zichzelf meer zien als een soort activist, of het vooruitstrevend vinden. Ja, en er valt gewoon gigantisch veel geld te verdienen. Ja, en dan krijg je gewoon dat mensen daarin duiken in zo'n business.
4: Ja. Ik wil nog heel even duiken in de rol van Nederland daar toch in. Hè? Want we hebben het nu natuurlijk over de gevaren voor de mensen. Tegelijkertijd heeft Nederland ook een internationale grote rol. Hè? Corine, jij legt het net ook al uit, van dit is al jaren bekend. Maar ook in die designerdrugs, hè? Als we daar naar kijken, Nikki, heeft Nederland daar ook een soort van doorvoerhaven rol in? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, Nederland is een heel belangrijk importland voor deze middelen. En ook een belangrijk productieland. Dus er zitten ook laboratoria. Dat is geen toeval. Nederland is sinds de jaren 80 en 90 eigenlijk al een hele grote speler op het gebied van de productie van synthetische drugs. Mm-hmm. En dat waren eerder dus middelen zoals MDMA en amfetamine. Maar daardoor is hier wel heel veel kennis, netwerken en infrastructuur ontstaan. Wat je nu eigenlijk ziet is dat die bestaande netwerken en die expertise zich deels hebben verplaatst naar de markt voor designerdrugs. Geen toeval dat hier zo wordt opgepakt.
4: Juist. Dus als ik maak even expres dit kleine omweggetje, want ik wil weer terug naar de politiek. Als we dit dan in oogschouw nemen, Corine. En je zei het net al, ik denk dat er toch te weinig bewustzijn is op een of andere manier. Maar het feit dat wij daar toch een grote rol in spelen, geeft ons toch ook een verantwoordelijkheid ergens.
1: Vind ik zeker. Wat het lastig maakt eigenlijk, is dat er weinig bekend is over bijvoorbeeld doden of over gezondheidsincidenten. We hebben in Nederland een aantal, bijvoorbeeld de Trimbos, die verzamelt incidenten. We hebben ook het Nederlands Vergiftiging Informatiecentrum verzameld incidenten. Maar het is heel vaak niet getest. Dus als er iemand op de spoedeisende hulp komt bijvoorbeeld en in de problemen komt van zo'n middel, dan wordt er niet getest. Tegenwoordig wordt er gelukkig, als mensen overlijden, heel veel toxicologisch onderzoek gedaan, steeds meer, nog steeds langer niet alles hoor, nog maar een heel klein percentage van alle overleden mensen.
4: Oh, waarom eigenlijk?
1: Ja, we testen eigenlijk voor de schouwartsen. En de schouwartsen komen alleen als er een niet-natuurlijk overlijden, een mogelijk niet-natuurlijk overlijden is. Mm. En die categorie, die overweegt dus om testen te doen. En weet je, dat is ik hoop dat dat groter wordt. Want daarmee denk ik dat we goud in handen gaan krijgen om te gaan laten zien hoeveel problemen je nou eigenlijk krijgt. En wat ik dus probeer is zowel aan die kant, dus bij de overleden mensen, heel veel te testen. En daar hebben we heel veel collega's in Nederland die daar dus naar Erasmus hun middelen opsturen of hun bloed en urine van overleden mensen opsturen. Maar ik probeer ook de ziekenhuizen, en ja, ik hoop dat daar vanuit de politiek ondersteuning in komt, dat als mensen met incidenten met deze middelen zich melden, dat we het ook kunnen testen. Want dan kunnen we niet, dan is het niet van ja, ik heb 3-MMC gebruikt en ik ben in de problemen. Want dan weten we dat misschien maar 3% 3-MMC is. En dan hebben we dus eigenlijk geen flauw idee wat we zien.
4: Nee.
1: Maar dan weten we wat er echt aan de hand is. En dan heb je natuurlijk gewoon cijfers. Ja. En dan kan je er ook niet meer omheen, denk ik. Want ik denk dat dan gaat blijken dat er echt veel problemen zijn. En ja, het zijn natuurlijk veel jonge mensen die overlijden. Ja, dat is, daar moet men zich zorgen om gaan maken.
4: En je zegt vanuit de politiek, zou je daar druk op willen? Maar moet de politiek dan met een wet komen waarin ziekenhuizen worden gedwongen? Of
1: nee, ik zou eerder denken in mogelijkheden. Kijk, in bijvoorbeeld geld. In de zin van dat voor een ziekenhuis en voor een behandeling maakt het niet uit. En het primaire doel van een ziekenhuis is natuurlijk gewoon iemand weer goed naar huis te kunnen ontslaan.
4: Ja.
1: En daar hoef je niet per se een test voor te doen. Het is op een manier natuurlijk wel in voordeel om van die patiënt zelf ook om te weten wat er eigenlijk misging. Maar voor het SEC hoef je niet een test te doen.
4: Ja.
1: Dus als we bijvoorbeeld financieel ondersteund worden, dan kunnen we daarmee gewoon aantonen wat er aan de hand was.
4: Ja. Nikki, je hebt dit natuurlijk allemaal onderzocht voor Follow the Money. Hoe nu verder, denk jij?
2: Dat vind ik ingewikkeld. Ik denk wat je ziet in allerlei verschillende landen is dat dit zo heel moeilijk aan te pakken is. Ik denk dat vanuit de overheid dat stopgroepenverbod wel een goede eerste stap is. Maar ja, je ziet gewoon dat er nog steeds heel veel handelaren actief zijn en heel veel middelen nog wel gewoon verkocht worden. Dus er is nog veel te doen, denk ik.
4: Ja, want wat wordt jouw volgende stap als onderzoeksjournalist? Nu?
2: Ik heb nog heel veel open eindjes en leads waar ik nog wel naar wil kijken. Ja. Maar,
4: want ik heb deze discussie. Ik weet niet of jullie die ook wel eens hebben met vrienden. Nu klinkt misschien heel moralistisch. Maar het is toch ook gewoon milieuvervuilend om dit soort drugs te gebruiken?
1: Zeker.
2: Ja.
4: Sorry, maar als je dan heel erg met je Extinction Rebellion lekker in het weekend ergens bezig bent, denk ik, ja, dan moet je ook niet geen drugs gebruiken, zou ik zeggen. Maar ben ik nu heel politiek?
1: Dat is ook een overweging, zou ik zeggen. Ja, ik kijk altijd vanuit de gezondheidszorg. Ja. Hè? Maar ook die trouwens gaat eraan als je natuurlijk maar genoeg in de biesbos gooit. Maar is ook een argument, zeker. Ja.
4: Is dit een onderzoek waard, Nikki?
2: Follow
4: the money. Nee, ik hoor nog een soort van twijfel bij je.
2: Dat gaan we zien.
4: De vervuiling die erbij komt kijken. Ik ben er best wel benieuwd. Ik weet dat het gewoon zo is, maar er zijn zat onderzoeken naar gedaan. Ik zou wel willen weten hoe ver dat eigenlijk reikt. Maar goed, dit is een ideetje hoor. Het is gewoon, ik werp het even op. Corine Bethlehem, dankjewel in ieder geval voor alle informatie hierover. En Nikki Brands, dankjewel voor dat onderzoek. Te lezen dus bij Follow the Money. Dit was de rode draad van vandaag. Morgen zijn we er weer. Hier zometeen langs de lijnen omstreken met Edwin Cornelis en Hans van der Steeg. Tot morgen. Dag.

0: Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
3: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
2: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
4: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: NPO Radio 1. 9 uur.
2: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
15: Goedenavond. Vanaf vanavond vallen de beslissingen in de groepsfase op het WK. Twee wedstrijden staan op punt van beginnen. In groep B, Zwitserland tegen Canada en Bosnië en Herzegovina tegen Qatar.
16: Natuurlijk volgen we die wedstrijden in langste lijn en omstreken. Maar nu eerst het NOS Journaal.
17: Hier is Dorot Megens.
18: Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
19: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
18: In Nederland zitten nog veel Syriërs in procedure en daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht dat plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babi's regering heeft die steun afgeschaald. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen vanwege het onrechtmatig beëindigen van haar contract. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. Göthberg stopte na haar gedwongen vertrek bij Lazio met profvoetbal. Die uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek bleek het om een rog te gaan. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. Het weer vanavond blijft het nogal langer warm dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden wat minder heet.
0: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
25: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
24: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
25: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: NPO Radio 1. NOS.
2: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
16: Goedenavond, de derde en laatste speelronde van de groepsfase van het WK is begonnen. De kaarten in de pools worden geschud vanavond in groep B. Daar is zojuist afgetrapt bij Zwitserland-Canada. Mark Kloostra.
26: Jazeker, voor de koppositie in de pool, voor de poolwinst. En dan na 6 minuten een 0-0 tussenstand. Canada door de makkelijke 6-0 tegen Qatar aan kop. En hebben dus aan een gelijkspel genoeg om deze pool te winnen.
16: Gelijktijdig gestart, ook in die groep B. Bosnië-Herzegovina tegen Qatar. Chris Wobbe.
27: Bij de 1 punt, bij de gelijkspel, bij de een ruime nederlaag en bij de spelers die geschorst zijn wegens rode kaarten. Kortom, heel veel gelijkenissen tussen beide ploegen, waarvan er 1 sowieso moet winnen om op 4 punten te komen. En dan maak je kans om hem als beste nummer 3 door te gaan naar de volgende ronde. Wie dat wordt, we wachten het af. Voorlopig geen doelpunten. 0-0 bij Bosnië-Qatar.
16: Oud-voetballer en trainer en nu technisch directeur bij ADO Den Haag, Mark Wotten, kijkt bij ons in de studio mee als analist.
15: En we kijken natuurlijk ook vooruit naar de laatste groepswedstrijd van Oranje in de nacht van donderdag op vrijdag tegen Tunesië.
16: Eerst maar eens kijken bovenin de pool waar het dus Canada en Zwitserland zijn die tegen elkaar spelen. Je kan ook denken natuurlijk, Mark, nou ja, salonremise, zijn ze er allebei.
3: Ja, maar ze zijn er sowieso wel allebei met 4 punten, heb je het idee toch?
16: Ja.
3: En zeker met dit doelsaldo, want het moet wel heel gek lopen. Zeg maar, de een moet met 5-0 verliezen en dan moet er in die andere wedstrijd een winnaar komen met 5-0. Wat dan ook nog eens de goede winnaar is, zal ik maar zeggen. Of de verkeerde voor de ploeg die hier speelt.
15: Cryptisch hoor, dit Mark.
3: Ja, het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar vergeet het ook maar gewoon. Want het gaat allemaal niet gebeuren. Hoewel advocaat ook een keer zei, Zweden gaat echt niet met 8-0 winnen. Toen werd het 8-0, weten we nog. Dus nee, na 7,5 minuut is er nog geen sprake van een 5-0 hier. Want het is 0-0 en er zijn nog geen kansen geweest. Het mooie of het gekke is dat het hele stadion in het rood is. Maar voor Canada, dus die Zwitsers ook in het rood, ziet er heel gek uit. Alsof ze thuis spelen en iedereen voor hun is. Maar als ze de bal hebben, worden ze uitgefloten. En dat is dus nu ook aan de hand, want Akanji heeft de bal. Overigens is er behoorlijk gewisseld bij Zwitserland. Coach Jakin heeft 4 andere spelers opgesteld ten opzichte van die 4-1 overwinning op Bosnië. En ook bij de andere partij, bij de thuisspelende club Canada, dat voor deze wedstrijd als uitclub, ja, ik ga het nog cryptischer maken, op het formulier staat, zijn er 2 nieuwe middenvelders opgesteld. Eén daarvan is Saliba en de ander is Chouanière. Inworp is voor Canada. Net voor de middenlijn. 8 minuten onderweg en het wachten is nog op de allereerste kans. En dan komt de inworp niet te lang op zich laat wachten van Johnson. Ja, dan gaat hij naar de tegenpartij, want dat zijn de nieuwe regels, hè. En dus na 8,5 minuut geen inworp voor Canada, maar inworp voor Zwitserland. Dat, zoals je zegt, als ze de pool willen winnen, ook deze wedstrijd zullen moeten winnen. Omdat Canada nou eenmaal met 6-0 over Qatar heen liep. Had ook iets te maken met de 2 rode kaarten bij Qatar. Maar ja, ook over rode kaarten gesproken mocht Zwitserland ook niet over mopperen in die zin. Want die speelde ook een tijdje tegen de 10 van Bosnië-Herzegovina. En het ging pas lopen bij de Zwitsers toen er gewisseld werd. En een kwartier voor tijd was het nog 0-0 en heel saai. Maar daarna ging het pas echt los met dus nog 4 doelpunten voor Zwitserland. Nu is de bal over de achterlijn. Komt er een doeltrap voor de Zwitserse keeper. Hier gebeurt nog niet zoveel. 0-0.
15: Ja, een stuk minder cryptisch is het bij jou volgens mij, Chris. Bosnië tegen Qatar. 1 van de 2 moet gewoon winnen om überhaupt nog perspectief te houden.
27: Zo is dat. Het is eigenlijk een verborgen knock-out wedstrijd, om het maar zo te zeggen. De winnaar heeft kans om door te gaan. De verliezer mag sowieso naar huis. En spelen ze gelijk, dan is het voor allebei afgelopen. Terwijl nu de eerste uitbraak van Qatar opgezet wordt. Maar er wordt gauw een overtreding gemaakt door Bosnië. Al-Haidos maakt zich enorm druk daarover. Het was Malic die het deed. Een van die nieuwe mensen bij Bosnië en Herzegovina. 4 wijzigingen, onder meer Bayraktarević weer terug in de ploeg. Tahirović, die we natuurlijk allemaal kennen van zijn tijd bij Ajax. Hij heeft weer op de bank plaatsgenomen. En in de spits natuurlijk Edin Dzeko, 40 jaar. Hij is begonnen aan zijn 150ste interland voor Bosnië. Een monument in het land uit de Balkan. Wie weet dat hij het weer kan gaan doen voor Bosnië. De eerste wedstrijd miste hij, het gelijke spel. Vervolgens deed hij mee tegen Zwitserland. Maar Bosnië, ja, we leefden echt een hele slechte middag. Rode kaart en een dikke nederlaag. 4-1. En inderdaad, wat Mark al zei, de Qatari gingen er met 6-0 af. En 2 rode kaarten. 1 van die rode kaarten ging naar Assim Madibo. Die maakte een dusdanig overtreding dat hij het been brak van Ismaël Koné van Canada. Een horror tackle. Nou, dat ging toch per ongeluk. Maar het was met name de reactie van de bank die kwaad bloed zette bij Canada destijds. Julen Lopetegui, de Spaanse bondscoach van Qatar, maakte zich vreselijk druk. Want het was toch helemaal geen kaart waard. Nou, en Jesse Marsh van Canada vond het maar helemaal niks. Terwijl Bosnië nu naar voren komt. Met Zeko doortik op Demirović. Maar er wordt hands gemaakt, zegt Demirović. Nee, zegt de scheidsrechter. Die komt uit Venezuela. Dat is Jesus Valenzuela Saez. Wie kent hem niet? Hij floot al eerder de wedstrijd Australië-Turkije. Maar hij laat doorspelen. Overigens komt de VAR uit Nicaragua. Is Tatjana Guzman en vrouw. Hartstikke goed natuurlijk. Terwijl nu Qatar via de flanken door probeert te komen. Het is buitenspel. Qatar er nog niet uitgekomen. Bosnië via Demirović en Sunjic. 2 schoten van afstand gelost. Maar Abunada tot 2 keer toe redding. Dus 0-0 op Lewin Field in Seattle. Bij Bosnië-Herzegovina, Qatar.
16: Om het allemaal nog cryptischer te maken. Vandaag hebben we ook nog eens 2 Marken. Een Mark die naar de wedstrijd kijkt en een andere Mark die hier in de studio meekijkt. Dat is Mark Wotten, in het dagelijks leven technisch directeur bij ADO Den Haag. En ik denk op dit moment drukke tijden, of niet?
4: Ja, de telefoon staat rood gloeiend. Hè. Dus we weten dat de mensen die in het voetbal zitten en geld willen verdienen, die weten dat we spelers nodig hebben. Dus dan worden er heel veel spelers aangeboden.
6: Oh, aangeboden. Aan ja, de versbakken eredivisionist natuurlijk. Ja. Want die hebben jullie ook nodig, toch? Een eredivisiewaardige helft dan?
4: Ja, we hebben wel wat versterkingen nodig. We weten natuurlijk niet hoe goed we zijn. We hebben een KKD-ploeg die heel goed was in de KKD. Ja. Maar er zijn maar heel weinig jongens met eredivisieervaring. Dus dat zullen we moeten aankijken in het begin.
7: Is er een beetje geld?
4: Er is wel iets te besteden, maar alles heeft zijn plafond.
6: Ja. Ja. Dit WK, hè, daar doen natuurlijk een hele hoop van die kleinere landen mee. Ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel wat potentie zit voor ADO Den Haag. Kijk je ook een beetje met een scoutingsoog daarnaar?
4: Nou kijk, buiten Europa is het sowieso lastig omdat je dan een non-huursalaris moet betalen. Oh, ja. Dus dat maakt het wel een stuk moeilijker. Maar en Curaçao, Cap Verde, die hebben ook spelers die in Nederland voetballen. Dus dat is altijd interessant om naar te kijken.
6: Ja, al wat talent gescout of kent die ze eigenlijk allemaal wel?
4: Nee, het is onmogelijk om iedereen te kennen, maar we kijken wel met een scherp oog.
6: Ja. Nou,
7: zijn er spelers die opvallen?
4: Er zijn altijd opvallende spelers, ja. Maar die houden we liever voor onszelf.
7: Achter de duinen, hè, zei je.
4: Achter de duinen, achter de schermen.
6: Oh, ja. Nieuwe slogan daar in Den Haag. Je kijkt hier ook naar de wedstrijden, want daar is het om te doen. Hè. De kaarten worden geschud, zeiden we al. Zwitserland, Canada om de groepswinst. Bosnië tegen Qatar. Als het gaat om de derde plaats, of vooral niet vierde worden. Wat is nou de wedstrijd waar je het meest op verheugt?
4: Ja, ik vind Zwitserland, Canada wel een interessante wedstrijd. Ondanks het feit dat ze met een punt allebei goed geplaatst zijn. Maar het zijn toch kwalitatief sterkere ploegen dan Bosnië en Qatar.
6: Ja, maar de spanning zit misschien wel bij die andere wedstrijd.
4: Ja, dat klopt ook. Dus ja, jullie hebben mooi twee schermen opgehangen. Dus je kan allebei de wedstrijden tegelijk bekijken.
7: Kan je dat? Ja, kan je dat goed? Ik kan dat niet namelijk.
4: Ik ben net als Marty Veldman. Ken je die nog?
7: Ja, maar vertel.
4: Nou, die loont. Marty Veldman was een Engelse komiek.
6: Ah, ja.
4: Met, zoals dan in Den Haag zegt, die heeft op een hoekhuis gewoond.
7: Ja, ja, de jargon beheers je al aardig, Mark, inderdaad. Mark, van een hoekhuis. Nee, niet naar een hoekschop. Ik denk dat het een leuke brug, maar dat is het niet.
8: Oh, heel slecht deze.
7: Vrijtrap.
8: Ja.
7: Mark.
3: Oh, bij deze Mark. Ja, nee, hartstikke goed. Ja, je moet het wel een beetje duidelijk aankondigen. 14 minuten onderweg.
7: Een beetje cute, zo doen.
3: Ja, 14 minuten onderweg, 0-0. En dat is best gek, want je hebt wel eens een beetje een kans, een kleine kans. Maar je kunt ook twee enorme kansen krijgen. En die hebben ze allebei gehad. En Bolo kon alleen op de keeper af, maar schoot hem rechtdoor op keeper Crepo. En aan de andere kant zagen we zojuist Kyle Larin. Denk wel buitenspel. Alleen op de doelman afgaan. En die wilde die hem spelen, maar daar was hij niet snel genoeg voor. En dus kon Kobel daartussen duiken. Maar het zijn twee enorme kansen geweest voor twee spitsen. Die ze allebei 1-1 met de keeper niet hebben benut. Dat maakt dat de keepers er lekker in zitten. En de spitsen voorlopig niet. 0-0 de tussenstand. Bijna een kwartier zijn we onderweg. En ja, wat staat er op het spel? Poolwinst. En voor Canada betekent poolwinst dat ze in Vancouver mogen blijven. In eigen land mogen spelen. Spelen ze tegen de nummer 3. Of dat nou ten opzichte van tweede worden een gunstige loting is, dat valt maar zeer te bezien. Want anders, als ze tweede worden, spelen ze tegen de nummer 2 van Pool A. Dat wordt Tsjechië, Zuid-Afrika of Zuid-Korea. Spelen ze in Los Angeles. Dat is vooral vervelend. En dan spelen ze zondag. En anders, als ze eerste worden, hebben ze 5 dagen meer rust. Want dan spelen ze was vrijdag 3 juli. Hier wordt Gakkes weggestuurd aan de rechterkant. Maar dat gat wordt goed dichtgelopen. En dan maakt Gakkes een overtreding. Waardoor er een vrije trap komt. 5 meter voor de middenlijn. Dus er is er alles aan gelegen voor Canada om niet te verliezen. Want zij hebben aan een punt genoeg om deze pool in winst om te zetten door een betere doelsaldo. Mogen ze en hier spelen en meer rust. Alleen dan wel tegen de nummer 3. En dan moet je maar afwachten tegen wie je speelt. Terwijl als je tweede wordt, nou ja, ik heb het net gezegd, dan wacht Tsjechië, Zuid-Afrika of Zuid-Korea. Vrije trap voor Canada, voor de doelman die bal op zijn borst geschoten kreeg. Die 1-1 met Embolo. Niet heel rustig afgerond door de spits van Zwitserland. En deze lange trap belandt op het hoofd van de Zwitser. En via dat hoofd gaat de bal over de zijlijn voor een Canadese inworp. 16 minuten onderweg. De stand is 0-0.
6: 15,5 minuten onderweg. De wedstrijd tussen Bosnië en Herzegovina en Qatar wordt er met het mes tussen de tanden gespeeld, Chris.
27: Door Bosnië zeker, want die zijn vanaf het begin af aan al dominant en willen de druk op Qatar opvoeren. Qatar probeert er onderuit te komen. Dat gebeurde net 1 keer. Aviv werd echt prachtig weggestoken. Maar hij werd door Sunic achterhaald. En die Sunic dacht, weet je wat, ik trap die bal gewoon heel hard richting mijn doelman, Vasilije. Maar die stond op het verkeerde been. Was bijna een eentje, een eigen doelpunt. Gevaarlijk moment dus voor Qatar. Mostar. Mede geholpen dus door Sunjic van Bosnië en Herzegovina. Dat wel de dominant is van de twee nu. Met Sunjic die op het middenveld naar voren toe komt. En nu de bal rondspeelt naar een van zijn teamgenoten Basic. Sunjic weer wacht even, kijkt even. Meter of 30 nog. En dan inspelen op Bayraktarević die teruglegt. Het is nu toch wat voorzichtiger geworden bij Bosnië en Herzegovina. Ja, waar deze twee ploegen eventueel in de volgende ronde gaan spelen. Dat moet nog maar afgewacht worden. Terwijl nu Basic een schot produceert van een meter of 35. En dat gaat niet zo heel ver over, hoor. En het publiek heeft er wel zin in. Dus ieder schot richting het doel wordt meteen hartstochtelijk toegejuicht. Hij heeft nog echt tijd om goed klaar te leggen. En die bal gaat echt richting de winkelhaak. Maar mist de juiste hoogte. Sterker nog, hij schept hem te veel onder de bal. En uiteindelijk gaat de bal net over. Gevaarlijk moment, maar echt grote kansen moeten nog komen in deze wedstrijd. 17e minuut in Seattle. Bosnië en Herzegovina tegen Qatar. 0-0.

0: Ja, dat is dat land wat vanavond even rust krijgt, hè?
1: Ja, nou ja, dan laten we het dan maar muzikaal bierroken, ja.
0: Les Humphrey Singers.
1: Hoe is het dan met dat andere thuisland, Canada, dat dus hoopt op de groepswinst tegen Zwitserland. 20 minuten gespeeld, Mark Kloostra.
2: Ja, het kabbelt een beetje. Tempo ligt niet al te hoog. Canada met twee spitsen, met Larin en met David. All-time topscorer met 42 doelpunten. En ja, het tempo ligt dus niet al te hoog. Daardoor is het spektakel nog een beetje aan het uitblijven. Wel allebei een reuze kans gehad. Al denk ik dat Larin een half metertje buiten spel stond. Nou, een half metertje is misschien wat overdreven. Want het leek nog best wel spannend op de beelden. En aan de andere kant ook nog die reuze kans voor Embolo. Dat allemaal na 21 minuten voetbal. Maar dat gebeurde in een tijdsbestek van 2 minuten. Waarin het dus eventjes bij allebei achterin open lag. Maar om nou te zeggen dat ze tiki-taka met hoog tempo van de ene 16 naar de andere 16 gaan. Dat is absoluut niet aan de hand. Noodzaak is er natuurlijk ook niet. Allebei een punt is ook wel prima. Ze zijn allebei wel door als eerste of als tweede. Alleen Canada, ja, dat heeft dus aan een punt genoeg om in eigen land te blijven spelen. Dus die vinden het ook wel best. En hoe graag wil Zwitserland dan deze pool winnen? Zoals het er nu naar uitziet valt het allemaal wel mee. Want de bal gaat rustig van voet naar voet. En is nu bij Elvedi, dan via So. Een van de vier nieuwe namen gaat de bal naar voren naar Manzambi. Die staat volgens mij een meter buitenspel. Maar het mag nog even door van de grensrechter. En dan gaat de vlag alsnog omhoog. Hij viel in tegen Bosnië en Herzegovina. Met zijn eerste balcontact scoorde hij. En hij maakte er later in die wedstrijd nog één. Vandaar dat hij mag beginnen van zijn coach Jakin. 0-0.
0: Bosnië tegen Qatar. Chris Wobbe, hoe is het met de kabbelgehalte bij jou?
3: Nou ja, dat kabbelt inderdaad net als bij Mark een beetje. En dan bedoel ik natuurlijk de Mark die commentaar geeft. Want in de studio bruist het alle kanten op met analyses. Dan laat dat duidelijk zijn. Vrije trap voor Bosnië en Herzegovina. Ligt recht voor het doel op een meter of 20. Dit zou maar eens zo'n standaard situatie kunnen zijn die beslissend kan worden. Want je merkt gewoon bij zo'n derde groepsduel. Dan hebben de rekenmeesters hun werk gedaan. Dan zijn de belangen groot en al die spelers zijn daar gewoon mee bezig. Er staan vier Bosniërs om die bal heen. Basic, Katic. En dan staat Alex Bekovic er ook nog bij. Die gaat schieten, maar die schiet hem hard in de muur tegen een Qatari aan. Die gaat meteen naar de grond, krijgt de bal hard in het gezicht. Ja, en je weet, als je een blessurebehandeling moet ondergaan, dan moet je er een minuut uit. En de Qatari die die bal hard in het gezicht kreeg, is Boualem Kuki, een centrale verdediger. Hij kopte hem wel naar de grond overigens. Ik dacht dat hij hem echt recht in het gezicht kreeg. Maar hij kopte hem toch nog wel redelijk met het voorhoofd naar beneden. Dus ik ben benieuwd of Kuki weet van nou, ik moet maar snel gaan opstaan. En inderdaad, hij kan het doen, net als de rest van zijn teamgenoten. Want we hebben een hydration break. Oftewel, ja, zo'n veel besproken moment. Eigenlijk zijn die wedstrijden niet meer twee helften, maar gewoon vier kwarten. En het eerste kwart is voorbij. 0-0.
4: De dag van Oranje.
1: Om precies te zijn, nog 27,5 uur. En dan staan de oranje mannen tegenover Tunesië. Thierry Boon, die was bij de laatste training van Oranje. Thierry, ja, ik heb hier in mijn scherm staan. Waren er wat zweethandjes te bekennen? Dat kan je natuurlijk tweeledig opvatten. Hè? Zweethandjes vanwege de hitte of vanwege de spanning?
5: Ja, nou, bij mij waren de zweethandjes wel vanwege de hitte.
1: Toch
5: bij
1: wel?
5: De spelers weet ik het niet. Nou, niet vanwege de spanning, hè. Ik bedoel, de spanning is er wel een klein beetje af. Iedereen weet dat de Nederlands elftal echt wel doorgaat. De vraag is alleen, word je eerst of tweede? We hebben Tunesië gezien, de uitslagen tegen Zweden en Japan. Er moet wel heel veel geks gebeuren, wil Nederland hier morgenavond niet winnen. Dus wat dat betreft komt het wel goed. En die laatste training, dat was om 10:30 lokale tijd. Dan gaat het vooral om koppen tellen, zoals elke dag. Oh ja. Dat doen we hartstikke goed. Blij dat ik rekenen goed heb afgesloten op de basisschool en ook op de middelbare school. Want ik kwam weer uit op 26.
1: Hey, dat is
5: en
1: goed
5: dat
1: nieuws,
5: is een voltallige selectie. Ja, dat is goed nieuws. Ik zag wel bij Frenkie de Jong nog iets om zijn knie. Dat was een huidskleurige bandage. Ja, wat zegt dat dan? Ik weet het niet. Het gaat er vooral om hoeveel risico Ronald Koeman wil gaan lopen met Frenkie de Jong. Dat kunnen we over ongeveer een klein uurtje aan hem vragen aan Ronald Koeman. Want dan geeft hij een interview.
1: Ja, die gaan we natuurlijk.

0: Kunnen we over ongeveer een klein uurtje aan hem vragen aan Ronald Koeman. Want dan geeft hij een interview.
1: Ja, die gaan we natuurlijk nog even beluisteren ook in deze uitzending. Dus je hebt geteld. Je hebt ook gezien dat Frenkie wel op het veld was, maar met een bondage. Maar ja. Je bent ook Weatherman Cherry, hè? En ik begrijp die weersvoorspellingen. Ja, daar moeten we het toch wel over hebben.
2: Chaser Cherry.
0: Ja, het is wat, hè? Ja,
1: de Storm Chaser.
0: Op dit moment zit ik op het veld van het Arrowhead Stadium. Dat is normaal gesproken de thuisbasis van de Kansas City Chiefs. Laatste 6 jaar 3 keer winnaar van de Super Bowl. American football natuurlijk. Want ja, Kansas City houdt van voetbal. Maar het houdt toch ook vooral van American football. En ja, hier morgen, het is dus een open stadion. Hè? We hebben het al die tijd over de warmte gehad in Amerika. Ja, ze moeten hier goed acclimatiseren. Ze moeten wennen, want die derde wedstrijd, dat is in een stadion zonder airco. De eerste 2 wedstrijden van het Nederlands elftal zat gewoon een dak op. Was gewoon airco, 22, 23 graden. Niks aan het handje, maar hier zou het wel eens warm kunnen worden. Nou ja, het is nu warm, maar het is niet bijzonder heet. Het is denk ik 25 graden. Ik heb wel een beetje zweethandjes. Maar het gaat voornamelijk om de weersvoorspellingen voor morgen. Het is dus een open stadion. Het is prachtig. Er kunnen ongeveer 70.000 man in. Na het WK wordt het helaas afgebroken. Maar het is echt een heel mooi stadion. Alleen dus geen dak. Dat maakt het voor nu mooi. Maar morgen heel erg onhandig. Want er worden echt serieuze onweersbuien voorspeld. Ja, dan zitten we dan op die perstribune zonder dak boven ons. Met apparatuur. Moet je niet aan denken. Maar het is met name voor de fans natuurlijk. Hè, en voor de spelers dat het echt gevaarlijk kan worden. Ja, en dan kunnen we misschien wel praktijken krijgen zoals Frankrijk laatst had. Hè? Dat een wedstrijd uiteindelijk meer dan 4 uur duurt. Tja. Laten we hopen van niet. Maar het is wel echt een ding. En laten we niet vergeten, de afgelopen dagen zagen we al steeds meer Nederlands elftal fans in Kansas City. Waar wij al weken vertoeven. En er is natuurlijk morgen weer zo'n fanwalk. Worden ongeveer 15.000 mensen verwacht. Ja, gaat die fanwalk dan wel door als het heel erg onweert? Ik denk het niet. Dus het wordt echt wel wat om in de gaten te houden. Ik heb in ieder geval een poncho in mijn tas gedaan, zodat ik in ieder geval droog ben.
2: Oranje poncho?
0: Nee, het is gewoon een doorzichtige. Ah,
2: neutraal als altijd. Hè? Hey, waar ik benieuwd naar ben, Thierry. Kijk, eigenlijk na die overwinning op Zweden is, zeg maar, ook lijkt ook de internationale pers wakker geworden. Hè? Je bedoelt, dat is zoals het gaat. Hè? Opeens enthousiaste verhalen, indrukwekkend. Dikke nederlaag voor Zweden. Is daar iets van te merken op een trainingsveld, voor zover jij kan bespeuren?
0: Ja. Ik heb daar ook nog over na zitten denken. En het is natuurlijk ook zo, zoals wij naar bijvoorbeeld Frankrijk kijken of Engeland. Je ziet alleen een uitslag. Je denkt, ja, die zullen wel lekker in vorm zijn. Dan, je kijkt toch anders, hè? Want wij als Nederlanders dachten bij die 5-1 tegen Zweden, het was heel erg goed. Maar ze gaven ook wel heel erg veel weg. Maar in het buitenland zien ze dan alleen die 5-1 staan. Ja. En dan denken ze ineens, ja, misschien moeten we Nederland toch gewoon bij die favorieten plaatsen. En dat merkten we wel op het trainingsveld. Want het is eigenlijk altijd hartstikke rustig. Staan denk ik 8 cameraploegen. En vanochtend ineens het dubbele. Er waren ook wel wat Argentijnse journalisten. Die zitten met hun thuiskamp ook in Kansas City. Dus ik denk zomaar dat het Argentijnse elftal vandaag besloot te trainen. Dat die Argentijnse journalisten dachten, laten we ons toch eens nuttig maken. Laten we eens gaan kijken bij die Nederlanders. Maar je merkt echt wel dat na die 5-1 ziet de wereld er anders uit.
2: Ja, en heb je iets kunnen zien van een glimp kunnen opvangen van hoe Koeman die wedstrijd aan gaat vliegen tegen Tunesië?
0: Nee. Het enige wat we echt hebben kunnen zien is een beeld van de week. Dat hij lang aan het praten was met Donjel Malen. Dan kun je altijd twee kanten uitleggen. Hè? Gaat hij hem daarin vertellen van, ja, ik ben toch niet zo tevreden. Je verliest je basisplaats, maar maak je geen zorgen. Je krijgt nog een rol als invallen en je wordt nog belangrijk. Of geeft hij hem juist weer vertrouwen en zegt hij, joh, niks aan de hand. Ik heb je in de rust gewisseld, maar je gaat de volgende wedstrijd gewoon weer spelen. Nee, we moeten echt even afwachten op die persconferentie en daarvoor dus de interviews met collega Jeroen Stekelenburg. Dan weten we veel en veel meer. Want Koeman die wil altijd wel iets vertellen.
2: Oh, ja. Nou, over een uurtje geeft bondscoach Koeman dus dat interview. Laten we uiteraard ook horen later in deze uitzending. Thierry, dankjewel weer.
1: Ja, Mark Wotte, die kijkt dus naar die wedstrijden, maar die luistert natuurlijk ook mee hoe het er bij Oranje aan toe gaat. Het gaat natuurlijk een beetje over die vraag. Oh, we gaan eerst naar Chris Wobbel. Wat gebeurt er bij jou, Chris?
3: Wat een fantastisch doelpunt van Bosnië-Herzegovina. Als je nog een eredivisionist bent en je zoekt nog versterking, kijk dan even naar de nummer 19 van Bosnië-Herzegovina. Kerim Alasbekovic, de linksbuiten van Red Bull Salzburg, slalomt zich een weg door de Qatarese defensie op een meter of 20. En haalt ineens uit met links. En die bal slaat tegen de touwen. Veel emotie bij Alasbekovic. Die nu weer tot bij zin is gekomen. En hij verjuicht. Want hij schiet Bosnië-Herzegovina terecht op een 1-0 voorsprong. Qatar nog niets laten zien. Geen doelpoging. Geen

0: schot tussen de palen. Bosnië daarentegen wel. En Alas Bekovic, wat een heerlijk doelpunt. Het begint bij de zeer actieve Bazic, speelt in. En dan speelt Alas Bekovic er 2 uit. Wacht even. Ja, schiet dan schitterend half hoog raken in de korte hoek. Keeper Abunada kansloos. En dus leidt Bosnië met 1-0.
1: NPO Radio 1.
2: Brengt ons op 9:30 tijd voor het nieuws met Dorald Megens.
3: Om iets te doen aan de volle gevangenissen wil het kabinet meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer de cel in. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload moeten mogelijk jaren de cel in. En ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere 2 tieners en een baby. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is een dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. Ollongren begint 1 september en komt te werken onder EU-buitenlandchef Callas. En door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden van het land en in het noorden van Limburg.
4: Langs de lijn en omsteken.
5: Ja, Mark Wot hier in de studio. Nummer 19 van Bosnië, Alas Bekovic, Salzburg. Ja, prachtige treffer natuurlijk. En een gratis tip van Chris Wobbe. Misschien wel wat voor ADO.
6: 18 jaar, hè? Dat is een hele jonge jongen.
5: Ja.
6: Sturm Graz is wel een aardige club, hoor. Die hebben wel een aardige selectie. Dus die haal je niet zomaar weg daar.
5: Nee, het past ook niet helemaal binnen het budget. Of,
6: Helaas niet.
2: Volgens mij keek je net al even. Zag je bril opzetten. Zo van ja. Even kijken hoeveel geld we hebben.
6: Nee. Ja, precies.
2: Maar het is een prachtige pegel.
6: Ja,
2: het is
6: een fantastische uithaal. Dat was een mooie dribbel. Kwam goed naar binnen. Haalde voluit en paste precies langs de paal. Dus het breekt de wedstrijd wel een beetje open daar, denk ik.
5: Ja, en dat daarmee verstevigt Bosnië en Herzegovina die derde plaats op dit moment. En staat het 1 puntje achter virtueel op Zwitserland en op Canada. We hadden het zojuist dus ook over Oranje, hè, de discussie die natuurlijk speelt. Moet Oranje nou gewoon met zijn sterkste opstelling gaan spelen tegen Tunesië? Of zou je dan een B-ploeg het veld insturen? Wat is wijsheid?
6: Nou, ik zou nooit een B-ploeg het veld insturen, want daarvoor is het toch te belangrijk. Je speelt op een WK, dan moet je gewoon elke wedstrijd goed spelen. Misschien dat die 1 of 2 spelers rust geven die niet helemaal topfit zijn.
5: Zou Frenkie de Jong dan kunnen zijn?
6: Ja, misschien. Ik denk dat hij Malen ook wel op de bank zet.
2: Ja, dat was ik benieuwd naar. Want Thierry zei van hij was een poosje in gesprek met Malen. Dit is, kijk, Malen heeft een goal nodig, wordt gezegd. Nou, dit is een wedstrijd die zich daarvoor leent, zou je kunnen zeggen.
6: Ja, maar je hebt Robbie die het goed gedaan heeft. En Summerfield die verdient gewoon om te starten. Dus dit vind ik de revelatie van de eerste 2 wedstrijden. Dus dan heb je met Gakpo, Robbie en Summerfield natuurlijk een fantastische aanval.
5: Ja.
6: En Malen moet dan van de bank komen. Die kan dus als invaller natuurlijk ook doelpunten maken.
2: En dat Summerfield op scherp staat, weegt dat nog mee? Kaartje?
6: Dat zou eventueel mee kunnen spelen om hem niet op te stellen. Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar...
2: Want daarna worden ze kwijtgescholden, hè, na de poolfase. Ja. Dus dan begin je met de schone leider.
6: Ja, dat zou een reden kunnen zijn om hem niet te laten starten.
2: Ja, precies. Ja. Zou wel overweging kunnen zijn.
6: Ja.
5: Bij Bosnië-Herzegovina is dus gescoord. De 1-0 daar. Maar bij Zwitserland-Canada is de boel nog in balans, Mark.
7: De boel is zeker in balans. Ook als het gaat om grote kansen en om mogelijkheden. Want daar hebben ze er allebei zojuist 1 van gehad. Een hele fijne Zwitserse aanval. Het is 0-0 na 33 minuten. En uiteindelijk kwam de bal aan de linkerkant bij Vargas. Die wilde hem bij de tweede paal voorgeven. Zodat en Bolo die bal kon binnenlopen. Maar hij raakte de bal niet goed. Hij kon bij de eerste paal worden opgepakt door de doelman. Daarvoor een schotje van Larin. Dat was een makkelijke redding voor Kobel, de doelman die nu ook de bal heeft en in de voeten schuift van Elvedi. Canada zet nu massaal druk en dus wordt de bal lang getrapt bij Zwitserland en zijn ze hem kwijt. Dan kan de bal worden opgevangen door Cornelius en nu aan de linkerkant bij Canada de bal in de voeten van Larin. Kreeg ook geel na wat geschop met Chaka. Was een vrije trap, was wel grappig om te zien. Waarbij Larin de bal op... Oh, Chris, doelpunt!
0: 1-0 Bosnië en Herzegovina. Bal gaat via Sultan Albrake de lijn over. De aanval gaat naar Demirovic, spits van VfB Stuttgart. 12 goals in de Bundesliga, hielp daarmee de ploeg naar de Champions League. Maar Bosnië gaat erop en erover. De aanval via de linkerkant van het veld. Dan komt hij denk ik bij Demirovic, haalt in één keer uit. En de arme Sultan Albrake ziet
8: de treffer via zijn schoenen over de lijn gaan. Ik denk trouwens dat het misschien Edin Dzeko is die dat laatste zetje gaf. Ja, de camera's zoeken hem wel in zijn 150ste interland. Dan denk ik dat Dzeko het is. Dat zal toch mooi zijn voor de 40-jarige Bosnische legende. Had voor dit WK nog een open brief naar de Bosnische jeugd geschreven. Vooral genieten van hun jeugd en geloven in hun kans. Inderdaad, die bal die gaat inderdaad naar Dzeko. Die wil terugleggen. En eigenlijk niet eens op doel schieten. Maar die voorzet die wordt via de binnenkant van de linkerknie van Sultan Albrake van richting veranderd. En in de korte hoek wordt Abunada voor de tweede keer verslagen. 2-0 Bosnië.
5: En dus zit de spanning nog altijd bij Zwitserland-Canada, Mark.
7: Ik moet er niet van Canada nog een beetje gaan vrezen.
5: Ja.
7: Ja, maar als het hier dan 1-0 per ongeluk voor Zwitserland wordt, zijn ze aan de beurt. En dat had best gekund dat het 1-0 voor Zwitserland had gestaan. Maar ik was gebleven. Het is 0-0 na 35 minuten bij die vrije trap voor de Zwitsers op eigen helft. Dit is een prachtige opening van Akanji. Ze willen helemaal niet dat ik het verhaal ga vertellen. Gakes krijgt de bal voor bij Embolo. Die wordt vastgehouden. Dit moet een strafschop zijn, zou je zeggen. Op het moment dat hij op de penaltystip wil wegdraaien. Voorzet van de rechterkant. En als die wordt getrokken, dan komt er een strafschop. Embolo met twee wijde armen gebarend. Dit moet de penalty scheids. En ik denk dat hij gelijk heeft, want er wordt aan het shirt getrokken door de Fugaroles, de man met de moeilijkste naam achterin bij Canada voor deze commentator. Maar de bal is over de zijlijn, het wachten is op wat de VAR vindt. Nou, die vindt het niet zwaar genoeg en dus haalt het publiek opgelucht adem. Want er was wel degelijk sprake van shirtje trekken. Misschien dat Embolo wat te makkelijk gaat liggen. Daar zou je wat voor kunnen zeggen. Dat doet hij nu niet. Botsing. En dan verdient hij wel een vrije trap op 20 meter van het doel. Bal ligt links naast het doel. Dus voor rechtsvoeten wel mooi om over de muur te krullen. Hij is iets eerder bij de bal. Kopt de bal weg. En wordt dan daarna gebotst door Laria. En dan is de vrije trap dus voor de Zwitsers. Dit is het moment voor die vrije trap. Want ik ga het toch vertellen, want daar heb ik zin in. Ze hebben allebei geel gekregen. Zwitserland kreeg een vrije trap halverwege de eigen helft. En Larin wilde de bal net wegtikken voordat Chaka de vrije trap nam. Maar die was al van plan om die bal een schop te geven. Larin iets eerder, punt het die bal weg. Chaka schopt, schopt vol op de scheen van Larin. Allebei een boze vermaning van de scheidsrechter. En allebei een gele prent. En nu een vrije trap achter de bal. Zien we onder andere staan Vargas, die zo goed inviel tegen Bosnië en Herzegovina. Vrij vaak is hij ook basisklant. Spelers kijken nu allemaal massaal in de lucht. Ik weet niet waarom, wat er komt overvliegen. Maar het is in ieder geval reden voor veel spelers om even op te kijken. Nou ja, het is mij ontgaan. Ik heb het niet kunnen zien op de beelden. Akanji staat ook achter de bal. Minuut 38 komt hier een Zwitserse voorsprong. Als Akanji aanlegt, of wordt het gewoon Chaka? Het wordt Chaka en die gaat over het doel. Ruim over het Canadese doel. Weer opluchting. Het blijft 0-0.
2: Mark Wotter. Welke wedstrijd trekt nou de meeste aandacht voor je? Is dat toch Bosnië die een beetje los lijkt?
6: Ja, Bosnië die gaat nog stunten, denk ik. Die gaan er nog wel een paar maken.
2: Ja, dat voel je een beetje.
6: Ja, dat zag ik in het begin al. De eerste 5 minuten hadden ze al 2 schoten op het doel. Dus dat geeft de intentie al weer.
5: Maar
6: ja,
5: zegt dat nou alles over Bosnië of is Qatar gewoon onduttend
6: zwak? Ja, Qatar vind ik heel zwak, hoor, eerlijk gezegd. Ik heb ze in de Azië Cup gezien. Toen speelden ze wel heel geestdriftig, ook in eigen land. Maar nu hebben ze weinig in de melk te brokkelen.
5: Ja, en dat was eigenlijk tegen Canada ook al zo. Hè? Ja, dat was natuurlijk ook wel door die rode kaarten.
2: Ja. Is het ook zo dat, kijk, we hadden het erover net even buiten de uitzending om, dat Bosnië natuurlijk wel de ploeg Italië van het WK heeft weerhouden. Is het toch ook zo dat we niet zo'n goed beeld hebben gehad bij Bos? Zo!
6: Bijna 3-0.
2: Chris, dat was bijna weer raak.
8: Diepte ingestuurd en schiet de paal. Maar hij heeft de bal nog steeds. Nog 11 meter te gaan. Legt de bal dan terug. En dan verzandt de Bosnische aanval. Edin Dzeko, je gunt zo'n monument in het voetbal. Dat is een doelpunt. Een goede steekbal vanuit het middenveld. De loopactie zo goed. Daar heeft hij toch zoveel gevoel voor. Hij loopt binnendoor weg bij zijn directe tegenstander Alamin. En dan kan hij die bal lekker aannemen, doorlopen. En met binnenkant links op de paal schieten. Ja, de keeper was absoluut kansloos geweest. Binnenkant paal gaat de bal eruit. Had een beter lot verdiend. En inderdaad, Bosnië, dat niet zo'n goed doelsaldo had, begon met 2 goals voor en 5 tegen. Heeft nu al 4 zelf gemaakt. Overigens, onderling resultaat is de belangrijkste graadmeter. En daarna het doelsaldo. Maar dat doelsaldo, dat kan vandaag zomaar een hele bijzondere en belangrijke rol gaan spelen als de Canadezen misschien in de problemen komen tegen de Zwitsers. Daar staat natuurlijk nog 0-0. Hier 2-0 Bosnië. Dat voelt dat ze nu moeten doordrukken. Straks heb je natuurlijk weer een kwartier pauze. Kan alles weer anders zijn. En nu is het momentum echt bij Bosnië. Qatar nu even in balbezit. Maar het komt heel moeilijk de eigen helft af. Dan een bijzondere bal terug naar de rechtsback. Gaat de bal uiteindelijk naar Afif. Afif dan maar eens met een lange bal. En die komt nog aan ook. Dat is een hele mooie paas. Albraken. Albraken voorzet draait weg richting strafschopstip. Wordt over de bal heen gemaaid zeg. Dat was een doelpunt geweest. Maar het lukt niet. En nu kan Bosnië weer weg. Aan de andere kant van het veld. Dubbele dekking aan de flank bij Qatar. En de vrije trap is daar voor Bosnië. Het is Alaidos die dat was. De voorzet is fantastisch. We kijken nog even naar de replay. Ja, en dan wil je met de buitenkant rechts Hassan Alhaidos. 169 duels en 39 doelpunten voor Qatar. Mist hij de bal volledig. Bosnië kan opgelucht ademhalen. Het leidt nog steeds met 2-0.
9: En in die andere wedstrijd moet Canada dus op de teller gaan passen. Canada dat sowieso de handen best vol heeft aan Zwitserland, Mark.
7: Ja, sowieso. De Zwitsers hebben de beste kansen gehad. Maar Canada valt nu aan. Dan komt het naar de as. Gaat het naar de linkerkant. En hier is het schot van Achmed in de korte hoek. Dat is een rolletje. Het was een behoorlijke kans hoor. Schuin voor het doel vanaf de linkerkant op aangeven van Jonathan David. Krijgt hij de bal heerlijk voor zijn rechtervoet. En met binnenkantvoet probeert hij dan de korte hoek te vinden. Maar dat gaat met te weinig snelheid gepaard. Er zit nog wel een lastig stuitje in. Waardoor Kobel de bal niet kan klemmen. En de bal over de achterlijn gaat voor een hoekschop voor Canada. Ja, maken zij er een. Dan kan Bosnië met de 48-0 winnen. Dat maakt dan allemaal niet meer uit. De corner gaat getrapt worden. Eens even kijken vanaf die linkerkant in minuut 42 bij een 0-0 tussenstand. Ja. Ik wil natuurlijk wel vertellen wie hem neemt. Maar als het publiek in beeld nemen, dan kan ik het jullie niet vertellen. Nou, dan komt dan de corner vanaf de linkerkant. Getrapt door, ik denk, Schwanieri. Die de corner gaat indraaien richting het Zwitserse doel. Weggekopt bij de eerste paal door Manzambi. Opgevangen in de tweede lijn. En teruggebracht richting kop middencirkel. Daar nu alle tijd voor Laria. Die kan wat een dribbel inzetten. Gaat richting punt 16 aan de rechterkant. Heeft wel 3 Zwitsers om zich heen. Houdt de bal keurig in bezit. Maar kan daar niet vooruit. Moet terug. En die bal is ook nog eens langs en achter Johnson. En komt op de Canadese helft. Bij een 0-0 stand. Een iets beter Zwitserland. Met 3 behoorlijke kansen. Het staat nog 0-0.
10: Empezó el verano, fuego.

0: Ja, we waren heftig in discussie over dit plaatje, maar Chris, ja, belangrijke zaken.
1: Inderdaad, de muziek zit in deze wedstrijd hoor. Het is Qatar dat terugkomt in de wedstrijd. Hassan Al-Haidar van heel dichtbij, laag door het midden, rond hij de bal af. En zo in zijn 169e wedstrijd, zijn 40ste goal en de eerste echte veldgoal van Qatar. Dat weer terug is in de wedstrijd. Al-Haidar.

0: Nou, Hans.
1: Daar gaat hij. Edwin Siantes tu te Ubiera conocido.
2: Zal ik zeggen niet zo?
0: Karel G. Ze komt uit Colombia, heb ik begrepen.
1: We zitten wel in de goede sferen vanavond.
0: Ja, dat wel. Nou, en dat zit Chris Wobbe ook. Want doelpuntenregen daar bij Bosnië en Herzegovina tegen Qatar.
3: Nou, dat mag je zeggen inderdaad. Ja, een Colombiaans ritme wat dat betreft. Met soepele heupen in ieder geval. Want we hebben echt een aantal mooie acties gezien op Bosnië. 2-0 voor, leek niks aan de hand. En toch de versnelling van Qatar dat nu weer naar voren toe komt. Met Ed Milson aan de rechterkant van het veld. Is het Ed Milson die onder druk wordt gezet. Overigens niet echt een Qatarese familienaam. Genaturaliseerde Braziliaan geeft een voorzet. Precies op de plek waar helemaal niemand staat. Ook niet doelpuntenmaker Al-Haidos. Die dus van heel dichtbij komt binnenwerken. We krijgen 5 minuten extra tijd. We zitten er nu in de eerste minuut van. Lange bal nu richting Bajraktarević. Verdedigd door Qatar. Dat die treffen niet uit het niets. Want ja, je dwingt het toch echt zelf uit, maar af. Maar het is toch wel een beetje tegen de verhouding in. Maar dat maakt Qatar helemaal niets uit natuurlijk. Ze hadden al eens een doelpunt gemaakt tegen Zwitserland. Maar dat was een eigen doelpunt van de Zwitsers. Dus dit is de officiële eerste echte Qatarese treffer. Dit toernooi. En waar gaat dat toe tot leiden? Het is Bosnië dat naar voren toe komt met Basic. Basic dan even terug. Bal naar de buitenkant van Bosnië is het Kolasinac. Dan weer terug, lange bal op Bajraktarević. Maar dat is echt een ziekenhuisbal. Ik weet niet hoe ik dat in het Bosnisch moet zeggen. Echt het balen zeg van Radeljic. Die zegt, sorry, ja, ik had die bal natuurlijk veel zuiverder moeten voetballen en spelen. Het is Qatar dat mag inwerpen. Die speler van Qatar die staat vlakbij Julen Lopetegui, de Spaanse bondscoach van Qatar. En die staat toch te wijzen en te zwaaien met zijn armen. Die slaat bijna zijn eigen speler in het gezicht. De bal rolt er inmiddels weer. Het is Qatar dat wat voorzichtig naar voren te komen met Aviv, overzijde van het veld. Bosnië laat zich dan toch zomaar terugplooien en loopt een beetje mee. Dit doet denken aan het spel dat de Bosniërs lieten zien tegen Canada en Zwitserland. Even helemaal terug en laat de tegenstander het maar eens bedenken. In dit geval is dat Qatar, dat nu 10 meter naar voren is gegaan, maar heel snel terugspeelt. Wel nu aan deze kant van het veld door Faye. Die kijkt nog eventjes, we moeten nog 3 minuten in de extra tijd spelen in Seattle. Bosnië en Herzegovina, 2 goals, Qatar 1.
1: Zwitserland tegen Canada, ook in de extra tijd. Mark Kloos gaat toch wat merkwaardige eerste helft. Hè? Met een beetje kabbelend voetbal. Ja. Een opstootje dan weer. Ook wel flitsende kansen.
4: Ja, een aantal. Het is allemaal een beetje bij vlagen dat het eventjes leuk wordt. De afgelopen 10 minuten denk ik dat Canada wat beter is geworden dan de Zwitsers. Lijken het ook al wel prima te vinden. Je gaat bijna geloven in die salonremise. Hoewel Zwitserland daar feitelijk helemaal niets mee opschiet. Maar goed, ja, ze doen er ook niet echt alles aan. Hopen misschien op een uitvalletje. Met een van die 3 razendsnelle voorin. Zou zomaar kunnen. Ze hebben natuurlijk de kans gehad. Met name die van Embolo om op voorsprong te komen. Maar de Canadezen vallen in de laatste 10 minuten het meest aan. Ze zijn nu alleen de bal wel kwijt. En Akanji schiet hem dan richting Embolo. Naar de rechterkant uitgeweken. Dit gaat snel. Via Freulen gaat het naar Chaka. Naar de linkerkant. Naar Manzambi. Terug naar Chaka. Balletje breed. We zijn halverwege de helft van Canada. Als de bal nu aan de rechterkant is bij Embolo. Speelt hem schuin de 16 in het hakje van Freuler. Embolo nog altijd, maar er is ook een overtreding gemaakt door Embolo. Dat is nog niet de gelukkigste bij Zwitserland. Over 30 seconden zit de extra tijd erop. En dan is het dus 0 tegen 0 bij deze wedstrijd. En verandert er in zekere zin niets aan de stand. Want blijft Canada koploper. Winnen zij dus de pool. En wordt Zwitserland het tweede op basis van het doelsaldo. Canada overigens nog nooit door de poolfase heen op een WK. Dus dichtbij een unieke prestatie. Ze hebben alle tijd als de laatste 10 seconden van de extra tijd ingaan. En de doelman een vrije trap mag nemen. Die gaat hij diep de helft van Zwitserland optrappen. Omdat hij weet dat het allemaal rust is. En daar is het rustsignaal van de Braziliaanse scheidsrechter. 0-0. Wedstrijd in evenwicht. Kansen in evenwicht. Denk wel een terechte tussenstand.
0: Waar is Bosnië-Herzegovina nou helemaal mee bezig, Chris?
3: Nou echt, ik denk dat die in de war zijn. Dat ze denken, joh, zo'n eerste helft dat duurt toch 40 minuten. Dan zijn we klaar. Maar nee hoor, het is juist in die laatste 5 minuten dat Qatar echt gevaarlijk is. In de 42e minuut was het zelfs een goal. Al-Haidos dus van dichtbij, 2-1. En zojuist schiet Pedro Miguel op de paal. De back die mee naar voren toe was gekomen. Een heel goed omschakelmoment van Qatar. Plots lag de as van het veld helemaal open aan Bosnische zijde. En heb je onder meer die Aviv, Akram Aviv. Links buiten, 29 jaar, 131 interlands. Zo'n belangrijke speler, echt wel ook in Azië. Een bekende naam. Legde de bal keurig af op de meegelopen. Pedro Miguel kon hem aannemen. Vrije schietkans, schoot de bal ook langs de doelman van Bosnië, Vasilije. Maar de bal dus op de binnenkant van de paal. Ja, dat zou toch wat zijn, zeg. Dat je gewoon zo'n dominant bent in de eerste helft. Maar dat Qatar gewoon even die gelijkmaker naar binnen jast. Nu Bosnië, dat steeds voorzichtiger is gaan spelen. En dat komt het spel niet ten goede van het Europese land. Nu neemt Qatar weer over. De as van het veld, een meter of 15 over de middenlijn. Er is bijna geen Bosnië te bekennen. En Qatar mag doen wat het wil. Ed Milson dan, linkerkant van het veld. Wil meegeven. Het lukt dan ook. De bal komt voorzet naar de tweede paal en weggehaald uit de 5 meter. In twee instanties is het Katic. Plots wat paniek bij Bosnië. We zitten inmiddels in de 6e minuut. Van in totaal 5 minuten blessuretijd. Dus we gaan nog even door. Weer gaat daar de voorzet van Qatar naar de tweede paal. En weer wordt de bal weggekopt. Wat een onrust nu bij Bosnië. En Qatar denkt, jongen, wij hebben de hele wedstrijd al niet zoveel over te doen. Nu kunnen we toeslaan. En dan is daar het rustsignaal. 2-1 de tussenstand. Alles Bekovic en een eigen doelpunt van Al Braken waren de Bosnische goals. En dus Al Haidas namens Qatar een paar minuten geleden. 2-1 bij rust.
1: En die andere wedstrijd staat dus 0-0 Zwitserland tegen Canada. Even iets heel anders dan dat WK-voetbal. Vandaag waren er ook Nederlands kampioenschappen tijdrijden in het Gelderse Laren. En verrassende namen kroonden zich tot Nederlands kampioen. Toch Andries Lamain, wielercommentator. Goedenavond.
2: Goedenavond. Nou, dat kan je wel zeggen inderdaad. Dit zag niemand aankomen.
1: Zelfs jij niet.
2: Zelfs ik niet.
1: Nee,
2: want... ja, bij de vrouwen was het toch wel heel opvallend met Danique Hengeveld die kampioen werd.
1: Ja, schets ons een plaatje. Wie is zij? Want dat kan je wel een verrassing noemen, toch?
2: Zeker. Nou ja, 23-jarige renster in haar eerste jaar bij Visma Leasebike. Die vandaag haar eerste vlakke tijdrit bij de profs reed. Let wel, haar eerste vlakke tijdrit. Maar we kennen haar ook van de baan. Het is een goede renster. Vorig jaar pakte ze al een overwinning in de Tour Down Under. En ze heeft grote ambities. Want ja, na afloop vertelde ze ook, ik heb echt de ambitie om door te groeien naar de rol van kopvrouw. Echt een Ellen van Dijk 2.0, zei ze. Maar ja, dat ze hier rensters als Bredewold, de uitredend kampioenen, zou verslaan. Rianne Marcus, ook tweevoudig Nederlands kampioenen. Dat was absoluut niet, lag niet in de lijn der verwachting. En dat heeft misschien ook wel te maken met de omstandigheden. Want het was natuurlijk hartstikke heet, ongewone situatie. En daar heeft zij van geprofiteerd.
1: Ja, en nu ben je altijd geneigd te zeggen van ja, dat is natuurlijk hartstikke knap. Maar er zit ook in het achterhoofd van ja, maar zijn er dan de kandidaten geweest die het hebben laten afweten, of mag je dat eigenlijk niet zeggen?
2: Ja, of die zijn bezweken onder die hitte. Want wat opvalt is dat Visma Leasebike 1, 2 en 3 wordt. Ja, ik trof ze bij elkaar vlak na de finish. Ze waren ook eigenlijk beduust wat er gebeurd was. Lieke Nooye wordt derde, Femke de Vries wordt tweede. Die zijn dan toch goed omgegaan met die hitte. Lieke Nooy die legt het wel mooi uit. Die zei, ja, op het moment dat je in een tijdrit te hard van start gaat, dan verzuur je natuurlijk. Dus dan hou je niet lang genoeg vol. Met die hitte ligt dat nog meer op de loer. Dus je moet eigenlijk proberen wat over te houden. En ze had zelf het idee dat ze te veel had overgehouden. Maar goed, haar ploeggenote Hengeveld, die maakt het prachtig af.
5: Ja, dan kijken we naar de mannen. Daar deed de regerend Nederlands kampioen niet mee. Dat is Daan Hole. Hij is na ziekte niet fit genoeg. We belden hem gisteren trouwens in langs de lijn en omstreken. En toen gaf hij een tip. Hij tipte deze namen als kanshebbers.
6: Willem van Baarle maakt een goede kans. En ook Sjoerd Baks, die reed een goede tijd in de Giro. En Axel van der Tuuk, die rijdt ook elk jaar een goed NK-tijdrijden. Dus ik denk één van die drie gasten.
5: Nou, één van de drie. Dan zit je altijd wel goed, of niet, Andries?
2: Nou, dat heeft hij heel goed voorspeld. Hij had de nummer 4, Axel van der Tuuk, de nummer 3, Sjoerd Baks, de nummer 2, Willem van Baarle, maar niet de winnaar inderdaad. Huub Arts, De renner van Lotto Intermarché, die ook zijn debuut gaat maken in de Tour. En dat mag gaan doen in de twee tijdritten, de ploegentijdrit en de individuele tijdrit, in het rood-wit-blauw, want die wint met een half minuut voorsprong.
5: Ja, hoe sterk was die? Want hij startte dus niet als topfavoriet.
2: Nee, niet als topfavoriet, maar ik moet wel zeggen, ik denk ook dat Daan, als hij het rijtje zou hebben aangevuld met nog een naam, dat hij wel Huub Arts zou hebben genoemd. Zit er wel de laatste twee jaar af en toe dicht tegenaan bij tijdritten in rittenkoersen. Maar winnen, dat is een ander verhaal. En Van Baarle die begon het snelst. Maar ja, ook hierbij weer het indelen. Arts die uiteindelijk de voorsprong overnam en die stelselmatig uitbouwde. Het is super knap. En het is dus ook, wat ik al zei over dat toerdebuut, natuurlijk wel echt een hele mooie opmaat als je in deze vorm steekt.
5: Ja, Huub Arts dus de kampioen. Tot slot, Andries. Ja, je schetst al die omstandigheden voor de renners. Die intense hitte. Wat deed dat met de aanwezigheid van publiek? Kwamen er minder mensen op af daardoor?
2: Nou, in het hele gezellige centrum van Laren. Laren in Gelderland dus, in de Achterhoek. Ja. Was het nu ook heel gezellig. Er was genoeg verkoeling. Dus daar lag het niet aan. Het waren vooral de renners die eronder te kampen hadden. En dat betekent dus ook dat je dan veel moet drinken tijdens een tijdrit. En dat is nou net wat je niet wil, want je wil in die houding blijven. Dus nee, het publiek had nergens last van. De renners des te meer.
5: Oké, Andries, dankjewel.
1: Hey Mark Wotter, wat is er met dat Bosnië aan de hand inderdaad?
7: Ja, die hebben zich toch even teruggetrokken de laatste kwartier en brachten Qatar terug in de wedstrijd.
1: Bewust teruggetrokken?
7: Nou, dat deed ik niet, maar het is altijd gevaarlijk als je 2-0 voor staat. Je gaat een tandje lager spelen, dan als het dan 2-1 wordt, dan is het weer een hele open wedstrijd.
1: Ja, en dan toch een soort van onderschatting van Qatar misschien, dat ze denken van nou, er zit toch weinig tot niks, geen voetbal in, dus we kunnen wel een beetje terugzakken.
7: Ja, ze lieten niet veel zien, hè? Dus ze kwamen in één keer uit hun schulp. Met die Afif natuurlijk een hele goede speler. En die Haidus is ook een hele ervaren speler. Dus ze hebben wel jongens die wedstrijden kunnen beslissen. Maar de wedstrijd is helemaal open.
5: Ja, jij schetst een hoop van die spelers. Die zijn ook actief in de lokale competities, hè?
7: Ja, die spelen vooral in Qatar zelf. En soms in Saudi-Arabië. Maar dat is natuurlijk geen top league. Dus dat komen ze dan wel tekort op zo'n WK.
1: Maar heel top salarissen.
7: Die salarissen zijn niet slecht, nee.
1: Nee.
5: Die andere wedstrijd tussen Canada en Zwitserland, daar zagen we eigenlijk Zwitserland heel lang best wel domineren. Maar had je het idee dat het gaandeweg die eerste helft wat aan het kantelen was? Dat Canada een beetje uit de schulp kroop?
7: Ja, zo zag het er wel uit. Ja. Ik heb niet alles kunnen volgen, maar het ziet er wel uit dat Canada iets meer gaat aanvallen nu.
5: Ja, dat zijn de herhalingen nog van de eerste helft. Het is nu rust inderdaad. Maar dit,
7: dus doen niet veel voor elkaar onder hoor.
5: Nee, dus dat kan eigenlijk nog alle kanten op wat dat betreft. Ja. Goed, nou, we gaan het vervolg zo dadelijk zien van die wedstrijden die dus op dit moment bezig zijn met als inzet de eerste en de tweede plaats in de pool. En misschien ook wel de derde plaats. In ieder geval weten we dat Bosnië en Herzegovina leidt tegen Qatar. 2-1 daar de stand. En dat het bij Canada tegen Zwitserland nog 0-0 staat. Momenteel de rust, zo dadelijk de tweede helft natuurlijk te volgen in Langs de Lijn en Omstreken.
1: En natuurlijk die reactie, dat interview met Koeman, hè? Over Oranje.
5: Eens even horen hoe het eraan toe gaat straks.
1: Tot zo.

0: is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer. Ster.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
9: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast.
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: NPO Radio 1, 10 uur.
1: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
12: Rust is het bij de laatste wedstrijden in Pool B. Zwitserland-Canada staat 0-0 en bij Bosnië-Qatar is de stand 2-1.
13: Straks natuurlijk de tweede helft in langs de lijn en omstreken. Eerst het NOS Journaal. Met Dorald Megens.
14: Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak er onder meer over de wederopbouw van het land.
15: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
14: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is een dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. Ollongren start 1 september en komt te werken onder EU-buitenlandschef Callas. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht dat plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. Ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna €70.000 betalen vanwege het onrechtmatig beëindigen van haar contract. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. Göthberg stopte na haar gedwongen vertrek bij Lazio met profvoetbal. Die uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 21 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risicofase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. Die waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden van het land en het noorden van Limburg. Het weer vannacht is het helder. Dan daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden wat minder heet.
16: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
25: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
26: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
27: Mart, wat ga je doen?
28: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
29: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
29: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
30: NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
13: De tweede helft is begonnen, Zwitserland en Canada. En hoe, Mark Kloostra?
2: Met het doelpunt van Zwitserland, Vargas heeft de ploeg na 40 seconden in de tweede helft op een 1-0 voorsprong geschoten tegen gastland Canada. Een goede aanval over de rechterkant. Manzambi zette de bal voor en bij de tweede paal stond Vargas die hem in de korte hoek raakschoot. 1-0 voor Zwitserland, dat nu ineens koploper is in de pool.
12: En hoe zijn Bosnië en Herzegovina en Qatar uit de kleedkamers gekomen? Chris?
3: 2-1 is nog steeds de voorsprong voor Bosnië-Herzegovina. Bijzondere tweede helft, drie goals, twee keer op de paal. En Bosnië leek in een zetel te zitten, maar moet vol aan de bak. Nog wel aan de leiding, 2-1.
13: Verder horen we zometeen hoe bondscoach Ronald Koeman toeleeft naar dat derde groepsduel van Oranje over ruim een dag tegen Tunesië.
12: Maar nu eerst het sportnieuws.
13: Wielrenster Danique Hengeveld en wielrenner Huub Aerts hebben zich in het Gelderse Laren gekroond tot Nederlands kampioen tijdrijden. Hengeveld versloeg haar ploeggenoten Femke de Vries en Lieke Nooyen. En Aerts was bij de mannen onder meer sneller dan Dylan van Baarle.
12: De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League met grote cijfers gewonnen van Australië. Het werd 6-0 voor Oranje. De Nederlandse hockeysters zijn zeker van de eindzegen in dit landentoernooi. En daarmee hebben ze ook een ticket voor de Olympische Spelen van 2028 verdiend.
13: Sporters krijgen vanaf nu bijna 9000 euro voor deelname aan de Olympische Spelen. Dat is een van de uitkomsten van de vergadering van het Internationaal Olympisch Comité in Lausanne. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar.
12: Tennister Suzanne Lamens doet dit jaar niet mee aan Wimbledon. Lamens verloor in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Russin Jelena Pridankina. Door de uitschakeling van Lamens zijn er bij het Grand Slam toernooi in Londen geen Nederlandse vrouwen actief. Tellen Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong doen wel mee aan Wimbledon.
13: Kunstschaatser Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. De Belgische won twee historische WK-medailles en een Europese titel. Maar na jarenlang met blessure te kampen is het nu voorbij, vertelt ze.
5: Ik heb besloten nu om een punt te zetten achter mijn topsportcarrière. Waarom ik het nu pas zeg, is gewoon omdat ik ook wel echt de tijd voor mezelf nodig had om het emotioneel te kunnen verwerken.
12: En Dirk Kuyt is definitief teruggekeerd naar de Turkse voetbalclub Fenerbahçe. Kuyt tekende in Istanbul een contract als assistenttrainer nadat hij vorige week plotseling zijn afscheid had aangekondigd bij FC Dordrecht.
13: Ja, Mark Kloostra, dat betekent even snel kijken dat Canada dus niet voor eigen publiek gaat spelen, toch?
2: Nee, dat betekent het inderdaad. En dan moeten ze naar L.A., Los Angeles. Ze hebben nog wel even de tijd om, want het is pas de 52e minuut. Maar het staat dus 1-0 voor Zwitserland tegen Canada door het doelpunt van Vargas. Die de bal in de korte hoek raakt, schoot op aangeven van Manzambi. En daardoor zijn de kaarten nu anders geschud, want staat ineens Zwitserland bovenaan in de pool. En blijven zij in Vancouver en gaan zij met 5 dagen meer rust pas vrijdag 3 juli een wedstrijd spelen. Dat heeft dan weer als nadeel dat je daarna, naar de volgende ronde toe, als je nog begrijpt wat ik bedoel, weer veel minder rust hebt. Want als je nu vroeg speelt, dan heb je die rust dus naar de volgende wedstrijd toe, als je die al wint. Maar goed, zover is het nog niet. Het is 1-0 voor Zwitserland. Canada speelt de bal nu richting Buchanan, maar die paas is te hard en kan door Rodriguez terug worden gespeeld naar zijn keeper. Die wordt opgejaagd en trapt hem dan richting Embolo, die het duel niet eens aangaat en dus ook verliest. Maar de bal wel weer in het Zwitserse bezit via Chaka. Naar Rodriguez. Bal langs de zijlijn aan de linkerkant. Daar is de doelpunt te maken. Vargas die punt de bal, stift de bal. Nog weer terug naar zijn ploeggenoot. En zo houdt Zwitserland bal bezit. Opening van Rodriguez. Mooie trap met zijn rechtervoet. Punt 16 nu. Aan de rechterkant. Gakkes kapt. Geeft de bal nu voor bij de tweede paal. Die kan worden weggekopt door Johnston. Over de zijlijn. Inworp voor Zwitserland. Zwitserland begint heel goed aan de tweede helft. Met een doelpunt en een overwicht. Na 8 minuten is het 1-0.
12: Bosnië en Herzegovina plooide iets te ver terug aan het einde van die eerste helft tegen Qatar en kreeg er de rekening voor gepresenteerd. Is inmiddels alles weer in de plooi, Chris?
3: Nou, nee hoor. Het is nu misschien een beetje het kabbelende wat de wedstrijd Canada-Zwitserland bij Mark zo even had. Want het is nu Qatar dat rondspeelt. En dan merk je wel dat het tempo wel wat naar beneden gaat. Qatar is een ploeg die het liefste reageert en niet zelf bedenkt. En als het dan wel moet doen, ja, dan gaat het heel vaak mis. De bal ligt nu bij de buitenkant. Ja, die wordt er weer over de zijlijn gelopen voordat Qatar überhaupt de middenlijn bijna over kan steken. Twee wissels, Memic erin gekomen en Tahirović. Die speelt bij Bosnië-Herzegovina nu naast Bayraktarević. Dus twee spelers daar aan de rechterkant van het middenveld met eredivisie ervaring. En ook Qatar heeft gewisseld. Hatim is in het veld gekomen voor Gaber die op scherp stond. Nu dan de lange bal doorgekotterd in zee komen. Die bal is te scherp van Demirović. Die had voor eigen succes moeten gaan. Keeper Abunada kwam al uit. Maar Demirović had deze gewoon natuurlijk gewoon erin moeten jassen. De lange bal is goed. De loopactie is ook echt goed. En dan besluit Demirović heel sociaal de bal op Grande Edin Dzeko te leggen. En die bal is dan te schuin, te diep. Abunada kan er niet meer bij, maar belangrijke, Dzeko ook niet. En Demirović die houdt zijn hoofd even vast terwijl Bosnië naar voren toe komt. Dit moet hoop geven in de Bosnische harten. 2-1, nog wel de voorsprong voor Bosnië-Herzegovina tegen Qatar in de 52e minuut.
13: Ja, snelle goal dus naar rust, Mark Wotten, voor Zwitserland. De kaarten worden dan langzaamaan geschud. Mark zei, ja, ze doen niet veel voor elkaar onder, maar toch terecht.
6: Nou ja, terecht. Wie de eerste goal maakt, die verdient hem dan ook wel, denk ik. Maar ik denk dat het nog niet gespeeld is. Hoor. Ik denk dat Canada nog wel even gas gaat geven, want het is best wel belangrijk voor hun dat ze kunnen blijven zitten.
13: Ja, voor eigen publiek kunnen spelen die volgende
6: ronde. Wat is dat voor raar, is dat je 5 dagen meer rust krijgt dan de
2: dat is nogal wat, hè?
13: Ja, dat is het schema. Want ik zie inderdaad, 28 juni speelt dus de nummer 2 van de pool. En inderdaad, 3 juli speelt de winnaar van de pool.
2: Het is echt lang, als je denkt dat het 24 juni is nu.
13: Ja.
2: Tja, ongelooflijk.
13: Wat doe je dan? Is dat eigenlijk wel fijn, inderdaad?
6: Nou ja, ik heb geen ervaring op een WK of een EK. Maar het lijkt me dat je als je dat je toch liever na 4-5 dagen weer een wedstrijd wil spelen.
2: En niet, dat je ritme houden.
6: Dat je in je ritme blijft. Ja. Je bent daar per slotverrekening om zeg maar wereldkampioen te worden. Dus dan wil je weer die wedstrijden spelen.
2: Ja. Ben je trouwens verrast door hoe de gastlanden, het zijn er 3 in getal in dit geval, hoe die zich presenteren op dit WK? Amerika sterk gespeeld, eigenlijk probleemloos door naar de volgende ronde. Mexico sterk. Nou ja, en Canada heeft eigenlijk ook best goed vooruitzicht.
6: Nou, het geeft toch wel wat extra's als je voor je eigen publiek speelt, denk ik, op een WK. We hebben natuurlijk onwijs aan toegeleefd. Dus ik denk dat het team spirit heel hoog is.
13: Het is wel leuk, te zien dat de gastlanden. Er is ook wel druk op natuurlijk van thuis, denk ik. Zeker. Dus wat dat betreft komen ze goed uit de verf. Ja, Mark Kloos had het nog niet gespeeld, zegt Mark Wotten.
2: Nee, zeker niet.
13: Nee, het is dat feitelijk juist, hè, natuurlijk.
2: Ja, het is ook maar 1-0. En je ziet hier alweer een gevaarlijke voorzet van de linkerkant. Die een metertje voor het doel langs stuit het. Oh, nu gaat de bal stuiten door naar Embolo. Op rand 16 draait om zijn as, geeft hem nu af. Malzappi, plunder keeper 2-0. Embolo lijkt het eigenlijk helemaal niet goed te doen. Want je denkt, de weg ligt open naar het doel. Dan draait hij zijn kont erin. Maar hij legt hem dan af en Malzappi schiet de bal laag. En keeper Crepo gaat in de fout. Want de bal gaat half onder hem door. Deze moet hij gewoon hebben. Dit is een enorme fout van de Canadese doelman. En dan is het 2-0 voor Zwitserland in de 57e minuut. En kan het dan nog alle kanten op? Dat is nog maar zeer de vraag. Want dan moet Canada ineens 2 doelpunten gaan goedmaken. En eerlijk gezegd zie ik dat tegen dit Zwitserland niet gebeuren. Die hebben maar 1 keer verloren in ruim 1,5 jaar. En dat was ook nog eens een oefenwedstrijd. Dus dat telt eigenlijk niet van Duitsland. Wat ook nog wel weer kan gebeuren. Maar 15 wedstrijden niet verloren. Kwalificatie ook zonder verlies. Eerst in de pool. Vrij eenvoudig met Kosovo, Slovenië en dan teleurstellende Zweden. En nu met 2-0 voor. Dit lijken 3 punten te gaan worden voor Zwitserland. En dit lijkt poolwinst te gaan worden voor Zwitserland. Door de blunder van Kepo staat ook Malzambi op het scorebord. 2-0.
12: Kijken we bij die andere wedstrijd waar Bosnië en Herzegovina op dit moment virtueel derde staat. Met een gelijk aantal punten als Canada. Maar ja, de kans dat Canada nog voorbij gaan, Chris, die is wel heel minimaal.
3: Ah, nog maar 6 doelpunten. Ismaïos. Ja, eentje tegenkrijgen. Dat moet vast te doen zijn. Lopetegui, de coach van Qatar, die legt zijn arm om de schouder van El Ghanee. El Ghanee, de rechtsbuiten, 25 jaar, 13 interlands gespeeld. Dan gaat Qatar ook aanvallen, want beide landen zijn twee keer gevaarlijk geweest met een steekbal achter de laatste linie. En dan misschien minder goed nieuws. Ach ja, dat is zo. Het is Hassan Al-Hedos. Hij maakte de 2-1, begraaft het hoofd even in het shirt. Want hij heeft zich verstapt, kan niet meer verder. Dat is een enorme aderlating voor Qatar. Dat komt Bosnië op sportief gebied natuurlijk wel uitstekend uit. Kijken waar dat dan gebeurd is. Nou, de regie kiest ervoor om zijn treffer te herhalen. Die trouwens wel heerlijk binnenwerkt hoor. Eventjes door de benen van Sunjic. Dan nog directe tegenstander. En Al-Hedos hinkt naar de achterlijn. Want ja, als je gewisseld moet worden moet je binnen 10 seconden zo snel mogelijk het veld af. En Bosnië heeft de bal weer in bezit. Het is de 56e minuut. Al-Hedos er dus af. Dat is echt jammer. En Al Ghanee zijn vervanger met Bosnië, met Bayraktarević. Rechterkant van het veld, inspelen op Zeko, rand van het strafschopgebied. Bal is hoog, te hoog voor Alas Bekovic. In eerste instantie geen goede aanname. Oh, wat een schitterende voetbeweging. Haalt de achterlijn, voorzet dan met links. Wat jammer, had meer verdiend hoor. Wat een fijne voetbeweging van Kerim Alas Bekovic. Op de zeilen, even bal stil en dan hup doortikken. En dan met links voorgeven. Erg jammer, terwijl er nu een behoorlijke overtreding, een flinke beuk wordt uitgedeeld door die invaller Al Ghanee. Ligt de wedstrijd stil, leidt Bosnië in de 57e minuut nog steeds tegen Qatar. 2-1.

0: Ik wil dat je liegt, Hanna May. Maxime was dit.
1: Die wedstrijd tussen Zwitserland en Canada. Wie had dat gedacht met rust dat hij nu beslist zou zijn, Mark?
2: Nou ja, beslist is hij nog niet. Ja, maar okay. Ik ben het met je eens, want ik denk ook.
1: Een
2: uur onderweg. Ja. En het staat 2-0, dus er is nog wel alle tijd. En die Canadezen hebben 3 keer gewisseld. En dat is een beetje met veel aanvallers een alles of niets strijdplan geworden. Maar je zou ook kunnen denken, als die Bosnië toevallig nog 2 inschiet. En je kunt ook wat damage control gaan doen straks. Hè? Want als Zwitserland, met die ruimte die er nu valt achterin bij Canada, er per ongeluk in de komende 10 minuten nog 2 inschopt. En dan wordt het echt misschien nog wel spannend. Dus dan wordt het echt een heel andere tactiek. En dan moeten er misschien weer verdedigers bij om de boel, als het gaat om lekkage achterin, te stukken. In de tussentijd wordt er een overtreding gemaakt en mag Canada een vrije trap nemen. Natuurlijk is er haast. 2-0 achter. Zij hebben aan een punt genoeg om de pool te winnen. Maar daar lijkt het niet van te komen. En dus moeten ze hun thuisland verlaten. En weg thuisvoordeel. Want dan ga je in LA spelen. De bal gaat naar Johnston. Bij de Zwitsers plooien ze terug tot op eigen helft. En denken ze, ja, gaan jullie maar aanvallen. Lepelen wij die bal op een van die 3 snellen voorin. Kijken wat er te halen valt. Het heeft tot nu toe al 2 doelpunten opgeleverd. Nu gaat de bal richting de 16 van Zwitserland. Kan die worden weggetrapt door Elvedi. Op de borst van Mbolo. En daar ging ondertussen Malzambi alweer. Ja, dat hele veld ligt dan open, hè? De helft van Canada. Terwijl de coach erbij is gaan zitten. Die heb ik 2 wedstrijden lang als een bezetene langs de kant zien rennen, sprinten, fulmineren, schelden. En met armen zien zwaaien.
1: Hij legt zich er al letterlijk bij neer, man.
2: Ja, precies. Hij is er echt bij gaan zitten.
0: Zit die hotels te zoeken in L.A. of zo?
2: Ja, misschien is dat het. Ja. Hebben ze helemaal geen rekening mee gehouden. Hier gaat Mbolo, maar die bal is veel te hard. Het belandt over de achterlijn van de Canadese doelman. Hij ging in de fout. Een blunder van hem zorgde ervoor dat 1-0, 2-0 werd. En met nog 26 minuten te gaan kijkt Canada dus tegen een achterstand van 2-0 aan. En Zwitserland heeft de voorsprong en de koppositie in de pool.
0: Ja, Chris, heeft Bosnië zin om aan dat scenario van Mark mee te werken? Dat het toch nog spannend kan worden?
3: Nou, ze proberen eerst zelf het eigen kruid droog te houden. Want Qatar komt toch al een paar keer gevaarlijk opzetten. Het leek net bijna een doelpunt voor Qatar via Aviv. Maar die schoot aan de verkeerde kant van het zijn. Nu komt weer Qatar met de voorzet. Gaat richting de lat. Dan komt keeper Vasilije uit. En die knalt dan keihard tegen zijn ploeggenoot aan. En dat is Nikola Katic. De centrale verdediger die kampioen werd met Schalke 04. En Schalke eindelijk weer terug in de Bundesliga. Groot feest voor hem. Nu ligt hij op de grond in Seattle. Maar hij staat alweer. Ja, die regelwijziging heeft toch wel echt effect. Terwijl Vasilije gaat liggen. De doelman van Bosnië die zo'n heldhaftige rol speelde in die finale van de playoffs tussen Bosnië-Herzegovina en Italië in Sarajevo. Waar de echte held niet Vasilije was, maar Avan Sismic, de ballenjongen van 14 jaar. Want die vond, voorafgaand aan die penalty-serie, het briefje van die grote Donnarumma. Die imposante doelman van Italië, waar Donnarumma alle hoeken had opgeschreven waar de penaltynemers van Bosnië voor zouden gaan. En zonder dat briefje bleek Donnarumma ook maar een mens. Hij pakte er geen één. Bosnië scoorde er veel. Vasilije pakte er een aantal. En Bosnië naar het WK en Italië niet. En Avan Sismic op zijn 14e jaar een held in Sarajevo. En de rest van Bosnië ook. Bosnië gaat wisselen. Mamić komt er bijvoorbeeld in. En ook Hadži Kudanić van Sampdoria. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat Bosnië nu gaat doen. Gaan ze hun knopen tellen of zetten ze nog een keer aan? Voorlopig staan ze voor. 2-1 in de 63e minuut tegen Qatar.
1: Dan gaan we even terug naar de...

0: afgelopen avond en nacht. Engeland begon het WK nog met een 4-2 overwinning op Kroatië, maar stelde volgens deze Britse influencer toch enigszins teleur tegen Ghana.
1: 0-0 draw with Ghana. And that's 12 years of my life. I'll never get back. Talk about the both this. Lovely stadium. Lovely surroundings. On both. Honestly, Beeling took a nap. We had rock and roll football a few days ago. Anyway, I'm not panicking. And neither should you. In Thomas Arturus.
0: Dat zijn fameuze laatste woorden in Thomas I Trust. De 0-0 tegen Ghana was slaapverwekkend, zegt Steve Bracknell bij de collega's van de BBC. Maakt hij zich dus aan de andere kant ook weer geen zorgen, want hij gelooft onvoorwaardelijk in de bondscoach Thomas Tuchel. Ja, Mark, dat gelijkspel tegen Ghana, geploegd dat Ghana natuurlijk. Hè. Wat vind je, is er reden voor paniek voor de Engelsen?
2: Nou, dat vind ik niet, want ze hebben toch wel kansen gecreëerd. Hè. Ik kan me nog die bal die van de lat terugkwam voor Harry Kane. 9 van de 10 keer is het gewoon 1-0 en dan win je die wedstrijd gewoon gemakkelijk.
3: Schoot dus, een beetje wild. Was een beetje
2: ik had van hem verwacht dat hij hem zou maken.
3: Ja.
2: Zo'n goalmachine zoals hij dit jaar is. Dus ik denk dat Engeland sterk is en dat ze de volgende wedstrijd wel gaan winnen.
0: En Ghana doet op deze manier ook wel weer goede zaken natuurlijk.
2: Het is natuurlijk echt een Afrikaans land met heel veel power.
0: Ja.
2: Heel veel fysieke kracht en goede wilskracht en goed georganiseerd. Dus dat is wel een voorbeeld van een Afrikaans land dat ook aan de weg timmert.
0: Ja, dat kan je zeggen.
2: Aan Senegal.
0: Ja, precies.
2: Marokko natuurlijk.
0: Ja. Jude Bellingham van Engeland, die sprak na afloop van het tweede wedstrijdsyndroom. Ken jij die term?
2: Nee, weet ik niet. Ik weet niet wat die daarmee bedoelt.
0: Nou, dat dit, het dan na de openingswedstrijd altijd minder gaat of zoiets. Ja, maar
3: bij Oranje is het vaak andersom volgens mij.
0: Maar, nou ja, dat is in ieder geval dit WK wel gebleken.
2: Gelukkig wel.
0: Ja.
3: Harry Kane scoorde 2 keer tegen Kroatië. Gisteren dus niet, hè. Had de bal dus moeten maken, vind je. Had misschien te maken, let op Mark, met de vloek die de Ghanese medicijnman Nana Kwaku Bonsam over Kane had uitgeroepen. Dit is echt alleen gesprekstof tijdens een WK voetbal volgens mij. Of niet, Mark?
2: Nou, daar geloof ik niet zo in, hoor.
3: Gelukkig voor Engeland. Maak het rondje wel even af. Heeft de toverdokter de vloek inmiddels opgegeven.
4: Thank you. The angels of ancestors of the land. Because the only days they do a straight raid. But I was standing for Africa. I was standing for Ghana. May the Almighty God bless you all. Helike, I lose you. You see? I lose you. So, next match, Helike, you're going to score.
3: Nou, we moeten het maar geloven. Maar dit kan natuurlijk een heel ding zijn in cultuur. Kijk, wij grinniken er een beetje om. Maar dat kan in andere culturen natuurlijk een enorm ding
0: die hele wereld
3: zijn.
0: Komt samen natuurlijk hier.
3: Maar jij hebt ook overal op de wereld gezeten volgens mij, Mark.
2: Ja, ik heb het ook op die WK-finale. Of de Afrikaanse Cup-finale. Marokko Cup. Tegen Senegal.
3: Oh ja, nou dat was ook eentje.
2: Er was ook eentje met wat voodoo-verhalen.
0: Oh ja.
2: Maar ja, wat moet je ermee? Als je er niet in gelooft, dan geloof je er niet in.
3: Nee, maar goed, je hebt ermee te dealen, denk ik, als je daar in zo'n
2: cultuur werkt. Ja, ik heb in Zwart-Afrika gewerkt, in de landen, zeg maar, zoals Cameroen en Senegal en Ghana. Ik heb alleen maar in Marokko gewerkt en in Egypte. Dan zit je meer het Noord-Afrikaanse en daar is het geloof wel heel erg belangrijk. En dan sta je dus wel voor de wedstrijd met z'n allen in de kring een gebed te zingen.
3: En doe je dan mee?
2: Nou, je gaat er wel bij staan, maar die woorden die ken ik niet uit mijn hoofd natuurlijk.
0: Nee, maar je moet
2: het geeft wel kracht aan de jongens.
3: Ja, dat zie je gebeuren.
2: Ja.
0: Ja, want je moet natuurlijk ook echt flexibel zijn als je daar als westerse trainer komt werken, zeg maar. Je komt in zo'n andere cultuur terecht. Is dat aanpassen?
2: Nou, de eerste paar dagen was het natuurlijk wel wennen dat je, zeg maar, tijdens de training dan moest gebeden worden. Dan liep iedereen van het veld af.
0: Ja.
2: En dan kwamen ze weer terug als ze gebeden hadden. Zelfs bij wedstrijden gebeurde dat je, zeg maar, op het veld stond om elkaar te bevechten. En dan werden ze gevraagd en dan zaten ze in één ruimte te bidden en dan ging de wedstrijd weer verder.
0: Ja.
2: Dat was best wel even wennen, maar ja, ik heb er verder geen problemen mee.
0: Nee, ja, dat hoort erbij als je natuurlijk in die contraien ook gaat werken. We zaten bij de wedstrijden van gisteravond en vannacht. We zagen ook dat Kroatië de eerste 3 punten heeft gepakt en nadat het dus eerst verloor van Engeland. Dit keer werd Panama verslagen met 1-0. Heb je een beetje een hoge pet op van dit Kroatië?
2: Ik heb het eerlijk gezegd niet gezien. Nee. Het was vannacht dat die wedstrijd was. Ik zag de wedstrijd Colombia tegen Congo.
0: Oh ja.
2: Dat vond ik wel een aardige wedstrijd. Maar Kroatië, ja, Modric is nog steeds de regisseur van het team.
0: Maar het is wel een oud elftal, hoor.
2: Ja, het is wel een beetje verouderd nu, hè. De glans is er wel een beetje vanaf, denk ik.
3: Maar de volgende ronde zal wel
0: precies.
3: Het moet goed komen. Brengt ons op half.

0: 11.
1: NPO Radio 1.
0: Tijd voor Dorald Megens weer met het nieuws.
2: De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. De nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. Slachtoffers leken willekeurig gekozen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten waarbij twee doden vielen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken uit Zuid-Libanon. De hitte in Frankrijk leidt tot een forse toename van mensen bij de eerste hulp. De afgelopen dagen belanden er 3 keer zoveel mensen op de spoedeisende hulp als normaal. Volgens de Franse Gezondheidsdienst onderstreept dit nog eens hoe gevaarlijk de hitte is voor mensen. Het IOC gaat deelnemers aan de Olympische Spelen iets meer betalen. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar.
3: Langs de lijn en omsteken.
4: Er is momenteel hydration break, zoals dat zo mooi heet, bij beide wedstrijden. Mark, we waren toch al een beetje bezig, Mark Wotten, met het reizen over de wereld. En jouw avonturen brengt ons ook even bij Marokko. Want Marokko dat gaat ook spelen natuurlijk tegen Haiti. Dat is om 12 uur vanavond. Die ploeg zoals die er nu staat, die wordt door iedereen wel omschreven als echt een ploeg die wat kan gaan presteren tijdens dit WK. Hè? Heb jij de totstandkoming van die ploeg een beetje gevolgd? Zijn dat ook spelers geweest waar jij zelf in jouw tijd in Marokko mee gewerkt hebt?
5: Ja, er zitten nu nog een handvol spelers bij die ik zeg maar als 16, 17, 18-jarige jongen in de nationale jeugdselecties heb gehad. En er zit een heel proces aan vooraf. Er is een strategie gevoerd in Marokko om voetbal op het hoogste niveau te gaan spelen. En er is heel veel geld in geïnvesteerd. Ja? En je ziet dat de Marokkaanse jongens spelen overal in Europa. Hè, want er zijn er niet zo heel veel die opgeleid zijn in Marokko. Maar de keuze is enorm. Je ziet dat die middenvelder van die eigenlijk aanvoerder was van Frankrijk onder de 21. Yeah. Dan vervolgens toch kiest voor Marokko. Dus het aantrekkingskracht wordt ook steeds groter. En we hebben met Sabari natuurlijk gezien dat het dat is natuurlijk de ster van het team.
4: Een geweldenaar, ja.
5: Fantastische goals en ze voelt zich helemaal in zijn element.
0: Waar zie je dat aan, dat hij in zijn element is?
5: Nou, gewoon dat hij vrij is om zijn acties te maken. Het doelpunt wat hij ook maakt, dat hij nog even kijkt of er iemand vrij staat. Ja. En dan denkt van, nou, ik schiet hem er maar gewoon even in.
4: Het vertrouwen spat er vanaf.
5: Ja, dat is echt hartstikke mooi om te zien.
4: Ja. Maar het betaalt zich dus nu uit dat ze eigenlijk al jaren geleden die weg hebben ingezet. Ja. Om dat voetbal op een hoger plan te krijgen. Dus.
5: Ja, in 2010, 2012 zijn ze begonnen met het bouwen van een Royal Academy. Ja. Waar zeg maar een soort voetbalinternaat. Waar Pim Verbeek ook nog zijn werk heeft gedaan. Een Nederlandse collega die helaas is overleden. Mm-hmm. Maar ik heb daar 3,5 jaar met heel veel plezier gewerkt. Ik heb ook heel Afrika gezien met heel veel jeugdteams. Maar Unahi bijvoorbeeld, die was een van die spelers. Sherdi Riad, Hakimi ging een keertje mee. Nusir Mazraoui kwam vanuit Amsterdam. Tja. Zo heb ik nog wel een paar die in die nationale selectie speelden.
0: En als je dan even vooruitkijkt naar de volgende ronde van Oranje, zeg maar Brazilië of Marokko, hè, zo het lijkt. Welk van de twee denk je dat dan beter is voor Oranje? Betere tegenstander?
5: Want
0: je
5: ik ben heel erg teleurgesteld in wat Brazilië tot nu toe heeft laten zien. We hebben natuurlijk wel met Vinicius wel een aparte speler, maar Rafinha die is geblesseerd. Dat is ook een ster speler.
0: Ronaldo had al gezegd, Brazilië is nog niet klaar voor Oranje, las ik ergens.
5: Oh, ja. Ik speel liever tegen Brazilië op dit moment dan tegen Marokko.
4: Okay. Of zijn de Canaries dit toernooi niet zo goddelijk als op andere toernooien?
5: Nee, ik vind ze niet echt veel uitstraling hebben. Er zit geen klasse in het team.
4: Nee. Inmiddels wordt er weer gespeeld. Bijvoorbeeld bij Zwitserland, Canada, Mark.
6: Ja, Promise David. Eerste balcontact. 2-1, kwartiertje nog. En dan zijn ze ineens weer vol hoop. Die Canadese supporters in Vancouver. Kunnen ze hun verblijf in hun eigen land dan toch nog gaan verlengen? De voorzet van de rechterkant. En dan moet hij met zijn rechterbeen springend in de lucht naar voren. Die bal nog eventjes binnen zien te tikken. De spits, een extra spits, nog maar weer ingebracht van Union uit België. Hij tikt de 2-1 erin. Aansluiting en vooral weer hoop. Als het niet, want daar moet je altijd eventjes rekening mee houden, buitenspel is, dan gaat dit doelpunt tellen. En ik denk het niet, want deze lange trap, die geweldig wordt gecontroleerd overigens door Saliba. Het is een Belgische combi. Prachtig mooi doelpunt. Want die bal is wat aan de scherpe kant. En dan moet hij er echt gestrekt naartoe. En met de punt van zijn schoen krijgt hij hem nog tegen de touwen. 2-1 dit doelpunt staat. We voetballen alweer. Het wordt leuk.
0: Ja, en is het spektakel opeens bij Mark. Want Chris, hebben ze zand in de machine gestrooid in de rust of zo bij jou?
7: Ja, inderdaad. Ik ga geen grappen maken over Qatar en woestijn natuurlijk. Oh, heb ik het toch gedaan. Oh, het is 2-1 nog steeds in het voordeel van Bosnië-Herzegovina. Opmerkelijke wissel hoor. Edin Dzeko eraf gehaald. En die baalde. Die was boos. Want met een beetje ongeluk scoort Qatar. Is het 2-2. Gaat Bosnië ook naar huis. En is de carrière, interlandcarrière van Dzeko voorbij. Maar nu komt Bosnië naar voren toe. Demirovic voert zijn actie veel te ver door in het strafschopgebied van Qatar. En loopt zich vast. En Dzeko begreep het niet. De camera's meteen naar Sergej Barbares. De bondscoach van Bosnië-Herzegovina. Opmerkelijke wissel. Edin Dzeko, de grote meneer, eraf gehaald. En laten we hopen voor hem en zijn carrière dat Bosnië hier de overwinning over de streep gaat trekken. Aleš Bekovic, de 18-jarige, die zo'n mooi doelpunt maakt in de eerste helft. Legt de bal even terug. De bal bezit nu wel weer wat stabieler voor Bosnië. Hoewel, Qatar heeft nu twee man achter de bal op de helft van Bosnië. En nog durft Bosnië niet te versnellen. Bal nu aan de buitenkant van het veld. Memic legt dan ook weer terug. En dan is het ook nog een belangrijke wissel aan de kant van Qatar. Almuz Ali, de topscorer aller tijden. 55 goals in 119 interlands voor Qatar. Hij, de grote man, en hij erop gekomen. Mag deze wedstrijd uit gaan spelen. We moeten nog een kwartiertje voetballen. En we hebben natuurlijk geen hydration break meer over. Dus het gaat nu beslist worden. Qatar heeft achterin de bal. Bosnië wel niet druk zetten. Dat gaat niet van harte. Dus speelt Qatar de bal terug naar Abounada, de doelman. Lange trap naar voren toe. Dan de kop alweer richting de helft van Qatar aanname. Dan wordt er weer de bal naar voren toe geroeid. Ja, van echt verfijnd aanvalsspel was al niet echt sprake. Maar nu wordt het wel erg amateurig. Bosnië heeft nu de bal in de as van het veld. Ja, die 3-1, dat zou toch wel een enorme opluchting zijn. Nu misschien nog een aanval via de rechterkant van het veld. Strafschopgebied in. En dan toch nog een afstandsschot, maar de bal wordt overgelepeld. En dus geen doelpunt. Bij Raktarević is het van PSV. Hij schiet over. Bosnië 2, Qatar nog steeds 1.
4: Daar gaan we het maar eens even over morgen hebben. Want dan speelt het Nederlands elftal de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. Moet natuurlijk wel heel gek lopen, wil Nederland zich niet plaatsen voor de volgende ronde. Iedereen in de Nederlandse selectie is fit en kan dus ingezet worden. Dat zou kunnen betekenen dat er spelers gespaard kunnen worden. Maar zo kijkt bondscoach Ronald Koeman er niet naar.
8: Nou, in principe kijk ik niet zo. Omdat ik vind dat we dingen beter moeten doen. Die we in de tweede wedstrijd toch wel niet goed hebben gedaan. Daar hebben we ook over gesproken. Hebben we over getraind. Dus dat wil je terugzien. Maar het is duidelijk dat we niet overbodige risico's hoeven te nemen met spelers als dat eventueel aanwezig is.
9: Ben je dan meer van wisselen in de basis? Of je mag 5 keer wisselen natuurlijk tijdens een wedstrijd. Dat gedurende de wedstrijd te doen?
8: Ja, dat... Ik heb een plan en wij hebben een plan. En gedurende de wedstrijd kun je kijken hoe de stand is. Wij spelen morgen om te winnen. We willen eerst in de groep worden. Ongeacht wie er 1 of 2 in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
9: Ja, wat is dan het goede gevoel het belangrijkste? Kijk je niet inderdaad naar Brazilië of Marokko en ook niet waar je terechtkomt?
8: Nee. We kijken alleen maar naar de eerstvolgende wedstrijd. We weten dat we in principe of Marokko of Brazilië tegenkomen. Ik heb absoluut geen voorkeur. Beide zijn moeilijk. En dan is het beste manier van voorbereiding is een goede wedstrijd morgen spelen en een goed resultaat halen.
9: Ja, er was een soort nationale discussie over de spitspositie. Die is een beetje verschoven naar rechts. Hè? Of je daar Summerville, Malen. Wat proefde jij bij Malen die dag na de wedstrijd? Want we zagen jou natuurlijk in gesprek met hem. Wat merk je dan?
8: Nou, natuurlijk. Donjal weet natuurlijk op het moment dat hij in de spits is gaan spelen. En dat begon al tegen Algerije. Heeft hij natuurlijk kansen gemist. Maar het is een belangrijke speler die niet alleen in de spits kan spelen. En dat heeft hij in het verleden bewezen. En die ook heel goed aan de rechterkant kan spelen. En dan maak je een keuze in de rust om dat te wisselen. Maar dat wil niks zeggen voor de nabije toekomst.
9: Ja, wat verwacht je morgen? Een Tunesische muur?
8: Ik weet het niet. Het is moeilijk omdat ze hebben 2 grote nederlagen geleden. Ze hebben een nieuwe bondscoach. Ze kunnen met 4 verdedigers spelen. Ze kunnen met 5 verdedigers spelen. Ze zullen aanpassingen, want Een voetballer wil niet drie keer groot verliezen in een grote uitslag. Dus we zullen er alles aan doen om het ons zo moeilijk mogelijk te maken. En dat is voor ons een goede test om, als dat gebeurt, om toch kansen te creëren, doelpunten te maken. En zeker het aspect, als we de bal niet hebben, moet beter. Want als dat niet beter is, dan gaan we niet ver komen.
10: Dat zei Ronald Koeman, die dus vol voor de winst wil gaan tegen Tunesië. En wie het eigenlijk niet uitmaakt of hij nou gaat spelen tegen Brazilië of tegen die andere tegenstander, hè? Marokko.
0: Even naar Mark Wotten moeten luisteren.
10: Dan, ja. Dan wist hij wel beter.
0: Ja, dan weet hij beter. goed, Mark Kloostra, nog ongeveer 10 minuten officiële speeltijd op de klok. Ja, ja. Gaat Canada voor die gelijkmaker nog?
11: Ja, daar gaan ze zeker voor. Dat doen ze alles aan. Ze kregen ook een behoorlijke kopkans. Cornelius op een vrije trap van Justekio kopte de bal een half metertje naast. Bal is nu op de helft van Canada. Gaat in de richting van Embolo. Die krijgt een flinke beuk in zijn rug. Het is daar 1 tegen 1. Of 2 tegen 2 is het eigenlijk. Maar ja, dan begrijpen de voetbalpestjes wel wat ik bedoel. Elke verdediger heeft daar een aanvaller tegenover zich. Dus het hoeft maar één keer mis te gaan. En ze lopen zo door. Dat is wel een heel opzichtige duwen. Dus een vrije trap voor Zwitserland. Maar een eventuele gevaarlijke counter is er op die manier wel uitgehaald. Scheffelberg komt er ook nog in bij Canada. Dat is de laatste wissel die gepleegd wordt door March, die er al bij was gaan zitten bij die 2-0 tussenstand en het leek te hebben opgegeven met zijn lichaamstaal. Maar nu weer druk langs de kant aan het coachen is en er wel weer in gelooft. Hij moet het verschil dan gaan maken, Scheffelberg, als het gaat om nog meer kansen creëren en nog dat ene doelpunt maken. Ze hebben nog 7 minuten te gaan in de wedstrijd tegen Zwitserland dat 2-0 voor stond en er was eigenlijk geen veldje aan de lucht. Maar na die 2-1 zie je toch de bibbers een beetje komen, want ook zij willen eigenlijk wel eerste in de pool worden en veel meer rust. En in Vancouver dus spelen. Bal over de zijlijn voor een inworp voor Zwitserland dat zojuist een corner had moeten krijgen, maar dat niet kreeg. En daar verbaas ik me wel een beetje over, omdat er namelijk een nieuwe regel is ingevoerd. En ik toch al een keer of 9...
10: Oh, ik ga je onderbreken, Mark. Wat gebeurt er, Chris?
7: Het is de 3-1 en het is een goal voor Bosnië-Herzegovina. De invaller, Ermin Mamić. Hij kwam notabene voor de grote Edin Dzeko. Het gelijk van Barbares, de bondscoach van Bosnië. En dus 3-1 van heel dichtbij binnengewerkt. Bosnië zette al wat aan. Het begon met een schot van een minuut geleden. Gelost door Bajrak Tarević. Eindelijk die klassieke actie die we van hem kennen. Naar binnen komen vanaf rechts. Leverde een hoekschop op voor Bosnië. En eigenlijk uit de nastoot daaruit is het dus Ermin Mamić, de 21-jarige aanvallende middenvelder van Slobodan Liberec. Hij schiet Bosnië naar 3-1. En dan lijkt dit duel ook wel beslist te zijn. Het begint met een afstandsschot. Die bal wordt in eerste instantie nog geblokt. Dan wordt de bal wat slordig voorgegeven. Niet helemaal lekker verwerkt door het midden. En ter hoogte van de penaltystip in het Bosnische, in het Qatarese strafschopgebied is het de instormende Mamić en die haalt volle bak uit. Laag, hard over de grond met zijn rechter binnenkant. Kansloos, want die bal wordt ook nog eens van richting veranderd. Die arme keeper Mahmoud Abunada heeft ook geen kans. En dus leidt Bosnië in de slotfase met 3-1.
0: Mark Kloostra, vervolg.
11: Ja, ik was met mijn verhaal bezig over die corner die dan niet gegeven wordt. Dat is ongeveer de 10e overduidelijke hoekschop niet gegeven. En een regel dat de VAR mag ingrijpen. Bal is nu in de 16 van Zwitserland. Canada moet scoren. Staat met 2-1 achter om eerste te worden in de pool en in Canada te blijven. Maar deze voorzet van Scheffelberg wordt uitverdedigd door de Zwitsers. Bal belandt over de zijlijn voor een inworp voor Zwitserland met nog 5 minuten te gaan. Nemen zij alle tijd bij het nemen van die inworp. Ik zou niet al te lang wachten, want dat is ook een nieuwe regel, hè. Dan gaat de inworp naar de tegenpartij. Maar het valt me op dat er zo weinig wordt ingegrepen bij die corners die dan niet worden gegeven, maar wel overduidelijk er zouden moeten zijn. Er wordt nu afgeteld door de scheidsrechter. De inworp gaat de diepte in en komt op de punt van de 16 meter en wordt daar weggetrapt door Canada. Goed opgevangen door Scheffelberg, maar na de controle is hij de bal kwijt. Abischer heeft de bal namens Zwitserland, speelt hem terug naar Wiedme. Dat zijn twee invallers bij Zwitserland. Het gaat helemaal terug naar de laatste lijn. En zelfs helemaal terug naar doelman Kobel. Vinden de Canadese supporters allemaal niet leuk. Die willen die witte shirts aan de bal zien en kansen zien creëren. De bal gaat richting de 16 van Canada. Slim duwtje van Vastnacht. Komt aan de bal. Aan de zijkant, aan de rechterkant. Speelt hem weer naar Abischer. En dan gaat het weer terug naar Freuler. Nu schuin naar voren naar Chaka. Kijk, dit is een goed driehoekje. Ze maken er een vierkant van. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. En ze zijn wel weer terug op eigen helft. El Vida speelt de bal terug naar zijn keeper. Gaan ze weer fluiten. 4 minuutjes nog voor Canada. Plus een minuutje of 5-6 aan extra.
3: De mooiste momenten van het WK.
0: Ja, de drie mooiste momenten van het WK die we elke uitzending laten horen. De analist in de studio kiest een nieuw moment en gooit er een ander uit. Op dit moment, Mark Wotten, let goed op, is de top drie zo.
12: 1. Robben met een goede kaats. Hier komt Gakpo. Gakpo kan binnen door. Geeft op Brobby. Goal! Brian Brobby doet het. En Nederland pakt de leiding in Houston. Een raketstart. Hoe kan het er anders hier in Houston, Texas?
13: 2.
14: Nou, Medina. Pull back here. Let's see. Messi! History in Dallas. 40 years to the day since Diego Maradona scored the hand of God. Lionel Messi scores the goal to make in the World Cup's all-time leading scorer. Wonderful moment.
13: 3.
15: Aí vai Portugal. Atenção. Cancelo. Cruzou. Gol!
0: Ja, dat is dus de 3. Je zou Bobby trouwens weten dat hij tussen Messi en Ronaldo staat in de top 3. Mark Wotten, je mag zo zeggen wat je wilt toevoegen. Maar eerst moet er iets uit. Welke gaat eruit van de grote?
5: Die van Ronaldo gaat eruit.
0: Ronaldo gaat eruit. Ja. Oké, okay, waarom?
5: Ja, ik heb niet zo heel veel met Ronaldo.
0: Oké, okay, helder. Welke moet erin? Welke wil je toevoegen? Dus deze trouwens.
16: Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar die zien het niet, zeg maar. Dus ze kijken, maar ze zien het niet. En dat is ook niet erg, daarom is het ook leuk. Iedereen kan erover praten. Maar ik hoor mensen dan zeggen, hij speelt geen ballen diep. Maar dat is niet waar, want dan kijk je niet. En dat hangt natuurlijk van de wedstrijd. Of je kan die bal wel diep schieten, maar dan gaat hij naar de keeper elke keer. En, ja, ik denk dat sommige mensen is het lastig om uit te leggen. Misschien dat ik dan een keer naast ze moet zitten.
0: Ja, mooi. Frenkie de Jong zei het bij SBS. Waarom dit erin, Mark?
5: Nou, ik ben een grote Frenkie de Jong-fan en ik... Ik vind het altijd heel vervelend dat mensen zijn kwaliteit in twijfel trekken. Hij speelt op het centrum van het veld. En als je combinatievoetbal wil spelen, dan is hij essentieel om van de verdediging via het middenveld naar de aanval te gaan. En ik vind het een sierlijke speler en een fantastische prof. Een rolmodel.
0: En blij dat hij even zijn tanden laat zien.
5: Ja, eindelijk bij het van zich af en op een hele mooie manier. Een beetje Cruyffiaanse uitspraken. Ja. En ik denk dat het hoog tijd werd dat hij eens een keertje voor zichzelf opkwam.
0: Goed zo. Ronaldo eruit, Frenkie erin.
4: Ja, met een glimlach, hè, zegt hij het dan wel altijd.
10: Bosnië, kan het dus ook zonder Dzeko, Chris?
7: Ja, inderdaad. Uitgerekend die invaller die voor Dzeko kwam, zorgt voor de 3-1. Bosnië had een heel slecht doelsaldo aan het begin van deze wedstrijd. En nu nog maar eentje van min 1. Stel dat de Bosniërs nog een doelpunt kunnen maken, dan is dat gewoon een neutraal doelsaldo. Eerst maar eens deze vrije trap aan de zijkant van Qatar. En wordt dan heel slordig vanuit de tweede lijn overgejast. En dus heeft Bosnië 5 treffers voor en 6 tegen. Doelsaldo min 1 en 4 punten. Het gaat natuurlijk straks allemaal om die 8 beste nummers 3. Bosnië wil daarbij komen. Qatar kan alvast de toch comfortabele vlucht naar huis boeken. Want ja, Qatar Airways, dat is echt dikke prima. Hoewel die voetballers natuurlijk veel liever in Amerika, Canada of Mexico zullen verblijven willen. Terwijl nu Qatar naar voren probeert te komen. Bosnië er terug ertussen zit. Bal gaat terug naar Vasilije. We schrijven de 87ste minuut. Een prima scenario voor ook het sterkere Bosnië en Herzegovina. Vooral de eerste 40 minuten waren uitstekend. En nu worden de ruimtes heel groot. Worden de passes langer. Zoekt Bosnië de zijkant op met Bayraktarević. De versnelling dan van de PSV'er. Inhouden tegenover zich Akram Aviv. Gaat de bal helemaal terug. Daar is geen druk meer op de bal van Qatar bij de middenlijn. En dus kan Bosnië heel relaxed naar voren toe gaan. 3-1 staan ze voor.
0: Mark Kloostra, zie je weer een briesende, scheldende, heen en weer banjerende coach?
11: Nee, de regisseur heeft hem niet in beeld gevangen. Dus hij zal zich wel rustig gedragen. 6 minuten komen erbij. En die beginnen met een inworp voor Canada. Die gaat de 16 meter invallen. Dan wordt hij weggekopt door Elvedi. Bal kan opnieuw worden ingebracht door de man van de inworp. Dat gebeurt ook richting de tweede paal. Die bal verdwijnt maar net naast het doel. De kopbal van Cornelius. Die had al een eerdere kopkans die hij net naast kopt. Aan dezelfde kant als waar hij hem nu naast kopt. En dit was ook weer zo'n gevaarlijk indraaiende bal bij de tweede paal. Daar komt hij iets hoger dan Rodriguez. Maar hij kan de bal niet tegendraads naar het doel knikken. Hij krijgt zijn voorhoofd wel tegen de bal. Maar hij staat naast het doel. En als je hem dan rechtdoor kopt, dan gaat hij naast. En dus komt er een doeltrap voor Zwitserland. De tweede kopkans voor verdediger Cornelius. Het is ook eigenlijk de tweede kans na de 2-1. Want het was 2-0 voor Zwitserland op de gelijkmaker. 2 kopkansen hebben ze dus gehad om een gelijkmaker te maken. En de pool te te winnen. Want dat is wat er op het spel staat. Wie wint de pool? Wie mag er in Canada spelen? En je zal begrijpen dat als je zelf Canada bent, dat je er alles aan gelegen is om dat thuisvoordeel te behouden. Ze hebben nog 5 minuten aan extra tijd. 2-1 voor Zwitserland.

0: Crystal Fighters, Plage.
1: Mark Loosstra blijft Canada in Vancouver.
2: Of moeten ze verhuizen? Daar heeft het alle schijn van. De bal is bij Miller. Ze hebben nog één extra minuut. Linkerkant, bal terug. Punt 16 meter. Bal moet worden voorgebracht door Scheffelberg. Dat gebeurt ook richting de tweede paal. Kopbal Johnson. Maar de keeper kan deze bal die richting de bovenhoek leek te gaan. Toch wel vrij eenvoudig na een stap naar rechts. Pakken in zijn handen en dan lijkt het erop te zitten. Vlak hiervoor een kopkans voor Promise David die de bal achterwaarts kopte. En met een stuit de keeper nog aan het werk zette. Dat was een moeilijkere redding voor de doelman. Dit was een grotere kopkans. Want hier zag hij de bal aankomen, Johnson. De bal is over de zijlijn. Nog maar een keer met z'n allen schreeuwen. Die bal moet erin. Johnson gaat gooien vanaf 16 meter van de achterlijn. Bal kan worden doorgekopt. Maar ook weer weg en ingebracht door Scheffelberg richting de penalty stip. Promise David schiet aan. De keeper lost en heeft hem in tweeën te pakken. Als ook Cornelius er nog komt inglijden met zijn gestrekte linkerbeen. De bal niet helemaal raakt. Eigenlijk helemaal niet. De keeper wel. Die maakt er meer van dan er is. Maar heeft nu wel even last. En zal verzorging gaan vragen en krijgen als de extra tijd erop zit. En het er dus niet op lijkt dat Canada in Canada mag blijven. Het was nog een kans voor Canada dat in de slotfase echt alles heeft geprobeerd. Ook de trainer met aanvallende wissels om die gelijkmaker nog te forceren. Maar het lijkt ze niet te gaan lukken. Want ik denk dat als deze trap, een vrije trap, weg wordt geschoten door Zwitserland, dat het dan afgelopen is. Sterker nog, die vrije trap hoeft al niet eens meer. Het is klaar. En de winnaar uit deze pool heet Zwitserland. En de Canadese supporters blijven bedroefd achter. Ze moeten verhuizen, Canada. Weg thuisvoordeel. Ze gaan naar LA. Zwitserland blijft hier. En heeft dan ook nog eens 5 dagen meer rust. Spelen pas op vrijdag 3 juli. Terwijl Zwitserland, of Canada, zondag al aan de beurt is.
1: En daarmee zijn de kaarten geschud in groep B. Want die andere wedstrijd tussen Bosnië en Herzegovina en Qatar, die is gespeeld, Chris.
3: Ja, inderdaad. Het staat 3-1 in het voordeel van Bosnië en Herzegovina. En Bosnië koestert die voorsprong. Gaat, ja, met dit rapportcijfer 4 punten. 5 voor, 6 tegen. Dus een doelsaldo van -1. Wel met een goed gevoel naar in ieder geval een van die beste nummers 3. Is de verwachting. 12 jaar geleden, 2014, eerste WK-deelname van Bosnië. In het laatste groepsduel tegen Nigeria werd een doelpunt van de Bosniërs onterecht afgekeurd. En dat betekende exit. Dat is nog altijd een sportieve wonde in Bosnië en Herzegovina. En nu met dit resultaat, 4 punten, zou het zomaar eens kunnen gaan gebeuren voor Bosnië en Herzegovina naar de volgende ronde op een WK-voetbal. Wel een WK-voetbal XXL. En Bosnië kan dus bij die laatste 32 komen. We moeten nog 1,5 minuut. Heel veel uitzinnige Bosnische supporters. En die van Qatar, die kijken, ja, een beetje voor zich uit. Van, het was mooi, die zomer. Maar het is voorbij. 3-1, Bosnië, Qatar.
1: Ja, hoe worden die ontvangen in Qatar, Mark?
4: Teleurgesteld, want ze vinden zichzelf wel goed.
1: Ja, toch
4: ja,
1: wel.
4: Ja, ze hebben wel ze investeren al heel lang in het voetbal. Dus ze willen ook wel een keer prestaties hebben.
1: Dus dit is echt tegenvallend?
4: Dat ze niet verder komen, dat is wel een teleurstelling voor ze, ja.
5: Ja, is die lijn eigenlijk een beetje ingezet bij dat thuis WK van 22? Dat ze daar al eigenlijk wilden staan?
4: Ja, dat klopt. Het was natuurlijk ook prestige voor hen. Maar ze zullen hier niet zo heel erg blij mee zijn.
5: Nee, dat is te zeggen. Bosnië en Herzegovina, jij zei vooraf al, je had wel vertrouwen in dat elftal.
4: Ja, die hebben toch wel veel kwaliteit, ook individueel kwaliteit. En ze lieten de Qatarese terugkomen naar die 2-0 voorsprong. Toen werd het nog een wedstrijd, maar na de 3-1 hebben ze de boel op slot gegooid. En dan zie je dat er toch wel voetbalintelligentie in die ploeg zit.
1: Ja, en wat zullen ze blij zijn, hè, Chris, die Bosniërs, dat ze doorgaan.
3: Ja, ontzettend. Wat ook mooi is natuurlijk, die jonge generatie, Alex Begovic, 18 jaar, doelpunt te maken. Mamic is 21, heeft inmiddels al 2 keer gescoord op dit WK. En dat is natuurlijk heel lang de vraag geweest. Wie zit er achter de generatie Dzeko en Kolasinac? Ze mogen in ieder geval feest gaan vieren. Barbares en Lopetegui geven elkaar de hand, de 2 bondscoaches. En Mamic kust nog maar eens het gras in Seattle. Kolasinac in zijn lange, lange carrière. Handen omhoog. En daarna de vuisten gebald. 32 is hij al, speler van Atalanta Bergamo. Gaat hij het dan meemaken? Een knock-out wedstrijd op een WK. Het is een mooie overwinning voor Bosnië en Herzegovina. Dzeko, ja, die neemt toch de felicitaties in handen. Want zijn interlandcarrière is dus niet voorbij met een vroege wissel in Seattle. Hij mag ook dromen van andere gunstige uitslagen. En dan dromen van Bosnië en Herzegovina bij de laatste 32. Ze winnen 3-1 van Qatar, dat uitgeschakeld is.
1: En zo weten we dus dat Zwitserland groep B wint. Canada de nummer 2 is in Bosnië en Herzegovina op de derde plaats is geëindigd.
6: Ja, in de komende 24 uur staat er hoop te gebeuren, hoor. Maar Marokko en Haiti, Schotland en Brazilië schudden de kaart om 12 uur vannacht. En om 3 uur morgenochtend Tsjechië, Mexico, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. En morgenavond om 10 uur Zuid, Curaçao, Ivoorkust, Ecuador en Duitsland. Kortom, wedstrijden zat voor de boeg.
1: Ja, en dan midden in de nacht natuurlijk het Nederlands elftal dat dan speelt tegen Tunesië. Maar dat is allemaal voor morgen. We zijn er doorheen voor vandaag. Dankjewel Mark Wotten, zo dadelijk het oog.
6: Met Ajuet El Miloudi.
7: NPO Radio 1.
8: 11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Bruggen van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kort gestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. De nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Dat is niet officieel bevestigd. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de derde plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
14: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
18: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 26 graden. Binnen zit Ejret El Meloudi.
2: Dierenverzorgers van de Beekse Bergen zijn al dagen op zoek naar een ontsnapte aap. De verzorgers maken zich zorgen of de aap buiten het park wel de juiste voeding krijgt. Maar blijkbaar is vrijheid aantrekkelijker dan een goed verzorgd verblijf. Goedenavond en welkom bij het Oog. Voor het eerst sinds de val van het Assad-regime bezocht een Nederlandse kabinetsdelegatie Syrië. Wat betekent dat voor het asielbeleid? We bespreken het met Wilma Borgman. Verder, scheepsbouwer Damen verliest een miljardenopdracht voor de bouw van Duitse fregatten. Deze week begon een grote strafzaak rond een havenbedrijf in Vlissingen dat volgens justitie een dekmantel was voor cocaïnesmokkel. En we spreken Chiara Nardo, die Nederlandse literatuur vertaalt naar het Italiaans en daarvoor vrijdag de Vertaaltalentprijs ontvangt. Maar we beginnen met het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 24 juni.
4: Code oranje.
5: Code oranje.
6: Code oranje.
7: Ja, code oranje dus.
2: Het was warm vandaag, of liever gezegd heet.
8: Heel heet, bloedheet, ontzettend heet.
9: Extreem heet, hè?
10: En zeer heet.
2: Al snel ging de temperatuur over de 30 graden heen.
11: 32 of 33 graden.
12: 33, 34, 4, 35 graden.
13: 35 graden.
14: 36 graden.
2: Verder dan 36 graden kwam het niet.
15: Ja, echt super warm. Het voelt echt als 40 graden. Dat is echt niet normaal.
2: De komende dagen wordt het nog heter.
16: 37 graden, 38 graden.
17: 7 of 38.
18: 8, 39.
19: Kunnen we in de buurt van die magische 40 graden grens komen?
2: En veel mensen zijn de warmte nu al zat.
20: Ik ga naar huis toe, ga naar binnen, door de airco en ga binnen zitten. Ben ik klaar.
2: Om koel te blijven, help binnen zitten, een airco en niet inspannen. Maar er zijn ook ongebruikelijkere adviezen.
21: Kerstliedje zingen, dat helpt.
2: Dan verder met de staking in het openbaar vervoer vanochtend. Tegen beter weten in kwamen reizigers toch opdagen.
22: Ja, nee, je rijdt dan gewoon niks. Dus nu gewoon hopen dat een bus aankomt.
2: Sommigen waren vergeten dat een nachttrein ook om 4 uur stopte.
23: Wij zijn al 5 uur lang gestrand hier op Centraal.
2: Anderen hadden in diezelfde nachttrein beter moeten opletten.
24: Ik was in slaap gevallen in de trein en Mattie heeft me niet wakker gemaakt.
2: Dus ook hij moest een paar uur wachten.
25: Heel vervelend, heel vervelend.
2: En op zijn laatste dag voor zijn pensioen kwam ook deze man niet op zijn werk. Dat was vooral balen voor de leerlingen van wie hij afscheid neemt.
26: Ik wilde ijsjes voor ze kopen, een taart voor mijn leerlingen, voor mijn 5V-leerlingen, maar ik kom nou te laat.
2: Er was overigens wel veel begrip voor de staking. Nou, tenminste.
27: Ik vind het op zich wel goed. Alleen komt het niet zo goed uit vandaag.
2: En dan de ontsnapte aap uit de Beekse Bergen. Verzorgers proberen hem te vangen, maar dat lukt niet echt.
28: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van ja, dan heb je ze weer. Ja, dit zijn wel slimme apen.
2: Dus moeten ze telkens nieuwe trucs bedenken.
28: Hij herkent ons al wel, dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
2: En bij incognito denk je al snel aan plaksnorren en regenjassen.
29: Dus we doen andere kleren aan en we komen met andere auto's. En dan is het ook maar hopen dat ze niet doorhebben dat wij het zijn.
2: Of dit allemaal helpt, vragen we aan een apendeskundige.
30: Heel eerlijk, apen die zouden jou in elke outfit kunnen herkennen als jij hun dierverzorger bent. Zo slim zijn ze wel.
2: Tot slot, Crescencio Summerville. Het jeugdjournaal bezocht de oude school van de Oranje International. Kinderen zijn heel trots op deze voetballer.
31: Cool om gevoeld te hebben dat zo'n goede voetballer die nu heel hoog speelt in hetzelfde school en in hetzelfde voetbalkoortje heb gevoetbald als mij.
2: Dit jongetje is nog trotser.
32: Mijn broer heeft met hem in de klas gezeten. En dan heeft hij ook met Summerville gevoetbald. Dat is wel heel cool.
2: Naast trots ook verbazing.
33: Ik dacht dat wij gewoon een compleet normale school hadden, maar dat blijkt dus niet zo.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is gelezen door Clemens Peters.
34: De Tweede Kamerfractie van D66 keert zich tegen de bouw van kerncentrales in de Groningse Eemshaven, schrijft de Volkskrant.
0: Daardoor is de impasse in dit dossier compleet. Vorige week lekte in dezelfde krant uit dat de deskundigen de Eemshaven de meest geschikte plek vinden om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat leverde veel protest op uit Groningen zelf, die zich weer eens het windgewest van Nederland voelde.
2: Dat D66 zich tegen de locatie Eemshaven keert is saillant. Aangezien D66-minister van Klimaat en Groene Groei Sientje van Veldhoven de Eemshaven-optie open wil houden. In Groningen zijn ze er niet gerust op, want het Rijk heeft zelfs al een voorkeursrecht op grond in de Eemshaven gevestigd. Die mag nu niet aan andere partijen worden verkocht.
0: De Eerste Kamer kan te veel invloed uitoefenen op het kabinetsbeleid. En met dit in het achterhoofd wil het kabinet dat een grondwetswijziging de macht van de Eerste Kamer beknot, lezen we in Trouw. En dat zou betekenen dat bijvoorbeeld per verkiezing slechts de helft van de zetels van eigenaar verwisselt.
2: Verder mag de Eerste Kamer een wetsvoorstel terugsturen, maar dan heeft de Tweede Kamer het laatste woord. Nu moet de Eerste Kamer er ook nog mee instemmen. De vraag is of de grondwetswijzigingen doorgaan. Er is een 2/3 meerderheid voor nodig en daarvoor moet dus een groot deel van de oppositie ook voorstemmen.
0: Roemenië en Slowakije willen de jacht openen op de bruine beer. De duizenden beren zijn volgens de landen heel gevaarlijk voor mensen en vee. En ook zou de beer veel meer schade aanrichten dan de wolf. Berendeskundige Lotte Stegeman betwijfelt dat in Trouw.
2: Ze zegt dat de toenemende confrontaties tussen mens en beer voornamelijk te wijten zijn aan menselijk gedrag. Doordat de leefruimte van de beer afneemt, worden de dieren gedwongen om bij dorpen en wegen op zoek te gaan naar voedsel. In principe is een beer niet geïnteresseerd in de mens, vertelde Stegeman.
0: Morgen nacht speelt Nederland tegen Tunesië en het Nederlands Dagblad zoekt antwoord op de vraag: wat doen we met de kinderen? Voorslapen of niet? Of mogen ze helemaal niet kijken? Het dilemma houdt ook kinderslaapcoach Suzanne Willekes bezig. In haar praktijk hamert ze op een constant ritme. Maar een nachtje wat minder slapen is ook geen probleem.
2: Sterker nog, Willekes laat haar eigen kinderen gewoon kijken. Ik herinner me dat ik tijdens het WK in 1994 midden in de nacht met mijn broertjes en ouders voetbal heb gekeken. Ik ben dat nooit vergeten. Dat was zo een bijzondere ervaring. Ik hoop dat mijn zoon de komende wedstrijd ook niet gaat vergeten. Daarom nemen we het slaapverlies deze keer voor lief. Deze onderwerp.

0: Jim Gardner, Hardwired. Voor het eerst sinds de val van het Assad-regime is een hoge delegatie van het Nederlandse kabinet op bezoek geweest in Syrië. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en vicepremier Van den Brink, minister van Asiel, spraken in Damascus met onder andere president Shara. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey, Sjoerd, goedenavond.
0: We hoorden pas over dit bezoek toen ze weer terug waren in Beirut. Waarom was dat?
1: Ja, dat komt omdat nog niet het hele land veilig is verklaard. De beide ministers die reisden per auto van Beirut naar Damascus. En dat is een rit van ongeveer 3 uur. Dus het werd veiliger geacht om de publiciteit pas te zoeken toen ze inderdaad weer terug waren in Libanon.
0: Wat was de bedoeling van dit bezoek?
1: Nou, er is een wederzijds belang. En dat belang is dat Syrië weer opgebouwd wordt. Het is in het belang van Syrië ook dat Nederland daaraan meehelpt. En dat doen we ook financieel in ieder geval nu al. Ook met de kennis die er is. En stabiliteit in Syrië is dan voor Nederland weer belangrijk. Onder meer omdat Syrische vluchtelingen dan terug kunnen naar hun eigen land. Luister maar even naar minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na afloop van het bezoek. Ik sprak hem via een lijnverbinding tussen Beirut en Den Haag.
2: Nou, het was een goed bezoek. We hebben de collega's van de Syrische autoriteiten gesproken. Zij weten dat de opdracht nog groot is. Er zijn nog veel stappen te zetten in Syrië. We hebben ook gesproken met vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen. Nederland vindt natuurlijk belangrijk dat ook minderheden in Syrië beschermd worden. Tegelijkertijd zie je ook dat het land is waar veel gebeurt, waar echt naar de toekomst gekeken wordt. En dus ook goed dat we hier zijn. En dat we niet alleen de situatie gezien hebben, maar dat we ook afspraken kunnen maken over de toekomst.
1: Was het uw initiatief of het initiatief van de Syrische autoriteiten?
2: Het was ons initiatief om hun uitnodiging aan te nemen, als ik het zo mag zeggen. Dus vaak wordt al van beide kanten wordt verkend, is een bezoek mogelijk. Syrië heeft voor ons ook prioriteit. En dat betekent dat het goed was om hier te zijn, en ook zeker in samenwerking met mijn collega minister Van den Brink.
1: Wat zegt het u dat u bent ontvangen door de president van Syrië?
2: Ik denk dat betekent dat Nederland serieus genomen wordt. En dat lijkt me ook terecht gezien de grote bedragen die we ook besteden aan de wederopbouw van Syrië, de economische ontwikkeling hier. En dat laat ook zien dat zij hoop hebben op de toekomst. Een van de onderwerpen die de president ook op tafel legde is onze expertise op het gebied van landbouw, voedselzekerheid. Een van de onderwerpen waar ze graag op willen samenwerken. Wij zijn daartoe natuurlijk bereid om het daarover over te hebben. En ik denk dat wat echt belangrijk is wat we bereikt hebben vandaag is de afspraak dat we eigenlijk een tafel neerzetten waar zowel van Syrische kant als van Nederlandse kant ambtenaren aan gaan zitten die dit soort onderwerpen met elkaar bespreken. Dus dat gaat over wat heeft Syrië nodig op het gebied van economische ontwikkeling, op het gebied van veiligheid, maar ook over eventuele zorgen die wij hebben op het gebied van bescherming van minderheden, maar ook afspraken kunnen maken over terugkeren.
1: De vraag is ook, wat heeft de Nederlandse overheid nodig van Syrië?
2: Nou, kijk, wij hebben er veel belang bij dat Syrië stabiel wordt. Syrië is een enorm land met een complexe situatie. Komen uit heel veel ellende. Maar tegelijkertijd is een groot land. En als Syrië stabiel is, heeft dat ook effect op de regio. Dus dat is ten eerste al een belangrijke, iets wat wij belangrijk vinden. Ook gezien het grote aantal Syrische vluchtelingen, wat natuurlijk ook Syrië verlaten heeft in de landen eromheen. Maar natuurlijk ook richting Nederland. Twee is dat wij het belangrijk vinden dat in Syrië, de toekomstige Syrië, dat er ook is voor de bescherming van minderheden. Dat ook de rol van de vrouw sterk verankerd is. Nou, dat zijn zaken waar wij het gesprek over voeren. En uiteindelijk hebben wij ook het belang dat Syrische vluchtelingen die in Nederland zijn ook kunnen terugkeren naar Syrië. En daar is een stabiel Syrië voor nodig. Dus dat betekent dat voldoende werk nog te doen hebben.
1: Was het nou zo dat Nederland een beetje aan de late kant was in vergelijking met de landen om ons heen? Want ik geloof dat uw voorganger Caspar Veldkamp al ooit van plan was om die kant op te reizen. Maar dat is nooit van gekomen. Was Nederland niet heel laat?
2: Er zijn meerdere Europese landen die de banden aan het versterken zijn. Dat is ook onze ambitie. En dit kabinet heeft niet voor niets vrij snel gezamenlijk samen met minister Van den Brink hebben wij dit bezoek gebracht. En dat moet in dat kader gezien worden. Dus wij hebben er belang bij. Syrië heeft er belang bij. En daar hebben we ook goede gesprekken over gevoerd vandaag.
1: Ja, dat was minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goede gesprekken, zegt hij. Met als resultaat dus die tafel waar hij het over heeft. Dat is een comité van ambtenaren van beide regeringen. Die gaan samenwerken meewerken aan die wederopbouw.
0: Ja, en Wilma, hoeveel Syrische vluchtelingen zijn er eigenlijk op dit moment in Nederland?
1: Nou, in totaal zijn er zo'n 6 miljoen Syriërs op de vlucht geslagen door de oorlog. 150.000 daarvan zijn in ons land terechtgekomen. En het was zo dat ten tijde van het regime Assad Syriërs bijna automatisch een verblijfsvergunning kregen in Nederland. Toen het regime viel, is de behandeling van nieuwe verzoeken even op stop gezet. Inmiddels zijn er zo'n 1400 mensen ook weer teruggegaan naar hun land met een paar duizend euro op zak om hun leven daar weer op te bouwen. En dat was allemaal vrijwillig nog. Maar als het land echt weer veilig en stabiel genoeg is, dan wil minister Brink van Asielzaken uiteindelijk ook mensen dwingen om weer terug te gaan naar Syrië. Dat zei hij na een bezoek. En hij zei dat het bezoek was indrukwekkend, zei hij na afloop.
3: In Damascus zelf zie je gewoon een hele grote stad die heel vitaal is en waar mensen gewoon volop bezig zijn met hun leven en bedrijvigheid. Ja, en er zijn echt stukken van Damascus die gewoon totaal in puin liggen en waar de oorlog gisteren lijkt te zijn opgehouden.
1: Ik vraag dat natuurlijk ook omdat dit bezoek ook bedoeld was om te kijken hoe het zit met terugkeer. Denkt u dat dit land veilig genoeg is om mensen naartoe terug te keren?
3: Nou, wat we zien is dat we natuurlijk op dit moment asielbesluiten aan het nemen zijn voor mensen die nog een aanvraag hebben, waarin vaak een afwijzing plaatsvindt omdat het land veilig genoeg is om geen asielvergunning te geven. Dus de mensen die daarvoor een vergunning hebben aangevraagd en een afwijzende beschikking krijgen, ja, die dienen terug te gaan naar Syrië. Dus daar zijn we natuurlijk ook over in gesprek. We doen dat altijd, beginnen we natuurlijk met vrijwillig terugkeer. Maar uiteindelijk wil je ook als mensen geen asielvergunning hebben gekregen ook gedwongen terugkeer gebruiken als mensen niet mee willen werken. En dat kan dus ook voor Syrië gelden.
1: Maar dat geldt alleen voor mensen die niet een permanente verblijfsvergunning hebben, neem ik aan.
3: Zeker, zeker. Dus we hebben eigenlijk drie categorieën Syriërs in Nederland. We hebben de groep Syriërs die nog in afwachting zijn van een asielbesluit. Daar zie je dus dat inwilligingspercentage enorm laag is geworden vanwege het landenbeleid wat is uitgebracht, waarin wordt gezegd Syrië is veilig. Dan heb je een groep mensen die al een tijdelijke vergunning hebben. En je hebt een groep mensen die een onbepaalde tijdsvergunning hebben. Nou, voor die onbepaalde tijdsvergunning, daar is helemaal niks mee aan de hand. En voor de andere groep mensen, daarvoor geldt dat een land nog maar kort hersteld is van een oorlog. En dat dat dus nog niet een reden kan zijn dat mensen met een vergunning al kunnen worden teruggestuurd. En dus hebben we vandaag gesproken in brede partnerschap over economische ontwikkeling, wederopbouw en terugkeer. Dus ik zie dat ook als in elkaars verlengde liggen. En op die manier gaan we het gesprek ook vervolgen met Syrië.
1: Want Syrië zit er niet op te wachten dat ineens alle 6 miljoen Syriërs in het buitenland terugkeren.
3: Nee, dat is ook goed dat u dat noemt. Dat is ook eerlijk om te zeggen. Dat kan de Syrische gemeenschap, het land Syrië, maar ook de overheid niet aan.
1: Er komt een comité, heb ik begrepen. Wat is dat voor comité? Wat is dat voor club?
3: Dat is dus een invulling van dat brede partnerschap. Dus wij gaan met Syrië in gesprek over de vraag vanuit Syrië, kom ons helpen op deze verschillende thema's. Op onze economische ontwikkeling, op wederopbouw, educatie, gezondheidszorg. Ja, wat kunnen wij van Nederland gebruiken. En tegelijkertijd leggen wij daar natuurlijk zaken bij die voor ons van belang zijn. Die vanuit mijn portefeuille gaan die heel erg over terugkeer en asiel. Maar in een breder perspectief zal het natuurlijk ook gaan over de veiligheidssituatie, de positie van Syrië in de regio.
1: Ik probeer nog even voor te stellen hoe die gedwongen terugkeer er dan uitziet. Wat kunt u daarover zeggen?
3: Nou, dat we natuurlijk heel nauw samenwerken met organisaties die in dat land ook actief zijn. Dus ook echt, dat kan over UNHCR gaan, dat kan over IOM gaan, organisaties die daar werken. Overigens kunnen we daar vaak veel meer met vrijwillig natuurlijk mensen in helpen. Zodat ze echt op een plek komen waar ze ook weer gelijk hun leven kunnen oppakken. En gedwongen terugkeer gaat uiteindelijk alleen langs de lijn met afspraken met de overheid van het land waar je ze naartoe terugstuurt. Dat doen wij dus nu nog niet met Syrië. Maar dat is natuurlijk wel de wens. Omdat een asielbeleid wat goed functioneert, heeft ook een functionerend terugkeerbeleid. Met daaronder ook gedwongen terugkeer.
1: Ja, dat was minister Van der Brink van Asielzaken. Dus als laatste stap, zegt hij, ook mensen die hier niet mogen blijven dwingen om weer terug te gaan naar hun eigen land. Maar dat kan niet, hoorde je hem zeggen, zonder de medewerking van de autoriteiten daar. Dus ook daarvoor was dit bezoek bedoeld vandaag.
0: Wilma Borgman, dank je wel.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Vrouwtje en Stien, misschien. De Nederlandse scheepsbouwer Damen verliest een miljardenopdracht. Het bedrijf was bezig met het bouwen van 6 fregatten voor Duitsland. Maar het project werd zo duur en liep zoveel vertraging op dat de Duitsers ermee stoppen. Jeroen Klomp, hoogleraar internationale wapenhandel aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat ging er mis?
2: Wat ging er mis?
1: Ja.
2: Nou, laat ik eerst zeggen, het is een heel complex project. Dus de orde die de Duitse marine bij Damen heeft geplaatst, dat was niet een standaard orde. Dat was echt een ontwerp voor een nieuwe boot, nieuwe type boot. Dus ze moesten helemaal vanaf scratch gaan beginnen. En daar komt bij dat de aanbestedingseisen heel strikt waren. Dus Duitse bedrijven die moesten 80% van de werkzaamheden voor zijn rekening nemen. Dus Damen kreeg voornamelijk de ontwikkeling en de ontwerpfase. En de boten aan zich moesten eigenlijk in Duitsland gebouwd worden. En dat leidde al een beetje tot frictie tussen de onderaannemers en Damen als de hoofdaannemer, zou ik maar zeggen.
1: Maar die eisen die kwamen later, toch? Want in eerste instantie zou Damen de volledige opdracht gewoon uitvoeren. En later werd besloten dat Damen alleen de assemblage ging doen.
2: Dat klopt. Dus de aanbesteding is in 2020 gebeurd. Ook in de tijd dat de geopolitieke situatie iets anders was. Dus gedurende die periode hebben de Duitsers steeds meer gedurende het proces de eisen voor die boten aangepast. En dat heeft dus geleid dat de kosten en de duur, de productieduur van die boten steeds verder op ging lopen.
1: Je zou kunnen zeggen, de spelregels werden tijdens de wedstrijd veranderd. Maar aan de andere kant gingen er ook dingen aan de kant van Damen niet goed, hè?
2: Ja, zeker. Dus wat vaak wordt geschreven is eigenlijk dat de orde misschien te groot was voor Damen. Dus dat het een te complexe orde was. Natuurlijk wil een scheepbouwer graag zo'n grote orde binnenhalen. En dit was ook de eerste, zou ik maar zeggen, grote orde van de Duitse marine die ze niet aan een Duits bedrijf hadden uitbesteed. Bedrijf wat waarschijnlijk nu de schepen gaat leveren, andere type schepen. Dat was een concurrent van ze. Dus de complexiteit in dit verhaal, ik denk dat dat onderschat is.
1: Wat heeft Dame onder andere niet goed gedaan?
2: Ja, wat ze niet goed hebben gedaan, dat is denk ik, en ik kan niet in het hele proces kijken, maar dat is denk ik niet goed ingeschat van, oké, wat gaan wij nu doen en wat moeten nu bij onderaannemers terechtkomen? En hoe moeten die schepen nu echt gebouwd gaan worden? En als je ook kijkt wat er is misgegaan in de communicatie tussen

0: tussen die verdeling is. Het gaat het al over hele basale dingen, over ontwerptekeningen, over software, de compatibiliteit daartussen. En dat eigenlijk al vanaf begin af aan frictie.
1: En over die software gesproken, er waren op een zeker moment ook softwareproblemen. En daardoor haalde Damen deadlines niet.
0: Ja. Ja. Ja, en dan is... Dan is heel erg de vraag, aan wie ligt dit nu? Dus wie is daar nu vooral verantwoordelijk? Ja, dat is nou een vraag. Kijk, de Duitsers hebben zich nu teruggetrokken. Ja. Dat is nu straks een vraag van, aan wie lag het nou? Zijn de deadlines nou overschreden? Nou, als je kijkt een beetje in een breder perspectief, dan kun je zien voor elk nieuw wapensysteem dat ontwikkeld wordt, hè, en dit valt daar ook een beetje onder, deadlines worden bijna nooit gehaald. Dus helemaal niet voor iets specifieke, als je zo specifieke eis heb. Dus de vraag is even van ja, had je kunnen verwachten en hoe zit dat? En dus de juridische vraag.
1: Maar Jeroen, wat schiet Duitsland hier eigenlijk mee op? Als ze helemaal opnieuw moeten beginnen, dan zou je zeggen, duurt het allemaal nog veel langer.
0: Nee, want ze beginnen niet opnieuw. Ze kopen nu gewoon een ander type fregat. Een kleine type. Ze gaan nu naar een Duitse aanbieder. Want er was ook al druk vanuit Duitse politici. Er moest toch nog meer dan alleen die assemblage in Duitsland plaatsvinden. Dus die krijgen nu eigenlijk als ware hun zin. Nu komt er een alternatief fregat van de ThyssenKrupp Marine Systems bedrijf. Dus een Duits bedrijf. Die halen ze eigenlijk als ware min of meer van de plank, want die wordt al ontwikkeld. Daar hebben ze er al 4 van besteld. En daar gaan ze er nu gewoon 8 van bestellen. Het is een kleine schip.
1: En wanneer is dat schip dan klaar? Want het Nederlandse schip zou in 2032 worden opgeleverd.
0: Ja. Nou, deze zou, als het goed is, als alles goed gaat, in 2029 opgeleverd moeten worden.
1: Deze maand werd ook bekend dat een Duits-Frans project voor een nieuw gevechtsvliegtuig is mislukt. Zie jij eigenlijk overeenkomsten met het terugtrekken van de Damendeal?
0: Ja, dat zit wel. Ondanks dat de redenen verschillend is, zie je wel een beetje een onderliggende fundamentele factor. En dat is dat we willen allemaal een Europese defensieindustrie. Politici pleiten daar ook voor. Hè, in Europa, we hebben allemaal de initiatieven samen kopen, samen ontwikkelen. Maar als puntje bepaald komt spelen nationale belangen toch het hoofdrol. Dus zulke orders gaan ook vaak om grote werkgelegenheidsprojecten. En landen zitten daar allemaal niet hetzelfde in.
1: Dus die ambitie om bijvoorbeeld minder afhankelijk te worden van Amerika komt niet echt van de grond?
0: Komt deels van de grond. Kijk, wat je ziet is dat Amerika natuurlijk proberen we min of meer Europees aan te besteden. Hè, wat we eerder uit Amerika haalden. Alleen wat je ziet is dat Duitse en Franse en Spaanse en alle bedrijven in Europa daarna gaan concurreren. En dat politici daar een stem in gaan hebben van ja, hoe wordt straks nu die taart verdeeld? Dus krijgt iedereen eenzelfde stukje? Nee, want sommigen willen een groter stuk. En ja, dan speelt toch een beetje economische machtspositie en machtsverhoudingen een rol.
1: En dan toch nog even terug naar Damen. Hè? Kan Duitsland contractueel gezien eigenlijk deze samenwerking zomaar stoppen?
0: Dat durf ik niet zo te zeggen, want ik weet niet precies hoe de contracten zijn afgesloten. Normaal gesproken staat in een contract van dit formaat staan stadia in. Van bij een als een contract gestopt wordt door een van de partijen, dan is dit wat er betaald moet worden. Ik durf niet te zeggen wat er in dit contract specifiek staat. Een punt hierbij is wel, kijk, ik denk dat de juridische consequenties die kunnen er zijn. We kunnen claims heen en weer gooien. Ik denk dat voor Damen het veel erger is van ongeacht wie hier nou schuld aan is, de reputatieschade die je opdoet.
1: Heeft Damen nog toekomst?
0: Ik denk zeker dat ze toekomst hebben. Kijk, het is een groot bedrijf. Ze gaan ook zeker niet failliet door het mislopen van deze orde. Het was maar een deel. Het was een grootste orde, dat zeker. Maar een groot deel van de omzet werd niet door Damen gegenereerd, maar door onderaannemers, zou ik maar zeggen, van het project. Dus,
1: maar dit project heeft wel al eerder voor geldproblemen gezorgd bij Damen.
0: Ja, dat klopt. Ja, bij Damen Naval. Maar Damen Shipyards is een grote bedrijf. Dus er vallen ook nog andere onderdelen erbij. Dus ze hebben ook een civiele poot waar ze boten bij bouwen of schepen. Dus het moederbedrijf zal niet direct in de problemen komen. Maar het is wel een harde slag voor de winstgevendheid van de Naval-tak, zou ik maar zeggen.
1: Hoogleraar internationale wapenhandel aan de Nederlandse Defensieacademie, Jeroen Klomp. Dank je wel. Dan, het was het succesvolste bedrijf van de haven van Vlissingen. Bulk Terminal Zeeland. Maar volgens justitie was de terminal een dekmantel voor cocaïnesmokkel. De directeuren van het overslagbedrijf zouden een criminele organisatie hebben gevormd. In een rechtszaak van 9 dagen moeten zij zich verantwoorden. Rick Bolt is verslaggever van Omroep Zeeland en volgt deze zaak op de voet. Goedenavond, Rick.
2: Goedenavond.
1: Wat is er bekend over die drugsmokkel via dit bedrijf in Vlissingen? Hoe ging die in zijn werk?
2: Nou, wat het OM eigenlijk zegt is dat deze 3 directeuren die ervoor zijn aangehouden hun kennis en kunde van de handel en of het bulk overslaan, zeg maar, dat zij dat aanboden om zo ongezien de drugs het land in te krijgen. Bulk, dat is een soort, nou ja, je hebt containers, die zijn wel bekend, zoals die in de haven aankomen, maar bulk is een soort, dat zijn eigenlijk losse goederen die los in schepen zitten. En die komen dan dus, met grote schepen komen ze aan in de haven. En dat is eigenlijk heel lastig te controleren voor de douane. Omdat een container gaat in een paar minuten door de scanner heen. Maar zo'n bulkschip bijvoorbeeld, dat een politieagent heeft me wel eens verteld, daar zijn ze gewoon 3 dagen bezig als ze dat willen controleren. Die directeuren die zagen daar wel een handige manier in om daarin die drugs te verstoppen. En dat hebben ze ook wel lang gedaan. Want volgens de OM hebben ze van 2018 tot 2024 op die manier drugs laten smokkelen via hun bedrijf.
1: En de directie bestond uit 3 man. De broers Jacco en René G. plus Co de K. Wat was precies hun rolverdeling?
2: Nee, je moet het een beetje zien. Volgens de OM in ieder geval was het zo dat René en Co. die hadden die criminele contacten. Die zie je ook veel terugkomen in ontsleutelde chatberichten, zeg maar. En dan was Jacco eigenlijk verantwoordelijk voor de financiële afhandeling volgens de OM. En die zou bijvoorbeeld het geld witwassen vervolgens. Maar die zou ook een soort buiten die criminele contacten gehouden worden om te zorgen dat als Co of René gepakt zouden worden, dat het bedrijf dan wel door zou kunnen gaan. Dat is in ieder geval het verhaal van het OM. Zelf zegt ze, Jacco zegt in ieder geval, ik heb hier nooit van geweten. Die andere 2 zijn een winkeltje in een winkeltje begonnen, zeg maar. En René en Co, die hullen zich in zwijgen.
1: En met welke criminelen hadden deze verdachten allemaal contact?
2: Nou ja, het is een beetje, als je een bingo-kaart van grote criminelen zou hebben, dan zou je hem redelijk vol krijgen bij dit bedrijf. Want het begon de eerste dag al dat bijvoorbeeld de naam van Mink K werd genoemd. Daarna vervolgens kwamen ook een aantal bekende Vlaamse criminelen aan bod, waaronder Floor B. Nou, speelt nu op dit moment een rechtszaak rond hem. Als je dacht dat Marengo vastgelopen was, die zaak is nog veel meer vastgelopen in België. Dan heb je ook nog de bekendste naam van allemaal, Bolle Jos op een gegeven moment, die ook aan de deur, of nou niet aan de deur klopt, maar wel interesse toont in het bedrijf. En ook wel zegt dat hij wel een appgroepje zou willen met die directeuren om het allemaal een beetje af te stemmen hoe dat moet gaan.
1: Ja, je noemt allemaal namen die, als ik de artikelen moet geloven, al via hele grote havens werken of werkten. Waarom was specifiek deze haven interessant voor drugscriminelen?
2: Nou, omdat ze eigenlijk heel veel controle kregen van die directeuren. Dat is ook wat je in die chatberichten terugleest. Van, ja, die criminelen zeggen, ja, ik heb wel een bulkbedrijf waar dit ook wel zou kunnen, maar ik heb er nu eentje. Daar heb ik echt de controle over. Daar kan ik alles doen wat ik wil. Er zei er 1 crimineel die zei dat hij symbolisch bijna de sleutels kreeg, zeg maar. Dus die directeuren wilden gewoon heel graag meewerken.
1: En ik las ook ergens dat een van de directeuren echt fysiek hielp met het eruit halen van de cocaïne.
2: Ja, dus op een gegeven moment is er dan de politie heeft dat bedrijf een hele poos in de gaten gehouden, onderzocht ook. En op een gegeven moment willen ze nog meer bewijs verzamelen en dan besluiten ze ook om een infiltrant in te zetten. Nou, die maakt afspraken met René en Co, dat gaat allemaal, ja, eerst gaat het een beetje geheimzinnig, maar op een gegeven moment wordt het eigenlijk wel steeds duidelijker dat die infiltrant de bedoeling heeft om drugs te smokkelen via het bedrijf. En daarin zie je dan ook weer dat die René en Co. er gewoon helemaal in meegaan. En dat ook prima vinden. Er wordt op een gegeven moment ook een mooie prijs afgesproken. 180.000 euro krijgen ze ervoor. En dan vervolgens komt er op een dag die container met drugs aan bij het bedrijf. En inderdaad, Co. die helpt nog mee. Die pakt nog een betonschaar voor deze infiltrant. En helpt nog mee om de zware deur van de container te openen. En op die manier helpt hij mee om die drugs eruit te krijgen.
1: Ja, en die undercover agenten, waarom is daar eigenlijk voor gekozen?
2: Nou, de eerste bedoeling van de politie en het OM was om die in te zetten, omdat ze al heel veel wisten over de rol van René en Co. Dat komt voornamelijk uit ontsleutelde berichten. Maar van de rol van Jacco en of die er echt van wist, dat wisten ze nog niet zoveel. En daarvoor wilden ze die infiltranten inzetten. Uiteindelijk is dat niet helemaal gelukt, maar hebben ze dus wel voor elkaar gekregen dat René en Co. echt wel een deal sloten om drugs te smokkelen.
1: Maar zij hebben dus geld ontvangen, belastinggeld.
2: Ja, nee, dat klopt, ja. Ze hebben dus een mooie som, 180.000 euro ontvangen. Dat gaat op een gegeven moment in een sporttas en wordt dat overgedragen. En dat geld wordt ook later, op een gegeven moment is de politie binnengevallen, onder andere bij het huis van Co en René. En daar wordt ook een deel van het geld wordt teruggevonden, ongeveer 85.000 euro. Maar ja, dan mist er nog steeds 95.000 euro. En de rechter vroeg wel vandaag, ja, waar is dat geld gebleven? Want ja, het is toch 95.000 euro belastinggeld. Het zou toch fijn zijn als dat terugkomt.
1: Ja, en jij was er dus inderdaad vandaag bij, hè, in de rechtbank. Hoe stellen deze verdachten zich op?
2: Het verschilt een beetje. Je hebt René, die heeft zich eigenlijk altijd in stilzwijgen gehuld. Die beroept zich op zijn zwijgerecht. Hij heeft één keer een verklaring afgelegd en daar houdt hij het bij. Dan heb je Co, die verklaart best veel over de normale gang van zaken bij het bedrijf. Maar op het moment dat er dan wordt geconfronteerd met uw e-mailadres wordt genoemd in die chatberichten, hoe zit dat? Dan komt er niet echt een antwoord. Dan wijst hij naar zijn advocaten. En Jacco, die vertelt eigenlijk continu het verhaal van, ja, ik wist hier niks van. Ik had gewoon een bedrijf en dat wordt opeens misbruikt door deze twee.
1: Is dit bedrijf eigenlijk ooit opgezet met het oog op deze cocaïnesmokkel? Of is dat er later bijgekomen?
2: Ja, dat is een beetje, het verschilt een beetje wie het vraagt. De officier van justitie durft het heel stellig te zeggen. Hij zegt echt, dit bedrijf is opgezet voor die smokkel. Dat was gewoon de bedoeling en de rest is een dekmantel. Maar er zijn ook wel bronnen binnen de opsporing die het niet zo zeker durven te zeggen. En die wel zeggen, ja, of dat helemaal waar is, dat durf ik niet te zeggen.
1: En wat voor straffen hangt deze mannen boven het hoofd?
2: Ja, dat zijn toch wel echt wel fikse straffen. Ik sprak een paar mensen die er verstand van hebben en die zeiden dat het toch zo richting de 10 jaar kan gaan. Of dat allemaal voor alle drie gelijk is, dat is nog de vraag. Voor Jacco zijn het wat meer witwasverdenkingen, zeg maar, vals het in geschriften. En dat zijn toch een soort witteboordscriminaliteit die iets minder bestraft wordt vaak.
1: Het bedrijf is inmiddels failliet. Weet jij of de controle op drugsmokkel in deze haven in Vlissingen inmiddels is verbeterd?
2: Nou, je ziet wel, de afgelopen jaren is er echt enorm geïnvesteerd om die haven veiliger te maken. Er is bijvoorbeeld de capaciteit van de douane in Vlissingen is enorm gegroeid. Er is een zeehavenpolitie gekomen. Dus daar wordt echt wel veel meer op gecontroleerd. Ook het havenbedrijf Noord-Seaport, die liep eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan. Wat veiligheid betreft. Maar die zijn nu, hebben ze echt wel een been bijgezet. En dat er nu wel voldoende op die veiligheid gelet wordt.
1: Rick Bolt van Omroep Zeeland, dankjewel.

0: Kurt Weill, Rolling with the Flow. Chiara Nardo komt uit Italië en vertaalt de Nederlandse literatuur in haar moedertaal, het Italiaans. Dat doet ze zo goed dat ze vrijdag de vertaaltalentprijs van het Nederlands Letterenfonds krijgt. Welkom, Chiara.
1: Bedankt.
0: En gefeliciteerd alvast.
1: Grazie, bedankt.
0: Wat leuk.
1: Ja, was hartstikke leuk, ja.
0: Je hebt diverse boeken vertaald. Zowel fictie als non-fictie. Bijvoorbeeld Revolutie van David van Rijbroek. En Europa van Safa Al-Ghanoussi, een groot talent. Hoe ben je eigenlijk met de Nederlandse taal in aanraking gekomen?
1: Het was totaal niet in de planning. Na mijn studie Latijn wilde ik gewoon in uitgeverijen werken. Als proefcorrector of editor. Dus Nederlands was echt niet in de hoofd. Om rond te komen ging het...
0: Dat dacht je in eerste instantie niet aan?
1: Absoluut niet. Dus ik werkte voor kleinere lokale uitgeverijen. En om rond te komen gaf ik Italiaanse les voor buitenlanders. En dan heb ik dus de Nederlander ontmoet. Die mijn man geworden is. En daardoor heb ik het Nederland geleerd.
0: En je hoorde je toekomstige man praten. En je dacht, wat een mooie taal of wat een leuke man. Wat was het?
1: Beide waarschijnlijk. De eerste misschien, ja.
0: Maar je hebt het allebei heel serieus genomen. Want je bent uiteindelijk cum laude afgestudeerd.
1: Ja, Latijn dan. Hè? En ook Nederlands inderdaad.
0: Nederlands ook, ja, toch?
1: Ja. Nederlandse deel was wat korter natuurlijk. Er waren gewoon twee examen als masteropleiding. Maar dat was makkelijker. Het was makkelijker, want thuis kon ik ook Nederlands oefenen met mijn man en dan met de kinderen. Dus,
0: maar je zegt het was makkelijker. Maar hoe makkelijk is het om een Germaanse taal te leren als die niet in je moedertaal zit?
1: Ja, het is moeilijk. Net als moeilijk is eigenlijk taal leren waarschijnlijk. Mijn geluk was dat ik dus hier woonde in Nederland voor 1,5 jaar. En ik heb een hele intensieve cursus Nederlands als tweede taal gevolgd. Bij het Taleninstituut in Tilburg. En toen kon ik het thuis oefenen. En in korte tijd, in 6 maanden, kon ik het nieuws begrijpen.
0: Dat is snel.
1: Dat was snel, ja. Dat was intensief.
0: En hoe ben je eigenlijk begonnen als literair vertaalster? Wanneer dacht je, dat is wat ik wil gaan doen?
1: Dat was een hele langzamere proces. Een hele moeizame traject ook. Ik moest natuurlijk heel veel lezen daarvoor. Dat deed ik, Nederlandse auteurs. En ik moest ook het gevoel hebben om de taal goed onder de knieën te hebben. Maar het begon te dagen toen ik plotseling... aan het lezen was en begon ervan te genieten, echt, van een boek.
0: En waar genoot je dan van?
1: Omdat ik waarschijnlijk het goed kon begrijpen. Ik kon het gewoon voelen. En echt diep voelen. En toen begon ik me af te vragen, hoe zou ik dit in het Italiaans?
0: Welk boek was dat?
1: Als ik me goed herinner, was het een van de eerste boeken dat ik las. En dat was Arnon Groenberg. De zielzoeker, waarschijnlijk, als ik het me goed herinner. Ja.
0: Wat vind je van de Nederlandse taal?
1: Nederlandse taal is heel moeilijk om uit te spreken. Ik ben ook geen mondeling iemand, zoals jij hoort. Dus het is hartstikke moeilijk om gewoon goed te articuleren voor mij. Maar als ik het lees, vind ik het een prachtige taal. En zeker meer... ontzettend efficiënter dan het Italiaanse.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Ik bedoel dat het Nederlandse heeft zo weinig woorden nodig om hele lange en ingewikkelde begrippen uit te leggen. Terwijl Italiaans heel veel woorden nodig heeft om begrippen uit te leggen.
0: Betekent dat dan ook dat je Italiaanse vertalingen dikker zijn dan het oorspronkelijke Nederlands?
1: Het gebeurt,
0: echt,
1: ja,
0: waar, ja?
1: In het algemeen, dat is ook zo, ja. Wat langer.
0: Heb je voorbeelden waaruit blijkt dat het moeilijk is om Nederlands in het Italiaans te vertalen?
1: Ja, zeker. Een aantal. En ik ben bijvoorbeeld op dit moment bezig met het boek van Lara Taverne, een Vlaamse auteur, schrijfster. Het boek heet Wolf. Het is een treurige boek. Het gaat over het overledene broertje, 19-jarige broertje van de schrijfster. Het is een memoir. Het boek gaat natuurlijk over het rouwproces en over het schrijven van het rouwproces. En zij schrijft zo mooi een zin als... ik wil je terugschrijven. En je is haar broertje dan. Zij gebruikt je als zij hem rechtstreeks...
0: Ik wil jou terugschrijven.
1: Ik wil jou terugschrijven.
0: Ja.
1: En in zo'n zin, zo krachten beknopt te zien, staat er alles wat het hart van dat boek is. Het schrijven, het rouwproces, hem tot weer te roepen, tot leven te roepen. En in zo'n zin kan je echt niet in het Nederlands, in het Italiaans weergeven.
0: Maar dat klinkt niet als een hele ingewikkelde zin.
1: Het is een ontzettend ingewikkelde zin.
0: Waarom?
1: Omdat het zo beknopt is. En als je dat in het Italiaans weergeven, moet jij veel woorden gebruiken.
0: Hoeveel? Zou je het in Italiaans kunnen zeggen?
1: Je moet sowieso eerst voelen wat het daar de betekenis is. En in zo'n zin staat er echt heel veel. Er staat het proces van rouwen. Het feit dat zij schrijft over hem. En daarmee wil zij hem terug tot leven roepen. En hoe doe je dat?
0: Maar als ik jou zo hoor, ben je dus heel erg aan het puzzelen.
1: Het is een puzzelwerk, ja, vertalen ook. Het is een puzzelen. Eerst de zin goed lezen, laten zinken, laten decanteren en dan kijken hoe en waar het past.
0: Ja. Want hoe lang doe je bijvoorbeeld over, laat ik zeggen, één pagina?
1: Ja, het hangt van het boek van natuurlijk, hè, want het is een non-fictieboek of fictieboek, het is heel anders, maar het kan gebeuren dat voor een paginaatje echt meer dan een uur, zeker meer dan een uur bezig ben.
0: Dan is het geen paginaatje?
1: Het is geen paniek. Of wel een paginaatje qua omvang, maar qua tekst, qua betekenissen, qua...
0: En hoeveel vrijheid heb je dan als literair vertaler om je eigen woorden te kiezen?
1: Hoeveel vrijheid ik heb?
0: Ja.
1: Volgens mij valt het nogal mee. Want het is zodra je dan een professional bent, zodat jij dus zo'n opdracht krijgt, dan geeft jouw uitgever eigenlijk de vrijheid om goede keuze te maken. Of je eigen keuze te maken. Dat kan.
0: En wat is dan toch het allerbelangrijkste bij ieder literair werk wat je vertaalt?
1: De allerbelangrijkste.
0: Het allerbelangrijkste.
1: Nou, volgens mij is echt de zin, het hart van het boek goed kunnen begrijpen. En soepel en vloeiend. En het woord kunnen geven voor het Italiaanse publiek in mijn geval. Zodat het Italiaanse publiek van dat boek kan genieten, zoals het Nederlandse publiek genoten heeft. Van dat
0: de essentie. Boek,
1: de essentie, ja.
0: Ja. En welke Nederlandse schrijvers zijn al heel populair in Italië?
1: Er zijn twee genres die in Italië heel goed doen. Het is literaire non-fictie. Vooral de literaire non-fictie die over reizen gaat. Er worden veel gelezen, bijvoorbeeld boeken van Sees Notenboom en Jan Brokken. Maar ook Matthijs Deen en Frank Westerman. Er zijn ook andere autoren die heel goed doen in Italië. Met name natuurlijk Kader Abdollah. Bijvoorbeeld Herman Koch en Ilja Pfeiffer. Maar ook omdat hij goed Italiaans kan praten. Lasse heeft een enorme succes Nirvana van Wieringa gehad. Die worden goed gelezen. En ook kinderboeken zijn heel goed gelezen in Italië.
0: Italianen houden van Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken.
1: Italianen kinderen vooral, ja.
0: De vertaaltalentprijs van het Letterenfonds aanstaande vrijdag alvast, of nogmaals hartelijk gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Chiara Nardo. En dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan, dank jullie wel.
0: Dit was ook meteen het oog van dinsdag 24 juni. Zometeen nooit meer slapen. Femke van der Laan ontvangt dan Ibo Buurema. Morgen presenteert Pieter van der Wielen. Voor nu een hele fijne nacht.

0: Privé.
1: Den Helder heeft veel last van drugscriminaliteit.
2: Bent u bang?
3: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
1: Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
4: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn. Dus het ook komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
1: Is de gemeente wel opgewassen tegen dit soort grootstedelijke problematiek?
5: Voor ons als middelgrote gemeente is dat een zware last op de schouders.
1: Hoe krijgen we de stad weer clean? Samen met NH en Noordkop 247 onderzoekt Pointer de drugscriminaliteit in de stad. Aanstaande zaterdag om 14:00 live vanuit Den Helder.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Creon kozijnen.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
18: Ga jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: NPO Radio 1.
1: Middernacht, het begin van donderdag 25 juni. Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musk's bedrijf, SpaceX, $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase, als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen de wedstrijden tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer, vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen begint opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over de voorstelling die mijn gast van vannacht maakt, zegt hij: het gaat over onderdrukking en controle, maar ook over verzet. Over de vraag wat er gebeurt als mensen weigeren zich neer te leggen bij wat hen wordt opgelegd. En uiteindelijk, hoe moeilijk ook, toch over hoop. Ik ga in gesprek met Ivo van Hoven. Mijn gast is regisseur. Hij leidde het Zuidelijk Toneel, het Holland Festival, Internationaal Theater Amsterdam. En daarnaast regisseerde hij wereldwijd. Van het Londense West End tot Broadway. En er werd hem voor dit alles de nodige lof toegezwaaid. Er waren prijzen als een Tony Award, een Laurence Olivier Award, de Johannes Vermeerprijs en een Musical Award. Die laatste was voor Lazarus, de musical die hij maakte met David Bowie. En met het werk van deze ster is mijn gast nu weer aan de slag gegaan. In augustus gaat, tijdens de Roertriennale, Rebel Rebel in première. Een muziektheatervoorstelling waarin met Bowie's muziek een verhaal wordt verteld over een onderdrukkende samenleving waarin vervreemding en isolatie wettelijk zijn opgelegd en relaties verboden zijn. Maar dan is er de liefde. Of, zoals mijn gast het verwoordt, uiteindelijk, hoe moeilijk ook, is er hoop. Ivo van Hoven is geboren in Heist op den Berg in 1958. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Zijn het synoniemen, liefde en hoop?
2: Ja, liefde heeft natuurlijk altijd hoop in zich, hè? Dat dit voor eeuwig en altijd zal zijn.
0: En andersom, zit er in hoop ook liefde?
2: Hoop is natuurlijk een van de, vind ik persoonlijk, een van de hele belangrijke. Is het een gevoel? Ja, gevoelens die je moet hebben, want het is natuurlijk geen realiteit. Hoop is iets dat wellicht gaat gebeuren en wellicht ook niet. Maar hoop, denk ik, is heel belangrijk dat het in je leven zo lang mogelijk blijft houden. Dat hoor je ook vaak mensen die dan echt op het einde van hun leven ernstig ziek worden bijvoorbeeld, dat ze nog altijd blijven spreken over dat er toch hoop is nog op ofwel genezing, ofwel een manier van leven. Dus ik denk dat hoop is een van de belangrijkste dingen in het leven, denk ik, om dit te blijven koesteren.
0: En als je de hoop verliest, dan stoppen de dingen?
2: Ja, dan denk ik dat je heel snel in een duister gebied terechtkomt. Je moet altijd hopen dat morgen het beter zal zijn dan vandaag en gisteren.
0: Ik mocht vanmiddag bij de repetitie zijn. Kan jij uitleggen, wat heb ik gezien?
2: Ja, nu heb je vanmiddag een hele lange choreografische repetitie gezien, waarbij dat een song aangeleerd wordt aan zangers, die natuurlijk geen dansers zijn, maar die wel moeten dansen in dit geval. Want dat is de uitdaging in deze voorstelling. Dat ik hou heel erg van voorstellingen waar dat disciplines op eenzelfde hoogte staan. Dat niet alleen het theater op de hoogte op de eerste plaats komt, maar dat alles niet meer van elkaar te scheiden is. Dus in dit geval is dat videokunst, is dat choreografie, is dat natuurlijk beeldende kunst met de set en is dat vervolgens ook zangkunst. En dat moet allemaal eigenlijk samen een nieuwe eenheid vormen.
0: Maar dan heb je acteurs / zangers die nog niet kunnen dansen. Daar gaat dan wel even wat tijd in zitten.
2: Dat kruipt tijd in, ja. Maar we hebben een fantastische choreograaf, de Sidi Larbi Cherkou. Ik ga zijn naam noemen, want hij is wereldberoemd in New York. Nog niet altijd zoveel in Nederland misschien, of in België, al iets meer. En hij is bijvoorbeeld iemand die in de laatste Madonna World Tour heeft hij een aantal van de dansen daarin gechoreografeerd. Hij werkt met de grootste der aarde samen. En is tegelijkertijd is van Marokkaans. Zijn moeder was, als ik het goed heb, was Belgische. Zijn vader was Marokkaans, dus hij is van een gemengd huwelijk, zou je kunnen zeggen. Hij spreekt perfect verschillende talen, dus hij is heel internationaal gericht. Plus, en dat vond ik voor deze voorstelling heel belangrijk, zoals ik zelf ook werk, u heeft het daar straks al vermeld, in de commerciële wereld en in de gesubsidieerde wereld, doet hij dat ook en voelt zich daar beide in thuis. En ik heb hetzelfde. Dus, en dat is nodig om dit soort voorstellingen op een groot level te kunnen maken, denk ik.
0: Ja, over de voorstelling. We zijn in de voorstelling niet op een bepaalde plek en niet op een bepaalde tijd. Maar er is wel iets grondig mis waar we zijn.
2: Ja, we zijn in een wereld waar het niet zo, waar het de hoop ontbreekt. Of in ieder geval de hoop door de overheid gebroken is geworden, doordat er een edict is uitgevaardigd dat relaties uitgesloten zijn, verboden zijn en onwettig zijn. Dus dat betekent dat je niemand, geen vriendschap, dus relaties ook vriendschapsrelaties. Het gaat niet meer over seksuele relaties. Dus dat is verboden. Dat is natuurlijk lichtjes geïrriteerd, geïnspireerd moet ik zeggen, van 1984 George Orwell. Waar het van Bowie een inspiratie was voor een van zijn albums, dat was Diamond Talks. En waarvoor dat hij, dat is een grappig verhaal eigenlijk, dat hij wilde daar een musical van maken. En hij had al een paar songs geschreven, maar toen kreeg hij van de weduwe van George Orwell, want Orwell die leefde natuurlijk niet meer op dat moment, we spreken over het eind van de jaren 70, van de vorige eeuw. Toen vroeg hij om de rechten. En toen dacht die mevrouw, ja, want liep hij nog vaak rond in vrouwenkleren en met een oranje haar en dat soort. Die vrouw zal gedacht hebben, ja,
7: jij krijgt ze niet.
2: Aan zo iemand geef ik dat niet, die rechten. Natuurlijk heel erg fout. En toen heeft hij daar toch een aantal songs waren al klaar en die hebben in Diamond Talks gezeten. Dus ook een beetje daarop geïnspireerd. Niet Diamond Talks zijn maar een paar nummers van gebruikt. Want ben ik daarna naar het hele werk van David Bowie gaan luisteren, helemaal alleen. Dat heeft me een hele tijd gekost. En ik dacht dat ik het werk al heel goed kende, maar ik kwam erachter dat dat van de beginjaren, de jaren 60, dat ik dat niet zo goed kende. En dat dat eigenlijk het eerste album, wat toen niet goed ontvangen werd, als ik dat hoorde, het meeste werk is dat ik geloof dat ik er 2 of 3 songs in de voorstelling heb. Songs die mensen waarschijnlijk niet meer zullen kennen of nooit gekend hebben. Dus de voorstelling zal een menging worden van heel bekende songs. Heroes zit er natuurlijk in, Rebel zit er in, Golden Years zit er in, noem maar op. Begrijp je? Maar je hebt ook dus, denk ik voor heel veel mensen, ook zelfs voor Bowie-fans ontdekkingen.
7: En pareltjes, zeg jij?
2: Ja, maar goed, voor Bowie kan bij mij niet veel fout doen. Dus misschien ben ik een beetje te vooringenomen. Maar ja, ik heb hem natuurlijk ook persoonlijk leren kennen. Dat is het geluk van mijn leven geweest. Een van de gelukken van mijn leven. Maar ja, dat was natuurlijk iets dat ik nooit had verwacht. Hè. Dat ik met David Bowie had kunnen samenwerken. En zoals wij hier nu zitten, vlakbij. Het is niet dat hij ergens verborgen was of dat hij nooit kwam. Integendeel, hij was heel involved in de voorstelling Lazarus. Die ik toen in New York met hem heb gemaakt. En waar dat een foto is van de première, waar dat we konden buigen. Met een smile op zijn gezicht. Alsof het er niks aan de hand is. Maar hij had al gevraagd voordat we opkwamen van Ivo, je moet mijn hand vasthouden. Zo fragiel was hij. En ook als we afgingen, moest hij meteen gaan zitten.
7: Maar op het podium kon hij heel even staan.
2: En op het podium schitterde hij alsof het er niks aan de hand was. En daarna zei hij dan de roemruchte woorden. Dus want hij moest meteen gaan zitten. Ik bleef natuurlijk bij hem. De anderen gingen, heb ik een beetje weggestuurd. En hij zei, Ivo, when are we making the next one?
7: Hij had er plezier in.
2: Ja, en binnen 3 weken was hij dood.
7: Wist je dat hij zo ziek was?
2: Ik wist dat hij heel ziek was, ja. Ik was een van de weinigen die dat toevertrouwd heeft met de boodschap. En je mag dit niet met niemand vertellen, wat ik niet zo moeilijk vond om te doen. Dat niemand vertellen, bedoel ik.
7: Dat was gewoon helder. Dat doe je niet.
2: Ja, en ik kan goed een geheim houden.
7: Je bent dus fan, zeg je zelf. Hm? Wanneer heb je hem ontdekt?
2: Dat kwam door een leraar. Ik zat vroeger op een internaat. Door een leraar die heel veel van muziek hield. En die geregeld ons muziek liet luisteren. En toen kwam ook. Het was de tijd. We spreken over de jaren 70 dan. Hè? Het was de tijd van Ziggy Stardust en vlak daarna. Ziggy Stardust was zeker niet het eerste album dat ik beluisterd heb. Maar het album daarna. En daarna ben ik door gaan werken. Ik ben niet teruggegaan toen. En de tweede belangrijke ervaring was dat ik dan naar een concert ging in Vorst Nationaal in België. Dat was toen de grootste plek die er was.
7: Maar dat je naar een concert ging en door bent gegaan, is dat je dus gegrepen werd.
2: Ja, natuurlijk. Meteen. Omdat hij heel theatraal was natuurlijk, toen in die tijd. Dus dat trok mij al als... Ik wist nog niet hoor, dat theater trok mij al wel aan. Want ik zat in een theatergroep in de school vroeger. Dus dat trok me al op zich aan, maar ik wist nog niet dat ik dat wilde gaan doen voor mijn werk, voor mijn leven, zou ik kunnen zeggen. Dus, maar dat concert, dat heeft me met name dan over de schreef gehaald, omdat dat begon, volle zalen, volle bak, heel veel mensen, het waren er wel, denk ik, 5, 6 of 10.000, en hij begon, maar we zagen hem niet, er kwam een film. En het was een kort film, van Luis Buñuel. Een hele extreme Spaanse... Ik wist dat toen nog niet. Ik heb dat achteraf pas leren kennen. dat Louise Buñuel Un chien andalou. En die film begon met dat je een oog ziet in een grote close-up. Dus in een gigantische... en dat je dat oog ziet door...
7: Ja, dat is afschuwelijk.
2: Doorsneden worden. Dat was het begin van een rockconcert. Nou, ik dacht, wat is dit, weet je wel? En dat rockconcert was toen, het was de tijd dat hij helemaal in het wit, met zijn, heel chic gekleed was. En niet meer met zijn rokken aan en dergelijke dingen, wat hij ervoor gedaan had. Maar dus echt een chique meneer, zou je kunnen zeggen. Maar die dan hele duistere gedachten had.
7: En wat dacht jij toen? Dit wil ik ook? Ja, nou, niet daar, per se dat oog,
2: nee, maar... Het is, nee, dat wist ik zeker op dat moment niet. Maar ik was er totaal eigenlijk toch wel om te omvergeblazen van. Dus ik heb toen wel beginnen leren dat je buiten de lijntjes moet kleuren. En dat deed hij de hele tijd voortdurend eigenlijk. Ook als mensen dan verwachten, oh, dit heeft nu een succes, dan gaat hij dat terugdoen. Nee, elk album kwam er een nieuw facet van Bowie naar boven.
7: Of vernieuwen.
2: Precies. Maar niet vernieuwen om te vernieuwen, maar echt omdat het was echt bij hem.
7: Dat het is natuurlijk heel verleidelijk om door te gaan met dat wat succes heeft.
2: Natuurlijk is dat verleidelijk, maar zo zat hij helemaal niet in elkaar. En ik ook niet trouwens.
7: Nee?
2: Nee.
7: Want dan ga je je vervelen?
2: Nee, dat heeft niks met verveling te maken. Maar dat, ja, soms heb je iets verteld en heb je het verteld. En dan kun je natuurlijk op dat succes gaan surfen. Maar dat is meestal niet lang succes gegarandeerd, heb ik gemerkt bij anderen.
7: Ja, maar je zegt, soms heb je iets verteld, maar je kan op het moment dat je iets vertelt, bijvoorbeeld in een andere vorm, wordt het ergens ook weer een nieuw verhaal.
2: Wat we wel doen, maar dat ben ik niet alleen, want het theater maak je niet als regisseur alleen. Hè. Ik bedoel, dat maak je echt met een groep mensen. En ik ben echt een teamspeler in die zin van de mensen waar ik bijvoorbeeld hier bij Bowie werken. Aan Duis, daar werken we al mee sinds jaar 2003 of 2004. Dus dat is een behoorlijke tijd. De videodesigner die komt uit Amerika. Daar werken we ook ondertussen al 10, 15 jaar mee. Dus Jan Verswijver natuurlijk, daar werk ik al sinds 1981 mee. Dus
7: een tijdje.
2: Ja, maar daar ben ik ook mee samen. Dus
7: dat helpt, ja.
2: Maar dat maakt extra complex soms ook, hè, thuis. dus ik ben nogal loyaal. Waarom? Omdat dat het gesprek eigenlijk intenser maakt. Je durft tegen elkaar alles te zeggen. Je weet dat het nooit persoonlijk bedoeld is. En je weet dat iedereen het beste wil voor de voorstelling. Dat weet je van elkaar. Begrijp je? En dat probeer ik toch te blijven volhouden.
7: Dus dan kan je stappen overslaan.
2: En je kunt ook zeggen, kijk, in die voorstelling hebben we dat toen gedaan. Weet je wel, dat moeten we zien. Dat aspect moeten we misschien nu verder ontwikkelen daar. En daarom en daarom en daarom. Dus het is niet dat je zomaar alles overboord gooit. Alles. Je leert ook, van het ene komt het andere verder. Ja, zoals je groot wordt. Hè. Je wordt als kind geboren en dan leer je lopen en dan leer je dat en dan leer je dat. Je leert altijd bij. Hè.
7: Je neemt alles mee.
2: Ja.
7: Hoe was het voor jou om gevraagd te worden voor Lazarus? Want als je dan zo'n fan bent...
2: Maar kijk, ik had iemand leren kennen in Londen. Die had gevraagd met mij een gesprek. Robert Fox. Die man is nu toevallig dit jaar overleden. Dat was een supergoeie man. En die belde mij. Robert Fox is van de Fox Family. Dus dat is een heel bekende James Fox. Dat noemen ze allemaal maar op, weet je wel. Dat is allemaal heel bekend in de sector. En Robert, die had mij gebeld. Nadat we het gesprek gehad hadden, lang daarna, zegt hij van... Had hij mij gemaild. Heb je interesse in een productie? In een productie? Met David Bowie. Ik denk, iemand haalt een grap uit met mij.
7: Is het 1 april of ergens in die buurt?
2: Het was al wel eens gebeurd, zoiets, begrijp je? Denk ik van, ja. Dus ik denk, ik wacht gewoon. Ik ga niet antwoorden.
7: Hier trap ik
2: dus
7: niet in.
2: Maar na 3 dagen dacht ik, ja, ik kan niet maken, toch? Dus ik ga toch maar eens... Maar ik ga gewoon bellen. Oké, want ik had zijn telefoon. Ik ga bellen. En dan, ik zeg, Robert, hi, heb je mij gemaild? Ik zeg, ja, tuurlijk, Ivo. Dus is dat echt waar? Ja. Dus ja, Bowie wil met jou werken. Ja, goed. En dan bleek Bowie, want ik heb hem dan ontmoet uiteindelijk, hè, live, een paar maanden later. En toen bleek hij naar de... Want in wat je in New York maakt, mag je niet filmen, maar... Waar dat iedereen ondertussen wel doet, maar goed, oké. Maar de library komt wel filmen. En dan zitten dus al mijn voorstellingen die ik daar gemaakt heb, kun je in de library gaan bekijken. Dus Bowie was blijkbaar naartoe gegaan ook. Weet je wel? Hij had natuurlijk ook ontdekt dat ik eentjes in Amerika had gedaan met zijn muziek. En het eerste wat hij zei toen als ik binnenkwam bij hem is: Yes, you did Angels in America with my music. Ik zeg: Yes, but you didn't pay for it. Ik zeg: Oh, but. Dus zo kwam ik binnen. Ik dacht, ik ben hier meteen de deur
7: 10-0
2: uit.
7: 10-0 achter.
2: En dat bleek dus ook achteraf zo te zijn. Dus dat die rechter, bedoel, dat was natuurlijk mijn verantwoordelijkheid. Dat was iemand anders zijn verantwoordelijkheid. Maar goed, oké. Okay. Dus dat begon zo een beetje.
7: Maar jij zag hem dus wel voor je in de bibliotheek naar jouw werk
2: ja,
7: kijken.
2: Ja, dat vertelde hij dan van die voorstelling had gezien. Ja, goed zo. Dat is, kijk.
7: Maar hoe zorg je dan, dan ga je met hem werken? Hoe zorg je dat het dan niet een groepie wordt die
2: nee, maar
7: die
2: dat, iets... daar ben ik dus... Ik kan een voorbeeld geven. Dus ik had dan met Bobby kennis gemaakt, maar daarna zei hij... vertelde niets over de productie die we gingen maken, behalve dat het gebaseerd was ver weg op The Man Who Fell to Earth. Dat is een film die heel bekend is, waar dat hij zelf in meespeelde. Die film had ik natuurlijk gezien. Die had ik ook op weg natuurlijk in het vliegtuig terug bekeken om te voorbereid te zijn. Maar hij zei van, ik ga er niks verder over vertellen en binnen een paar weken kom je dan terug naar hier en dan ga ik samen met de auteur van het stuk, gaan we dat lezen voor jou. Dus dat gebeurde. Een paar weken daarna was ik terug in New York. Dus oké, kom binnen. Zitten ze daar alle twee. En oké, ze zeiden van, oké, we gaan dat lezen voor jou. En Bowie had ook alle muziek klaargezet op nog een heel ouderwetse cd-recorder. En dus het was zo grappig, want dikwijls wilde hem het opzetten, maar het lukte hem dan niet, want zo handig was hij niet met die dingen. Want hij was heel technologisch aangelegd in zijn shows, maar niet in zijn, om het zelf te doen. Dus ze lazen en na de eerste, het waren twee acten, en na de eerste act stopten ze. En ik wist natuurlijk wat er ging gebeuren. En Ivo, what do you think? En toen dacht ik, oké. Even ademen en de waarheid zeggen. En, want ik had wel wat kritiekpunten.
7: Maar
2: ik had die tekst niet gelezen. Dus ik kreeg die gewoon te horen en ik kreeg de liedjes te horen.
7: Ja, als je niet oppast, dan zeg je gewoon great, great.
2: Ja, maar dat heb ik toch niet gedaan. En dat is toch... Ik heb toen bijvoorbeeld aangegeven dat wat dat totaal ontbrak op dat moment, dat er een song is, meteen in het begin van de voorstelling, waardoor dat je weet wat het problematiek van het personage, het hoofdpersonage, is. Wat het probleem is, waar dat hij tegenaan kijkt, waar hij naar uitkijkt, waar hij mee vecht, waar hij mee gevecht is. Wat ook. Maar dat moest er zijn. En dat ontbrak totaal. En dat was mijn grootste opmerking, dat er dus iets ontbrak. En toen kreeg ik binnen de paar dagen kreeg ik gewoon een demoversie. Dat is dus hij die zelf thuis gewoon met een recordertje dat inzingt. Kreeg ik de Lazarus, de titelsong. Want het stuk al heette al wel Lazarus, maar er was geen nummer dat Lazarus heette. Dus de titelsong. En toen als ik dat hoorde, zelfs in die Devo-versie, ik heb hem meteen hij deed altijd Skype-mail. Dat bestond toen ook, bestaat allemaal meer, denk ik. Want hij was niet zo modern, hoor, wat dat betreft allemaal. Dus, maar okay. Dus, en toen heb ik hem meteen een mailtje gestuurd. Zeg, Bowie, this is one that will be... not only a big hit, but it will also be like forever known this. En het is die song die uiteindelijk, ja, dat wisten we natuurlijk al, maar toen wist ik nog niet dat hij erg ziek was, hè, want dat was anderhalf jaar voordat we begonnen. Die song is uiteindelijk, en die song die begint met look at me, I'm in heaven. Look up here, I'm in heaven, moet ik. En dus ja, die song is door in de hele wereld, de dag dat hij stierf, 's ochtends, het eerste wat ik hoorde op de radio was die song. Ik dacht, het is zover, ja.
7: En dat hij dan na afloop van de première tegen jou zegt... Ivo, wanneer gaan we de volgende maken? Is dat dan waarom jij nu de volgende maakt?
2: Ja, daar heb ik nooit zo bij stilgestaan, eerlijk gezegd. Maar, want dat was natuurlijk bedoeld samen met hem. Maar hij is er ook wel een beetje, vind ik, hoor. Want als vorige week hoorde ik de band repeteren. Die repeteerde in Bochum, want daar gaat de voorstelling in de première. En god, het begon. Het eerste nummer en ik had de tranen liepen al. Ja. Het zit diep, ik weet niet. Ik heb geen afscheid genomen. Punt.
7: Maar je zegt, hij is er, maar hij ontbreekt dan natuurlijk ook.
2: Ja, en ook niet. Want hij zit in elke song en ik ken hem goed. En ik heb songs... Ik denk dat hij zou geapprecieerd hebben dat ik niet alleen maar voor de grote hits gekozen heb. Want daar bijvoorbeeld het stuk eindigde oorspronkelijk met Heroes. Natuurlijk. Maar Heroes in een kleine versie. En dat was zijn... Toen punt naar mij toe. Dus ik had mijn ding gekregen, de song, in het begin. En toen zei hij, Jannie, vraag ik jou iets. Die song, ja, Heroes, it's an anthem, it's for stadiums, everybody knows it. It's all David Bowie, that's Heroes, da-da-di-da-da-da. Ik zeg, ja, maar what do you want? Wat wil je dan eigenlijk? Hij zegt, ja... En toen noemde hij een song van een album dat ik nooit geluisterd had, nooit gekocht had, en een song die ik niet kende. Ik denk, ook weer eerlijk zijn. Gewoon niet doen alsof ik het wel kent. Dus ik heb gezegd, sorry... I don't know it. Ach, don't care. You know, like, I can send it to your apartment here. Want ik woonde een paar blokken verderop van hem, en bleek uiteindelijk. And then you will get it. Dus inderdaad. Ik zeg, maar I have Spotify, is no problem.
7: Maar hij was niet zo modern.
2: Er stond al iemand te wachten op mij terwijl ik thuis kwam. Met inderdaad een ding. En heb ik dat heel het weekend opgedraaid en opgedraaid. En nog eens beluisterd. En toen dacht ik, nee. En toen heb ik hem dus ook weer een mailtje gestuurd van David. If we end with heroes, dan betekent dit dit en dit en dit. Als we met deze song, ik ga nooit de songnaam noemen, nergens, maar deze song wordt, dan betekent het dit en dit en dit. And for those reasons, I choose to keep heroes. Oké. Okay. Dus was tegen zijn wil in. Het is ik had 's ochtends verstuurd, wordt namiddag. Geen bericht van hem. 's Avonds, geen bericht van hem. Sandra 's ochtends, geen bericht van hem. Ik denk, I'm fired. Ik ben ontslagen. Dus ik denk in de namiddag, ik ga Robert Fox eens even bellen. Robert Fox, die zegt, ja, wat is er aan de hand? Ik vertelde een heel het verhaal van David wou dat en zo verder. Ik heb gezegd dat ik het niet wil, dat ik Heroes wil behouden. En which song did you want? This one. Oh, typically David, zei hem gewoon. Dat David natuurlijk weer iets wilde dat niemand kende, weet je wel. En ja, een musical, die moet je toch eindigen op een hoogtepunt. Enfin, dus, en ik zeg, ja, maar what's your problem then? Ik zeg, ja, maar he didn't answer. Oh, that means that he has accepted it. Dat heb ik ook geleerd, hè. Ja, hij was geen Amerikaan, maar als je bijvoorbeeld een mailtje stuurt naar Amerika, naar een producent bijvoorbeeld, van ik wil dit en dit, graag wil ik dat toch zo en zo en zo, en je krijgt geen antwoord, betekent dat het aanvaard is. Dat heb ik ondertussen geleerd.
7: Ze piepen wel als het anders is.
2: Een Europeaan begrijpt dat nooit. Ik moet dat zo dikwijls zeggen, ook in de Roertriennale, van ja, maar Ivo, we hebben geen antwoord gekregen. That means accept it.
7: Ga maar door.
2: Ja, precies.
7: Maar dan maak je nu een muziektheatervoorstelling met wat nummers waarvan je denkt, dat had hij leuk gevonden dat ik die had opgediept. En natuurlijk ook de grote nummers. Hoe wordt dat dan een voorstelling? Want je hebt een verhaal te vertellen.
2: Ja, maar dat heb ik zelf gedaan allemaal, dus in dit geval.
7: Ja,
2: in dit geval, het kan zijn dat je met iets geboren wordt. En nochtans, mijn vader, mijn moeder had er, ik heb er wel eens over nagedacht natuurlijk. Mijn vader was een heel sociaal iemand. Dat was een dorpsapotheker, van in een dorp van 1200 inwoners. Hè, daar kom ik vandaan. Hè.
7: En iedereen is wel eens ziek, dus iedereen kent de apotheek.
2: Nee, en die apotheek was eigenlijk een sociaal huis. Iedereen kwam ook gewoon even voor niks naar die apotheek om een praatje te doen. En mijn vader die kon dat allemaal. Mijn moeder daartegenover was een huismus. Begrijp je? Een huismus is die was heel graag thuis. Begrijp je? En ik heb dus
7: jij aart meer naar je moeder.
2: Dat heb ik van mijn moeder gekregen.
7: Dus dan denk je, als Jan er straks niet meer is, dan blijf ik alleen nog maar binnen.
2: Ja, ik denk niet dat het zo ik heb natuurlijk ook vrienden, hè, bedoel, en dat is nog iets anders. Hè. Dat is, ja. Vrienden vind ik heel belangrijk. En ook contact houden met vrienden vind ik heel belangrijk. Ook al woon ik soms ver weg of ben ik aan het werk ver weg, probeer ik contact te houden. Heel veel goede vrienden heb en vriendinnen. Hè? Want ik heb ook heel goede vriendinnen. Alina Rijn bijvoorbeeld, heel goede vriendin. Maar die woont ook ergens anders ondertussen. En die is ook met andere dingen bezig. Maar dat maakt niet. Je moet een vriend of een vriendin niet elke dag zien. Begrijp je? Maar het blijft. Als het echt vriendschap is, dan blijft dat voor altijd.
7: Dan is het niet nodig.
2: Dan kan het zijn dat je elkaar een jaar of anderhalf jaar niet gezien hebt. Nu natuurlijk, je appt eens een keer. Maar het is toch nog iets anders dan even een... Ja, nee. Daar geef ik heel veel om.
7: Nee, dat geeft meteen aan. Dat zo'n...
2: Dus het is niet alleen Jan.
7: Heel goed,
2: vertel
7: genoteerd.
2: Hem niet. Vertel hem niet. Nee, maar hij weet dat ook. Ik bedoel, dat zou hij ook niet willen.
7: Nou, maar wat je nu vertelt geeft wel aan dat nou ja, als je in die dystopie die je maakt, als er een regime is dat zegt, relaties doen we niet. Je ziet ook hoe sterk het wel is.
2: Ja. Ja, correct.
7: Wat ze ook wel over nou ja, van die dystopische toekomstbeelden zeggen, is dat ze eigenlijk meer zeggen over het nu dan over de toekomst.
2: Ja, zeker in deze tijd, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel,
7: jij speelt deze tijd mee in wat je maakt?
2: Dat zal wel... kijk, ja en nee. Ik ben in de Roer natuurlijk begonnen. Toen als ik de Roertriennale kreeg, hè, dat ik daar intendant, dus artistiek directeur zou je hier zeggen, word... toen heb ik gedacht, nu kan ik iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. En toen heb ik bedacht... een menging van dans, theaterelementen en videokunst en choreografie. Dat is toen begonnen. En dus daar heeft het mee te maken. Dus dat ik een derde... En ik had altijd natuurlijk in het begin al gedacht... David Bowie wordt dat, maar je moet de rechten nog allemaal krijgen. Dat is niet zo simpel, hè? Bedoel, dus dat was het aspect eigenlijk, dat ik dat wilde afwerken. Die nieuwe eenheid die gevormd wordt. Ja. Dus het heeft eigenlijk daar meer mee te maken dan met wat dan ook. En Bowie stond op mijn lijst natuurlijk vanaf jaar 1.
7: Maar ik kan me niet voorstellen dat wat er om jou heen gebeurt, wat er in de wereld gebeurt, niet ook gewoon je werk inslaat.
2: Maar natuurlijk, want

0: wat er om jou heen gebeurt, wat er in de wereld gebeurt, niet ook gewoon je werk inslaat.
1: Maar natuurlijk, want toen als ik aan de Roetjaar begon, was er de Oekraïne-oorlog, de Russische oorlog, moet je eigenlijk zeggen. Hè? Die was er al toen. Hè? Die was er al een tijd. Dus het is dat en een ander aspect. En toevallig, wat ik heb gepostuleerd. Enfin, voor de Roetjaar moet je gevraagd worden, hè, om te komen postuleren. Je kan niet zomaar.
0: Wat is postuleren?
1: Ja, dat je je komt aanbieden en dat je een plan komt vertellen hoe dat je het zou doen. Begrijp je? Dus een sollicitatie, zou ik zeggen. Je kunt niet inschrijven om te solliciteren. Je wordt gevraagd.
0: En dan mag je een plan indienen.
1: Door de minister van Cultuur. Was toen een ministerin van Cultuur en nu ook weer een nieuwe ministerin van Cultuur, noemen ze dat daar. En die vraagt of dat je wilt postuleren, solliciteren. En dan kom je solliciteren en je weet dat er dus andere mensen nog zullen zijn, begrijp je? En daarop ben ik gekozen. En een van mijn elementen toen, ik gaf toen ook een aantal thema's aan die ik voor op dit moment in de wereld van belang zag en die ik ook zag dat ontwikkeld werden in de kunstsector, zou je kunnen zeggen. Want de Roetjaar, dat is voornamelijk muziek, dat is opera, dat is muziektheater, dat is theater, dans en beeldende kunst. Dus, en toen was een van mijn belangrijke elementen dat ik zag dat geweld op dit moment meer en meer terug. Ik spreek over 2003. Dus dat geweld meer en meer geaccepteerd wordt als een legitiem middel om tot oplossingen te komen, zogenaamd. Nou, dat is sindsdien niet verbeterd. Dus daar heb ik wel een gedachte gehad midden in de roos. Want hoeveel oorlogen zijn er ondertussen niet losgebroken?
0: Ja, en dat we denken, nou ja, het moet maar. We zien geen andere oplossing.
1: Ja, maar die is er natuurlijk wel. Je ziet er nu ook weer bij de Iran, wat een ramp is dat langs twee kanten. Hè? En iedereen zegt elke dag dat ze gewonnen hebben. En we gaan het weer oplossen. En dan, ja. Ik denk dat in ieder geval. Kijk, ik ben totaal anti-geweld. Dat vind ik verschrikkelijk. En het is nu ook weer duidelijk. En hopelijk moeten we weer door zo'n periode heen. Hè, dat we... Ik weet niet, dit kan niet blijven duren. Dat voel je langs alle kanten. Want het is niet op de Wereldoorlog 1. Dat was in Duitsland. En er was natuurlijk ook half Europa, heel Europa praktisch bij betrokken. En Amerika ook. Maar dat zie je nu weer allemaal gebeuren. Hè. Dat is... Ik weet het niet. Waarom doen we dat eigenlijk? Ik snap het eigenlijk nooit. Ik denk dat het dus in het geval van die Iran nu echt geldbejag is. Vanuit de Amerikanen.
0: Maar ja, op de een of andere manier is het dat beter ten halve gedraaid lijken we niet te vatten als het om dit soort zaken gaat. We gaan maar door. Tot het te laat is.
1: Ja. En we sturen dan allemaal ook mensen die gaan bemiddelen. En dat zijn dan de zonen van. En zo, ja, dat allemaal zit niet goed in elkaar op dit moment. Ik zie het op dat vlak, bedoel, ja, somber in. Niet, want je moet altijd hoop blijven houden, heb ik in het begin gezegd. Dat moet ook nu, maar het wordt je wel moeilijk gemaakt. Dat kan ik je wel zeggen.
0: Vannacht is Ivo van Hoven mijn gast. Ivo is de regisseur. Hij leidde het Zuidelijk Toneel, het Holland Festival, Internationaal Theater Amsterdam. En daarnaast regisseerde hij wereldwijd. Van het Londense West End tot Broadway. Voor de tweede keer is Ivo nu aan de slag gegaan met het werk van David Bowie. In augustus gaat tijdens de Ruhr Triennale Rebel Rebel in première. Een muziektheatervoorstelling waarin met Bowie's muziek een verhaal wordt verteld over een onderdrukkende samenleving waarin relaties verboden zijn. Die apotheek van je vader, die stond niet waar jij geboren bent. Want jij bent geboren in...
1: 1958, ja, 28 oktober.
0: Maar de plek?
1: Ja, een hele mooie naam. Ondertussen heette toen Kwaadmechelen.
0: Ja.
1: Maar nu, ondertussen heet het Ham.
0: Ja, maar Kwaadmechelen is veel leuk.
1: Heel leuk. Want ik ben ook ereburger van Kwaadmechelen geworden. En dus heb ik ook toen. En toen was het al Ham. Dat was een aantal jaar geleden is dat al. Hè. En toen was het al Ham. En toen heb ik ook nog eens gepleit om alsjeblieft die naam terug te veranderen naar Kwaadmechelen. Maar dat is me niet gelukt. En wij zeggen Kammechelen, zeiden wij altijd. Kammechelen, ja. Dat
0: ja, vind ik toch minder.
1: Dat is minder, ja. Maar dat was dus 1200 mensen woonden daar. En aan de ene kant van de straat woonden allemaal... Want er was een grote steenkoolindustrie. Hè? In Beringen en zo verder, in Limburg daar. Dus, en die mensen waren allemaal toen destijds Italiaanse immigranten. En die woonden allemaal aan één kant van de straat. En aan de andere kant van de straat was het allemaal boerengemeenschappen. Dus het waren eigenlijk een dorp van boeren, landbouwers... en van Italiaanse immigranten. En die Italiaanse immigranten, en dat vergeet ik nooit van mijn leven... Mijn vader was dus de dorp. Maar natuurlijk, dat was

0: een heel ongezonde bezigheid daar, hè, in die steenkoolmijnen. Het was niet zoals het nu hopelijk verbeterd is. Maar dus die rond hun 40ste lagen die aan zuurstofflessen. Hè. En mijn vader was natuurlijk, die kwamen, dat was bij de apotheker dat hij die moest gaan kopen, zo'n dingen. Hè. En ik moest die dan brengen. Ja, je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk verschrikkelijk van je vader om te vragen, maar ik ben hem heel dankbaar daarvoor. Ik bracht die rond naar die mensen.
1: Dus
0: die
1: je zag
0: allemaal
1: al
0: stervende waren. Die dus hapten naar adem. Ik heb daardoor, ja, ik vind het allemaal, ja, het is verschrikkelijk natuurlijk. En in de eerste plaats voor die mensen natuurlijk. Maar ik heb daar, door die vroege confrontatie met stervensprocessen, dat heeft mij toch, ja, meer mens gemaakt ook daardoor. Raar misschien dat ik dat zeg, maar...
1: Dan kan je uitleggen hoe?
0: Nee, dat weet ik. Maar dat is nee, dat je dus de dood al mee in jezelf, ja, hebt meegenomen. Ja, hoe moet ik het zeggen?
1: Ergens een wetenschap binnenin, van uiteindelijk...
0: Ja, want ik was toen jong, hè. Ik was toen echt rond de 11, 12, 13. Hè.
1: Ja, normaal gesproken niet een leeftijd waarop mensen bezig zijn met doodgaan.
0: Nee, en toch vind ik het niet... Toch vind ik het... Op dat moment vond ik het natuurlijk absoluut niet leuk, hè, niet fijn. Maar later heb ik er nog heel veel lang... Ik praat er nu ook weer over. Dus het doemt de hele tijd terug op, die herinnering daaraan. En ja...
1: Misschien gaat het enge ervan af als je er vaak mee geconfronteerd wordt.
0: Nee, dat bij mij in ieder geval niet. Nee, ik vond het allemaal even erg. Nee, echt niet. Nee. Het werd geen gewenning als je dat bedoelt.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat de dood voor jezelf misschien minder eng wordt. Meer een gegeven.
0: Nou, nee, jawel, want ik heb er nog altijd doodsangst, hoor.
1: Ja? Ik hoef niet liever
0: dood.
1: Niet.
0: Ik hoef liever niet dood.
1: Hoe houdt een apothekerszoon zich staande in een dorp waar aan de ene kant de mijnwerkers zijn? En
0: lastig.
1: Dan...
0: Lastig. Ik was dan ook in het begin natuurlijk niet. Maar ik moest op mijn 11e naar het klein seminarium in Hoogstad. Dat was een internaat. En echt nog zo'n ouderwetse, je zou het nu kunnen vergelijken met zo'n Engels internaat. Met zo helemaal ommuurd. Maar wel prachtige sportvelden. Grote slaapzalen met 150 jongens op. Ja, het was natuurlijk toen in die tijd helemaal niet gemengd. Grote speelplaats, bedoel, atletiekvelden, basketbalvelden, noem maar op. En ik heb daar, moet ik zeggen, ik ben daar super blij voor dat ik daar naartoe moest. Ik heb in het begin heel veel geweend. Dan had ik echt
1: heimwee
0: naar huis. Maar het is vrij snel overgegaan. En ook dat is allemaal niet zo erg in het leven. Dat je dus door een crisisje moet. Hè?
1: Nou ja.
0: Een crisisje, voor mij was dat een enorme crisis toen. Begrijp je maar. En toen leerde ik van alles nieuws kennen. En ook, het was een supergoeie opleiding. Ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. Ik ben er ook in een theatergroep. Woensdag namiddag was er geen les. En dan kon je drie dingen doen. Ofwel naar die sportvelden gaan. Ofwel kon je het Hoogstraten, dat is in Hoogstraten, dus dat is aan de Nederlandse grens. Ofwel mocht je het dorp in, natuurlijk op zoek. Want dat was ook een meisjesinternaat naar de meisjes. Maar daar had ik toen al geen interesse in. Seksueel bedoel ik dan.
1: Dat snap ik.
0: En het derde was een theatergroep. Nu, ik kwam uit een dorp van 1200 mensen. Er was één cinema waar het er dan eens een keer The Jungle Book of zo speelde. Dat was het, begrijp je? Maar van een theater was er natuurlijk absoluut geen sprake. En toch koos ik voor het theater.
1: Maar wat was je idee?
0: Ik weet het echt, dat is puur instinctief gebeurd. Ik heb er geen andere uitleg voor. Ik kende niemand anders, want ja, het was... Dus, en ja, ik heb nog foto's nu dat ik meespeelde, hard. Ik kreeg meteen de hoofdrol. Ik weet ook niet waarom. Begrijp, want ik had het nooit gedaan. Ik was er nooit meer in aanraking gekomen. Ik had blijkbaar zag de leraar die dat allemaal leidde, toch een talent. Ja.
1: En hoe vond je het zelf?
0: Ik vond het heerlijk. Maar natuurlijk gewerkt. Kijk, wat ik toen ontdekt heb, is het fantastische van... Je gaat de repetitielokale en die deur gaat dicht. En daar is het rijk aan ons. Alle fantasieën zijn daar mogelijk, kunnen geuit worden, zonder dat je afgestraft wordt in de echte wereld erbuiten. Dus dat is één. Maar ten tweede heb ik ook ontdekt het fantastische, dat je dus in het geheim, dus aan een voorstelling werken was elke woensdag dus, hè, en dan dat je dat kon presenteren, want er was een echt theatertje in dat internaat, met een gordijntje, alles met de trekken, wanden enzovoort, allemaal erop, alles erop en eraan. En dus in april of zo, mei, voor de examens nog, dan mocht je optreden voor alle studenten, maar ook voor alle ouders. Dus want de studenten alleen al, dat was 600 man. Hè? Dus die keken dan een aparte opvoeding, maar daar kwamen de ouders. Weet je wat, ze ook. Dus wij mochten dan ook spelen en dan kreeg je applaus. Dat was dus toch fantastisch, begrijp je? Dus in het geheim werken, dat vond ik al belangrijk. En dan dat applaus.
1: En toen was er een zaadje.
0: Ja, dit is toch gelegd daar, maar dan natuurlijk, want ik was een hele goede student. Ik heb nooit herexamens gehad of moeten doen. Dus ik had altijd mijn vakanties. Ik studeerde liever en dan vakantie hebben dan dat iedereen dan in de vakantie moest gaan studeren. Ik moest van mijn ouders absoluut naar de universiteit gaan daarom. Ik had er ook de capaciteit voor. Dus dat heb ik gedaan. En toen... ik wilde natuurlijk pol en sok doen, politiek en sociale wetenschappen. Dat mocht ik natuurlijk.
1: Mooi ook dat woordje natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, omdat dat het meest linkse was in die tijd. Niet de norm. Weet je wel, maar mijn vader, dat mocht ik natuurlijk absoluut niet doen. En toen heb ik gezegd, oké, maar hij wilde mij in Leuven hebben. En dat wilde ik absoluut niet, want dat is alleen pure studentenstad. Ik wilde in een stad. En dus ik zei, ik wil naar Antwerpen. Oké, ik ga dus studeren wat jij wil, rechten. En dan ga ik naar Antwerpen. Daar ga ik studeren. En toen heeft hij Jaap gezegd, raar genoeg. En dat heb ik gedaan. Ik was natuurlijk altijd geslaagd. Nooit herexamens. Ik was niet een briljante student. Ik had geen grootste onderscheiding. Ik had wel onderscheiding. En dat heb ik 3 jaar gedaan. En in het derde jaar, dat was 5 jaar in die opleiding. Ik weet niet hoeveel dat het in Nederland is, maar toen was het 5 jaar in België. En toen, op een bepaalde dag, keek ik op. Zag ik mezelf in de rechtsbibliotheek zitten met alleen rechtboeken. Ik dacht, ik zat hier eergisteren, ik zat hier gisteren. Ik ga hier waarschijnlijk morgen zitten. Ik wil hier niet voor de rest van mijn leven zitten. En toen ben ik heel raar naar huis gereden met de bus. De bus van Antwerpen die in Kwaadmechelen stopte, of fijn richting daar ging. En toen heb ik tegen mij toen gaan zeggen, ik stop per direct. Dus dat durfde ik wel. Ik stop per direct. En mijn vader, wat is er aan de hand? Dus die haalde er de dokter bij. Nee, niet omwille van de dokter. Maar dat was een goede vriend van hem. Die zei, maar wat is er aan de hand? Ja, dit is niet mijn toekomst. Ik wil dit niet. En ik weet dat als ik nu weer doorga, dat ik weer geslaagd ben op het einde van het jaar. En dan zit ik binnenkort met mijn diploma. Dus ik zeg, ik wil het niet. Wat wil je dan wel? Ja, dat weet ik nog niet, maar iets in theater. En dat goed, dat kom ik wel. Heel snel weet ik dat, wat ik wil doen. Goed, en dus raar genoeg, ik weet nog altijd niet hoe dat gekomen is, hebben mijn ouders dat aanvaard, dat ik gestopt heb. Maar ik heb zelfs toen, dat is wel een badge of home, ik heb de brief ook teruggevonden, want in de COVID-tijd was het moment dat je archief gaat opruimen.
1: Iedereen moest wat, ja.
0: Dus ja, maar dan kom je wel wat tegen, hoor. Maar ook een brief van... De professor, die de absolute moeilijkste professor was van allemaal... Ik zal zijn naam nooit vergeten, Anton Heijvaart. En dat was echtscheidingsrecht. Ja, dat denk je, echtscheidingsrecht, wat is daar moeilijk aan? Maar dat was een cursus van 600 pagina's. 600. En die moest je uit het hoofd kennen.
1: Oh, de
0: dus dan vroeg je op bladzijde 302... en dan moest je kunnen zeggen wat daar het antwoord op was. Begrijp je? En die man, die heeft mij... Ik heb het bewijs ervan... Die heeft me gebid en gesmeekt dat ik absoluut wou terugkomen. Nou, wij zaten in de rechten zat je met 150 tot 200 studenten. Hè? En die kende mij dus uit dat ding. Begrijp je? Dus ik had blijkbaar toch een indruk nagelaten. En hij zag dus in mij zijn assistent in de toekomst. Dus toch heb ik doorgezet tegen al die druk in. En ik heb er geen dag spijt van gehad, moet ik zeggen.
1: Nee, je wist wat je wilde. En op een gegeven moment wist jij ook wat je wilde met het theater.
0: Dat wist ik één keer als ik erin zat, vrij snel, ja.
1: Want ik las, je ging naar voorstellingen zelf, vond je altijd saai.
0: Maar in België was op dat moment het theater werkelijk van een ouderwetsigheid, dat kon je niet geloven. Het was verschrikkelijk. Zowel in Gent, zowel in Brussel. Het was gewoon... En onze grote uitlaatklep was natuurlijk het Kaaitheaterfestival. Ik weet niet of dat nu nog bestaat, ik denk het niet meer. Maar daar zag ik plotseling de Woestengroep en dat soort dingen allemaal, begrijp je? Dus Bob Wilson in zijn goede tijd, dat soort dingen allemaal. Denk ik van, wauw, dat kan dus ook in het toneel. Dus dat heeft me zeker allemaal geïnspireerd. En ik was altijd al een filmfreak. Ik ben heel veel, zoals Fassbinderfilms... we spreken niet over mensen die natuurlijk al heel lang dood zijn ondertussen. Maar Fassbinder was voor mij, dat was mijn hero, mijn held. En Fassbinder was iemand die en theater deed en film. En dat was eigenlijk wat ik ook dacht te gaan doen. Maar dat film is vrij snel weggevallen, omdat ik zag gewoon... Van de mensen waarmee ik afgestudeerd ben... en die dus ook als filmregisseur zijn afgestudeerd... heeft er bijna niemand ooit een film gemaakt. Ik bedoel, omdat er zo weinig geld is in Vlaanderen... want het is alleen maar Vlaanderen dan, hè, begrijp je?
1: Het is klein.
0: Ja, het is heel klein. En dus het geld is er ook, ja goed. Dus ik ben de juiste keuze gemaakt. En ook... En dat is misschien wel gek, maar misschien ook wel goed voor jonge mensen om eens te horen. Ik weiger de subsidies te vragen. Dus wij zochten gewoon mensen bij elkaar die een groep wilden vormen. En het was eigenlijk een vriendenclub, maar er waren ook mensen die op de studio Herman Teiring zaten. Dus dat waren studenten toneel. Die nu ondertussen, Dirk Roofdhoff is ondertussen een grote star geworden. Noem me allemaal maar op, begrijp je? Die speelden allemaal mee voor niks. En wij verdienden ook niks. En we staken het beetje geld dat we dan bij elkaar hadden gepokkeld, staken we in de productie. En wij kregen dingen voor elkaar, zoals... op een bepaald moment wilde ik een voorstel beginnen die we in een grote lege hal speelden. Ik leid niet voor niks de Roertiennale in grote hallen ondertussen. Maar dus daar speelden we onze tweede voorstelling. En ik wilde die beginnen met dat de acteurs met een auto's kwamen binnengereden. Maar echt gesjeest. En dus ik weet niet meer welk merk dat was. Maar we hadden ontdekt dat er een merk was in Antwerpen. Ik zal maar zeggen Peugeot, het is niet dat, maar Fiat of wat dan ook, maakt niet uit. En die gaven ons twee auto's cadeau. Zo overtuigend waren wij. Dus wij, op een bepaald moment stichten wij een café. Café Illusie, heel mooie naam trouwens. Café Illusie. En om onszelf te voorzien van geld en vooral van eten en drinken. Ik deed de ochtendschift en iemand anders... Dat is diezelfde club en de avondschift. We verdeelden onder elkaar. En we betaalden de mensen die niet bij ons waren, die betaalden we allemaal. Maar onszelf betaalden we niet, maar we aten en dronken ervan. Dat hebben we 2-3 jaar gedaan. En ook daar slaagden we erin om de grootste brouwerij uit Antwerpen... We waren 21, hè, 22. Die hadden we een afspraak mee. En dat die ons bier zouden leveren. Dat die onze bierleverancier zouden zijn. En die deden dat. Die vroegen ook vrij weinig vragen. En een ander ding was... Ik nodigde al mijn leraars uit op de opening. Toen als ik op het Ritz zat, dus al de regie aan het studeren was. Dus 21, 22 jaar was. Ik nodigde die uit en vele kwamen ook. En eentje van kwam naar mij. Je hoeft geen examen meer te doen voor mij. Het is allemaal wel duidelijk. Weet je wel zo. Dat ging nog allemaal in die tijd. Het is heel gek. En Jan had ook het idee gehad om in dat café een soort installatie te maken. Ja, nu is dat vanzelfsprekend geworden, maar we spreken nu over 1981. Dus een installatie te maken. En we gingen, en dat was dus om de maand een andere installatie. En op een bepaald moment dachten we gaan eens naar de dierentuin, want we wilden pinguïns in.
1: Nee, dat doen we niet
0: maar
1: meer.
0: Je gaat echt niet geloven, maar we hebben die man van de pinguïns, die trouwens enorm op een pinguïn leek, maar het is zo echt, om twee pinguïns daar naartoe te brengen in onze etalage met het juiste voedsel natuurlijk en dergelijke te zetten. Wij kregen heel veel voor elkaar. We waren echt overtuigend. Ik deed een stuk van Marguerite Duras. Ik schreef Marguerite Duras, ik weet niet of dat u die kent, maar dat is een grootheid in de Franse literatuur. Zeker. Hè? Fenomenale stukken heeft hij geschreven. En ze had gezegd over een bepaald stuk dat ik ging opvoeren, had ze een interview gegeven van ja, het is gebaseerd op een boek. Dat is niet zo belangrijk nu. En ik dacht dat ik ontdekt had wat het is. Ik schreef haar eens een brief. Ik had ontdekt, ik weet hoe... Nee, waarschijnlijk naar de uitgeverij gedaan om het aan Marguerite. Dus ik schreef haar een brief waarin ik zei... ik denk dat ik misschien gevonden heb waar het boek op... En ik gaf die titel van haar. Maakt nu niet uit waarover dat het gaat. En ik kreeg een brief terug. En dat schreef ze heel kort, heel dichtbij, maar nog niet helemaal.
1: Ik geef haar groot gelijk.
0: Zo grappig. Maar dus, we durfden nogal wat. We waren niet bang, aangelegd. Dan ben ik niet schuchter. Dus, hè. Als ik op mijn terrein ben, dan ben ik niet schuchter. Dan ga ik voor Bowie zitten en dan ben ik niet schuchter.
1: Nee, en ik las ook, je wil ook dat er iets op het spel staat.
0: Ja, dat is zo.
1: Maar wat moet er dan op het spel staan?
0: De lat moet hoog liggen. Anders de lat moet hoog liggen. En vooral ook, daar hadden we het er straks over... Je succesnummers herhalen. Ja, we doen repertoire spelen, dat vind ik wel goed. Hè? Dat je diezelfde voorstellingen blijft spelen, dat vind ik allemaal prima. Begrijp je? Maar om dan diezelfde dingen toe te passen op een volgende voorstelling, dat heb ik nooit gedaan. We proberen altijd te beginnen vanuit hoe moet dit verteld worden nu dit keer? En dat is, ja.
1: En die hoge lat, hoe hoog lag je bij ITA?
0: Hoog? Ja, dat lag je altijd al, ook voor mijn tijd.
1: Wat is daar gebeurd?
0: Ik had een papiertje hier liggen, want ik wist natuurlijk dat de vraag zou komen. En ik hoef het zelf niet te vertellen. Want er is een mevrouw die in het Financieel Blad... dat was de mevrouw die het onderzoek, het beruchte onderzoek, geleid heeft. Mijn bril natuurlijk.
1: Ik wil het liever van jou horen.
0: Nee, want je moet het niet van mij horen. Want niemand gelooft mij natuurlijk. Begrijp je? Dus ik wil het gewoon gezegd hebben. Dus de vraag die gesteld wordt is... Na uw eigen onderzoek naar de angstcultuur bij het Internationaal Theater Amsterdam werd Ivo van Hoven gecanceld. Het theater verbrak alle banden met de regieregisseur. Haar antwoord... We hadden al eerder vanwege interne meldingen een persoonsgericht onderzoek uitgevoerd. Door mij aangevraagd, hè? Niet over mij trouwens, het ging over een kwestie tussen acteurs.
1: Ja.
0: Nee. Maar dat ga ik niet vertellen wie dat het... Ik ga geen namen noemen. Dat is een persoonsonderzoek uitgevoerd. Waar de beschuldigden zich tegen konden verweren. Dat rapport was vertrouwelijk, vanzelfsprekend. Maar op basis daarvan heeft het ITA, ik dus, besluiten genomen. Met andere woorden... maatregelen getroffen. Het cultuuronderzoek volgde pas later. Maar in de media werden die twee onderzoeken door elkaar gehaald. En daardoor richten de pijlen zich op één persoon. Dat hebben wij, zij, niet gedaan. Dus dat zegt genoeg. Dus met andere woorden, het onderzoek is gebruikt. Een ander ding is, Marieke Hebinga gaf een interview een paar weken geleden nog in de Volkskrant. En daar werd er natuurlijk de vraag gesteld. Na een extern onderzoek bleek dat op één van de drie medewerkers... Dat één op de drie medewerkers van ITA te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dat is dus veel, hè? En dan zegt zij, ja, maar het klopt dus niet. Dat ging heel anders, Marieke Hebinga, hè? Dat ging heel anders dan het in de media werd gebracht. Je kon meedoen als je iets te melden had. Maar dat heb ik dus niet gedaan en velen met mij. Met andere woorden, alleen de mensen die kwaad wilden of die iets te vertellen hadden.
1: Nou, die
0: dus
1: kwaad wilden.
0: Nee. Ja, maar er zijn ook leugens verteld. Hè? Ja, er zijn leugens verteld.
1: Maar, dus
0: wat ik spijt van heb, want nu heb ik nu spijt van het, omdat ik dat beeld had kunnen nuanceren. En dat heb ik veel van mensen gehoord die zich aangekondigd hadden bij de onderzoekers, maar die een positief bericht wilden sturen. Zoals Marieke zegt, ik had dat kunnen allemaal bijstellen, of vanuit haar gezichtspunt. En dat is allemaal niet gebeurd. Die mensen waren, en dat heb ik van meerdere, totaal verschillende soorten mensen gehoord, die zeiden, je was niet welkom als je een positief bericht had. Dus het onderzoek, daar valt van alles over te zeggen. Het is ook niet voor niks dat er nu een staatssecretaris is aangesteld... om dit soort onderzoeken, die dus heel vaak fout gaan... bedoel, om dat bij te schaven, want dat kan natuurlijk op die manier niet. Het kan niet zijn dat je... mevrouw Old zegt ook op een bepaald moment... ja, het woordje onveilig gedrag wordt wel heel snel gebruikt op dit moment. En dat, kijk, dat het bestaat, is natuurlijk zo, begrijp je? Dat er fouten gemaakt zijn, natuurlijk is dat zo, begrijp je?
1: Ook door jou?
0: Ja, maar de grote roepster... Ik kan u geen namen noemen... Op een bepaald moment heb ik iemand die rechtstreeks bij mij terecht is gekomen. Los van die zaak die hier stond. Hè, want die is onderzocht geweest. Hè, die is onderzocht geweest openbaar binnen het ITA in ieder geval. Dus op een bepaald moment komt er iemand naar mij. En die zegt van... want ze wilde iemand anders erbij hebben. Vond ik prima. Ik was daar alleen. En zegt tegen mij... Ik heb die en die klacht over die en die personen. Ik zeg oké, dat is heel heftig. Dus... Goed, wat kan ik doen voor je? Kan ik een gesprek organiseren, zodat dat kan uitgesproken worden? Nee. Ik wil dat je niets doet, letterlijke tekst, behalve dat je het weet. Toen heb ik gezegd, dat aanvaard ik niet. Ik moet als directeur nu iets kunnen doen, want anders zit ik met een geheim waar dat jij ernstig onder lijdt volgens wat je vertelt en dat misschien niet oplost. Want ik mag ook niet met hen spreken, zeg je me. Nee, dat klopt. Ik zeg, ja, maar dan wil ik wel met de nationale vertrouwenspersoon erbij spreken. Zo snel mogelijk. Dus ik heb contact gelegd met de nationale vertrouwenspersoon. Die is ook gekomen. Dan heb ik terug hetzelfde gesprek gevoerd met de persoon die dus de klacht had. Met mij en met de nationale vertrouwenspersoon. En dan zei ze letterlijk hetzelfde. Die mevrouw vroeg natuurlijk hetzelfde. Wat wilt u nu dat hij doet? Niets.
1: Nee, soms zeg, willen mensen ook niks.
0: Maar dat kan dus niet. Sorry, dan moet je je bek of vervolgens houden. Je kan niet, nee. Want die vertrouwenspersoon, die vertrouw je dan ook niet meer. Dan gaat het wel ver, hè?
1: En soms willen mensen gewoon hun verhaal kwijt. En...
0: Ja, maar nee, maar dat zei ze niet.
1: Ben je boos?
0: Of hij. Ik ben natuurlijk boos over hoe dat... Nee, boos. Dat is een belachelijke... Dat woord zou ik nooit gebruiken. Het is gewoon niet correct gegaan.
1: Nou ja, waarom zou je het woord boos niet gebruiken?
0: Nee, omdat ik... Zoals ik zeg, ik ben altijd gericht op de toekomst. Ik heb geen zin om daarin te blijven hangen. Daar heb ik geen zin in. Ik weet van mezelf wat waar is en wat niet.
1: Ben je boos geweest?
0: Ja, kijk, het is heel gek. Dat het volgende ook is... Hè, het onderzoek is pas gebeurd in 24. Hè. Ik was in 23 al op mijn eigen initiatief... wat dat de pers ook wist. Al vanaf half september, of vanaf eind september was het, 23, had ik zelf al gezegd, ik ben geen artistiek leider meer. Dus dat was ik al niet meer. Dat was toen al Eline Arbo. Begrijp je? Dus het is heel vreemd dat er dan in 24 plotseling dat allemaal plotseling komt.
1: En ben je boos geweest?
0: Ik was toen volop in de Roertianalen bezig. En misschien vertel ik dat toch maar eens een keer. Ik moest natuurlijk bellen met mijn rechtstreekse bazin, is de minister van Cultuur. Een mevrouw. Dus ik moet je natuurlijk informeren.
1: Want voor de duidelijkheid, in Duitsland?
0: In Duitsland. Ja. Ik bel haar dus. Okay, ik doe het de uitleg en dan vervolgens vraagt ze me, welk soort onderzoek was het dan een beetje? En dan zeg ik, ja, het is een onderzoek waarbij dat mensen die het willen, dus het is niet iedereen, die mensen die het willen, die kunnen punten geven op bepaalde vragen. Hè, vanaf 10 tot 0. Hè. Vervolgens is er geen feitenonderzoek. Er is geen enkel feitenonderzoek gebeurd en geen enkele hoor of en wederhoor. En die andere limité hoeft niks meer te vertellen, zou illegaal zijn in Duitsland. Ja, maar dat is ook illegaal. Je kunt toch niet zomaar zeggen over iemand beschuldigen die vervolgens nog van een feit, dat het feit onderzocht wordt of dat het heeft plaatsgevonden, nog dat er een hoor en wederhoor is. In welke maatschappij leven we dan? In een rare, dystopisch.
1: Ja, dat jij zegt, ik wil het achter me laten. Heeft het nog invloed op de manier waarop je nu werkt?
0: Nee. Waarom?
1: Dat weet ik niet, omdat het. Ik kan me voorstellen dat het heftig voor je is geweest dat je dit soort dingen meeneemt.
0: Maar wat zou ik moeten meenemen?
1: Hoe dingen mis kunnen lopen. Even los van de schuldvraag.
0: Ja, maar natuurlijk. Maar de dingen die mis zijn gelopen hebben, zo, als we ze tenminste wisten, hè, want blijkbaar is er ook heel veel niet verteld. Dat kan natuurlijk ook zijn. En dat is natuurlijk ook niet goed, begrijp je. Maar er waren wel genoeg aanspreekpunten. Hè. Het is niet dat ik nu... Want er wordt ook gedaan alsof ik de enige baas was. We waren met z'n drieën. Misschien is dat ook nog eens goed te vertellen. Er waren drie directeurs die, ja, het is nu een technisch woord, collegiaal verantwoordelijk zijn. Dat betekent dat er niet... Ik was niet de baas over een andere directeur. Nee. Hè, begrijp je? Integendeel. We waren samen... Er werd geacht dat je al achter elke beslissing samen stond. Dat heeft de Raad van Toezicht meerdere malen gezegd ook. Terecht.
1: En je neemt het niet mee in je werk?
0: Meneer, ik bedoel, waarom zou ik dat meenemen? Ik moet het achter me laten. En dat heb ik ook gedaan.
1: Dankjewel, Ivo.
0: Oké. Okay.
1: De voorstelling Rebel Rebel van mijn gast van vannacht, Ivo van Hoven, is van 20 augustus tot en met 2 september te zien tijdens de Roertriennale in de Jaarhonderdhallen in Bochum. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is ook te beluisteren als podcast in elke podcast-app. Abonneren kan daar ook en is zo gedaan. Morgen is er vanwege het WK Herenvoetbal geen Nooit meer slapen. Vrijdag zijn we er natuurlijk weer wel. Dan gaat Ellen in gesprek met beeldend kunstenaar Ina van Zijl. Een overzicht van haar werk is nu te zien in Museum Schunk in Heerlen. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietsbaanden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ik heb aan al mijn verplichtingen voldaan en wat rest is stilte. Dat gesprek begint en eindigt met het spijt me. En ik sta hier omdat ik juist niet wil vechten.
4: Thijs Reumer, acteur, producent, scenario schrijver. En zijn nieuwste toneelstuk heet Een vorm van eenzaamheid. Ik ging kijken en ik zag het verhaal van een man die terugblikt op 30 dagen in de gevangenis. Een straf die hij in 2023 kreeg opgelegd vanwege online zedendelicten met 3 minderjarige meisjes. Ik zag een voorstelling die bedoeld was om antwoorden te geven, maar die vooral veel nieuwe vragen bij me opriep. En ik zag een man die sorry wilde zeggen, maar niet goed weet hoe. En ik zag een man die verder wil met zijn leven, maar niet goed weet hoe.
0: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Thijs, fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.
4: Eventjes vooraf wat transparantie. Misschien goed om te zeggen, we hebben geen voorgesprek gehad.
3: Nee.
4: We hebben geen afspraken gemaakt over wat ik je wel mag vragen, wat ik je niet mag vragen.
3: Nee.
4: En ik heb geen vragen op papier.
3: Nee, klopt.
4: Dat is het.
3: Dat is wat het
4: package.
3: Is.
4: Ja. Ja. De uitspraken die je aan het begin voorlas, hè, dat zijn alle 3 uitspraken die uit je theatervoorstelling komen. Als we bij de eerste beginnen, wat rest is stilte. Toch zit je hier.
3: Ja, ja. Ja, wat rest is stilte is, dat zegt Hamlet vlak voordat hij doodgaat. En dat heb ik altijd een hele indrukwekkende tekst gevonden. Ja, het is ook de stilte geweest van de afgelopen tijd. En het is ook het verstillen geweest. Maar goed, na stilte kan natuurlijk weer een bepaald geluid komen. En, dus ja, het was, ik vond het een hele mooie zin. Die wilde ik er graag in hebben. En het gaat over de stilte van de afgelopen tijd.
4: Ja, maar nu doorbreek je die stilte.
3: Ja.
4: Dus het begon eigenlijk met je theatervoorstelling. En nu met het interview. Wat wil je uit dit interview halen?
3: Dat weet ik niet.
4: Nee?
3: Nee.
4: Ga je er zo open in?
3: Ja, zeker. Ja, ja.
4: Maar er is toch altijd wel een reden van, ja, daarom zeg ik ja.
3: Nou ja, ik heb natuurlijk heel lang helemaal geen interview gedaan. En dat voelde ook goed. Mm-hmm. Ik heb nu de 6 voorstellingen gespeeld voor een heel beperkt publiek. En ik wilde ook niet daarvoor al iets zeggen, omdat ik dacht van ja, eigenlijk alles wat ik te zeggen heb, zeg ik op het toneel, dus kom maar kijken. En ja, nu voelde dat toch goed om dat af te sluiten met toch een interview, een wat persoonlijk verhaal. En ja, voor al die mensen die de voorstelling niet hebben gezien, en dat zijn er natuurlijk heel wat, toch ook de kans geven om een verhaal te vertellen, te horen.
4: Ja, want wat was het doel van je voorstelling?
3: Nou, het was eigenlijk mijn eerste hele kleine stapje weer richting de openbaarheid. En ik heb lang getwijfeld. Eigenlijk het geëikte pad is inderdaad toch, doe een interview, ga op televisie bij iemand zitten, of bijvoorbeeld bij jou op de radio. En dat heb ik ook wel een aantal keer overwogen. En telkens ja, kreeg ik toch, ik weet niet of het koudwatervrees was, of ik dacht, het klopt niet. En ik dacht, als ik zo'n eerste stap doe, dan moet het kloppen. En toen sprak ik met mijn oom in december, Paul. En die een enorme comeback heeft gemaakt in de media de afgelopen dagen.
4: Dat hij het voor jou opnam.
3: Ja, precies.
4: Dan krijgen mensen ervan langs, hè?
3: Ja, nou zeg, poeh. Ja. Nou ja, goed, ik moet zeggen, hij kan het hebben. Dus hij zei in december, ik legde het dit voor van, ja, kijk, het leven is op een goede manier gekalmeerd. Dat was voor mij nodig, voor mijn omgeving nodig. Maar ja, op een gegeven moment is het zo stil dat het ook, ja, dus dat het tot stilstand komt. En ik wou eigenlijk wel weer heel graag, heel traag, maar toch wel weer in beweging komen. En toen zei hij uit het niets eigenlijk, waarom doe je het niet op toneel? En toen dacht ik, ja, dan kan het genuanceerd. Ik kan er de tijd voor nemen. Ik kan, zeg maar, mijn talent gebruiken. En dat voelde meteen goed. En dat bleef positief. Toen ben ik gaan schrijven. Dat voelde goed. Dus de stapjes klopten heel erg.
4: Maar toen, je begon met de voorstellingen in de stilte, hè? Een beetje onder de radar. Weinig mensen kwamen kijken. Op een gegeven moment zat Paul Reumer hier bij het mediaforum op Radio 1. Die vloepte eruit van, nou, mijn neef die heeft een hele mooie voorstelling. En ja. Oh ja, ik werk daar ook nog aan mee. Vervolgens kritiek.
3: Ja.
4: Kan ik onderverdelen eigenlijk in twee belangrijke punten. Punt 1, waarom een voorstelling over je eigen verhaal, alsof je geld verdient aan.
3: Oké, ja, op die manier.
4: Alsof je een verdienmodel hebt gemaakt van jouw eigen verhaal.
3: Ja. Nou ja.
4: Je had ook gewoon een ander stuk van Shakespeare kunnen pakken.
3: Jazeker, maar kijk, het is. Ja, dus we hebben 6 avonden gespeeld voor maximaal 60 mensen per avond. De voorstelling kostte €20 per kaartje. Ja, een verdienmodel, ja, dat is er eigenlijk niet. Dus ik heb dit gedaan. Daar iets geld op toegelegd.
4: Maar snap je dat mensen daar wel moeite mee hebben van, oh, hij is in de fout gegaan. En hij gaat daar nu een voorstelling over maken.
3: Mm-hmm. Nou, ik snap, kijk, de morele vraag, moet je dat doen, die snap ik.
4: Ja.
3: En dat heb ik mezelf ook afgevraagd natuurlijk. Maar het idee van een verdienmodel, dat snap ik niet, want dat is er niet.
4: Want als je die morele vraag wel gesteld hebt aan jezelf, wat was dan de reden om het toch te doen? Om het toch door te zetten?
3: Nou ja. Kijk, ik dacht, ik moet het heel erg bij mezelf houden. En ik moet niet ik moet mijn verhaal vertellen. Daarom wilde ik ook graag het uitgangspunt nemen van de tijd in de gevangenis. Die maand die ik daar heb gezeten. Omdat het een heel wonderlijk verhaal is, maar het ook echt mijn verhaal is. En ik dacht, ik wil niet te ver teruggaan in de materie en op een of andere manier alsnog proberen te vechten voor mijn gelijk. Want dat is afgerond. Dat proces is afgerond. Toen dacht ik, ja, als ik het op die voorwaarden kan doen, ik blijf bij mezelf, ik doe het met het grootst mogelijke respect naar alle betrokkenen, dan heeft dit volgens mij bestaansrecht.
4: Tweede kritiekpunt. Waarom heb je de 3 slachtoffers niet ingelicht van tevoren?
3: Nou, dat is een hele goede vraag. En dat houdt mij de afgelopen dagen ook heel erg bezig. Pardon. Kijk, ik heb natuurlijk heel bewust de stapjes gezet die ik heb gezet. Ik vind het belangrijk ook om hier te zeggen dat ik vanaf het moment dat dit is gaan spelen, een aantal jaar geleden, dat ik op meerdere momenten gepoogd heb om contact te krijgen, om in een gesprek terecht te komen. Dat hebben we geprobeerd via hun advocaat en via de officier van justitie en uiteindelijk ook nog via de rechter. En daar is eigenlijk nooit een antwoord op gekomen, laat staan een gesprek.
4: Nee, we hebben wel contact gehad met de advocaat.
3: Mm-hmm.
4: Maar die zei, ja, het is 1 keer, voor zover zij wist, is het 1 keer gevraagd.
3: Ja,
4: het was ergens in november 2022.
3: Ja, aan het begin.
4: Ja.
3: Aan de advocaat, later vanuit mijn advocaat naar de officier van justitie en ook nog van mijn advocaat naar de rechter. Dus we hebben dat op verschillende plekken neergelegd. En daar is eigenlijk nooit een positieve reactie op gekomen. En Dus vervolgens heb ik het hoger beroep ingetrokken en gedacht, ik neem de straf. Daarmee stopt ook de discussie over wat er is gebeurd. Want volgens mij de enige plek waar die discussie nog gevoerd had kunnen worden is met het hoger beroep in de rechtbank. Dat heb ik stopgezet. Om rust te creëren aan mijn kant, maar ook om rust te creëren aan de kant van de drie vrouwen. En toen dat geheel was afgerond, mijn proeftijd erop zat, dus het is eigenlijk klaar, zou je zeggen. Toen zijn we dit gaan doen. En toen dacht ik, als ik het mijn verhaal vertel, dan hoef ik niet op een of andere manier weer die handreiking te doen. Maar door de afgelopen dagen, de vraag die terugkwam, ben ik daar ook weer aan gaan twijfelen. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat het juiste antwoord is.
4: Ik zou zeggen dat het niet alleen jouw verhaal is. Wat je vertelt.
3: Ja, nee. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik vertel het vanuit mezelf, vanuit mijn beleving. En nogmaals, ik ga niet nog een keer de discussie aan over wat is er gebeurd, wat is de waarheid, enzovoort. Helemaal niet. Maar nee, het is natuurlijk een gedeelde geschiedenis. Ja,
4: ja. Kijk, en de slachtoffers hebben gereageerd. Hè, van ze voelen het als een trap na. De vrouwen zijn emotioneel boos en verdrietig, laten ze via hun advocaat Maartje Schaap weten. Het was een kleine moeite geweest, toch? Om de advocaat een berichtje te sturen. Weet dat ik dit ga doen.
3: Ja, dus met terugwerkende krachten weet ik niet of ik de goede keuze heb gemaakt.
4: Want kun je je wel voorstellen dat het voor hen moeilijk was?
3: Ja, tuurlijk.
4: Om dit te horen van, oh, dit is een theatervoorstelling. En ja, het gaat ook nog over hemzelf.
3: Ja. Ja, nee, zeker. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ja. Ja, kijk, de vraag die ik me dus ook de afgelopen dagen stel is, is het dan een mededeling van ik ga dit doen? Of vraag je permissie, mag ik dit doen? Of wat zouden jullie ervan vinden als ik dit zou doen? Daar ben ik eigenlijk helemaal niet uit. Want wat daarin de juiste stap is, het is lastig.
4: Ja. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn de positieve kanten voor mijn gast?
3: Oh, leuk.
4: Ja, leuk hè? Ja. We zijn nu toch lekker bezig. Ja, ja. En wat zijn de verbeterpunten? Hm. Nou, we beginnen met de positieve punten. Zijn veelzijdigheid als acteur, de professionele erkenning die hij ontving met onder meer een Gouden Kalf en een Rembrandt Award. En zijn brede inzet als acteur, schrijver, producent en theatermaker. Hm. In hoeverre voel je je nog acteur op het moment dat je niet speelt?
3: Niet. Nee.
4: Wat voelde je dan de afgelopen tijd? Voordat je theatervoorstelling begon.
3: Ja, nou, vader natuurlijk. En vriend. En ja, maar nee, ik had het acteren eigenlijk uit mijn hoofd gezet. Ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld mijn stem, je stem is toch het belangrijkste instrument, was weg. Dus ik was een soort van hees, rochelend, niet acterend manspersoon. Dus ik heb echt weer mijn stemdocent van de theaterschool op moeten bellen, Bart Kiene. En gezegd, kan je me alsjeblieft lesgeven? Want ik kan er helemaal niks meer van. En dat heeft hij gelukkig gedaan. Dus nee, als een acteur niet speelt, is die acteur ergens dood.
4: Heb je op een gegeven moment ook gedacht, ik stop met acteren?
3: Ja.
4: En wat zorgde er dan voor dat je het toch doorzette?
3: Nou ja, ik ben natuurlijk ook na gaan denken over andere opties.
4: Wat zijn je andere opties? Of wat waren die?
3: Nou, ik heb ze niet echt gevonden. Ik heb wel, kijk, ik schrijf natuurlijk ook. En schrijven heeft meer afstand tussen het product en de persoon. Dus ik heb wel ook nog gesolliciteerd bij een bedrijf. En dan meer over de ontwikkeling van drama. Dat ben ik dan niet geworden. Maar ja, je hoort ook niet waarom niet. Maar dat had ik wel leuk gevonden. Maar ja, ik merkte toch uiteindelijk dat ik dat spelen zelf heel erg miste. En absoluut niet alle randvoorwaarden daaromheen. Want er is het me eigenlijk nooit om te doen geweest. Maar het spelen zelf, met name het op het toneel staan, het contact met je publiek en je verhaal kunnen vertellen. Ja. Of dat nou dit verhaal, wat bijna documentair en autobiografisch is, of wat je zegt, een nieuwe Shakespeare. Ja, dat is toch mijn leven, mijn passie, mijn opleiding, mijn werkzame leven. En dat kon ik niet loslaten. Ook al wist ik dat een terugkeer heel moeilijk zou worden.
4: Mm-hmm. Verbeterpunten. Het direct voldoen van schadevergoedingen aan slachtoffers om tijdige financiële verantwoordelijkheid te tonen. Het tonen van meer empathie en communicatie omtrent een terugkeer in de media. En het vermijden van maatschappelijke onrust door verantwoorde publieksoptredens. Oftewel noodzaak tot verbeterde nazorg voor betrokkenen en gepaste terughoudendheid na zijn veroordeling.
3: Ja.
4: Ik zie heel erg knikken.
3: Nee, ik zit er gewoon te luisteren. Nee, ja, kijk. Er is wel echt een misverstand ontstaan over de schadevergoeding. Die is anderhalf jaar geleden betaald.
4: €13.600.
3: Ja. En,
4: duurde wel eventjes.
3: Nou ja, kijk. Als je niet werkt, ja, geen inkomen hebt en wel een rechtszaak en een advocaat, dan verdwijnt het geld vrij snel. En
4: ja,
3: er is
4: maar,
3: sorry?
4: Thijs, jij bent een Nepo-baby, hè?
3: Ja, maar er is echt een misverstand over hoe rijk je bent als je op televisie bent, bijvoorbeeld. Of hoe rijk de familie Reumer is. Kijk, ik zeg niet dat we te klagen hebben. Dat absoluut niet. Het enige is, mijn geld was echt opper de pop.
4: Maar je familie had nog wel geld, toch?
3: Ja,
4: dat
3: dus
4: gaat ook niet om een bedrag van 2 ton of
3: nee,
4: zo.
3: Nee, precies. Dus uiteindelijk heb ik gewoon heel keurig gevraagd van, kan ik een betalingsregeling treffen? En toen dat zo moeilijk was vanuit het Centraal Justitieel Incassobureau. Toen heb ik gezegd, oké, dan betaal ik het. En dat heb ik inderdaad dan aan iemand uit mijn familie gevraagd. En die heeft dat overgemaakt. Maar het idee dat dat heel lang niet betaald is, dat is onjuist.
4: En hoe ben je dan rondgekomen, zeg maar, als je dan die eerste periode...
3: Ja.
4: Als je geen inkomsten hebt, hoe kom je rond?
3: Nou ja, lastig. Lastig. Nou ja, wat ik zei, ik heb wel kunnen schrijven ook nog hier en daar.
4: Ja.
3: En af en toe had ik het nodig om een vriend op te bellen en te zeggen, kan je me even helpen? Maar ik bedoel, daar wil ik niet lullig over doen. Want ik voel me heel erg gezegend dat ik door deze periode heen ben gekomen. Mm-hmm. En dat mensen me op die manier geholpen hebben. Dat, jeetje, ja, ik bedoel, ik schiet bijna vol als ik het erover heb. Dat is gewoon zo fantastisch om dat te mogen ervaren. Binnen mijn familie, maar ook binnen mijn vriendenkring. En ja, dat je dan echt, als je valt, opgevangen wordt. Dat is vrij geweldig.
4: En ik hoor je zeggen het woord terugkeer. Dus die weg naar terugkeer. Ja, hoe zie je dat voor je? Want hier staat in die verbeterpunten van het tonen van meer empathie, communicatie omtrent een terugkeer in de media, gepaste terughoudendheid.
3: Ja. Nou ja, kijk, de gepaste terughoudendheid heb ik proberen te betrachten in de afgelopen sowieso een paar jaar. Maar ik heb ook bewust ervoor gekozen om de voorstelling te ontwikkelen zonder dat aan, weet je wel, zonder PR-dingen te doen of zo. Dat heb ik ook helemaal niet gedaan. Op dit moment probeer ik dat te doen wat Chad mij adviseert, namelijk wat meer duiding te geven. Mm-hmm. En de voorstelling is een heel klein eerste stapje. En een volgende stap, ja, dat is echt een volgende stap. En deze eerste stap moeten we eerst gezet hebben om te weten wat de volgende is. Want het is gewoon tasten, soms in het duister.
4: Want je zegt in het begin, hè, ik heb aan al mijn verplichtingen voldaan.
3: Ja, dat zijn de feitelijke verplichtingen.
4: Dus
3: ja.
4: Daarmee bedoel je dus die schadevergoeding heb je betaald.
3: Ja.
4: Je moest een maximale taakstraf uitoefenen.
3: Ja.
4: Welke heb je gedaan?
3: Ik heb op een scheepswerf gewerkt in Edam. En de oudste...
4: Mocht je dat zelf kiezen?
3: Nee, dat werd voor mij gekozen. En de oudste scheepswerf van Nederland. En ik vond dat, ja, ik vond dat echt fantastisch. Dus boten schuren en spuiten. En ja, het was eigenlijk een hele mooie zomer.
4: Nog levenslessen opgedaan?
3: Dat durf ik niet te zeggen. Maar het was wel goed en helend ergens om gewoon boten te schuren en te spuiten. En dat kan ik nu. Dat is toch leuk? Had ik anders nooit gekund.
4: Maar dat klinkt niet als een straf.
3: Nee, ik vond het ook geen straf. Nee. De straf is dat je werk verricht waar je niet voor betaald krijgt. Maar het werk zelf, het daar zijn, de mensen die daar waren, vond ik fantastisch.
4: Je moest ook verplicht in therapie.
3: Ja.
4: Wat heeft dat jou gebracht?
3: Nou ja, tijdens die uren dat we bij elkaar zaten, zijn we eigenlijk teruggegaan naar dat wat er is gebeurd. En dat wat fout is gegaan. Mijn verantwoordelijkheid, waarom dat is gebeurd. En hoe ik daar nu op terugkijk. Dat was een stapsgewijs met heel veel geduld en tijd. We hebben daar goed naar gekeken en dat was eigenlijk heel verhelderend.
4: En waar is het fout gegaan?
3: Nou ja, je kan het me niet kwalijk nemen, denk ik, dat ik de therapiesessie hier niet op tafel ga leggen. Want dat is toch ook gewoon heel privé. Mm-hmm. En eerlijk gezegd vind ik ook teruggaan naar 10 jaar geleden. Ik weet niet wat we daar nog te halen hebben eigenlijk.
4: Nou, waarom je teruggaat naar het verleden is om lessen te leren waar je in het heden wat aan hebt.
3: Mm-hmm. Nou ja, ik sta nu veel bewuster in de materie uiteraard. Het zou ook heel gek zijn als dat nu nog niet zo zou zijn.
4: En met de materie bedoel je de omgang met
3: ja,
4: minderjarige meisjes?
3: Nou ja, de omgang met vrouwen, mensen om me heen. Eigenlijk een ieder die in het leven... Ik was behoorlijk onbewust en ging uit van mijn eigen grenzen en de dingen die ik leuk vond en die mij een goed gevoel gaven. En vanuit die geprivilegeerde toestand dacht ik, ja, grenzen, weet je wel. Niet om iets lelijks te willen doen of om een ander kwaad te doen, helemaal niet. Maar er ging wel een bepaalde naïviteit van uit. En ergens misschien ook wel dommigheid. En zeker onbewustzijn. En dat is heel erg omgedraaid. Ja. En ik denk dat dat voor mij geldt. Maar ik denk dat dat ook heel goed is. Dat sowieso gebeurt maatschappelijk. En dat was voor mij alleen een harde wake-up call.

0: Het geluid van je jeugd.
1: Ja. En 2 is 9.
0: Welk gevoel roept dat meteen bij jou op?
1: Ja, veel blijdschap, Pippi Langkous. Ik vond dat echt fantastisch. Ja, ik moest denken, je hebt dat altijd die voetbalplaatjes, die boeken met voetbalplaatjes. Maar je had ook een Pippi Langkous boek met Pippi Langkous plaatjes. Ik weet niet of jij zelf ooit in de Pippi Langkous wereld bent gedoken. Of?
0: Nee, ben ik buiten gebleven.
1: Ja, zij is dus gewoon toch ook het onbegrensde kind. Want ze is supersterk. En ze heeft heel veel geld, want haar vader die is zeerover en die geeft haar eens in de zoveel tijd weer een grote leren tas met gouden dukaten. Maar met name niks is een probleem. Dus als er dieven komen om haar tas te jatten, dan denkt ze, ja, maar die kunnen we toch in de maling nemen, dat is toch een leuk spel. En dan heb je Tommy en Annika die de hele tijd zeggen, oh, maar Pippi, zou je dat wel doen? Zeg maar de kinderen vanuit het goede voorbeeld. Maar Pippi laat dan de hele tijd zien dat eigenlijk haar versie van de realiteit de leukste is, en ze heeft een paard, meneer Nielsen, of is dat het aapje, dat weet ik niet meer. Maar volgens mij is het paard, ja, ze heeft ook een aapje. Ja. En ja, een hele vrije wereld waar ik als kind heel veel behoefte aan had.
0: Want in de rechtbank heb je ook op een gegeven moment gezegd als wat de oorzaak is van je misstap, dat je zei Amsterdamse opvoeding en de vrije seksuele moraal.
1: Nou, ik moet zeggen dat argument volledig misplaatst terecht is gekomen daar op dat moment. Waarschijnlijk fout gebracht door mij in een soort van kramp. Nee, dat heb ik nooit op die manier willen zeggen. Nee, want dan zou ik daarin een excuus zoeken voor de dingen die fout zijn gegaan. En dat excuus is er helemaal niet.
0: Ik hoor je wel het woord grens zeggen. Hè? En ook in de rechtbank heb je ook gezegd van, eerst dacht ik niet dat het grensoverschrijdend was. Mm-hmm. Later ben ik daar anders over gaan nadenken. Wat heeft ervoor gezorgd dat je er anders over bent gaan nadenken?
1: Nou, doordat je geconfronteerd wordt wat jouw daden doen met andere mensen. En dat dat was heel confronterend. Dat kan ik echt met de hand op mijn hart zeggen. Ik zat naar de uitzending van The Voice te kijken. En ik dacht echt, nou, geen enkele kans dat ik ooit in een MeToo-affaire verzeild zou raken. Daar was ik op dat moment van overtuigd. Dus zo ver was die herinnering weg. En voor mij was het ook dus blijkbaar niet wat die waarde had gehad. En als je dan hoort dat dat voor anderen wel zo was, en zeker op een negatieve manier, dan kan je niet anders dan naar jezelf kijken.
0: Weet je wat ik nooit heb begrepen? Is dat toen dit gebeurde, tussen 2015 en 2017?
1: Ja.
0: Had je een dochter van dezelfde leeftijd?
1: Nee, die was toen 6.
0: Oh, sorry.
1: Ja, die is nu 16.
0: Oh, sorry. Laten we zeggen van, je hebt zelf een dochter.
1: Ja.
0: Dat heb ik nooit kunnen begrijpen. Van, als je zelf een dochter hebt, dat je dan zo'n grens over kan gaan bij andere minderjarige meisjes. Omdat je dan natuurlijk heel makkelijk kunt verplaatsen van, ik zou nooit willen dat dat bij mijn dochter zou gebeuren.
1: Ja. Ja.
0: Ben je daarachter hoe dat dan kan?
1: Nou, ik vind het lastig om mijn kind te betrekken in dit verhaal. Ook omdat zij 16 is, in die zin kwetsbaar. Dus ik vind het lastig om daar wat over te zeggen. Dat wil ik ook eigenlijk niet.
0: Ja. Je zegt ook, dat gesprek begint en eindigt met het spijt me. Mm-hmm. Dat komt ook uit je voorstelling. Een sorry naar de slachtoffers.
1: Ja.
0: Toch, terwijl je het uitsprak, dacht ik, dit is een publiekelijke sorry.
1: Ja.
0: En geen persoonlijke sorry.
1: Ja.
0: Had je het liever tegen
1: persoonlijk zeker
0: willen zeggen?
1: Ja, absoluut. Ja, daarom ben ik ook in dat jaar tijd ongeveer bezig geweest om met elkaar aan tafel te komen. Omdat ik ook denk dat het, en er nog veel meer van overtuigd ben geraakt, dat het goed is om met elkaar te praten. Op het moment dat het juridisch wordt, dan verhardt het en dan wordt het zwart-wit. En ik bedoel, ik zeg niet dat dat is in veel gevallen natuurlijk goed en zeer noodzakelijk. Alleen in ons geval had ik me kunnen voorstellen dat een gesprek wel beter was geweest en misschien helender en waarin ik had kunnen zeggen, het spijt me.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde.
1: Ja.
0: Jij zei Danny Vera, met de Rollercoaster.
1: Nee, dat is de liefdesplaat.
0: Oh, dat is de liefdesplaat.
1: Ja, ja.
0: Oh, dan heb jij gezegd Killing Me Softly with His Song.
1: Van Roberta Flack. Van
0: Roberta Flack.
1: Ja. Nou, dat ging zo. Ik zat vanmorgen, jullie redactie had dat gevraagd. En ik zat vanmorgen dus naar Roberta Flack te luisteren. En dan The First Time I Saw Your Face. Dat vind ik zo'n ongelooflijk mooi liefdesliedje. En toen kwam Sammy beneden en zij zei, waarom luister je dit? En toen zei ik, ja, ik moet een plaat hebben over de liefde. Toen zei ze, ja, Rollercoaster, dat is namelijk ons liedje. Toen dacht ik, ja, natuurlijk, daar heeft ze gelijk in. Mm. Maar toen zat ik zo in Roberta Flack.
0: Ja.
1: Dat ik dacht, ja, Killing Me Softly vind ik zo mooi van haar. En is zo licht en lief. Haar stem is zo engel.

0: haar. En is zo licht en lief. Haar stem is zo engelachtig. Dat, kijk, ik ben niet iemand die als hij wankelt zichzelf naar beneden gaat trekken. Of het donkerder maakt of zwaarder of depressiever. Ik zoek toch altijd wel naar een lichtpuntje. Mm-hmm. Ook al is er duisternis.
1: Ja.
0: En zij is voor mij een van die lichtpuntjes.
1: Ga naar luisteren.
0: Graag.

0: Roberta Flack en Killing Me Softly with his song. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Thijs Reumer. Ja, je legt het een beetje uit van ik was een liefdesplaat aan het zoeken en toen kwam ik op deze uit. Maar dit is wel een wankelplaat, hè Thijs?
1: Ja, ja. Ja, het is denk ik mooi dat je... Ik moest ook toen ik hem vanmorgen luisterde denken aan Bukowski, die volgens mij een brief schreef, Find what you love and make it kill you, of zoiets dergelijks. En ik heb geen idee wat hij daar precies mee bedoelt, maar ik vind het wel heel mooi.
0: Ik heb laatst een Bukowski tegen mijn hoofd gehad. Dus,
1: oh, ja. Wat is dat?
0: Ja, nee, door vetbakens gegooid. Maar ga verder, oh. Ja.
1: Ja, dus daar zit tegelijkertijd in de liefde waaruit alles voortkomt en de dood waarin alles weer oplost. Mm-hmm. Het licht en het donker.
0: Wat was jouw meest donkere moment?
1: Nou, wel, ja. Oh, dat is wel een periode van een aantal maanden geweest. Dat ik. Nou, dat Sammy toch ook wel even behoefte had om wat afstand te nemen. En. Dat enerzijds begreep ik dat, maar ging dat druisten dat natuurlijk tegen alles in. Ja, wat ik als vader maar heb natuurlijk, zeker in een crisis, denk je, ik moet mijn kind dichtbij houden. En, maar ik snapte het ook tegelijkertijd, maar dat vond ik echt hartverscheurend. Ik voelde mijn hart verscheurd. Ja, dat was heel, heel zwaar. Want ja, ik ervaar het vaderschap en mijn kind als het als allermooiste wat er is. En ja, dat dan op die manier stroef verliep, vond ik verschuwelijk.
0: Bij je voorstelling afgelopen zondag waren er ook demonstranten. Hè?
1: Ja.
0: En dan wordt er pedo naar je geroepen. Er wordt pedo op, bij dat theater opgeschreven. Is er een moment geweest in die periode dat je jezelf ook echt een pedo voelde?
1: Nee, nee. Nee, ik heb mij nooit zo heel erg kunnen vereenzelvigen met dat woord of dat begrip. Nee. Nee, dat heb ik ook echt niet. Ja, dat kan ik naar eer en geweten zeggen. Ik heb die interesse ook echt niet. Ik heb natuurlijk vele, volgens mij zijn dat recidieve testen en zo moeten doen. En ja, daar kwam ook altijd de allerlaagste soort van 0,001. En die 0,1 die krijg je cadeau in mijn geval. Maar ja, dus dat, nee, daar ben ik nooit bang voor geweest. Of zo. Dat heeft in mijn beleving helemaal niet gespeeld.
0: Of een stapje terug, beschadigd.
1: Beschadigd?
0: Ja, dat je beschadigd voelde. Dat je voelde van, ben ik wel helemaal, klopt alles wel bij mij?
1: Nee, dat heb ik niet op die manier in twijfel getrokken, nee. Nee.
0: Want als je dan in zo'n donkere periode zit, is dat dan ook een periode dat je wel eens gaat twijfelen van, wie ben ik eigenlijk?
1: Ja, want wie je bent heeft ook heel erg te maken met wat je doet, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus daarin is mijn werk ook een belangrijke pijler. Ik ben ook degene die dat speelt of dat schrijft. En je bent op een gegeven moment ook een bepaalde persoon met een soort van succes of zo, weet je wel. En natuurlijk definieert dat ook de manier waarop je naar jezelf kijkt.
0: Mm-hmm.
1: Maar een groot gedeelte daarvan heb ik wel. Die, zeg maar, demaske heb ik wel voor een groot gedeelte ook als heel positief ervaren. Dat als je het afpelt, dan blijft dat over wat er is.
0: En wat is dat dan?
1: Ja, dat is dus de meest kale versie van jezelf. En daar moet je het dan mee doen. En dat is echt niet altijd makkelijk. Want die versie is helemaal niet altijd de leukste versie. Mm. Want dat kan ook een onwijze zeikerd zijn. Of die kan heel verdrietig zijn. Of die kan niet even opgaan in al het leuke van de wereld. Want dat is juist de weg op dat moment. En dan zit je met jezelf. En ik dacht wel vrij snel, ik moet daarin gaan zitten. Ik moet dat niet proberen weg te poetsen. Ik moet dat ook niet proberen te vermijden. En ik moet hier gezond uitkomen. Dus ik moet niet te veel gaan drinken. Ik moet gezond eten. Ik moet naar de sportschool. Want ik heb een verantwoordelijkheid niet alleen naar mezelf, maar naar mijn kind. En ik moet hier gezonder heen komen. Dus ook in de rauwe momenten moet ik me niet verliezen.
0: En hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat?
1: Nou, soms heel moeilijk. Omdat het, ja, wat ik zeg, het die niet altijd de leukste versie, de makkelijkste versie van jezelf tegenkomt. En ik vond die makkelijke versie eigenlijk altijd best heel leuk en gezellig en vrolijk. En als die voor een deel wegvalt, ja, dan moet je daarmee dealen. En dat heb ik naar eer en geweten en zo goed mogelijk proberen te doen.
2: Thijsie Herman. Ik denk aan hoe wij 30 jaar geleden als ambitieuze debutanten indruk maakten met sterk spel van Reumer en Zwart in de Olifantsdracht. We waren 18, ik moest nog eindexamen doen, maar wij stonden al te spelen met een voorstelling in de toneelschuur. En we droomden over hoe het leven later zou gaan worden. We droomden onder andere over interrailen door Europa maandlang, maar dan wel met een eerste klas ticket. En we droomden over welke televisiefragmenten we zouden vertonen als we zouden worden uitgenodigd voor het programma Zomergasten. En we droomden natuurlijk over heel veel spelen en ook heel veel samenspelen. En als ik dan nu zo 30 jaar later kijk waar we gekomen zijn, dan zie ik helaas wel dat de NS, dat eerste klas interrail ticket, dat er niet echt van gekomen is. Al heb ik vernomen uit betrouwbare bron dat mevrouw Ten Bruggekaten een stevige lobby voor ons aan het opzetten is daarvoor. En ja, het programma Zomergasten verdwijnt helaas na dit seizoen van de buis. Maar wij staan op dit moment te spelen in de fantastische studio waar dat opgenomen wordt. Dus ja, hoe dichtbij kan je je droom benaderen? En we staan weer te spelen, Thijsie. En dat vind ik zo ontzettend tof. Ik vind je echt een geweldige schrijver. Ik vind je een fantastische acteur. Maar bovenal ben je mijn lieve vriend. Ik hou van je.
1: Zo, dat is lief, zeg.
0: Jorik Zwart,
1: ja.
0: Goeie vriend van jou. En doet je wat?
1: Ja, tuurlijk. Ja, heel veel. Ja, zo lief. Ja, ik kan 100.000 verhalen vertellen, want we kennen elkaar sinds de middelbare school. En hij definieert vriendschap voor mij. En dat is gewoon zo er echt altijd zijn. Ook als hij ongetwijfeld zal hebben gedacht, wat een lul ben jij, Thijs. Dan stond hij er wel. En nu zeker met elkaar op het toneel. En ja, hij wordt natuurlijk ook nu wel eens aangekeken van wat doe je eigenlijk. Maar het is voor hem vanzelfsprekend om dit te doen, om dit samen te doen. Ik zeg in de voorstelling, ik kon alleen maar aan jou denken, want we zijn al zo lang beste vrienden. Ik durfde het niet alleen te gaan doen. En dit is mijn manier om de eenzaamheid te delen. En die delen we ook echt met elkaar. En dat, dat vind maar eens zo'n vriend.
0: Ben je veel vrienden kwijtgeraakt?
1: Nou, wel een paar, ja. Ja.
0: En?
1: Wat
0: doet het dan met jou?
1: In sommige gevallen niks. In een aantal gevallen geeft het een rauw gevoel. En in een enkel geval is dat een proces van verlies. Waar je doorheen gaat met verdriet en dan weer woede. En dan uiteindelijk acceptatie. Dus dat. En op een enkel moment slaat dat een gat. Maar ik heb niet het gevoel op dit moment in mijn leven, nu waar we op deze dag, dat ik aan liefde of vriendschap tekort kom, nee.
0: Jorik Zwart, die we dus hoorden, is inderdaad, hij speelt de gevangenisbewaarde, hè, in het stuk.
1: Onder andere.
0: Ja. Ik vind zelf het mooiste deel van het stuk, de mooiste scène, op het moment dat hij uit die rol stapt en hij tegenover jou gaat zitten als goede vriend.
1: Ja.
0: En eigenlijk heel eerlijk tegen jou zegt, Thijs, ik zag jou bij de rechtbank met je zonnebril op.
1: Ja.
0: Waar zat ik naar te kijken? Naar wie zat ik te kijken?
1: Ja. Dan zegt hij, ik herkende je niet. Dan zeg ik in de voorstelling, ik ook niet. En zo heb ik dat ook ervaren, ja. Ja. Ik heb ook dus nu de afgelopen dagen, omdat het dan in de media komt, wordt heel vaak die foto geplaatst. En je kan niet vragen, haal hem weg. Maar nee, dat is wel echt elke keer dat ik er naar kijk, doet dat pijn. Omdat ik denk, wie is dat mannetje met die zonnebril op? Ik was compleet. Ja, ik zat te denken, ter voorbereiding op dit gesprek, dacht ik, hier zullen we vast komen. Want de voorstelling raakt dat ook aan en terecht. Wat ging er mis tijdens dat proces? Want ik bedoel, laat duidelijk zijn, ik wilde daar heel graag open en transparant zijn. En ook naar de drie vrouwen toe op een goede, waardige manier mijn verantwoordelijkheden nemen en sorry zeggen. En het is helemaal niet goed gegaan.
0: Hoe kwam dat?
1: Nee, ik moest denken aan vroeger als ik ging flippen op de tennisclub. En die kreeg zo'n multibal. Dan kreeg je al die ballen door de flipperkast. En als je dan te hard ging spelen, dan ging die kast op tilt. En dan stopte die gewoon eigenlijk even alle functies. Hij bleef nog wel, had nog wel elektriciteit en de lichtjes deden het wel. Maar de functies stopten. En dat had ik, dat gevoelde ik ook een paar dagen voor de zitting. En ik weet bij God niet hoe het komt. Waarschijnlijk door overbelasting of stress. Of ik weet het niet, maar ik ben echt op slot gegaan. En alle goede bedoelingen waren er. Maar er kwam helemaal niks van terecht. Want ik kon niet meer bij mijn gevoel. En ja, dat was op dat moment wel het allerbelangrijkste. En dat lukte gewoon echt niet.
0: Want wat had je daar dan concreet anders willen doen?
1: Nou ja, meer vanuit empathie willen spreken. En ook op een goede manier mijn excuses aanbieden. En kijk, ik denk reconstruerend dat ik de woorden wel gezegd heb, min of meer. Maar niet op het goede moment en niet op de juiste toon. En dat was geen onwil, maar op dat moment echt onmacht. En dat heb ik als heel verschrikkelijk ervaren. Dus daar en daar staat voor mij ook die foto voor. Die met dat brilletje en dat gekke mannetje. Ja, dat vond ik om die reden ook belangrijk om dat zo in het stuk over te nemen.
0: Je vader kwam vanavond kijken.
1: Ja, ja.
0: Wat vond hij?
1: Hij vond het heel mooi. Hij zei dat hij trots was. Dat vond ik leuk, want dat is niet een woord wat hij vaak gebruikt. Dat heeft hij van zijn vader nooit zo goed meegekregen. Dus dat is soms zoeken voor hem geweest. Toen hoorde ik dat via dat hij trots was. Maar ik dacht, ja, zeg het dan tegen mij. En vanavond zei hij dat heel lief. Zo, ik ben trots op je. En dat, ik vond het bijzonder om het voor hem en Annette, zijn vrouw, mijn stiefmoeder en mijn broertje Bram was er ook. En Han, mijn oom. En het was wel een volle voorstelling wat dat betreft.
0: Hele Nepo-familie, ja. Die was aanwezig.
1: Al die rotreumers.
0: Want je voorstelling is eigenlijk een eerste stap richting je terugkeer.
1: Ja, een eerste stap in de openbaarheid. Ja, ja, ja, ja. Terugkeer klinkt zo groot in één keer. Alsof ik volgende week de Mini Playback Show moet presenteren. Het is heel gek om dat te zeggen. Maar nee.
0: Nou ja, terugkeer, dat is wel wat het is, toch? Want je wil terug in die publieke ruimte. Mm-hmm. Bij het beoefenen van jouw beroep heb je publiek nodig, letterlijk publiek.
1: Ja.
0: En een gunfactor.
1: Ja.
0: Als je het moet evalueren, was dit een goede eerste stap?
1: Ja, zo voelt het wel voor mij. Ja, ja, ja. Ik denk dat de voorstelling, nou, ik denk voor mijn gevoel is de voorstelling goed gelukt. En kan ik de dingen zeggen die ik wil zeggen op de manier zoals ik het wil zeggen. Dus eigenlijk alles wat tijdens de rechtszaak helemaal niet lukte. Ik kan spreken vanuit mijn hart. En ik kan mijn eigen woorden gebruiken. En mijn gevoel spreekt.
0: Mm-hmm.
1: En dat krijg ik ook terug na afloop van de voorstelling. Dat mensen dat. Er zijn ook natuurlijk mensen die komen naar de voorstelling kijken. En die zeggen, ja, ik zat in de auto toch wel met niet zo heel veel zin om naar je te kijken. Met andere woorden, ik vond je gewoon een ongelofelijke lul. En die zeggen,
0: die foto voor zich.
1: Ja, ja, ja, met dat brilletje. Ja. Ja, ja. En die zeggen dan na de voorstelling, ja, het heeft wel mijn beeld gekanteld. En dat is denk ik het allerbelangrijkste wat ik had kunnen doen.
0: Je hebt natuurlijk ook de mediastorm gevolgd. Hè? Daarna de column van Angela de Jong. Mensen vinden er wat van. Hè? Raken die uitspraken jou?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel gelezen heb. Maar ik denk wel, ja, mensen hebben recht op hun mening. En
0: zeker als het om vergeving gaat. Hè? Ja, dan hebben mensen heel duidelijk van, nee, hij had nog 3 jaar moeten wachten. Of nee, hij mag nooit meer acteur worden.
1: Ja.
0: Mensen hebben heel duidelijk beeld van, dat is de route die hij zou moeten lopen.
1: Mm-hmm.
0: Wat vind je van al die meningen dan?
1: Ja, nogmaals, ik heb ze niet op de letter nauwkeurig gevolgd.
0: Is dat zelfbescherming?
1: Voor een deel. En voor een deel ben ik ook niet in elke mening geïnteresseerd. En ook niet zo van, ik ben alleen maar geïnteresseerd in de mening die mij uitkomen, hoor, helemaal niet. Maar kijk, ja, we leven nou eenmaal in een samenleving waar je mening niet alleen maar telt tegenover degene met wie je woont of je buurman, maar die zet je gewoon heel snel in een etalage. En dat wordt, zeker als het wat negatiever is, snel opgepikt. En dat is prima. Ik bedoel, De vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk. De vrijheid die ik heb gebruikt is om mijn mening te uiten in het theater. De vrijheid van Angela de Jong is om haar mening te uiten in het AD. En dat is prima. En volgens mij kan dat naast elkaar bestaan en hoeft het een het ander niet uit te sluiten. En dat is ook voor wel waarom ik in het theater ben gaan staan. Om te laten zien van ja, we moeten het er niet over hebben of ik dit mag. Want ik mag dit. Maar we moeten het gesprek weer aangaan met elkaar. En niet elkaar uitsluiten. Niet elkaar wegdrukken of veroordelen, want dat doet de rechter. Maar volgens mij moeten we met name met elkaar praten. En ook als je het niet met elkaar eens bent, praat met elkaar, zoek elkaar op. Wees het hartstochtelijk oneens met elkaar, maar ga het gesprek aan.
0: En toch vind ik het dan wel apart dat je dan die verschillende meningen, zeg maar, niet allemaal tot je neemt. Want zij vormen samen natuurlijk ook wel de publieke opinie. Waar jij toch van afhankelijk bent als het om jouw beroep gaat.
1: Ja, aan de ene kant is dat waar. En aan de andere kant had ik me met dit stuk en dit project voorgenomen. Ik alles wat ik te zeggen heb, wil ik op het toneel doen. Dus ik heb me echt gericht op die uur en 20 minuten. De 6 keer dat we dat hebben gedaan. En dat was zeg maar, dat was de plek waarin ik invloed had. Ook op wat ik kon zeggen, wat ik kon laten zien, wat ik kon delen met het publiek. En al die meningen zijn buiten mijn invloed. En dat heb ik daar maar even gelaten. Om datgene wat er binnen zit zo goed en zo eerlijk en oprecht mogelijk te kunnen doen.
0: Wat is vergeving eigenlijk?
1: Ja. Ja, ik zou nu zeggen dat is je hand over je hart halen. Ook als dat lastig is en heel pijnlijk. Verzachten terwijl je eigenlijk het liefst wil verharden. En hartstikke moeilijk.
0: Ja. Is het een recht, denk je, wat je hebt? Het recht op vergeving?
1: Nee. Maar ik vind het wel een mooie plicht. Mm-hmm. Als ik naar mezelf kijk. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Theo van Gogh was een goede vriend van mij en die werd vermoord door Mohammed B. En dat is inmiddels al een poosje geleden, maar dat was voor mij wel heel belangrijk toen en heel vormend. Dat het was op dat moment heel logisch om heel woedend te worden op de moordenaar van een goede vriend van jou. En toen in een helder moment dacht ik, ja, maar wat heb ik daaraan? Want ik kan beter denken wat erg voor deze jongen. Dat hij op een dag wakker wordt in zijn cel en is ontwaakt uit deze droom en beseft dat hij een ander leven heeft genomen en dat hij een kind vaderloos heeft gemaakt. Wat erg eigenlijk. Dus ik wil hem liever vergeven en me bekommeren eigenlijk op afstand om hem voor dat moment, dan dat ik nu ga zeggen, hij moet aan de hoogste boom of zo. Ja. Wat bereik je daarmee?
0: Ja, dus je zou jezelf wel omschrijven als vergevingsgezind.
1: Ja, ik doe mijn best, ja. Ja.
0: En nu vraag je eigenlijk om een soort van vergeving aan het publiek.
1: Ja, nou ja, kijk, als je me niet kan vergeven, dan moet je geen kaartje kopen en niet naar me komen kijken. En dan hoop ik dat ik ook de komende tijd weer, dat je die foto met die bril even niet hoeft te zien. Dat beloof ik. En dus als je dat niet kan vergeven, dat hoeft ook helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. En in die zin vind ik dus de dames die kwamen protesteren, dan denk ik, ja, wat goed. Want dan ja, maak gebruik van dat recht en laat je stem horen. En dat is uiteindelijk een stuk beter dan anoniem iemand doodwensen op Instagram of waar dan ook. Dus ja, ook als je het nogmaals, als je het niet met elkaar eens bent, dan kan je elkaar volledig met rust laten. Mm. En je kan elkaar ook opzoeken, want dat kan ook een heel mooi gesprek opleveren.
0: Maar ja, toch, als ze daar staan en ze schrijven daar pedo op de grond en ze roepen dat. Ik kan me toch wel echt voorstellen dat dat niet leuk is.
1: Nee, dat is ook helemaal niet leuk. En ik schrok daar natuurlijk ook hartstikke van de eerste dag. Afgelopen zondag. Maar ja, de tweede dag stonden ze er weer. En toen hadden ze een gesprek gehad met Sten Schram, de eigenaar van de studio. Want Sten is op ze afgelopen en is gaan praten. En toen zei de dame in kwestie, ja, nou, ik ga nu niet weer kladden op dat bord en zo, want dat vind ik ook vervelend voor je. En ik hoor ook dat je nare berichten hebt gekregen en wat vervelend eigenlijk. Dus ja, dat verzachte vrij snel. En toen dacht ik, nou, wat lief en wat goed eigenlijk. En wat goed dat ze er staan. Goed dat Stan op ze afloopt. En natuurlijk schrok ik er heel erg van. Maar ja, uiteindelijk hoorde het er bijna bij. Iemand dacht vanavond, die was komen kijken, dat het erbij hoorde. Dat dit een onderdeel van de voorstelling was. Ja, en toen dacht ik, dat is niet eens zo'n heel slecht idee.
0: Want je voorstelling zou eerst in een ander theater plaatsvinden.
1: Ja, ja.
0: Het theater cancelde. Omdat ze wisten dat jij het was.
1: Ja.
0: Wat doet zoiets dan met jou?
1: Ja, dat vond ik verschrikkelijk echt. Ja, ook heel onrechtvaardig. We hadden gewoon een contract getekend. En ik bedoel, ik had niet gezegd dat ik... Ik had gewoon mijn eigen naam gebruikt. En de titel van de voorstelling. En ook gezegd waar het over ging. En dat deze man verder de achtergrond niet wist. Dat wist ik ook niet. Maar ja, het is niet per se mijn plicht om te zeggen, nou god, ja, je moet maar eens even kijken op de story. Maar ja, weet je, dat hoeft helemaal niet. En ik was open geweest erover. En dat dan mensen zeggen, ja, we zijn erachter gekomen wie je bent en we willen het niet. Dat vond ik zeer onrechtvaardig. En, maar ook daarvan is toch het wonderlijke dat door de deur die er bij hun dichtging, ging de deur van de SRAM Studios open en daar stond het eigenlijk perfect. Dus met terugwerkende kracht ben ik de Dokzaal dankbaar.
0: Wat is de volgende stap?
1: Ik weet dat echt niet. Ik weet het echt niet. Nee, dus er ligt ook niet een plan heel doordacht. Of dit is de stap en de volgende stap moet hieruit voortkomen. En we zijn net dit aan het afronden, dus ik weet het echt niet.
0: Het zou ook een verhaal kunnen zijn wat niet over jezelf gaat.
1: Ja. Ja, dat zou wel een hele prettige volgende stap zijn, ja.
0: Het is ook wel fijn, toch? Als het niet over jezelf gaat.
1: Heel fijn, ja. Ja, zeker. Nee, een mooie Shakespeare zou een heel goed idee zijn.
0: We eindigen met de liefde. En jij zei Danny Vera dus.
1: Ja.
0: Waarom die muziek?
1: Nou ja, ik vroeg dus aan mijn dochter vanmorgen van... ik heb een liedje over de liefde, moet ik doorgeven. En zij zei meteen zonder enige twijfel, Rollercoaster. En dat is ons liedje. En in mijn beleving gaat dat... wordt natuurlijk gezongen door een man. En voor iemand van wie hij heel veel houdt. En in mijn geval is dat dan Sam. En ook als je heel ver bij elkaar vandaan bent, dat je toch heel dichtbij bent. En dat er altijd voor haar een thuis is waar ze naar terug... waar ze naar terug kan komen. En daar staat dan die mooie Magnolia Tree uit het liedje. En dat vind ik prachtig.
0: Hoe komt het dat je ontroert?
1: Ja,
0: dat ene zinnetje van een thuis.
1: Ja, omdat dat de waardevolste plek is die je hebt. Ik kom ook nog graag thuis. En dan kan je weer even kind voelen. En ik hoop dat ze dat er leven lang blijft doen.
0: Dankjewel. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn, Thijs Reumer. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren, ga dan naar je podcast app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok. Wat vond je zelf?
1: Ja.
0: En we gaan nu de evaluatie doen.
1: Ja, oké.
0: Okay. je ging er vrij open in.
1: Ja, ik vond het aangenaam praten samen. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00, Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd een maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is, ondanks zijn vermogensverlies, alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Ja, tijd voor heel iets